0: cel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. Dat vond plaats op een industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen en over de aanleiding is niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien in juni al veel was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke Egyptische mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Waarom de journalisten zijn opgepakt is niet bekend. En het weer, de temperatuur daalt vannacht tot zo'n 16 graden. Morgen vooral in het oosten wat buien, op andere plekken is het droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we samen met wetenschappers 3 uur lang de geheimen van de wetenschap ontrafelen. En het is sinds 2 uurtjes officieel oktober, en dat betekent natuurlijk maar 1 ding, het is de maand van de geschiedenis. Joepie! En daarom duiken we de komende uitzendingen in de eindeloze verwondering van de geschiedenis, met vannacht die van de volkshuisvesting.
3: Van NTR Wetenschap.
2: Bouwen, bouwen en bouwen. Het devies van de afgelopen jaren, waar je in elk geval de verkiezingen mee kan winnen. Maar is het de oplossing voor de wooncrisis? Vannacht draaien we de tijd terug, op zoek naar antwoorden. Want ooit ontstond uit een andere wooncrisis het unieke Nederlandse ideaal van de volkshuisvesting. Bewoonbare, goede woningen voor iedereen. Van het volk, voor het volk. Maar tegenwoordig hebben veel sociale woningbouwwijken te kampen met armoede, onderwijsachterstanden en slechte woningen. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, dat terugdraaien van de tijd doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn gast van vannacht. En dat is Wouter Bekers, historicus en schrijver. En hij onderzoekt al meer dan 20 jaar de geschiedenis van onze volkshuisvesting. En hij schreef daarover een nieuw boek, Wonen, Wonen, Wonen. En daarin beschrijft hij dus hoe onze volkshuisvesting gebouwd werd op het ideaal van de volksverheffing. Hoe deze uitgroeide tot onze nationale trots, maar ook hoe het kan dat de sociale woningbouw nu in zwaar weer verkeert. Want hoe kan die volkshuisvesting zo ver van haar oorspronkelijke idealen vandaan zijn gedreven? Waar komen al die ellenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoning vandaan? En wat is de oplossing voor ons tekort aan woningen? We bespreken het allemaal de komende 1,5 uur hier bij de Nacht van NTR Wetenschap. Goedenacht, Wouter.
4: Ja, dag Bram.
2: Welkom, ontzettend leuk dat je vannacht hier aanschuift.
4: Ja, dankjewel. En heerlijk jouw enthousiasme over de geschiedenis. Want het is niet alleen maar vroeger, hè? Het is ons DNA.
2: Ja, we zijn gevormd door ons verleden.
4: Zo is het.
2: Ja, ja, precies. En daarom ook heel fijn dat we met dit superactuele onderwerp dan vandaag terug in de tijd kunnen. Om daar iets meer over te begrijpen, hopelijk, denk ik.
4: Ja, ja,
2: en
4: tof.
2: Jij bent dus historicus, onderzoeker, schrijver. Maar je hebt ook een persoonlijke band, toch, met dit onderwerp?
4: Ja, wie niet? We wonen allemaal.
2: Iedereen woont
4: in huis. En laat me meteen zeggen, ik werk er ook nog helemaal in tegenwoordig.
2: Ja, precies. Ja, precies.
4: Ik werk bij Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Dus daar houden we ons bezig met hoe de woningcorporaties door het land doen.
2: Ja, ja. En dat verhaal dat begon, als we even ook voor jou terug in de tijd gaan, in Koolhaven, toch? In Rotterdam.
4: Nou ja, in Koolhaven werd wel echt... Laten we zeggen, het vuurtje wat ik voel nog steeds voor de volkshuisvesting echt wakker in mij. Klopt.
2: Ja. Want hoe zou jij die wijk historisch gezien beschrijven?
4: Oh, mooie vraag. Ja, dat is echt een jaren 30 wijk. Dus helemaal gebouwd in de tijd van volksverheffing, zoals je dat zei. Hè? Nederland moderniseerde. Dus die wijk, je ziet daar allerlei prachtige architectuur. Maar er stond ook, nou, de Belastingdienst had daar een kantoor. aan de Puntegaalstraat. De Rotterdammers noemden dat wel de Pluk-Mekaalstraat. Het ligt vlakbij het park, wat mensen wel kennen van de Euromast. Met een paar grote sluizen erbij. En aan de rand van het water van de Schie waren allemaal grote pakhuizen en dergelijke. En er werd ook heel veel gebouwd. Ook heel veel door sociale woningbouw. Maar dat was echt een beetje voor de middenklasse. Okay. Dus mensen die werkten in en rond de haven. Er zaten veel slagers, middenstanders. Ja, echt een volkswijk, maar waar je graag wilde wonen toen.
2: Ja, ik woon toevallig zelf ook in Rotterdam. In West, dus echt om de hoek van Koolhaven.
4: Om de hoek, niet op Koolhaven.
2: Niet op Koolhaven zelf. Nee, ik woon net over de Schie. Maar
4: wat
2: ik
4: goed.
2: Woon er wel. Dus ik dacht, ik ben er vandaag even een rondje gaan lopen ook. Ik kom er wel vaker, maar ik dacht toch wel even de sfeer proeven. Ja, heel gezellige wijk inderdaad. Die typische blauwe balkonhekjes vind ik altijd met sociale huur die je overal ziet. Kleine bedrijfjes, winkeltjes, cafeetjes, mensen op straat. Ik vond het best gezellig. Misschien ook omdat het gewoon 's middags 3:30 was, zeg maar. Jij hebt daar heel fijn gewoond, maar je hebt daar ook een andere ervaring gehad.
4: Ja, klopt. En ik vind het ook altijd wel zoeken naar woorden om hierover te spreken. Want ik heb daar met heel veel plezier en heel veel liefde gewoond. Ik heb zelf 25 jaar in Rotterdam gewoond en het langste daar. En heel veel leuke mensen ontmoet en vriendschappen aan overgehouden. Maar er was met name inderdaad in de avonduren en in de nacht ook een andere kant van die wijk. Dus we hebben er best wel wat meegemaakt. Ik woonde daar met mijn vrouw toen en 3 kinderen. Mm-hmm. Ja, en dat was best wel af en toe. Nou, ik ben blij dat ik hier lekker zit te babbelen met jou. Maar ik had toen wel eens dat ik 's nachts wakker lag.
2: Wat heb je bijvoorbeeld meegemaakt?
4: Nou, ja, weet je, het gekke is, hè, waar je dan van wakker ligt. Wij hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment een hele lieve bovenbuurvrouw. Een Servische dame. En die vertrok toen. En haar zoons kregen die woning. En die wilden daar, zeiden ze, nette mensen inzetten. Maar toen kwamen er toch een heleboel. Ja, op 1 verdieping, dat waren houten vloeren. Toch wel een stuk of 4, 5 potige Slovenen waren het. Die geen woord Duits of Engels spraken te wonen. En die werkten allemaal in ploegendiensten. En als die de trap opliepen, op en neer. En daarna nog even gingen gamen. Ja, ik deed geen oog meer dicht, zeg maar.
2: Dat maakt nogal wat lawaai.
4: Ja. Nou ja, verder, het is gewoon het is een hele toffe wijk. Er zit ook een theater, middelbare schooltje nu. Maar het is ook een wijk waar van alles gebeurde. Ja, mijn moment waar ik altijd met een zekere buikpijn aan terug denk was. Mijn zoontje was een jaar of 3, 4. Het onweerde 's avonds en ik kon niet zo goed slapen. Dus ik tilt het ventje op. We kijken naar buiten en ik laat hem zien van joh, het regent en het onweert. Niks om bang voor te zijn. En er stoppen eerst 1 auto en daarna nog een auto achter elkaar. En er stappen 2 mannen uit. En 1 van die 2 trekt een pistool in onze richting. En begint hem leeg te schieten in de richting van die man. Dus ik duik naar beneden en nou ja, als dat geknal ophoudt, kijk ik voorzichtig weer omhoog en bel 112. Maar dat was zo. Dat was iets wat daar gebeurde. De kogelgaten stonden ook niet in ons huis, maar wel precies links en rechts van ons. Ja. In van die glas- en loodraampjes. En als je er rondloopt, Bram, ik zou je zo kunnen laten zien. Want dat ligt er nog steeds zo, zeg maar. Ja,
2: oké. Dus dat. En ik begrijp dus, dat was niet. Ligt nu 1 incident uit, maar dat was dus wel deel van een groter patroon. En op een gegeven moment heb je besloten om naar weg te verhuizen.
4: Ja, ik weet waarom je ernaar vraagt. Omdat ik uiteindelijk heb besloten ook mijn boekje mee te beginnen. En dat is voor mij ook wel een zoektocht geweest. Ik ben zelf geboren in een sociale huurwoning. En ongelooflijk dankbaar. En ik ken die heerlijke kant van volkshuisvesting. Maar ik voelde daar ook wel, want het is een wijk met heel veel sociale huurwoningen, waar we soms toch ook wel heel veel mensen in een kwetsbare situatie bij elkaar zetten. En hoe pittig dat af en toe kan zijn. En voor mij was een moment dat ik dacht, dit thema wil ik gewoon niet meer loslaten. Dat was een moment dat mijn overbuurman, een toffe kerel, stijgerbouwer, hoe noem je dat? Ruwe bolster, blanke pit. Die keek me aan zo 's middags in de zomer. En misschien hadden we een blikje bier in de hand. Een beetje praten over de kinderen. Maar hij keek me op een gegeven moment aan. En hij vroeg me, Wouter, jij hebt toch een goede baan? Ik zei, joh, dat kan ik niet ontkennen. En toen zei hij, maar waarom blijf je dan toch wonen in deze kankerbuurt?
3: Jeetje.
4: Ja, en dat ging zo door me heen dat ik dacht, man, praten we tegenwoordig zo over die wijken die we vroeger met zoveel trots hebben gebouwd. Maar het ging ook door me heen omdat ik eigenlijk met mijn mond vol tanden stond toen. Omdat ik zelf ook wel merkte, ik ben ook een jongen die wel, thema van vannacht misschien een beetje, een thuis is voor mij belangrijk. En ik merkte, ik vond dat zelf moeilijk. Ik begreep zijn vraag.
2: Ja, dus,
4: en dat vond ik eigenlijk heel pijnlijk.
2: Er raakte een snaar in jou, die er eigenlijk al gespannen was.
4: Ja.
2: Ja. Ja, en het lijkt me toch ook wel gek, want je werkt in dit veld en je bent dus juist groot fan van de volkshuisvesting en dan op een gegeven moment besluit je om zelf weg te verhuizen uit zo'n wijk.
4: Ja.
2: Dat is natuurlijk heel pijnlijk.
4: Ja. Ja, en het is ook gewoon heel persoonlijk, hè, want dat is grappig dat jij vertelt dat jij daar zo dichtbij in de buurt woont. Ik ben heel benieuwd, hoe vind jij het daar wonen dan?
2: Ik vind het heerlijk.
4: Ja.
2: Ja, ik ben groot fan van Rotterdam. Ja. Ja, ja.
4: Wat ik ook heel vaak merk, weet je, je hebt gewoon ook stadsmensen. En ik ben zelf, kom ik ook een beetje achter. Ik ben echt opgegroeid in zo'n bloemkoolwijkje, lekker in het groen. Ja, ik heb wel een dorpeling in me. Dus dat is ook gewoon deel van het verhaal over mezelf.
2: Ja,
4: dus maar dat mijn buurman die daar eigenlijk geboren, getogen, gelukkig was, dat woord in de mond dan, dat raakte me wel diep.
2: Ja. Ja, hij kwam daar echt vandaan. Je zou denken, dan die hele wijk zit helemaal in zijn hart en toch is hij het kwijt, die liefde voor zijn werk.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Nou, het zegt veel, denk ik, over de stand van onze sociale woningbouw, van de volkshuisvesting op dit moment. En dan is natuurlijk de grote vraag van, ja, wat is er dan gebeurd met ons paradepaardje? Een grote vraag, dus ik zal hem niet zo aan je stellen. We hebben gelukkig de hele uitzending om daarop in te gaan. En laten we dan gewoon bij het begin beginnen. Hoe ver moeten we ongeveer terug als we voor het eerst dat idee van de volkshuisvesting zien verschijnen in Nederland?
4: Ah ja, oh, daar kan ik wel precies een jaartal aan verbinden. 1844.
2: 1844?
4: Ja. Ja.
2: En hoe, even voor het beeld gewoon, wat voor land is Nederland dan?
4: Nou, Nederland is dan eigenlijk heel voorzichtig, begint het een beetje te industrialiseren. Dus het is eigenlijk gewoon old school. Heel veel mensen wonen op het platteland, waar je overigens heel veel slechte plaggen, hutjes hebt en dergelijke. En waar mensen werken, meestal op het land, maar daarvan komen ze niet helemaal rond. Dus ze moeten thuis nog wat nijverheid doen en zo. Dan hebben ze spinnenwiel staan. Maar dan zie je langzaam in Europa, met name vanuit Engeland, worden uitvindingen gedaan met stoomkracht, fabrieken opgericht. En dat komt ook langzaam richting Nederland. In België is dat trouwens wat sterker, maar via Maastricht zie je de eerste plekjes komen. En wat er dan vrij snel gebeurt, kijk, die fabrieken kunnen ze veel goedkoper produceren en sneller dan al die mensen in hun plaggenhutjes.
2: Ja, dat gaat veel sneller als je
4: veel
2: dan
4: sneller. Dus die worden er meteen eigenlijk totaal uitgeconcurreerd. En wat je dan ziet, ook vrij snel een trek naar de steden. En als dat gebeurt, ontstaat er eigenlijk ook vrij snel, en zeker in Nederland, omdat we al behoorlijk verstedelijkt zijn van oudsher, woningnood.
2: Ja.
4: Dus dat is Nederland van die tijd. En in 1844 heb je we denken altijd, oh ja, dat zijn
2: nog even die woningnood.
4: Ja?
2: Want ja, wat houdt dat dan in? Hoe wonen mensen dan dus in die steden?
4: Oh joh. Je ziet eigenlijk dus wat in het begin her en der een probleem is, wordt na 10, 20, 30 jaar overal op grote schaal een gigantisch probleem. Dus er worden onderzoeken gedaan. En die uitkomsten zijn gewoon verschrikkelijk. Misschien wel in Amsterdam het ergst van allemaal, een grote stad. Waar je ook veel fabrieken hebt, bijvoorbeeld de diamantslijpers, waar veel Joden werken. Maar mensen trekken daar massaal naartoe. En dan heb je het over appartementjes van bijvoorbeeld 20 vierkante meter, waar een vader en een moeder woont met 6, 7, 8 kinderen.
2: Ja.
4: En die slapen met z'n allen in een bedstee, half zittend. Er komen overigens ook prachtige uitdrukkingen vandaan in die tijd. Het ondergeschoven kindje, wel eens van gehoord.
2: Oh, ja.
4: Dat is het laadje onder de bedstee. Dat je eruit kan trekken en daar ging het kleinste kindje dan
2: in
4: slapen.
2: Daar kon je nog wat kinderen in kwijt.
4: Ja.
2: In je, ja.
4: Ja.
2: Ja, want ja, ik denk inderdaad, als je Amsterdam zegt, denk snel aan de Jordaan.
4: Ja.
2: En zo wonen
4: de
2: mensen,
4: Jordaan was de bekendste krottenwijk vrij snel van Nederland in die tijd. En wat je dan krijgt, is er is geen stromend water. Dus de Jordaan ook mensen die ze poepen in een emmer en ze gooien dat in de gracht. Dus je krijgt er ziektes van, ongedierte. Mensen worden doodongelukkig thuis.
2: En ja, heb ik ook wel eens gelezen dat ze dan met twee gezinnen in één kamer leeft en dat ze met krijt een streep op de grond zetten.
4: Zeker, zeker. En er zijn voorbeelden bekend van mensen die in kelders moesten wonen. En soms kon je daarin staan, soms was het maar 1,5 meter hoog. Dus je krijgt ziektes, maar mensen vluchten ook het huis uit. Dus die mannen die zitten meer in de kroeg.
2: Die gaan het wegdrinken. Thuis.
4: Ja, die gaan het wegdrinken en die verschijnen ook uitgeput op het werk. En je krijgt ook opstanden en rellen van die armoedige omstandigheden waarin mensen leven.
2: Ja, en dan komt dus dat jaar 1844. En dan komt de volkshuisvesting, maar dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, denk ik.
4: Nee, nee. Eigenlijk hebben we het in Nederland, hoe zeg je dat? Beter goed gejat dan slecht verzonnen.
2: Ja.
4: Dus Engeland loopt voorop in die industrialisatie. En daar wordt zo rond begin van de jaren 1840 de eerste woningbouwvereniging, bij mijn weten, in de wereld opgericht. Overigens gaan ze ook van die eerste sociale woningbouwblokken bouwen. Om die te laten zien bij de eerste wereldtentoonstelling die we ooit hebben gehad. Wat zo bijzonder is, Bram, die blokken zijn afgebroken en in een park verderop weer opgebouwd, die kun je nog steeds zien.
2: Oké, okay.
4: Die staan er nog steeds.
2: Daar ook mensen in?
4: Nee, die staan gewoon in het park als monument.
2: Museum. Ja. Ja. Oh, wat grappig.
4: Maar je hebt dus in Nederland een sociaal bevlogen predikant. Is allemaal nog ver voor het socialisme en zo. Hè? En die merkt dat op en die schrijft een boek over de armoede. Met zo'n titel die je vandaag niet meer zou verzinnen. In het zweet des aanschijns zult gij arbeiden.
2: Wauw, ja. Prachtig.
4: Ja. En dan heeft hij het over die woningnood en die woningcrisis. En dan noemt hij dat voorbeeld uit Londen. En dan zegt hij, moeten wij dit, en dan spreekt hij eigenlijk zijn welgestelde burgers toe, moeten wij dit ook niet doen. En arbeiders geven wat ze missen, namelijk vermogen om ook goede betaalbare woningen te kunnen bewonen.
2: Oké, okay. Dus er was grote woningnood, mensen leefden in krotten. En op een gegeven moment komt dus uit Engeland het idee overwaaien van oké, we moeten daar iets mee. Maar dat idee leeft dus vooral onder de

0: in Nederland, hoe zeg je dat? Beter goed gejat dan slecht verzonnen.
1: Ja.
0: Dus Engeland loopt voorop in die industrialisatie. En daar wordt zo rond begin van de jaren 1840 de eerste woningbouwvereniging, bij mijn weten, in de wereld opgericht. Overigens gaan ze ook van die eerste sociale woningbouwblokken bouwen, om die te laten zien bij de eerste wereldtentoonstelling die we ooit hebben gehad. Wat zo bijzonder is, Bram, die blokken zijn afgebroken en in een park verderop weer opgebouwd. Die kun je nog steeds zien.
1: Oké, okay.
0: Die staan er nog steeds.
1: Daar ook mensen in?
0: Nee, die staan gewoon in het park als monument.
1: Museum.
0: Ja. Ja.
1: Oh, wat grappig.
0: Maar je hebt dus in Nederland een sociaal bevlogen predikant. Is allemaal nog ver voor het socialisme en zo. Hè? En die merkt dat op en die schrijft een boek over de armoede. Met zo'n titel die je vandaag niet meer zou verzinnen. In het zweet des aanschijns zult gij arbeiden.
1: Wauw,
0: ja.
1: Prachtig.
0: Ja. En dan heeft hij het over die woningnood en die woningcrisis. En dan noemt hij dat voorbeeld uit Londen. En dan zegt hij, moeten wij dit, en dan spreekt hij eigenlijk zijn welgestelde burgers toe, moeten wij dit ook niet doen. En arbeiders geven wat ze missen, namelijk vermogen om ook goede betaalbare woningen te kunnen bewonen.
1: Oké, okay. Dus er was grote woningnood. Mensen leefden in krotten. En op een gegeven moment komt dus uit Engeland het idee overwaaien van oké, we moeten daar iets mee. Maar dat idee leeft dus vooral onder de elite. Als je het zo zegt of niet. Je zegt ze goede burgervrienden.
0: Zeker was dat in het begin zo. Dat veranderde natuurlijk op een gegeven moment wel.
1: Ja, ja, maar het was aan het begin was het dus meer dan die elite. En was het dan alleen maar goede bedoelingen?
0: Nou, kijk, dat was natuurlijk ook een stukje welbegrepen eigenbelang. Dus ik denk als we die mensen recht willen doen, waren ze echt wel bewogen met die ellendige toestanden die ze zagen. Maar dat speelde natuurlijk ook mee. Die mensen hadden ook bedrijven. En als die arbeiders daar met een kater verschenen, ja, dan schoot dat voor hen ook niet zo op. En bovendien woonden, dat was anders dan op het platteland. Hè. Er woonden de rijkere mensen in een prachtig burgtje of landhuis. En in die steden woonden je vlak naast elkaar. Dus als daar een ziekte uitbrak, ja, dan was dat ook levensgevaarlijk, ook voor de ondernemers.
1: Ja, ja, snap ik. Dus ja, ze hadden mooie bedoelingen. Het was ook uit eigen belang dat
0: Zeker.
1: Ze dat wilden gaan doen. En dan ontstaat dus de eerste woningbouwvereniging eigenlijk. Hoe heette die?
0: De Vereniging ten Behoeve der Arbeidersklasse.
1: Vereniging ten Behoeve der Arbeidersklasse.
0: Ja, was overigens een letterlijke vertaling van die vereniging uit Londen.
1: Oh.
0: Dus dat was echt goed gejat.
1: Ja, ja. Ja, dat hebben ze heel goed gejat. Ja. Maar goed, het werkte wel.
0: Zeker.
1: Hoe was die vereniging dan georganiseerd? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou, deze vereniging, daar speelde, ja, leuk dat je ze doorvraagt, Bram. Daar speelde ene Piet van Egen een belangrijke rol in. Misschien kennen mensen hem nog wel, want dat was eigenlijk de initiatiefnemer van het Vondelpark in Amsterdam later. Dat heeft hij voor een groot deel gefinancierd. En hij wilde ook zelf, zeg maar, de buidel trekken om een woningbouwvereniging mogelijk te maken. En hij deed, zeg maar, een stap naar voren en zei dan tegen zijn rijke vrienden van doe mee. Een stuk of 20, 30 mensen legden daar een heleboel geld in. En het idee was dan, zij zouden ieder jaar, zeg maar, een soort winstuitkering krijgen. Maar dat hoefde niet te gek te zijn. Dan spraken ze met elkaar af, laten we nou 3% een soort renteuitkering doen. Maar verder gaan we dat geld gebruiken om woningen te bouwen tegen normale huur, goede kwaliteit. En ook een beetje te laten zien van, hé, dat kan ook anders.
1: Ja, dus daar zien we eigenlijk de idealen al terug.
0: Zeker.
1: Van die goede huizen voor gewone mensen.
0: Zeker.
1: Ja. En je schrijft in je boek ook binnen de organisatie van een vereniging over woningopzichteressen. Dat waren vrouwen die dan heel actief betrokken waren. Wie waren dat?
0: Wat deden zij? Maar dan maak je wel een sprong in de tijd, hè, Bram. Ik vind dat prima.
1: Ja.
0: Maar dat is, dan heb je het eigenlijk over weer 40 jaar. Want dit is echt nog de mannentijd Piet van Egen.
1: Dan bewaren we dat voor later. Dus de woningopzichteressen komen later.
0: Okay. Ja.
1: Maar die vereniging bouwt wel woningen.
0: Zeker. Okay. Zeker.
1: En wat waren dat voor huizen?
0: Ja, het grappige is ook die huizen die zijn helemaal niet zo groot. Dus er zijn allerlei platte gronden. Die kun je bijvoorbeeld in het Stadsarchief van Amsterdam gewoon nog zien. En tegenwoordig ook allemaal gedigitaliseerd. Dus dat zijn woningen van 20, 30, 40 vierkante meter. Die hebben dan net twee kamertjes. Maar er worden een paar dingen veranderd. Het zijn gezonde woningen met goede ramen, goed onderhouden kozijnen. Er wordt een keukenblokje gemaakt.

0: Vaak beginnen die eerste woningcorporaties te experimenteren met stromend water. En daar krijgen overigens die woningbouwverenigingen behoorlijk mot mee met huurders. Ze willen af van die bedsteden. Ja, ze hebben echt het idee van we moeten hier lucht en licht in die woningen hebben. Dus dan doet het ledikant zijn entree. Het ijzeren ledikant, eigenlijk gewoon een beetje het bed zoals we dat nu kennen.
1: Oké, en waarom was dat dan zo belangrijk voor ze?
0: Ja, het idee van, en het liefst hadden ze toch ook wel, dus een aparte slaapkamer. En dan, er zijn uiteindelijk, na die eerste echt kleine woningen wordt ook geëxperimenteerd met, kan er een soort ouderlijke slaapkamer en een kamertje voor de jongens en de meisjes. Maar ze proberen eigenlijk een beetje die situatie te doorbreken waar hele gezinnen met elkaar in een veel te klein bed, waar ook helemaal niet gelucht kan worden. Hè? Want die bedsteden waren natuurlijk heerlijk lekker warm.
1: Ja. Ja.
0: Maar heel hygiënisch, dat was het misschien niet.
1: Ja, dus dat bed staat eigenlijk een beetje symbool voor letterlijk fysieke ruimte creëren
0: zeker,
1: in zo'n huis.
0: Zeker.
1: Tussen de mensen
0: ja.
1: En ademruimte om in te leven.
0: En wat ook zo interessant is, kijk, die term volkshuisvesting die kwam eigenlijk helemaal tegelijkertijd op met de term volksgezondheid.
1: Oké.
0: Was gewoon één beweging. En je zou kunnen zeggen, die beweging van van de bedsteen naar het ledikant, die paste daar helemaal bij.
1: Ja, dus die cholera waar we het net over hadden, dat voorkomen, dat past eigenlijk ook in dit plaatje. Dat was een grote drijfveer.
0: Ja.
1: En mocht dan iedereen in zo'n woning wonen?
0: Nee.
1: Oké, wie kwam hiervoor in aanmerking?
0: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen de betere arbeider. Dus je had heel veel mensen die gewoon... wat heel vaak bij die verenigingen werd verboden, is dat je leefde van de bijstand. Dus dat gebeurde met name vanuit de kerken, dat mensen bedeeld werden. Dus die kwamen niet helemaal rond. Die hadden bijvoorbeeld tijdelijke baantjes daar, maar dan konden ze de eindjes niet helemaal aan elkaar knopen. Maar die woningbouwverenigingen, het idee was echt, hier willen we mensen helpen die ook zelf aan hun leven aan het werk zijn. Dus het idee was, we richten ons op de mensen die hun leven een beetje op orde hebben, een vaste baan. De betere timmerman, de metselaar met een vaste aanstelling. En ook wat wij nu noemen een beetje de middenklasse. De onderwijzer, de lagere ambtenaar. Die kwamen in dat soort woningen terecht.
1: Ja, oké. Dus de grondbeginselen, de idealen van de allereerste volkshuisvesting waren dus goede woningen voor iedereen. Maar je moest ook wel zelf wat bijdragen.
0: Zeker.
1: Dat was ook een belangrijk ingrediënt.
0: Ja.
1: Oké. Ik wil even een klein zijpaadje inslaan uit je boek. Wil ik wat voorlezen?
0: Oh, je hebt helemaal goed gelezen, zie ik. Helemaal vol met blaadjes.
1: Ja. Je hebt het hier over historicus Dennis Bos. En die beschrijft het socialisme. Het is een adembenemend verhaal over hoe het socialisme voor het eerst voet aan de grond kreeg in ons land. Niet als een vakbond of een politieke partij, maar als een coöperatieve woningbouwvereniging. Nou, ik vond dat echt fascinerend om te lezen. Dus het socialisme is Nederland binnenkomen, wandelen via de woningbouw.
0: Klopt helemaal. Dus nu, dan heb je het over ongeveer 20 jaar later dan die eerste initiatieven van die rijke mannen. Wat je eigenlijk ziet is dat arbeiders ook wel een beetje door beginnen te krijgen van... het is wel leuk dat we een beetje steun krijgen en een beetje gepamperd worden. Maar eigenlijk gebeurt dat vanuit een situatie van onderdrukking. We verdienen te weinig, we krijgen die huren niet rond. En dan gaan mensen zich wat meer verzamelen om eisen te stellen. En eigenlijk de eerste mensen die horen van Karl Marx en zo, echt de eerste socialisten, en al die termen worden dan nog door elkaar gebruikt, socialisten, communisten. Die beginnen dat te lezen en die denken, hoe kunnen we dat nou praktisch toepassen? En die komen dan met het idee, moeten we met elkaar niet een soort bouwcoöperatie oprichten?
1: Ja, het is ook wel heel logisch dat is waar ze aan denken als die woningnood zo groot is. Toch? Dat is waar ze dan praktisch in
0: zeker
1: gaan zitten.
0: Ja, ik bedoel, dat is het eerste wat je voelt als je slecht woont. Je komt iedere dag thuis in zo'n krot.
1: Ja, precies. En laten we dan even die geschiedenis wat concreter induiken. Want in je boek lig je ook het leven van Klaas Ris uit. Schijnt een bijzondere man te zijn geweest. Een van de pioniers wat betreft de volkshuisvesting in Nederland. Wat was het voor man?
0: Ja, Klaas Ris is echt een fascinerend verhaal. Echt leuk dat je over hem begint. Dus dit is echt een van de eerste socialisten van ons land. Ris is geboren in een heel arm gezin. Zijn vader is een keer hertrouwd, maar die heeft uiteindelijk 19 kinderen op de wereld gezet.
1: Zo, een hele hoop. Dus hij had 18 broertjes.
0: Ja, wij kreeg dat helemaal niet rond financieel. Dus dat was allemaal werken en dan nog bedeling. En dat gold eigenlijk voor Klaas Ris ook. Die wordt molenaarsknecht. Uiteindelijk komt hij in een houtzaagmolen terecht. Maar dan moet hij daarnaast ook nog bijbaantjes doen. En dan krijgt hij het ook niet helemaal rond. Bij die bijbaantjes, dan werkt hij bij de brandweer. Dan krijgt hij ruzie met zijn superieuren. Dan vindt hij dat hij te weinig betaald krijgt. En dan gaat hij schotschriften schrijven, dus pamfletjes. En dan hoort hij van het socialisme. En zo wordt hij eigenlijk een bekende Amsterdammer. Iemand waar bijvoorbeeld Multatuli, de schrijver, Eduard Douwes Dekker, ook mee gaat corresponderen. Dus fascinerende man.
1: Ja, ook iemand die heel maatschappelijk betrokken was.
0: Heel. En die hoort dan van twee andere mensen die het idee hebben van moeten wij geen woningbouwvereniging, een coöperatie oprichten. En die sluit zich aan. En omdat het echt zo'n arbeider is, die andere twee zijn dan, we zitten wat meer in het boekenuitgeefvak, denken ze, die man moet onze voorzitter worden.
1: Oké. Ja. Want hij wist hoe het er echt naartoe ging.
0: Ja, de taal van het volk. Die man die kon je daar met zo'n grote lange baard en geleefd gezicht. Die kon je wel voor een groep zetten.
1: Ja, en hoe is dat gegaan? Wat heeft hij in gang gezet?
0: Nou ja, het is fascinerend. Want hij werkte samen met een uitgever die wel een beetje verstand heeft van pamfletten en zo. En dan gaan ze een oprichtersvergadering doen. En ze vinden het eigenlijk allemaal heel spannend. Komt daar wel iemand op af? En dan hangen ze overal in Amsterdam pamfletjes. En ze huren een klein cafeetje af. Het zit iets onder Amsterdam Centraal. Spannend, komt er iemand opdagen? En dan, ja, zeker wel. Aan het begin van de avond verschijnen er een paar mensen. En dan tientallen. En dan op een gegeven moment een kleine 1000 mensen proppen zich in dat zaaltje.
1: Dat past natuurlijk helemaal niet.
0: Past helemaal niet. Dus alle tafels en stoelen moeten eruit. En Klaas Ris houdt een toespraak. En ik zal je trouwens vertellen waarom we dit weten. Want die socialisten die werden natuurlijk wel in de gaten gehouden in die tijd. Dat waren oproerkraaiers. Dus er waren ook politieagenten aanwezig. En die hebben na de hand ook grondig onderzoek gedaan.
1: Naar Klaas Ris en
0: zijn hele. Naar Klaas Ris en wat daar allemaal gebeurde in dat zaaltje. Maar die mensen waren dol enthousiast. Het plan was iedere week een dubbeltje sparen. Schrijf je in. Dus er gingen ledenlijsten rond. De tafels waren weg. Dus mensen tekenden die op elkaars rug. Ook Klaas Ris schreef zijn naam erin. Ook van zijn kinderen om kans te maken. Want als ze ooit woningen zouden bouwen, dan werden die verloot. Nou, en zo ontstond eigenlijk de eerste woningbouwvereniging echt van arbeiders.
1: Oké. En die gingen ook echt huizen bouwen? Is dat gelukt uiteindelijk?
0: Ja, uiteindelijk wel. Het is een prachtig verhaal van vallen en opstaan. En waar Klaas Ris krijgt ook aanhoudend ruzie met de mensen om zich heen. Dus hij krijgt meteen een ongeluk en zegt dan dat had te maken met mijn verenigingswerk. En dan wilde hij een schadevergoeding. En dan krijgt hij ruzie met zijn bestuur wat dan opstapt. Uiteindelijk weten ze 4 woningen te bouwen in het begin. Dan zijn er 2000 mensen ongeveer lid. En dan worden die woningen verloot. En rara op wie een van de loten valt.
1: Ja, je raadt het bijna niet.
0: Meneer de voorzitter, Klaas Ris. Dus je snapt het, de hommelus werd nog groter. Uiteindelijk is er een enorm onderzoek gekomen naar de gang van zaken bij het bestuur. En moest Klaas Ris plaatsmaken. En ziet de vereniging ook, ja, 4 woningen bouwen. Dat is natuurlijk leuk. Maar er is meer nodig. En dan gaan ze toch weer kijken naar die elite in de stad. Van kunnen jullie ons een beetje helpen met ons plan? Ja. Dus de grote bierbrouwer Heineken.
1: Okay.
0: Die komt dan in een soort raad van toezicht. En die gaat die club vooruit helpen.
1: Jo, wat grappig. Iedereen komt langs in deze geschiedenis.
0: Ja.
1: Van Multatuli tot Heineken.
0: Ja.
1: Ja, wat grappig. Oké, dus hij zijn hele echte concrete actie, dat heeft uiteindelijk 4 woningen opgeleverd. Maar je kan wel zeggen dat hij misschien een soort impuls is geweest in die stad voor het beginnen met volkshuisvesting.
0: Zeker, en voor heel het land. Want hij mobiliseert die socialisten en hij doet ondertussen nog iets heel belangrijks. Want hij ziet dat het niet snel genoeg gaat. En hij gaat mobiliseren om ook overheidssteun voor dit soort initiatieven te krijgen. Optocht naar de burgemeester, gaat hij met honderden mensen naartoe, verhaal halen. Nou, weet weer een hele ruzie. Maar uiteindelijk krijgt hij de burgemeester in beweging.
1: Grappig, ja, het klinkt ook wel als een man die zijn zin krijgt.
0: Ja, een man die met iedereen ruzie krijgt, maar toch zijn zin.
1: Ja, een goede lobbyist.
0: Een goede lobbyist. En zo wordt Amsterdam de eerste plek waar met eigenlijk overheidssteun ook arbeiderswoningen gaan worden gebouwd. En dat wordt toch wel een beetje het, hoe zeg je dat? De manier waarop we dat later in Nederland gaan doen.
1: Oké, ja, dus daar is het begonnen. Bij het socialisme dus ook, kan je dan zeggen dat het helemaal een socialistisch verschijnsel is? Of gaat dat dan weer te ver?
0: Nee, maar dat vind ik het mooie aan dat woord volkshuisvesting, Bram. Mm-hmm. Dus je ziet, kijk, ondertussen dan heb je die socialisten, maar dan gaan ook bijvoorbeeld de katholieken en de protestantse arbeiders voelen zich niet helemaal vertegenwoordigd. Dus die gaan zich apart organiseren. En die gaan ook allemaal woningbouwverenigingen organiseren. Dus wat ik het bijzondere vind aan die verenigingen overal door het land, je ziet eigenlijk de mensen die een woning zoeken, die verenigen zich. Die gaan proberen te bouwen. Als ze bouwen, dan komen er ook huurders in die vereniging. En die werken allemaal samen met ook weer rijkere burgers. Dus je hebt een vereniging eigenlijk waar heel het volk meedoet. En wat ik het bijzondere vind, die gaan dan ook met elkaar in discussie. Bijvoorbeeld, waar geven we ons geld dan uit? Moeten we de huren hier wat lager houden? Moeten we nieuwe woningen bouwen? Moeten we de woningen onderhouden? Moeten we investeren in een buurthuisje, een bibliotheekje? Dus het zijn echt leerscholen voor de democratie.
1: Ja, ja, echt oefenen.
0: Ja.
1: Ja. En als we dan even kijken, eind 19e eeuw, hoeveel van die huizen zijn er dan gebouwd?
0: Ja, ik heb, je zei 20 jaar studie gedaan, dus ik doe het nu een beetje naast het werk. Maar er zijn momenten geweest dat ik er diep ingedoken ben met grote excels en alles wat ik kon vinden. Je kunt het nooit helemaal precies achterhalen. Maar mensen in die tijd zeggen wel, ja, het zijn prachtige modelwoningen, maar het is een druppeltje in de oceaan. Dus je hebt het, in heel veel steden gaat het over ongeveer 5% van de woningbouwproductie die gebouwd wordt door die vereniging.
1: Oké, en 5% zeg jij, dat is niet een heel groot aandeel?
0: Nou, als je ziet waar Nederland staat op dat moment, dus aan het einde van de 19e eeuw worden nog steeds onderzoeken gedaan. In Amsterdam bijvoorbeeld wonen nog steeds duizenden mensen in een kelderwoning, waar je soms bijna niet kan staan.
1: Ja.
0: Cholera, die huist nog steeds. De doorbraak van het stromend water, de riolering, het gaat te traag. Dus dan ontstaat wel steeds meer het idee van, we moeten een doorbraak forceren.
1: Ja, want het is niet bij die ene vereniging gebleven, toch? Er zijn wel echt
0: zeker honderden doorheen het land. Ja.
1: Ja, dus ze zijn er, maar het gaat niet snel genoeg.
0: Ja.
1: Oké, okay, nou dan gaan we zo direct even de 20e eeuw induiken. Ik ben benieuwd wat daar allemaal gebeurt. Eerst even naar wat muziek luisteren. Jij bepaalt waar we vannacht naar luisteren. En als eerste wil je graag Stone's Throw horen van The Red Clay Trace. Waarom heb je deze gekozen?
0: Ja, ik dacht gewoon dit tijdstip. Ik hou zelf altijd wel zo in die avonturen van een beetje bluesy, country, rockmuziek. Man met de gitaar. En ik vond het heel leuk dat jullie die vraag stelden. En er kwamen toch ook allemaal nummers bij me op die iets met thuis te maken hebben. Ik vind het een heerlijk nummer. Ik krijg een beetje de strays, dat zijn een soort zwerfdieren. En ik word altijd getroffen door zinnetjes. En in dit lied is dat A Stone's Throw from Home.
1: Mooi, prachtig. Hier is hij, Stone's Throw van Red Clay Strays.

0: Jan Diemen.
1: Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar ik spreek met historicus Wouter Beekers over de geschiedenis van de volkshuisvesting. Nou, we hadden het net over het ontstaan van de sociale woningbouw aan het einde van de 19e eeuw. En nu gaan we de 20e eeuw in. En we beginnen gewoon helemaal het begin bij 1901. Want dat is een heel belangrijk jaar. Namelijk de eerste woningwet.
2: Zo is het. Zo is het. De woningwet.
1: De woningwet. Ja, het is nog niet eens de eerste. Het is gewoon de woningwet.
2: Ja, we hebben hem nog steeds. Dus hij bestaat in 125 jaar.
1: Ja, en tegelijk met de leerplichtwet. Ook zo'n belangrijke wet.
2: Ja, er kwam van alles in die tijd. Hè? Ja.
1: Echt een tijd van grote veranderingen. Wat staat er in die woningwet?
2: In die woningwet staan een paar dingen. Eigenlijk om te zorgen dat die hele woningssituatie in Nederland verbeterde. Dus je zou kunnen zeggen, er stond al een pril begin van ruimtelijke ordening. Namelijk dat grote steden een stedenbouwkundig plan moesten hebben.
1: Want dat was daarvoor niet?
2: Nee, was niet verplicht. En daarnaast ontstonden er veel ruimere mogelijkheden om krotten op te ruimen, te onteigenen en te gaan slopen. Er werden voorschriften gesteld aan de woningen. Dus de basiskwaliteit. En heel bijzonder, om het werk van al die verenigingen in het land te gaan steunen, werden leningen en subsidies aan woningbouwverenigingen en stichtingen mogelijk gemaakt.
1: Oké, dus zij kregen, want daarvoor waren het natuurlijk initiatieven van burgers die geld inlegden. En nu was voor het eerst was er overheidssteun.
2: Zeker.
1: En dat is een belangrijke verandering.
2: Ja, nogal.
1: Waarom?
2: Ja. Nou ja, omdat je dan ook ziet dat het allemaal opeens op een veel grotere schaal mogelijk wordt. Hè? Kijk, het duurt eventjes voordat de overheid echt die geldkraan ook open gaat draaien. Gebeurt eigenlijk met name in crisistijd. Dus in die zin, we zitten nu ook midden in een crisis, hè? Maar er is zo'n mooi gezegde, never waste a good crisis. Het is soms ook een kans. En de eerste keer dat je dat ziet is bij de Eerste Wereldoorlog. Nederland is neutraal, maar heeft ontzettend veel last van die wereldwijde oorlog. We hebben Belgische vluchtelingen, mannen zijn gemobiliseerd. Maar de hele wereldhandel ligt plat. Voor Nederland ook een belangrijke inkomstenbron. Er wordt jarenlang niet gebouwd. En dan gaat de regering die mogelijkheden van die woningwet inzetten.
1: Okay.
2: En dan verschijnen overal in het land arbeiderspaleizen van Michel de Klerk. Dudok bouwt hier in Hilversum zijn tuindorpen. En soms wordt daarmee in beton geëxperimenteerd. Denk aan Bloemhof in Rotterdam of Betondorp in Amsterdam. Maar overal in het land, in Os, in noem het maar op, Apeldoorn. Overal gaan woningbouwverenigingen en stichtingen, die worden ook op een hele grote schaal in die tijd juist opgericht, bouwen.
1: Ja, dus ze schieten echt als paddenstoelen uit de grond. En ik wil eigenlijk ook een stukje voorlezen uit je boek over die woningwet. Want je haalt een liedje aan. En dat gaat als volgt. Ze maken wetten hoe een mens moet wonen en hoeveel keer hij moet wassen en verschonen. Hoe groot je huis moet zijn en hoe lang en breed je bed. Dat vind je allemaal in die mooie woningwet.
2: Zo was het.
1: En dat legt een bepaalde spanning bloot.
2: Ja.
1: Schrijf jij. Wat is die spanning?
2: Nou ja, weet je, er zit sowieso een spanning van volksverheffing, maar ook betutteling. Je vroeg net even naar die woningopzichteressen, maar die kwamen zo aan het eind van de 19e eeuw op en die braken eigenlijk ook door met dit werk. Dus het idee was op een gegeven moment bij die welgestelde burgers stonden een aantal vrouwen op. Overigens ook, hè, feministen en zo. Aletta Jacobs, ja. Die werkte in de Jordaan. Ja. Ja, je bent goed gelezen.
1: Ja,
2: leuk.
1: Zeker.
2: Maar die dachten, wij willen ook meedoen aan die volksverheffing. Maar je merkte in die ideeën van de tijd, ja, die volksverheffing, daar hing wel een soort spruitjeslucht omheen. Zullen we maar even met de huidige blik.
1: Spruitjeslucht?
2: Ja, ik bedoel, die vrouwen die kwamen dan bij gezinnen thuis. Dan was de man vaak aan het werk. En die kwamen dan met die arbeidersvrouw spreken van hoe gaat dat hier. Die haalden vaak de huren op. Maar dat was eigenlijk een soort aanleiding om even binnen te komen. En hoe het vragen hoe het ging met de opvoeding van de kinderen en de gezondheid en het huwelijk en die vroegen nogal indringend door naar hele persoonlijke zaken. En hun invloed werd eigenlijk groter en groter. Dus,
1: kreeg ook steun van die woningwet.
2: Dus. Zeker, zeker. Dus daar zat altijd, volksverheffing is iets heel moois. ik zeg ook altijd wel, ja, weet je, je moet niet zomaar terugverlangen naar die tijd, zeg maar. We nee. zijn ook wel blij dat we sommige dingen achter ons hebben gelaten.
1: Het kan ook wel een soort valse nostalgie zijn.
2: Ja.
1: Van denk van, ja, toen was het allemaal beter.
2: Ja.
1: En dat liedje dus, over die woningwet, legt het ook een spanning bloot tussen misschien het burgerinitiatief en het ingrijpen van de overheid.
2: Ja, zeker. Zeker. Kijk, dat is het interessante, hè? Dus Nederland kende gigantische armoede rondom die woningcrisis. Daar begon eigenlijk al die, noem het sociale actie. En dan zie je, overheidssteun is nodig en we willen dit echt oplossen. Maar dat is ook een soort de tragie van sociale actie. Als dat goed gaat, dan maakt het zichzelf ook een beetje overbodig. Dus wat je ziet is dat die overheid gaat al dit soort initiatieven ondersteunen. Maar meteen ook enorm reguleren. Dus je ziet bijvoorbeeld die club van Klaas Ris. Die bouwt met die gespaarde centen
1: socialist.
2: Van die socialist, die molenaarsknecht. Die spaarde zelf dubbeltjes om woningen te bouwen. En de regering die ziet dat allemaal en die zegt, ja, maar jullie zijn een coöperatie. Jullie willen ook winst delen onder elkaar. En hier hebben we te maken met overheidsgeld, belastingcenten. Dat moet wel goed besteed worden. En dat mag niet in de zakken van een paar arbeiders verdwijnen en anderen niet. Dus zo merk je dat de overheidssteun voor die sociale actie meteen ook een beetje dat volkse karakter van die volkshuisvesting ook een klein beetje gaat ondermijnen.
1: Ja, en dat is denk ik een belangrijke ontwikkeling om in ons achterhoofd te houden, ook in de rest van dit gesprek en in de rest van de geschiedenis van die volkshuisvesting. De woningwet dus, daar begonnen we mee in 1901. En je zei het al, toen ja, overal kwamen die arbeiderspaleizen tevoorschijn. De bekendste is denk ik het Schip in Amsterdam. Hoe is het om in zo'n huis te wonen? Wat waren dat voor plekken?
2: Ja, kijk, het Schip was dus, ze hebben daar nog, het is echt heel leuk om dat te bezoeken. Ze hebben één van die woningen, stellen ze open. Als je erin komt, denk je, wat een piepklein kabouterhuisje is dit. Maar het was wel een huis. Met een keuken, met een aanrechtje, met stromend water, met een closet waar je behoefte kon doen, met een kamer voor de ouders en voor de kinderen gescheiden en een woonkamer. Dus dat was echt helemaal volgens het ideaal.
1: Ja, ja, en dat was helemaal wat ze wilden voor die arbeiders. Zo'n huisje waar je dan lekker mooi kon leven.
2: Zeker. En het ging, kijk, al deze dingen gingen ook weer gepaard met betutteling. Dus van het Schip zeggen ze altijd dat de vensterbanken expres wat hoger waren aangelegd, zodat de huisvrouwen er moeilijker overheen konden hangen om met elkaar schreeuwend te kletsen in de straat.
1: Want dat deden ze in de Jordaan.
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Maar goed, het idee was natuurlijk, het Schip is een prachtig gebouw en er woonden hele, tussen aanhalingstekens, normale mensen. Dus dat is natuurlijk wel bewonderenswaardig, denk ik.
2: Zeker.
1: Ja, dat er zo'n gebouw voor hen neer werd gezet.
2: En maar sterker nog, er kwamen eigenlijk vanaf die tijd mensen wereldwijd kijken. Wat zijn jullie voor iets bijzonders aan het doen in Nederland? Om met dat, en dat zat ook heel erg in dat woord volkshuisvesting. Dat is best een uniek woord vanuit internationaal perspectief. In andere landen hadden ze dat wel soms een heel klein beetje. Maar heel vaak, en je ziet dat later ook, hè, denk aan Parijs, de banlieues. Dat als gebouwd werd voor de, wat dan heet, hè, de onderklasse, een beetje sociaal vangnet, dan werd klein gebouwd, goedkoop gebouwd. En in Nederland was echt het idee, nee, dit moet onderdeel zijn van een opbouw aan de samenleving. We moeten mooie straten, mooie buurten, mooie wijken bouwen, mooie woningen. Met ook een beetje, hoe zeg je dat, een gemengde bevolking.
1: Ja, ja, echt iets moois.
2: Ja.
1: Ja. Ja, en dus je had die arbeiderspaleizen en je noemde ook al de tuindorpen. Wat waren dat dan voor plekken?
2: Ja, dat hoort een beetje bij elkaar, hè? Want kijk, het tuindorp-ideaal, het woord kwam eigenlijk ook overgewaaid uit Engeland. Maar het is in Nederland wel op hele grote schaal toegepast. Het idee was eigenlijk al die mooie dingen die je op het platteland kunt hebben. Gezondheid, groen, een beetje ruimte. Maar het is misschien een beetje saai daar. Al die mooie dingen van dat dorp, dat willen we in de stad brengen, waar het meer bruist. En dat noemen we dan een tuindorp.
1: Oké, okay. dus dat groen van buiten de stad moest dan in de tuin.
2: Zo is het.
1: In de stad moest dat dan ook bestaan. En hoe ziet dat er dan concreet uit?
2: Ja, ga overdag hier eens door Hilversum lopen, waar Dudok heeft gewerkt, door de bloemenbuurt en zo. Het zijn prachtige woningen. Er was aan over alles nagedacht. Bijvoorbeeld dat straatjes net in een kromming afliepen. Dus dat je echt het gevoel had van, oh ja, dat is hier heel natuurlijk ontstaan. En die huisjes zijn vaak, het zijn heel vaak monumenten nu. Dus die hebben dan nog die oorspronkelijke groene kleuren en dergelijke op dat houtwerk. Ja, heel lieflijk, rustiek.
1: Ja, ja, echt met veel aandacht.
2: Heel
1: gemaakt.
2: Veel aandacht.
1: Ja, oké, dus dat is die woningwet. Er wordt heel veel sociale huur of heel veel volkshuisvesting gebouwd. En dan komt de Eerste Wereldoorlog. En dan tussen de twee wereldoorlogen ligt de volkshuisvesting een beetje stil.
2: Ja.
1: Of niet?
2: Ja.
1: Hoe komt dat?
2: Nou ja, eigenlijk gewoon geldtekorten, begrotingstekorten. En er is heel veel aan steun gedaan na de Eerste Wereldoorlog. We krijgen dan een strenge minister van Financiën. Later minister-president, Corlijn geheten. En de geldkraan wordt dichtgedraaid. De woningbouwverenigingen bouwen dan toch wel een jaar 15. Tot aan en daarna nog de Tweede Wereldoorlog. Behoorlijk weinig, klopt.
1: Ja. Ja. Oké, okay. Nou dan gaan we even met zeven mijlslaarzen er doorheen. Daar komt de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog is de woningnood ook enorm hoog. Want er is een oorlog geweest. Werd zelfs als volksvijand nummer 1 aangemerkt. En we luisteren even naar een stuk uit de troonrede van Juliana uit 1955.
0: De woningnood blijft een donkere schaduw werpen op het overigens in menig opzicht gunstig beeld dat ons volksleven te zien geeft. Ik doe een dringend beroep op de volle medewerking van allen die kunnen bijdragen tot leniging van de woningnood.
1: Ja, echt een tijdsbeeld ook hoe zij spreekt.
2: Ja.
1: Grappig. Hele hoge woningnood. Hoe kwam dat?
2: Nou ja, hetzelfde als bij de Eerste Wereldoorlog, maar dan nog heftiger. De wereldhandel lag natuurlijk helemaal plat met zo'n wereldoorlog. Nederland had te maken gekregen met een Duitse aanval. Bombardementen, grote delen van Rotterdam waren weggevaagd. Dus heel veel mensen woonden in tijdelijke houten huisjes rondom Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam. Die bezetting van 5 jaar, die deed ook geen goed. Dus bijvoorbeeld, je hebt daarna ook natuurlijk de tegenaanvallen van de geallieerden. Dus er zijn heel veel huizen verwoest, maar ook de hongerwinter krijg je op een gegeven moment. En dan worden woningen ook helemaal leeg geroofd. Na de oorlog heb je dan dat heel veel mensen hun kinderwens hebben uitgesteld. Dus dan krijg je de bekende babyboom.
1: Oh,
2: nou,
1: handig.
2: En dan is die woningnood gigantisch.
1: Ja, dus er zijn heel veel huizen zijn vernield. En mensen besluiten dan om heel veel kinderen te krijgen.
2: Ja.
1: Daar komt het eigenlijk op neer. Oké, nou, daar werden dus allerlei maatregelen ook ingevoerd om dan te zorgen dat mensen weer ergens komen wonen. We hebben ook een fragmentje bij. Gaat over het vorderen van je woning uit de serie Van Krot tot Finex van Andere Tijden.
3: De laatste tijd hoor je soms het woord woonschaamte. Als je met weinig mensen in een groot huis woont. Eind jaren 40 is de woningnood zo groot dat de overheid woonruimte komt opeisen.
4: Volgens onze gegevens heeft u in gebruik 10 vertrekken. Voor een gezin van 3 personen. Afgezien van de kamers voor het personeel.
5: U bent goed op de hoogte.
4: Het spijt me, mevrouw, maar nu zelf niemand heeft opgegeven, wordt een gedeelte van uw woning gevorderd.
5: Gevorderd?
1: Gevorderd? Jeetje, dus die vrouw is haar huis kwijt? Of wat betekent dat?
2: Ja, dit is wel, denk ik, een vrij uitzonderlijke situatie hoor. Ik ken het fragment, ik heb het wel eens langs horen komen, maar ik kan niet helemaal plaatsen. Wat je wel ziet op grote schaal is dat bijvoorbeeld overheden gaan bepalen, als je woningzoekend bent, wie waar gaat wonen. Dus het hele systeem van je inschrijven, wachtlijsten, urgentieverklaringen, dat ontstaat allemaal in die tijd.
1: Ja, oké. Okay. Ja, trouwens, ook nog over het fragment, we hoorden Marielle Tweebeke in Andere Tijden. Oké, dus het vorderen is misschien een beetje overdreven dan. Maar in de jaren 60 gaan ze wel echt heel veel bouwen, toch? Dan komen
2: ja,
1: de andere
2: enorm, enorm. Dus je ziet ook, en dan wordt weer die geldkraan van de overheid voor al die woningcorporaties enorm opengedraaid. En dan krijgen ook heel veel mensen kunnen een plekje krijgen in al die rijtjeshuizen, bloemkoolwijken en zo, die in die tijd worden gebouwd.
1: Ja, wat voor wijken worden er gebouwd dan in de jaren 60?
2: Ja, ik vind dat altijd Weet je, dit is ook een moment dat raakt dan aan mijn persoonlijke geschiedenis. Daar moet ik ook altijd glimlachen.
1: Ja, ik zie het.
2: Ja, kijk, als ik even kijk naar de lijn van mijn vader. Die kwamen allemaal uit Os, arbeiders. En die hebben heel lang particulier gehuurd. En mijn vader is eigenlijk dan de eerste in die familielijn. Samen met mijn moeder. Die dan voor het eerst een sociale huurwoning kan huren. Van woningvereniging Nijmegen. Ze beginnen in een portiekflatje. Die werden in die tijd heel veel gebouwd. Gewoon massa maken. Gezinnetjes, portiekflatjes, de strappetje op. Het portiek samen een beetje schoonhouden.
1: Dat is wel wat anders dan het schip.
2: Dat is wat anders dan het schip, ja.
1: Echt andere kwaliteit, stel ik me voor.
2: Nou ja, we zijn eigenlijk meer massa aan het maken in die tijd. Ja, ja, ja. Aantallen. Bouwen.
1: Ja, precies, ja, het is gewoon de wederopbouw. Mensen moeten ergens wonen. Er zijn heel veel mensen. Ja.
2: En dan raken we meteen aan. Kijk, het boek wat ik heb mogen schrijven, de uitgever bedacht die titel. Ik vond het prachtig. Wonen. Kijk, bouwen is mooi. Maar je moet wel heel goed nadenken over wat je bouwt. Woningen die staan daar over het algemeen 50 jaar, soms 100 jaar, soms nog langer. Beter kun je goed zorgen dat het fijne woningen zijn waar mensen nog heel lang in willen wonen. En dat zie je in die naoorlogse bouw, jaren 50, 60. Het zijn nu ook vaak behoorlijk kostbare woningen om te gaan renoveren, verduurzamen.
1: Ja, en toch zijn denk ik heel veel mensen in zo'n dorp of in zo'n woning opgegroeid. Denk je niet?
2: Zeker.
1: Heb je een idee hoeveel?
2: Nou, ik heb zelf in zo'n huisje, dus ik ben geboren in een huisje van woningvereniging Nijmegen. Eerst in een portiekflatje en later zo'n rijtjeshuis in zo'n echte bloemkoolwijk. Dus dat was de akker. En dan had je één basisschool, zat iedereen op de kinderakker en een friettent, die heet het akkertje.
1: En ik heb heel daar, gezellig.
2: Ja, het is heel gezellig. En ik heb daar tot begin jaren 90 mogen wonen. En toen woonde ongeveer 40% van de mensen in Nederland in een sociale huurwoning.
1: Oké, dat is echt heel erg veel.
2: Dat is heel veel. Dus dit is een beetje, ja, de 20e eeuw begon met gigantische armoede. En je zou kunnen zeggen, aan het eind van die eeuw woont in Nederland, ze hebben de krot opgeruimd, wonen de Nederlanders in goed geïsoleerde woningen. Dubbel glas. We hebben woonkamers. De badkamer is geïntroduceerd. Groninger gas is ontdekt. Dus we hebben allemaal gaskacheltjes en later centrale verwarming.
1: Jeetje.
2: Dus het is een enorme welvaartssprong.
1: Ja, ja, mensen hebben het voor elkaar.
2: Ja.
1: Zo klinkt het. Ja, en iemand anders die naast jouw familie dus in zo'n dorp woonde was Gerard Reven. Die is opgegroeid in Betondorp en later woonde hij in Osdorp met zijn vriend. En hij schrijft daar dit over. Het staat ook in jouw boek. Wij zijn erg tevreden met het nieuwe huis in Osdorp. Stilte, ruimte, bomen en groen, uitzicht. Wij kunnen daar de auto dag en nacht kwijt zonder gekanker, getier of gevaar van bekeuring. De bewoners zijn degelijke arbeiders. Algemene woningbouwvereniging. Geen god, maar toch heel fatsoenlijke mensen. Dat schrijft hij mooi.
2: Ja, dat schrijft hij prachtig.
1: Ja, en zo was het dus een beetje in die wijk.
2: Ja, en dus Osdorp toen in die tijd. Het is Amsterdam-West. Maar gewoon saai ook. Dat was bij ons ook. Er gebeurde niks. Als kinderen ging je natuurlijk ravotten. Maar het is een beetje zoals de Finex-wijken later ook zo'n naam hebben gekregen. Het was rustig en veilig.
1: Ja. Ja, en dat was dus voor de generatie die uit de oorlog kwam, was dat precies wat ze nodig hadden. En misschien voor de jonge generatie juist het tegenovergestelde van wat ze nodig hadden.
2: Ja. Ik weet het niet, Bram. Bij ons hing het touwtje uit de brievenbus. Ik heb daar ook wel een heerlijke jeugd gehad.
1: Ja, dat is fijn.
2: Ja.
1: En je schrijft ook in je boek over Reven dat hij daar op een gegeven moment in zijn brieven begint te schrijven vanuit zij in plaats van wij. Wat wil je daarmee zeggen?
2: Nou, we raakten daar net even aan al in het begin van de 20e eeuw. Maar het was mooi dat je zei dat is eigenlijk een ontwikkeling die je door de loop van die hele tijd ziet. Dus eigenlijk hoe beter wij het krijgen als Nederlanders, hoe meer mensen zich eigenlijk afvragen, is er eigenlijk wel een probleem? Is er een probleem waar ik me voor in moet zetten? Lang verhaal kort, al in de jaren 50 merken die woningcorporaties op, wij organiseren ledenraadvergaderingen, het zijn heel vaak nog verenigingen, maar niemand komt opdagen. als ik zaterdag bij de voetbal sta, dan is het veel drukker. En als die een avond op woensdag organiseren, dan komen er 80 man. Maar bij ons blijven die zaaltjes leeg.
1: En dat is echt een verandering, want bij Klaas Ris, daar kregen ze de stoelen niet aangesleept. Daar stond het helemaal vol.
2: Ja, nou, mooi beeld om tegenover elkaar af te zetten. En dan kom je eigenlijk ook meteen een beetje bij het vraagstuk. Ja, we komen dan langzaam een beetje bij onze tijd. Je merkt, dit hele project is een beetje, ja, wordt door heel veel mensen als een beetje afgerond beschouwd. En mensen gaan zich, dat is ook heel interessant, hè, die term woonconsumenten, woonklanten. Mensen gaan zich eigenlijk al een beetje in de jaren 50, 60 zo opstellen. Dus ik heb al die tijdschriften in die tijd zitten doorvlooien, maar ik kom die termen echt al in die tijd tegen. En dan gaan woningcorporaties zeggen, ja, als de mensen zich als klanten opstellen, ja, dan moeten wij misschien ook maar gewoon sociale ondernemingen zijn. En steeds meer verenigingen worden bijvoorbeeld omgezet in stichtingen, waar uiteindelijk het bestuur en later de directeur het voor het zeggen krijgt. Dus dan ontstaat langzamerhand een hele andere situatie.
1: Ja, dus mensen worden, ik hoor je woorden dat mensen een beetje te comfortabel worden.
2: Nou ja, kijk, het heeft wel de twee kanten. Ik ben zelf ongelooflijk blij dat ik nu in de 21ste eeuw leef en niet in de 19e eeuw. Maar ik denk wel dat er een andere kant van de medaille is. Dus we zijn heel erg gewend geraakt aan welvaart. En je ziet dat op alle terreinen van het leven. Hè? Je merkt zeg maar dat hele praten over samen en de samenleving en leven vanuit een burger appel op elkaar doen. Ja, dat is een soort taal die misschien het CDA nog spreekt. Maar verder denken we, leven we toch een beetje in een cultuur van wij hebben ergens behoefte aan en we kijken wie dat het beste kan leveren. Dus ja, ik noem het CDA als voorbeeld, tot en met de politiek.
1: Ja.
2: Dus ik denk de hele bijvoorbeeld vraagstuk van de opkomst van het populisme, zo ook een beetje vanaf het einde van de jaren 90. Het staat niet los van dit soort maatschappelijke ontwikkelingen.
1: Ja, interessant. Ja, die volkshuisvesting raakt echt aan alles in onze geschiedenis eigenlijk. We gaan het er zo verder over hebben. Straks na het journaal praat ik verder met mijn gast van vannacht, historicus en schrijver Wouter Beekers. Heb je nou een vraag voor Wouter? Misschien herken je dit of misschien doe jij zelf wel iets in je buurt. Ben heel benieuwd. Bel dan vooral naar 0800-1121 en dan mag je je vraag hier live aan Wouter stellen. Tot zo.
6: NPO Radio 1.
7: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar de landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. NTR.
1: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar ik spreek met schrijver en historicus Wouter Bekers over de geschiedenis van de volkshuisvesting.
8: Bram van Diemen. De nacht van NTR Wetenschap.
1: Ja, we hadden het over het ontstaan van de volkshuisvesting in de 19e eeuw en hoe die zich heeft doorontwikkeld in de 20e eeuw. En daar gaan we het verder over hebben, want ik ben heel benieuwd hoe het dan nu met de volkshuisvesting is gesteld en wat we daar allemaal mee kunnen. Maar hier is ook een oproep aan jou als luisteraar. Want heb je nou een vraag, dan kan je die stellen aan Wouter. Maar ik ben ook wel benieuwd of je dingen herkent die Wouter vertelt. Hoe kijk jij tegen de woningcrisis aan? Zijn er misschien buurtinitiatieven waar je voor inzet? Of heb je een specifieke herinnering aan je woonsituatie van vroeger? Misschien ben je ook in een heel fijn tuindorp opgegroeid. Nou, we horen het heel graag. En je kunt dus bellen naar 0800-1121. En je kunt ook een appje sturen in de gratis NPO Luister-app. En je kan deze man echt alles vragen over wonen. Dus ik zou zeggen, bel vooral. Wouter, we hadden het over het ontstaan van de wooncorporaties en hoe zij zich verder hebben ontwikkeld afgelopen eeuw. En ja, we schuurden er al een beetje tegenaan. Maar mensen voelden zich eigenlijk steeds minder verantwoordelijk voor die wooncorporaties. Hoe is het nu met die wooncorporaties?
2: Ja, dat heeft een beetje twee kanten. Hè? Dus misschien moeten we even kijken wat aan het eind van de 20e eeuw gebeurde. Daarin zag je dat mensen ja toch zich een beetje wat terugtrokken van die woningbouwverenigingen. Door de welvaartsstijging konden steeds meer mensen ook een woning kopen. En dan krijg je op een gegeven moment dat de politiek toch ook die woningbouwverenigingen op een wat andere plek zet. Dus die zeggen op een gegeven moment, ja, we hebben dat tientallen jaren enorm gesteund. Misschien moesten we daar maar eens mee stoppen. Dus langzaam wordt de geldkraan dichtgedraaid. Eind jaren 80, jaren 90. En dan in onze eeuw wordt er ook gekeken van hoeveel geld zit er eigenlijk nog en is dat niet wat te veel. Dus dan wordt er een belasting bedacht en later nog eens een verhuurdersheffing. Overigens doet iedereen eraan mee, want we kennen allemaal Stef Blok. Maar ook Wouter Bos, die is daarvoor met een belasting. En CDA Ineus Heerma, dus breed zijn wij aan het kijken, dat kan misschien wel een tandje minder.
1: Ja, en dat is eigenlijk, als we even kijken naar die geschiedenis die we hebben besproken, is dat slecht nieuws. Toch? Want elke keer als die geldkraan dicht gaat, of eigenlijk moet ik andersom zeggen, elke keer als die geldkraan open ging, dan ging het heel goed. Toch? Aan het begin van de 20e eeuw en ook in de jaren 60. Dus ergens is die geldkraan wel essentieel voor die volkshuisvesting.
2: Ja, die maakt heel veel mogelijk. En wat je hebt gezien sindsdien is dat we die woningbouwverenigingen echt wel nodig hebben. Ook in onze samenleving. Als je kijkt wat wijken, wat daar allemaal gebeurt in de verduurzaming, maar ook gewoon in de woningbehoeften. Dus we zien sinds een jaar of 5, 6, 7 echt wel, pas op, we zitten weer midden in een woningcrisis. En als ik dan kijk hoe gaat het, dan zie ik twee dingen. Aan de ene kant denk ik, best wel een uitdaging. Enorme crisis. En hoe kunnen we dat ook weer een beetje in een soort gezamenlijkheid aanpakken? Want dat lijken we af en toe een beetje verleerd.
1: Ja, zijn we dat kwijt?
2: Nou ja, dus in de loop van die hele 20e eeuw, je merkt bijvoorbeeld dat corporaties en we hebben dit weekend komt er weer een woonprotest. En dan valt me heel vaak op, als corporaties acties organiseren, dan zit daar niet altijd de huurdersorganisaties bij. Nu zijn het de huurders en die opereren dan ook een beetje los van de woningcorporaties, zeg maar. Die werelden ontmoeten elkaar niet altijd.
1: Ja, en dat was misschien vroeger een beetje juist de kerntaak van die wooncorporaties, toch? Dat zij die mensen representeerde eigenlijk.
2: Zeker, en dat kwam dus van twee kanten. Dat gold voor die huurders net zo. Dat het voor hen heel logisch was om die plekken aan te grijpen. Ja, en tegelijkertijd denk ik, we hebben ook het woord volkshuisvesting weer helemaal herontdekt. We hebben het erover. En daar word ik ook wel heel optimistisch van. Omdat je ook bij vorige crisis hebt gezien, ja, er is natuurlijk niet in één dag opgelost. En ook als je zegt, we moeten daar weer meer mee en er moet misschien ook wel weer wat meer geld naartoe en we moeten dat weer meer met elkaar doen. Ja, ook na de Eerste Wereldoorlog, ook na de Tweede Wereldoorlog. Het duurde tot in de jaren 60 voordat we echt die beweging goed op gang hadden gekregen. Dus de urgentie is groot, maar ik denk, ja, laten we dat ook een beetje met optimisme en volharding met elkaar aangaan.
1: Ja, dus de urgentie is groot, maar zelfs dan is geduld een schone zaak.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ja, dus vooral vandaag beginnen, juist omdat het allemaal... Kijk, het gaat ook over wonen. Een woning staat er niet zomaar en een woning staat er heel lang. Dus wil je verandering? De meeste woningen staan er al. Je bent altijd maar een heel klein beetje aan het bijbouwen. Dus wonen is altijd een zaak van geduld en volharding. Klopt.
1: Ja, je moet de lange lijn spelen.
2: Ja.
1: Ja, en ik denk toch ook al, want we moeten het samen doen. Maar de afstand tussen die verhuurder en die huurder is misschien ook wel groot geworden, toch? Ik woon zelf in een woongroep in
2: Rotterdam. Ik moest ook aan je denken, ja. Ja,
1: ja, en dat is dus ook sociale huur. Maar ik heb heel weinig contact en relatie met de organisatie waar ik bij huur.
2: Ja. Want huur je bij een woningcorporatie?
1: Bij Woonbron.
2: Ja. Woonbron, als ja, woongroep.
1: Ja, en daar ben je nog directeur van geweest,
2: zeker,
1: ook zelfs.
2: Zeker.
1: Ja, maar hoe kan dat beter? Want ik maak gewoon elke maand mijn huur over en ik heb digitaal contact met mensen en er komt altijd iemand anders langs als klusjesman, zeg maar. Hoe kunnen we dat nou anders vormgeven?
2: Heb jij die behoefte, Bram, om dat contact wel te hebben?
1: Ja, het lijkt mij wel gezellig. Ja. Ja.
2: Oh, wat mooi. Ja, dan denk ik in zo'n geval, dan is zo'n woningcorporatie ook aan zet om te kijken wie is nou... Want een woningcorporatie heeft altijd mensen in een wijk. Dat heten dan beheerders vaak, of dat nou wijkbeheerders zijn of sociaal beheerders. En die zijn er ook om, laten we zeggen, wat er is aan maatschappelijk initiatief een beetje te versterken, te ondersteunen. En waar het misgaat ook in te kunnen grijpen, bijvoorbeeld met een wijkagent.
1: Ja, ja, ja. We hebben een beller, we hebben een vraag en we hebben hem aan de lijn, denk ik. Dit is Joost.
9: Ja, correct. Goedenacht.
1: Hi. Met Joost, ja. Goedenacht. Leuk dat je belt. Je hebt een vraag voor Wouter.
9: Ja, inderdaad. Het is misschien niet helemaal gelijk gericht op de woningcorporaties. Maar ik heb er begin jaren 90, volgens mij was het een planoloog of een futuroloog of een... Maar in ieder geval, die had het idee dat in 2050 zou Nederland een groot Los Angeles zijn met drie grote parken. Het Groene Hart en in Drenthe en het Peelgebied. Maar we leven natuurlijk nu in een hele andere tijd. En nu is mijn vraag van, zijn er op een gegeven moment nog wel genoeg grondstoffen te bereiken? Want je hoort ook berichten dat soms het zand al moeilijk aan te slepen is om te bouwen. En minder mensen om te bouwen. Dus dan willen we misschien wel bouwen, maar kunnen we dan nog wel voldoende bouwen?
1: Kunnen we nog voldoende bouwen, Wouter?
2: Ja, een ontzettend goede vraag. En dit is ook wel een vraag, dus bedankt Joost, die ik heb aan dat bouwen, bouwen, bouwen. Want we moeten met elkaar natuurlijk een beetje duurzamer leven. Maar ik vraag me ook altijd af, staan de huizen er niet al? Weet je wat wonderlijk is? Ja, Nederland is inderdaad Natuurlijk het een van de meest dichtbevolkte landen van Europa. Maar we wonen hier het ruimst van heel Europa. Alleen in Zweden en Finland en Noorwegen wonen de mensen nog even ruim als wij. Maar overal om ons heen, Engeland, Frankrijk, Duitsland en zeker Frankrijk, Spanje, Italië en zo, daar wonen mensen veel kleiner dan wij. Dat is ook in de loop van de tijd toegenomen en toegenomen. Dus je hebt een Amsterdamse sociaal geograaf die is uitgerekend van... Hoeveel mensen wonen nou eigenlijk boven gemiddeld groot? Dus we hebben gemiddeld in Nederland bewonen we iets meer dan 50 vierkante meter per persoon. En mensen die nou veel groter worden, dat is ongeveer de helft van de bevolking. Hoeveel zouden die nou moeten inleveren om eigenlijk de woningnood op te lossen? En toen kwam die op de rekensom 11 vierkante meter.
1: Dat is helemaal niet veel.
2: Nee. Dus ook in die zin denk ik wel eens, ja, dat oude ideaal van de volkshuisvesting, de oplossing is misschien ook al wel dichterbij dan we soms denken.
1: Ja, ja, Joost, bedankt voor je vraag.
9: Jazeker. Moet die ideeën trouwens dan niet wat breder geventileerd worden? Dat ook de gewone burger daar eens een keer over nadenkt van misschien moeten we dat accepteren en wat kleiner gaan wonen?
2: Ja, daarom is het zo goed dat je de vraag stelt, Joost. Ja.
9: Oké.
1: Ja, hey, bedankt voor bellen, Joost.
9: Ja. Zeker, goeiedag.
1: Dankjewel. Ja, het haakt eigenlijk in natuurlijk op een beetje gewoon de grote vraag. Zijn er echt veel minder sociale huurwoningen dan eerst?
2: Die vraag kan je op verschillende manieren beantwoorden. Je ziet eigenlijk dat woningcorporaties altijd nieuw blijven bouwen, naast dat ze woningen verduurzamen enzovoort. als er geen overheidsgeld naartoe gaat, dan is het wel heel moeilijk om hun voorraad aan woningen te laten groeien. Dus je ziet eigenlijk sinds de jaren 90 hebben we iets meer dan 2 miljoen sociale huurwoningen in dit land. Alleen de bevolking groeit natuurlijk wel enorm hard door. Dus kijk, ik vertelde toen ik uit Nijmegen uit die woning vertrok, jaren 90, wonen ongeveer 40% van de mensen in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat ligt nu op ongeveer 20%.
1: Ja, dus dat is echt de helft eigenlijk. En dat komt niet omdat er minder woningen zijn, maar omdat er meer mensen zijn.
2: Ja, ja. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, ja, misschien is het toch wel goed als die sociale huurvoorraad wel een beetje mee blijft groeien, als onze bevolking ook groeit.
1: Het zou geen overbodige luxe zijn, nee. Zou je denken. Ja, ja, want jij doet ook wel eens een klein gedachte-experiment. Klinkt heel gezellig en zonnig, maar dan stuur je iedereen in Amsterdam naar het strand.
2: Ja, ik heb dat zelf niet verzonnen. Die rekensom hebben gewoon planologen en zo in Amsterdam wel eens gemaakt. Want het is een van de steden waar de woningnood het groot is. Grootst, overigens ook dakloosheid, hè. Heel schrijnend. Maar heel veel mensen, dat gaat vaak ook maar om een minderheid, hè, van de bevolking, ook in Amsterdam. Dus de meerderheid woont goed en sommige mensen worden heel groot. Dus er worden wel eens gewoon gedachte-experimenten. Er zijn natuurlijk, in dit land weten we nagenoeg alles met data en zo. Als je de hele Amsterdamse bevolking naar het strand zou sturen en bij terugkomst zou afspreken, we gaan de woningen eerlijk verdelen. Dus iedereen gaat prettig wonen, maar ben jij alleen gaand in het leven, dan is een appartementje genoeg, echt met 1 of 2 slaapkamertjes. Heb je een gezin, dan kom je in een eensgezinswoning. Als je dat, laten we zeggen, eerlijk verdeelt, heb je de woningnood in Amsterdam ook in 1 dag opgelost.
1: Oké, dus het zou kunnen. Misschien is het praktisch een beetje onhaalbaar.
2: Het is aan alle kanten onhaalbaar. Maar die gedachte-experimenten, ik word daar optimistisch van, omdat ik denk, kijk, als je nou in het verleden kijkt hoe we met elkaar die armoede hebben weten te overwinnen. Nu hebben we vandaag de dag ook grote vraagstukken en er is echt woningnood. Maar je ziet ook, als we dit soort dingen een beetje slim gaan doen met elkaar, kunnen we ook door het beter verdelen van woningen, stapje voor stapje, we moeten mensen helemaal niet gaan verplichten te verhuizen enzovoort. Maar je kunt wel wat slimmer maatregelen te bedenken om een beetje eerlijker verdeling van de woningen te stimuleren.
1: Ja. Ja, als dit gebeurt, dan denk ik, nou, dan ga ik even zorgen dat ik een heel groot gezin sticht heel snel.
2: Oh, joh.
1: Want dan krijg je natuurlijk een grote huis.
2: Ja.
1: Ja, dat zou mooi zijn. En initiatief van bewoners zelf. Je hebt ook bijvoorbeeld wooncoöperaties. Dat is dan dus niet een wooncorporatie.
2: Ja.
1: Dat is een belangrijk verschil.
2: Ja.
1: Woongroepen, dat soort dingen. Eigenlijk een soort nieuwe vormen van meer samenwonen.
2: Ja.
1: Zie je daar heil in?
2: Zullen we even ingewikkeld doen, 2:15 s'nachts?
1: Graag, dus, ja, daar zijn we voor.
2: Corporatie, Latijn, komt van corpus, gewoon lichaam. Dat is een, laten we zeggen, instituut. En coöperatie komt van coöperare. Dat gaat over samenwerken. Dus ik vind die wooncoöperaties vind ik eigenlijk helemaal passen bij dat Nederlandse ideaal van de volkshuisvesting. Dan vind ik het ook wel bijzonder om tegenover iemand te zitten die in zo'n woongroep woont.
1: Ja.
2: Want die gaat ook een beetje uit van die gedachte, denk ik.
1: Ja, klopt.
2: Weet ik niet. Delen jullie dingen daar met elkaar?
1: Ja, wij delen veel. Ja, en ook juist inderdaad vanuit het idee dat, ja, dat al die dingen zelf hebben, dat het helemaal niet nodig is. En dat het juist de verrijking is om samen te wonen.
2: Ja. Ja. En dan keuken?
1: Ja, wij delen de keuken, de badkamer en de wc. Dan heb ik mijn eigen kamer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, je kijkt er vrolijk bij.
1: Ik vind het geweldig, ja.
2: Ja, ik denk dat niet iedereen het geweldig vindt, maar dat er behoorlijk wel veel mensen zijn die dat best wel leuk vinden. En je merkt dat er voor die mensen soms niet altijd evenveel ruimte is. Dus mensen die zo'n coöperatie willen beginnen, die merken dat is behoorlijk lastig. Woningen bouwen kost vaak heel veel tijd. Het kost gemiddeld 8-10 jaar van plannen maken, overleggen, onderhandelen, financiering regelen, bouw, ontwerp enzovoort. Voordat je dat helemaal rondkrijgt. Nou, dan moet je wel echt een heleboel geduld hebben. En dan heb je zo'n kleine coöperatie. Die staat ook nog naast hele goed georganiseerde commerciële ontwikkelaars en woningcorporaties. Dus dat is best ingewikkeld. Die kunnen best af en toe, vind ik, een steuntje in de rug gebruiken. Maar het voorbeeld wat jij geeft vind ik ook prachtig. Als bijvoorbeeld juist woningcorporaties ook een beetje die woongroepen wat meer ruimte gaan geven. Dan geef je ook wat ruimte aan het samenleven.
1: Ja, dus zeg, mooi initiatief. Het wordt mensen nog te moeilijk gemaakt. Laten we dit gewoon doen.
2: Laten we meer gaan doen.
1: Laten we het meer gaan doen.
2: Ja.
1: We gaan nog even naar muziek luisteren. Het volgende nummer dat je hebt uitgekozen is Old Man van Neil Young. En dan specifiek de live versie uit 1971. Waarom heb je deze gekozen?
2: Ja, ik vind hem prachtig. Kijk, Old Man is, voor mij is het een lied, dat gaat ook door mij heen. Het is mijn eigen vader. Misschien is het de enige die ik nog ken die live meeluistert. Het is een oude rocker die het laat maakt.
1: Ja, hallo.
2: De groetjespa.
1: Ja, hi.
2: En die zat altijd in de auto vroeger met de Shaggy Neil Young mee te piepen met dat hoge stemmetje. En dit is ook een liedje. Het gaat eigenlijk over thuiskomen. De verzen eindigen steeds met Rolling Home to You. Neil Young heeft het geschreven toen hij 24 was. Die leeftijd noemt hij in de tekst. En die live versie vind ik prachtig. Dan zit hij op het podium in zijn eentje met zijn gitaar. En dat is 1 jaar later, dus 25. Old Man.
1: Old Man van Neil Young.

0: woningcorporaties ook een beetje die woongroepen wat meer ruimte gaan geven. Dan geef je ook wat ruimte aan het samenleven.
1: Ja, dus zeg, mooi initiatief. Het wordt mensen nog te moeilijk gemaakt. Laten we dit gewoon doen.
0: Laten we meer gaan doen.
1: Laten we het meer gaan doen.
0: Ja.
1: We gaan nog even naar muziek luisteren. Het volgende nummer dat je hebt uitgekozen is Old Man van Neil Young. En dan specifiek de live versie uit 1971. Waarom heb je deze gekozen?
0: Ja, ik vind hem prachtig. Kijk, Old Man is, voor mij is het een lied, dat gaat ook door mij heen. Het is mijn eigen vader. Misschien is het de enige die ik nog ken die live meeluistert. Het is een oude rocker die het altijd laat maakt.
1: Ja, hallo.
0: De groetjespa.
1: Ja, hi.
0: En die zat altijd in de auto vroeger met een Shaggy Neil Young mee te piepen met dat hoge stemmetje. En dit is ook een liedje. Het gaat eigenlijk over thuiskomen. De verzen eindigen steeds met Rolling Home to You. Neil Young heeft het geschreven toen hij 24 was. Die leeftijd noemt hij in de tekst. En die live versie vind ik prachtig. Dan zit hij op het podium in zijn eentje met zijn gitaar. En dat is 1 jaar later, dus 25. Old Man.
1: Old Man van Neil Young.

0: buurt. En ik vraag me dan af, wat is er gebeurd met die mentaliteit van die arbeiderspaleizen en die tuindorpen?
1: Nou, volgens mij zit hij nog steeds, we begonnen ook een beetje met het DNA, hè? Volgens mij zit hij nog steeds in DNA. Dus als ik deze tijd zie, dan word ik ook blij van, ook hoopvol. Ik zie dat er best veel op het spel staat. Hè? We begonnen met Koolhaven, een wijk die jij goed kent, waar ik lang heb gewoond ook. Die woningen zijn vaak verouderd. Er is een enorme verduurzamingsopgave, een onderhoudachterstand. Wat we vaak zien in dat soort wijken is dat we er toch wel jarenlang veel mensen in een kwetsbare situatie, of ze nou weinig geld hebben of psychische problemen of uit een ander land komen, bij elkaar hebben gehuisvest. Dus er zijn flink wat uitdagingen. Maar ik vind dat ook wel het mooie aan deze tijd, dat je dit soort wijken ziet en dat de volkshuisvesting er weer toe doet.
0: Ja, en waar moet dat vandaan komen? Moet dat uit de markt komen, of uit de overheid of ergens anders vandaan?
1: Ja, in dat woord zit echt een beetje dat samen, denk ik. Hè? Dus ik denk de mooiste voorbeelden van waar je weer echt een beetje aan de samenleving bouwt, doen we dat met elkaar. Het klinkt een beetje gezapig, hè? Maar ik denk zelf dat de woningcorporaties, die hebben van oudsher in Nederland een hele grote rol. Ik hou altijd wel van ook gewoon een beetje zuinig zijn op zo'n traditie. Ik denk dat die ook wel een sleutelrol in dit geheel kunnen vervullen.
0: Ja. Ja, je noemt het gezapig. Ik denk dat ook snel, een soort van, en dat bedoel ik met alle respect, maar het worden snel lege woorden. He, van we moeten het samen doen, we moeten samen de schouders onderzetten. En kon het maar weer zijn zoals vroeger toen we het samen deden. Nou ja, we hebben het ook al gehad over valse nostalgie, maar dat is misschien een ander punt. Maar ik denk dan vooral, hoe ziet dat er concreet uit? Hoe doe je dat dan samen? Hoe maak je zo'n buurt weer een buurt waar mensen niet op elkaar schieten, maar waar mensen gezellig samen koffie drinken?
1: Ja, ik denk dat dat zeg maar van een beetje keuzes van bovenaf vraagt, hè? De regering is nu weer van alles en nog wat aan het onderhandelen. Kijk, ik ga niet over de politiek. Maar je merkt wel, we hebben sociale woningbouw eigenlijk 30 jaar lang wat schaars gemaakt. Hè? Er zijn toch wat tekorten ontstaan, zeg maar. Dus mensen blijven ook lang zitten als ze eenmaal een woning hebben. We hebben met heel veel beleid sturen we echt op dat er mensen met lage inkomens bijvoorbeeld in gaan wonen. Dus ik denk dat er zijn soms ook gewoon harde beleidskeuzes die je anders kan maken. In die jaren die jij noemde ging soms wel meer dan 10% van alle belastingcenten richting de volkshuisvesting.
0: Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen.
1: Nu gaat het over 1,5%. Het grootste deel daarvan is huurtoeslag, wat eigenlijk een soort verkapte inkomenssteun is. Ik zeg het maar even een beetje hard.
0: Ja, dus er gaat eigenlijk heel weinig naar echt het bouwen van nieuwe volkshuisvesting.
1: Ja. En dus dat is van bovenaf, van welke keuzes maak je? En ik zie dat er nu steeds driftiger politiek over gedebatteerd wordt. Om daar toch echt wel wat, wat andere keuzes te maken. En daar word ik wel happy van. Ja, en dan heb je natuurlijk gewoon ook het verhaal van onderop. We hadden in Koolhaven toen zo'n buurt bestuurd, waar je samen met zo iemand van de woningcorporatie, André was dat bij ons, die kennen we goed, maar ook de wijkagent en een welzijnswerker, ging kijken van wat heeft zo'n wijk nodig. Wat ik heel opvallend vond, dat was in Koolhaven, we deden dat maar in één buurtje rond het Kapelplein daar. Maar er wonen honderden mensen. Ja, en we waren echt blij met elkaar als daar, ik probeerde er altijd te komen, maar als daar nog twee andere bewoners waren. Dus je zag heel vaak dat de professionals daar in de meerderheid waren. Dus het is ook wel de vraag, willen we dit weer met elkaar? En ik denk zelf, ik heb daar wel prachtige herinneringen aan. Het is heel leuk om je in te zetten voor je eigen buurt. En het een beetje meer buurtig te maken, weet je wel. Geveltuintje, glühwein, kerstboompje neerzetten. Ja, en mensen worden er ook gewoon heel happy van.
0: Ja.
1: En ik denk dat we dat weer een beetje moeten herontdekken met elkaar.
0: Vindt ook heel Rotterdams, wat je zegt.
1: Ja, opzomeren.
0: Opzomeren, ja, precies. Ja. Zelfde, ook mijn wijk, de Opzomerstraat. Maar ik denk daar meteen aan, hè, van dat je zelf er iets van gaat maken. Dat je zelf de schouders eronder zet.
1: Ja, zo is het. Ja. Ja. Spreekt het je aan?
0: Ja, ik, mij wel. Maar ik hoop dat het ook de luisteraar aanspreekt. En meer mensen dan alleen mij natuurlijk. Want dat is dus wat we nodig hebben.
1: Ja.
0: En denk je dat het kan? Want moet ik anders vragen. Is het gelukt tot nu toe? Het experiment van de volkshuisvesting.

0: Wetenschap. Bram van Diemen.
1: Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar ik spreek met schrijver en historicus Wouter Bekers. En we hadden het over de opkomst van de volkshuisvesting in Nederland. Het begon allemaal, het had zijn hoogtijdagen eigenlijk aan het begin van de 20e eeuw, zou je kunnen zeggen. Met tuindorpen, arbeiderspaleizen, het schip, de Spaarnammer.

0: een sociale woningbouw. Want ergens denk ik van, we hebben het schip gebouwd, daar zijn we nog steeds super trots op. En daarna hebben we in de jaren 60 gewoon heel veel dingen uit de grond gestampt. En nu zitten we op dit punt. Eigenlijk dus zijn we in 1 eeuw, 1,5 eeuw misschien niet heel veel verder gekomen. Oké, dat is niet helemaal, maar mensen wonen natuurlijk veel beter.
1: Ja, ik wou iets zeggen, Bram, maar je bent nu wel een beetje te zeer meneer Sombermans aan het spelen. Kijk, we hebben in Nederland enorme armoede overwonnen. Nederland had echt de trekken van wat we nu een derde wereldland noemden. Met die cholera, die maakte honderden en honderden doden als die langskwam in een stad. De levensverwachting van mensen, die lag soms op 30 jaar. Dat is allemaal niet meer voor te stellen hoe mensen toen moesten leven. Geen toiletten thuis, geen warm water, geen douches, geen badkamer. Nou, ga zo maar door. Dus ja, dat volkshuisvestingproject is hartstikke geslaagd. Maar ook zo geslaagd geweest dat we misschien een beetje af en toe, kan ik wel zeggen op dit tijdstip, in slaap zijn gedommeld. En het vraagt nu wel weer even onszelf misschien wat klapjes op de wang geven en weer in actie te komen.
0: Ja, nou laten we hopen dat dit gesprek er wat aan bij kan dragen. Wouter, heel erg bedankt dat je hier vannacht wilde zijn.
1: Dank, Bram.
0: Ja, dit was Wouter Bekers, schrijver en historicus. En zijn boek over de geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland heet Wonen, Wonen, Wonen. En hier is Left van Lilo.

0: van Diemen.
1: Ja, goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Ik sprak zojuist met Wouter Beekers over de geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland. En dat gesprek kan je terugluisteren in al je favoriete podcast-apps of in de gratis NPO-luister-app. En dan luisteren we nu naar een podcast van BNNVARA, Zo klonk Nederland. Vorige week hoorden we over de mysterieuze Trogon en nu komen de intelligente mensapen om de hoek kijken. 10 miljoen jaar geleden zitten we en we zoeken naar de oer-Europese schijftongkikkers, vroedmeesterpadden en de olifantachtige Deinotherium. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Hier is aflevering 6 van Zo klonk Nederland, ontmoeting met een mensaap.
0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA.
2: Er is een kans dat hij met poep gaat gooien. Of nog erger, dat hij de boom uitrent om te laten zien dat hij hele grote hoektanden heeft.
3: Oh, kijk, die alk die verdwijnt gewoon onder water. Kijk, wordt gewoon gepakt door die zeehond.
4: Ja, en dat geschraap blijven we ook horen, hè?
5: Ja.
4: Hoe maken ze dat geluid?
6: Wat een geluidje. Dit is echt heel bijzonder.
7: Ja, ik vind het echt, echt heel leuk. Heel schattig.
8: Zo klonk Nederland. Van dino tot mensaap. Ik ben Menno Bentveld en neem je mee op een tijdreis van geluid. Laat je in deze podcast van Vroege Vogels meevoeren door de fascinerende natuurhistorie van ons land. Zet je koptelefoon op of doe oortjes in en hoor hoe lang vergane werelden tot leven komen. Door de beweging van aardplaten komt het vasteland van Europa via het Midden-Oosten in contact met Afrika. Eerder zagen we dieren vanuit Azië naar ons toe migreren. Nu komen ook Afrikaanse dieren onze kant op. Onder hen mensapen. Bovengemiddeld intelligente apen die, heel typisch, geen staart hebben. Het is 15 miljoen jaar geleden. Een van de eerste mensapen die ons bereikt, komt terecht in een subtropische en beboste wereld. Paleontoloog Janel Braumuller en verslaggever Henny Radstaak zijn een groep van deze mensapen op het spoor.
4: We horen echt overal om ons heen geluid, hè?
2: Ja, ze zijn al flink aan het krijsen. Volgens mij hebben ze ons gespot. En zijn ze benieuwd of dat we kwaad in de zin hebben of dat we gewoon onschuldige voorbijgangers zijn.
4: Oh, oh kijk, zie je dat?
2: Klimt er zo in de boom in.
4: Ja. Ja, die denkt van ik ga lekker een hoog punt opzoeken, want dit vertrouw ik niet.
2: Nee, gelijk heeft hij.
4: Ze zijn ook best groot, hè?
2: Ja, ze zijn niet klein, wel een stuk kleiner dan wij. Dit zijn de eerste mensapen die in Europa komen wonen.
4: Waar komen ze vandaan?
2: Uit Oost-Afrika. En nu hebben ze hier een nieuwe leefplekje gevonden.
4: En massaal ook zo te horen.
2: Ja. Ze zitten in grote groepen bij elkaar. Ze zullen wel hele families zijn, denk ik. Met ergens een alfamannetje, misschien wel een vrouwtje. En wat jonkies zie ik ook.
4: En dat alfa mannetje of vrouwtje is dan de baas?
2: Die is de baas, ja, absoluut.
4: En wat bepaalt hij dan?
2: Nou, die bepaalt toch wel een beetje waar de groep naartoe gaat. En al helemaal wie het recht heeft om kinderen te krijgen natuurlijk. Maar misschien als ze strakjes tot rust komen en ze gaan elkaar vlooien, dat we dan wel zouden kunnen zien wie er nou de baas is en heel veel gevlooid wordt en wie er nou eigenlijk niet zo populair zijn en door niemand worden gevlooid.
4: Wat is dan wijsheid, Janel? Moeten we gaan lopen of moeten we juist blijven staan hier?
2: Ik denk dat het goed is om even te blijven staan, zodat ze weten dat we geen interesse hebben. En als we gaan lopen, dat we niet te dicht in de buurt komen. Want ik vraag me af wat ze doen als ze echt bang worden. Dan misschien dat alfamannetje naar beneden komt rennen om te laten zien dat hij hele grote hoektanden heeft. En dat geloof ik eigenlijk wel.
4: Ja, dat hebben ze.
2: Ja, die apen die hebben veel grotere hoektanden
4: dan wij
2: hebben. Ja. Ja.
4: Ah. En waarom hebben ze die grote hoektanden?
2: Ja, dat is toch een beetje een seksappeal ding.
4: Oh ja?
2: Ja, mannetjes met grote hoektanden, die zijn wel aantrekkelijk voor die mensapenvrouwtjes.
4: Nou ja, ik draai me om en hier achter ons zitten gewoon eentje naar ons in de gaten te houden. Vanaf die tak daar die hoog. Zie je hem zitten?
2: Ik zie hem zitten, ja.
4: Ja. Oh,
2: ja, het is leuk om te zien. Behoorlijk plat gezicht. Maar die lippen en die kaak die steekt juist weer heel erg ver naar voren uit. Een dikke vacht.
4: Zullen we proberen of we iets dichterbij kunnen komen of kunnen we dat beter niet doen?
2: Er is een kans dat hij met poep gaat gooien. Of nog erger, dat hij de boom uitrent om te laten zien dat hij hele grote hoektanden heeft.
4: Met poep gooien?
2: Ja, dat is een effectieve manier om roofdieren of andere die je niet in de buurt wil hebben, toch wat verder weg te jagen. Want het stinkt ontzettend en je krijgt er niet bepaald honger van.
4: Ah, hij blijft toch gewoon rustig zitten. Hij kijkt een beetje zo echt op ons neer. Ja. Zo van, wat doen jullie hier?
2: Ja, volgens mij voelt hij zich wel veilig genoeg daar om eigenlijk ons ook een beetje te onderzoeken.
4: Er komt een tweede bij. Je gaat een beetje achter zitten. Wat zijn ze nou aan het doen? Is dat toch een beetje vlooien, wat ze nu doen?
5: Ja.
2: Ja. Nou, oké, dat is mooi. Dat betekent dat ze relaxed zijn. Dus dan hoeven we ook niet meer bang te zijn dat ze met poep gaan gooien.
8: Het is zo'n 10 miljoen jaar geleden. Het landschap wordt steeds opener. De bossen maken plaats voor graslanden. Langs de kust kun je zomaar oog in oog staan met mini-zeehonden. Zeehondenonderzoeker Sophie Brasseur neemt verslaggever Pleun Aerts mee naar een kolonie.
9: Ze maken veel geluid, hè?
10: Ja, ze naar elkaar te roepen, naar dingen die er langs zijn. Moeders met pups zie ik ook. Ja, het is echt hartstikke leuk. Kijk, er komen ook wat aan. Als je daar verder op zee zit. Ja, die gaan natuurlijk gewoon op zee eten. En dan komen ze hier op de kant lekker op het strand liggen om even te rusten. En die moeders zorgen ook op het land, hè. Dus ja? Dan moeten ze op de kant komen om hun jongen te zogen.
9: Ze kunnen niet onder water even aan de tepel hangen?
10: Nee, dat gebeurt niet. Maar dus dat is echt een dier die is en afhankelijk van het land voor dat soort dingen. Ook om te rusten en ook te verharen bijvoorbeeld. Dus dat doen ze op het land en dan eten in het water.
9: Ze zijn best klein, hè? Ik zou zeggen best wel schattig.
10: Al dat soort dieren zijn gewoon heel schattig, maar ze hebben gewoon tanden. En ze hebben tanden en daar kunnen ze ook mee bijten. Ze bijten elkaar als het er dichtbij komt. Kijk, daar heb je twee mannetjes die aan het vechten zijn. Nou, daar wil je niet tussen zitten. Oké. Dan zijn ze maar een meter.
9: Ja, dan gaan we even naar kijken, hoor.
10: Ja. Ja, dat is best heftig. En dus, het zijn gewoon roofdiertjes. En je wilt ze ook niet in de handen hebben. En het zijn gewoon jagers. Ze vangen gewoon meestal vis onder water. Mm-hmm. Maar ja, dat zie je ze niet doen. Maar kijk, er komen er twee terug van de jacht, denk ik. Die zitten daar te zwemmen. Daar dichtbij die vogels, zie je dat?
9: Ja. Oh ja. Is dat een alk?
10: Ja, zoiets. Oh, kijk, die alk die verdwijnt gewoon onder water. Kijk, wordt gewoon gepakt door die zeehond. Als die alken niet kunnen vliegen, niet snel genoeg kunnen vliegen, dat kan zijn door de rui bijvoorbeeld, dan kunnen ze onder water pakken. Kijk, er zitten al die veren en bloed op het water. Nou, kijk, dus niet alleen vis.
9: Ja,
10: dus,
9: wat een spektakel. En dan eet hij het onder water op, denk ik.
10: Ik denk dat het te groot is om in één keer te eten. Het is natuurlijk best een hapje. Dus dan, kijk, hij scheurt dan eerst uit elkaar. Er vallen stukken links en rechts, vooral die veren. Ik denk dat hij vooral de filetjes lekker vindt. Hij laat draait er zo'n halve alk zo, in ieder geval een stuk daarvan.
9: Ja.
10: Ja, nee, dus dat heb je dus ook, ja.
8: Naast mensapen zijn er vanuit Afrika ook olifantachtigen naar ons toegekomen. En voor dieren met een slurf moet je bij paleontoloog Dick Mol zijn. Verslaggever Gert Elbertsen is met hem op stap.
4: Kun je een beetje tegen deze hitte, Dick? Het zweet staat op je voorhoofd.
11: Ja, ik geef de voorkeur aan de koude, hoor.
4: Okay.
11: Maar dit is wel erg heet en die luchtvochtigheid die is zo hoog. Maar ik kan er wel tegen.
4: Ja, het waait nog redelijk. Je hoort het wel ruisen tussen de bladeren. Maar ja, het is warm. Je komt slecht van je hitte af hier. Het is een dicht bebost gebied.
11: Kijk, je ziet een hele mooie vleugel, noot, druiven. Kijk daar, hele struiken met druiven.
4: Die boom daar, dat is de vleugelnoot?
11: Dat is de vleugelnoot, ja, ja. Met die mooie lange slierten van die waar de noten dan in komen en zo.
4: Dus, ja.
11: Ja, dus,
5: Zullen we gewoon eens even luisteren, Dick? Wat horen we allemaal? Ik hoor insecten, krekels of zo?
11: Ja, en libelles, meen ik te zien.
5: En wat is dat geluid?
11: Dat kunnen krekels zijn.
5: Ja, nee, dat geluid wat je nu af en toe hoort, wat meer schrapende.
11: Dat zijn waarschijnlijk de deinotheriums. Dat zijn hele grote olifantachtigen. En die schrapen met hun onderkaaks slagtanden door de bodem. Ja, je hoort het nu heel goed, hoor je dat geschraap? Dan zegt ja, dat moeten ze zijn. Zullen we heel voorzichtig proberen iets dichterbij te komen?
5: We kunnen proberen dichterbij te komen.
11: Ja, maar het zijn hele zenuwachtige beesten. Dus we moeten wel voorzichtig zijn en heel zachtjes. Want ze horen heel goed.
5: Oké. Oh ja, je moet ook oppassen dat je niet op een tak gaat staan natuurlijk.
11: Ja, je moet heel voorzichtig zijn.
5: We zijn nu aardig dichtbij volgens mij. Ja. Ik zie, ik hoor vooral wat gestommel en getrek aan takken. En
11: in die richting, ik denk een meter of 30 voor ons daar. Zie je die takken heen en weer gaan? Dat is niet van de wind hoor.
5: Ja, ik zie er dus maar weinig van. Maar hoe zien ze eruit? Wat zijn dat voor dieren?
11: Het zijn een soort olifantachtige. Ze zijn zo'n 2,5, 3 meter schouderhoogte. Ze zijn grijsbruin van kleur en ze hebben een hele korte slurf.
5: Ja, en dat geschraap blijven we ook horen, hè? Hoe maken ze dat geluid?
11: Ze eten graag wortels en knollen die in de bodem zitten. En dan gaan ze met hun kop naar beneden en dan schrapen ze met die tanden die zo'n 30 tot 40 centimeter van elkaar verwijderd zijn, schrapen ze door die bodem. En dan komen ze vanzelf de wortels of knollen tegen en die komen dan tevoorschijn en die pakken ze met hun slurf en die brengen ze naar hun bek.
5: En we horen ze ook een beetje kletsen met elkaar, hè? Zachte geluidjes.
11: Alsof ze met horten en stoten met elkaar aan het communiceren zijn.
5: Wat zeggen ze dan tegen elkaar? Kun je dat horen?
11: Geen idee. Ik kan dat niet interpreteren. Maar er zitten ook jongere dieren bij. En die zijn natuurlijk wel zo ondeugend. Zijn al volgevreten. En die zitten natuurlijk met elkaar een beetje te kleren en zo. Dus of ze dan met elkaar communiceren zo van in de trant van donder eens op, ik wil erbij of zo, dat weet ik dan niet.
5: Leuk geluid.
11: Ja.
8: In de eerste aflevering van dit seizoen, 150 miljoen jaar geleden, hoorden we de kikkerachtige Alytidae. Hun nakomelingen leven hier 10 miljoen jaar geleden nog steeds. De vroedmeesterpadden en de schijftongkikkers. Evolutionair bioloog Manon de Visser luistert met verslaggever Marlijn Snijders naar deze oer-Europese beesten.
12: We horen een concert van kikkers, maar wie zijn dat? Welke kikkers horen we hier?
13: Schijftongkikker.
12: Het is een oorverdovend lawaai. Zullen we even op de buik gaan liggen en daar eens eventjes dichterbij gaan kijken?
13: Beetje trossen.
12: Ja. Nou, als we hier gaan liggen, dan blijven we hopelijk een beetje droog. Wat is dat voor een kikker?
13: Het is een kikker met vlekjes, mooi patroontje. En die zit graag op vochtige plekjes.
12: En de hele dag in het water?
13: Liefst wel, alleen 's avonds komt hij er wel uit. Dan gaat hij jagen, gaat hij eten zoeken.
12: Zullen we hem proberen te vangen? Wacht even voor hier. Als jij nou vooroverbuigt. Jij bent een kikkervrouw, Manon. Sorry, durf jij er een te pakken?
13: Ja, we gaan gewoon zo dichtbij mogelijk. En dan is het even snel.
12: Ja.
13: Voorzichtig in de.
12: Ja,
13: ik heb hem. Tussen mijn handen geklemd zit hij nu. En als ik hem dan mijn duim zeg maar zo beweeg, dan heb ik nu zijn achterpoten tussen mijn vingers. Ik kan die niet druk zetten om weg te springen. Dus nu zit hij even zo in mijn handje, kan ik hem goed bekijken.
12: Ja, want hij zit als het ware rechtop, behalve dat zijn achterpootjes tussen jouw handen zitten.
13: Ja, precies. Zijn achterpootje even te pakken, zodat hij niet weg kan springen.
12: En dan zien we zijn vlekjes, hè?
13: Mooie vlekjes. Die schijftongkikker die heeft ook wat oranje streepjes aan zijn flanken. Dus mooie, nog een beetje kleur nog wel. Niet heel groot. Een centimeter of 7, 8. Hij heet schijftongkikker.
12: Mm-hmm.
13: Omdat hij een beetje een soort een ronde tong heeft. Zeg maar, dus een beetje een schijftong. Een beetje plat en rond.
12: Ronde tong. Nou, we zullen het beestje niet de mond openen. Maar hij weet er mooi muziek mee te maken, hè?
13: Ja, ze maken heel, heel leuke geluidjes, hè? Weet je, net als die vroegmeesterpad.
12: Ik vind dat geluid van die vroegmeester, dat noem jij, dat is toch wel vind ik specifieker.
13: Ja, ik vind het een heel schattig geluidje.
12: Ja.
13: Ja, ja, het is heel zacht ja, fluittoontje waarvan je eigenlijk al niet verwacht dat het een kikker is. Dus het denkt aan een vogel eigenlijk. Ja.
12: Maar dan moeten we nog even wachten, hè, tot de schemer valt.
13: Ja, ja, totdat we een beetje actief worden en op zoek gaan naar voedsel. Ja.
12: Nou, dan gaan we wachten tot ze tevoorschijn komen. Even luisteren nog naar die schijftongkikker.
8: De eerste mensapen waren bosbewoners. Maar nu, 5 miljoen jaar later, hebben nieuwe soorten zich aangepast aan de steeds meer voorkomende graslanden.
4: We lopen over een open vlakte, maar we zien wel ook wel her en der bosjes, hè?
2: Ja, we zien wel wat mooie rijtjes aan bomen her en der. Maar vooral gras.
5: Oh, kijk.
2: Volgens mij zie ik daar net ietsje voorbij die boom daar.
4: Ja? Oh, dat is... Ja. Ja. Nee, daar zit er een.
2: Ja, volgens mij is dat een Uranopithecus.
4: Uranopithecus?
2: Uranopithecus, ja. Ja.
4: Is dat de enige mensapsoort die hier dan nu voorkomt?
2: Nee, nee, er zijn er nog meer.
4: Oh, hij laat zijn tanden zien. Hij laat zijn tanden zien.
2: Hij heeft ons gespot.
4: Hij heeft een heel ontwikkeld gebit.
2: Ja, een gebit dat is ontwikkeld om op veel hardere type voedsel te kauwen. Ja, hij steekt ook een takje in zijn mond. En waar apen het meestal moeten hebben van fruit of een blaadje, heeft Uranopithecus heeft kiezen die wat meer geschikt zijn om op die takjes, misschien ook wel wat ondergrondse wortels. Maar ik heb hem nog niet zien graven.
4: Maar ik hoor hem nu toch, hij maakt nu toch geluid.
2: Ja.
4: Nou, dus waarschijnlijk zitten er al soortgenoten in de buurt.
2: Hij heeft de rest laten weten dat er een paar ongenode gasten zijn.
4: Kijkt een beetje om zich heen nu ook.
2: Volgens mij is hij een beetje in de war met waarom we niks doen. Waarom we niet reageren op hem.
4: Ja, we staan hier maar. En meestal de vijand die valt of aan of maakt zich uit de voeten, maar die blijft niet gewoon stilstaan.
2: Nee, precies. En volgens mij wordt hij nu gewoon nieuwsgierig.
4: Oké. Okay.
2: Nou, het takje gaat weer zijn mond in. Dat is in ieder geval een goed teken. Maar ik ben benieuwd of dat hij zo relaxed is als we dichterbij komen. Want eigenlijk wil ik wel heel graag misschien een paar stapjes.
4: Ja, zo doen?
2: Ja. Hij kijkt ons aan, maar hij doet verder niks. Ja, want ik wilde even zien hoe het bij hem zit met het kauwen. En dan zie je dat dat takje gaat echt helemaal naar achter in de mond, helemaal naar die grote kiezen toe.
4: Haalt hij daar dan zijn voeding uit zo'n takje?
2: Nou ja, uit die takjes en uit wat blaadjes. En ik hoop voor hem dat hij ook af en toe de kans krijgt om een stukje fruit of een insectje te eten. Want van alleen takjes word je niet zo vrolijk. Volgens mij zie ik hem graven. Misschien is hij op zoek naar wortels. Iets onder de grond om op te peuzelen. Maar dat is een goed teken. Dat betekent dat hij lekker zijn ding weer aan het doen is. En dat hij ons niet meer ziet als bedreiging.
4: Nee, ik hoorde in de verte eentje roepen. Dat moet een soortgenoot zijn, denk ik. Of niet?
2: Ja, hij reageert ook gelijk, hè?
4: Roep nu terug.
2: Ja. Volgens mij is daar iets aan de gang. Volgens mij is er een roofdier. Ja, hij begint ook te lopen nu. Ja, volgens mij is er een roofdier gespot. Zullen wij misschien ook maar langzaam een klein beetje...
4: Ja, hij gaat die kant op. Zullen we ook maar die kant op? Want dan zal het gevaar van de andere kant komen, denk ik.
2: Ik vertrouw dit apenkompas op dit moment helemaal.
4: Laten we met hem meegaan die kant op.
8: De deinotheriums zijn nog steeds druk bezig met het zoeken van voedsel.
14: Ja, ze klinken wel heel tevreden zo, hè? Die zachte geluiden.
11: Ja, ze hebben ons niet door, maar ja, wij zijn ook lekker rustig.
14: Ja, we hoorden dat geschraap in de bodem.
11: En dat, hoor je dat knappen? Dat zijn wortels, die blijven dan achter die tand haken. En dan trekken ze dat door en dan knapt die wortel in één keer rechtaf. Ja. Dat is wat we iedere keer horen. Het moet een hele dikke wortel zijn geweest, hoor je het?
14: Dat klonk hard, ja.
11: Ja.
14: lijken weg te lopen, of niet? Ja, ja. Het geluid wordt zachter.
11: Ja, ja, ja, ja, ja, kijk, ik zie er nu eentje van de achterkant. Moet je eens kijken hoe breed die is.
14: Oeh, ja.
11: Zie je dat? En kijk eens die mooie dikke buik die ze hebben. En die aan beide kanten van het bekken, vanaf zijn kont, zeg maar, uitpuilt, als het ware.
14: En dan... Ik kan die slagtanden helaas niet zien.
11: Nee, nee, nee, we kijken tegen de achterkant aan. Ja. Nee, ze gaan weg. Zullen we eens kijken wat we daar kunnen zien, wat ze gedaan hebben?
14: Heel leuk.
11: Kijk, hier zie je het al. Kijk, hier. Kijk die parallele strepen. Hè? Dat is helemaal losgetrokken. Het is nog een beetje groen. Je ziet dat het zand als een soort molshoop omhoog is gewerkt.
14: Ja.
11: En die takken die eruit steken, dat zijn de wortels die we hebben horen knappen. Verser kun je het niet krijgen dan hier.
14: Ja, leuk om te zien waar ze bezig zijn geweest. Ja. Ze zijn hier echt goed druk bezig geweest.
11: Oh, kijk, daar een hele dikke wortel. Kijk eens wat hier ligt. Kijk eens. Dat is een stuk tand.
14: Oh.
11: Oh, ik moet het, oh, kijk eens aan.
14: Een centimeter of 10.
11: In doorsnede. Hey, je ziet heel mooi de punt in het midden. Dat is de kern van de tand.
14: Maar je zou zeggen, als een Deinotherium heel vaak met zijn tanden door de grond heen gaat om daar wortels te vinden, dan breekt zo'n tand toch niet zomaar af?
11: Nee, nee, nee, nee, nee, die zijn er speciaal voor gemaakt. Maar het ziet eruit dat deze tand toch wel gezondheidsproblemen heeft gehad.
14: Hoe zie je dat dan?
11: Nou ja, als je goed kijkt, dan zie je dat die ivoor wat poreuzer is. Er zitten hier wat holtes in. Die heeft vast iets van een ontsteking of iets dergelijks gehad.
14: En die tand, ja, ik heb hem zo vast, dan met die punt, die wijst dan weer een beetje naar achter.
11: Naar achter.
14: Naar zijn lichaam.
11: Naar zijn lichaam toe, ja.
14: Ja, ja.
11: Ze zijn echt heel mooi, want ze komen uit die kaak ietsje naar voren, naar beneden, en dan buigen ze heel scherp naar achteren. Het zijn echte haken.
14: Wat maf eigenlijk, hè, zo'n vorm.
11: Het zijn ook hele maffe beesten, want als je ze van de voorkant of van de zijkant zou bekijken, dan denk je van, wat is dat nou voor een beest?
14: Horen we ze daar nou weer?
11: Ja, dat is dat, alsof het getrompetter is, hè, dat ze met elkaar aan het communiceren zijn.
14: In de verte nu.
11: Ja, ja. Het is typisch een Deinotherium.
9: Ze zijn wel klein, hè? Ze zijn kleiner dan een meter ongeveer. Ja. Kun je ze verder omschrijven hoe ze eruit zien?
10: Ze zijn wel een beetje torpedo. Vormig, maar wel kleine bolletjes. En echt ook zwempoten, zeg maar. Ja, vinnen hebben ze om te zwemmen. Klein, gedrongen. Kleiner dan ik, dat is fijn, want er lopen ook hier jagers rond. Daarom is het heel handig dat ze kunnen zwemmen. Dus als er een jager dichtbij ze zou komen, zou ze in het water kunnen vluchten om die jager te ontlopen. Maar let op, in het water heb je natuurlijk ook jagers. Dus het is een spannend leven voor zo'n kleine predator.
9: Ja. Beschermen ze ook elkaar? Hebben ze een soort van groepsgevoel? Of...
10: Ja, bij ons weten niet. Dan zitten ze wel bij elkaar op een geschikte plek. En dat is omdat er geen predatoren zijn of omdat het lang genoeg droog zit of dat soort dingen. Maar ze lijken vooral alleen te opereren. Maar wat je wel hebt, is als ze dan samen op het land zijn, is dat als één alert is, zijn ze allemaal alert. Dus in die zin werken ze wel samen.
9: Ze waarschuwen elkaar.
10: Ja, ze waarschuwen elkaar op het land. Maar in het water denk ik dat dat niet gebeurt. Maar boven water, nou, je hoort het, wat een cacophonie er is.
9: Heerlijk, ze trekken zich ook helemaal niks van ons aan, hè?
10: Nee, maar we staan ook op veilige afstand. Dus anders zouden ze misschien denken dat wij de grote predatoren zijn.
9: Ja, want welke moeten ze bang voor zijn? Heb je een voorbeeld?
10: Een beerhond. En die kunnen ze in één keer pakken. Dat is volgens mij helemaal geen probleem. En vandaar dat het handig is dat ze te water kunnen schieten.
9: Ze liggen daar heerlijk met elkaar.
10: Hartstikke goed. Echt heel gezellig. Ja, en ze zien er ook gezond uit. Dat vind ik ook fijn. Dus blijkbaar is er voldoende vis in de zee. En ze hebben ook niet zoveel wonden dat je denkt dat ze worden vaak door iets anders gepakt. Dus volgens mij komt het wel goed met deze soort.
15: Het is toch wel al flink te wachten, Manon. Wanneer komen ze nou?
16: Nou, ze maken dat geluid. Dan is het soms een beetje lastig te bepalen waar het precies vandaan komt. En elke keer als je dichterbij komt, dan stoppen ze met roepen. Omdat ze ons voelen bewegen over de grond. Dus dan denken ze, oh, nu moet ik stil zijn. En dan moet je weer best lang wachten totdat hij weer een geluidje maakt. En ja, zo moet je dat... Langzaam komen we wel dichterbij, maar ja.
15: Oh, het vergt geduld.
16: Het vergt heel veel geduld.
15: Gaan we nog even rustig spuren naar ze. Wat is de vroedmeesterpad? Wat is dat voor een dier?
16: Nou, het is een hele leuke pad met ook unieke voortplantingen. Omdat het mannetje draagt eigenlijk de eitjes op zijn rug. Vandaar de vroedmeester, zeg maar. Daarom heeft hij die naam. Dus dat is heel uniek. En als dan die eitjes uitkomen, dan brengt dat mannetje ze naar het water. Zodat daar de kikkervisjes in het water, laat hij ze los, zeg maar. Ja.
15: Oké, want als ik het goed heb. Ja, ik ben niet heel erg een kikkervrouw, maar... De meesten leggen gewoon die eisnoeren in het water.
16: Ja, dus meestal wordt dat niet zo op de rug gedragen. En helemaal niet altijd door mannetje natuurlijk. Dus dat is natuurlijk heel leuk eraan. Ja.
15: Ja. Nu horen we ze goed. Nou zijn we dichtbij. Het is echt heel bijzonder.
16: Ja, ik vind het echt heel leuk. Heel schattig.
15: Beetje fluiterig.
16: Een soort fluittoontje, ja.
15: Heeft hij nou vrat, hè?
16: Ja, een beetje drogere huid, een beetje frattig. En hele leuke ogen. Ik vind hele mooie ogen met mooie pupillen. Die vroedmeesterpadden. Ja, mooie gouden ogen met zo'n langwerpige pupil.
15: Daar zie ik er volgens mij één met eitjes op zijn rug. Zie jij dat ook? Zie jij dat mannetje daar? Die vrouwtjes dragen niks.
16: Nee, die mannetjes doen dat. Zo'n mooie grote gele, gouden trosje van eitjes. Ja, daar zorgt hij goed voor.
15: Het is wel bijzonder hoe we omringd worden door die padden en kikkers. Hè? Het is één groot concert.
16: Ja, het is één groot koor. En ze zijn met zoveel en het is zo prachtig hier, zo natuurlijk. Alleen maar natuur.
8: Wil je weten hoe onze natuurgeschiedenis verder gaat? Luister dan naar seizoen 1 en 2 van Zo Klonk Nederland. Die gaan verder waar dit seizoen eindigt.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan, dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik in haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg.

0: En het weer vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land is het overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nacht van NTR Wetenschap. Bram van Diemen.
2: Goedenacht en welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Het nachtelijke radioprogramma waar we van 2 tot 5 diep de wetenschap induiken. Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk de hele tijd mee bezig? Mijn collega Renette Kwakkebos en ik vragen het. De eerste uren sprak ik bijvoorbeeld Wouter Bekers over de geschiedenis van sociale woningbouw. Wil je dat gesprek terugluisteren, dan kan dat in alle podcast-apps en in de NPO Luister-app. Straks spreek ik met historicus Mientje Pietersma over vechtboeken uit de middeleeuwen en met historicus Jasper van der Steen over hoe de Nassaus hun familie runde als bedrijf. Maar eerst luisteren we naar onze eigen podcast, Focus op Wetenschap. Onze collega Sander Nieuwenhuizen ging met zijn microfoon naar Lowlands en vertelt hoe wetenschappers daar onderzoek doen naar de invloed van afleiding op je geheugen. En hoe dat dan weer te maken heeft met dementie, dat hoor je nu.
3: Die combinatie van voorlichting over dementie en ja, en tegelijkertijd is het echt data die ook echt iets gaat toevoegen aan ons onderzoek. Want wij doen veel onderzoek naar digitale tools en dit is precies hetgene wat we nooit wisten. Dus daar helpt Lowlands ons enorm bij.
4: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
5: Deze focus op wetenschap neem ik je nog één keer mee naar Biddinghuizen. Want op het Lowlands Festival is er naast muziek, theater, kunst en literatuur ook ruimte voor wetenschap. De vorige aflevering hoorde je hoe ik, Sander Nieuwenhuizen, ging snacken voor de wetenschap. En deze aflevering neem ik een kijkje in een andere onderzoekscontainer op Lowlands Science. Eén waar een huiskamer is nagebouwd vol met afleidingen. En wat dat te maken heeft met dementie, vraag ik ter plekke aan een van de betrokken onderzoekers.
3: Ik ben Sietske Sikkers. Ik ben universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit Amsterdam en bij het Alzheimer Centrum Amsterdam van het Amsterdam UMC.
5: En hoe heet het onderzoek wat jullie hier op Lowlands uitvoeren?
3: De Digital Dementia Experience, The Distracted Mind. Wij hebben een ervaring voor bezoekers die uit twee delen bestaat. Het eerste deel, daar krijgen mensen informatie over dementie. Er zijn in Nederland zo'n 300.000 mensen met dementie. En de ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar er zijn ook andere vormen van dementie. Dementie met Lewy bodies, frontotemporale dementie. En daar geven we informatie over in het eerste deel van onze experience. Dus dat is een belangrijk doel. En vervolgens gaan we in op digitale taken om het denkvermogen in kaart te brengen. En specifiek een digitale geheugentest. We zien binnen het dementieonderzoek dat het steeds belangrijker wordt om mensen thuis ook in kaart te brengen. En dan wordt er vaak gebruik gemaakt van dit soort digitale tools om te kijken hoe het met het denkvermogen gaat. Maar eigenlijk weten we maar heel erg weinig over wat er dan gebeurt in zo'n thuissetting. En in hoeverre er sprake is van afleiding.
5: Want even, waar werd anders dit soort testen gedaan? Waar werden die afgenomen?
3: Testen worden vaak in het ziekenhuis bijvoorbeeld gedaan. Ik ben zelf neuropsycholoog en neemt een neuropsycholoog een uitgebreide testbatterij af om het denkvermogen in kaart te brengen. Maar het is zo dat dat natuurlijk lastig is op het moment dat er meer mensen met dementie komen. Door de vergrijzing zien we in absolute aantallen dat er meer mensen met dementie komen. En dan is het lastig om die allemaal heel uitgebreid te gaan testen. En we zien ook dat door bewustwording rondom dementie mensen zich ook wel sneller bijvoorbeeld zorgen maken over hun geheugen. En in de Verenigde Staten is dementie ook echt een van de belangrijkste dingen waar mensen echt het meeste angst voor hebben. Dus het is echt een vraag vanuit de maatschappij van ja, hoe kan ik nou weten of mijn geheugen nog goed is?
5: Ja, en dus de drempel wat te verlagen, dat je niet naar het ziekenhuis hoeft waar soms een wachtlijst is. Dat je...
3: Ja, inderdaad. Maar ja, tegelijkertijd komt dat met een hele hoop mitsen en maren om in de thuissituatie zomaar een test af te nemen. Je weet niet wat je moet doen met de uitkomsten van die test. En het is dus een hele ongecontroleerde omgeving. Terwijl in het ziekenhuis is het vaak een rustige testomgeving. Dan houd je met allerlei factoren rekening. En dat is thuis niet zo. En om dat te onderzoeken hebben wij hier een huiskamer nagebouwd waarin er gecontroleerd verschillende vormen van afleiding worden aangeboden.
5: Straks hoor je van Sietske Sikkes meer over de context van het onderzoek en wat er uiteindelijk... uiteindelijk met de verzamelde data gaat gebeuren. Maar ik ben uiteraard zelf ook even gaan kijken hoe de deelnemers het onderzoek ervaren. Ik loop mee met een groepje festivalbezoekers dat op het punt staat om proefpersoon te worden. En je vult nu een vragenlijst in?
6: Ja, klopt. Even kijken, ja, dit is altijd lastig, hè?
5: Hoe zou u uw eigen geheugen beoordelen? Van zeer goed tot zeer slecht?
6: Ja, op werk goed. Thuis iets minder goed.
7: Dat is waar.
6: Echt gewoon goed, dat is altijd goed. Slaapkwaliteit, vrij goed. Hoe vermoeid voelt ze zich op dit moment? Zo. Ja, cocktail. Hoeveel eenheden alcohol zit er in een cocktail? Zullen we zeggen 2? Het is wel een festival. We doen 2. Andere middelen? Nee. Hartelijk dank.
5: Terwijl de andere deelnemers de vragenlijst invullen over onder andere hun alcoholinname en slaapkwaliteit en ze meer informatie krijgen over verschillende vormen van dementie, krijg ik binnen alvast een rondleiding door de nagebouwde woonkamer.
8: Ja, ja.
9: De proefpersonen die komen binnen.
8: Ja, die komen binnen in onze gezellige huiskamer. Zoals je hier ziet hebben we een eettafel, een keukentje hier met een barretje. En dan is hier een grotere woonkamer met gezellige banken, planten. Dus we hebben echt alles gedaan om een hele huiselijke sfeer te creëren.
9: En vervolgens, ze worden toegedeeld aan een groep en er zijn verschillende vormen van afleiding?
8: Klopt, we hebben 4 experimentele condities, zoals we dat noemen. In de eerste conditie hebben mensen een koptelefoon op en krijgen ze helemaal geen extra afleiding. Dus dat noemen we onze de controlegroep. Dan is er een conditie die op die koptelefoon auditieve afleiding krijgt. Dus ze horen een hond blaffen of de postbode die aanbelt. Of het geluid van het nieuws wat afgaat. Dan is er een derde conditie waarbij we alleen een visuele afleiding hebben. En daarbij gaat er dus een scherm aan en zien we het nieuws voorbij komen. Of we zien een stofzuiger in beeld. Of dus die postbode die aan de deur staat. En dan is er als vierde nog een conditie waarbij die visuele en die auditieve afleiders gecombineerd worden. Dus dan hoor je de bel en zie je de postbode. En je hoort een blaffende hond en je ziet ook een blaffende hond. Dus dan word je eigenlijk zowel visueel als auditief afgeleid.
9: En zie je ook dat het werkt? Als in voelen mensen zich ook echt even, worden ze ook echt even uit het festivalgeweld getrokken als ze hier binnenkomen?
8: Ja, ik zie met name eigenlijk over alle condities heen dat mensen inderdaad heel gefocust hier over het algemeen gaan zitten. Ze richten zich op toch die test en we vragen hen ook om het zo goed en snel mogelijk te doen. En dan zie je dat daar heel serieus mee bezig zijn. En binnen de afleidingscondities zie je wel verschil. Je ziet mensen die eigenlijk best gefocust door lijken te kunnen werken. Maar ik zie ook mensen die, zoals nu dit scherm oplicht, gelijk naar het scherm kijken. En even blijven kijken. Of wel weer teruggaan naar de test, maar dan weer opnieuw worden afgeleid. Dus daar zien we ook wel wat variatie in. Dus dat is natuurlijk wel heel interessant.
9: En eigenlijk, je bent best wel een beetje afgesloten van de rest van het festival. Je hoort.
8: Ja. Klopt, ja. Ja, behalve als de mainstage aanstaat, dan horen we dat er ook nog wel bij. Maar nee, het is echt de bedoeling dat we hier onze eigen huiskamer hebben. Waar we het doen van een test in de thuisomgeving echt kunnen nabootsen.
5: Tijd om de proefpersonen binnen te laten en het onderzoek te starten.
6: Ja, de huiskamer, hè? Het ziet er wel uit als dat. Het ziet er bijna net zo uit als thuis. Koptelefoon op. En dan vervolgens.
7: Koptelefoon nog niet op.
6: Nog niet op? Oké,
7: ik heb het
6: niet gekregen.
7: En je mag op het plekje gaan zitten van het nummer.
6: Ja.
7: En de testleider geeft zo meteen aan wanneer je mag beginnen. Dus nog niet op verder klikken.
6: Oké, dank je.
10: Welkom allemaal. Mijn naam is Roos. Ik ga jullie door deze test vandaag heen leiden. Als de test begint, krijg je een plaatje om iets te zien met een naam erbij. Probeer de plaatje en die naam goed te onthouden, want later krijg je dat plaatje nog een keer te zien. En dan wordt er gevraagd welke naam erbij hoort en dan moet je de juiste naam kiezen. Nou, probeer dat zo goed mogelijk te doen. Als je het antwoord niet zeker weet, mag je gokken. En als het fout is, dan krijg je dat ook te zien en krijg je ook het goede antwoord erbij. Dus dan leer je weer opnieuw wat je verwacht. Dus probeer zoveel goed mogelijk antwoord te geven, maar ook probeer zo snel mogelijk. Zijn hier nu nog vragen over? Nee? Dan mogen jullie zo raak de koptelefoon opzetten. Dan gaat het scherm aftellen, tv-scherm. En als je op 0 staat, mogen jullie op start de test drukken op je iPad en dan begint je test. Ja? Succes!
3: Wat eigenlijk wel heel interessant is, is dat we zien dat als mensen binnenkomen, dat ze zich ook wel een beetje uitgedaagd voelen. En we zien eigenlijk dat mensen dus best wel heel geconcentreerd aan die taak werken. Ja.
9: Want ze willen het graag goed doen, of wat denk je?
3: Ja, ze vinden het dan, ook mensen zeggen van ja, het lijkt wel een game en ze vinden het leuk om te doen. En ze voelen zich ook wel een beetje uitgedaagd. Want ze zien na afloop ook hoe ze het gedaan hebben in vergelijking met mensen van dezelfde leeftijd en dezelfde opleiding. Ja, dan gaan ze wel bij elkaar kijken van oh, hoe heb jij het gedaan?
10: Oké, dat was hem. Als het goed is, hebben jullie allemaal nu een score op je beeldscherm. Dat is de...
11: Confronterend, hè? Net onder gemiddeld. Dat is toch pijnlijk?
10: Wat heb jij?
11: Net onder gemiddeld. Maar ik had wel de kastelen. Ik heb gehoord dat de moeilijkste is.
12: Ik heb ook de kastelen en ik heb 84 euro goed.
11: Ja, maar volgens mij, volgens mij ben jij een kastelenliefhebber.
12: No way.
9: Oh! Ja, zie je daar soms toch ook een soort van schrik misschien? Want tegelijkertijd is het ook best, ja, je krijgt dus feedback. Kan ook confronterend zijn.
3: Ja, zeker inderdaad. Ik denk dat veel mensen ook wel inzien van, nou ja, het is niet echt de optimale omstandigheid om zo'n taak te maken. Ze zijn ook wel mild naar zichzelf als het niet helemaal optimaal gaat.
11: En mijn kastelenkennis, ja, ik heb een hoop geleerd, laat ik maar zeggen. Maar de score liet de mensen over.
9: En je had een koptelefoon op? Was er nog iets te horen?
11: Nee, dat is het pijnlijke. Het was gewoon volledige stilte. Dus ik was de controlegroep. En dan verwacht je natuurlijk dat de score hoger is. Maar ja, dat was niet het geval.
9: Maak je nu een klein beetje zorgen of denk je nou...
11: Nee, mijn vrouw heeft het ontzettend goed gedaan. Samen komen we eruit. Hoi, hoi.
3: Waar we dan naar kijken is in hoeverre die afleiding invloed heeft op de geheugenprestatie. Dus we houden ook bij op welk moment krijgen mensen die afleiding. En hoe lang houdt dat effect aan van die afleiding? Dus als ze een tijdje die afleiding hebben gehad en het houdt weer op. Hoe lang duurt het dan voordat het leervermogen, want dat is eigenlijk ook wat we testen, het leervermogen en het geheugen, voordat dat weer hersteld is als het ware. En daarbij kijken we natuurlijk ook naar de invloed van leeftijd, van andere factoren, hoe mensen geslapen hebben. En dat is natuurlijk nu heel erg mooi aan Lowlands, is dat we heel veel mensen zien, in heel veel verschillende mensen, in allerlei leeftijdsgroepen ook. En ook sommige mensen hebben uitstekend geslapen, andere mensen hebben weer heel weinig geslapen. Dus we hebben heel veel variatie in mate van afleiding. En dat kunnen we dus hier heel erg mooi onderzoeken.
9: En dat doe je in principe nu dus in gezonde proefpersonen. Al kan het natuurlijk zijn dat er ook mensen hier rondlopen die al beginnende geheugenproblemen hebben. Zodat je, als ik het goed begrijp, die test, eigenlijk ben je de test aan het testen.
3: Ja, eigenlijk onderzoeken we dus in hoeverre die test betrouwbaar is en in hoeverre we rekening moeten houden met afleidende factoren. Dus mogelijk is het zo dat we die afleiding ook terug kunnen zien in de testprestatie en dat we daardoor kunnen zien van, oh ja, op dat moment was er waarschijnlijk een afleiding. Daar kunnen we bijvoorbeeld achteraf voor corrigeren of we kunnen die data niet gebruiken. Nu is het zo dat daar op geen enkele manier rekening mee wordt gehouden. Maar wat we dus eigenlijk inderdaad willen weten is in hoeverre zijn die testresultaten betrouwbaar als er dus veel afleiding is.
9: En wordt die test ook al thuis nu bij mensen afgenomen?
3: Dat is een test die is ontwikkeld bij de Universiteit van Groningen. En die wordt ook al op verschillende manieren ingezet. En dit is nu eigenlijk een soort van voorbereidend onderzoek om te kijken of het ook bij ouderen ingezet kan worden. Want je vroeg ook inderdaad van, nu is het bij jongere mensen, in principe gezonde mensen. En dat is een soort eerste stap. Voordat we eigenlijk kunnen gaan kijken hoe doen ouderen het, mensen die mogelijk een risico op dementie hebben of mensen die dementie hebben, moeten we eigenlijk eerst weten hoe het zit bij die gezonde mensen.
9: Ja, en om nog even het beeld compleet te maken van wat zijn, als je deze test thuis zou afnemen, wat zijn dan factoren? Want ik kan me voorstellen, in het ziekenhuis zit je in een kamertje met een tafel en een test. En hoe ziet die test er eigenlijk uit? Misschien goed om daarbij te beginnen.
3: De test die in het ziekenhuis wordt afgenomen, dat zijn vaak pen- en papier testen. En dat zijn, als we het over geheugen hebben, zijn dat typische geheugentaken van een aantal woorden onthouden en later weer terugvragen. En dan kijken hoe lang het duurt om een aantal woorden uit het hoofd te leren. En dan is er afleiding. En dan wordt er weer gevraagd naar die woorden. Dat is bijvoorbeeld een standaard geheugentaak die wordt afgenomen. En deze taak, het is natuurlijk zo dat door gebruik te maken van... het is een digitale test. Dus dat is al anders dan een pen- en papiertaak. En hier wordt er eigenlijk informatie aangeleerd. Dus het is eigenlijk niet zozeer dat je dingen terugvraagt. Je leert dingen aan. En daar zitten verschillende varianten in. Er zit bijvoorbeeld een conditie in waarin mensen iets over vogels leren. Verschillende vogelsoorten. En daar wordt dan later naar teruggevraagd van weet je nog welke vogelsoort dit is. Dus je leert eigenlijk zowel iets over het leervermogen als over het geheugen. Hoe lang onthouden mensen. En dat werkt met afbeeldingen. Dus dat is en dat werkt ook snel. En het kan ook adaptief werken. Dus als mensen er goed in zijn, kun je steeds meer informatie toevoegen. En dat is natuurlijk een hele mooie manier waarop je de digitale technologie eigenlijk kunt gebruiken door het echt adaptief te maken. In een standaard situatie in het ziekenhuis is het ook altijd wel een beetje adaptief, maar toch iets minder.
9: En deze twee dingen die je noemt, dat leervermogen en het geheugen, zijn dat allebei indicatoren voor eigenlijk het vroeg misschien vinden van geheugenproblematiek, dementie?
3: Ja, dat ligt ook aan de variant van dementie. Zoals ik in het begin ook zei, er zijn verschillende vormen van dementie. Bij de ziekte van Alzheimer, dus die meest voorkomende vorm van dementie, dat is echt een stoornis in het leervermogen. Dus daar zien we dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe herinneringen op te slaan. En wat mensen misschien ook wel zullen herkennen, is dat soms mensen met de ziekte van Alzheimer nog wel dingen weten van

0: En hier wordt er eigenlijk informatie aangeleerd. Dus het is eigenlijk niet zozeer dat je dingen terugvraagt. Je leert dingen aan. En daar zitten verschillende varianten in. Er zit bijvoorbeeld een conditie in waarin mensen iets over vogels leren. Verschillende vogelsoorten. En daar wordt dan later naar teruggevraagd van weet je nog welke vogelsoort dit is. Dus je leert eigenlijk zowel iets over het leervermogen als over het geheugen. Hoe lang onthouden mensen. En dat werkt met afbeeldingen. Dus dat is en dat werkt ook snel. En het kan ook adaptief werken. Dus als mensen er goed in zijn kun je steeds meer informatie toevoegen. En dat is natuurlijk een hele mooie manier waarop je de digitale technologie eigenlijk kunt gebruiken. Door het echt adaptief te maken. In een standaard situatie, in het ziekenhuis, is het ook altijd wel een beetje adaptief. Maar toch iets minder.
1: En deze twee dingen die je noemt, dat leervermogen en het geheugen. Zijn dat allebei indicatoren voor eigenlijk het vroeg misschien vinden van geheugenproblematiek, dementie?
0: Ja, dat ligt ook aan de variant van dementie. Zoals ik in het begin ook zei, er zijn verschillende vormen van dementie. Bij de ziekte van Alzheimer, dus die meest voorkomende vorm van dementie, dat is echt een stoornis in het leervermogen. Dus daar zien we dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe herinneringen op te slaan. En wat mensen misschien ook wel zullen herkennen, is dat soms mensen met de ziekte van Alzheimer nog wel dingen weten van lang geleden, maar het soms niet meer weten iets wat zojuist gebeurd is. En dat is dus echt typisch voor de ziekte van Alzheimer, een stoornis in het leervermogen.
1: En neem je die test dan ook vaker af, normaal gesproken, om zeg maar de progressie dan wel eigenlijk achteruitgang te zien? Of kan je ook met één test eigenlijk al iets zeggen?
0: Ja. In de testen, en dan heb ik het nu over hoe we de testen in het ziekenhuis afnemen, want dat is natuurlijk anders dan een digitale test, wat echt nog in de meer ontwikkelfase zit. Maar bij de normale testen, idealiter, volgen we mensen wel over de tijd, want je wil eigenlijk zien of er een achteruitgang is. En we kunnen dat ook benaderen door te bekijken van, nou ja, als we het vergelijken met mensen van gelijke leeftijd, opleiding en seksen, is de testprestatie dan vergelijkbaar of doet iemand het slechter dan verwacht? Op die manier kun je al een beetje proberen te herleiden van, oh ja, waarschijnlijk is er sprake van achteruitgang. Maar om het echt goed in kaart te brengen, volg je mensen het liefst over de tijd. Ja, en dat is echt een kenmerk dat er sprake is van achteruitgang.
1: En jullie werken nu aan deze nieuwe testvorm. In welk stadium zit dat nu en hoe past dit onderzoek hier op Lowlands in die tijdslijn eigenlijk?
0: Ja, nou we zien dus dat er heel veel nieuwe digitale tools worden ontwikkeld om het denkvermogen in kaart te brengen. En ja, dat is denk ik een trend die er is en die waarschijnlijk ook zal blijven. Hoe ver dat is voor echt klinische toepassing, is het er nog best ver vanaf. En wij als onderzoekers vinden het juist ook heel belangrijk dat voordat dat soort tools gebruikt worden, dat er eerst goed gekeken wordt naar, is het eigenlijk wel betrouwbaar? En wat zeggen die tools? Wat vertellen die ons? En dan kom je natuurlijk bij de volgende vraag. En in hoeverre vertelt dat ons iets in de context van dementie of mensen met een risico op dementie? En daar zijn eigenlijk een heleboel vragen die nog open liggen. Dus wij proberen natuurlijk goed in de gaten te houden van wat wordt er allemaal ontwikkeld. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat echt voldoende kwaliteit heeft, die verschillende metingen. Dus ja, dat vind ik een belangrijke taak voor mijzelf als onderzoeker.
1: En als je het dan hebt over tijd, duurt dat nog jaren? Of zit je eigenlijk al best dicht bij het invoeren van een andere vorm van testen? Want wat je zegt, ik kan me voorstellen dat de behoefte eigenlijk heel groot is. Ik krijg soms zelfs op TikTok advertenties al voor geheugentestjes en dat soort dingen. Waar zitten we ongeveer nu?
0: Ja, dat is een goede vraag. En dat verschilt een beetje per tool. Er zijn heel veel veelbelovende verhalen over die tools die je op TikTok voorbij ziet komen. Maar ik denk dat veel tools echt nog wel jaren af liggen van echte implementatie in de klinische praktijk. Want dat vergt gewoon echt heel veel gedegen onderzoek, heel veel validatie, normering, dat we weten wat normaal is, wat afwijkend. En natuurlijk een belangrijke factor, wat dus die rol is van verschillende vormen van

0: hulpverlening. Als iemand het thuis doet en er gebeurt van alles. Ja, in hoeverre kunnen we dan eigenlijk nog iets met die gegevens? En dan hebben we nog het belangrijke aspect. Wat doe je met het resultaat? En dat zijn eigenlijk nog allemaal belangrijke vragen die, ik denk, technologisch gezien is er heel veel gemaakt. En nu gaat het eigenlijk meer om de, ja, om de betrouwbaarheid, om de validiteit. Eigenlijk voordat we het kunnen toepassen, is er dus nog veel, zijn er nog veel stappen nodig.
1: Want zit er ook een gevaar in te vroeg eigenlijk leunen op dit soort nieuwe testen? Dat...
0: Ja, zeker. Ja. Daar zit zeker een gevaar in. Ja. Zeker als er tools zijn die bijvoorbeeld met algoritmes werken, die aan de achterkant veranderen, dan kun je zeker als je uiteindelijk, en daar kijken wij ook naar, dat je uiteindelijk er klinisch iets mee kunt doen, dan moet je er wel van op aankunnen dat het steeds dezelfde informatie geeft. En niet dat het tussentijd wordt aangepast en dat het dan ineens een ander soort informatie geeft. Dus daar zit zeker wel een gevaar in, ja. Ja, en dat is ook waarom wij eigenlijk dit onderzoek doen, is om, om eigenlijk te dwingen, de technologie te dwingen om ook naar dit soort vraagstukken te kijken, omdat dit, ja, je ziet dan echt zo'n gap nog zitten tussen ontwikkeling en uiteindelijk implementatie.
1: En wanneer is het voor jou een geslaagd weekend?
0: Nou, we hopen, we hadden vooraf het doel van, het zou toch wel mooi zijn als we echt een flink grote groep mensen kunnen onderzoeken. En daarbij hopen we toch wel een man of 300 te zien. Maar 200 zou ook al heel erg mooi zijn. En als het op het tempo doorgaat van vandaag, dan gaan we dat zeker halen.
1: Ja, en nog goed om dat denk ik even te benadrukken. Dat is wat je zegt, het is voor een deel ook een stukje voorlichting en mensen bekendmaken. Maar het is ook data waar je daadwerkelijk mee aan de slag gaat.
0: Ja, en dat vonden we ook belangrijk, dat het die combinatie was van voorlichting over dementie. En we zien ook veel, we gaan veel in gesprek met mensen daarover. En ja, en tegelijkertijd is het echt data die ook echt iets gaat toevoegen aan ons onderzoek. Want wij doen veel onderzoek naar digitale tools. En dit is precies hetgene wat we nooit wisten. Dus daar helpt Lowlands ons enorm bij.
1: Wij houden de komende tijd in de gaten of er inderdaad mooie publicaties komen uit de verzamelde data op Lowlands Science. En wil je nou zelf de combinatie van wetenschap en een festival ervaren? Dat kan bijvoorbeeld op 19 september op de Nacht van Ontdekkingen in Leiden. Daar nemen we onze podcast op met publiek. En dat doen we ook op 25 september op het Bedweterfestival in Utrecht. Meer info vind je in de show notes. Dus misschien zien we je daar.
2: Het bruist, tikt, murmelt en ritselt in de Nederlandse laboratoria, archieven en instituten.
1: Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk de hele dag mee bezig?
3: Focus op Wetenschap gaat het komende jaar op reportage en geeft je een kijkje in de keuken van de kennis.
2: Daarnaast ontmoet je ons op wetenschapsfestivals en leggen we maatschappelijke thema's op de snijtafel.
3: Van petrischaaltje tot planeet.
1: Altijd met focus op wetenschap.
4: De nacht van NTR Wetenschap. Bram van Diemen.
5: Het is alweer ruim 4 uur lang oktober, de maand van de geschiedenis. En zo direct spreek ik daarom met promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen, Mienthe Pietersma, over vechtboeken in de 15e en 16e eeuw. En daarna met historicus en schrijver Jasper van der Steen over het familiebedrijf van de Nassau's. Oktober is ook de maand waarin het precies 20 jaar geleden is dat Back to Black van Amy Winehouse uitkwam. Dus hier is van dat album Some Unholy War, live in Londen 2007.

0: Waterschap. Bram van Diemen.
1: Goedenacht, je luistert naar Nacht van NTR Wetenschap, waar we 3 uur lang diep de wetenschap induiken. Oktober is de maand van de geschiedenis, ik zei het net ook al. En dus spreek ik nu met Mientje Pietersma. Hij is promovendus geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en duidt haar onderzoek naar iets wat ongeveer zo klinkt. Voor de kenners, dit komt uit de serie Floris van Paul Verhoeven. Mientje doet namelijk onderzoek naar vechtboeken uit de middeleeuwen. En om precies te zijn, de 15e en de 16e eeuw. Goedenacht, Mientje.
2: Goedenacht. We mogen bijna goedemorgen zeggen, geloof ik.
1: Ja, bijna, maar het is denk ik nog wel even nacht. Fijn dat je wakker bent. Hey, onderzoek naar vechtboeken uit de 15e en 16e eeuw. Wat moet ik me daarbij voorstellen, bij die vechtboeken?
2: Ja, nou, vechtboeken zijn niet je alledaagse geschiedenis. Vechtboeken zijn instructieboeken waarin eigenlijk ja, technische instructies worden gegeven voor een reeks aan disciplines. Denk aan zwaardvechten, maar ook aan dolkvechten en worstelen. En het aardige van dit soort teksten is dat ze ook zijn geschreven door en veelal voor actieve beoefenaars. Dus dit waren mensen die dit soort sporten ook in hun eigen tijd deden en die besloten om hier een tekst over te schrijven.
1: Echte kenners dus.
2: Zeker.
1: Ja, en moet ik me nou voorstellen, liet net even Floris horen, echt een ridder. Zijn dat de kenners? Of?
2: Nee, nou dat is dus het aardige. Als we aan zwaardvechten denken en aan de middeleeuwen, dan denken we al heel snel aan ridders. Maar als je kijkt naar de mensen die dit soort teksten schreven, dan waren dat ook heel veel, nou ja, normale mensen, timmerlieden, slagers, noem maar op. Dus heel veel ambachtslieden, mm-hmm, die ook aan dit soort sporten deden en dus ook dit soort teksten schreven.
1: Oké, dus het was eigenlijk best wel wat democratischer verspreid dan je misschien zou denken als je het zo hoort.
2: Ja, absoluut, absoluut. Dat heeft er ook mee te maken dat in deze periode, in de 15e en 16e eeuw, is wapenbezit en het weten om te gaan met wapens is een belangrijk onderdeel van burgerschap in veel steden, vooral in het zuiden van Duitsland en het noorden van Italië. Dus ook voor de gewone man is het bezitten van een zwaard en het, nou ja, het doen aan schermen is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld.
1: Oké. Dus dat is best wel gewoon. En je zei dus niet per se Nederland, maar Noord-Italië en Duitsland?
2: Ja, dat is eigenlijk waar de meeste van dit soort teksten naar zijn overgeleverd. Ja, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in deze regio's, dit waren eigenlijk de meest verstedelijkte regio's van Europa in deze periode. Daar, het ligt ook geen toeval dat je juist uit deze regio's, dat daar dit soort teksten van komstig zijn.
1: Ja, en waarom doe jij hier eigenlijk onderzoek naar?
2: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Ik doe dit vanuit mijn, in eerste instantie vanuit mijn sport. Ik doe al jaren aan zogenoemde Historical European Martial Arts.
1: Nee joh.
2: Dat is een moderne vechtsport. Die bestaat sinds ongeveer de jaren 90. Maar die is geïnspireerd door dit soortzelfde vechtboeken.
1: Oké.
2: Zijn vanaf de jaren 90 zijn ze begonnen met het lezen van dit soort teksten en ze probeerden dat opnieuw in de praktijk te brengen. Nou, dat heeft tot een vechtsport geleid. Dat is een soort mix van Olympisch schermen en mixed martial arts. Nou ja, hoe dan ook. Vanuit deze sport had ik dus kennis van dit soort teksten, of ik wist dat dit soort teksten bestonden. En als historicus dacht ik vervolgens, nou, daar moeten we toch een mooi project van kunnen maken.
1: Ja. Dat denk ik wel, ja. En ook leuk om dan iets met je eigen passie te kunnen doen. Laten we dan dus even inzoomen misschien op die boeken zelf. Want ik zie dan voor me, je gaat dus naar die bibliotheken, misschien in Italië of in Duitsland. Wat kom je tegen? Hoe ziet zo'n vechtboek er dan uit?
2: Nou, bij zo'n vechtboek moet je eigenlijk denken aan eindeloze series van instructies met regels. En die gaan eigenlijk van techniek naar techniek. Dus je hebt voor een bepaalde techniek heb je instructies voor een uitgangspositie. Je staat in deze positie met je zwaard. Dan wordt er beschreven dat je een bepaalde handeling doet. En er wordt beschreven welk resultaat je uiteindelijk wilt behalen. Dus ja, die series die zijn bij tijden vrij repetitief. Mm-hmm. Maar wat mij nu vooral interesseert is eigenlijk de achterliggende didactiek. Dus wat is het idee, wat is de structuur waarmee dit soort teksten zijn opgeschreven. Ja.
1: Dus de didactiek is de onderwijsleer. Hoe wordt het uitgelegd?
2: Ja, precies.
1: Oké, en hoe wordt het uitgelegd? We maken meteen een vraag van.
2: Ja, precies. Dat is dus wel heel aardig. En dat is een groot contrast met hoe we vandaag de dag naar dit soort didactiek, naar dit soort regels zouden kijken. Vandaag de dag zouden we kijken naar zo'n serie regels en denken, oh, dit is een protocol. Dus je moet dit allemaal afvinken en je moet het allemaal zo exact mogelijk uitwerken. Maar in de late middeleeuwen zijn dit soort regels eigenlijk vooral een soort richtlijn. Dus het doel is wat telt. Maar je kunt natuurlijk niet alles opschrijven van zo'n techniek. En er zijn heel veel variaties mogelijk. Deze teksten geven zelf ook vaak heel veel variaties op één en dezelfde techniek. En dat is ook helemaal het punt. Dus de lezer werd eigenlijk juist getraind in het eigen inschattingsvermogen en het toepassen van eigen inzicht.
1: Ja, dus de lezer had misschien aan de ene kant meer voorkennis, en aan de andere kant had die schrijver misschien ook meer vertrouwen in die lezer, toch? Als die instructies toch wat vager zijn dan wat ze nu zouden verwachten misschien.
2: Ja, zeker. Die schrijvers die hadden vertrouwen en die zagen het ook eigenlijk als juist een fundamentele vaardigheid om te kunnen improviseren. Er is één auteur, die heeft een boek gepubliceerd in 1536, Achille Marozzo. En hij zegt op een gegeven moment over zijn basistechnieken, dit is als het alfabet. En zoals je ook met het alfabet een oneindig aantal variaties en woorden samen kunt stellen, zo kun je dat ook doen met deze technieken. Dus je moet eerst dit alfabet kennen, maar daar kun je dit naar eigen goeddunken en naar eigen inzicht kun je dit eindeloos gaan variëren.
1: Ja, en jij doet dus ook die sport waarbij je dit nabootst. Hoe is het met jouw alfabet?
2: Nou, op zich best oké. Ik doe het inmiddels ook alweer zo'n 14 jaar.
1: En merk je dan dus ook dat je er zo ingroeit, dus zoals die mensen toen waarschijnlijk ook deden?
2: Ja, je ziet wel degelijk dat basistechnieken en basisvaardigheden, dat geldt natuurlijk niet alleen voor vechtsport, maar dat geldt voor bijna alle sporten, die zijn belangrijk. Maar uiteindelijk kom je altijd in scenario's en in situaties terecht die net niet helemaal beantwoorden aan de standaard. En waarin je dus zelf een afweging moet maken en denkt, en nu?
1: Ja, dus ergens ligt de verantwoordelijkheid bij jezelf en dan moet je er zelf wat mee gaan doen.
2: Ja.
1: Oké, dus die instructies die zijn meer richtlijnen eigenlijk. Die zijn wat vager dan we nu zouden verwachten. Ik ben wel benieuwd, hoe keken mensen dan toen naar dit soort vechtsporten? Want aan het begin zei je van die sport waren echt heel wijd verspreid, hè?
2: Absoluut, ja. Die vechtsporten die hadden dus enerzijds, kreeg die wel een bijzondere status. Gewoon door de connectie van wapenbezit met burgerschap. Maar aan de andere kant moeten we ook niet onderschatten dat dit soort vechtsporten ook gewoon een bron waren van spel en vermaak. Mm-hmm. En dat wordt soms een beetje buiten beschouwing gelaten, ook vandaag de dag. We kijken natuurlijk al snel naar de echte functie van dingen. Dingen moeten een functie hebben. Maar dingen kunnen ook gewoon simpelweg bestaan omdat mensen dit ontspannend vinden, omdat mensen dit een bron van plezier vinden. Dat gold natuurlijk ook voor de middeleeuwen.
1: Het was echt iets gezelligs om te doen.
2: Zeker. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk ook genoeg discussie bestond over spel in het algemeen en vechtsport in het bijzonder. Er waren natuurlijk voldoende bezwaren van overheidswegen, maar ook vanuit de kerk over spelen en sporten.
1: Want wat waren dan die bezwaren?
2: Ja, die bezwaren bezwaren vanuit de overheid waren eigenlijk vrij standaard. Men was bang voor onrust. Vanuit de kerk had men bezwaren tegen vechtsport, omdat men dit in eerste instantie ook associeerde met Romeinse gladiatorenspelen. Dat was natuurlijk heidens en dat was slecht. De mogelijkheid op verwonding, de mogelijkheid dat mensen zouden komen te overlijden, dat was natuurlijk ook absoluut not done.
1: Ja, en ja. klinkt ergens ook wel dat ik denk, oh ja, logisch, toch? Want waarom gingen die mensen niet gewoon voetballen?
2: Nou, het aardige is, dat deden ze ook. Als we denken aan middeleeuwse sport- en spelcultuur. Nou, vechtsport is één, maar er werd ook zeer veel balsporten beoefend. In allerlei soorten en maten, van voetbal tot handbal, tot vroege vormen van golf. Alleen vechtsporten, ja, daar zijn wel teksten van overgeleverd. En voor balsporten, zeker voor deze vroege periode, toch weinig tot geen.
1: Ja, dus dit is eigenlijk gewoon het meest toegankelijke om er naar te kijken.
2: Zeker, ja.
1: Ja. En je bent aan het promoveren, toch?
2: Ja.
1: Hoe ziet de toekomst eruit voor jou?
2: Ik probeer binnen afzienbare tijd, en de komende maanden probeer ik mijn proefschrift af te ronden. En dan zien we in eerste instantie verder. Ik zal proberen om een postdoc binnen te halen ergens. Maar ja.
1: Ja, en nog lekker veel zwaar vechten ondertussen.
2: Absoluut, ja.
1: Leuk. Hey Mienthe, dankjewel. Heel erg veel succes met het promoveren en je proefschrift. En bedankt voor je analyse.
2: Graag gedaan.
1: Tot ziens, fijne dag nog.
2: Jo, fijne dag nog.
1: Ja, dat was promovendus Mienthe Pietersma van de Rijksuniversiteit Groningen. En hier is Monakinji Chika van Bongda.

0: wetenschap. Bram van Diemen.
1: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Het nachtelijke radioprogramma waar mijn collega Renette Kwakkerbos en ik, Bram van Diemen, van 2 tot 5 diep de wetenschap induiken. Ja, het is de maand van de geschiedenis en dus tijd voor nog een historicus, namelijk Jasper van der Steen. Hij beheert deze week de LinkedIn-pagina NL Wetenschap en daar vertelt hij over zijn nieuwe boek, De Nassau's. Door te kijken naar hoe de familie Nassau zich als handhaafde tussen 1500 en 1800, legt hij bloot hoe zij aan de macht bleven. En hij is nu aan de lijn. Dag Jasper.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is nu wel morgen, denk ik. Hoi. Leuk dat je aan de lijn hangt. Ja, die koninklijke familie, hè, de Nassau's, best wel een belangrijk deel misschien van ons collectieve identiteitsgevoel als Nederlanders. Bijvoorbeeld Willem van Oranje, die vocht tegen de Spanjaarden om ons van hun juk te bevrijden. Jouw boek werkt misschien wel een beetje een ander licht op dat soort verhalen, of niet?
2: Ja, zeker. Je zegt dat de Nederlandse opstand bedoeld was om ons te bevrijden van het juk van Philips II. En inderdaad, Willem van Oranje die was als leider van de opstand daarbij betrokken. Maar voor Willem van Oranje was de opstand toch ook vooral een familiezaak. En de opstand was niet in de eerste plaats bedoeld om een Nederlandse staat op te richten. Dat is uiteindelijk wel wat er gebeurde. Maar dat was niet het aanvankelijke doel. Zijn doel was voornamelijk om

0: de familiebezittingen veilig te stellen.
1: Oké, heel ander verhaal inderdaad. Ja, misschien even bij het begin beginnen. Wie waren die Nassau's eigenlijk? Waar vinden zij hun oorsprong?
0: De Nassau's waren een hoge adellijke familie in het Heilige Roomse Rijk. Sinds de middeleeuwen. Ze waren rijksgraven en later rijksvorsten. Ze bestuurden een klein graafschap. Kregen vanaf het begin van de 15e eeuw ook een voet aan de grond in de Nederlanden door een dynastiek huwelijk.
1: Oké, en dat is hoe ze dan uiteindelijk onze koningen en koninginnen zijn geworden?
0: Daar begint het een klein beetje, ja. Vanaf het begin van de 15e eeuw zie je dat er dus Nassau's zijn in Duitsland en Nassau's in de Nederlanden. En dat het zich zo ontwikkelt eigenlijk, dit bezitscomplex. Die Nederlanden worden het belangrijkste onderdeel van het dynastieke portfolio aan bezit. En je ziet dan ook dat steeds de oudste zoon naar de Nederlanden gestuurd wordt en de tweede zoon de Duitse heerlijkheden bestuurt. En dat gebeurt dan ook in de 16e eeuw met Willem van Oranje. Hij wordt beheerder van de Nederlandse bezittingen en zijn jongere broertje Jan de Oude, die bestuurt de Duitse bezittingen.
1: Oké, dat is wel interessant, want het is dus een Duitse familie, maar de Nederlandse tak is eigenlijk belangrijker, dat die eerste zoon wordt gestuurd. Dat is wel grappig.
0: Ja, dat is inderdaad wel interessant. Het is natuurlijk typisch voor dynastieën dat ze trouwen met andere vorstenhuizen. En dat gaat vaak over de grens heen. Als je geschikte kandidaten zoekt, dan kun je niet bij jezelf in de buurt blijven. Dan moet je vaak het net breed uitgooien. En dat is wat de Nassau's ook doen. Wat ook typisch voor dynastieën is dat ze door huwelijke bezit uitbreiden. En het curieuze is inderdaad, daar heb je gelijk in, dat een Duitse familie op deze manier het belangrijkste familiebezit in de Nederlanden krijgt. Dat levert het meeste op in een fiscaal interessant gebied. Hè. De Nederlanden zijn heel dicht bevolkt. Dus daar trekken de Nassau's makkelijker inkomen uit dan uit hun Duitse goederen.
1: Ja, en in je boek beschrijf je dus dat, hè, omdat ze die gebieden hebben, ze moeten het eigenlijk slim gaan spelen om hun familie bijeen te houden, zodat ze dat gebied ook blijven bezitten eigenlijk. En daar hebben ze allerlei regels voor, die onderzoek jij. Waarom waren die regels dan precies nodig?
0: Ja, met name in het Heilige Roomse Rijk, in Duitsland dus, was het heel normaal voor de familie om een erfdeling te doen. Erfdeling, dat is eigenlijk dat alle zoons met name in principe een stukje van de erfenis krijgen. Alle zoons hebben daar in principe recht op. Nu zie je dat als voordeel heeft dat er op die manier een soort van solidariteit tussen de zoons ontstaat, want ze krijgen allemaal een stukje. Maar het probleem is natuurlijk dat het bezit wel erg kan fragmenteren op die manier. En voor de reformatie losten de Nassau's dat nog wel eens op door jongere zoons de kerk in te sturen. Als je in de kerk gaat, dan erf je niet en dan krijg je ook geen wettige zoons. Dus uiteindelijk dan ga je op die manier fragmentatie tegen. Maar vanaf de reformatie is dat niet meer mogelijk. Dan worden zoons niet meer de kerk ingestuurd. En dan wordt het risico groter dat het bezit fragmenteert. En het wordt dus nodig om afspraken te maken om ondanks die erfdeling toch als familie bij elkaar te blijven. Toch ervoor te zorgen dat het bezit niet te veel versnippert. En dat het uiteindelijk, als er in de toekomst takken zouden uitsterven, het bezit ook wel weer samen zou komen en niet naar andere families zou gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, en wat moet bij die afspraken dan voorstellen?
0: Een bekende afspraak die ik gebruik in mijn boek, die ik bestudeer in mijn boek, is de erfvereniging van 1607. Dat is een afspraak onder de zoons van Jan de Oude, het broertje dus van Willem van Oranje. En de erfvereniging reguleert allerlei zaken. In de eerste plaats successie, dus wie krijgt wat in de toekomst. Hoe voorkomen we als familie dat het bezit vervreemd raakt, dus in andere families terechtkomt. Maar er staan ook andere regels in, dus hoe zorgen we ervoor dat alle familiedocumenten raadpleegbaar blijven. Dus de erfvereniging stelt een centraal archief in. Er staan afspraken in over conflictresolutie. Dus wat doen we als er ruzie uitbreekt? De Nassau's willen zoveel mogelijk de vuile was binnen kamers houden. En dus niet naar externe rechtbanken gaan. Nou ja, dat soort afspraken staan allemaal in die erfvereniging.
1: Ja, logisch. Dus ze schrijven het allemaal op. Ze gaan naar de, de notaris, je zet allemaal een handtekening eronder. En dan maken ze dat, dan spreken ze dat dus af. En je noemt ook conflicten, hè, hoe ze daar dan mee om moeten gaan. Heb je een voorbeeld van zo'n conflict?
0: Ja, zeker. Want ik zeg wel, er zijn regels. Maar die regels zijn er met name omdat ze ook de hele tijd overtreden worden. Dus de Nassaus houden zichzelf vaak niet aan de regels. Dan ontstaat er conflict. En een voorbeeld daarvan is, nou, in de familiereglementen staat dat de Nassaus goede gereformeerde edelen zijn. Dat ze dat moeten blijven. En ik heb in mijn boek één verhaal over een conflict dat ontstaat als een Johan de VIII van Nassau-Siegen zich bekeert tot het katholicisme. Het conflict is natuurlijk dat er een Nassau-katholiek wordt.
1: Ja, en ze waren dus protestants.
0: Ja, precies. Ze waren protestants, gereformeerd protestants. En dat leverde problemen op. Het probleem werd erger omdat deze bekeerling, dus deze katholiek geworden Nassau, was ook de oudste zoon van zijn vader. Zijn vader had recent de primogenituur ingevoerd. Dat betekent dat zijn vader dacht, de erfdeling in mijn tak van de familie, we schaffen dat af. Want het bezit is al zo klein. Dus laten we afspreken dat alleen de oudste zoon het familiebezit dan erft.
1: Dat heet de primogenituur. Dat is de oudste zoon alles krijgt in plaats van dat je het verdeelt.
0: Klopt. Oké. Okay. Ja. En dat gebeurde dus binnen die tak Nassau-Siegen. Maar vanaf het moment dat zijn zoon zich bekeerde, vond de vader toch niet meer zo verstandig om daarmee door te gaan, dat door te zetten, die primogenituur. En hij krabbelde terug en voerde de erfdeling weer in, waardoor de oudste drie zoons de erfenis zouden ontvangen. En de bekeerling maar een klein deeltje ervan. Nou, dat leidde tot conflicten die eigenlijk tot ver in de 17e eeuw uitgevochten zouden worden. En nooit echt opgelost werden.
1: Oké, okay. Ja, want dat vraag ik me ook meteen af. Als je dus afspraken maakt en regels, wat zijn dan de consequenties als je die afspraken overtrad?
0: Ja, er zijn meerdere consequenties mogelijk. De Nassaus gingen ook wel eens naar de rechtbank. Er zijn twee hoge rechtbanken in het Heilige Roomse Rijk, de Rijkshofraad en het Rijkskamergerecht. Daar proberen ze dan hun gelijk te halen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook tegen de familiereglementen is naar beneden trouwen. Hè? Dus als je met iemand trouwt die niet van dezelfde status of rang is. Dat gebeurt toevalligerwijs ook binnen diezelfde Nassau-Siegen-tak in de 17e eeuw. Het echtpaar dat trouwt maakt een afspraak in het huwelijkscontract. Eventuele zoons uit het huwelijk kunnen niet de erfenis claimen. Maar wat gebeurt er op het moment dat dat echtpaar daadwerkelijk zoons krijgt? Krabbelen ze ook weer terug van hun eerdere afspraak. En willen ze dat hun zoons toch wel erven. Yes. Nou, dat leidt tot conflicten met de neven. Die vinden dat die zoons niet een hoger plekje in de successie mogen krijgen ten koste van henzelf. Ze gaan naar de Rijkshofraad en de Rijkshofraad zegt, op basis van de familiereglementen is het inderdaad niet toegestaan om deze zoons uit een ongelijkwaardig huwelijk in de successie op te nemen. Ja, het klinkt allemaal een klein beetje ouderwets, maar dit is wel hoe de Nassaus probeerden dat bezit veilig te stellen en aan regels onderhevig te maken.
1: Ja. Ja, een hele hoop gekonkel dus. Misschien laatste vraag. Moeten we nu anders naar Willem van Oranje kijken? Mogen we hem nog wel onze vader des vaderlands noemen?
0: Wat mij betreft wel. Het is sowieso natuurlijk een constructie. Ik vind het ook niet zo heel vreemd. Ik heb hem bestudeerd, maar eigenlijk voornamelijk in de context van het familieverband. Dus hij speelt in mijn boek niet per se een hele grote rol. En in dat familieverband zie ik dat het dynastie eerst is voor adellijke families uit deze tijd. En dat ze staatsvorming niet zozeer zien als een hoger doel, maar voornamelijk als een middel om de eigen macht te vergroten. Ja. En ja, zo moet je ook Willem van Oranje zien, denk ik.
1: Ja, ja, echt de familie boven het individu en boven de staat. Jasper, heel erg bedankt dat je hierover wilde vertellen.
0: Geen dank, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, en nog een fijne ochtend.
0: Hetzelfde, dankjewel.
1: Joep. Dat was historicus en schrijver Jasper van der Steen. Ben je nou benieuwd naar zijn onderzoek en boek? Volg dan de pagina NL Wetenschap op LinkedIn. Daar vertelt hij er deze week over. En dit is Carry On van Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. En dat doen we dan maar. Ontzettend leuk dat je luistert naar de nacht van NTR Wetenschap. Helemaal in het thema van oktober, de maand van de geschiedenis, sprak ik historicus Wouter Beekers over de geschiedenis en toekomst van de volkshuisvesting. Je kan het allemaal terugluisteren in je podcast-app. Volgende week is er weer een uitzending in het thema van de maand van geschiedenis. Dan weer met Renette. Ik wens jullie een hele fijne ochtend.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn gisteravond vernield met vuurwerk. Het gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken, waardoor twee ruiten sneuvelden. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien, met ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: Het is een van de allergrootste rampen die ons land nu aan het overkomen is.
4: Ja, en ik hoor je denken, over welke ramp heeft de Tweede Kamerlid Marjolein Moorman het nou? Ontlezing natuurlijk. En daar gaan we het deze ochtend over hebben.
5: Vroeg. Jan van Poppel.
4: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 1 oktober. Vandaag begint de Kinderboekenweek. Een week waarin kinderen worden aangemoedigd om boeken open te slaan, verhalen te lezen en vooral plezier te hebben.

0: in lezen. Maar ondertussen komt uit recent internationaal PISA-onderzoek naar voren dat de leesvaardigheid onder Nederlandse jongeren afneemt. Maar wat betekent dat eigenlijk? Kunnen kinderen straks geen boek meer lezen? En is er daadwerkelijk sprake van een leescrisis? Nou, ik ga erover praten, over dat soort vragen, met kinderboekenschrijver en leraar Barend Last. Barend, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. En directeur van de Landelijke Stichting Voorlees Express, Annette Stegeman. Ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We zitten een beetje laag, hè, met onze stoelen.
2: Ik kan je bijna niet zien.
0: Nee, hè? Dus ik zie je net over het scherm heen. Dat gaan we zo tijdens de muziek even regelen. Barend, jij bent kinderboekenschrijver. Heb jij nou warme herinneringen aan de Kinderboekenweek?
1: Als kind?
0: Ja.
1: Oeh. Nee. Oh, dat is erg. Ja. Ik heb geen actieve herinnering aan de kinderboekenweken in mijn jeugd. Ik heb wel nog een actieve herinnering aan dat ik van die bundeltjes boeken kreeg. Ik ben de naam even kwijt, maar dan kreeg je zo 5 kinderboeken voor een goedkopere prijs.
0: Oh ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren.
1: En die kreeg ik elk jaar van mijn moeder en die verslond ik dan wel. Dat weet ik nog wel.
0: Want omdat je moeder je ze gaf, moest je die lezen van jezelf?
1: Nee, daar zaten gewoon leuke boeken tussen. Okay. Maar ik mocht daar wat uit uitkiezen.
0: Ja, las je veel als kind?
1: Niet superveel, maar ik denk wel, ik heb altijd wel wat gelezen. In de periode als puber is dat echt drastisch omlaag gegaan. Ja. En later, eigenlijk na mijn 18e, is dat weer toegenomen.
0: Ja, hoe is dat voor jou, Annette? Las jij veel vroeger?
2: Ja, heel veel.
0: Ja?
2: Ja, ik was echt een boekenverslinder. Vond het heerlijk om erin te verdwijnen. Ik vond school niet zo leuk, maar lezen vond ik echt heel erg leuk.
0: Ja. Ja. Wat voor boeken dan? Dezelfde pakketjes als Barend? Of?
2: Ja, nou, ik kreeg altijd van mijn ouders een boek, mocht ik een boek uitzoeken met Kinderboekenweek. En dat is wel leuk, mogen mijn kinderen nog steeds van mijn ouders.
0: Ja.
2: Dus dat is, die traditie is voortgezet. En ik las heel veel verschillende boeken, maar ik hield heel erg van heksenverhalen. Dus ik heb de warmste herinneringen aan de boeken van Juniper. En dan moet ik even de naam, ik weet niet. Het is een trilogie, die is net weer uitgegeven als trilogie, weet ik. Bij Lemniscaat. Dus daar hield ik heel erg van.
0: Grappig, hè? Hoe soort je als kind een soort focus kunt krijgen. Dat jij dan heel erg hield van heksenboeken. Ja. Ik hield heel erg van ridderboeken. Ja, god, het zijn al dus alle standaarden op een rijtje. Maar ja,
2: heksen,
1: de Griezelbus was het.
0: Ja, ik vond het geweldig. Ja.
2: Heerlijk.
0: Jij bent de directeur van de Voorlees Express, Annette. Wat is dat precies? Wat doen jullie?
2: Ja, de Voorlees Express is een hele grote vrijwilligersstichting. En wij verspreiden eigenlijk taalplezier achter de voordeur bij kinderen die, we noemen dat taalarme gezinnen. Ik vind dat nooit zo'n mooi woord. Het zijn meer gezinnen waar ouders op wat voor manier dan niet in de mogelijkheid zijn om taal heel erg te stimuleren.
0: En wat zijn dan manieren?
2: Sorry?
0: Wat zijn dan manieren waarop taal niet gestimuleerd kan worden?
2: Omdat je de taal zelf niet spreekt. Omdat je misschien zelf analfabeet bent. Waardoor het moeilijker is om je kind het lezen te laten stimuleren. Het kan echt van alles zijn. Een groot gezin, armoede, veel stress. Van alles.
0: Ja. Ik had ook een soort beeld voor me van een grote bus met daarop Voorlees Express. En dan komen er allemaal mensen met boeken uitlopen, maar het werkt net iets anders.
2: Nee, dus. Dat werkt net iets anders. En de naam zou zeggen dat we alleen maar voorlezen. Dat is niet waar. Boeken zijn een heel belangrijk onderdeel binnen onze taalplezierverspreiding. Ja. Maar we komen 20 weken een uurtje bij een gezin thuis. En dat wordt allemaal gedaan door vrijwilligers door het hele land. We werken met zo'n 5000 vrijwilligers per jaar.
0: Ja.
2: En het idee is echt om kinderen het leuk te laten vinden om met taal bezig te zijn.
0: Ja. Inmiddels ben jij geen kind meer, Barend. Vroeger was je dan misschien niet zo enthousiast over die Kinderboekenweek. Nu wel, inmiddels?
1: Ja? Zeker. Ja? Ik vind het altijd wel een bijzondere week. Gisteren hebben we de Kinderboekenweek geopend in Maastricht, mijn thuisstad, wat je misschien kan horen. Met een optreden ook. Ik mocht het dan aan elkaar praten en het was een optreden van Paul van Loon.
0: Ah, ja,
1: en ik geweldig. Werd voorgelezen uit prentenboeken van Paul van Loon uit de jaren 80. Dus voor mij was dat dan wel, je kun je idolen ontmoeten.
0: Ja, cool.
1: Ja, het was echt heel tof.
0: Alles kwam een soort van samen daar.
1: Ja, en dat is, je viert, het is echt een feestje.
0: Ja.
1: En ook met kinderboeken, schrijvers, illustratoren, vertalers onder elkaar. Het is ook, het is een vak. Je mag er even met elkaar, het gewoon trots zijn op wat je doet en hopen daarmee kinderen te inspireren.
0: Ja, het is mooi dat je dat zegt. Het is een feestje. Het is dus ook een feestje om te lezen, maar dat ervaart natuurlijk niet iedereen zo. Ik zei het in het begin al van die PISA-cijfers, een groot onderzoek wat gedaan is naar leesvaardigheid onder jongeren. Daar is nogal wat op aan te merken op die leesvaardigheid. Daar gaan we het zo over hebben met elkaar. En

We gaan het ook hebben over leesplezier, want wat is dat nou precies, leesplezier? En hoe krijgen we die kinderen dan weer allemaal aan het lezen? Nou, allemaal belangrijke vragen, gaan we het zo over hebben. En mochten daar nou vragen over zijn aan de andere kant van de radio, kan ik me goed voorstellen. Stel die vragen dan vooral in de NPO Luister-app.

0: Pendulum Swing van Gold Kimono. En die hoorde je tijdens Vroeg van donderdag 1 oktober. Goedemorgen. Vandaag begint de Kinderboekenweek. Een week waarin kinderen worden aangemoedigd om lekker te gaan lezen. Wij gaan het hebben over die Kinderboekenweek. Ook over ontlezing in Nederland. De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen en jongeren. En dat doe ik niet alleen, want dat kan ik helemaal niet. Bij mij in de studio zitten leraar en kinderboekenschrijver Barend Last. En directeur van de Landelijke Stichting Voorlees Express, Annette Stegeman. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Barend of Annette, stel die vragen dan vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Nou, en voordat we het gaan hebben over leesplezier, eerst naar de dalende PISA-scores. Want uit internationaal onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen de afgelopen jaren is afgenomen. Marjolein Moorman van Pro, we hoorden daar net al even voor, daar zorgen daarover als volgt in de Tweede Kamer.
2: Bijna 2 op de 5 15-jarigen kan niet genoeg lezen om mee te komen in de samenleving. Dat betekent dat je geen bijsluiter kan lezen bij een medicijn, dat je geen betalingsherinnering kan lezen, met alle gevolgen van die.
0: Ja, net een bijsluiter niet kunnen lezen, dat klinkt als een heel praktisch probleem, hè? Jij komt met die voorleesexpress bij gezinnen thuis, dat heb je net verteld. Wat betekent het in de praktijk als een kind moeite heeft met lezen? Wat is dat?
3: Ja, dat is heel lastig, want ons onderwijs is ook heel talig. Dus kinderen sowieso op school komen ze echt wel al in de problemen. Als je niet goed kan lezen, want je leest het ook in rekenen, leest het ook in alle andere vakken. Maar lezen zit is overal. Hè? Dus wat ze net vertelde, je kan geen bijsluiter lezen. Dat is natuurlijk ongelooflijk lastig en een groot probleem van de samenleving. En dat is ook wel waarom wij het zo belangrijk vinden als Voorleesexpress om dit niet alleen bij school te leggen, omdat het echt een samenlevingsprobleem is wat ons betreft.
0: Maar is dan het probleem dat steeds minder kinderen goed kunnen lezen, of is dan het probleem dat taal overal is?
3: Is het
0: allebei?
3: Nou, ik denk allebei. Het is en-en. De PISA-cijfers liggen er natuurlijk niet om. Jij hebt daar iets anders over.
0: Nee, ik zie Baan wel schudden met zijn hoofd.
3: Ja, maar wat we echt zien, en ik kom zelf ook uit het onderwijs en spreek veel met directeuren, dat kinderen ook echt vaak met een achterstand binnenkomen wat betreft taal. Ja. En die achterstand inhalen, die is echt best wel ingewikkeld. Het is wel heel belangrijk om het genuanceerd te bekijken. Want we hebben ook te maken bijvoorbeeld met een hele grote instroom nieuwkomers, waarbij je ook ziet dat als een kind bijvoorbeeld een heel groot trauma met zich meedraagt, dat het ook heel moeilijk is om
0: die taal te leren.
3: En dan is er vaak eerst iets anders nodig. Dus die cijfers zijn cijfers en die zijn er.
0: Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat die PISA-scores al jaren aan het dalen zijn.
3: Zeker.
0: Het is niet zo dat dit nou toevallig in 2016
4: wereldwijd. Ja. In alle landen.
0: Ik zag je net een beetje knikkenbollen waren toen het ging over die PISA-scores. Waarom?
4: Nou, dat komt omdat we mensen sinds te veel gewicht hangen aan die cijfers. En wat je hoorde in het begin ook Marjolein Moorman zeggen, het is rampzalig. Ik heb haar ergens anders ook horen zeggen, we moeten ons schamen. En dan denk ik, wacht even.
0: Want het gaat hier over een bijsluiter, hè? Wat vind je daarvan zo'n voorbeeld?
4: Kijk, PISA is een signaal. En dat is een signaal wat we serieus moeten nemen. Het is geen diagnose over dat we afsteven op een land met allemaal analfabeten die geen bijsluiter meer kunnen lezen. En ik vind de bijsluiter altijd een armoedig gekozen voorbeeld. Omdat ik denk, als kinderboekenschrijver, ik schrijf geen boeken zodat kinderen uiteindelijk bijsluiters kunnen lezen. Weet je wel? Ik bedoel, als bijsluiters zo onbegrijpelijk zijn, laten we dan iets aan de bijsluiters doen. En laten we kinderen vooral literatuur aanbieden, zodat ze zichzelf kunnen ontdekken. We ze kunnen vormen. We ze culturele bagage kunnen meegeven. Het is een hele functionalistische, instrumentele kijk op wat taal is.
0: Wat lezen ook is.
4: Dus het staat heel erg ten dienste van mee kunnen draaien in de samenleving. En ik denk dat literatuur, maar ook taal in bredere zinnen, want we hebben het nu eigenlijk over taal en lezen, maar onder taal valt natuurlijk ook spreken, luisteren, schrijven enzovoort, dat voor mij veel meer een soort vormende en ontwikkelende emancipatoire functie heeft dan de bijsluiter te kunnen lezen.
0: Ja.
4: En natuurlijk, kinderen moeten ook straks in de samenleving mee gaan draaien. Maar als je dat cijfer van PISA dan heel serieus neemt, dan moet je ook heel serieus kijken naar wat er allemaal aan haken en ogen aan dat cijfer zit.
0: Maar wat zijn dat dan voor haken en ogen
4: volgens jou? Je ziet bijvoorbeeld een samenhang tussen opleidingsniveau van ouders en de scores op leesvaardigheid van jongeren. En dat zegt iets over de thuissituatie. We kunnen daar geen oorzaken aan koppelen, maar je ziet wel samenhang. Als jij uit een taalarme, om het woord dan toch even te gebruiken, omgeving komt, dan correleert dat met je score op zo'n toets.
1: Ja.
4: En dan kunnen we wel zeggen, het onderwijs deugt niet, we moeten ons schamen, alarm, paniek, we zitten in een leescrisis. We kunnen ook zeggen, wacht even, laten we nou eens goed kijken.
1: Maar is dat wat er gezegd wordt, dat het onderwijs niet deugt, of dat we in een leescrisis zitten, of is gewoon dit een, jij noemt het een signaal, maar goed, een signaal dat zou het zijn als het alleen dit jaar was, of misschien 2 jaar achter elkaar, maar het is al jaren een signaal.
4: Ja, er zijn veel signalen.
1: Dan steven je toch ergens op af. En dan is soort die constatering wel iets waard.
4: Dat is niet helemaal waar. Kijk, dat signaal hadden we 3 jaar geleden bij de vorige PISA-meting ook. Toen was het 1 op de 3.
1: Maar dat zegt toch veel?
4: Nou ja, dat zegt iets. Het is alleen geen diagnose. Mm. Het is een signaal. En er zijn meerdere signalen. We zien bijvoorbeeld al jaren dat mensen meer gefragmenteerd lezen. Bijvoorbeeld door de digitalisering. Nou, daar kunnen we iets mee doen.
1: Wat is dat gefragmenteerd lezen?
4: Heb je WhatsApp?
1: Ja.
4: Nou, dan lees je heel gefragmenteerd berichtjes.
1: Ja.
4: Dat is ook lezen.
1: Ja, vooral als mijn moeder me appt.
4: Ja, precies.
1: Dan ben ik heel gefragmenteerd.
4: Ja, precies.
1: Hoi, Jan, hoe
4: maar
1: gaat het?
4: Als dat vervolgens impact heeft op je concentratie bijvoorbeeld, of op je vaardigheden om diep te lezen, om echt lang je ergens in te verdiepen, ja, daar moeten we iets mee.
1: Ja.
4: En dat zijn problemen waar je in het onderwijs iets mee kunt. Want we hebben jarenlang in het onderwijs de rijke inhoud eigenlijk eruit gehaald. Mm-hmm. We zijn begrijpend lezen gaan aanleren met losse instrumentele vaardigheden. Zo van, hey, kun je aan het signaalwoord zien waar de tekst over gaat.
1: Ja.
4: Terwijl, pak een boek. Ga met elkaar lezen. Heb het over de rijkdom van taal.
1: Maar zeg je daarmee dat als een kind, even om in dat bijsluitervoorbeeld blijven, zeg je daarmee dat als een kind een bijsluiter niet kan lezen, dat het niet betekent dat het kind niet kan lezen, maar dat het kind anders leest?
4: Ja, natuurlijk. Kijk, als je kijkt naar de hoofdonderzoeker uit Nederland van PISA, die in Nederland het onderzoek heeft gedaan, die is geïnterviewd in Trouw.
1: Ja.
4: En die zei letterlijk, de scores van PISA betekenen niet dat kinderen niet kunnen lezen. Ze vinden het alleen moeilijk om er conclusies aan te verbinden. En mind you, dit is een toets ergens op een woensdagmiddag in maart 2025, waar ze een half uurtje digitaal een paar vragen moeten invullen.
1: Ja.
4: Waar ze niks voor krijgen, behalve een chocoladereep.
1: Oké, okay. Annette, we zitten niet in een leescrisis.
3: Ja,
1: nou ja, dat is toch goed nieuws?
3: Dat is op zich goed nieuws. Ik denk ook wel, ik ben het helemaal met Barend eens, en ik denk ook dat er de afgelopen jaren op scholen ook heel veel geëist is van scholen in waar het leesonderwijs aan zou moeten voldoen. Wat het echt niet leuker maakte voor kinderen om te lezen.
1: Ja.
3: En dat is wel iets wat gewoon ongelooflijk belangrijk is. Als je wil dat kinderen gaat lezen, dat het ook leuk moet blijven.
1: Mm-hmm.
3: En dat zie je op de basisschool, maar zie je ook op de middelbare school. Als je ziet wat kinderen op middelbare scholen aan literatuur moeten lezen, wat totaal niet meer passend is bij deze tijd. Nou, daar krijg ik waarschijnlijk heel veel Nederlandse docenten over mee. Maar dit is echt.
1: Waarom zou dat zo zijn, dat je dan nu allerlei Nederlandse docenten over je heen krijgt?
3: Nou, omdat dat oud-Nederlands is toch wel bijvoorbeeld iets wat nog heel belangrijk is om in examens te toetsen. Dus het is,
4: Je hebt een spagaat, hè? Je zit een beetje tussen, moeten we het opleggen? Of moeten we de vrijheid geven?
1: Mm.
4: En hoe vind je daarin de middenweg?
3: Ik zie het bij mijn dochter, die is helemaal into boeken. Die is echt van de boektalks. Maar die moet boeken nu lezen waarvan ze zegt, nou, hier heb ik zo geen zin. Ik vind dit zo stom.
1: Ja.
3: Ik wil dit gewoon niet. Ja. En daarvan denk ik wel van je wil. Kijk, zij heeft er al plezier in, gelukkig. Dus prima. Dat ene boekje maakt niet uit. Maar als je echt kinderen plezier wil laten hebben met lezen, is het heel belangrijk om te kijken, wat heeft dat kind dan nodig?
1: Ja.
3: Wat is een boek wat bij een kind past? En ik heb een tijdje op een school gewerkt en daar werkte. Het is nu fantastisch. Bibliotheken zijn steeds beter aan het samenwerken met scholen. Daar is nog een hele wereld in te winnen. Maar je hebt nu veel schoolbibliotheken bijvoorbeeld. En daar was op een school waar ik werkte, daar was een leesmediaconsulent. Die komt dan op de scholen. En die ging met een trolley met boeken alle klassen af. En daar ging zij theatraal als een soort 5-sterren restaurant, maar dan met boeken

0: wat kinderen op middelbare scholen aan literatuur moeten lezen, wat totaal niet meer passend is bij deze tijd. Nou, daar krijg ik waarschijnlijk heel veel Nederlandse docenten over mee. Maar dit is
1: echt. Waarom zou dat zo zijn, dat je dan nu allerlei Nederlandse docenten over je heen krijgt?
0: Nou, omdat dat oud-Nederlands is toch wel bijvoorbeeld iets wat nog heel belangrijk is om in examens te toetsen. Dus het is, ja.
2: Je hebt een spagaat, hè? Je zit een beetje tussen, moeten we het opleggen? Of moeten we de vrijheid geven?
1: Mm-hmm.
2: En hoe vind je daarin de middenweg?
0: Ik zie het bij mijn dochter, die is helemaal into boeken. Die is echt van de boektalks. Maar die moet boeken nu lezen waarvan ze zegt, nou, hier heb ik zo geen zin. Ik vind dit zo stom.
1: Ja.
0: Ik wil dit gewoon niet. Ja. En daarvan denk ik wel van, kijk, zij heeft er al plezier in, gelukkig. Dus prima. Dat ene boekje maakt niet uit. Maar als je echt kinderen plezier wil laten hebben met lezen, is het heel belangrijk om te kijken, wat heeft dat kind dan nodig?
1: Ja.
0: Wat is een boek wat bij een kind past? En ik heb een tijdje op een school gewerkt en daar werkte. Het is nu fantastisch. Bibliotheken zijn steeds beter aan het samenwerken met scholen. Daar is nog een hele wereld in te winnen. Maar je hebt nu veel schoolbibliotheken bijvoorbeeld. En daar was op een school waar ik werkte, daar was een leesmediaconsulent. Die komt dan op de scholen. En die ging met een trolley met boeken alle klassen af. En daar ging zij theatraal, als een soort 5-sterren restaurant, maar dan met boeken aanprijzen.
1: Ja.
0: Nou, deze kinderen gingen helemaal aan op boeken. Die stonden in een rij om.
1: Er werd alleen nog maar gelezen.
0: Daar werd alleen nog maar gelezen. Dus dat is ongelooflijk belangrijk.
1: Maar even advocaat van de duivel. Hè? Want ik bedoel, ik vond vroeger wiskunde echt een vreselijk vak. Ik vond er niks leuks aan. Maar toch moet het. Hè? Je moet het afmaken. Je moet je middelbare school kun je niet halen zonder wiskunde. Vervolgens ging ik studeren en toen dacht ik, oh, wacht eens even, ik heb hier eigenlijk heel veel aan dat wiskunde. Dus achteraf ben ik heel blij dat meneer Van der Hurk, zo heette die, mij een soort door mijn strot heeft geduwd zonder dat ik het leuk vond. Maar uiteindelijk heb je er wat aan. Dus de vraag die daar natuurlijk onder ligt is, moet alles leuk zijn?
2: Ja, dat rechtvaardigt het systeem nog niet. Kijk, ik denk dat we last hebben van een soort doelmiddelverwarring. En wat ik daarmee bedoel is, je leest of taal überhaupt, je ontwikkelt taalvermogen omdat je uiteindelijk daar iets mee doet.
1: Ja.
2: En ik vind als kinderboekenschrijver, ik hou van boeken. Dus voor mij gaat het erom dat je uiteindelijk in taal iets moois kan vinden wat jou raakt. Wat jou in je leven kan ergens heen kan sturen of een idee kan geven. Wat we in het onderwijs hebben gedaan is, we hebben het omgedraaid. We hebben gezegd van nee, lezen is het doel op zich. En daar gaan we allemaal dingen op zetten. Dan krijg je spellingslesjes, dan krijg je grammatica lesjes. Mm. En dan krijg je hele saaie teksten. Ik heb vorig jaar groep 3 les gegeven. Nou, dan zit ik een tekst te lezen van zo'n methode. Ja, dan zak mijn broek vanaf. En dan zegt een kind in groep 3, 6, 7 jaar, ik vind lezen stom, nu al. Dat is vechten tegen de bierkaai. Mm. Terwijl ik denk, als we onthouden dat lezen ergens voor is, en dat we dat centraler zetten.
1: Ja.
2: Ik denk dat dat al heel veel doet met de motivatie van kinderen. En dat geldt ook voor rekenen. Je kunt als docent binnen de kaders die we hebben best wel veel ruimte nemen om af te stappen van die instrumentele kijk op de zaak.
1: Ja.
2: En dat doet iets met de beleving van kinderen.
1: Is dit ook de reden, Barend, want ik was een column aan het lezen van jou in Trouw. Dat ging ook over die PISA-cijfers. Overigens voordat die PISA-cijfers al uitkwamen. Mm. En toen schreef je onder andere dat deze ranglijsten, zoals PISA, onderwijskundig gezien meer kwaad dan goed doen.
2: Ja.
1: Ja, is dit eigenlijk het verhaal?
2: Dat heeft daarmee te maken, omdat PISA, en dan PISA is daar het meest schrijnende voorbeeld van, eigenlijk een soort van beleidsdoel op zichzelf is geworden.
1: Mm-hmm.
2: Krijg je dat het beleid dat bijvoorbeeld de staatssecretaris Siekers Thiele daarop loslaat, versmalt tot scoren op de toets. En dat heeft allemaal nadelige effecten.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld dat het nu allemaal om lezen gaat. Maar waar is bijvoorbeeld spreken en luisteren? Waar is schrijven?
1: Ja,
2: en
1: dat de laatste taal.
2: Dat is allemaal taal. Maar ze heeft letterlijk in haar kamerbrief van net voor de zomer, ik geloof 19 juni in mijn hoofd, heeft ze geschreven dat ze een nieuw taalbeleid wil invoeren.
1: Mm.
2: En ik ben helemaal voor hartstikke goed taalbeleid en integreren in alle vakken. Maar haar motivatie is, ik wil een trendbreuk op PISA realiseren. En wat je dan krijgt is wat ik ook in dat stuk schrijf, dat heet Goodhart's Law. En dat wil zeggen, als een meetinstrument een doel op zich wordt,
1: ja,
2: dan verliest het eigenlijk zijn waarde om iets in kaart te brengen.
1: Mm.
2: En dat gebeurt er de hele tijd met dat soort internationale ranglijsten. Het wordt een beleidsdoel. Ja. Daardoor versmallen we in de lerarenopleiding. We versmallen in het curriculum met alle gevolgen van dien. En dan zit ik dadelijk in mijn groep 8, teaching to the test, die kinderen gewoon te leren wat ze op de toets moeten doen.
3: Ja.
2: En dan vinden we het gek dat ze hun leesplezier verliezen. Ja. Ja, daarom vind ik dat onderwijskundig gezien...
3: Annette, je hebt

0: in dagelijks leven natuurlijk bezig met dat leesplezier ook bevorderen. Zeker bij taalarme gezinnen. Hebben we daar een ander woord voor? Taalarme gezinnen? Kunnen we dat nu bedenken met elkaar? Zie Barend ook al nadenken?
1: Ja, taalgebrek, ik weet niet.
2: Gezinnen die er heel erg voor openstaan om meer rijke taal in hun huis te brengen.
0: Maar hoe doe je, want als scores dan nu leidend zijn, hoe keer je dat om? Hoe doe je dat daar? Hoe zorg je ervoor dat zij plezier gaan hebben in lezen?
2: Niet met scores. Dus dat is echt. We vinden het ontzettend belangrijk, maar we zijn geen verkapte huiswerkbegeleiding. Dus dat is echt heel belangrijk. Ja. De Voorleesexpress is er echt om taalplezier te brengen. Maar er komt nog veel meer bij. Wat wij bijvoorbeeld altijd zeggen is: als een kind echt nog geen boek wil lezen, maar een kind is bijvoorbeeld heel erg van het koken, dan kan je ook zeggen: we gaan eens samen recept lezen. Dan gaan we kijken of we samen iets kunnen bakken. Dat is ook taal, hè?
0: Dit is eigenlijk dus heel erg luisteren naar de behoeften van een kind. Ja. Wat vindt dat kind leuk? Ja. Waar is diegene geïnteresseerd in? Ja. En waar kunnen we daar taal in vinden?
2: Zeker, zeker. En ik ben zelf ook vrijwilliger. Dus naast dat ik directeur ben, ben ik ook een van de vrijwilligers. Daar ben ik helemaal lekker ingedoken. En dat is ontzettend leuk. En dat zijn twee kinderen die sinds 2 jaar in Nederland zijn, lezen echt heel stom vinden. Omdat het gewoon heel moeilijk is. Hè, en
0: logisch
2: aan nieuwe
0: ook dan
2: taal leren. Ja. En dan ook nog dat allemaal moeten lezen. Ze zijn dol op voorlezen. Dus dat is ontzettend fijn. Dus elke week ga ik een half uurtje. We zijn nu de gorgels aan het lezen. En ik merk hoeveel leuker ze het eigenlijk vinden. In onze 20 weken zit altijd 1 week dat je met elkaar naar de bieb gaat om ook de kinderen lid te maken. Ouders neem je mee. Dat is ook echt het belangrijke. Want je kan 20 weken een vrijwilliger sturen en daarna weggaan. Nou, doet niks. Maar als je ouders meeneemt in hoe maak je dan taalplezier? Je kan ook taalplezier maken door samen de was te vouwen. Je kan ook taalplezier maken door samen te gaan voetballen. Je kan ook
0: maar hoe doe je dat tijdens de wasvouwen?
2: Nou, welke kleur kleren hebben we allemaal?
0: Praten. Ik vind het grappig dat je dit zegt, omdat het is niet iets waar ik een soort in mijn dagelijkse leven bij stilstaat, dat die taal overal is, zelfs bij het opvouwen van de was.
2: Ja, en dat is iets wat we ouders heel erg meegeven. Wat we ook zien is de grootste doelgroep van ons zijn gezinnen die uit een ander land komen, hierheen zijn gekomen. En we zijn overigens echt voor alle gezinnen, maar we zien dat de gezinnen met bijvoorbeeld NT1 gezinnen met ouders met laaggeletterdheid, dat het toch minder op gang nog is gekomen, wat we heel graag zouden willen, want we weten dat er heel veel zijn. Maar, wat was je vraag ook weer?
0: Dat weet ik niet meer wat mijn vraag was.
2: Oh ja. Ja.
1: Maar het ging over het aansluiten bij het kind.
0: Gelukkig hebben we Barend nog.
1: Nee, maar je zei op deze vroege ochtend. Ik wil even op inhaken, want je stelde echt een hele mooie vraag. Namelijk, hoe kunnen we aansluiten bij de talige context van een kind thuis?
0: Ja, mooie vraag inderdaad.
1: En dat trekt het meteen voorbij het lezen alleen maar.
0: Ja.
1: En niet alleen het talige, maar ook het digitale speelt daar dan ook ineens een rol bij. Mm. En ik moest denken aan een verhaal wat ik zelf in mijn lezing ook wel vaker vertel. Van een jongetje vorig jaar in groep 3 die op een dag binnenkwam, en ik zit altijd bij de deur bij binnenkomst en dan groet ik ze altijd, en die droeg een Minecraft-trui. Dus ik wist hoe laat het was. Ja, dat is een gamer. Die houdt van Minecraft. En in Minecraft kunnen kinderen zich helemaal verliezen. En toen heb ik hem gevraagd van, Minecraft, zei, zijn ogen gingen natuurlijk fonkelen. Ik zei, weet je wat, ga jij een vertelbeurt doen over Minecraft? Ga jij eens vertellen wat jij daar allemaal in meemaakt? Nou, wekenlang gezwoegd op een PowerPoint met zijn moeder. Volgens mij misschien een beetje AI erbij gebruikt, maar helemaal prima natuurlijk.
0: Zag er helemaal gelikt uit.
1: Helemaal gelikt uit, inderdaad. Maar uiteindelijk dacht ik, dit is een kans. Dan heb ik daar een soort lessenserie bij gemaakt, waarin we met elkaar hebben gekeken naar verhalen in games. Zelf gamekarakters hebben gemaakt, het gehad ook en natuurlijk hebben over is gamen gezond voor je. Mm-hmm. En heel veel kinderen zag ik daar ineens in opfleuren, omdat ze serieus werden genomen. En de vraag van sommige kinderen was echt van, gaan we het over games hebben?
0: Ja.
1: Mag dat ook? Maar hoeveel kansen die digitale wereld ook biedt voor taal, het is fantastisch. En ik denk, daar kunnen we.
2: Dat nemen wij ook mee.
1: Precies. Ja. Daar thuis aansluiten, daar op school in aansluiten, bredere talige context.
0: Eigenlijk, als je dit een beetje plat slaat, is het soort van de wereld om ons heen veranderd. Dat is nou eenmaal zo. We digitaliseren steeds meer social media, daar komt het elke keer weer op neer. En dan kun je zeggen, dat is heel slecht voor onze taalontwikkeling, maar je kunt er ook heel veel kansen zien. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja. denk het wel. En ik denk dat daarin een balans zoeken. En we zijn een beetje normatief daarin geworden. De kinderboekenweek, ik zei het, we vieren een feestje. Mm-hmm. Niemand die nog vragen stelt bij of een boek altijd goed is voor de wereld. Bijvoorbeeld de papierindustrie is even vervuilend als de luchtvaartindustrie. Ja. Hebben we het niet over in de kinderboekenweek. Ja. Dus, maar bij de week van de mediawijsheid, de digitale wereld, is het thema dit jaar gezond met je scherm. En dat gaat vaak een beetje richting het negatievere. Hmm. En dat is exemplarisch voor hoe we in het onderwijs het benaderen. Terwijl voor kinderen is die wereld thuis is één.
3: Ja.
1: Is alles.
3: Ja.
1: En ik denk dat we daar als volwassenen goed aan doen om daar meer balans in te zoeken.
0: Ja. Waar ik nog benieuwd naar was, hè, want je vertelde net over de voorleesexpress, Annette, dat je veel met gezinnen werkt die een taalachterstand hebben. Zie je eigenlijk over het algemeen verschillen in welke kinderen wel lezen en welke kinderen minder lezen, even ongeacht die taalachterstand? Is er een soort, bijvoorbeeld een soort klassenverschil in hoe kinderen aan het lezen zijn?
2: Ik denk dat als jij zelf niet het voorbeeld hebt gehad van je ouders dat lezen heel leuk kan zijn, of dat je gestimuleerd wordt om te lezen, ja, dan is dat toch lastiger om daarbij aansluit te zijn. Ook heel veel kinderen die dan uiteindelijk wel gewoon lezen. Maar ik denk dat dat wel een hoe je opgroeit en bij wie, dat heeft een ongelofelijke impact.
3: Ja.
2: Dus dat zeker, ja.
3: Ja.
2: Ja. En om nog heel even bij jou aan te sluiten op dat digitale stuk. Ik weet alweer wat ik net wilde zeggen. Want wij hebben bijvoorbeeld, wij sluiten heel erg aan bij meertaligheid. En dat is ook iets wat de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden. Dat het dus super belangrijk is als kinderen een nieuwe taal leren. Dat ze hun eigen het thuistaal of hun moedertaal ook genoeg blijven spreken. En wat wij een aantal jaar geleden hebben opgezet is prentenboeken in alle talen. Nou, dat vind ik een voorbeeld van hoe fantastisch de digitale wereld is. Want met vertaalvrijwilligers vertalen wij 2 boeken per jaar. Vertalen we in 20 of in meer dan 40 talen. Oh, waaronder ook dialecten en gebarentaal.
3: Ja.
2: En dat is dus ook echt om scholen, maar ook ouders te stimuleren om ook in hun thuistaal kinderen te laten lezen.
0: Ja, en om dus ook dat leesplezier te bevorderen,
2: precies,
0: kan ik me voorstellen.
2: Precies.
0: Ja.
2: Dus we varen vaak mee op prentenboek van het jaar. Dan kan een kind als pre-teaching eerst even het boek in zijn eigen taal luisteren en daarna leest de juf het voor. En dan maak je dus die bruggen tussen woorden veel sneller.
0: Ja, ja. Dat verschil, hè, in welke kinderen wel en niet lezen, Barend, zie je dat ook als kinderboeken schrijven? Ik bedoel, welke kinderen lezen jouw boeken?
1: Nou,
0: weet je dat?
1: Dat weet ik niet precies welke dat van mijn boeken zijn. Ik weet wel dat als ik mijn boeken schrijf, dat ik altijd een bepaald publiek voor ogen heb.
0: Ja.
1: Ik kan me nog herinneren.
0: Wat heb je voor ogen?
1: Nou, ik had toen ik begon met kinderboeken schrijven 2 jongens in mijn klas. Dat was groep 7-8. En die hadden echt een hekel aan boeken. Dus die lazen het ook niet echt. Die bladerden er gewoon doorheen. En toen ik een van mijn eerste kinderboeken ging schrijven, heb ik het voor hun eigenlijk geschreven. Dus ik wilde dat het een boek was dat als je het ziet, een soort van stoerheid uitstraalt. En waarin je een jongen het kan oppakken en kan denken, ik wil hier echt meer van weten. Dat is uiteindelijk het boek Geef in het Dierenrijk geworden. En daar hebben we toen ook de top 3 voor de kinderjury mee gehaald. En het leuke aan de kinderjuryprijs is dat het een populariteitsprijs is van kinderen. En niet een soort van juryoordeel van een volwassene.
0: Van een volwassene.
1: Maar kijk, ik denk, we hebben verschillende soorten lezers. En als jij noemde in het begin de term ontlezingen.
3: Mm.
1: Wat we vaak bedoelen met ontlezing is, er worden minder boeken gelezen. Mm. En we zeggen dan, de jonge lezer leest niet meer. Misschien is dit een mooie kans om even het boek van Jeroen Dera te noemen. Een Nederlandicus, een onderzoeker. Zijn boek heet De Spagaat, is recent uitgekomen. Waarin hij eigenlijk het idee van de jonge lezer ontkracht. We hebben niet één lezer. Er zijn kinderen die heel veel lezen, boekenwormen. We hebben kinderen die boeken lezen verschrikkelijk vinden. En we hebben een grote tussengroep die eigenlijk heel graag wil lezen, maar er geen tijd voor heeft, of allemaal andere factoren die meespelen. En ik denk dat we daar ook in hoe we het probleem benaderen, welke oplossingen we zoeken, er goed aan doen om rekening mee te houden dat we niet iedereen over één kam scheren. In dat gemiddelde van zo'n PISA-cijfer verlies je al die individuen die allemaal een eigen context hebben. We hadden net voordat we hier net naar boven naar de studio kwamen ook even over het belang van thuisbezoeken doen bijvoorbeeld. Om die context te zien en te weten, wie is dit kind en wat heeft dat kind nou eigenlijk nodig?
0: Ja, er wordt natuurlijk natuurlijk ook in Politiek Den Haag. Je haalde net staatssecretaris Judith Thiele al even aan. Er wordt natuurlijk in Den Haag ook gesproken over oplossingen hiervoor. Nou, daar kun je van alles van vinden. Een van die oplossingen, en we gaan het zo nog wel over meer oplossingen hebben, genoemd wordt, is het kwartiertje van Thiele. Vond ik wel zo mooi. Van ouders moeten elke dag hun kind 15 minuten voorlezen.
1: Ja.
0: Vind je dat een oplossing, Annette?
2: Nou, een oplossing niet. Ik vind het wel een heel goed idee. Hè, dat we gewoon met z'n allen veel gaan voorlezen. Maar sommige ouders kunnen helemaal niet voorlezen.
1: Nee. Dus, en die lezen ook niet die oproep.
2: Het is ook een beetje gedacht vanuit het bepaalde kokervisie.
0: Ja, Judith Thiele kan waarschijnlijk voorlezen.
2: Die kan denk ik heel goed voorlezen. Ja. Misschien vindt het leuk om vrijwilliger te worden bij de voorlezers.
0: Ja, dat vind ik een hele leuke oproep. Maar, staatssecretaris Thiele, luistert u. Ja, ja.
2: Maar het is wel, het voorlezen is wel ontzettend belangrijk. En je ziet dat het op scholen echt heel veel wordt opgepakt. Dat scholen vinden het ook heel leuk, hè?
0: Ja.
2: Je ziet ook scholen die steeds meer zeggen van, hey, we gaan daar meer aandacht aan besteden, we gaan daar meer geld in stoppen. Scholen die hele themakasten hebben met allemaal op kinderen hun interesses mooie hoe zeg je dat?
1: De juiste boeken of de juiste inhoud kunnen vinden.
2: Ja. Ja. Dus er wordt veel meer met enthousiasme daarnaar gekeken. Dus ik vind dat school dat fantastisch goed doen.
0: Ja. Maar zo'n kwartiertje van Thiele, we gaan het zo nog over andere oplossingen hebben. Dus daar komen we hier ook wel op, Annette. Maar ik vond het wel tekenend of zo. Ook voor dit gesprek wat we nu hebben. Van het gaat heel erg uit van een soort simpelheid.
1: Het is pleisterbeleid. Het is pleisterbeleid. Ja. En het is goed bedoeld en het is goed. Ik gun het elk kind. Uh-huh. Maar toen ik dat las, dacht ik echt, oké, maar tegen wie zeg je dit nou? En heb je echt het idee dat de mensen die dit nodig hebben, dat die dit op gaan pakken? Ik denk het niet.
0: Nee,
1: ik heb ooit een keer meegedaan aan een prachtig project. Dat was een uitgeverij, die wilde graag meer diversiteit voor meisjes in kinderboeken. En die dacht, oké, maar waar moet ik dat nou precies laten landen? Want in de gewone boekhandel kost het 10, 15 euro. Dat kunnen mensen bij wie ik het wil laten landen niet betalen.
0: Ja.
1: Heeft ze contact opgenomen met de Action. En de marketingdame had een migrantenachtergrond. En die dacht, hey, dit is een goed idee. En die heeft toen 50.000, of volgens mij 100.000 zelfs, kinderboeken laten maken. Diversiteit met meisjes. Ik mocht er dan 2 maken. Voor 2 piek bij de Action. Ja, en dan bereik je in één keer een heel ander soort doelgroep. En ik denk dat Thiele daarmee niet genoeg rekening houdt.
0: Ja.
1: Bereiken we de juiste mensen?
0: Ja. Nou, laten we daar zo verder over praten. Want dat is een interessante vraag die je opwerpt. Van hoe zorgen we er nou voor dat al die verschillende groepen kinderen uiteindelijk ook plezier beleven aan lezen? We gaan eerst even een vraag van luisteraars. Vinden jullie dat goed?
1: Leuk.
0: In de NPO luisteren.
3: Vragen.
0: Het komt veel binnen namelijk. Zeno die vraagt zich af, ik ben zelf geen lezer. Hoe kan ik mijn kind dan toch enthousiast maken voor boeken, Annette?
2: Nou, ga lekker naar de bieb samen, zou ik zeggen.
0: Ja.
2: De bibliotheek is een hele leuke omgeving, waar ook veel meer te doen is dan alleen boeken.
0: Soms ook een beetje een duffe omgeving.
2: Nou,
1: ze zijn echt wel wat verhippen.
2: Ja, okay. Ik zou eens een keer daarheen gaan, Jan, naar de bibliotheek.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik woon in Utrecht, de bibliotheek in Utrecht.
1: Ja, daar ga je al in de bibliotheek. Ja.
2: Fantastisch,
1: dat is waar.
2: Ja. Er zijn bijvoorbeeld in de bibliotheek ook, we hebben in Nederland Boekstart. Alle kinderen in Nederland die geboren worden, die krijgen een koffertje met een boekje erin. En die Boekstart coaches, als je die ophaalt, die begeleiden je dan ook een beetje in, hey, wat is zo'n bibliotheek, wat kan je daar?
0: Ja.
2: Zien we wel dat degene die de boekstartkoffer ophaalt vaak toch de mensen zijn die dat sowieso wel zouden doen. Het is wel iets heel goeds en heel belangrijks. En in de bibliotheek zijn heel veel kundige mensen die je daarbij kunnen helpen.
0: Ja, oké, nou, goede tip voor Zeno. Henry die stuurt ook een appje. Ik ben 7 jaar vrijwilliger bij de Voorleesexpress, stuurt Henry. Heel veel jongens vragen vaak graag prentenboeken over voetballen. Voor de leesleeftijd vanaf 4 jaar en ouder zijn deze helaas bijzonder schaars.
1: Ja.
0: Het leesplezier staat altijd op nummer 1. Nou, leuk dat Henry voorleest. En dit geeft maar weer hoe specifiek die wens eigenlijk is, hè, Barend, van sommige kinderen.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat, als ik terugdenk aan mijn opleiding, ik heb de PABO gestudeerd. Mm. En dan had ik 1 vak jeugdliteratuur. En dat was echt te weinig.
2: Ja.
1: En ik was echt niet bekwaam genoeg om te weten wat is er allemaal te halen, wat is er allemaal te bieden.
0: Ja. En ben je daarom kinderboekenschrijver geworden?
1: Nee, dat is een wat persoonlijker verhaal. Dat heeft te maken met mijn overleden vader. Die is in 2010 overleden en ik wilde hem graag tot leven wekken. Ah. En ik heb toen een kinderboek geschreven over zijn ponykampen die hij altijd organiseerde. Want ik vertelde daar vaak verhalen over. En zo is bij mij het zaadje geplant. En toen vond ik het zo leuk, ben ik nooit meer gestopt. Ja. Terug naar die PABO. Ik denk dat er voor de lerarenopleidingen ook echt wel wat te doen is. En ook terugkomend op de vraag die net werd gesteld. Hoe kun je je kind aan het lezen krijgen? Lees. Mm-hmm. Geef het voorbeeld. Ja. Weet je, als mijn kinderen in de klas nu in groep 8 gaan lezen, ga ik lezen. Mm. Ik ga niet achter de computer zitten en nog even wat toetsen verwerken.
0: Dat jij even je Instagram gaat bijwerken.
1: Ja, precies. Dus ik denk dat daar ook wel echt een crux zit. Geef het goede voorbeeld.
0: Ja, nou, goede tips allemaal. Iris heeft nog het is wel een enorm zijpad, maar ik ga hem toch stellen. Even een kritische opmerking, Barend. Hij is voor jou namelijk. De papierindustrie is net zo vervuilend als de luchtvaartindustrie. Vroeger misschien, lijkt me wel stellig.
1: Ja, het is ook stellig.
0: Dus nu moeten de cijfers op tafel.
1: Ja, precies. Ik heb dit inzicht uit een artikel van De Correspondent. Dus ik zou zeggen, zoek het even op en dan is het waar. Want het staat op het internet. Ik heb het gelezen.
0: Eens even kijken wat er nog meer binnenkomt. Ramos die zegt zo'n leuke vraag ook. Is het ergens mijn kind liever luistert naar een verhaal dan zelf leest, Annette?
2: Nou, luisteren naar een verhaal is ook een hele mooie manier om plezier te krijgen in lezen. Uiteindelijk is het wel een andere vaardigheid, lezen of luisteren. Mm-hmm. Dus ook weer daarin het en-en verhaal. Mm-hmm. Maar als het een kind enthousiast maakt om eens een keer naar een boek in de auto te luisteren, dan is dat echt een heel goed idee.
0: Ja. Ja, ja. Oké. Nou, dan kan Ramos daar meteen mee beginnen. Nou, laten we eindigen bij de vraag van Julie. Mijn kind wil alleen maar strips lezen. Is dat ook goed, Barend?
1: Ja, ik denk zeker om mee te starten en om iemand enthousiast te krijgen. En dan is het vervolgens de kunst om te kijken, hey, kunnen we een stapje verder? En kunnen we eens kijken wat er nog meer te halen valt? Strips worden vaak gezien als minder waardig aan literatuur. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Een strip is volgens mij op zichzelf staand een ander soort genre, zeg maar. Ja. En als je daarmee toch iets van motivatie kan aanwakkeren, dan denk ik, oh, dat is toch hartstikke mooi. Laten we dan dat als startpunt pakken.
0: Ja. Oké. Nou, goede vragen in de NPO Luisterapp op deze vroege ochtend. Mochten er nou nog meer vragen zijn, weet ons te vinden in diezelfde NPO Luisterapp.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, zometeen ben ik weer bij je terug. Dan praat ik met Barend Last en Annette Stegeman verder over ontlezing, de kinderboekenweek, oplossingen voor die ontlezing. Maar eerst even naar muziek. Een toepasselijk nummer van IJsland. Ik zou zeggen, zet je schap, want dit is boeken. Hey!

0: ponna's in de hoeken. Oh, sorry voor het vloeken, maar ik hou kankerveel van boeken.
1: Boeken van IJsland was dat. Je hoorde hem tijdens vroeg van donderdag 1 oktober. Vandaag begint de kinderboekenweek. En misschien is dat wel het moment om de crisisretoriek rond ontlezing eens even los te laten. En het vooral te hebben over leesplezier. Nou, volgens mij gaat dat al aardig goed deze vroege ochtend op Radio 1. We gaan verder praten over ja, wat doet lezen eigenlijk met een kind? Hoe kan een kind via een verhaal de wereld ontdekken, zichzelf beter begrijpen, kennis maken met perspectieven die het nog niet kent? En hoe kunnen we dat plezier in lezen bevorderen met goed leesonderwijs thuis en op school? Daar ga ik over praten met Annette Stegeman, directeur van de Landelijke Stichting Voorlees Express, en Barend Las, kinderboekenschrijver en leraar. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan een van de twee of aan allebei, stel ze vooral in de NPO Luister-app.
2: Vroeg. Jan van Poppel.
1: Ja, we hebben het de afgelopen 43 minuten en 45 seconden gehad over problemen. Ik zou graag ook in gesprek gaan natuurlijk over de oplossing. En laten we even beginnen met een oplossing van staatssecretaris Judith Thiele. En dan horen we helemaal niks als we zeggen bij Judith Thiele. Gaan we even kijken of dit wel werkt.
3: Vaardigheden ja, op daar. Taal. Taal als de basis van alle basisvaardigheden. En dat betekent dat taal in alle vakken terug moet komen. Daar hebben we gelukkig ook met uw Kamer kerndoelen voor vastgesteld. Dat betekent dat scholen beter weten wat leerlingen moeten kunnen en kennen om die taal vaardig te worden. En met elkaar ook de verwachtingen hoger leggen. De verwachtingen van leerlingen, maar ook van leraren, van scholen en ook van onszelf.
1: Ja, dat ging een beetje rommelig, maar uiteindelijk hoorden we Judith Thiele. Annette, we hebben gewoon hogere verwachtingen nodig.
4: Ja, dat zijn ook weer, vind ik dan weer. Ik ben het helemaal eens, want ik vind bij elk kind moet je echt hoge verwachtingen leggen. Maar
1: waarom is dat belangrijk?
4: Omdat er heel veel in kinderen zit. In elk kind zit ontzettend veel talent. En ik vind dat we echt als onderwijs, maar überhaupt als samenleving, altijd moeten kijken naar, hey, waar zit dat dan? En waar kunnen we jou helpen zodat je dat kan ontwikkelen? Mm-hmm. Op welke manier dan ook. Dus ja, hoge verwachtingen vind ik heel erg belangrijk. Maar het is toch wel weer de verwachtingen vanuit de kerndoelen, vanuit bepaalde cijfers, vanuit iets wat opgelegd is. Mm-hmm. En daarin pleiten we vanuit de Voorlees Express voor onze vrijwilligers ook. Ga heel goed kijken naar waar is de ingang bij de kinderen. Om op die manier het plezier te bewaren, zeg maar. Dat gebeurt in scholen ook echt op veel groter vlak. Dus ik vind het soms wel eens lastig. Ja. Hè, als je kijkt met het lerarentekort, wat er allemaal verwacht wordt, ongelooflijk veel. Er gebeurt al zo ontzettend veel moois op het gebied van taal en op het gebied van taalplezier.
1: Ik moet een beetje denken aan
4: de verwachtingen zijn al heel hoog.
1: Ja, die zijn al hoog. Ja, ik moet een beetje denken aan ik fiets veel en dan op een gegeven moment begint het weer lekker weer te worden en dan ga je dus weer fietsen, want in de winter fietst niemand. En dan zeg je, ik moet toch over 2 maanden moet ik wel weer gewoon 30 gemiddeld kunnen rijden. Weet je wel? Een soort heel concreet cijfer, een heel concreet doel, Barend.
5: Ja.
1: Dat is hier natuurlijk ook een soort van, we kunnen wel zeggen dat het kind moet dit niveau halen, maar daarmee denk je helemaal niet na over hoe trap je, op welke fiets rij je, welke route rij je, ga je omhoog, ga je omlaag, hoe is het landschap, hoe is het weer, noem het allemaal maar op. Je houdt helemaal geen rekening met wie is het kind
5: en waar houdt het kind van. De context gaat verloren in van die veralgemeniseerde uitspraken.
1: Je moet gewoon 30 gereden worden.
5: Ja, maar wie is er tegen hoge verwachtingen? Weet je wel? We gaan vandaag lage verwachtingen hebben van onze kinderen. Nee, natuurlijk.
1: Goed, dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Zoveel verwachten van onze kinderen.
5: Nee, zeker, maar dat gebeurt in de praktijk wel. Ik bedoel, je kunt een kind waarvan je denkt, weet je wat, jij bent echt een VMBO-leerling. Ik geef jou een makkelijker boek. Dat moet je niet doen. Dat is vanuit lage verwachtingen handelen. Dus ze heeft een goed punt. Maar wat mij stoort aan zo'n uitspraak in de Kamer, is dat het ten eerste een soort van schrikbeeld geeft dat we massaal in een crisis zitten. Wat aantoonbaar leidt tot minder leraren die de opleiding, of nieuwe studenten aan de leraaropleiding bedoelen. Dus het schrikt af. Mm. En ten tweede,
1: is dat echt zo?
5: Er is onderzoek naar gedaan. Het is een promotietraject waaruit blijkt dat het echt ervoor zorgt dat minder aanwas ontstaat voor de opleiding.
1: Oh, interessant. Ja.
5: Het geeft ook aan de beroepsgroep een soort van, ik vind het een beetje beledigend. Ze moeten ons kapot schamen. Het is rampzalig. Ik denk, hallo, ik doe mijn stinkende best dag dagelijks om er iets moois van te maken. En dat is mijn belangrijkste bezwaar, we beginnen niet vanaf nul. We moeten onthouden dat we al jaren geleden, we zijn nieuwe kerndoelen gemaakt. Mm. We hebben een leesknokploeg, de Voorleesexpress. Het zijn allemaal initiatieven.
1: Een leesknokploeg?
5: Ja.
1: Dat moet je even uitleggen.
5: Ja, de leesknokploeg. Ja, ook een initiatief wat langs kinderen gaat, langs scholen gaat, om dat lezen vanuit een ander perspectief te benaderen. Dus niet alleen instrumenteel begrijpend lezen, deze trucjes, maar vanuit leerliteratuur, vanuit rijke omgevingen, zoals ze dat maar zo mooi noemen. En dat stoort me een beetje. En wat we niet nodig hebben is paniekvoetbal. Wat we nu nodig hebben is, denk ik, tijd en ruimte om wat we al jaren geleden hebben ingezet te laten landen.
1: Ja, laten we het daar eens concreet over hebben. Want we hebben nu lekker gefilosofeerd over wat lezen is, hoe we dat leesplezier bevorderen. Maar hoe ziet dan dat betere leesonderwijs eruit in Nederland? In een ideaal scenario volgens jou, Barend?
5: Ik hou even een kinderboek omhoog.
1: Ja.
5: Werk vanuit echte jeugdliteratuur.
1: Ja, dus ik denk dat ik ontvoerd ben van Pim Lammers.
5: Dit is van Pim Lammers, inderdaad. Een dichter onder meer. En wat we jarenlang hebben gedaan in het onderwijs bij heel veel taalmethodes, is dat we het dus ontdaan hebben van rijke inhoud. En heel concreet betekent dat, er is een tekstschrijver ingehuurd, die maakt een tekst, die is lekker toegankelijk, lekker makkelijk gemaakt. En die gaan we met elkaar ontleden. Kijken we naar woorden of we kijken naar spelling, grammatica. Omdat het idee daarachter dan was, als we dat heel zo instrumenteel zien, dan krijgen die kinderen dat door hoe dat werkt. En dan kunnen ze vervolgens goed lezen. Maar wat je dan krijgt is dat een kind zegt, ik vind het saai. En dat snap ik. Maar als je nou een kinderboek pakt en je gaat vanuit het boek met elkaar lezen en je gaat het erover hebben en je gaat, er allemaal opdrachten aan koppelen, dan krijg je in één keer een veel rijkere inhoud. Mm. Dan krijg je gesprekken, heb je spreekvaardigheden, luistervaardigheden, leesvaardigheden, allemaal geïntegreerd vanuit echte inhoud.
1: En doen we dat al genoeg?
5: Dat begint steeds meer te komen. En ik denk dat heel veel scholen daar serieus mee aan de slag zijn gegaan. Onder meer met leesmediaconsulenten, met nieuwe bibliotheken, maar ook met ontwikkelteams binnen de scholen die dat serieus gaan onderzoeken. Waar kunnen we die taal integreren? Niet alleen in het uurtje Nederlands op het rooster, maar overal.
1: Ja.
5: En dat is voor mij dus ook echt een ontwerpvraagstuk van het onderwijs. Waarin we nu met de nieuwe kerndoelen, Nederlands, zijn dit jaar ingegaan. En volgend jaar komen ook de kerndoelen voor onder meer digitale geletterdheid. Mm. Er liggen onwijs veel kansen om vanuit een ontwerpgedachte af te stappen van die arme inhoud.
1: Ja.
5: En naar een veel mooiere talige context.
1: Ja, Annette, mee eens?
2: Helemaal.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je zou je ook kunnen afvragen van waarom doen we dit niet al 40 jaar, toch? Hoe moeilijk is het nou om een kinderboek erbij te pakken?
2: Ik denk ook omdat er is gewoon heel veel opgelegd in de afgelopen jaren aan het onderwijs. Dat gaat eigenlijk altijd wel een beetje op en neer. Maar ik denk ook dat het ook te maken heeft met het vertrouwen in de leerkracht. Want de leerkrachten, jij had net een voorbeeld, Barend, toen we voor de... Het is leuk, denk ik, als je die nog eventjes benoemt. Want leerkrachten zijn zo'n ontzettend creatief om iets rijks te ontwerpen. Maar als jouw hele dag volgepropt zit, je hebt 32 kinderen in de klas. Ja. Je moet misschien ook nog de kinderen in de klas hebben van de klas waar er geen leerkracht is omdat er iemand ziek is. Ga dan heel goed doen.
1: Precies, dat was wel een vraag die ik ook voor mezelf had opgeschreven. Want wij kunnen hier een heel leuk gesprek voeren over hoe het perfecte leesonderwijs eruit zou moeten zien. Maar ja, die leraren, A, er is een tekort. B, ze hebben het ontzettend druk.
2: Ja, maar, dus, maar dan nog...
5: Stop met PISA.
1: Ja, dat is de oproep.
5: Nee, maar ik chargeer om een punt te maken. Ik denk dat de toetsdruk de bed is aan het probleem.
1: Ja.
5: En dat als we dus minder gaan toetsen en volgen, dat er meer ruimte ontstaat op het rooster om taal anders aan te leggen.
1: Ik zat net na te denken, toen je dat voorbeeld gaf over dat boek, dacht ik van dat klinkt natuurlijk heel leuk, hè, dat je zo'n tekst dan voor je hebt en dan vanuit dat boek helemaal. Maar ja, een toets of een lesmethode, die moet je dan ook helemaal aanpassen op die verschillende boeken. En dan wordt het automatisch weer een stuk technischer dan je misschien wil.
5: Ja, kijk, methodes zijn er voor een reden. Ja. En methodes kunnen heel veel houvast bieden. Het probleem van methodes is alleen dat ze een lange doorlooptijd hebben. En dat we vaak al nieuwe inzichten hebben opgedaan. Ja. En heel veel van die inzichten zijn misschien achterhaald.
1: Ja.
5: En het vraagt best wel veel van leraren om zelf een onderwijs te maken. Dus ik denk dat de kentering die we nu zien in de literatuur, de wetenschap, die zich nu aan het vertalen is naar nieuwere methodes, nieuwere aanpakken. Ja. Dat heeft even nodig voordat dat helemaal kan landen. Maar je ziet wel dat de zaadjes geplant zijn.
1: Ja.
5: En dat steeds meer leraren gewoon het boek erbij pakken, samen gaan lezen.
1: Ja.
5: En van daaruit de methode durven los te laten. Ja. En dat vraagt iets van.
1: En die beweging zien we dus nu. Dus dat gebeurt. En dat moet dan verder uitgerold worden op middelbare scholen, basisscholen, noem het allemaal.
5: Ja, maar het gaat natuurlijk niet vanzelf. Het vraagt echt wel soms ook een radicaal andere organisatie van je onderwijs. Ja. Maar ik denk wel dat de zaadjes geplant zijn.
1: Zou je ook kunnen zeggen dat hiermee niet alleen de taal verder ontwikkeld wordt, maar dat kinderen ook verbeeldingskracht leren.
5: Ja,
1: zich in andere werelden leren verdiepen. Ik bedoel, dat is wat lezen toch ook doet.
4: Zeker, want lezen is, buiten dat het belangrijk is om te leren lezen, is het ook ongelooflijk belangrijk om in een boek of jezelf te herkennen.
1: Mm-hmm.
4: Hè? Omdat je denkt, hey, wat grappig, ik heb ook twee mama's. Of juist iets te lezen wat je niet zo herkent.
1: Ja.
4: Dus het is een ongelooflijk belangrijk iets om te verdwijnen in een andere wereld. Dus buiten het lezen om, Is dat ook iets wat misschien nog wel belangrijker is.
5: Ja. Belangrijker dan de bijsluiter in ieder geval.
4: Ja,
1: belangrijker dan de bijsluiter van Marjolein Moorman. Over nieuw onderwijs gesproken, andere methoden gesproken. Barend, je hebt ook een soort creatieve werkvorm met een gedicht bedacht. En ChatGPT, dan wordt het al gevaarlijk, maar goed. je hebt een gedicht meegenomen van diezelfde Pim Lammers.
5: Ja, van Pim Lammers inderdaad.
1: Wat voor gedicht is het?
5: Het is een gedicht over een naaktstrand. En ik heb dit gedicht vorig jaar in mijn groep 3 behandeld met de klas. En ik wilde een les maken waarin ik vanuit literatuur, gekoppeld aan nieuwe kerndoelen, een koppeling kon leggen naar de digitale wereld.
1: Ja.
5: En ik gebruik dit voorbeeld nu ook vaak in trainingen voor docenten, waarin we het hebben over hoe kunnen we die werelden nou integreren in plaats van naast elkaar.
1: Ja. Ja, dat klinkt nog heel abstract. We gaan dat steeds concreter maken. Nog voordat je dat voor gaat lezen. Grappig, want net voor de uitzending net zei hij van, oh, er zijn, leuk Pim Lammers. Ja, dat is precies het gedicht wat ik ook heb meegenomen.
4: Nou, niet het gedicht. Ik heb een ander gedicht, maar we hadden allebei een boek over Pim Lammers.
1: Je kunt gewoon niet meer over om Pim Lammers.
4: Nee. En ik ben echt groots fan.
1: Ja.
4: En ik heb een gedicht meegenomen. Maar laten we kijken of het er nog tijd is. Maar ik heb een gedicht meegenomen wat een ode is, wat mij betreft, aan de vrijwilligers van de Voorlezexpress.
1: Oké, laten we kijken of we daarmee kunnen eindigen. Jij gaat dat gedicht voorlezen, Barend. Moeten we nog ergens op letten?
5: Ja. Ik wil dat je let op wat je er leuk aan vindt en wat je opvalt aan de vorm.
1: Oké.
5: Alright.
1: Go for it.
5: Het heet Bloot. Vandaag gaan mama en ik naar het naaktstrand. Dat is een strand met een zee, een zon en heel veel zand. Oh ja, en ook veel blote mensen. Mama is bloot, ik ben bloot. De twee oude dames die liggen te zonnen zijn bloot. Het jongetje met de frisbee is bloot. De zandkasteelbouwers zijn bloot. De vrouw met de tatoeages is bloot. De man met de hond is bloot. Zijn hond is bloot. De zwemmers in de zee zijn bloot. Het gezin met de 5 kinderen is... Waarom lach je? Vind je het raar? Vind je dat wij voor gek staan? Kijk eens om je heen. Jij bent hier de enige met kleren aan.
1: Ja, je wil nu dat ik zeg wat ik er mooi aan vind.
5: Wat vond je? Vond je er iets mooi aan?
1: Ja, ik vond het heel mooi.
5: Waarom?
1: Ik vond de herhaling van het woord bloot vind ik heel mooi.
5: Mooi. Gaat het over vorm?
1: Dat gaat over vorm.
5: Ja?
1: Ik vind het een heel grappig inzicht bieden. Dat soort van, je denkt, oh, een naaktstrand, wat gek. Dus het draait iets om.
5: Omdenken zit erin, precies. Goeie punchline.
1: Ja, en het begint een soort van heel beschrijvend. En dan komt vrij snel het woord bloot. Vond ik ook wel mooi. Dat je soort eerst even normaal tussen aanhalingstekens doet.
5: Vond je het ook grappig?
1: Ja, ik vond het ook wel grappig.
5: Precies. Ja. De kinderen in groep 3 die vonden dit hilarisch.
1: Ja.
5: En vervolgens ben ik met ChatGPT een gedicht gaan maken.
1: Ja.
5: Met vergelijkbare woorden. Met die kinderen hebben we dingen bedacht en hebben we het ook zo erover gehad. En dan komt ChatGPT met: op het naaktstrand loopt iedereen bloot. Een hond hapt naar golven dapper en groot. De radio roept zon, zee en zand. Blote billen bakken aan de waterkant. Schelpen schitteren, strandstoelen staan. Een meeuw ziet een broodje en komt eraan. Hij duikt, hij pikt, hij vliegt ermee voort. Niemand heeft zakken, dus broodje gescoord.
1: Ja, een stuk minder leuk.
5: Ja, toch? Nee, we lachen omdat het zo debiel is, denk ik.
1: Maar waarom doe je dit?
5: In de echte les, als ik dit doe, dan heb ik natuurlijk 20, 25 minuten de tijd. En dan gaan we het hebben over, waarom is dit nou mooi en waarom is dat nou raar?
1: Ja.
5: En wat is het verschil tussen een mens die een gedicht maakt en een systeem wat een gedicht maakt. En wat zegt dat over hoe die systemen werken? Ja. En wat zegt dat over wat wij vinden van literatuur en of iets grappig is of niet?
1: Ja.
5: Nou, en als je dit in 20, 25 minuten allemaal behandeld en je laat met elkaar praten, wat vinden ze ervan, inhoud, vorm, AI erbij enzovoort, dan koppel je het ineens aan ik geloof wel 10, 15 van de nieuwe kerndoelen.
1: Ja.
5: Zowel voor taal als voor digitaal.
1: Ja.
5: En ik denk dat met zo'n simpel kinderboek, één versje, kun je al zoveel kanten op.
1: Ja, gaan die PISA-scores toch weer omhoog, denk ik?
5: Ja, dat moet toch niet het doel zijn?
1: Nee.
2: De Barend wil het niet meer horen.
5: Nee, ik kan niet tegen die PISA.
1: We gaan dat woord niet meer gebruiken. Ja, ik vind het is geweldig. Goed voorbeeld. Jij hebt ook een gedicht. Ja, red je het in 2 minuten of niet?
2: Ja, dat red ik wel.
1: Oké, lees maar voor dan.
2: Ja, ik heb een gedicht over als ode voor de vrijwilligers van de Voorleesexpress. Want het is zoveel meer dan alleen lezen of alleen taal. Rahat, alles zou zoveel makkelijker zijn als je het gewoon kon kopen. Dat ik nu naar de winkel kon lopen voor een grote zak troost. Gelukkig is het bijna zomer, dan rijdt Rahat weer rond. Rahat, de ijsjesman. Hij vraagt nooit welke smaak je wil, maar altijd hoe het met je gaat. Als het nu zomer was, zou ik zeggen, mijn beste vriend gaat verhuizen. Verder hoef ik hem dan niets uit te leggen. Rahat weet altijd meteen wat ik bedoel en zorgt ervoor dat ik me na 1 hap al een beetje beter voel.
1: Mooi. Ja, wat lees je hierin?
2: Vrijwilligers doen zoveel meer bij onze gezinnen thuis dan het taalplezier alleen verspreiden. Ze zijn ook echt. We hoorden laatst van een ouder die zei, de vrijwilliger was voor mij echt een ChatGPT. Ik heb zoveel geleerd, me zoveel vertrouwen gegeven. Ja. Kinderen krijgen vertrouwen. En dat is vind ik zo mooi aan deze ijsjesman. Het gaat niet over de ijsjes, het gaat over hoe gaat het met jou.
1: Ja, mooi. Daar gaat het uiteindelijk over. En dat is ook wat dan taal betekent voor mensen. Ik bedoel, uiteindelijk.
2: Absoluut.
1: Ja. Kijken jullie nog ergens naar uit deze Kinderboekenweek? Een speciaal boek wat we allemaal zouden moeten lezen? Of je nou 70 jaar oud bent of 3?
2: Het boek van Barend, toch?
5: Ja, het boek van Barend, ja.
1: Schaamteloze reclame hier.
5: Ik maakte het niet, hè? Nee. Zeker niet. Ja. Nee, ja, het is een feestje. Ik denk. Ik kijk ernaar uit dat kinderen zich hier weer mogen laten inspireren, toch?
2: Ja.
5: En dat we stappen blijven zetten in de goede richting.
1: Ja, en kappen met die PISA-scores.
5: Ja, alsjeblieft.
1: Oké. Dank dat jullie er waren deze ochtend. Vond het een heel fijn gesprek. Annette Stegeman, directeur van de Landelijke Stichting Voorlees Express en Barend Last, docent en kinderboekenschrijver. Of wil je schrijver genoemd worden, trouwens?
5: Maar ik schrijf ook boeken voor volwassenen, dus maakt me niet uit.
1: Ja. Dan. Fijn dat jullie je dag met ons wilden beginnen hier op NPO Radio 1. Zometeen hier het NOS Radio 1-journaal. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne donderdag. Doei.
6: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen, het is donderdag 1 oktober. De gletsjers in de Alpen zijn in een razend tempo gesmolten deze zomer. Zwitserse onderzoekers brachten het in kaart. En de executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS zou zijn mislukt. Een overzicht op nieuws, Thomas Delsing.
8: Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leeft de Amerikaanse Christa Pike nog. Dat zeggen journalisten die bij haar executie in Tennessee aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof draaide dat een aantal uur geleden terug. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren als gevolg van vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin 2027 moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De Zwitserse gletsjers hebben het zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. De piloot, die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, is stabiel. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel gisteren veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot, die hem aanviel met een mes, is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt niet van en naar Israël zolang het onderzoek naar het incident loopt. En een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. 12 staten hadden een rechtszaak aangespannen tegen mediabedrijf Paramount, dat Warner Brothers wil overnemen. De staten waren bang dat het bedrijf na de fusie te groot en machtig zou worden. Uiteindelijk vond er een schikking plaats. Daarin belooft Paramount toezicht te raden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN. En ook moet het fusiebedrijf minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen om te voorkomen dat films alleen op streamingdiensten terechtkomen. De rechter heeft die deal nu goedgekeurd. Het weer, vooral in het oosten en noordoosten nog stevige buien. In de rest van het land overwegend droog bij zo'n 20 graden.
9: Dus verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Er staat al een file op de A7-hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. 5 kilometer lang door een kapotte vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten en een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam-Europoort. Weer door de problemen bij de Suurhofbrug, 5 kilometer file.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: De gletsjers in Zwitserland zijn dramatisch snel gesmolten. Ze hebben zwaar te lijden gehad onder de warme zomer. Dat blijkt uit metingen van Zwitserse onderzoekers. Glacioloog Harry Secolari van de Vrije Universiteit in Brussel. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Ja, het zijn uw oud-collega's van de Technische Universiteit in Zurich die dat hebben gemeten. Hoeveel ijsmassa is er gesmolten?
11: Ja, het was een heel slechte zomer en de gletsjers zijn meer dan 5% van hun massa kwijtgeraakt. Dat is echt sinds vorig jaar. Dus sinds eind oktober vorig jaar tot dit jaar meer dan 5% van hun massa. En dat komt natuurlijk door een zeer, zeer warme opeenstapeling van hittegolven en ook relatief weinig sneeuw deze winter.
9: En aan 5% moet ik dan aan centimeters, meters denken?
11: Meters, dan spreken we echt over meters. Er is een verschil, sommige gletsjers hebben extreem veel verloren, bij andere ging het iets beter, maar ja, eentje waar het goed gaat, dan spreken we over ongeveer 2 meter verlies, eentje waar het slecht gaat, ja, 4 meter verlies, ja, en 5% is gewoon echt enorm. Moet je gewoon inbeelden, als je dat 20 jaar op een rij hebt, blijft er gewoon niks meer over.
9: Nee. Is dat dan iets waar je van schrikt?
11: Enerzijds wel over dat het zo extreem is dit jaar. Anderzijds wisten we dat het een slecht jaar werd. We wisten het, want er was weinig sneeuw. Dat is ook iets wat mensen merken als ze zijn gaan skiën deze winter bijvoorbeeld. En dan de opeenstapeling van hittegolven die we in Nederland en België hebben gevoeld. Ja, die hebben ze in de Alpen natuurlijk ook gevoeld. Dus het eindresultaat is jammer genoeg wel redelijk in de lijn der verwachtingen.
9: Want dat er minder sneeuw is gevallen, dat is voor gletsjers echt fataal, zou ik maar zeggen.
11: Ja, het is altijd erg, want gletsjers hebben echt die sneeuw nodig om altijd iets aan te dikken in de winter. En dan kunnen ze ook goed in de zomer tegemoet. Nu was er minder sneeuw, dus ze zijn minder aangedikt. Sneeuw is ook heel wit, dus dat is ook altijd goed, want dan heb je een soort beschermlaagje. Heb je inkomende zonnestraling, die wordt teruggekaatst. Als je minder sneeuw hebt, is het donkerder, heb je wat ijs. Dus dat gaat meer zonnestraling opnemen. En dat gaat natuurlijk ook niet helpen, dus dat verklaart ook waarom dat ze zoveel massa zijn verloren.
9: Die onderzoekers schrijven, onder deze omstandigheden hebben de Alpengletsjers eigenlijk geen schijn van kans. Zijn ze dus verloren?
11: Ja, het is moeilijk om exact te voorspellen hoeveel er gaat overblijven. Dat gaat grotendeels ook afhangen naar wat voor een wereld we in de toekomst gaan. Kunnen we in de buurt van het akkoord van Parijs blijven? Akkoord van Parijs is opwarming van de aarde ongeveer 1,5 graden Celsius tot 2. Dus dat is ten opzichte van het pre-industriële, het verleden. Als we dat kunnen doen, zouden we mogelijk toch nog wel, niet heel groot deel, maar mogelijk misschien nog wel een derde van het totale ijsvolume kunnen overblijven. Slagen we daar niet in, gaan we naar een opwarming van de aarde van 2,5 à 3 graden, ja, dan ziet het er heel slecht uit en zullen we wellicht meer dan 90% van de gletsjers massa verliezen. Ja.
12: We hebben het nu natuurlijk over de Alpen. Hoe zit het in andere gebergten?
11: Ja, de cijfers in de Alpen zijn echt heel slecht. Dat zien we in de voorbije jaren ook. Dus het is niet zo helemaal representatief voor de aarde. Dus de cijfers, bijvoorbeeld in de Alpen, weten we dat de gletsjers ongeveer 40% van hun massa al zijn verloren sinds het jaar 2000. Globaal is dat gelukkig minder. Er zijn gletsjers die er wel iets beter tegen kunnen, tegen de opwarming van de aarde. Die zijn op grotere hoogte of in extreme noordelijke gebieden. Denk bijvoorbeeld ergens hoog in de bergen in Azië. Of als je denkt aan bijvoorbeeld aan Alaska of Spitsbergen of andere plekken. Dus daar is het gelukkig iets beter gesteld. En zijn ook de toekomstprojecties iets rooskleuriger. Maar alles is relatief. Ook daar zien we weer hoe warmer het wordt, hoe minder er zal overblijven. Maar gelukkig iets minder slecht dan de Alpen, ja, waar het gewoon heel, heel hard gaat.
12: Ja, tegelijkertijd in Nepal hebben we natuurlijk net gezien hoe de effecten ook op andere fronten kunnen zijn. Hè? Als zo'n gletsjer aan het smelten is. Ja,
11: klopt.
12: Dus eigenlijk is dit weer opnieuw een wake-up call. We moeten echt die klimaatverandering tegen te houden.
11: Ja, die gletsjers zijn gewoon heel mooie. Het is heel tragisch, maar het zijn wel heel mooie indicatoren dat er iets ernstig aan het veranderen is. En dat is, daarom worden ze ook soms wel de kanarie in de koolmijn genoemd. Als je tegen iemand op straat gaat spreken en zegt, oké, het is hier dat je woont 2 graden Celsius warmer geworden, zegt het gewoon heel weinig tegen de mensen. Dat is niet echt tastbaar. Maar die gletsjers die tonen het aan en die tonen het ook aan op beelden. Je ziet klassiek die beelden dat iemand bij een gletsjer stond 30 jaar geleden, toen ze kind waren, nu terug. En dan zie je dat gewoon. Dus de gevolgen zijn natuurlijk groot voor veel mensen, maar ze dienen ook wel echt als indicatoren dat er wel echt iets grondig mis aan het gaan is met ons klimaat.
12: Dank u wel. Harry Sekulari van de Vrije Universiteit in Brussel.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
12: 6:09. Veel programma's stonden stil bij het overlijden van schrijver, cabaretier en taalfanaat Paulien Cornelissen. Gisteren overleed ze op 50-jarige leeftijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. In deze periode is Cornelissen bijna iedere dag op televisie te zien bij De Slimste Mens. Presentator Herman van der Zandt werkte nauw met haar samen en vertelde erover bij Met het oog op morgen.
13: Ik wist dat het de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Zoals onbehandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van haar. De opnames van De Slimste lopen niet, dus we appten wat heen en weer. Ik zie dus een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan.
12: Hij vertelde wat ze voor me betekende.
13: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk, want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat. Ze daagde me uit.
12: In Eva vertelt de actrice en schrijver Maaike Meijer dat ze grote bewondering voor Cornelissen had.
14: Ik geloof dat ik eigenlijk altijd een beetje verliefd op haar ben geweest. In alles. Dus ook in dat werk. Wij zijn samen. Wij zijn allebei uitgever van ons eigen boek. Dat heb ik van haar geleerd hoe ik dat moest doen. We hebben daar heel veel over gesproken. Maar we zijn daarin ook. Heb ik van haar zo geleerd om hoe je woorden moet vangen en hoe je kan kijken.
12: In Pauw en de Wit ging het over de rijksbegroting. De afgelopen dagen spraken premier Jette en minister van Financiën Heijnen met verschillende partijen in de hoop steun te vinden. Volgens bronnen rond de coalitie heeft het kabinet voor een middenweg gekozen en geen keuze dus gemaakt voor links of rechts. Ja, 21-leider Joost Eertmans vindt dat geen goed idee.
15: Ik heb altijd gezegd, als je links en rechts tegelijk tevreden wil houden, dan gaat er iets niet goed. Want dat zijn tegengestelde belangen, wensen. Wij willen minder asiel, zij willen meer asiel. Zij willen meer uitgeven, wij willen minder uitgeven. Ze willen hogere lasten, wij willen lagere lasten. Dus dat is zo tegengesteld dat je kunt het wel in een droom bedenken. Maar uitvoeren gaat niet.
12: SGP-leider Chris Stoffer is het met Eertmans eens.
16: Nou, wij trekken niet voor niets behoorlijk veel samen op. Ja. Maar dit hebben we gelijk gezegd. Dat kan niet dat je beide kanten op gaat. En waar het eigenlijk op neerkomt, is wel laat je de lasten terechtkomen. Laat je dat neerkomen bij ondernemers, bij gezinnen. Of laat je de staatsschuld inlopen. Of kijk je binnen het hek van de huidige overheidsbudgetten. En kijk je of je daar een beetje terug kunt roeien. Dat is het verschil tussen links en rechts.
17: In Langs de Lijn omstreken aandacht voor de nieuwe musical Voor Haar. Grootheden als Wim Sonneveld, Jacques Brel en Annie M.G. Schmid kregen al een eigen musical. Nu is het beurt aan zanger en cabaretier Frans Halsema. Hij overleed ruim 40 jaar geleden, pas 44. Regisseur Michiel van Erp kent zijn werk goed.
18: We draaiden dat vaak thuis, ik met mijn broertjes. En dan moesten we altijd schaterlachen om die sketches. En die liedjes ken ik ook heel goed. Dus ik was totaal bekend met het repertoire. En het idee voor de musical is eigenlijk... dat, eigenlijk zoals jullie hem nu net ook aankondigden... dat Frans Halsema die komt, niet letterlijk... maar eigenlijk wel terug uit de hemel.
17: Zijn favoriete nummer is Elke avond als de beeldbuis is gedoofd. Een nummer voor in de nacht.
18: Als werkend mens, dan kom je thuis. Misschien hebben jullie dat ook wel als je straks thuis komt. En je echtgenoot slaapt al. Je denkt, pak nog even een wijntje. Ga nog eens even nadenken over alles. Ik zet een mooie muziek op. Dat je zo alleen bent in de nacht. Dan je fantasie op hol slaat.

0: Bruno Mars, Treasure. Ook bij de kranten veel aandacht voor het overlijden van Paulien Cornelissen.
1: Op haast alle voorpagina's staat haar foto. NRC schrijft daarbij, ze trok iedereen in haar compleet eigen wereld. Trouw noemt haar een unieke observator van onze taal. En voor op het AD wordt ze een droogkomische duizendpoot genoemd. Die is ingehaald door de dood. Cornelissen was jarenlang columniste voor de Volkskrant. Die krant heeft haar allereerste column uit 2018 opnieuw afgedrukt. Ze schrijft over een bijzonder zwart met rood vogeltje dat ze ergens op straat rond zag flapperen. Ze keek er een tijdje naar zonder meteen op te zoeken wat voor vogeltje het was. Tot ze na een tijdje doorkreeg dat ze naar de verpakking van een marsreep keek. De EU stopt de steun aan Sierra Leone, kopt de Telegraaf, tot genoegen van justitieminister Van Wil. Sierra Leone zou dit jaar nog 18 miljoen euro begrotingssteun van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Volgens de Telegraaf is de hoop dat ook een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro volgend jaar kan worden tegengehouden. De EU wil het land mede onder invloed van Nederland onder druk zetten om werk te maken van het oppakken en uitleveren van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos. In België en Nederland is hij meerdere keren veroordeeld. De krant heeft de straffen bij elkaar opgeteld en komt tot meer dan 100 jaar cel. Eerder passende zorg geven aan alle werkende vrouwen levert meer dan 3 miljard euro op. Dat staat te lezen in het AD. Vrouwen vallen nu vaak uit door specifieke aandoeningen waar zorgverleners te weinig over weten. Sinds anderhalf jaar heeft het Amsterdamse UMC een vrouwenpolie voor het eigen personeel. Dat liet doorrekenen wat de kosten en de baten zijn. Daaruit komt dat elke euro die aan vrouwengezondheid geïnvesteerd wordt, 13 euro en 29 cent oplevert. Die 3 miljard winst zou al geboekt worden bij snellere behandeling van slechts 3 problemen: cyclusstoornissen, hormonale aandoeningen en bekkenbodemaandoeningen. En bij het Parool een stuk over de Amsterdamse huizenmarkt dat ook de rest van het land aangaat. De huizenmarkt in de hoofdstad blijft afkoelen, ziet ABN AMRO. Prijzen lagen in het tweede kwartaal nog maar 0,8% hoger dan een jaar eerder. Landelijk stegen de prijzen nog met 4,2%. Naar de onderzoekers van de bank zeggen dat Amsterdam in het verleden een trendindicator was. En daarom verwachten ze dat ook in andere regio's een afkoeling van de markt eraan zit te komen. Het heeft te maken met de gestegen hypotheekrente en afnemende inkomensgroei. Het staat tegenover dat het woningtekort groot blijft. Een daling van de prijzen zien de experts dan ook niet snel gebeuren.
0: Vandaag start een grote hersteloperatie om mensen te compenseren die te weinig geld hebben gekregen via de WIA. Die WIA is er voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zo'n 16.000 mensen hebben tussen 2020 en 2024 een te lage uitkering ontvangen van uitkeringsinstantie UWV. Dat geld krijgen ze nu alsnog, maar er zijn ook mensen die te veel

0: tekort groot blijft, een daling van de prijzen zien de experts dan ook niet snel gebeuren.
1: Vandaag start een grote hersteloperatie om mensen te compenseren die te weinig geld hebben gekregen via de WIA. Die WIA is er voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zo'n 16.000 mensen hebben tussen 2020 en 2024 een te lage uitkering ontvangen van uitkeringsinstantie UWV. Dat geld krijgen ze nu alsnog. Maar er zijn ook mensen die te veel geld ontvingen. Economieverslaggever Bart Kamphuis sprak met twee uitkeringsgerechtigden over de onzekerheid die het allemaal veroorzaakte.
2: Ik ben Maaike Keesen. Ik ben nou uitgepikt bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. En ik bleek een tumor te hebben. En na 2 jaar ziekte, en het was niet gelukt om bij de werkgever te reïntegreren. Dan komt de WIA in zicht. Dus toen heb ik met UWV te maken gekregen. En dit is de brief die ik op 23 oktober vorig jaar heb gekregen. En daar staat met grote letters in: wij gaan de berekening van uw WIA-uitkering onderzoeken.
3: Ik ben Filip Penders en ik zit sinds 4 jaar in de WIA.
4: Hoe bent u daarin terechtgekomen?
3: Na een behoorlijk ernstige burn-out heb ik eerst 2 jaar lang doorbetaling en ziekterecht gehad. En toen heb ik de WIA-keuring gekregen en zo ben ik in de WIA terechtgekomen.
4: En op een gegeven moment kwam er een bericht: er is mogelijk iets mis met uw uitkering.
3: Ja, nou ja, er kwam een bericht. Ik las in de krant dat er problemen waren met het UWV en de hoogte van het berekenen van uitkeringen. Mm-hmm. Dus ik had iets van: oei, ben ik daar ook bij? Toen heeft het nog ongeveer een ruim jaar geduurd voordat ik duidelijkheid kreeg. Niet dat ik die van het UWV kreeg, maar ik heb zelf helemaal uitgezocht hoe je een WIA-uitkering moet berekenen en kwam er toen achter dat ik zelf zo ongeveer 7.500 euro te veel aan uitkering heb gehad.
4: En was op dat moment al duidelijk dat u dat niet terug zou hoeven te betalen?
3: Dat kwam weer een half jaar later.
4: Dus u heeft een half jaar in de veronderstelling geleefd dat u mogelijk dat toch aanzienlijke bedrag zou moeten terugbetalen.
3: Want ik wist welk bedrag het was, dus dat was wel even een lastig half jaar.
4: Wat deed dat met u?
3: Ja, meer stress dan normaal, weet je. En makkelijker paniekaanvallen krijgen, slechter slapen, hoofdpijn. Het zijn allemaal symptomen van mijn burn-out, maar die werden gewoon weer wat erger. Toen ik in die stress kwam van: Jezus, misschien moet ik 7.500 euro terug gaan betalen.
4: Op een gegeven moment werd duidelijk dat dat niet zou hoeven, maar het resultaat zal wel zijn: u krijgt de beschikking nog, maar u heeft het zelf wel allemaal uitgerekend, dat u een lagere uitkering krijgt voor dat.
3: Klopt, maar ja, ik denk als het UWV zijn werk goed had gedaan, dan had ik die lage uitkering vanaf het begin gehad. Dus ja, ik vind het zelf heel logisch dat ze dan mijn uitkering gaan verlagen. Ik ben gewoon heel blij dat wat ik in de tussentijd te veel heb gehad, dat ik dat niet hoef terug te betalen.
4: Het is een hele correspondentie, hè?
2: Ja, zeker. Het is een flinke map. Ja.
4: U heeft berekeningen laten uitvoeren door een soort van extern adviseur.
2: Ja.
4: En daar kwam uit
2: dat er geen rekening gehouden was door het UWV bij het bepalen van het dagloon en de uitkering met een bepaalde verlofregeling waar ik gebruik van maakte. Dat betekent dat je een recht hebt op een hogere uitkering. Maar ik heb nog steeds geen definitieve beschikking gekregen.
1: Zei Maaike Keesen tegen verslaggever Bart Kamphuis. Ze hoopt deze maand nog een beschikking te krijgen over wat ze terugkrijgt van het UWV. In huis wonen met je bejaarde ouders of grootouders, dat is in Marokko de normaalste zaak van de wereld. Grootschalige ouderenzorg is er niet. Maar door een dalend geboortecijfer worden de gezinnen steeds kleiner en moet er een oplossing worden bedacht voor de vele ouderen die moeten worden verzorgd.
5: De 75-jarige Joët Spihi leidt ons rond door verzorgingstehuis en een team in Casablanca. Op het dakterras is een rustige plek ingericht, omringd door planten en kleurrijke muurschilderingen. Tevreden kijkt hij om zich heen. Dit is mijn thuis, zegt hij. En de medewerksters zijn mijn zussen. Een paar jaar geleden kwam hij hier terecht. Door de coronapandemie ging zijn productiebedrijf

0: film en televisie failliet.
1: Donc les deux années de COVID-19, sa fille, c'est la chute.
0: Kinderloos en op leeftijd ging hij zware jaren tegemoet. Hij vertelt dat het moeilijk was om überhaupt om hulp te vragen.
1: Tu n'as même pas eu l'aide de l'État. Alors baisse le rideau.
0: Ouderen in hun tehuis stoppen wordt in de Marokkaanse samenleving nog altijd gezien als een soort schande. Maar door een dalend geboortecijfer staat het mantelzorgsysteem van Marokko onder grote druk. Volgens demograaf Mohamed Chadri zorgen de hoge kosten van onderwijs en levensonderhoud ervoor dat een gezin met meer dan 2 kinderen onbetaalbaar is geworden voor jonge Marokkanen. In de ontvangzaal hebben de ouderen net hun middageten op als er een groep studenten binnenkomt met dozen en tassen vol koekjes, fruit en andere lekkernijen. Een initiatief om de bewoners die maar weinig bezoek krijgen een leuke middag te bezorgen. Al snel wordt er gezongen en enthousiast meegeklapt. Deze student vertelt dat ze eraan twijfelt of ze een goede baan kan vinden. Trouwen heeft ze voorlopig uit haar hoofd gezet.
2: Enormément de demandes. On a énormément de demandes. D'abord, alhamdulillah, par notre.
0: Door de krimpende gezinnen ziet Zekia Eshbeni, de directrice van het verzorgingstehuis, de vraag naar ouderenzorg explosief stijgen.
2: Par notre manière de procéder, parce que il faut que je dise une chose, c'est que notre capital.
0: Volgens haar zijn er in elke familie wel ouderen te vinden die lijden in stilte.
2: C'est le capital humain, parce que chacun de nous a un parent vieux. Chacun de nous a dans sa famille une personne, une vieille personne qui souffre en silence.
1: Moi je suis là. Alhamdulillah, tout est bien, c'est le haq. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est correct.
0: Zoet prijst zich gelukkig dat hij het laatste deel van zijn leven in dit tehuis kan wonen. Al is er voor de eenzaamheid niet zomaar een oplossing voorhanden. De familie die hij wel heeft, komt zelden op bezoek. Al heeft hij daar ook wel begrip voor. Volgens hem zijn het zware tijden, waarin iedereen verdrinkt in zijn eigen problemen.
3: Een reportage van correspondent Samira Jadir. Het is bijna 3:57. In het programma Het Klokhuis zitten regelmatig pareltjes sowieso, maar ook muzikale. Met jezelfschap is er zo eng. Maarten Heijmans, Jesse Mensa en Rob Verheijen zingen over hoe belangrijk het is om blij te zijn met jezelf. Helemaal in cowboy setting. Je zou de beelden moeten zien. Vandaar het heerlijke nep-Amerikaans.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS zou zijn mislukt. Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar volgens journalisten leeft ze nog. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie stop te zetten. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector aangepakt worden. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren als gevolg van vulvakanker. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg eraan bij. In de winter viel er weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. In Egypte zijn journalisten van het laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatform in het land opgepakt. Het platform heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. Het weer, in het oosten en noordoosten nog flinke buien met kans op onweer. In de rest van het land is het overwegend droog. Het wordt rond de 20 graden.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
3: Er staan al wat files en voornamelijk door ongelukken. Zoals op de A1 gebeurde, Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Als gevolg daarvan 8 kilometer file, een half uur vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Door een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet is 1 rijstrook dicht. 10 kilometer file. Vanaf Den Hoorn een half uur vertraging. Veel meer vertraging nog op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord 15 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via route U11. Op de A15 Rotterdam-Europoort zijn het de problemen bij de Suurhofbrug die voor 25 minuten vertraging zorgen.
1: Een nieuwe zelfstandige wet moet duidelijkheid scheppen over schijnzelfstandigheid onder ZZP'ers. Zometeen de minister erover.
4: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
11: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
14: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
1: Na jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet de duidelijkheid komen wanneer iemand ingehuurd mag worden als ZZP'er en wanneer niet. Dat vindt minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie. En daarom presenteert hij vandaag de nieuwe zelfstandige wet. Aan politiek verslaggever Roel Bolsjes vertelt de minister welk probleem de wet moet oplossen.
0: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen: ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk. Wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet? Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze: dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
15: Ja, dus u wilt opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid geven. Hoe kunnen ze die duidelijkheid krijgen in die nieuwe wet?
0: We hebben in deze wet echt gekozen voor duidelijkheid via een veilige haven. Een wettelijk kader met duidelijke spelregels vooraf. Objectieve spelregels. Waar als je eraan voldoet, je ook zeker weet dat je goed zit, dat je niet bang hoeft te zijn voor handhaving.
15: Wat voor criteria gelden daar bijvoorbeeld voor?
0: Nou, in de wet zitten twee toetsen. De zelfstandige toets, die kijkt echt naar de persoon zelf. Is iemand ondernemer? Dan moet je denken aan meerdere opdrachtgevers. Dan moet je denken aan een aantal basisvoorwaarden, zoals een zakelijke rekening of een btw-nummer. En de wet heeft een werkrelatietoets, die kijkt naar de opdracht die iemand doet. Kun je nou als ondernemer die opdracht ook een beetje in vrijheid doen? Dus dan kijk je bijvoorbeeld naar: heeft iemand de vrijheid om zijn eigen werk in te kunnen richten? Heeft iemand de vrijheid om zijn tijd en locatie ook in te kunnen richten in beginsel? Dat zijn de criteria van de beide toetsen.
15: Hoeveel opdrachtgevers moet ze eigenlijk hebben?
0: Nou, in de zelfstandige toets gaan we uit van meerdere opdrachten. En dan heb je het over 3 opdrachtgevers in 2 jaar tijd. Dat is wat nu in de wet staat. Dat mogen grote opdrachten zijn, dat mogen kleine opdrachten zijn. We hebben geen eisen gesteld aan hoe lang of hoe kort zo'n opdracht moet zijn.
15: Ik zit nu bijvoorbeeld in een verbouwing en ik huur nog wel eens een ZZP'er in, een stucador of een schilder. Moet ik dan ook die toetsen gaan afnemen bij ze?
0: Nou, u bent geen rechtspersoon, u bent een particulier. Dus u hoeft ook geen in potentie geen loonheffing af te dragen. Dus als privépersoon heeft u daar wat minder last van. Stel nou dat u een bedrijf was. Dan is er wel degelijk nu al sprake van veel onduidelijkheid over: ja, kan dat dan? Kan je dan zo'n ZZP'er inhuren? En in de toekomst zal het dan zo zijn dat je via deze wet echt gewoon een veilige haven kunt krijgen om deze soort werk te kunnen doen.
15: Ja, dus dit geeft vooral zekerheid aan de zakelijke markt?
0: Ja, absoluut. Het gaat in principe om de zakelijke markt. Omdat daar uiteindelijk sprake kan zijn, iemand is toch werknemer in plaats van ondernemer. En dan moet er natuurlijk ook loonheffing worden afgedragen, sociale premies. En juist die last, zeg maar, die angst voor die handhaving, dat je achteraf toch loonheffing had moeten afdragen. Ja, dat is een enorm financiële claim die je dan achteraf kan krijgen. Die zorgt er nu voor dat heel veel ondernemers en opdrachtgevers zeggen: nou, weet je wat, ik huur maar geen ZZP'ers in. Want stel je voor dat ik iets fout doe, dan ben ik straks de pisang, omdat ik uiteindelijk zo'n enorm bedrag moet terugbetalen. Ja. En deze wet gaat echt zorgen voor duidelijkere spelregels aan de voorkant, zodat je dat niet hoeft te doen.
15: Wanneer gaat die wet in?
0: De wet gaat in op 1 januari 2028, als alles meezit ten aanzien van de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer.
15: Want wat zijn nog de losse eindjes die u nog moet uitwerken?
0: We moeten nog een netjes wetsproces doorlopen met elkaar, dus we moeten nog langs de Raad van State. En de wet moet uiteraard nog behandeld worden in de Tweede en de Eerste Kamer. Ja. Maar ik merk dat ZZP'ers wachten al heel lang op de duidelijkheid. En willen echt af van de huidige onzekerheid. Dus ik hoop dat we deze wet snel kunnen invoeren.
1: Zei minister Thierry Aartsen tegen politiek verslaggever Roel Bolsjes.
16: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
17: Mail naar r1jn@nos.nl.
16: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
17: Reactie aan de redactie.
18: Tussen 9:30.
1: De veelbesproken Israëlische documentaire NASA gaat vandaag in tientallen landen in première. Ook in de Nederlandse filmtheaters is hij te zien. De filmmakers interviewden 24 militairen en inlichtingenofficieren over de systemen die het Israëlische leger in Gaza gebruikte om massale bombardementen in Gaza uit te voeren.
19: Amira, שהייתה כבר בקונסנזוס בימים שאחרי השביעי באוקטובר שאין בלתי מעורבים מאוד חלחלה.
20: Oké, לא משנה מה אנחנו נעשה, they deserve it.
1: Militairen zeggen dat volgens hen na 7 oktober 2023 over eens waren dat er geen onschuldige Gazanen bestaan en dat dit is wat ze verdienden. In Israël is er nog voor de docu uitkwam met grote woede gereageerd op de filmmakers. Die werden bestempeld als landverraders. Buitenlandredacteur Eliane Lamper bekeek de film.
18: De titel NASA verwijst naar nevenschade, dus hoeveel onschuldige burgers bij elk bombardement gedood mochten worden. Aan de hand van AI-systemen werden doelen aangewezen, waardoor in korte tijd op hele grote schaal gebombardeerd kon worden. En die militairen vertellen in die documentaire, hoeveel burgers daarbij omkwamen was geen issue. Het idee was, we moeten Gaza van de kaart vegen na die aanval van Hamas. Veel van de informatie was eerder al bekendgemaakt, maar de gedetailleerde getuigenissen maken dat die documentaire huiveringwekkend is. Zo vertellen de militairen over het neerschieten van onschuldige, ongewapende burgers, ook kinderen, en over hoe de lichamen zich opstapelden in Gaza, totdat het hele gebied vol lag met massagraven. Sommige militairen vertellen dat ze trots zijn op het werk dat ze gedaan hebben en dat ze er plezier in hadden. Anderen zeggen weer dat ze zich niet verantwoordelijk voelen voor de duizenden doden in Gaza en dat ze slechts een klein radartje waren in het hele systeem. Er is ook twijfel en spijt te horen bij andere militairen. Zo antwoordt een van hen volmondig ja als hem gevraagd wordt of het leger genocide gepleegd heeft tegen de Palestijnen in Gaza.
21: Het Israëlische leger gebruikte dus kunstmatige intelligentie, zeggen de militairen in deze documentaire, waardoor er zonder toestemming van hoge hand kon worden gebombardeerd. Jessica Dorsey is universitair docent internationaal recht aan de Universiteit Utrecht en expert op het gebied van AI in militaire context. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: Hebben we dit eerder gezien op zo'n grote schaal, het gebruik van kunstmatige intelligentie?
22: Nou, dit is eigenlijk in de geschiedenis de eerste keer dat we het zo op zo'n grote schaal zien.
21: Want wat is het bijzondere hieraan?
22: Ja, we zien wel dat het een systeem is van AI. Heel veel systemen eigenlijk worden ingezet om doelwitten te bepalen. We weten in het context van Israël en Gaza dat AI-systemen in concrete gevallen zijn gebruikt om personen als mogelijke doelen te identificeren. Het systeem Lavender. Objecten te identificeren. Gospel. En locaties te helpen lokaliseren. Dat heet Where's Daddy? Het proces is data gedreven, maar we weten niet altijd precies welke data, aannames en drempelwaarden achter specifieke aanbevelingen zitten. En ik wil eigenlijk heel duidelijk maken dat een patroon of een correlatie in de data, dat is nog geen juridische conclusie. Dat iemand een legitieme doelwit is. Dus altijd moet een menselijke contextuele oordeel een onderdeel van dit allemaal zijn. En op zo'n snelheid en op zo'n schaal heb ik vraagtekens bij.
21: Dus eigenlijk zijn er twee problemen mee. A, weet je niet welke data gebruikt worden, waarmee de systemen gevoed worden als het ware door mensen. En je kunt het achteraf niet controleren.
22: Klopt helemaal.
21: Ja, want de data waarop die AI-systemen afgaan, dat wordt dan weer wel door mensen ingevoerd?
22: Het is moeilijk om te zeggen, want we hebben gewoon geen kijkje achter de schermen bij de Israëlische Defense Forces. Maar in principe is dat wel zo. Maar er zijn ook AI-systemen die de data verzamelen, analyseren en daar invoeren. Dus ja, het is een soort systeem van systemen. En dat maakt dat traceerbaarheid en dat transparantie heel erg moeilijk.
21: Ja. Wat die militairen dus ook vertellen is dat er werd vanuit gegaan van er gaan onschuldige doden vallen. Maar een bepaald aantal onschuldige doden was geoorloofd om een bepaald doel te treffen.
22: Ja, dat hoorde ik ook van de redacteur die de film heeft gezien. Ik heb ook heel veel hierover gelezen. De film heb ik nog niet gezien, maar zo werkt het internationaal oorlogsrecht niet. Het maakt niet uit wat een vijand misschien doet. Je moet aan de regels houden. En dat is eigenlijk denk ik de waarde van wat deze getuigenissen zeggen in de film. Wil ik graag kijken en bestuderen eigenlijk. Maar wat zij daarbij dragen, ze helpen de gevolgen van de aanvallen vast te stellen natuurlijk. Maar dan ook wat er voor een aanval in de besluitvormingsketen gebeurde. En dat is heel waardevol voor accountability, dus verantwoordelijkheid nemen, maar ook, ook juridische processen die hier uitkomen.
21: Kan dit dus, dat deze militairen dit vertellen in deze documentaire, kan dat dan wel bijdragen aan juridisch onderzoek hiernaar?
22: Absoluut. Wat ze daar zeggen, dat is gewoon getuigenis, opmerkingen die juridisch onderzoek en het bredere debat eigenlijk over deze systemen werken. Het kan relevant zijn voor allebei. De getuigenissen maken de besluitvormingsketen concreter. Of wat ze daarover vertellen, maakt het allemaal concreter. Dan hebben wij beter zicht daarop. Natuurlijk zitten wij niet achter de schermen. We kunnen het niet altijd, ja, nooit eigenlijk 100% weten. Maar de operators die geïnterviewd hier, die beschrijven niet alleen de technologie, maar ook hoe zij zelf hun rol en verantwoordelijkheid zagen. Hoe efficiënte dat hele oordelen werd van het proces. Dat het centraal staan van de efficiëntie.
21: Dat hele gebruik van AI op het slagveld, hè, of in dit soort situaties, in oorlog, dat brengt grote veranderingen dus met zich mee?
22: Absoluut, ja. En dat zien we in alle sectoren waar AI gebruikt wordt. Dus niet alleen in militair context. Maar in de militair context natuurlijk zijn er hoge risico's. Want dit gaat over leven en dood. En die twee grootste veranderingen hebben we het al een beetje daarover gehad. Maar het zijn snelheid en schaal. Alles kan zoveel sneller. Een AI-systeem kan enorme hoeveelheid data sneller verzamelen, verwerken en veel meer, in dit geval potentiële doelen, identificeren of prioriteren. En daarom, ja, ik heb maar ook mijn vraagtekens bij wat wij in Nederland doen met dit soort systemen. Want wij willen die ook, wij kopen ze in, wij bouwen ze ook. En ik wil graag weten dat, ja, als snelheid centraal staat, gebruiken we die snelheid om beter te controleren en te verifiëren? Of gebruiken we die snelheid om sneller geweld toe te passen?
21: Waarbij de zorgvuldigheid als eerste sneuvelt eigenlijk.
22: Ja, dat is mijn grootste zorg. Dat zie ik natuurlijk wel in Gaza, maar ook in Iran bijvoorbeeld door die Amerikanen.
21: Dank u wel. Jessica Dorsey, universitair docent internationaal recht aan de Universiteit Utrecht. Er komt weer volop olie uit het Midden-Oosten, maar toch zullen de prijzen voorlopig niet dalen. Dat is te lezen bij BNR.
2: Olie- en gasexpert Ronald de Zoete zegt in gesprek met de zender dat de export weer bijna op het niveau van voor de Amerikaanse oorlog in Iran ligt. Al zijn er nog weinig schepen te zien op de tracking sites.
3: Dat komt omdat heel veel van die transacties eigenlijk in het donker gebeuren. De transponders worden uitgezet van die schepen, dus het is een beetje moeilijk controleren. Maar ik zou zeggen tussen de 85 en de 95% op dit ogenblik.
2: Toch denkt hij dat de prijs voorlopig hoog blijft. Veel landen hebben hun oliereserves gebruikt en zullen die gaan aanvullen. Daardoor zal de vraag en dus de prijs hoger zijn dan normaal. Bij nu.nl vertellen artsen over de zorgen die ze hebben over rokende jongeren. Over de hele bevolking is er nog altijd een daling van het aandeel rokers te zien. Maar de groep 16 tot 20 jaar is de uitzondering. 4 jaar geleden rookte 6,5% van hen dagelijks. Vorig jaar was dat toegenomen naar bijna 10%. Een longarts van het LUMC in Leiden denkt dat het komt door vapen. Ze ziet dat de jongeren heel jong nicotine verslaafd raken. En dat is volgens haar de opstap naar het roken. Een opmerkelijke conclusie van Poynter. Niemand weet precies voor wie of wat Moerdijk moet wijken. Al jaren gaat het over de toekomst van het Brabantse dorp dat mogelijk plaats moet maken voor industrie. Journalisten van Poynter zijn gaan rondvragen en spraken onder meer met onderzoekers, politici en bedrijven. Niemand weet precies wie zich op de plek van Moerdijk zou willen vestigen. Uit een analyse van de uitbreidingsplannen blijkt dat die vaag zijn. Schattingen van hoeveel ruimte er nodig is lopen volgens Poynter uiteen. Van 50 tot 1300 hectare.
21: Zo, dat is nogal verschil.
2: Ja, precies. Daar past nog wel wat tussen. Mogelijk zijn giftige paddenstoelen de oorzaak van de dood van meerdere honden die in een park in Schiedam zijn geweest. Dat is te zien bij Hart van Nederland. 5 dieren zijn gestorven. Een 6e is doodziek. Hart van Nederland sprak met Jolanda. Haar hondje Brisa had in het park iets ingeslikt en gaf thuis later over. Haar partner verplaatste Brisa even toen ze op bed lag.
5: En hij pakte zo op en toen was er allemaal bloed uit haar achterkantje gekomen. Hele plas bloed. Het was een heel klein hondje, maar echt een enorme plas bloed. Over het bed, weet je, over het dekentje. En toch maar de dierenarts gebeld hier in Schiedam. En die zei van nou, kom maar onmiddellijk. En dus om 8:30 stonden we daar voor de deur. En ik voelde al, weet je, het hoofdje bungelde inderdaad een beetje. En de dierenarts zei ook zo van ja, ik kan hier niks mee, weet je. Ze is overleden.
21: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
4: Er is heel veel vertraging in Noord-Holland. Op de A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht en omrijden is geboden via route U11.
6: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
7: Op NPO Radio 1.

0: The Doors, Peace Frog. Ooit omschreven critici het werk van Henri Matisse als giftiger dan absint in je ogen. Dat zien we inmiddels heel anders. Als een van de invloedrijkste kunstenaars van de 20e eeuw zien we hem. Een groot deel van zijn werk is vanaf dit weekend te zien in Museum Hart in Amsterdam, geleend uit het Centre Pompidou in Parijs. Dat is dicht vanwege grootschalige verbouwing. Verslaggever Noortje Deutekom ging alvast kijken.
1: Er moet nog best wat gebeuren, of niet, voordat jullie open kunnen?
2: Dit zijn wel de laatste dingen.
1: Wat bent u nog aan het doen?
2: Wij zijn de titel, de letters, aan het monteren op de wand. Chez Matisse komt er dan te staan.
1: Bij Matisse thuis.
3: We gaan naar binnen.
4: Ik ben Birgit Boulens en ik ben tentoonstellingsmaker, conservator of curator, zoals ze dat noemen.
3: Grote deur, dit is al meteen een van de beroemdere werken, denk ik. Ja. Ook als je geen kenner bent, herken je dit wel.
4: Ja, het is ook echt een parel uit de collectie. We staan te kijken naar het beeldmerk van tentoonstelling, wat je ook in de stad gaat zien straks, van La Blouse Romaine, de Roemeense blouse. Hij schildert Lydia, zijn favoriete model, in een blouse met pofmouwen, borduursels. En dat is gelijk leuk, want in 7 lijntjes zet hij haar gezicht neer, wenkbrauwen, neus. Maar hoe kijkt ze nou?
3: We nemen de trap.
4: De tentoonstelling is over 2 verdiepingen, 80 werken en 37 werken van Matisse.
3: Ja, dit is nou net dat je denkt, dit is nou niet wat ik van Matisse ken.
4: Het is heel vroeg werk. Wat je ziet is een zelfportret uit 1900. Maar de kleuren zijn best wel wild. En in 1900, als je een goede schilder was, moest je een duidelijk verhaal laten zien in 1 beeld. Je moest netjes een vernislaag eroverheen doen. Je moest je kwaliteiten als schilder kunnen laten zien.
3: Wel een beetje aan de regeltjes houden.
4: En Matisse ontketent met een paar vrienden een kleurig feest. Zo erg dat in die tijd, ze zeiden, de werken van Matisse die zijn ongeveer giftiger dan absinthe in je ogen. Echt, het voelde onaangenaam. Niemand was er nog aan gewend. Ze werden wilde beesten genoemd.
3: Ja, want wat doet het met je als conservator, als liefhebber, dat je dan met dit soort werken aan de slag mag?
4: Ik ben over the moon.
3: Ja?
4: Ja. Ja, dit is natuurlijk echt niet alledaags.
3: We dalen af. Muziek komt ons tegemoet alsof je in Parijs bent. En zo lopen we als het ware door het leven van Matisse, door de verschillende levensfasen.
4: We hebben de wanden de kleuren gegeven van de verschillende soorten licht. Overdag, 's avonds, het gouden uur voordat het donker wordt.
3: De donkere, strakke Eerste Wereldoorlog jaren.
4: Het heeft iets sombers een beetje, iets mysterieus.
3: En daarna de ontwapening, de kleurexplosie.
4: En hij gaat weer door. En dat zie je in de ruimte hierna. Hier zie je dat eigenlijk helemaal ten voeten uit. Als een standbeeld zit hier model Harriet. Ze wordt haast bedolven onder de krullen, de motieven. Een groene schaal met citroenen. Het is gewoon een genot.
3: Wat voel jij als je zo rondloopt in het werk, in het leven van Matisse?
4: Ja, hoe bijzonder het is. Wat hij allemaal heeft gedurfd. Breken met alles waar iedereen aan gewend was. En als je je voorstelt dat niemand doet wat jij doet, dat je steeds de eerste bent, dan is dat heel anders dan hoe wij er nu op terugkijken. En ja, ik ben nog lang niet uitgekeken op Matisse.
0: Een verslag van Noortje Deutekom. En die tentoonstelling die is nog te bezoeken tot 14 februari.
5: NPO Radio 1.
6: BNNVARA. De Rode Draad knoopt de losse eindjes aan elkaar.
7: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
8: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
7: Kijk, zo verkoop je dat.
9: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen. Maar... Okay.
7: Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
10: Vind ik naar heel heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou,
7: ja.
6: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: NPO Radio 1. 7 uur.
5: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
18: Goedemorgen. Artsen hebben een operatie ontwikkeld om de clitoris te herstellen na vulvakanker. En de executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
19: Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar leeft nog. De staat Tennessee laat weten dat ze naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens haar advocaat raakte Pike bij de executie niet buiten bewustzijn. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling niet genoeg rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof draaide dat een aantal uur geleden terug. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn de Belastingdienst op bezoek te krijgen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren door vulvakanker. Tijdens de operatie waarbij de tumor wordt verwijderd worden zenuwbundels losgemaakt en verschoven zodat er een nieuw topje van de clitoris ontstaat. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens minister van Volkshuisvesting Boekholt O'Sullivan drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn gisteravond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Eerder op de avond was er een onaangekondigde demonstratie bij het gemeentehuis. Die zou rustig zijn verlopen. Later ging het alsnog mis. Toen de politie al was vertrokken, werd er opnieuw vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. Het weer. Vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien, met vanochtend ook kans op onweer. In de rest van het land is het overwegend droog bij een graad of 20.
18: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
20: Ochtendspits is begonnen. Er zijn al best wel wat opvallende files door een ongeluk met een auto en een vrachtauto op de A7 ten Oever richting Zaanstad. 14 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord. Rechterrijstrook is nog altijd dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via route U11. A12 Utrecht richting Den Haag heeft een file door een kapotte vrachtwagen tussen de Meern en Nieuwebrug. 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort weer de problemen bij de Suurhofbrug, die voor een kwartier vertraging zorgen. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat 5 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. 25 minuten extra door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.
18: 40 jaar na de penisreconstructie is er nu ook een clitorisreconstructie. Waarom het zo lang duurde, horen we zo van de arts die het voor elkaar kreeg. Ster.
21: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
22: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
21: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
26: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
28: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
29: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe, werkende clitoris te geven. Een wereldwijde primeur. Mieke ten Eikelder is gynaecologisch oncoloog bij het Radboud UMC. Goedemorgen.
30: Hi, goedemorgen.
18: Tot voor kort was het dus helemaal niet, zo'n hersteloperatie. Wat heeft u bedacht waardoor het nu wel lukt?
30: Ja, dit is ongelooflijk. We begrijpen ook niet goed waarom het zo lang heeft geduurd om deze hersteloperatie mogelijk te maken. Het ontstond allemaal door een patiënt die aan ons vroeg of dit niet mogelijk was. He, dus wij, tot voor kort, wat we deden is, we haalden de tumor weg en maakten het weer mooi dicht. En ja, wat er dan met het gevoel gebeurde, wisten we gewoon niet zo goed. Weten we nog steeds niet zo goed. We weten dat vrouwen verminderd gevoel hebben, sommigen geen gevoel meer. Maar er is eigenlijk dus gewoon tot nu toe nog nooit aandacht aan besteed.
0: Want tot nu toe komt er eigenlijk gewoon een soort laagje huid, als het ware, over de clitoris te liggen. Is het dat?
30: Ja, klopt. Ja, dus het wordt weggehaald, waardoor bij het topje van de clitoris en ook alle zenuwen die er zitten worden weggehaald. Dat wordt weer dichtgemaakt door de huid eroverheen te sluiten. En wat er met de overgebleven zenuwen gebeurt, die komen diep onder de huid te liggen.
0: Vervolgens kreeg u dus de vraag van die patiënt. Toen bent u erover gaan nadenken. Wat heeft u bedacht?
30: Ja, zeker. Zij vroeg het. En ik werk heel goed samen met Tim Nijhuis. Dat is een plastisch chirurg hier in het Radboud UMC. Wij doen samen veel vulva-reconstructies. Maar wat hij ook doet, is de genderzorg. Dus wat hij doet, is hij maakt van mannen vrouwen en van vrouwen mannen. Waardoor hij ook ontzettend veel kennis heeft op dit gebied. En toen zijn we samen gaan nadenken van, zouden we misschien iets kunnen betekenen voor deze mevrouw? En zouden we het misschien niet toch kunnen proberen om dit opnieuw het mooi te maken?
0: En wat was de oplossing?
30: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag. En wat we daarna doen is dat we een stukje wangslijmvlies gebruiken. En dat stukje wangslijmvlies, dat leggen we er overheen.
0: En waarom wangslijmvlies? En als je voelt,
30: ja, leuke vraag. Als je voelt met je tong aan de binnenkant van je mond, dan voel je dan het wangslijm. Ja, leuk hè? Ja. Ik denk dat dat het weefsel is heel zacht, is mooi dun. Maar het is ook gewend aan een vochtige omgeving. En daardoor lijkt het dus eigenlijk heel erg op het weefsel wat van nature voorkomt op het topje van de clitoris.
0: Ja, ik ben het aan het doen en ik snap meteen waarom het werkt. Ik denk dat heel veel mensen nu met hun tong tegen hun wang zitten.
30: Dat denk ik ook.
0: 23 vrouwen met vulva-kanker hebben inmiddels zo'n hersteloperatie gehad, hè? En wat is het resultaat?
30: Ja, dus we hebben 27 vrouwen geopereerd in Nederland. En vorige week hadden we de eerste primeur in Londen. En van de 27 vrouwen die we in Nederland nu hebben geopereerd, zijn er 23, zoals jij juist zei, nu inmiddels al meer dan een half jaar geleden. Dus ja, die kunnen we nu ook vragen, werkt het weer? En van die 23 vrouwen hebben 21 vrouwen de mogelijkheid om weer een orgasme te krijgen. Dat zijn, denk ik, prachtige resultaten. Van die 21 vrouwen is iets meer dan de helft die zegt, nou, het voelt eigenlijk hetzelfde als voordat ik kanker kreeg. Er zijn 7 vrouwen die zeggen, ja, het voelt wel wat minder gevoelig dan dat het was. Dus ik merk wel dat er wat meer gedaan moet worden om dat gevoel op te wekken, om uiteindelijk een orgasme te kunnen krijgen. En er zijn ook 3 vrouwen die juist zeggen dat het gevoeliger is geworden.
0: Hm. Hoeveel vrouwen kunnen hier ieder jaar mee geholpen worden als dit staande praktijk wordt?
30: Voor vulva-kanker is het zo dat we nu ongeveer 450 vrouwen helaas per jaar hebben met deze ziekte. En van die 450 vrouwen verwachten we zo dat er tussen de 130 en 150 vrouwen zijn waarbij de kanker in of rondom de clitoris zit. Dus waarbij de topje van de clitoris meegenomen moet worden.
0: Dat is per jaar dus zeg maar tegen de 150 vrouwen. Nou, dat is dus een heel goed onderzoek wat u heeft gedaan en een mooie oplossing die u heeft bedacht. Dank u wel.
30: Ja, dank u wel. Dank u wel. Ik denk dat het ook nog mooi is om te zeggen dat we dit ook echt samen doen. Dus echt de Tim Nijhuis, de plastisch chirurg en ik samen. En juist doordat we het ook samen doen tijdens de operatie, kost het maar heel weinig extra tijd om het te doen. Dus dat is denk ik ook heel erg mooi.
0: Dank voor het verhaal. Mieke ten Eikelder, gynaecologisch oncoloog bij het Radboud UMC. Het is 7:12. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur in lange tijd. Correspondent Christian Pauwen. Christian, wat houdt die noodgedwongen stroomonderbrekingen in?
1: Dat volgens een schema delen van de stad korte periodes zonder stroom komen te zitten. En ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8:00 in de ochtend en 9:00 s'avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen en de piekbelasting onder controle te houden. En ja, dat is nodig omdat voor het eerst sinds het voorjaar weer een grootschalige aanval is uitgevoerd op energieinfrastructuur. En op zich waren die energiecentrales de hele tijd wel doelwit, maar niet op deze schaal de afgelopen maanden. En de premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen.
0: Ja, heeft het daar dan mee te maken met het stookseizoen?
1: Ja, het was wel de verwachting dat nu de winter voor de deur staat, Rusland weer de aanvallen op de energieinfrastructuur zal gaan opvoeren. Iedereen gaat ervan uit dat Rusland er alles aan gaat doen om die druk op te voeren. En je kan er ook van uitgaan dat er dus alleen nog maar zwaardere aanvallen, meer van dit soort zware aanvallen gaan komen. Allemaal met de bedoeling dat Oekraïners straks weer in het donker en in de kou zitten deze winter. President Zelensky heeft voorgesteld om een wapenstilstand in te lassen rond energiefaciliteiten. Dan zou dus Oekraïne ook geen aanvallen meer uitvoeren op Russische olieraffinaderijen bijvoorbeeld. Maar daar wil Poetin niet in meegaan.
0: Ja, jij hebt contacten met Oekraïners. Wat hoor je van mensen over hoe het er nu is?
1: Ja, het zijn echt ongekend zware weken voor de hoofdstad. Mensen maken zich grote zorgen ook over komende winter. Want Kiev is meer dan ooit echt een frontstad geworden. Alle remmen zijn los bij Rusland, zo lijkt het. Bijna elke dag zijn er weer grote aanvallen op Kiev. Niet alleen 's nachts, maar ook overdag. Alles is een doelwit. Dat hakt er ook echt bij mensen die er wonen echt in. Ook al zijn ze natuurlijk heel veel gewend al na 4,5 jaar oorlog. Maar naast energieinfrastructuur zien we ook aanvallen op tankstations, telecombedrijven, de universiteit op klaarlichte dag. En de Oekraïense luchtafweer is allereerst niet in staat om alle ballistische raketten uit de lucht te halen. En daarnaast hebben ze natuurlijk de problemen met die jet aangedreven drones die veel sneller en gevaarlijker zijn, waarmee Rusland veel schade kan aanrichten. En ook een andere zorgwekkende ontwikkeling op dat vlak voor Oekraïne is dat Rusland nu voor het eerst een drone heeft ingezet met een speciale lading, springlading, die, zoals ze dat in Oekraïne omschrijven, echt gebruikt kan worden om hoogspanningsmasten en stalen bruggen door te snijden en te vernietigen. De zorg als dit soort drones verder ingezet gaan worden, wat voor schade die straks kunnen gaan aanrichten. Nu zegt de regering dat ze nieuwe onderscheppingsdrones hebben ontwikkeld als tegenantwoord. Maar de vraag is of ze die op tijd op grote schaal kunnen produceren voordat de winter begint.
0: Ja, en gaat het ze lukken om weliswaar met die stroomonderbrekingen de infrastructuur rond die energievoorziening in stand te houden?
1: De regering en Zelensky hebben de voorbereidingen op aanstaande winter echt een prioriteit gemaakt. Dat zegt de president ook steeds. Ze hebben alles op alles gezet om ook met hulp van westerse partners centrales te herstellen natuurlijk. En ze hebben bijvoorbeeld allemaal beschermende constructies gebouwd rond centrales tegen dit soort aanvallen. Maar we zien dus ook na zo'n eerste massale aanval op de energieinfrastructuur dat het alweer leidt tot onderbrekingen. Dus inwoners zetten zich echt schrap. Wat er de komende maanden gaat gebeuren.
0: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen.
18: zijn zorgen over een Chinees schip dat bij de Filipijnse eilanden rondhing.
19: Meer dan een week was het onderzoeksschip aan het rondvaren bij de Bataan-eilanden, die bij de Filipijnen horen. De South China Morning Post schrijft erover. De eilanden liggen bijna precies halverwege de zee tussen de Filipijnen en Taiwan. Mogelijk heeft het Chinese schip daar onderzeese kabels in kaart gebracht. De Filipijnse kustwacht bevestigt dat het schip er rondgevaren heeft en zegt nogal eufemistisch dat het gedrag vertoonde dat inconsistent is met een onschuldige doorvaart.
18: Fijne omschrijving.
19: Nou ja, het zegt alles, zou ik willen zeggen. Ze geloven er niet helemaal in.
18: Nee.
19: Er wordt gerouwd in Congo om de politicus Marie-Célestin Karondwa, die eergisteren na een radio-interview werd doodgeslagen. Karondwa was bestuurder in de regio Butembo, waar een ebola-uitbraak gaande is. Hij was op de radio om uitleg te geven over preventiemaatregelen, dat schrijft de Britse krant The Guardian. Daarna werd hij aangevallen, zwaar mishandeld en bestolen. Ook werd zijn huis in brand gestoken. De aanval staat niet op zichzelf. Er worden vaker gezondheidszorgmedewerkers en klinieken aangevallen die zich bezighouden met de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. En ook in Duitsland gaat het veel over defensie en het uitbreiden van het leger. Voor het eerst is er een grote reservistenoefening in de openbare ruimte gehouden, is te zien bij Tagesschau. De militairen moeten een brug beveiligen tegen vijandige sabotageacties. Onderweg moeten ze hulp verlenen bij een gesimuleerd verkeersongeluk, want, zegt de commandant, zo kan het in het echt ook gaan.
2: Wir versuchen hier unsere Soldaten in gängigen, annehmbaren Lagen, die Heimatschutzkräften halt so begegnen können, auszubilden, zu beüben, um ihr Handlungssicherheit einfach im Umgang mit einfachen Themen zu haben.
19: De binnenlandse veiligheidsafdeling van het Duitse leger bestaat pas anderhalf jaar. 500 van de 5000 militairen zijn beroeps. De rest van het leger onderdeel draait op reservisten. In India heerst grote trots op piloot Smit Machar, is te lezen bij The Times of India. Machar is de piloot die gisteren door zijn medepiloot werd neergestoken in de cockpit van een Fly Dubai-toestel dat onderweg was naar Tel Aviv. Na een worsteling met zijn collega wist Machar samen met het cabinepersoneel en passagiers de aanvaller te overmeesteren. Daarna maakte het toestel een noodlanding in Saoedi-Arabië. De Indiase premier Modi reageert met veel trots en noemt hem een held. Woorden die ook de Israëlische premier Netanyahu gebruikt voor het handelen van Machar.
18: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
20: Zo aardig druk op de weg. Meer dan 250 kilometer, alles bij elkaar aan files. De meeste daarvan houden zich op in het westen van het land. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat er zo eentje. Tussen Berkel en Rode Reis en Rotterdam 5 kilometer file. Door een ongeluk 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht.
29: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Astrid Kersenboom.
18: Ajax, PSV en Feyenoord hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi voor vrouwen. Sportcommentator Suze van Kleef. Bij PSV werd het nog wel spannend, hè?
4: Ja, klopt. Die hadden thuis in de heenwedstrijd net met 1-0 gewonnen van Fortuna Juring uit Denemarken. En moesten gisteravond toch tot de laatste minuut aan de bak voor een vervolg in het toernooi. PSV koos er niet voor om vol op de verdediging te spelen. Besloot het eigen spel te spelen, gewoon te gaan voetballen. Nou, die tactiek werkte, want Fortuna kwam amper tot kansen. PSV kreeg die wel, maar wist die niet te verzilveren. En daarom bleef het tot het laatste moment nagelbijten. Maar gescoord werd er door beide ploegen niet. En de 0-0 was dus genoeg. Feyenoord dan had 4-1 thuis gewonnen van Vålerenga. En kwam in de return in Noorwegen toch een beetje onder druk te staan. Kreeg behoorlijk wat kansen tegen. Maar Vålerenga wist pas in de 73ste minuut te scoren. Dat was te laat om Feyenoord echt te verontrusten. Uiteindelijk werd het 2-1. Feyenoord verloor dus, maar ook dat was genoeg voor de volgende ronde. En Ajax had vorige week al met 8-0 gewonnen van het Kazachse WFC Oktober. Dus speelde nu vooral voor de eer en de wedstrijdpremie. Nou, die kan het allebei vergeten, want die gingen verrassend met 1-0 onderuit uit in Kazachstan. Nou, niet precies waar je op hoopt na monsterzegen dus in die heenwedstrijd. Maar wel drie Nederlandse ploegen door in de Europa Cup. En die mogen zich direct melden in de achtste finale en daar is morgen de loting van.
18: Bij de mannen is de

0: Dijkseboom.
1: Ajax, PSV en Feyenoord hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi voor vrouwen. Sportcommentator Suze van Kleef, bij PSV werd het nog wel spannend, hè?
2: Ja, klopt. Die hadden thuis in de heenwedstrijd net met 1-0 gewonnen van Fortuna Juring uit Denemarken. En moesten gisteravond toch tot de laatste minuut aan de bak voor een vervolg in het toernooi. PSV koos er niet voor om vol op de verdediging te spelen. Besloot het eigen spel te spelen, gewoon te gaan voetballen. Nou, die tactiek werkte, want Fortuna kwam amper tot kansen. PSV kreeg die wel, maar wist die niet te verzilveren. En daarom bleef het tot het laatste moment nagelbijten. Maar gescoord werd er door beide ploegen niet. En de 0-0 was dus genoeg. Feyenoord dan had 4-1 thuis gewonnen van Vålerenga. En kwam in de return in Noorwegen toch een beetje onder druk te staan. Kreeg behoorlijk wat kansen tegen. Maar Vålerenga wist pas in de 73ste minuut te scoren. Dat was te laat om Feyenoord echt te verontrusten. Uiteindelijk werd het 2-1. Feyenoord verloor dus, maar ook dat was genoeg voor de volgende ronde. En Ajax had vorige week al met 8-0 gewonnen van het Kazachse WFC Oktober. Dus speelde nu vooral voor de eer en de wedstrijdpremie. Nou, die kan het allebei vergeten, want die gingen verrassend met 1-0 onderuit uit in Kazachstan. Nou, niet precies waar je op hoopt na monsterzegen dus in die heenwedstrijd. Maar wel drie Nederlandse ploegen door in de Europa Cup. En die mogen zich direct melden in de 8e finale en daar is morgen de loting van.
1: Bij de mannen is de Nations League volop bezig en bij Portugal kun je wel zeggen is het hommeles. Want Cristiano Ronaldo die ging ineens weg.
2: Ja. Het is toch wel groot nieuws, hè. Die is weggegaan uit het trainingskamp. Over de precieze reden van zijn vertrek melden zowel de speler als de Portugese bond niet. Nog niet, want de superster Ronaldo zelf die schreef op Instagram: te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen om het nationale elftal te verlaten. Nou, Ronaldo vertrok nadat de bondscoach Jorge Jesus op een persconferentie had verteld dat hij geen basisplaats zou krijgen in de wedstrijd van vanavond. We weten dat de spanning wel is opgelopen de afgelopen dagen. De geruchten gingen al over onmin tussen de speler en de trainer. In de eerste wedstrijd van deze interlandwindow had Ronaldo nog een basisplaats tegen Wales. Maar tegen Noorwegen begon hij op de bank. En hij mocht alleen en ook behoorlijk lang warm lopen. Kwam er uiteindelijk niet in. Dus ja, vervolgens kwamen er verhalen dat Ronaldo niet op het trainingsveld was verschenen. Dat er een conflict was. Nou ja, dat werd vervolgens weer ontkend door die bondscoach in de persconferentie. Maar Ronaldo besloot dus wel te vertrekken. Nou, mysterieus. Beetje niet fraai, dat is duidelijk.
1: Nee. Nou, Oranje, daar is dan op dat vlak in ieder geval lekker rustig.
2: Geen weglopers, nee.
1: Vanavond tegen Griekenland. Bondcoach Tjave die gaf een persconferentie en zei daarbij iets over de teen van Jan-Paul van Hekken.
3: There is a problem with Jan-Paul van Hekken. What happened?
4: Ja, yeah, he suffered, you know, step on.
3: And, someone stepped on his toe.
4: Yeah. He didn't realize during the game, but after that, it's impossible that he plays.
1: Nou, oftewel Van Hekken is op zijn teentjes getrapt, maar dan letterlijk.
2: Ja, die gaat niet spelen. Hij is inmiddels weg uit het Oranjekamp. Teruggekeerd naar zijn club Tottenham Hotspur. Onmogelijk voor hem om te spelen na een duel zondag in de wedstrijd tegen Servië. Is er iemand op zijn voet gaan staan. Had te veel pijn tijdens de training en is dus weg. Xavi moet dus op zoek naar een andere centrale verdediger vanavond naast Virgil van Dijk. Goede nieuws is dat Jurriën Timber nu fit genoeg is voor een hele wedstrijd. Dus die zou de vrijgekomen plek kunnen gaan invullen. Maar ook Joro Hato, Mickey van der Ven of Nathan Ake kunnen daar uit de voeten. De definitieve keuze die horen we pas kort voor de wedstrijd. Want Xavi die maakt er een gewoonte van zelfs zijn spelers pas zeer laat in te lichten over de opstelling. Dus daar moeten we nog eventjes geduld voor hebben.
1: We hadden het er gisteren al over dat het toch wel een andere ambiance zal zijn dan tegen Servië vanavond, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Griekenland is in vorm, is de verrassende koploper van de Nations League groep van Oranje. 6 punten uit 2 wedstrijden, wonnen met 2-1 van Servië en ook voor het eerst in de geschiedenis van Duitsland. Het werd in uitwedstrijd 0-1. Ja, ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion in Thessaloniki. En Nederland doet het ook prima in de eerste wedstrijden onder Xavi. Voetbalt bij vlagen goed, creëert veel kansen. Dus ja, ik ben wel benieuwd of ze ondanks toch wel wat blessures die goede reeks weten door te zetten. Met misschien ook wel de eerste basisplaats voor Ruben van Bommel, want hij is de meest logische vervanger.

0: Zanger van Cody Gakpo, die ook geblesseerd raakte tegen Servië. Nou, ik vind het overigens wel leuk, zo'n lange interlandwindow van 4 wedstrijden. Dat is nieuw. En dan ben ik toch wel weer benieuwd wat voor dingen we nu in de derde wedstrijd weer gaan zien van het Nederlands elftal.
1: Kunnen we gaan aanschouwen vanaf 9:15, want dan begint de wedstrijd. Suze, dankjewel.

0: Somio met Feels.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
7: NPO Radio 1.
8: De hoofdpunten, Thomas.
9: Een ter dood veroordeelde vrouw in de VS heeft haar executie overleefd. Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar raakte niet buiten bewustzijn. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren als gevolg van vulvakanker. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. Een nieuwe wet moet een eind maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een btw-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan die voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. En de Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg eraan bij. In de winter viel er weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die een rechtszaak hadden aangespannen uit angst dat het fusiebedrijf te groot en machtig zou worden. In de schikking belooft Paramount onder meer toezicht te houden op de onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN.
8: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, we moeten ons voorbereiden op wat meer water uit de Lemel.
10: Ja, maar het meeste water is overigens wel gevallen. Want op veel plaatsen in ons land is de nacht vooral heel nat verlopen. Er zijn nu nog wel buien actief en die kunnen lokaal best nog een flinke plons water achterlaten. Zullen zich in de loop van de ochtend steeds meer op de oostelijke helft van het land gaan richten. En in de loop van de middag dan grotendeels het land verlaten. Dan klaart het ook langzaam wat op, breekt de zon dus af en toe door. En bij een matige wind uit de west- tot zuidwestelijke richting wordt het dan zo'n 19 of 20 graden.
8: En hoe zit het de komende dagen?
10: Nou, dan is er van hemelwater geen sprake meer, want het blijft gewoon weer droog vrijdag en in het weekend ook. Daarbij is het rustig wat wind betreft, vaak uit uiteenlopende richtingen, zwak, hooguit een keertje matig, windkracht 2 tot 3. Het is inderdaad, wat gezegd, droog, de zon schijnt regelmatig overdag, maar met dit soort weer in het najaar en opklaring in de nacht betekent het dat we dan wel rekening moeten houden met van tijd tot tijd wat mist.
8: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
7: Ja, het is best een drukke spits tot nog toe. De meeste files staan in de Randstad, maar ook in Noord-Brabant wordt het steeds drukker. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Knoop het Ketelplein en Zoeterwoudendorp, 21 kilometer langzaam rijden. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is nog geen half uur. Wel een half uur op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Ippenburg en Delft. 6 kilometer file, de linker rijstrook is afgesloten. De rechter rijstrook daarentegen is dicht op de A7 Den Oever richting Zaanstad, tussen Bochum en Purmerend Noord, 9 kilometer file. Nog steeds veel vertraging. Een omrijden voor de richting Amsterdam via route U11. A12 Utrecht-Den Haag, een kwartier vertraging bij Woerden. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Rode Rijs en de Van Brienenoordbrug staat stil door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
8: De dreiging van Rusland neemt toe, waarschuwde de baas van de MIVD in de Tweede Kamer. Zo onze politiek verslaggever over hoe dat aankwam in de Kamer.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
14: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
15: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
16: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
17: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Een onheilspellende boodschap gisteren in de Tweede Kamer, afkomstig van de directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, schout bij nacht Peter Resink.
18: De dreiging van Rusland tegen de NAVO neemt de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe. Niet eerder was er een dreigingsbeeld als nu, waarbij de nationale veiligheid van meerdere kanten onder druk staat.
8: Politiek verslaggever Wilco Boom, geen opwekkend verhaal dus, hè, van de directeur van de MIVD. Waar kwam het vandaan?
19: Ja, de MIVD-baas was gisteren in de Tweede Kamer op uitnodiging van de Kamercommissie Defensie. Dat zijn Kamerleden die in de krijgsmacht gespecialiseerd zijn en in de verdediging van het land. En ze wilden zich laten bijpraten over de veiligheidssituatie in Europa. En wat bleek? Dat hele gesprek ging uitsluitend over de dreiging vanuit Rusland. Voor zover we dat konden volgen overigens, want het was deels achter gesloten deuren, omdat er ook vertrouwelijke informatie werd uitgewisseld. Maar de inleiding van Resink was in het openbaar. En wat hij te vertellen had, dat loog er niet om. Volgens hem voert Rusland een schaduwoorlog tegen het Westen op verschillende manieren en op verschillende fronten. En daarbij gaan de Russen volgens hem weinig subtiel te werk.
18: Iets verder ingezoomd op, laat ik het nu maar even noemen, de schaduwoorlog. Fysieke sabotage- en liquidatieoperaties zijn onderdeel van het instrumentarium dat Rusland inzet om de druk op NAVO en EU-lidstaten op te voeren. Naar inschatting van de diensten probeert Rusland met dit soort operaties meerdere effecten te bereiken. om te beginnen de westerse samenleving en politieke tegenstanders te intimideren, onzekerheid te stimuleren, de westerse politieke, maatschappelijke en militaire steun aan Oekraïne te ontmoedigen en mogelijk zelfs te ondermijnen. Gewoon plat verdeeldheid zaaien. Onze respons te testen. En zit er ook altijd iets in van wraak of vergelding. Want wij steunen Oekraïne.
8: Dan horen we de laatste jaren heel geregeld, hè, over die dreiging vanuit Rusland. Vond jij het nu toch wel anders klinken?
19: Ja, en dat was vooral de toonzetting van Racing en de woordkeus. Een uitspraak als niet eerder was er een dreigingsbeeld als nu, die liegt er toch niet om. Racing zei ook dat Rusland, als de oorlog met Oekraïne afloopt, binnen een jaar klaar is voor een kleinschalig conflict met de NAVO. Hij zet ook alle incidenten uit het recente verleden op een rij, en dat is dan toch echt wel een indrukwekkende lijst. Ik noem ze even op: het hacken van camera's langs snelwegen om militaire routes in kaart te brengen. Het hacken van signalverkeer om aan operationele informatie te komen. De drone bij een vrachtvliegtuig in Leipzig niet te vergeten. De vondst van een opslagplaats van vuurwapens in de bossen van Berlijn. Een zeedrone in een Roemeense haven. Een drone die een Poolse trein raakt. Brandstichting bij een defensiebedrijf in Estland vorige maand. Overal staan volgens Racing figuurlijk natuurlijk Russische vingerafdrukken op. En bovendien nemen de Russen volgens hem steeds meer risico's, met alle gevaren van dien.
18: Ook de onvoorspelbaarheid neemt toe. Rusland haalt in zekere zin maar beperkt zijn operationele doelstellingen in Oekraïne. De impact op de economie in Rusland is groot. Oekraïne haalt ook successen die pijn doen in Rusland. En er is in zekere zin ook iets van oorlogsmoeheid aan het ontstaan. Al die ingrediënten kunnen op zichzelf leiden tot, nou ja, ik zal het kunnen framen als een kat in het nauw. Die maakt nog wel eens rare sprongen. Dat is debet aan, zeg maar, de toegenomen onvoorspelbaarheid.
19: Ja, en dit was toch wel een heel ander verhaal dan afgelopen zondag bij die vredesmanifestatie in Amsterdam, waar tegen oorlogskoorts en investeringen in de krijgsmacht werd gedemonstreerd. Volgens Racing zijn die investeringen juist bittere noodzaak en moet de samenleving ook weerbaarder worden gemaakt. Dat was iets wat hem zelf trouwens ook wel raakt, want vorige maand onthulde de Volkskrant dat hij tot dan toe een openbaar account had op de sportapp Strava, in strijd met de richtlijnen van Defensie. En door die app was zijn huisadres te traceren geweest. Zijn gegevens zijn door die publicatie inmiddels niet meer zichtbaar.
8: Nee. Hoe reageerden de Kamerleden?
19: Ja, dat was in het besloten deel van die bijeenkomst. Dus van de meeste Kamerleden weet ik dat niet. Maar na afloop heb ik er twee gesproken. Piri van Pro en Van der Werf van D66. De grootste oppositie en de grootste regeringspartij. Beide gespecialiseerd in buitenlandse zaken. Daardoor niet echt overvallen door de boodschap van Racing. Maar ze concluderen allebei wel dat het wel heel veel is wat hij te melden had. En dat er ook meer moet worden gedaan om de samenleving voor te bereiden op wat er zou kunnen gebeuren de komende maanden of jaren.
20: Nou, ik denk dat de sociale weerbaarheid, zoals dat dan heet, dat we daar nog wel een slag hebben te maken. Het is heel goed dat Defensie en de politiek zich voorbereidt op wat er wel of niet komen gaat. Maar het is ook heel belangrijk om mensen daar goed in mee te nemen.
21: Ik denk wel in het bredere publieke debat, dit is niet iets wat je dagelijks bespreekt aan de keukentafel, dat we ons er meer bewust van moeten zijn. Dus ik was ook blij, ik had dit aangevraagd, dat een deel daarvan ook gewoon publiek was, waardoor ook gewoon de rest van Nederland kan horen wat die dreiging is.
19: Ja, aan die weerbaarheid werkt het kabinet overigens al. Hè. Vorig jaar werd daarvoor de campagne Denk Vooruit gelanceerd. Maar gelet op deze reacties mag daar nog wel een tandje bij. We gaan hier ongetwijfeld nog meer over horen de komende tijd.
8: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Baum.
22: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
23: Mail naar r1jn@nos.nl.
24: Maar hoe weet ik dat nog wel goed is dan?
22: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
25: Overal waar je vers voor kunt zetten, valt onder vers fruit.
23: Reactie aan de redactie.
26: Tussen 9 en half 10.
27: Zoek het maar eens uit hoe het werkelijk zit.
8: Moet de AfD worden verboden? Die vraag werd tot gisteravond laat besproken in het deelstaatparlement van Thüringen. Voor het eerst werd in een Duits parlement een hoorzitting over het thema gehouden. Zowel voor- als tegenstanders kwamen aan bod. Correspondent Giem Balduk was erbij in Erfurt. Giem, waarom werd dat thema op dit moment besproken?
0: Ja, het stond al langer op de agenda, maar na de recente verkiezingszegens van de AfD heeft het nog extra momentum gekregen. En is ook het debat weer actueler geworden, omdat steeds meer partijen er voorstander van zijn. En die voorstanders die benadrukken dat de AfD steeds verder radicaliseert en daarmee ook een gevaar vormt voor de allerlei minderheden, voor de democratie en voor de grondwet. En juist daarom is ook in de grondwet een middel opgenomen om een partij te verbieden. En een van de juristen die aan woord kwam gisteren, die zei dat middel moet nu gegrepen worden voordat het te laat is.
8: En wie sprak zich dan uit voor een partijverbod?
0: Ja, het was een hele grote line-up aan deskundigen die voorbij kwamen. Denk aan juristen, staatsrechtdeskundigen, extremisme-deskundigen ook. En voor hen staat echt vast, legden zij uit met allerlei voorbeelden dat de partij mensenrechten wil aantasten. En dan benoemt zij bijvoorbeeld ook voorbeelden dat de partij heeft opgeroepen om democratisch gekozen politici op te sluiten. En ook concrete plannen heeft om minderheden achter te stellen. En wat juridisch dan vaak lastig is dat de officiële partijlijn minder radicaal is dan wat allerlei individuele AfD'ers zeggen en vinden, maar de juristen die legden gedegen uit dat doordat de AfD dat soort radicalere invulling van hun plannen niet weerspreekt, daarmee wordt het ook gedoogd en in die zin ook geaccepteerd en is het dus de partijlijn. En naast al die juristen was er ook nog een hele opvallende spreker. Dat was de komiek H.P. Kerkeling. Kleinzoon van een overlever van concentratiekamp Buchenwald, wat hier in de buurt is. En ook hij kwam met een emotionele oproep tot een AfD-verbod.
2: Wer schweigt, wenn die Demokratie angegriffen wird, hat sich schon für eine Seite entschieden. Auch wenn er vielleicht glaubt, neutral geblieben zu sein. Wer Rechtspopulisten wählt, wählt nicht Protest. Er ruiniert wissentlich oder unwissentlich seine eigene Zukunft und die seiner Kinder.
0: Ja, wie nu zwijgt wanneer de democratie wordt aangevallen, zei hij, die is niet neutraal, maar die kiest nadrukkelijk een kant. En daarom moet iedereen nu opstaan voordat het te laat is, zei hij.
8: De AfD was ook bij die hoorzitting, hè? Wat brachten zij in?
0: Ja, onder meer hun advocaat, meneer Konrad Christian, die zei dat het niet eens echt een juridische vraag is, maar dat het echt een politieke keuze is om de AfD te verbieden, of in ieder geval de procedure ervoor te starten. Hij zei het is vooral bedoeld om de partij te beschadigen. En ze hadden ook Hans-Georg Maassen naar voren geschoven. Dat is een voormalig inlichtingenchef die zelf in opspraak is geraakt vanwege extreemrechtse ideeën. En wat hem betreft is er absoluut geen sprake van gevaar bij de AfD en vindt hij ook de bewijzen die daarvoor worden aangedragen te zwak.
3: Es werden Aussagen gesammelt, es werden Zitate gesammelt von höheren, von mittleren und von unteren Parteimitgliedern der AfD. Aber dies ist aus meiner Sicht nicht zureichend, um letztendlich der AfD zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, volgens hem verzamelen voorstanders allerlei kleine bewijzen van de lagere partijleden. En op basis daarvan kan je onmogelijk concluderen dat de partij een verborgen agenda heeft om de democratie omver te werpen, zei hij.
8: Waar leidt deze bijeenkomst nou toe? Komt een verbod van de AfD dichterbij of niet?
0: Nou ja, het is een behoorlijk lang proces en dit is dan eigenlijk maar één van de bouwstenen. Het besluit wat nu in Thüringen moet vallen. Want zo'n verbodsprocedure moet worden aangevraagd door ofwel de federale regering, de Bondsdag of de Bondsraad. En de Bondsraad is een beetje vergelijkbaar met de Eerste Kamer bij ons, maar die bestaat volledig uit deelstaten. En die weg lijkt nu het meest kansrijk, want daar is sinds de recente verkiezingen lijkt daar meerderheid uit te tekenen voor de linksgeleide deelstaten die hier al voorstander van zijn. En ook aangevuld met mogelijk Noord-Rijn-Westfalen, geleid door een CDU-premier. Maar uitgerekend hij lijkt zich ook een beetje te bewegen de afgelopen weken. En Thüringen kan dan net doorslaggevend zijn. Dus daar wordt nu na aanleiding van die hoorzitting van gisteren over nagedacht. Of zij hiervoor stemmen of niet. En als er dan in de Bondsraad een meerderheid is, dan pas kan het constitutioneel hof gevraagd worden onderzoek te doen. En dat duurt vervolgens nog jaren. En vervolgens moeten zij met een tweederde meerderheid van de rechters besluiten tot een verbod. Dus ja, als het tot een verbod komt, dan kan dat nog jaren gaan duren.
8: Giem, dankjewel. Correspondent Giem Balduk vanuit Erfurt. Na 2 jaar komt er een einde aan de vaste grenscontroles van de marechaussee. RTV Oost maakt de balans op.
4: De regionale omroep concludeert dat de controles weinig effect hebben gehad. Burgemeesters in de grensstreek spreken van symboolpolitiek en zeggen dat de controles vooral tot overlast hebben geleid. De marechaussee gaat weer werken met mobiele controles. Dat betekent niet dat alles weer teruggaat naar de situatie van 2 jaar geleden. De bevoegdheden van de marechaussee zijn verruimd. Zo mag er langer op dezelfde weg gecontroleerd worden. Er worden ook havens doorzocht. En mogen er hele treinen doorgelicht worden in plaats van een paar coupés. De versterkingsoperatie van huizen met aardbevingsschade in Groningen gaat nog altijd te langzaam. Dat zegt het staatstoezicht op de mijnen in een brief aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Bij RTV Noord is te lezen over die brief. Nationaal coördinator Groningen zegt dat de versterkingsoperatie over 6 jaar afgerond zal zijn. Het staatstoezicht vindt dat er te weinig ambitie is. Daardoor groeit het risico op vertraging. 3 vakantieparken van Peter Gillis worden vandaag geveild. Hij staat ruim 27 miljoen euro in de min bij een schuldeiser en heeft al 1,5 jaar niet meer betaald. Gillis probeerde de veiling gisteren op het laatste moment tegen te houden bij de rechter, maar dat mislukte.
1: Ja, ik sta met een gevoel van, ja, jammer hè. Ik had toch gehoopt dat de rechter meeging en met 3 maanden opschuiven. Maar we hebben er alles aan gedaan, dus ik kan me eigenlijk aan de rand nooit zeggen van nee. Nou, ik ben al positief, dus dat zie ik ook sowieso positief. Ik wil niet zeggen als ik een keer een veldslag verloren heb dat ik heel de oorlog verlies. Dus ik blijf enthousiast, dus ik ben een echte vechter hè.
4: Omroep Brabant sprak met de veilingmeester. Die legt uit dat de 3 parken los kunnen worden verkocht of samen. Wie wil bieden kan zich online aanmelden. Er is wel een flinke waarborgsom voor nodig van minstens 50.000 euro. En Emmeloord heeft sinds gisteren een rolstoelglijbaan. Zo kunnen kinderen met en zonder handicap samen spelen. Dat betekent niet alleen speciale toestellen, maar ook wat meer ruimte tussen de speeltoestellen en extra aandacht voor de inrichting van de speeltuin. De verslaggever van Omroep Flevoland wilde van Mariska, die de glijbaan probeerde, weten hoe het was.
5: Je gaat lekker snel, dus dat is wel fijn, ja.
6: Ga je niet te snel?
5: Jawel.
6: Ja? Ja? Maar dat hoort ook zo.
5: Ja, dat hoort zo, ja. Natuurlijk.
6: Ja, je straalt, je geniet.
5: Ja.
6: Ja. Want ik kan me voorstellen, af en toe een beetje actie, een beetje snelheid, een beetje spanning. Dat is best goed, hè?
5: Ja, dat is hartstikke fijn.
8: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: Veel vertraging vanochtend door de regen af en toe, maar ook door ongelukken. Op de A7 Den Oever richting Zaanstad een brandend busje en een kapotte vrachtwagen bij Purmerend Noord. 10 kilometer stilstaand verkeer. En 10 kilometer stilstaan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is nu ook werkelijkheid. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Door een ongeluk met 3 auto's en een motor is de linkerrijstrook dicht.
9: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: Saint in Love, in de versie van Gloria Jones. Pauline was taal. Dat zei CPMB-directeur Evelien Aandekerk gisteren, na aanleiding van het overlijden van Pauline Cornelissen. Pauline liet op zoveel manieren merken hoe belangrijk taal is, dat memoreerde cabaretier Dolf Jansen. Ze was een strijder voor taal. En zelf zei Cornelissen ooit: als je van taal houdt, hoef je je nooit te vervelen. Het overlijden van Pauline Cornelissen kwam gisteren toch nog onverwachts, ondanks haar ziekte. En het maakte heel veel los. Fiepke Roeper is directeur van Onze Taal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat dacht u toen u hoorde dat ze was overleden?
1: Ja, het klinkt misschien gek, maar ik dacht direct: de koningin is dood. Zo'n verlies en zoiets groots. En inderdaad, wat je zegt, we hadden het kunnen weten en toch denk je dat het nooit zou gebeuren.
0: De koningin is dood. Wat maakte haar wat u betreft de koningin van de taal?
1: Ja, haar manier van kijken naar taal, dat is al door heel erg veel mensen aangehaald. Naar de details, hè, wat zij deed. Dat je aan een woordje of een klemtoon of alleen al een manier van iets uitspreken, ja, allerlei dingen kunt aflezen, afleiden. Maar ze keek er ook naar zonder ergernis of afkeur. Ze zou nooit iets stom of gek vinden, maar altijd met nieuwsgierigheid en grote verwondering. En ja, dat was zo knap. En op die manier kijken naar taal doen misschien wel veel mensen. Maar zij kon ze ook nog al die details isoleren en onderzoeken en uitvergroten en er dan nog een verhaal van maken waarvan je dacht: ja, zo heb ik het nooit bekeken, maar zo is het inderdaad.
0: Ja, haar viel ook dingen op waar je nooit over nagedacht had. En daarna dacht je: waarom heb ik daar eigenlijk nooit over nagedacht?
1: Ja, precies. Ja. Precies dat, ja.
0: Ons Taal heeft er vorig jaar uitgeroepen tot taalpionier van de eeuw. Hè? Waarom was dat toen?
1: Nou, eigenlijk om diezelfde redenen. Dat he, die oprechte nieuwsgierigheid en dan met veel humor uitpluizen waarom we de dingen zeggen zoals we ze zeggen. En wat dat dan weer zegt over de mens die die taal gebruikt. En dat ligt heel dichtbij wat Onze Taal zelf ook graag doet en wil. Dus de lezers van Onze Taal vonden haar de taalpionier van de eeuw. En daar hebben we dan aan toegevoegd: tot nu toe. En dat is iets wat Pauline enorm waardeerde. Die, ja, zeg maar, tongue-in-cheek-achtige manier van: ja, je kunt iets beweren, maar je weet het nooit helemaal zeker. Dus ze was de taalpionier van de eeuw tot dan toe.
0: Ja, ze had het zelf kunnen bedenken. Zo'n fijne toevoeging.
1: Ja.
0: Je ziet het natuurlijk ook aan de boektitels. Hè? Taal is zeg maar echt mijn ding. En eenvoud en duidelijk, hè?
1: Ja, zeker, zeker. En ook dat in al dat kleine zo ontzettend veel moois, groots te vertellen is. Ja.
0: Aangezien ze die prijs vorig jaar gekregen heeft, zult u haar waarschijnlijk ook persoonlijk kennen?
1: Niet heel nabij persoonlijk, wel professioneel. Ze had een column in ons tijdschrift een poosje geleden. We hebben wel eens grote interviews met haar gehad. Ze was ook hoofdredacteur van een themanummer over het Japans dat we een paar jaar geleden hebben gemaakt. En vorig jaar stond ze nog op het grote podium bij ons taalfeest in Tivoli-Vredenburg. Ja, en dat was achteraf gezien misschien wel een van haar laatste grote optredens voor zo'n live publiek. Dus ja, dat is ook weer een gekke gedachte.
0: Ja, ja want dat was ze natuurlijk ook, een toneelpersoonlijkheid.
1: Ja, absoluut, ja.
0: En achter de schermen, u heeft het dus toen wel een beetje meegemaakt. Wat voor een indruk maakt daar op u?
1: Ja, ontzettend aardig en belangstellend en benaderbaar en vriendelijk. Ik begon met: de koningin is dood, maar ze was wel een hele aardige en gewone koningin tegelijkertijd.
0: De Volkskrant belichtte nog even haar allerlaatste column van vorige week dinsdag, hè, want daarna lukte het er niet meer. Dat gaat over op apengapen liggen. Is het een hele mooie laatste wat u betreft?
1: Ja, prachtig. Ja, absoluut.
0: Zegt het heel veel over haar?
1: Ja, voor zover je dat kunt zeggen. Ja, dat relativeerde, denk ik. Dat herkennen we ook allemaal van haar.
0: Ja, dat je zelfs als je aan infuus ligt nog aan taal ligt te denken.
1: Precies.
0: Dank u wel. Fiebeke Roeper, directeur van Onze Taal, over Pauline Cornelissen.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof schrijver Tom Lanois over zijn voorstelling Reinhard de Solo.
4: The best, the beast.
2: Gebaseerd op het verhaal over een sluwe vos uit de middeleeuwen.
4: Een vos.
2: En scenarist Frank Houtappels over Downtown. Een speelfilm over de gay scene in de jaren 80 en de opkomst van HIV en AIDS.
5: Ik heb nog nooit zo'n film gemaakt die er inhoudelijk ook zo toe doet. Dit was wel even een ander verhaal.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
9: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
10: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
16: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
6: NPO Radio 1. 8 uur.
18: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemorgen. De gletsjers in de Alpen zijn in een razend tempo gesmolten deze zomer. En artsen hebben een operatie ontwikkeld om de clitoris te herstellen na vulvakanker. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
19: Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren door vulvakanker. Tijdens de operatie waarbij de tumor wordt verwijderd worden zenuwbundels losgemaakt en verschoven zodat er een nieuw topje van de clitoris ontstaat. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. Voor mannen met kanker in hun penis was het al 40 jaar mogelijk om een penisconstructie te laten uitvoeren. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is ondanks 2 dodelijke injecties mislukt. Christa Pike raakte volgens haar advocaten niet buiten bewustzijn en heeft nog steeds een hartslag. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De gouverneur van Tennessee zegt te onderzoeken wat er is misgegaan. Executies die gepland stonden in de Amerikaanse staat zijn opgeschort. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling niet genoeg rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. De rechter besloot de executie daarom uit te stellen, maar van het Hoge Rechtshof mocht het toch doorgaan. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in een voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zou er op verschillende plekken met zoutzuur zijn gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. De leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn de Belastingdienst op bezoek te krijgen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens minister van Volkshuisvesting Boekholt O'Sullivan drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Het weer. In de ochtend nog een bui met in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag trekt de regen weg en breekt de zon door. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
3: Het is een drukke spits. Meer dan 150 files staan op dit moment. Komt door regen, komt door ongelukken. Vooral in het westen en in Noord-Brabant staan veel files. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden. 8 kilometer file, een half uur vertraging, zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. 2 rijstroken dicht op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Waardenburg. 16 kilometer file, een half uur erbij. Een half uur op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp in 14 kilometer file. De opruimwerkzaamheden is de rechter rijstrook dicht. De A7 Den Oever-Zaanstad wordt al de hele ochtend geplaagd door pech en door een brandende bus tussen Wocht en Purmerend Noord, 10 kilometer stilstaand verkeer. Rechterrijstrook is nog altijd dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Dus Uitgeest en knoopt het Rottepolderplein. Door een ongeluk 11 kilometer stilstaand verkeer. Een uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht.
0: Dat het deze zomer ook in de Alpen heel warm was, is goed te zien aan de gletsjers. Die zijn heel erg geslonken. Zo een glacioloog over het onderzoek dat het aantoont. Ster.
20: Wat je nu hoort is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
24: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
23: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
25: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
1: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
2: Ja, kun je laten staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
25: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De gletsjers in Zwitserland zijn dramatisch snel gesmolten. Ze hebben zwaar te lijden gehad onder de warme zomer, blijkt uit metingen van Zwitserse onderzoekers. Glacioloog Harry Secolari van de Vrije Universiteit in Brussel vertelt hoeveel ijsmassa er is gesmolten.
5: Het was een heel slechte zomer en de gletsjers zijn meer dan 5% van hun massa kwijtgeraakt. Dat is echt sinds vorig jaar. Dus sinds eind oktober vorig jaar tot dit jaar meer dan 5% van hun massa. En dat komt natuurlijk door een zeer, zeer warme opeenstapeling van hittegolven en ook relatief weinig sneeuw deze winter.
0: En 5% moet ik dan aan centimeters, meters denken?
5: Meters, dan spreek ik echt over meters. Er is een verschil. Sommige gletsjers hebben extreem veel verloren. Bij anderen ging het iets beter. Maar ja, eentje waar het goed gaat, dan spreken we over ongeveer 2 meter verlies. Eentje waar het slecht gaat, ja, 4 meter verlies. En 5% is gewoon echt enorm. Moet je gewoon inbeelden, als je dat 20 jaar per rij hebt, blijft er gewoon niks meer over.
0: Nee. Is dat dan iets waar je van schrikt?
5: Enerzijds wel over dat het zo extreem is dit jaar. Anderzijds wisten we dat het een slecht jaar werd. We wisten het, want er was weinig sneeuw. Dat is ook iets wat mensen merken als ze zijn gaan skiën deze winter bijvoorbeeld. En dan de opeenstapeling van hittegolven die we in Nederland en België hebben gevoeld. Ja, die hebben ze in de Alpen natuurlijk ook gevoeld. Dus het eindresultaat is jammer genoeg wel redelijk in de lijn der verwachtingen.
0: Want dat er minder sneeuw is gevallen, dat is voor gletsjers echt fataal, zou ik maar zeggen.
5: Ja, is altijd erg, want gletsjers hebben echt die sneeuw nodig om altijd iets aan te dikken in de winter. En dan kunnen ze ook goed in de zomer tegemoet. Nu was er minder sneeuw, dus ze zijn minder aangedikt. Sneeuw is ook heel wit, dat is ook altijd goed, want dan heb je een soort beschermlaagje. Heb je inkomende zonnestraling, die wordt teruggekaatst. Als je minder sneeuw hebt, is het donkerder, heb je wat ijs. Dus dat gaat meer zonnestraling opnemen. En dat gaat natuurlijk ook niet helpen. Dus dat verklaart ook waarom dat ze zoveel massa zijn verloren.
0: Die onderzoekers schrijven, onder deze omstandigheden hebben de Alpengletsjers eigenlijk geen schijn van kans. Zijn ze dus verloren?
5: Ja, het is moeilijk om nu exact te voorspellen hoeveel er gaat overblijven. Dat gaat grotendeels ook afhangen naar wat voor een wereld we in de toekomst gaan. Kunnen we in de buurt van het Akkoord van Parijs blijven? Akkoord van Parijs is opwarming van de aarde ongeveer 1,5 graden Celsius tot 2. Dus dat is ten opzichte van het pre-industriële, het verleden. Als we dat kunnen doen, zouden we mogelijk toch nog wel, niet heel groot deel, maar mogelijk misschien nog wel een derde van het totale ijsvolume kunnen overblijven. Slagen we daar niet in, gaan we naar een opwarming van de aarde van 2,5 à 3 graden, ja, dan ziet het er heel slecht uit en zullen we wellicht meer dan 90% van de gletsjers massa verliezen. Ja.
0: We hebben het nu natuurlijk over de Alpen. Hoe zit het in andere gebergten?
5: Ja, de cijfers in de Alpen zijn echt heel slecht. Dat zien we in de voorbije jaren ook. Dus het is niet helemaal representatief voor de aarde. Dus de cijfers, bijvoorbeeld in de Alpen, weten we dat de gletsjers ongeveer 40% van hun massa al zijn verloren sinds het jaar 2000. Globaal is dat gelukkig minder. Er zijn gletsjers die er wel iets beter tegen kunnen, tegen de opwarming van de aarde. Die zijn op grotere hoogte of in extreme noordelijke gebieden. Denk bijvoorbeeld ergens hoog in de bergen in Azië. Of als je denkt aan bijvoorbeeld aan Alaska of Spitsbergen of andere plekken. Dus daar is het gelukkig iets beter gesteld. En zijn ook de toekomstprojecties iets rooskleuriger. Maar alles is relatief. Ook daar zien we weer hoe warmer het wordt, hoe minder er zal overblijven. Maar gelukkig iets minder slecht dan de Alpen, ja, waar het gewoon heel, heel hard gaat.
0: Ja, tegelijkertijd in Nepal hebben we natuurlijk net gezien hoe de effecten ook op andere fronten kunnen zijn, hè, als zo'n gletsjer aan het smelten is. Ja. Dus eigenlijk is dit weer opnieuw een wake-up call. We moeten echt die klimaatverandering zien tegen te houden.
5: Ja, die gletsjers zijn gewoon heel mooie. Het is heel tragisch, maar het zijn wel heel mooie indicatoren dat er iets ernstig aan het veranderen is. En dat is, daarom worden ze ook soms wel de kanarie in de koolmijn genoemd. Als je tegen iemand op straat gaat spreken en zegt, oké, het is hier dat je woont 2 graden Celsius warmer geworden, zegt het gewoon heel weinig tegen de mens. Dat is niet echt tastbaar. Maar die gletsjers die tonen het aan en die tonen het ook aan op beelden. Je ziet klassiek die beelden dat iemand bij een gletsjer stond 30 jaar geleden, toen ze kind waren, nu terug. En dan zie je dat gewoon. Dus de gevolgen zijn natuurlijk groot voor veel mensen, maar ze dienen ook wel echt als indicatoren dat er wel echt iets grondig mis aan het gaan is met ons klimaat.
0: Zegt glacioloog Harry Zekolari. Het is 8:12. Het UWV begint met een enorme klus. Een hersteloperatie om mensen te compenseren die te weinig geld hebben gekregen via de WIA. Die WIA is er voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, om hoeveel mensen gaat dit?
7: Nou, de Rekenkamer heeft daarnaar gekeken en komt tot de conclusie dat je uiteindelijk moet vaststellen dat tussen 2020 en 2024 73.000 uitkeringen het mis is gegaan. De Rekenkamer heeft ook gekeken naar hoe dat dan kwam. Nou, in de eerste plaats natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels, omdat de methodes om tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten en daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van, goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt. Bijvoorbeeld, er werd niet gezien dat iemand nog vakantiegeld te goed had, omdat dat nog niet op de rekening was gestort. Daardoor viel de WIA-uitkering lager uit, maar dat is maar één van de voorbeelden van hoe het mis kon gaan bij het berekenen van de hoogte van die WIA-uitkering.
0: Maar er zijn mensen die te weinig hebben gekregen, ja. Maar ook mensen die te veel hebben gekregen. Hè?
7: Ja, nou dat weten we inmiddels. Maar die 52.000 keer, moet je nagaan, 52.000 keer moest handmatig opnieuw een berekening worden gemaakt. En er kwam dan uit dat bij 16.000 uitkeringen de uitkering te laag was en bij 12.000 uitkeringen mensen te veel hebben gekregen. Nou ja, voor beide groepen geldt eigenlijk voor iedereen bij wie de uitkering werd bekeken dat het die periode van onderzoek een hele ingrijpende periode was. Dat bleek ook wel uit de gesprekken die ik gisteren met twee betrokkenen heb gevoerd.
8: Ik ben Maaike Keese. Ik ben er uitgepikt bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. En ik bleek een tumor te hebben. En ik na 2 jaar ziekte en het was niet gelukt om bij de werkgever te reïntegreren. Toen, dan komt de WIA in zicht. Dus toen heb ik met UWV te maken gekregen. En dit is de brief die ik op 23 oktober vorig jaar heb gekregen.

0: En daar staat met grote letters in: wij gaan de berekening van uw WIA-uitkering onderzoeken.
1: Ik ben Filip Penders en ik zit sinds 4 jaar in de WIA.
2: Hoe bent u daarin terechtgekomen?
1: Na een behoorlijk ernstige burn-out heb ik eerst 2 jaar loon doorbetaling en ziekterecht gehad. En toen heb ik de WIA-keuring gekregen. En zo ben ik in de WIA terechtgekomen.
2: En op een gegeven moment kwam er een bericht: er is mogelijk iets mis met uw uitkering.
1: Ja, nou ja, er kwam een bericht. Ik las in de krant dat er problemen waren met het UWV en de hoogte van het berekenen van uitkeringen. Mm-hmm. Dus ik had iets van: oei, ben ik er ook bij? Toen heeft het nog ongeveer een ruim jaar geduurd voordat ik duidelijkheid kreeg. Niet dat ik die van het UWV kreeg, maar ik heb zelf helemaal uitgezocht hoe je een WIA-uitkering moet berekenen. En kwam er toen achter dat ik zelf zo ongeveer 7.500 euro te veel aan uitkering heb gehad.
2: En was op dat moment al duidelijk dat u dat niet terug zou hoeven te betalen?
1: Dat kwam weer een half jaar later.
2: Dus u heeft een half jaar in de veronderstelling geleefd dat u mogelijk dat toch aanzienlijke bedrag zou moeten terugbetalen.
1: Want ik wist welk bedrag het was, dus dat was wel even een lastig half jaar.
2: Wat deed dat met u?
1: Ja, meer stress dan normaal, weet je. En makkelijker paniekaanvallen krijgen, slechter slapen, hoofdpijn. Het zijn allemaal symptomen van mijn burn-out, maar die werden gewoon weer wat erger. Toen ik in die stress kwam van: Jezus, misschien moet ik 7.500 euro terug gaan betalen.
2: Op een gegeven moment werd duidelijk dat dat niet zou hoeven, maar het resultaat zal wel zijn: u krijgt de beschikking nog, maar u heeft het zelf wel allemaal uitgerekend, dat u een lagere uitkering krijgt voor dat.
1: Klopt, maar ja, ik denk als het UWV zijn werk goed had gedaan, dan had ik die lage uitkering vanaf het begin gehad. Dus ja, ik vind het zelf heel logisch dat ze dan mijn uitkering gaan verlagen. Ik ben gewoon heel blij dat wat ik in de tussentijd te veel heb gehad, dat ik dat niet hoef terug te betalen.
2: Het is een hele correspondentie, hè?
0: Ja, zeker. Het is een flinke map. Ja.
2: U heeft berekeningen laten uitvoeren door een soort van extern adviseur.
0: Ja.
2: En daar kwam uit
0: dat er geen rekening gehouden was door het UWV bij het bepalen van het dagloon en de uitkering met een bepaalde verlofregeling waar ik gebruik van maakte. Dat betekent dat je een recht hebt op een hogere uitkering. Maar ik heb nog steeds geen definitieve beschikking gekregen.
3: Dat betekent dus voor allebei de partijen echt onzekerheid. Ja. Wat gaat er nou vanaf vandaag gebeuren?
2: Het UWV begint vandaag met herstelbetalingen voor mensen die te weinig uitkering hebben gekregen. En mensen die te veel hebben gehad, die krijgen te horen vanaf vandaag. Het is niet iedereen in één keer vandaag, maar vanaf vandaag krijgen die mensen te horen hoeveel lager hun uitkering in de toekomst zal zijn.
3: Wat gaat er nou met die WIA gebeuren? Ja,
2: dat is natuurlijk de grote vraag. Iedereen is het er wel over eens dat het zo niet verder kan. Dat het echt een veel te ingewikkeld systeem is. Maar hoe moet het veranderd worden? Het kabinet wilde dat gepaard laten gaan met een grote bezuiniging. Maar we weten, die is er inmiddels af. En dat betekent dat ook werknemers nu wel weer bereid lijken te zijn om over de toekomst van de WIA verder te praten. En dat zullen we dan binnen korte of misschien ook alweer lange termijn te horen krijgen wat er aan die uitkering gaat veranderen.
3: Bart, dankjewel. Bart Kamphuis. Volgens de Telegraaf is justitieminister Van Wil blij met het stoppen van EU-steun aan Sierra Leone.
4: Van Wil wilde al langer dat ook de EU druk op het Afrikaanse land zou gaan uitoefenen, in de hoop dat Sierra Leone gaat helpen drugscrimineel Jos L. op te sporen en uit te leveren. 18 miljoen die dit jaar zou worden overgemaakt blijft in Brussel, en ook ruim 20 miljoen voor volgend jaar staat op losse schroeven. El, ook bekend als Bolle Jos, zou al langere tijd in Sierra Leone zitten en daar vandaan zijn drugsimperium besturen. Hij is in Nederland en België meermaals veroordeeld. De celstraffen zijn bij elkaar opgeteld, goed voor meer dan een eeuw achter de tralies. Bij The Times of India lezen we over trotse reacties op het handelen van piloot Smit Machar gisteren. Hij werd gestoken door zijn collega-piloot in de cockpit van een Fly Dubai-toestel dat onderweg was naar Tel Aviv, maar wist hem samen met cabinepersoneel en passagiers te overmeesteren. De Indiase premier Modi noemt hem een held en zegt dat India trots is. Bij BNR vertelt olie- en gasexpert Ronald de Zoete dat de olie-export via de straat van Hormuz weer bijna op het niveau van voor de Amerikaanse oorlog in Iran ligt. Al is dat niet te zien op de scheepstracking sites.
5: Dat komt omdat heel veel van die transacties eigenlijk in het donker gebeuren. De transponders worden uitgezet van die schepen, dus het is een beetje moeilijk controleren. Maar ik zou zeggen tussen de 85 en de 95% op dit ogenblik.
4: Maar waarom gaat de prijs dan niet naar beneden? Nou, dat komt volgens de Zoeter doordat de strategische oliereserves van veel landen op de markt gebracht zijn de afgelopen maanden. Daardoor is de vraag ook hoog gebleven en de reserves moeten natuurlijk weer gevuld worden. Een Chinees onderzoeksschip bij de Filipijnen zou verdacht gedrag hebben vertoond. De South China Morning Post schrijft erover. Het schip lag meer dan een week bij de Bataan-eilanden. Mogelijk heeft het daar onderzeese kabels in zee gebracht. De Filipijnse kustwacht zegt eufemistisch dat het gedrag vertoonde dat inconsistent is met een onschuldige doorvaart. En bij Pointer lezen we iets opmerkelijks tot slot over Moerdijk, het dorp dat moet wijken voor de uitbreiding van de industrie. Niemand lijkt echt te weten voor welke industrie. Uit een analyse van de uitbreidingsplannen blijkt dat die vaag zijn. Schattingen van hoeveel ruimte er nodig is lopen volgens Pointer uiteen van 50 tot 1300 hectare. Nergens in die documenten worden bedrijven genoemd die zich willen vestigen op de plek van het dorp.
3: Verkeersinformatie Erwin Hart.
6: Er zijn heel veel ongelukken gebeurd tijdens deze spits. En het zorgt voor heel veel vertraging ook. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Dus een knoop het Ketelplein en Zoeterwoudendorp. 23 kilometer file en 40 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Op de A9 ook maar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Rotterpolderplein met 3 auto's. Tussen Akersloot en Rotterpolderplein. 11 kilometer stilstaand verkeer.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
3: Hoorde het net al van Thomas. De Europese Commissie voert dus de druk op Sierra Leone op om de in Nederland veroordeelde crimineel uit te leveren die bekend staat als Bolle Jos. Tot dusver weigert Sierra Leone dat. Nederland trekt al langer aan op stappen vanuit de EU. De Commissie gaat dat dus doen. De Telegraaf schrijft daar vanochtend over. Correspondent EU Ardi Stemmerding. Ardi, hoe gaat de Commissie het doen?
8: Nou, door de geldkraan dicht te draaien.

0: onderzeese kabels in zee gebracht. De Filipijnse kustwacht zegt eufemistisch dat het gedrag vertoonde dat inconsistent is met een onschuldige doorvaart. En bij Pointer lezen we iets opmerkelijks tot slot over Moerdijk, het dorp dat moet wijken voor de uitbreiding van de industrie. Niemand lijkt echt te weten voor welke industrie. Uit een analyse van de uitbreidingsplannen blijkt dat die vaag zijn. Schattingen van hoeveel ruimte er nodig is lopen volgens Pointer uiteen van 50 tot 1300 hectare. Nergens in die documenten worden bedrijven genoemd die zich willen vestigen op de plek van het dorp.
1: Verkeersinformatie Erwin Hart.
2: Er zijn heel veel ongelukken gebeurd tijdens deze spits. En het zorgt voor heel veel vertraging ook. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoudendorp. 23 kilometer file en 40 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Op de A9 ook maar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Rotterpolderplein met 3 auto's. Tussen Akersloot en Rotterpolderplein. 11 kilometer stilstaand verkeer.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Ik hoorde het net al van Thomas. De Europese Commissie voert dus de druk op Sierra Leone op om de in Nederland veroordeelde crimineel uit te leveren die bekend staat als Bolle Jos. Tot dusver weigert Sierra Leone dat. Nederland trekt al langer aan op stappen vanuit de EU. De Commissie gaat dat dus doen. De Telegraaf schrijft daar vanochtend over. Correspondent EU Ardi Stemmerding. Ardi, hoe gaat de Commissie het doen?
4: Nou, door de geldkraan dicht te draaien betekent concreet dat een bedrag van bijna 20 miljoen euro dat Sierra Leone dit jaar nog zou krijgen van de Europese Unie, dat geld niet naar Sierra Leone gaat. Het is een lang gekoesterde wens van Nederland. Want Nederland heeft al een jaar geleden een uitleveringsverzoek bij Sierra Leone ingediend om Bolle Jos uit te leveren. Maar dat leverde tot nu toe niks op. En daarom nu dus deze actie.
1: En denken ze dan dat het ook echt gaat helpen?
4: Kijk, of het land door die 20 miljoen ineens van gedachten verandert en de crimineel wel uitlevert, dat kan je natuurlijk afvragen. Tegelijkertijd hoopt de minister dat het toch wel gezien wordt als een statement dat niet alleen Nederland dit zegt, maar dat de hele Europese Unie er nu achter staat dat Sierra Leone minder geld krijgt. Geld overigens dat het land krijgt, bijvoorbeeld omdat er slechte infrastructuur is of dat heel veel kinderen daar niet voldoende toegang hebben tot onderwijs, is ook wel een relatief vergaand middel. Dus wat Sierra Leone nu direct gaat doen, dat zullen we moeten zien. Maar de hoop is dat het toch een stevig statement is.
1: En is dit dan wel een soort laatste redmiddel van de EU?
4: Nee, want voor volgend jaar heeft Sierra Leone ook weer geld toegezegd gekregen van de Europese Commissie. En er wordt nu over gepraat om ook voor dat moment de geldkraan dicht te draaien. En dat is niet het enige. Sowieso is de Europese Commissie met de EU-landen nog aan het kijken of het sanctieregime voor landen of criminelen die zich ergens anders dan bevinden, of ze dat verder kunnen aanscherpen. Dat was ook de reden dat Van Wil deze dag in Luxemburg is. Nou, voor de korte termijn is in ieder geval wat geregeld. We zullen nu moeten zien hoe stevig het land aangepakt gaat worden op de langere termijn. En dan natuurlijk uiteindelijk vooral of Bolle Jos ook uitgeleverd gaat worden.
1: Ardi, dankjewel. Correspondent Ardi Stemmerding.

0: Disciples van Tame Impala. Stam.nl?
1: Ja, Astrid.
0: Ruim een uur na half tien.
1: Goedemorgen.
0: Roos, goedemorgen.
1: We gaan het hebben over je pensioen. Heb je daar een beetje over nagedacht?
0: Nou, ik heb gewoon een goed pensioen.
1: Ja,
0: ik werk al 100 jaar bij de omroep en dan is het heel makkelijk.
1: Ja, ja. Nee, we gaan het erover hebben. Het AD schrijft namelijk vandaag over. Er is sprake van een pensioenkloof in Nederland. En die is 12 jaar. Wat een vrouw op 67-jarige leeftijd aan pensioen heeft opgebouwd, heeft een man al op zijn 55ste verjaardag bij elkaar gespaard. En vrouwen ontvangen gemiddeld 36% minder pensioen dan mannen. En dat zijn dan toch schrikbarende cijfers, ondanks dat je wel weet waar het door komt ook, hè, daar is wel vaker aandacht voor. Vrouwen werken vaker part-time, nemen meer onbetaalde zorgtaken op zich en verdienen gemiddeld ook minder dan hun mannelijke collega's. Maar uit onderzoek van Centraal Beheer blijkt ook dat vrouwen zich ook minder vaak verdiepen in hun pensioen dan mannen. En daar gaan wij het vandaag over hebben. De stelling is vandaag: vrouwen moeten beter nadenken over hun pensioen. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar uw ervaring. Hoe heeft u het voor elkaar? Bent u bijvoorbeeld minder gaan werken en heeft u daar, nu u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, spijt van? Of heeft u zich op een andere manier voorbereid op later, op dat pensioen? Zag u het aankomen? Dacht u, nou, ik begin met beleggen of met sparen op tijd? Weet u aan welke knoppen u kunt draaien om meer pensioen op te bouwen? Heeft u het er vaak over? Met uw partner bijvoorbeeld of met vriendinnen? Kortom, hoe bereidt u zich voor op die toekomst? Praat mee 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
5: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
12: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
13: Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren als gevolg van vulvakanker. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. Een ter dood veroordeelde vrouw in de VS heeft haar executie overleefd. Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar raakte niet buiten bewustzijn. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Bij nieuwe scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Er zou onder meer met zoutzuur zijn gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week. Sindsdien zijn er meer dan 100 gewonden gevallen. Scholieren eisen dat er iets wordt gedaan aan het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan die voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector aangepakt worden. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, gaan we de zon zien vandaag?
12: Ja, dat denk ik wel. Want als ik nu naar buiten kijk, zie ik zelfs volgens mij, even kijken. Ja, ik zie ook een beetje blauwe lucht al. Dus er zitten al wat opklaringen hier en daar. Maar er moet ook nog wel wat bewolking overtrekken worden. En uit die bewolking valt ook van tijd tot tijd nog een stevige bui. Nu met name in de noordoostelijke helft van het land. Maar ook in het zuidwesten kan nog best een exemplaar voorkomen. Dat neemt allemaal wel af in aantallen en in intensiteit in de loop van de dag. En geleidelijk aan zullen de opklaringen van het zuidwesten uit het dan gaan winnen. Breekt de zon beter door. Maar dat zal wel pas in de loop van de middag echt duidelijk merkbaar worden. Zeker in het noordoosten, daar duurt het langst. Het wordt 20 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen.
0: En zien we die zon dan de komende dagen nog wat meer?
12: Die zal zeker schijnen. En niet helemaal ongehinderd, want er zijn steeds wel wolken. En in de nacht kan er ook mist en nevel, misschien laaghangende wolken ontstaan. En het duurt dan 's ochtends even voordat het verdwenen is. Dat hoort bij het jaargetijde en dat hoort vooral ook bij het rustige weer wat we de komende dagen gaan krijgen. Onder de flanken van een hoge drukgebied staat er heel weinig wind. Nou ja, dat betekent dus in de nacht kans op mist. Daarna eventjes wat bewolking en in de loop van de dag toch ook geregeld de zon erbij. Zowel vrijdag als in het weekeinde wordt het ongeveer 20 graden.
0: Marco, dankjewel. En Erwin, waar staan nog de files?
14: Nou, die staan zo'n beetje overal waar veel mensen samenkomen. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. En Muiden, 13 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel vrij. A2 Den Bosch, Utrecht, idem, ook weer vrij. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 12 kilometer file. De A2 Utrecht, Den Bosch, tussen Everdingen en Waardenburg, 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht, 14 kilometer file. Op de A7, Den Oever richting Zaanstad, nog steeds 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Tussen Wognum en Purmerend Noord, 8 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen, 12 kilometer file. Tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein, ook daar is de weg vrij. En de A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Meer dan een half uur vertraging, maar de weg is weer vrij.
0: Makelaars houden zich niet altijd aan de regels. De minister wil dat aanpakken. Ze vertelt zo op welke manier.
15: Ster. Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
17: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
18: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
16: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
18: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domein namen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, Soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
0: Makelaars moeten strenger worden gereguleerd, want al jaren klagen mensen die een huis willen kopen over misstanden en onduidelijke informatie. De minister van Volkshuisvesting wil daar verandering in brengen en komt daarom met een register van makelaars. Minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om welke klachten gaat dit?
1: Nou, dat zijn voornamelijk kopers en verkopers die aangeven dat ze onvoldoende het gevoel hebben dat ze in een eerlijk proces hebben gezeten. Dus als het bijvoorbeeld gaat over dat je geadviseerd wordt een hoger bod uit te brengen, dat je eigenlijk helemaal niet weet wat dan het bod daaronder is geweest en of je niet een hoger bod doet dan eigenlijk eerlijk zou zijn in het proces.
0: Maar dat kun je controleren achteraf door het biedboek wat verplicht is, toch?
1: Zeker, dat is alleen niet verplicht. Dus je ziet dat biedboek niet altijd wordt aangeboden, waardoor mensen dat helemaal niet kunnen terugzien. En daar dus ook op een later moment helemaal geen klachten over zouden kunnen indienen, omdat die transparantie in sommige gevallen ontbreekt.
0: Is dat dan dat biedboek iets wat de makelaars eigenlijk onderling hebben afgesproken, maar waar niet iedereen zich aan houdt?
1: Nou, de situatie die we dus nu hebben is dat bij een heleboel makelaars het gewoon goed gaat. Hè? Dus laat dat voorop staan. Maar dat gaat dus bij een heel aantal gaat dat niet goed. Ze hebben daar zelf afspraken over gemaakt. Maar daar wordt niet op gehandhaafd. Dus mensen die daar dan in belanden, die kunnen ook eigenlijk nergens terecht met hun klacht. Ja. Het heeft ook geen consequenties. Vandaar dat er vanuit de Kamer een oproep werd gedaan of ik hier toch op in wilde stappen. Nou, ik wilde dat eerst niet, want het kabinet geeft duidelijk aan dat we naar minder regels willen, niet naar meer. Maar goed, na onderzoek, zowel met de brancheverenigingen als een onafhankelijk onderzoek, kom ik tot de conclusie dat ik niet anders kan dan instappen als ik wil garanderen dat kopers en verkopers een eerlijk proces hebben.
0: U komt dus met dat register. Wat gaat dat helpen op dat vlak?
1: Nou, wat dat betekent is dat makelaars zich eenmalig inschrijven in dat beroepsregister. En dan moeten ze zich gaan houden aan wettelijke gedragseisen. Zoals het op tijd en volledig delen van relevante informatie over de woning. Het gelijk behandelen van alle geïnteresseerden. Het inzicht geven in het biedproces, dus via dat uniforme biedboek. En dat er dus een geschillencommissie komt die klachten gaat behandelen. Waarbij in het uiterste geval een makelaar ook kan worden uitgeschreven uit het register. En diegene mag dan in Nederland niet meer werken als makelaar.
0: Want dat is nu niet het geval. Je kunt nu eigenlijk als makelaar aan de slag als je dat wil?
1: Ja, iedereen. Het is een niet beschermd beroep. Dus iedereen kan makelaar zijn.
0: Het speelt al langer. Hè? De makelaarsbranche is ook al met eigen regels gekomen. Maar die blijkt dus niet te werken?
1: Nou ja, wat we dus zien is dat daar niet op gehandhaafd wordt. Vandaar dus ook de oproep vanuit de Kamer van wil hier naar gaan kijken. Dat heb ik gedaan. En door verschillende onderzoeken, ook van de Vereniging Eigen Huis, komt echt duidelijk naar voren dat het structureel misgaat op dat biedproces bij een behoorlijk percentage makelaars. En nogmaals, de meeste deugen, voor hen verandert er ook niet zoveel. Hè, die deugen en dit proces, daar gaan ze gewoon door met deugen. Het gaat er echt om degene die niet deugen. Die moeten dus of mee gaan doen of een andere beroep zoeken.
0: En u zegt behoorlijk percentage, waar moet dan ongeveer aan denken waarin het fout gaat?
1: Nou ja, waar je de klachten ziet, gaat om zo'n 20% van de klachten die er binnenkomen, die gaan dus over dat niet integere proces met dat bied, in dat biedproces.
0: Ja, maar dat is van de klachten, dus dat is niet het is niet 20% van de makelaars, even voor alle helderheid.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar goed, dat heeft u niet helemaal in beeld, begrijp ik, hoeveel makelaars het zijn.
1: Nee, ik kan niet op individueel niveau zeggen om hoeveel makelaars dit gaat. Maar nogmaals, de meeste deugen, daar verandert er niet zoveel
0: dat,
1: voor.
0: Dat heeft u duidelijk gemaakt.
1: Maar degene die dat dus niet doen,
0: die wilt u aanpakken.
1: Zeker.
0: Maar wanneer gaat dit dan vruchten afwerpen, denkt u?
1: Nou, ik heb nu de Kamer hierover geïnformeerd dat ik voornemens ben dit te gaan doen. Daar ga ik ongetwijfeld met hen een debat over voeren. In de Kamer wordt er door een Kamerlid van de PVV wordt gewerkt aan een initiatiefwet. Die lijkt een beetje op hetzelfde spoor te zitten als waar ik op zit. Ik ga vooral zoeken hoe dit zo snel mogelijk tot stand kan komen. Op een manier die een meerderheid heeft.
0: Ja, maar het moet een wet worden, dus dat duurt toch wel eventjes.
1: Dus begin 27 informeer ik de Kamer over de uitwerking. En dan zal het inderdaad een proces zijn wat in gang gaat. En dan moeten we het ook goed gaan regelen. Hè, want die geschillencommissie die moet natuurlijk ergens worden opgetuigd. Die moet ook ergens worden ondergebracht. Daar gaan de brancheverenigingen de financiering voor moeten organiseren. Want ik stap daar niet op in, financieel gezien. Dus er moet nog een heleboel uitgewerkt worden. Maar de stip op de horizon is iedereen een eerlijk en transparant proces.
0: Dank u wel. En dan naar Boekholt O'Sullivan, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Na 10 jaar is er eindelijk weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent in Groningen. Waarom reed die trein blijkbaar zo lang niet?
2: Nou, dat heeft allemaal te maken met een botsing 10 jaar geleden. In december 2015 voer een schip tegen de zogeheten Friesenbrücke aan, na een fout van de kapitein. Die Duitse brug liep zware schade op en bleek uiteindelijk helemaal vervangen te moeten worden. Nou, al die 10 jaar was er geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Duitsland over de spoorlijn. Maar voor reizigers die toch van en naar Duitsland wilden, kwam er een speciale busverbinding. Maar ja, dan was je wel langer onderweg. Nu kunnen reizigers vanaf maandag dan weer met de trein. Vandaag rijdt hij al, maar dat is een soort speciale trein. En vanochtend ging dan nog de gewone bus naar Leer. En daar sprak ik met wat blije reizigers.
3: Ik ga veel in Oost-Duitsland op pad en dan neem ik inderdaad regelmatig de bus. Dus.
2: Nu gaat er een trein rijden. En dat was vroeger ook het geval. Toen een hele tijd niet en nu weer wel.
3: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt 1,5, misschien wel 2 uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Omdat nu moet ik vaak via Hengelo, via Arnhem. En dan kan ik naar Leer en dan gelijk een trein richting bijvoorbeeld Leipzig of zo. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
2: Deze jongen staat hier ook te wachten, neemt vaak de bus naar Leer. Waarom eigenlijk? Wat heb je in Leer te zoeken?
4: Ik ben Duitser, dus ik ga vaak terug naar Duitsland om vrienden, familie te bezoeken. En vaak zijn er ook bijvoorbeeld concerten of zo, die artiesten die in Duitsland spelen, maar niet in Nederland. Dus.
2: En nu dan geen bus meer, maar de trein?
4: Precies, ja, ja.
2: Vind je het fijn dat er nu een trein gaat rijden in plaats van een bus?
4: Ja, ja, zeker. Ik heb ook een heel lange tijd in Maastricht gewoond. En toen was er ook geen trein tussen Maastricht en Aken. Het maakt alles een beetje makkelijker als je gewoon... Je stapt in de trein en dan stap je over naar een ander trein. Je moet niet ver lopen.
2: Nu nog een van de laatste ritjes.
4: Klopt, ja.
2: Ja, naast mij projectleider Thijs Zondag van de provincie Groningen. Goedemorgen. Ja, na 10 jaar rijdt er dus weer eindelijk die trein. Maar wat mij ook al net opviel bij die bussen, stappen niet heel veel mensen in. Waarom is deze verbinding voor Groningen dan toch zo belangrijk?
5: De bus tussen Groningen en Leer die reed natuurlijk alleen rechtstreeks van Groningen naar Leer. Onderweg konden daar mensen niet instappen. De treinverbinding is nadrukkelijk ook echt een trein voor de regio. Dus ook voor mensen die in de provincie wonen, die dan ook onderweg kunnen instappen. Daarnaast rijdt de bus ook momenteel 1 keer per 2 uur. En de treinverbinding gaat straks 1 keer per uur rijden. Dus we verwachten wel dat mensen de trein straks ook goed weten te vinden.
2: Als je niet in deze omgeving woont, is Leer natuurlijk ook niet zo'n hele bekende Duitse stad. Maar het uiteindelijke doel is dus ook een verbinding tussen Groningen, Bremen en Hamburg. De Wunderline.
5: Dat klopt. We hebben dit project eigenlijk opgedeeld in een aantal bouwfases. De eerste bouwfase is hiermee dus nu gereed. Eigenlijk het herstel van de verbinding naar Leer. Maar dan sneller en beter dan voorheen. Het spoor is flink geüpgraded en gemoderniseerd. Geschikt gemaakt voor hogere snelheden. Na 10 jaar geen treinverkeer kun je ook voorstellen dat we de spoorlijn zichzelf eigenlijk zou moeten bewijzen. Dat het ook daadwerkelijk reizigers zou moeten trekken. En dat zou dan ook een titel of een reden kunnen zijn om nog een vervolgbouwstap uit te voeren. En dus verder te werken aan de verbinding naar Bremen. Dat is uiteindelijk een politieke keuze. die nog gemaakt zou moeten worden.
6: Ja, daar moet nog geld heen. U bent ambtenaar, daar kunt u verder niet over beslissen. Maar ik begreep dat u het in ieder geval graag wel wilt. Op werkdagen gaat die trein dus rijden. Maar reizigers moeten nog wel veel overstappen. Waarom is een rechtstreekse verbinding tussen Groningen en Leer nog niet mogelijk de hele dag?
5: Inderdaad, op werkdagen in de ochtend draait er twee keer een trein rechtstreeks naar Leer. In de avond ook en in het weekend ook. Overdag moeten mensen nog overstappen in Winschoten. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het vernieuwde hoofdstation waar we nu staan. Die is geschikt gemaakt dat treinen uit het westen kunnen doorrijden naar het oosten. Dus eigenlijk de treinen uit Leeuwarden rijden door richting Duitsland. En op dit moment is er tussen Leeuwarden en Groningen een verzakking onder het spoor. Een bodemverzakking. Wat maakt dat daar een snelheidsbeperking is. En eigenlijk de treinen ternauwernood op tijd kunnen rijden. En dat maakt het erg risicovol om de trein in één keer door te laten rijden naar Bremen.
6: Het gaat allemaal in kleine stapjes. Maar wie weet ooit die stip op die horizon. De trein van Groningen naar Bremen, Hamburg. En is de Wunderlijn misschien ooit wel een keer af. Dank Thijs Zondag. In ieder geval dus een flinke verbetering voor de mensen hier in Groningen.
0: Zij verslaggever Vincent van Rijn. De vrouwen van Ajax, Feyenoord en PSV hebben de volgende ronde gehaald van de Europa Cup.
7: Ajax won vorige week al met 8-0 van Oktober, dus maakte de 1-0 nederlaag in Kazachstan gisteravond niet echt uit. Feyenoord verloor met 2-1 van het Noorse Vålerenga, maar won vorige week ook ruim met 4-1. Bij PSV was het spannendst. Het werd 0-0 tegen het Deense Jurring nadat er vorige week met 1-0 werd gewonnen. Toch had Janice van der Zanden na het laatste fluitsignaal snel iets anders aan haar hoofd. Was te zien op het Insta-kanaal van de PSV-vrouwen.
8: Toen rende ik eigenlijk naar Janice. Kijk die man. Nee, maar is toch prachtig?
9: Is prachtig.
8: Ja, ik ben oud aan het worden, daarom denk ik. Door naar de volgende ronde, dat is wat we wouden. Dat doel hebben gehaald en nu even vooruitkijken.
7: Mooi dat er dan op het laatst wel nog even zo'n gemediatraind sportinterviewtje achteraan komt. Maar eerst even naar de maan kijken. Aanstaande vrijdag is de loting voor de volgende ronde. Oud-profvoetballer Toby Alderwereld heeft bij de VRT een boekje opengedaan over mentale problemen tijdens zijn carrière. In het canvasprogramma Therapie vertelt Alderwereld dat hij in zijn periode bij Tottenham Hotspur voor het eerst hulp zocht.
24: Op het moment dat ik kinderen begon te hebben en dat ik mij soms begon af te vragen van waarvoor doe ik het allemaal? De tijd krijg ik ook niet meer terug en zo verder. Ja, hoe kan ik daar best mee omgaan om daar niet mezelf in te verliezen?
7: De hele aflevering met Toby Alderwereld is volgende week te zien. Greg Powers, dat is de coach van het ijshockeyteam van Arizona State University, is op non-actief gezet, melden Amerikaanse media. In augustus raakte speler Matthew Mayhatch buiten bewustzijn tijdens een zware training in warm weer. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis en heeft volgens een advocaat van de familie nagenoeg geen kans op herstel. Spelers zeggen dat die training te lang duurde, dat er niet genoeg pauzes waren en dat er werd doorgegaan nadat spelers in fysieke problemen raakten.
0: Ongelooflijk, hè?
7: Ja, het universiteitsteam van Arizona State zal nu zonder de coach, die is dus geschorst, aan het ijshockeyseizoen beginnen. En de Nederlandse kranten blikken vooruit op de wedstrijd van Oranje vanavond. In het derde Nations League-duel van deze week is Griekenland de tegenstander. Het AD zet de tegenstander van Nederland neer als zeer talentvol. En noemt de zegens van de Grieken op Duitsland en Servië geen toeval. In Telesport waarschuwt Aaron Winter ook voor Griekenland. Hij was tussen 2019 en 2021 assistent-trainer van het land. En noemt het vooral een goed collectief. In de Volkskrant legt de geblesseerde international Hatzidiakos de nadruk op de sfeer. Het wordt een hectisch, heet avondje, benadrukt de oudspeler van AZ.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
14: Met meer dan 150 files is het een razend drukke ochtendspits. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam is de meeste vertraging op dit moment tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Een uur vertraging over 12 kilometer. De weg is weer vrij.

0: The Kinks, Waterloo Sunset. Ooit omschreven critici het werk van Henri Matisse als giftiger dan absint in je ogen. Nu zien we hem heel anders, als een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20e eeuw. Een groot deel van zijn werk is vanaf dit weekend te zien in Museum Hart in Amsterdam. Geleend uit het Centre Pompidou in Parijs, want dat is dicht vanwege een grootschalige verbouwing. Verslaggever Noortje Deutekom ging alvast kijken.
1: Er moet nog best wat gebeuren, of niet, voordat jullie open kunnen?
2: Dit zijn wel de laatste dingen.
1: Wat bent u nog aan het doen?
2: Wij zijn de titel, de letters aan het monteren op de wand. Chez Matisse komt er dan te staan.
1: Bij Matisse thuis.
3: We gaan naar binnen. Ik ben Birgit Boulet en ik ben tentoonstellingsmaker, conservator of curator, zoals ze dat noemen.
4: Grote deur, dit is al meteen een van de beroemdere werken, denk ik. Ja. Ook als je geen kenner bent, herken je dit wel.
3: Ja, het is ook echt een parel uit de collectie. We staan te kijken naar het beeldmerk van tentoonstelling, wat je ook in de stad gaat zien straks, van La Blouse Romaine, de Roemeense blouse. Hij schildert Lydia, zijn favoriete model, in een blouse met pofmouwen, borduursels. En dat is gelijk leuk, want in 7 lijntjes zet hij haar gezicht neer, wenkbrauwen, neus. Maar hoe kijkt ze nou?
4: We nemen de trap.
3: De tentoonstelling is over 2 verdiepingen, 80 werken en 37 werken van Matisse.
4: Ja, dit is nou net dat je denkt, dit is nou niet wat ik van Matisse ken.
3: Het is heel vroeg werk. Wat je ziet is een zelfportret uit 1900. Maar de kleuren zijn best wel wild. En in 1900, als je een goede schilder was, moest je een duidelijk verhaal laten zien in 1 beeld. Je moest netjes een vernislaag eroverheen doen. Je moest je kwaliteiten als schilder kunnen laten zien.
4: Een beetje aan de regeltjes houden.
3: En Matisse ontketent met een paar vrienden een kleurig feest. Zo erg dat in die tijd, ze zeiden, de werken van Matisse die zijn ongeveer giftiger dan absinthe in je ogen. Echt, het voelde onaangenaam. Niemand was er nog aan gewend. Ze werden wilde beesten genoemd.
4: Ja, want wat doet het met je als conservator, als liefhebber, dat je dan met dit soort werken aan de slag mag?
3: Ik ben over the moon.
4: Ja,
3: ja, dit is natuurlijk echt niet alledaags.
4: We dalen af. Muziek komt ons tegemoet alsof je in Parijs bent. En zo lopen we als het ware door het leven van Matisse, door de verschillende levensfasen.
3: We hebben de wanden de kleuren gegeven van de verschillende soorten licht. Overdag, 's avonds, het gouden uur voordat het donker wordt.
4: De donkere, strakke Eerste Wereldoorlogjaren.
3: Het heeft iets sombers een beetje, iets mysterieus.
4: En daarna de ontwapening, de kleurexplosie.
3: En hij gaat weer door. En dat zie je in de ruimte hierna. Hier zie je dat eigenlijk helemaal ten voeten uit. Als een standbeeld zit hier model Henriette. Ze wordt haast bedolven onder de krullen, de motieven. Een groene schaal met citroenen. Het is gewoon een genot.
4: Wat voel jij als je zo rondloopt in het werk, in het leven van Matisse?
3: Ja, hoe bijzonder het is. Wat hij allemaal heeft gedurfd. Breken met alles waar iedereen aan gewend was. En als je je voorstelt dat niemand doet wat jij doet, dat je steeds de eerste bent, dan is dat heel anders dan hoe wij er nu op terugkijken. En ja, ik ben nog lang niet uitgekeken op Matisse.
0: Een verslag van Noortje Deutekom en die tentoonstelling die kun je nog bezoeken tot 14 februari.
5: Op NPO. Voetbal.
6: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League.
7: Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is het daar?
6: Na het gelijkspel tegen Duitsland.
8: Vanaf 11 meter. Meerdink en hij scoort.
6: En het winnen van Servië.
9: Meerdink neemt hem mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort.
6: Speelt Oranje vanavond in Thessaloniki.
7: Ah!
6: Griekenland, Nederland. Vanavond om 8:30. Natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken.
7: Ja, ja!
10: luistert, weet meer.
11: Ster. Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
13: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: NPO Radio 1. 9 uur.
5: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Artsen hebben een operatie ontwikkeld om de clitoris te herstellen na vulvakanker. En Europa zet per direct de betalingen aan Sierra Leone stop. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
18: De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog €18 miljoen van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens €20,5 miljoen kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren door vulvakanker. Tijdens de operatie, waarbij de tumor wordt verwijderd, worden zenuwbundels losgemaakt en verschoven, zodat er een nieuw topje van de clitoris ontstaat. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is ondanks twee dodelijke injecties mislukt. Christa Pike raakte volgens haar advocaten niet buiten bewustzijn en heeft nog steeds een hartslag. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De gouverneur van Tennessee zegt te onderzoeken wat er is misgegaan. Zolang dat onderzoek loopt, worden er in Tennessee geen gevangenen geëxecuteerd. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling niet genoeg rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. De rechter besloot de executie daarom uit te stellen, maar van het Hoge Rechtshof mocht die toch doorgaan. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Netanyahu zegt tegen Fox News dat er wordt gekeken of de co-piloot uit Oman banden heeft met Iran, maar dat het nog te vroeg is voor conclusies. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in een voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn de Belastingdienst op bezoek te krijgen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven. Het weer. In de ochtend nog een bui met in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag trekt de regen weg en breekt de zon door. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
10: Er is nog steeds erg druk vanochtend op de weg. 130 files op de A4 Den Haag-Rotterdam is de weg wel weer vrij, maar nog wel 40 minuten vertraging tussen Den Haag-Ypenburg en Knoopend Ketelplein. 9 kilometer file. A8 Zaanstad Amsterdam, door een auto met pech bij Knoopend Zaandam, nu nog een kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, 3 kwartier vertraging. Tussen Akersloot en Afrit Haarlem-Zuid 18 kilometer file, de weg is daar weer vrij. A28 Zwolle richting Amersfoort, een half uur vertraging tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Half uur vertraging tussen Willemstad en Afrit Numansdorp. 7 kilometer file, de weg is vrij.
0: 40 jaar na de penisreconstructie is er nu ook een clitorisreconstructie. Zometeen de arts die het voor elkaar kreeg.
19: Ster. Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
20: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
21: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
23: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
26: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe, werkende clitoris te geven. Een wereldwijde primeur. Tot voor kort was zo'n hersteloperatie er helemaal niet. Mieke ten Eikelder is gynaecologisch oncoloog bij het Radboud UMC en ze legt uit waardoor het is gelukt om die hersteloperatie nu wel uit te voeren.
2: Het is ongelooflijk. We begrijpen ook niet goed waarom het zo lang heeft geduurd om deze hersteloperatie mogelijk te maken. Het ontstond allemaal door een patiënt die aan ons vroeg of dit niet mogelijk was. Tot voor kort, wat we deden is, we haalden de tumor weg en maakten het weer mooi dicht. Wat er dan met het gevoel gebeurde, wisten we gewoon niet zo goed. Weten we nog steeds niet zo goed. We weten dat vrouwen verminderd gevoel hebben, sommigen geen gevoel meer. Maar er is eigenlijk dus gewoon tot nu toe nog nooit aandacht aan besteed.
0: Want tot nu toe komt er eigenlijk gewoon een soort laagje huid, als het ware, over de clitoris te liggen. Is het dat?
2: Ja. Klopt. Ja, dus het wordt weggehaald, waardoor bij het topje van de clitoris en ook alle zenuwen die er zitten worden weggehaald. Dat wordt weer dichtgemaakt door de huid eroverheen te sluiten. En wat er met de overgebleven zenuwen gebeurt, die komen diep onder de huid te liggen.
0: Vervolgens kreeg u dus de vraag van die patiënt. Toen bent u erover gaan nadenken. Wat heeft u bedacht?
2: Ja, zeker. Zij vroeg het. En ik werk heel goed samen met Tim Nijhuis. Dat is een plastisch chirurg hier in het Radboud UMC. Wij doen samen vulva-reconstructies. Maar wat hij ook doet is de genderzorg. Dus wat hij doet is, hij maakt van mannen vrouwen en van vrouwen mannen. Waardoor hij ook ontzettend veel kennis heeft op dit gebied. En toen zijn we samen gaan nadenken van, zouden we misschien iets kunnen betekenen voor deze mevrouw? Zouden we het misschien niet toch kunnen proberen om dit opnieuw mooi te maken?
0: En wat was de oplossing?
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag. En wat we daarna doen is dat we een stukje wangslijmvlies gebruiken. En dat stukje wangslijmvlies, dat leggen we er overheen.
0: En waarom wangslijmvlies? En als je voelt,
2: ja, leuke vraag. Als je voelt met je tong aan de binnenkant van je mond, dan voel je dan het wangslijm. Ja, leuk hè? Ja. Ik denk dat dat het weefsel is heel zacht, is mooi dun. Maar het is ook gewend aan een vochtige omgeving. En daardoor lijkt het dus eigenlijk heel erg op het weefsel wat van nature voorkomt op het topje van de clitoris.
0: Ja, ik ben het aan het doen en ik snap meteen waarom het werkt. Ik denk dat heel veel mensen nu met hun tong tegen hun wang zitten.
2: Dat denk ik ook.
0: 23 vrouwen met vulvakanker hebben inmiddels zo'n hersteloperatie gehad, hè? En wat is het resultaat?
2: Ja, dus we hebben 27 vrouwen geopereerd in Nederland. En vorige week hadden we de eerste primeur in Londen. En van de 27 vrouwen die we in Nederland nu hebben geopereerd, zijn er 23, zoals jij juist zei, nu inmiddels al meer dan een half jaar geleden. Dus ja, die kunnen we nu ook vragen, werkt het weer? En van die 23 vrouwen hebben 21 vrouwen de mogelijkheid om weer een orgasme te krijgen. Dat zijn denk ik prachtige resultaten. Van die 21 vrouwen is iets meer dan de helft die zegt, nou, het voelt eigenlijk hetzelfde als voordat ik kanker kreeg. Er zijn 7 vrouwen die zeggen, ja, het voelt wel wat minder gevoelig dan dat het was. Dus ik merk wel dat er wat meer gedaan moet worden om dat gevoel op te wekken, om uiteindelijk een orgasme te kunnen krijgen. En er zijn ook 3 vrouwen die juist zeggen dat het gevoeliger is geworden.
0: Hm. Hoeveel vrouwen kunnen hier ieder jaar mee geholpen worden als dit staande praktijk wordt?
2: Voor vulvakanker is het zo dat we nu ongeveer 450 vrouwen helaas per jaar hebben met deze ziekte. En van die 450 vrouwen verwachten we zo dat er tussen de 130 en 150 vrouwen zijn waarbij de kanker in of rondom de clitoris zit. Dus waarbij de topje van de clitoris meegenomen moet worden.
0: Zij Mieke ten Eikelder, gynaecologisch oncoloog bij het Radboud UMC.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Europese Commissie stopt dit jaar met de begrotingssteun voor Sierra Leone. Zo wil de commissie de druk opvoeren om de Nederlandse drugscrimineel, die bekend staat als Bolle Jos, uit te leveren. Vertelt EU-correspondent Ardi Stemmerding.
3: Dat betekent concreet dat een bedrag van bijna 20 miljoen euro dat Sierra Leone dit jaar nog zou krijgen van de Europese Unie, dat geld niet naar Sierra Leone gaat. Het is een lang gekoesterde wens van Nederland. Want Nederland heeft al een jaar geleden een uitleveringsverzoek bij Sierra Leone ingediend om Bolle Jos uit te leveren. Maar dat leverde tot nu toe niks op. En daarom nu dus deze actie.
0: Afrika-correspondent Maurice Leijden. Maurice, maakt dit dan in Sierra Leone indruk?
4: Dat lijkt me wel, ja. Er zijn heel veel mensen en organisaties die afhankelijk zijn van die ontwikkelingshulp. Denk aan voedselprogramma's, onderwijsprogramma's. Ik sprak eerder ook met een directeur van een organisatie die slachtoffers van seksueel geweld ondersteunt. Vrouwen, kinderen, ja, dat zijn allemaal mensen die profiteren van de gelden en hierdoor geraakt worden.
0: Maar nou, je noemt nu allemaal organisaties en mensen die niet de regering zijn, zou ik maar zeggen.
4: Ja, exact. En dat maakt het ook heel ingewikkeld. De regering wordt op deze manier onder druk gezet. Maar de vraag is, ja, leidt de regering ook echt onder het stopzetten van die gelden? Het is in dat opzicht een zeer interessante ontwikkeling. Want nu wordt eigenlijk van de regering gevraagd om te reageren. En wellicht wordt er ook van die mensen gevraagd om op te staan tegen die regering. Maar dat is juist het probleem. De aanwezigheid van drugscriminelen in Sierra Leone wordt door heel veel mensen niet gewaardeerd. Mensen die zijn het er ook niet mee eens. Die zijn ook niet heel blij met de kant die het momenteel opgaat. Het imago van Sierra Leone staat ontzettend onder druk. Maar tegelijkertijd is het voor deze mensen ook heel moeilijk om zich uit te spreken. Mensen durven zich niet openlijk uit te spreken als het gaat om de aanwezigheid van deze criminelen. Ik probeer ook al langere tijd met veel mensen te praten. Op het moment dat je uitspreekt kun je ook represailles verwachten. Het is geen ontzettend groot land. Je bent makkelijk te vinden. Dat maakt het wel heel ingewikkeld om daar in ieder geval verhalen te maken.
0: En dus ook om druk uit te oefenen op die regering, blijkbaar. Ja.
4: Exact, ja.

0: Exact, ja.
1: Ja, want die regering die zou stappen moeten zetten. Dat wordt nu dus geprobeerd met het onthouden van geld. Tegelijkertijd Bolios, daarvoor is een kleine 20 miljoen euro waarschijnlijk niet zo heel veel.
0: Dus... Nee, het schijnt dat hij ontzettend veel geld heeft. Dat hij een luxueus leven leidt. En dus ook banden heeft met mensen op hoge posities. En ik denk inderdaad ook zelfs met de president. Dus het is in dit geval wel de mensen die de besluitvorming voeren. En de mensen waar hij nou banden mee onderhoudt. Die worden op deze manier wel onder druk gezet. Dus het is een uiterst interessante ontwikkeling van hoe gaan zij reageren. En ik kan ook niet wachten om de reacties vanuit Sierra Leone te horen. Want ik weet dat heel veel mensen dit echt vreselijk vinden. Dit is niet wat ze met hun land willen. En de mensen die niet profiteren van de drugshandel, die worden op deze manier geraakt. En dat vraagt wel om een reactie van de regering, zou je zeggen.
1: We gaan het afwachten. Dankjewel, correspondent Maurice Leda. Verkeersinformatie Erwin de Hart.
2: De vertraging neemt langzamerhand af in de ochtend, maar we zijn er nog lang niet op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Een uur vertraging tussen Uitgeest en Knoopend Rotterpolderplein. 16 kilometer file door een ongeluk, maar ook daar is de weg vrij.

0: Alina Pozzi en Gruppo Extra Pati. Na jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen wanneer iemand ingehuurd mag worden als ZZP'er en wanneer niet. Dat vindt minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie. En daarom presenteert hij vandaag de nieuwe zelfstandige wet. Aan politiek verslaggever Roel Bolsjes vertelt de minister welk probleem de wet moet oplossen.
1: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk, wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet. Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
2: Ja, dus u wilt opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid geven. Hoe kunnen ze die duidelijkheid krijgen in die nieuwe wet?
1: We hebben in deze wet echt gekozen voor duidelijkheid via een veilige haven. Een wettelijk kader met duidelijke spelregels vooraf. Objectieve spelregels. Maar als je eraan voldoet, je ook zeker weet dat je goed zit en dat je niet bang hoeft te zijn voor handhaving.
2: Wat voor criteria gelden daar bijvoorbeeld voor?
1: Nou, in de wet zitten twee toetsen. De zelfstandige toets, die kijkt echt naar de persoon zelf. Is iemand ondernemer? Dan moet je denken aan meerdere opdrachtgevers. Dan moet je denken aan een aantal basisvoorwaarden, zoals een zakelijke rekening of een btw-nummer. En de wet heeft een werkrelatietoets, die kijkt naar de opdracht die iemand doet. Kun je nou als ondernemer die opdracht ook een beetje in vrijheid doen? Dus dan kijk je bijvoorbeeld naar, heeft iemand de vrijheid om zijn eigen werk in te kunnen richten? Heeft iemand de vrijheid om zijn tijd en locatie ook in te kunnen richten in beginsel? Dat zijn de criteria van de beide toetsen.
2: Hoeveel opdrachtgevers moet ze eigenlijk hebben?
1: Nou, in de zelfstandige toets gaan we uit van meerdere opdrachten. En dan heb je het over 3 opdrachtgevers in 2 jaar tijd. Dat is wat nu in de wet staat. Dat mogen grote opdrachten zijn, dat mogen kleine opdrachten zijn. We hebben geen eisen gesteld aan hoe lang of hoe kort zo'n opdracht moet zijn.
2: Ik zit nu bijvoorbeeld in een verbouwing en ik huur nog wel eens een ZZP'er in, een stucador of een schilder. Moet ik dan ook die toetsen gaan afnemen bij ze?
1: Nou, u bent geen rechtspersoon, u bent een particulier. Dus u hoeft ook geen in potentie geen loonheffing af te dragen. Dus als privépersoon heeft u daar wat minder last van. Stel nou dat u een bedrijf was. Dan is er wel degelijk nu al sprake van veel onduidelijkheid over, ja, kan dat dan? Kan je dan zo'n ZZP'er inhuren? En in de toekomst zal het dan zo zijn dat je via deze wet echt gewoon een veilige haven kunt krijgen om deze soort werk te kunnen doen.
2: Ja, dus dit geeft vooral zekerheid aan de zakelijke markt?
1: Ja, absoluut. Het gaat in principe om de zakelijke markt. Omdat daar uiteindelijk sprake kan zijn, iemand is toch werknemer in plaats van ondernemer. En dan moet er natuurlijk ook loonheffing worden afgedragen, sociale premies. En juist die last, zeg maar, die angst voor die handhaving, dat je achteraf toch loonheffing had moeten afdragen. Ja, dat is een enorm financiële claim die je dan achteraf kan krijgen. Die zorgt er nu voor dat heel veel ondernemers en opdrachtgevers zeggen, nou weet je wat, ik huur maar geen ZZP'ers in. Want stel je voor dat ik iets fout doe, dan ben ik straks de pisang, omdat ik uiteindelijk zo'n enorm bedrag moet terugbetalen. Ja. En deze wet gaat echt zorgen voor duidelijkere spelregels aan de voorkant, zodat je dat niet hoeft te doen.
2: Wanneer gaat die wet in?
1: De wet gaat in op 1 januari 2028, als alles mee zit ten aanzien van de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Want wat zijn nog de losse eindjes die u nog moet uitwerken?

0: hebben.
1: In de zelfstandige toets gaan we uit van meerdere opdrachten. En dan heb je het over 3 opdrachtgevers in 2 jaar tijd. Dat is wat nu in de wet staat. Dat mogen grote opdrachten zijn, dat mogen kleine opdrachten zijn. We hebben geen eisen gesteld aan hoe lang of hoe kort zo'n opdracht moet zijn.
0: Ik zit nu bijvoorbeeld in een verbouwing en ik huur nog wel eens een ZZP'er in, een stucador of een schilder. Moet ik dan ook die toetsen gaan afnemen bij ze?
1: Nou, u bent geen rechtspersoon, u bent een particulier. Dus u hoeft ook geen in potentie geen loonheffing af te dragen. Dus als privépersoon heeft u daar wat minder last van. Stel nou dat u een bedrijf was, dan is er wel degelijk nu al sprake van veel onduidelijkheid over, ja, kan dat dan? Kan je dan zo'n ZZP'er inhuren? En in de toekomst zal het dan zo zijn dat je via deze wet echt gewoon een veilige haven kunt krijgen om deze soort werk te kunnen doen.
0: Ja, dus dit geeft vooral zekerheid aan de zakelijke markt?
1: Ja, absoluut. Het gaat in principe om de zakelijke markt. Omdat daar uiteindelijk sprake kan zijn, iemand is toch werknemer in plaats van ondernemer. En dan moet er natuurlijk ook loonheffing worden afgedragen, sociale premies. En juist die last, zeg maar, die angst voor die handhaving, dat je achteraf toch loonheffing had moeten afdragen. Ja, dat is een enorm financiële claim die je dan achteraf kan krijgen. Die zorgt er nu voor dat heel veel ondernemers en opdrachtgevers zeggen, nou weet je wat, ik huur maar geen ZZP'ers in. Want stel je voor dat ik iets fout doe, dan ben ik straks de pisang, omdat ik uiteindelijk zo'n enorm bedrag moet terugbetalen. Ja. En deze wet gaat echt zorgen voor duidelijkere spelregels aan de voorkant, zodat je dat niet hoeft te doen.
0: Wanneer gaat die wet in?
1: De wet gaat in op 1 januari 2028, als alles mee zit ten aanzien van de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer. Ja,
0: want wat zijn nog de losse eindjes die u nog moet uitwerken?
1: We moeten nog een netjes wetsproces doorlopen met elkaar, dus we moeten nog langs de Raad van State. En de wet moet uiteraard nog behandeld worden in de Tweede en de Eerste Kamer. Ja. Maar ik merk dat ZZP'ers wachten al heel lang op de duidelijkheid. En willen echt af van de huidige onzekerheid. Dus ik hoop dat we deze wet snel kunnen invoeren.
2: Zei minister Aartsen tegen politiek verslaggever Roel Bolsjes. Het moet dus voor ZZP'ers en opdrachtgevers nu duidelijker worden wanneer ze wel of niet mogen worden ingehuurd. Roland Muller van de economieredactie. Maar die vorige wet is er nog maar 1,5 jaar. Dus waarom nu al die aanpassing?
3: Ja, dat is al heel snel. Hè. Het hele idee van die wet was dat schijnzelfstandigheid zou worden aangepakt. Mensen die eigenlijk geen ZZP'er zijn, maar wel zo worden ingehuurd, omdat het misschien voor hen zelf gunstiger is, of misschien voor de opdrachtgever makkelijker of goedkoper is. Ja, dat moest bestreden worden met de wet zoals die er was. Ja, maar ze hebben wel gemerkt dat veel bedrijven echt terughoudender zijn geworden met inhuur. Dus het heeft echt wel zijn weerslag gehad. Denk bijvoorbeeld aan de overheid, waar het aantal ZZP'ers in minder is geworden. Ook aan de ICT-sector zie je dat heel duidelijk teruglopen. Denk ook aan de zorg, waar ook vrij veel ZZP'ers werkzaam zijn. Dat is ook minder geworden. Maar bijvoorbeeld ook de media, waar wij mee te maken hebben, daar worden ook minder ZZP'ers ingehuurd.
2: Maar goed, dat was ook de bedoeling van de wet, hè? Die schijnzelfstandigheid. Ja. Dus mensen die eigenlijk functioneerde alsof ze in dienst waren, maar ZZP'er zijn. Dus je kunt ook zeggen, het is gelukt.
3: Ja, dat is inderdaad de discussie op dit moment. Kijk bijvoorbeeld naar de zorg. Hè. Daar zie je dat er bedrijven zijn die zeggen, we zijn hier blij mee, of zorginstellingen, want het heeft ervoor gezorgd dat we wat meer mensen in dienst hebben kunnen nemen. Dat zorgt ook meer voor continuïteit. Iedereen doet gewoon weer mee in het rooster. Dus dat is duidelijk. Maar er zijn ook grotere zorgorganisaties die zeggen van, ja, dit heeft mensen juist de zorg uitgeduwd. Mensen die ZZP'er waren en niet van plan waren om in loondienst te gaan. Ja, en die hebben dus eigenlijk alleen maar voor meer roosterproblemen gezorgd. Dat is een beetje hoe je er naar kijkt. Het is vooral nog best wel vroeg om echt te kunnen zeggen wat nou het effect is. Er is duidelijk een effect in de zin van dat er minder ZZP'ers zijn. Maar of daarmee ook echt die schijnzelfstandigheid is aangepakt, dat is gewoon nog een beetje onduidelijk.
2: Als je kijkt naar dit nieuwe plan, hè, is het dan een rigoureuze wijziging?
3: Ja, het is toch vooral een aanpassing van wat er bestaat. Maar wat toch wel echt opvalt, zijn die 3 opdrachten per 2 jaar. Je zou denken, daar kom je vrij makkelijk aan als je ZZP'er bent. Dat is niet heel veel, dat is ook minder dan het was. En een ander opvallend ding is dat de minister graag in overleg wil met de branche, met de ZZP'ers, over het bedrag wat zij opzij moeten gaan leggen. Wat ZZP'ers opzij moeten gaan leggen voor bijvoorbeeld hun pensioen of voor arbeidsongeschiktheid. Er waren allemaal plannen om bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekering daarvoor, om die verplicht te maken. Dat lijkt nu toch een beetje te kantelen. Ze willen echt veel meer in overleg van, goh, hoeveel moet je dan opzij leggen? Het bedrag was je dan ook opzij, mag je dan ook zelf over zeggen van, is dat dan bedoeld voor pensioen of voor arbeidsongeschiktheid? Dus het lijkt erop dat dit kabinet echt meer vrijheid wil geven aan de ZZP'ers. En dat lijkt me toch wel echt een wijziging ten opzichte van de gedachte die er tot nu toe was. Tegelijkertijd zijn er ook nog best wat vragen waar nog veel onzekerheid over is. Er is bijvoorbeeld een discussie, mag een ZZP'er een e-mailadres hebben van het bedrijf dat het inhuurt? Of mag iemand bijvoorbeeld worden opgenomen in het rooster? Dat zijn allemaal vragen waar nog geen antwoord op is gegeven. Maar in ieder geval geeft dit kabinet een heel duidelijk signaal naar de werkgevers. Schroom niet als je echt denkt dat het kan om gewoon mensen toch in te huren.
2: Maar ja, dat is dan de vraag.

0: Precies. Kan het. Roeland, dankjewel. Roelof Miller.
1: Reactie aan de redactie.
2: Eerder in de uitzending bespraken we dat het artsen van het Radboud UMC is gelukt om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Hierover spraken we Mieke ten Eikelder, gynaecologisch oncoloog bij het Radboud UMC. En daar kregen we een luisteraarsvraag over binnen.
3: Ik vroeg me af of dit ook mogelijkheden biedt voor dames, vrouwen die besneden zijn.
0: Nou, dat vragen we nog even aan Mieke ten Eikelder. Goedemorgen weer.
4: Hey, goedemorgen. Het antwoord daarop is ja, dat kan. Dit gaat wel om een andere groep vrouwen, waarbij helaas de slachtoffer zijn geworden van een besnijdenis meestal jaren daarvoor, waardoor er ook wat littekenweefsel ontstaat en waardoor die zenuwtjes wat meer terug zijn getrokken. Er zijn al andere technieken voor beschreven die ongeveer, als je die worden toegepast, in de helft van de vrouwen tot succes leiden. Tim heeft wel al de eerste drie vrouwen na besnijdenis met onze techniek geopereerd. Succesvol, maar die groep is nog heel erg klein. Dus daar moeten we absoluut nog verder onderzoek naar doen.
2: Ja. En ook kregen we meerdere vragen over de uitspraak van het woord clitoris.
0: Ja, want wij zeggen clitoris, ja. U zegt clitoris. Is er een foute uitspraak?
4: Nee, ik denk zeker niet dat er een foute uitspraak is. Ik heb even in de dikke vandaag gekeken. En die zegt nadruk op het eerste, dus op de i, dus dan wordt het toch clitoris. Maar ik denk dat het allebei goed is. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar clitoris, maar clitoris, ja, dat is denk ik wat er het meest wordt gebruikt in de volksmond en ook prima is.
0: Ja, en dat is precies waarom wij inderdaad clitoris zeiden. We hadden het er wel over vanmorgen. Ja. Omdat heel veel mensen het zo uitspreken. En een arts, die heeft natuurlijk altijd eigenlijk wel gelijk.
4: Nee, absoluut niet. Nee, het is maar net denk ik wat je mooier vindt. Wat misschien ook nog leuk is om te zeggen, is dat wij tegenwoordig vulvakanker zeggen. En dat er vroeger werd gesproken over schaamlipkanker. Maar dat het uiteraard totaal niet iets is om je voor te schamen.
0: Nee, precies.
4: Dat daarom hebben wij ook deze verandering er is.
0: Precies, wij hebben alleen maar vulvakanker gebruikt. Dank, Mieke Eikelder, gynaecologisch oncoloog.
1: 3 voor de dag.
0: Op dag 2 van de Algemene Financiële Beschouwingen geven minister Heijnen en staatssecretaris Ehrenberg van Financiën antwoord op vragen van Kamerleden. Daarna is er een tweede ronde. Dan kunnen de Kamerleden moties indienen, bijvoorbeeld over het terugdraaien van geplande bezuinigingen. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Bondscoach Xavi verwacht een zware wedstrijd, want in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt ook sportcommentator Suze van Kleef.
5: Griekenland is in vorm, is de verrassende koploper van de Nations League groep van Oranje. 6 punten uit 2 wedstrijden, wonnen met 2-1 van Servië en ook voor het eerst in de geschiedenis van Duitsland. Het werd in een uitwedstrijd 0-1. Ja, ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallend kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion in Thessaloniki.
0: De wedstrijd begint om 9:15, is te volgen via NPO3, NOS.nl en natuurlijk op deze zender. En bij de rechtbank in Arnhem is de eerste proforma-zitting rond een 24-jarige Pools-Israëlische hacker. Die wordt verdacht van het wereldwijd oplichten van mensen. Verslaggever Onno Beukers over deze zaak.
6: De zaak draait om een wereldwijde scam in cryptovaluta. Slachtoffers die werden gelokt met nepadvertenties van bekende Nederlanders die dan de crypto zouden aanprijzen. Die bekende Nederlanders wisten daar overigens niet van. In totaal zijn er meer dan 500 slachtoffers en zou hiermee meer dan 24 miljoen euro zijn verdiend. En 700 mensen werkt hier aan mee. En de man die vandaag bij deze voorbereidende zitting voorstaat, die zou een spil in het web zijn geweest.
0: Zometeen stand.nl. Fijne dag.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meer wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien om werk te maken van zijn uitlevering. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat wordt onderzocht of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren als gevolg van vulvakanker. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. Een ter dood veroordeelde vrouw in de VS heeft haar executie overleefd. Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar raakte niet buiten bewustzijn. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Bij nieuwe scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Er zou onder meer met zoutzuur zijn gegooid naar agenten. De protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen begonnen vorige week. Sindsdien zijn er meer dan 100 gewonden gevallen. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten en in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden.
7: ANWB verkeersinformatie. Nog 65 files te gaan deze ochtendspits. Het wordt dus al minder, maar we zijn er nog niet. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam door een kapotte auto tussen Zaanstad, Assen-Delft en Knoop het Koenplein. Een kwartier vertraging in 9 kilometer file. Een half uur extra reistijd op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en Knoop het Rottepolderplein. 13 kilometer file, de weg is vrij. De A28 Zwolle Amersfoort. Daar is het al de hele ochtend druk tussen Afrit Ermelo en Amersfoort Vathorst. 14 kilometer file en een half uur vertraging.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Merle Blom, sinds kort de voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Goedemorgen, Merle.
9: Goedemorgen.
8: Leuk dat je er bent. Samen met zo'n 40 jongerenorganisaties komen jullie op voor wat jongeren nodig hebben. Onder meer op het gebied van jeugdzorg. Nou, daar ging het gisteren ook over in een debat in Den Haag. Dat ging over het jeugdbeleid in Nederland. Ja, je bent nu voorzitter. Betekent dat dan ook dat je zo'n debat 5 uur lang gaat volgen?
9: Oh, ik probeerde het wel, maar ik moest uit Groningen komen. Dus ik redde het net niet voor de start. Maar we hebben wel echt heel veel kunnen zien en ook heel veel interessants, denk ik.
8: Ja, we gaan het zo uitgebreid analyseren ook over wat er gezegd is en of jullie daar een beetje tevreden over zijn. Tarim Ramjan is hier ook van het Parool, voor Mediaforum natuurlijk. Morgen, Tarim.
10: Goedemorgen.
8: We gaan het hebben over het overlijden van Paulien Cornelissen. Daar werd natuurlijk op heel veel plekken bij stilgestaan.
11: Uiteindelijk is er maar heel weinig echt belangrijk. Liefde, dood, seks, eten, vriendschap, infrastructuur, mededogen.
8: Ja, burgemeester Femke Halsema, die een gedichtje van Cornelissen voordroeg in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar we beginnen met de pensioenkloof in Stand.nl. De totale opbouw van een vrouw op 67-jarige leeftijd heeft een man al op zijn 55e bij elkaar gespaard. De stelling is vandaag: vrouwen moeten beter nadenken over hun pensioen.
1: Deel uw ervaring
12: op 0800 1101.
13: Mannen hebben gemiddeld meer pensioen dan vrouwen.
14: En dan heb je ook nog eens de genderpensioenkloof.
15: Nou, ik heb ooit gezegd, ik zou eigenlijk de loonkloof graag gedicht willen hebben voordat ik met pensioen ga.
16: Ik heb denk ik wel reden om daar een beetje angst voor te voelen. Begrijpen jullie dat? Ja.
17: Vrouwen verdienen gemiddeld 10,5% minder dan mannen. En we hebben de op één na grootste pensioenkloof van Europa. Oh. Terwijl we er toch jarenlang hard voor gestreden hebben.
18: Is dit alles?
19: Nou, schrik niet.
20: Politieke keuze.
21: Als je kijkt naar de positie van de vrouw, zijn we echt heel conservatief. En verder van progressief.
22: Nederland kent een loonkloof en een pensioenskloof.
23: We gaan door met de strijd voor de bevrijding van de vrouw.
8: Ja, spraakmaker Merle Blom, jij vertegenwoordigt vandaag de jeugd. Je bent zelf 27.
9: Dat klopt.
8: Ja, lekker op tijd in ieder geval. Je bewust te zijn van het feit dat het ooit eraan komt, dat pensioen.
9: Ik hoorde het en toen dacht ik, nou, dit is wel een hele vroege, maar misschien juist precies de doelgroep die je moet hebben om even scherp te zetten.
8: Ja. Ja. Had jij het een beetje scherp?
9: Oh, nee, absoluut niet.
8: Nee?
9: Absoluut niet. Maar ik zie wel dat hetzelfde wat eerder gebeurde is nu ook het geval dat ik denk dat ik niet andere keuzes had gemaakt in mijn studie. Of wel andere keuzes had gemaakt. Denk aan techniek bijvoorbeeld, waar toch heel veel mannen toch naartoe gaan. En dat begint dus best wel vroeg bij jongeren. Dus die keuzes die we wel maken, ik denk dat we daar nog wel over na kunnen denken hoe we dat beter kunnen doen, zodat die kloof wat verdicht wordt.
8: Je bedoelt, wat voor een studie kies je? Wat voor een baan krijg je daarna? Maar daar komt dan ook bij, hoeveel dagen ga je werken? En
9: zeker.
8: Hoe zit het met die loonkloof? Want daar is nog alles natuurlijk over te zeggen natuurlijk. Dan ben je eenmaal aan het werk.
9: Ja.
8: En dan blijkt je alsnog minder betaald te krijgen dan de mannen in dezelfde baan.
9: Ja, en vooral wanneer het om kinderen gaat, dan begint het echt uit elkaar te lopen natuurlijk.
8: Ja. Ja. Tarien, volgend jaar moeten we de vrouw hier helemaal niet op aanspreken. Hè?
3: Nou, ik vind makkelijk om het individu hierop aan te spreken. Het is nieuws wat, nou, als je de cijfers hoort, is het schrikken. Het is tegelijk niet nieuw. In 2021 bracht Netspar al dat vrouwen op dat moment 40% tot 45% minder pensioen opbouwden dan mannen. Het heeft natuurlijk een veelheid aan factoren. Het is ook het uurloon dat gemiddeld gezien lager ligt. 11% geloof ik. Het bedrijfsleven is dat 15%. En dat is iets wat niet een individuele vrouw valt aan te rekenen. Dat is een probleem dat we als samenleving nog steeds moeten oplossen.
8: Yeah.
3: Ik las ook in de cijfers, er zijn maar heel weinig vrouwen op de hoogte van hoe hun pensioen in elkaar zit. 15%. Maar het was bij mannen 32%. Dus ook niet dat ik denk, nou, dat is een gigantisch percentage van mannen dat het wel weet. Volgens mij ligt daar een taak als samenleving.
8: Ja, ja, maar je zou ook kunnen zeggen, als dat onderzoek blijkt, dat vrouwen minder goed nadenken of zich minder verdiepen eigenlijk in hun pensioen, daar zou je dan als vrouw wel wat aan
3: doen. Het is nooit een verkeerd idee om eens te inventariseren hoe je ervoor staat, of je het ook financieel allemaal wel redt.
8: Ja.
3: En om altijd ook, het begint bij dat uurloon of bij die loonkloof, om altijd te onderhandelen. Gewoon altijd proberen.
8: Hoog inzetten.
3: Ja. Altijd het zelfvertrouwen aanmeten van een gemiddelde witte man. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Gewoon doen.
8: Ja. Ik heb dat op een gegeven moment ook geleerd in mijn carrière. Je moet zo'n belachelijk, voor jouw gevoel, belachelijk hoog bedrag in je hoofd hebben. En dat moet je voor jezelf gaan verantwoorden. Dat doe je ruim van tevoren, voordat je begint met onderhandelen. En dan kun je dat ook met veel meer verven tegen die tijd op
3: je
8: tafel
3: leggen.
8: Je moet
3: het met veel zelfvertrouwen op tafel leggen. Ja. Je moet het dus in de spiegel 100 keer tegen jezelf zeggen. Maar je moet het gewoon doen.
8: Ja.
3: En het zal je verbazen dat je er misschien nog mee wegkomt ook. Want je mannelijke collega lukt het ook.
8: Ja.
9: Ik doe precies dit. Ik vraag mijn mannelijke vrienden even te bellen. Jongens, ik moet straks een gesprek hebben. Wat zou jij doen? Vertel me precies wat ik moet doen.
3: En wat zeggen ze dan tegen je?
9: Oh, nou echt belachelijke bedragen of belachelijk zelfvertrouwen.
3: Ja.
9: En dat durf ik dan nog niet aan, misschien toch met mijn 27. Maar ik durf wel een stukje hoger te vragen. En eigenlijk lukt dat altijd wel.
3: Ja.
8: Ja. Ja. Nou, goede tips hier in ieder geval alvast.
9: Ja.
8: We praten over de pensioenkloof in Nederland vandaag in Stand.nl. De stelling is, vrouwen moeten beter nadenken over hun pensioen. Martijn Rozen, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: U bent de directievoorzitter bij Centraal Beheer. U vraagt vandaag aandacht voor die zogenoemde pensioenkloof. U deed dat onderzoek waar het AD vanmorgen over schrijft.
10: Ja.
8: Die pensioenkloof, hoe ziet die er concreet uit?
10: Ja, de studies laten zien dat de gemiddelde vrouw zo'n 36% minder pensioeninkomsten heeft op pensioendatum dan de gemiddelde man.
8: Mm-hmm.
10: En wij hebben dat omgerekend naar het aantal jaar waarop de man dan eigenlijk al zijn pensioenpot gelijk heeft opgebouwd ten opzichte van de vrouw.
8: Ja.
10: En dan zit daar een gap van 12 jaar tussen.
8: Ja, dat is wel schrikken. Die zijn al klaar, zou je kunnen zeggen,
10: zeker,
8: met sparen als ze 55 zijn. Is die kloof wel minder geworden in de afgelopen jaren?
10: Die kloof is niet minder geworden. En tegelijkertijd zie je eigenlijk ook, ik hoorde het net ook in de studio, met allerlei keuzes die mensen in hun leven maken die dat beïnvloeden. Dat ook nog eens de gemiddelde vrouw, maar ja, wij zien dat zo'n 33% van de vrouwen zich maar wil verdiepen in het pensioen.
8: Mm-hmm.
10: Dus dat niet bijdraagt aan het dichten van die gap.
8: Nee. Hoeveel procent van de mannen denkt erover na?
10: 49% in onze studies.
8: Mm-hmm.
10: Dus dat hoorde jij net in de studio ook. Hè? Dus daarmee gemiddeld beter dan de vrouw.
8: Ja.
10: Maar nog steeds de helft van Nederland niet.
8: Ja, precies. Nog steeds heel weinig eigenlijk als je erover nadenkt.
10: Ja.
8: Kun je stellen, de pensioenkloof is een loonkloof?
10: Ik denk dat dat een te gemakkelijke conclusie is. Alle keuzes die je in je leven maakt hebben impact op je pensioen. Dus of je ZZP'er wil worden. Inderdaad ook het type baan weet je, wat je doet.
8: Ja.
10: Maar ook hoe je gezamenlijk taken verdeelt in je gezin.
8: Ja.
10: Hebben groot impact. Dus als je inderdaad, ik hoorde het net ook, zorgtaken eerder door de vrouw worden genomen. Mm-hmm. Heeft directe impact. Ja.
8: Ja, ja, en daar bouw je geen pensioen mee op, helaas.
10: Nee, dat is wel werk. Maar daar denken we te weinig over na.
8: Ja.
10: Van wat de impact daarvan is voor de pensioenpot voor de vrouw.
8: Ja. Wel liefdewerk, zou ik willen zeggen.
10: Dit is prachtig werk.
8: Ja. Hoe heeft u dit onderzocht eigenlijk?
10: De studie waar u naar verwees over de grote gap in inkomen, dat is een studie die al langere tijd bestaat. Daar zagen wij ook 36% in. Daar schrik je gedeeltelijk van. Maar als je het omslaat naar jaren, dan vind ik dat...

0: het veel beter binnenkomt ook bij je. En we hebben dat aangevuld met eigen onderzoek van samen uitgevoerd hebben met Ipsos in Nederland.
1: Onderzoeksbureau.
0: Het onderzoeksbureau Ipsos. Ja. En daar zien we dus die grote verschillen ook met de interesse en het induiken in het pensioen.
1: Ja, dus je heeft er ook een vragenlijst rondgestuurd onder een groot gedeelte van
0: Een
1: representatief gedeelte van de bevolking. Ja. Dank u wel, Martijn Rozen, directievoorzitter dus van Centraal Beheer. Annelies Kuipers, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zelf net met pensioen, daar komen we zo op. U reageerde vanmorgen meteen in de NPO Luister-app toen u de stelling hoorde. En schreef, kreeg ter plekke rode vlekken in mijn nek. Waarom wordt dit probleem weer bij de vrouwen neergelegd?
2: Ja, is toch zo. Ja. Ik bedoel, de meneer net, sorry dat ik zijn naam even vergeten ben.
1: Tarim.
2: Die dit allemaal uitgezocht heeft. Die constateert dat 49% van de mannen...
1: Dat is Martijn Rozen.
2: Precies. En 36% van de vrouwen er zich niet in verdiepen. En waarom moet de vrouw dan weer extra inspanning doen? Ik vind dat mannen en vrouwen daar verantwoordelijk voor zijn. En ik bedoel...
1: Nu lezen we ook uit het onderzoek dat minder vrouwen zich verdiepen in hun pensioen. Wat vindt u daarvan?
2: Weet je, ieder heeft zijn sterke en zijn zwakke punten. En daar kan je respecteren.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is ook nog zo dat 49% van de mannen dat maar doen. Dus het zijn wel minder vrouwen. Maar het zijn net zo goed weinig mannen. Dus het is gewoon een algemeen probleem waar algemeen naar gekeken moet worden. En waar in het algemeen regels voor gemaakt moeten worden.
1: Ja.
2: Die en vrouwen en mannen aanspreken.
1: Dus u zegt, je moet iedereen gewoon bewust maken van het feit dat dat pensioen eraan komt. Hè?
2: Ja.
1: En of je het daarmee dan redt. Ik begreep dat u ooit de eerste vrouwelijke eindredacteur was bij de Limburger.
2: Dat klopt.
1: Hoe was het toen gesteld met de loonkloof?
2: Nou, ik denk net zo erg als nu, of misschien nog wel een beetje erger.
1: Mm.
2: Maar dat was toen heel gewoon, er waren toen nog geen woorden voor. Ik zeg altijd, ik was een feminist, alleen ik wist toen nog niet dat dat zo heette.
1: Oh ja, maar was u wel bewust van het feit dat uw mannelijke collega's meer verdienden dan u?
2: Nee, helemaal niet. Ik was niet mee bezig. Ik was bezig met mannelijke collega's die hun handen niet thuis konden hangen, waarvan de hoofdredactie vond dat dat een beetje flauwekul was.
1: Oh ja.
2: Ja. En dat ging allemaal heel vrolijk en vriendelijk, hè? Dus ik ben niet verzuurd of zo, maar dat waren toen hele andere tijden.
1: Ja. En nu bent u dus zelf met pensioen?
2: Ja.
1: Sinds een paar maanden. Ja, gefeliciteerd.
2: Ja.
1: En bent u een beetje tevreden met hoe u het geregeld heeft?
2: Nou, ik ben uiteindelijk bij de overheid gaan werken als communicatieadviseur. En heb gezorgd dat ik altijd goed bij het ABP in de boek stond.
1: Ja.
2: Dus in die zin heb ik het goed geregeld, ja.
1: Ja, ja. En was u daar al vroeg mee begonnen?
2: Ja, best wel.
1: Ja?
2: Best wel. Ja, toen ik kinderen kreeg, die ik ook gewoon in mijn uppie heb opgevoed terwijl ik 32 uur werkte, ben ik dat gaan regelen.
1: Ja. Wat is uw tip?
2: Mijn tip is dat je altijd het beste zelf voor jezelf kunt zorgen.
1: Oké, dop je eigen boontjes. En dat is bij u gelukt. Dank Annelies Kuipers dat we in de uitzending wilden komen. Anne Teuns, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U reageerde in ons collectief. Ik begrijp dat u van dichtbij heeft gezien hoe zo'n pensioenkloof ontstaat.
3: Ik was apothekersassistente, een beginnende apothekersassistente, toen we een schrijven kregen van de vakbond. Het was niet nodig dat vrouwen in een pensioenplan kwamen, want vrouwen gingen toch trouwen.
1: Oh.
3: Dat was de vakbond.
1: Ja. Welk jaar spreken we dan?
3: 50 jaar geleden.
1: Oh ja. Ja,
3: het is
1: jaren 70.
3: Het is een tijdje terug.
1: Ja.
3: Maar ik hoor dat er nog steeds cao's zijn waar geen pensioenafspraken voor vrouwen in staan.
1: Is dat zo?
3: Ja, dat heb ik net gelezen. Het zal wel.
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Nee.
3: Maar in ieder geval, wij kregen geen pensioen. Wij bouwden geen pensioen op. Ik heb de eerste 10 jaar van mijn werkzame leven geen pensioen opgebouwd. En daarna ook niet, maar dat had andere oorzaken.
1: Oké, wilt u daar nog over hebben?
3: Maar ik ben muziekjournalist geweest en werd betaald per woord.
1: Oh ja.
3: Ja, daar krijg je geen pensioen bij.
1: Nee.
3: En daarna heb ik een eigen bedrijf gehad. Tegen de tijd dat het zo goed ging renderen dat ik pensioen kon gaan sparen, kregen we.

0: een financiële recessie.
1: Oh, nee.
0: En toen ging het ook over.
1: Oh, ja.
0: Maar ik heb gedaan wat het vakbond zei. Ik heb een goede echtgenoot genomen.
1: Oh ja. Het is toch verschrikkelijk, hè, eigenlijk, dat je daar als vrouw van afhankelijk bent?
0: Ja, en het erge was, in de tijd dat ik beginnend assistent was, liepen er nog een aantal hele oude assistentes rond. Die kregen geen pensioen. AOW was voor alleenstaande vrouwen, stelde ook niks voor. Dus die moesten blijven werken. En om te kunnen blijven werken, werd er gesnoept uit de opiumkast vandaan.
1: Echt?
0: Echt, ja. Amfetamines, die stonden toen nog met 10.000 tabletten in een opiumkast. Dat is niet meer zo.
1: Zodat ze door konden gaan, dat ze de energie hadden om door te werken.
0: Zodat ze de energie hadden om die middag ook nog door te gaan.
1: Oh ja.
0: En ik heb er meer dan één gekend die dat deed.
1: Ja.
0: En ik heb meer als één apotheker gekend die het niet zag.
1: Heel verdrietig om te horen dat die vrouwen in die positie zijn gedwongen.
0: Ja.
1: Heeft u, ik vroeg het net aan Annelies Kuipers, heeft u nog een tip?
0: Ja, mijn tip is, hou je er wel mee bezig. Ja. Dat zeg ik nu tegen mijn kinderen en mijn kleinkinderen.
1: Mm-hmm.
0: Maar mijn generatie was een andere generatie.
1: Ja.
0: Ja, en dat is nou eenmaal zo.
1: Ja, maar gelukkig kunnen die jongeren dan leren van nu. Dat zijn dan de.
0: Ja, en ik neem aan dat in de CAO van de apothekersassistenten inmiddels al lang en breed pensioenaken gemaakt zijn. Dat zal niet anders.
1: Nee, ik hoop het met u mee. Dank u wel, Anne Teuns uit ons collectief. Gerry, die is resoluut, ook in ons collectief, niet op mannen rekenen. Ze laten je vallen als het eruit komt en dan sta je met lege handen. Jos van Eindhoven ziet de oplossing in de loonkloof. Vrouwen moeten de barricades op om een gelijkwaardig salaris te ontvangen. Dan wordt de pensioenkloof automatisch kleiner. Hans wil het vooral niet alleen beperken tot vrouwen. Iedereen moet beter over zijn pensioen nadenken. Als je dat pas op je 60ste gaat doen, dan ben je te laat. Leontien Treur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hij is sectoreconoom bij Rabobank, bent u. Wij zeggen dus vrouwen moeten beter nadenken over hun pensioen. Dat kwam naar voren uit het onderzoek, hè, dat de vrouwen zich minder verdiepen in hun pensioen. U bent iemand die zich heel goed heeft verdiept in iedereens pensioen, hè?
2: Ja, klopt. Ik hou me daar mee bezig als econoom met Rabobank. Ja,
1: ja,
2: klopt.
1: Ja. Schrikt u nog van die cijfers, zoals die vandaag uit het onderzoek naar voren komen?
2: Nou, dit is een onderzoek wat terugkeert. En ik denk dat het meestal gezegd is, het hangt samen met het feit dat vrouwen minder uren werken dan mannen. En ook vaak nog iets minder betaald worden voor hetzelfde werk per uur. En omdat pensioenopbouw grotendeels is gekoppeld aan je werkgever, bouw je dus minder op. Dus dat is niet nieuw. Het is nog steeds wel een groot verschil.
1: Ja, ja. U schreef al eerder in een column, veel twintigers en dertigers kiezen ervoor om pas later of helemaal niet te trouwen. Ook niet als er kinderen komen. De relatievorm heeft grote invloed op de pensioenkloof. Kunt u dat uitleggen?
2: Ja, nee, en net een van de sprekers zei het al. Die heeft een goede echtgenoot uitgekozen.
1: Ja.
2: En daarmee haar pensioen verzekerd. En dat is natuurlijk ook iets wat we ook zien, is dat mensen veel minder trouwen. En als je gaat. Kijk, je hebt niet iedere relatie duurt eeuwig. En op het moment dat je uit elkaar gaat en je bent ongehuwd, dan deel je niet het pensioen. Als je wel gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan deel je ook het pensioen. Dus dan wordt in ieder geval die onevenwichtigheid op dat moment weer gerepareerd. Dat
1: ja.
2: De een misschien veel meer uren aan het gezin besteedt dan de ander.
1: Ja, dat klinkt wel als een oplossing waarvan je hoopt dat dat een korte termijn oplossing is, toch? Want als iedereen goed na zou denken over zijn pensioen, dan zou die relatievorm niet meer uitmaken misschien?
2: Als je inderdaad gewoon de werken en zorguren helemaal 50-50 verdeelt, dan maakt dat niet meer uit natuurlijk. Nee.
1: Help me even, hoe werkt het ook alweer? Minder werken, eerder stoppen, heeft allemaal impact op de hoogte van de uitkering naar je pensioengerechte leeftijd?
2: Ja, hoe minder je opbouwt, hoe minder er daarna is om uit te keren.
1: Ja, maakt het nog uit wanneer je eerder stopt met werken?
2: Het was in het verleden wel zo maar dan hebben we het echt over heel lang terug. En er is al heel veel veranderd natuurlijk in het pensioenland. Dat juist die laatste jaren je heel veel opbouwde, dat is niet meer zo.
1: Okay.
2: Het is nu wat gelijkmatiger en zelfs met het nieuwe stelsel iets meer naar het begin van de loopbaan. Het zwaartepunt. Ja.
1: Want hoe gaat dat eruit zien voor de verschillende doelgroepen, dat nieuwe pensioenstelsel? dan in dit licht?
2: Ja, je legt zeg maar een vast percentage van je loon leg je in. Mm-hmm. En omdat datgene wat je aan het begin van je loopbaan inlegt, dat kan langer renderen. Dus dan bouw je eigenlijk iets meer. Hè, met 100 euro die je nu als 20er inlegt, bouw je iets meer op dan 100 euro die een 50-jarige inlegt.
1: Ja.
2: Nu is het vaak ook het loon hoger op latere leeftijd. Dus dat werkt dan weer de andere kant op.
1: Ja, ja, ja. Goed, dus voor jongeren heel belangrijk. Wees je bewust dat pensioen komt eraan. En ga maar rekenen. Ja. Hou daar rekening mee. Ja,
2: ja, absoluut.
1: Dank, Leontien Treur, senior econoom bij de Rabobank. Peter Heijvenmulligen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent hoofdeconoom bij het CBS. We hebben het dus over mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Vrouwen werken dus minder uren, dat weten we. Maar is de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland niet juist hoger dan in veel andere landen?
3: Dat klopt, die is zelfs de hoogste van de Europese Unie. En misschien ook wel, waarschijnlijk ook wel een van de hoogste ter wereld. Staat wel tegenover dat vrouwen veel vaker deeltijd werken. In de meeste landen is het zo dat je of je werkt niet of je werkt fulltime.
1: Oh ja.
3: Nou, in Nederland hebben we dat anders geregeld. Dus ja, mensen die in deeltijd willen werken, die kunnen dat. Hè. Dus ook Nederlandse mannen werken veel vaker in deeltijd dan elders. Maar wat altijd wel opvalt, is dat het verschil in gewerkte uren in weinig andere landen in de EU zo groot is als in Nederland.
1: Oké. Okay. En er is dus een kloof. En een eerdere spreker die zei al, die is er al heel lang en die neemt eigenlijk niet af. Ja, dan is de vraag natuurlijk, gaat dat ooit gebeuren?
3: Ja, dat is een goede vraag. Die kloof is inderdaad heel erg lang. Die wordt heel langzaam kleiner. Als je kijkt naar het aandeel mannen en dat fulltime werkt versus het aandeel vrouwen, dan zie je wel dat het aandeel vrouwen dat fulltime werkt de afgelopen jaren ietsje is omhoog gegaan. Bij mannen is het iets naar beneden, maar het verschil is nog wel heel erg groot. Mannen werken nog steeds ruim twee keer zo vaak fulltime als vrouwen.
1: Dus als er niks verandert, hoeveel jaar kost het dan voordat die kloof gedicht is met dit tempo?
3: Nou, met dit tempo dan kan het zo nog wel enkele decennia duren.
1: Oh.
3: En dat heeft natuurlijk, en nog los daarvan, als je voltijds werkt, verdien je natuurlijk meer, omdat je meer uren werkt. Maar bij heel veel bedrijven werkt het ook zo dat je veel makkelijker carrière maakt als je voltijds werkt.
1: Dus, ja.
3: Zelfs als je wat minder opgeleid bent. En mannen hebben over het algemeen minder vaak een hoge opleiding dan vrouwen. Maar ja, ze werken vaker fulltime en komen daardoor in ieder geval volgens de werkgevers stellen een aanmerking voor die promotie.
1: Ja.
3: En gaan dus ook stromen dus vaker door naar die best betaalde banen.
1: Ja. Als we kijken naar jongeren, er wordt wel eens geklaagd dat jongeren zo weinig willen werken. Ziet u dat ook terug in de cijfers?
3: Nee, niet echt. Als je kijkt naar jongvolwassenen, is de leeftijd van 25 tot 35, zijn mensen wel van school, staan ze het begin van hun carrière. Dat is van alle leeftijden de groep die het vaakst voltijds werkt en waar het de afgelopen jaren ook wat is toegenomen.
1: Okay.
3: Terwijl in de andere leeftijdsgroepen zie je daar maar heel weinig beweging. En ook daar zit die groei vooral bij de jonge vrouwen. Jonge mannen die zijn wel iets minder vaak voltijds.
1: En zou je dan zeggen, als dat doorgezet wordt, dat dan een extra zetje kan geven aan het verkleinen van die kloof?
3: Ja, dat kan zeker. Alleen, ja goed, sommige dingen die blijven heel hardnekkig. Hè, want kijk je naar de leeftijdsgroep net erboven, dat zijn nog mensen vaak met jonge kinderen, dan zie je dat het aandeel vrouwen dat nog steeds voltijds werkt, is gekelderd. En bij mannen zie je dat verschil helemaal niet. Maar dat zie je ook bij de uurlonen. Tot een 30ste hebben vrouwen over het algemeen gemiddeld genomen betere banen dan mannen. Maar daarboven is het anders.
1: Ja,
3: dan zie je nog steeds wel die babyboete terugkeren.
1: Dank Peter Heijvenmulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Milou Brandt, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je maakt de podcast Jong Beleggen. Nou kan beleggen natuurlijk een manier zijn om dat gat in je pensioen een beetje kleiner te maken. Hoe staat het met vrouwen op die markt?
4: Ja, ik kan vooral voor mezelf spreken. Ik weet nog wel dat ik dacht van beleggen, dat is niet voor mij. Dat is echt niet voor toch een beetje een mannending of zo. Die zijn daar beter in. Die hebben daar verstand van. Dat je de hele dag bedrijven in de gaten gaan zitten houden. Ik schoot zelf ook de financiën liever af op iemand anders vroeger. Maar ja, daarmee hou je jezelf natuurlijk wel een beetje klein. Dus dan word je een soort van self-fulfilling prophecy. Kijk, als je zegt dat je niet kan, dan ga je het ook niet leren natuurlijk. Ik denk dat iedereen het uiteindelijk net zo goed kan. Maar ik denk dat er nog, dat we onszelf een beetje tegenhouden daarin misschien. En dat is eigenlijk heel erg zonde.
1: Ja, nu is het wel een stuk makkelijker geworden, hè, om te beleggen dan dat bijvoorbeeld 30 jaar geleden was. Er zijn allerlei apps en bedrijven die daarop inspringen. En die daar ook echt wel reclame voor maken. Sommigen ook specifiek voor dat pensioen, hè, van joh, let op. Kom bij ons. Die drempel is wel enorm verlaagd. Zie jij dat ook?
4: Ja, zeker. Het is ontzettend toegankelijk geworden inderdaad. Je kan al met weinig geld kun je relatief makkelijk instappen. Je kan het ook heel makkelijk zelf doen. Ik beleg zelf ook voor mijn pensioen. Ik ben ook zzp'er, dus ik moet dat ook wel doen. Maar inderdaad, het is, iedereen kan het eigenlijk ook leren. En je hebt eigenlijk ook niet zoveel mensen erbij nodig. Je hoeft geen dure fondsbeheerders ervoor te betalen. Het is inderdaad heel toegankelijk geworden. En dat lijkt me een hele positieve ontwikkeling juist. Maar ja, doordat we ook een pensioensysteem hebben, wat het eigenlijk allemaal voor ons regelt. Voor zeker als je in dienst bent natuurlijk. Ja, ga je het ook niet zelf leren. Dat is een soort van luxe die we daarin hebben. Maar ik denk wel dat het een van de meest feministische daden die je jezelf kan stellen is toch erin te verdiepen.
1: Dus jouw tip is, ook al heb je een vast contract en een goede baan waarbij je pensioen opbouwt, kijk toch ook even naar dat eigen potje.
4: Zeker, dat zou ik, absoluut.
1: Dankjewel, Milou Brand. Nou Merle, alle tips ter harte genomen.
5: Oh, absoluut.
1: Lekker meegeschreven.
5: Ja, ik herken ook een heleboel, maar ook het intimiderende van de sectoren nog steeds, dat blijft. Ja. Heel grappig, want wij zitten toevallig met onze vriendengroep in een beleggingsstudieclub.
1: Oh, kijk.
5: En de enige twee vrouwen zijn ik en mijn tweelingzus. Dat dan weer wel.
1: Ja. Maar goed, jij bent in ieder geval begonnen. We hadden het erover in stand.nl. De stelling was vandaag, vrouwen moeten beter nadenken over hun pensioen. Nou, het antwoord daarop was, Tarim, eigenlijk wat jij al zei. Het ligt niet alleen aan de vrouwen.
6: NPO Radio 1.
7: Human.
6: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafka-esk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
7: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
15: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl, Z-U-Z-A.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: NPO Radio 1, 10 uur.
19: Roos Abelman.
1: In Amerika is de executie van een vrouw dramatisch misgelopen. Wat maakt nou dat dit verhaal bij ons in Nederland zulk groot nieuws is? Bespreken we zo in het Mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
19: De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel. Hij hoopt dat het gezien wordt als een statement, zegt correspondent Ardy Stemerding.
20: Dat niet alleen Nederland dit zegt, maar dat de hele Europese Unie er nu achter staat dat Sierra Leone minder geld krijgt. Geld overigens dat het land krijgt, bijvoorbeeld omdat er slechte infrastructuur is, of dat heel veel kinderen daar niet voldoende toegang hebben tot onderwijs, is ook wel een relatief vergaand middel. Dus wat Sierra Leone nu direct gaat doen, dat zullen we moeten zien. Maar de hoop is dat het toch een stevig statement is.
19: Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren door vulva-kanker. Deze oncoloog ontwikkelde de techniek samen met collega's.
21: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
19: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Voor mannen met kanker in hun penis was het al 40 jaar mogelijk om hun penis te laten reconstrueren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens hun vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Netanyahu zegt dat er wordt gekeken of hij banden heeft met Iran, maar dat het nog te vroeg is voor conclusies. Bij nieuwe scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren meer dan 600 mensen opgepakt. Er zou onder meer met zoutzuur zijn gegooid naar agenten. De protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen begonnen vorige week. Sindsdien zijn er meer dan 100 gewonden gevallen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is ondanks 2 dodelijke injecties mislukt. Krista Pike raakte volgens haar advocaten niet buiten bewustzijn en heeft nog steeds een hartslag. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De gouverneur van Tennessee zegt de onderzoeker wat er is misgegaan. Zolang het onderzoek loopt, worden er in Tennessee geen gevangenen meer geëxecuteerd. Krista Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Toen was ze 18 jaar. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling niet genoeg rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. De rechter besloot de executie daarom uit te stellen, maar van het Hoge Rechtshof mocht het toch doorgaan. Vanochtend is na 10 jaar de eerste treinrit tussen Groningen en het Duitse Leer vertrokken. Deze spoorverbinding lag maar liefst 10 jaar stil, nadat de Duitse Friesenbrücke door een scheepsaanvaring zwaar beschadigd raakte. De brug moest worden vervangen en het heeft jaren geduurd. Reizigers moesten in de tussentijd met een bus. Vanochtend vertrok de trein met allerlei hoogwaardigheidsbekleders vanaf het station. De verslaggever Vincent van Rijn was erbij.
22: Rond 9 uur komt de trein het station binnenrijden. Het is een moment waar lang naar is uitgekeken, vertelt Erik-Jan Bennema van de provincie Groningen.
23: Het is belangrijk dat we nu ook de grensregio goed verbonden hebben. Daar laten we ook heel veel liggen. Hè. Dat is gewoon goed voor onze economie, voor recreatie. Maar gewoon ja, je hebt een directe verbinding met Duitsland. Dat hebben we gemist. De Friesenbrücke ligt er weer in en daar kunnen we nu van profiteren.
22: En uiteindelijk is nog het doel een veel verdere verbinding, hè, naar Bremen of Hamburg.
23: Ja, dat is natuurlijk het verdere perspectief dat we hebben. En daar zou je ook door kunnen gaan inderdaad die verdere route doen. Dus daar moeten we ons ook voor inzetten. Maar we hebben stap 1 nu vandaag genomen.
22: Ja, en voor Bremen, Hamburg bent u ook afhankelijk van Duitsland. Of ze daar een beetje opschieten met het aanleggen van spoor en verbindingen.
23: Precies, dat moeten we ook in goede samenwerking doen met de Duitsers. Maar af en toe ga ik ook naar Europa, naar Brussel. Breng ik het ook onder de aandacht om die internationale verbindingen ook te versterken. En ook om te kijken of daar middelen voor zijn.
22: Maar vandaag in ieder geval de eerste stap.
23: Vandaag de eerste stap. Vanaf een fantastisch vernieuwd hoofdstation in Groningen gaan we naar Duitsland. Dus mooie ontwikkeling.
22: De afgelopen jaren reed er een snelbus op het traject. Vanochtend stonden daar ook nog wat reizigers voor te wachten. En die zijn blij dat ze binnenkort de trein in mogen.
0: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt 1,5, misschien wel 2 uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Omdat ik, nu moet ik vaak via Hengelo, via Arnhem. En dan kan ik naar Leren en dan gelijk een trein richting bijvoorbeeld Leipzig of zo. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
2: Ja, het maakt alles een beetje makkelijker als je gewoon... Je stapt in de trein en dan stap je over naar een andere trein. Je moet niet ver lopen. Ja.
22: Nu nog een van de laatste ritjes.
2: Klopt, ja.
19: Dat waren reizigers die deze week nog met de bus moeten. Vanaf maandag kunnen zij de trein pakken. Het weer. De buien trekken weg naar het oosten. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden.
1: We gaan naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is het op de weg?
3: Ja, het wordt steeds minder druk. Het was ontzettend druk. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen. 7 kilometer file. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Nog 20 minuten vertraging tussen Knopend Beverwijk en Knopend IJmuiden. In 5 kilometer file. 13 kilometer op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en Knopend Waterberg. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 20 minuten.
4: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
24: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
29: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
30: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
31: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
28: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
31: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
32: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
33: NPO Radio 1. KRO NCRV.
34: Roos Abelman.
33: Spraakmakers.
34: Met nu het Mediaforum.
1: De Israëlische film NASA is vanaf vandaag in de bioscoop te zien. Een mislukte Amerikaanse executie is hier groot nieuws. En alle journalisten zouden Patrick Redden Keefe moeten kennen. Daar hebben we het over vandaag in ons Mediaforum met Tarim Ramjan. Hij is coördinator opiniepagina bij het Parool onder andere. Ilko Bos van Rosenthal, presentator en adjunct hoofdredacteur bij Nieuwsuur. Goedemorgen Ilko.
35: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Merle Blom en zij is de voorzitter van de Nationale Jeugdraad. We beginnen het Mediaforum met het overlijden van Paulien Cornelissen. Hoewel ze open was over haar ziekte, kwam haar dood voor velen toch hard binnen. Cornelissen werd geroemd om haar eigenzinnige kijk op onze taal.
36: Dit is door iemand gezegd in een programma zonder onderbreking.
37: Het is misschien heel lastig voor de kijker om nu
5: te zien dat ze daar in al haar energie en al haar vrolijkheid en al haar spitsvondigheid zit. En terwijl we nu allemaal weten dat ze.
36: En die dan voorbereid moet zijn, wat ik snap. Dus dat we dat er dan doorheen doen, ook om die reden. En wij iedere keer moeten zingen en dat dat jammer is.
6: Trouwens, Rob Jetten heeft net een over haar iets geschreven.
7: Strijd tegen kanker mocht ze niet winnen, maar Impact. Die ze heeft gemaakt naar woorden, verhalen en voorstellingen leeft voort.
8: Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld leuk die badhanddoek. Ga je soms zwemmen? En dan zegt ze dat soms. Waar komt dat soms nou vandaan?
9: En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik nu hier een

0: comedyprogramma staat te beginnen als een verwarde cavia. Dus dat gaan we toch gewoon proberen. Lieve Paulien, we gaan je missen.
1: Ja, Arjen Lubach hoorde je op het laatst. Ja, Tarim, haar overlijden werd gisteren aan het einde van de middag bekendgemaakt. De hele avond ging het er verder over op radio en tv. Alle grote kranten hebben vanmorgen een foto van haar op de voorpagina. Ja, dat was denk ik geen andere keuze, hè?
2: Voor... Nee, en we hebben eigenlijk meteen ook reacties binnengekregen van lezers. Daar ook naar gevraagd, omdat we merkten dat het veel opriep. En eentje wil ik eigenlijk wel even delen, die vind ik wel heel mooi. Mm-hmm. Van Petra Oortgijzen uit Amsterdam. Woensdag 30 september, tegen zessen, de IJzo van de Tolhuistuin, koorrepetitie. Lucas, dirigent en oprichter van de Space Choir, zegt tegen ons dat hij net hoorde dat Paulien Cornelis is overleden. Een schokgolf gaat door het koor. We zingen op ons allermooist I Will Always Love You. Met een snik voor Dolly en een traan voor Paulien. Op de pont op de terugweg lees ik in de app van het Parool haar tenslotte, het memoriam. Naast mij staat een jonge vrouw. Zij ziet wat ik lees, pakt haar eigen telefoon. Even later leest zij hetzelfde bericht. Onze weemoedige blikken kruisen. Taal is nu niet echt ons ding.
1: Oh ja, mooi.
2: Ja.
1: Dus jullie hebben gevraagd aan lezers,
2: ja.
1: Deel
2: je herinnering aan Paulien. En lezers deden het ook al uit henzelf nog daarvoor. Dat doen we vaker als er mensen overlijden die veel hebben betekend. Heb ook met Dolly Parton gedaan. En ik moet zeggen, ik heb zelf ook een hele warme herinnering aan Paulien. Een hele fijne wandeling staat mij bij. Nog in het begin van mijn journalistieke carrière, 7 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
2: Waar ik was echt nog een nobody. Nog steeds bijna een nobody. Maar goed, toen nou helemaal. Die mij heel erg heeft geïnspireerd, die wandeling. Om te doen wat ik ben gaan doen.
1: Dus ja?
2: En dat was voor haar waarschijnlijk maar 2 uur uit haar leven. Maar voor mij is dat...
1: Want hoe kwam het altijd... tot stand dan in de tijd?
2: Ja, op basis van een artikel wat ik had geschreven voor de Correspondent. Een heel persoonlijk essay. En ik dacht toen van, moet ik daar wat meer mee doen? Ik had een aanbod voor een boek gekregen. Ik twijfelde en zei... Hij reageerde daarop of ik had haar benaderd, dat weet ik niet meer. Maar ze maakte tijd voor mij en ze woonde bij mij in de buurt in Amsterdam-Oost. En opeens had ze uren de tijd voor mij.
1: Bijzonder lijkt me.
2: Heel bijzonder. Ja. Ik dacht ook, je bent toch veel te druk voor mij.
1: Ja.
2: Kom op.
3: Wat voor tips gaf ze je dan? Of wat voor advies wij zei, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Onbevreesd zijn. Dat vond ik heel mooi. En authentiek zijn. Ja, het klinkt echt als een totale open deur. Maar als je als 19-jarige in de journalistiek begint, dan denk je van, ik moet iets kunnen wat al die mensen op radio, tv en kranten die zo eloquent lijken of zijn, maar uiteindelijk lijken of overkomen. Dat moet ik ook kunnen. En zij zei, nee joh, maak je niet te veel zorgen. Wees gewoon jezelf, vertel je echte verhaal. En verder hebben we ook gewoon heel veel gelachen. Ze was in het echt ook gewoon heel grappig.
1: Ja. Merle? Jij bent ook docent Nederlands geweest. Alles gelezen van Paulien Cornelissen?
4: Oh, wel echt genoten. Maar sowieso, het raakte veel makkelijker soms aan leerlingen of aan mij. Aan bepaalde jongeren. Ik hoorde verhalen er ook over. Want het was soms zo simpel en soms zo rakend.
1: Ja.
4: Ze zag echt dingen die we allemaal zien. Maar ze wist de woorden erop te zetten. Ik vond het altijd zo mooi.
1: Ja, en ze maakte het laagdrempelig, denk ik ook, voor heel veel kinderen. Om taal leuk te vinden.
4: Ja, zeker, zeker. Maar ook soms gewoon omdat het korte stukjes waren. Dus ja, het kan soms heel simpel zijn.
1: Kon ze de aandacht er beter bij houden, die kinderen. Ja. Ze was ziek, dat was bekend, Ilko. En toch komt haar overlijden als een verrassing. Voelde dat voor jou ook zo?
3: Ja, ik wist uiteraard dat ze ziek was. Ook omdat ze er zelf veel over schreef. Of erop terugkwam. Of in haar stukjes over haar ziekenhuisbezoeken enzovoort. En we wisten natuurlijk van de slimste mensen. Ben geen vaste kijker hoor. Maar ook ik wist dat ze daar herkenbaar ook. Er ook over verteld had dat ze ziek was in een interview.
1: Ja.
3: Ja, het heeft denk ik ook met de leeftijd te maken. Dan schrik je ook nog extra.
1: Mm-hmm, 50?
3: Ja, ik ben zelf 50. Dat is ongelooflijk jong. Ik denk dat dat er alles mee te maken had.
1: Ja.
3: Dus dan kan je nog weten dat iemand ziek is. En dan kan iemand nog een soort publiek bezit zijn.
1: Ja, en ook misschien wel, ze schreef niet over de ziekte zelf.
3: Nee.
1: Ze schreef wel over de wachtkamer bijvoorbeeld, waar ze af en toe zat.
3: Ze zat niet op, ik kende haar niet op persoonlijk, zeg ik erbij. Maar het leek er niet op alsof ze op medelijden zat te wachten. Die stukjes waren ook vaak heel grappig en helemaal haar genre natuurlijk. Mm-hmm.
1: En daardoor wisten mensen ook niet... hoe haar werkelijke toestand is, zal ik
3: misschien
1: maar zeggen.
3: Misschien denk je dan, het valt nog mee of het is te redden. Ja. Zou kunnen. Ja.
2: Je bent ook aan zelf, iemand, hè?
1: Ze had zelf ook een keer gezegd, las ik... je moet alleen over dat soort zaken praten vanuit het litteken en niet vanuit de wond. Vond ik ook zo mooi gevonden.
2: Ja, doorgaan, hè, blijkt daaruit ook weer.
1: Ja, en dat als het achter de rug is, dan kun je reflecteren en dan kun je erover schrijven, maar niet als je midden in die pijn

0: zit.
1: Ze schreef over de sokken van het ziekenhuispersoneel, las ik.
0: Ja. Ja, dat ze daar heel veel identiteit uithalen. Ja. Dat is het enige wat ze hebben.
1: Ja, en dat je daar weer een stukje uitperst.
0: Ja, het is natuurlijk ook te zien elke dag nog op tv als jurylid van De Slimste Mens. Die afleveringen zijn voor de zomer opgenomen. En dat is dan altijd een beetje gek in deze situaties, want ze zit daar gewoon. Tuurlijk, ze heeft petjes en mutsjes op, hè, dat legt ze ook uit. Dat kwam door de chemo, dat is haar haar verloor, dat niet overtuigend wilde teruggroeien. Maar eigenlijk liep ons beeld misschien daardoor te riem ook wel een paar maanden achter van haar.
2: In zekere zin wel. En nou ja, die aflevering is gisteren dan niet uitgezonden. Maar ik denk dat het ook wel weer een heel mooi eerbetoon is om de komende weken haar wel te blijven zien. Mm-hmm. En ook een confrontatie inderdaad met dat het beeld wat we op tv zien, dat niet conform de realiteit
0: ja,
2: was.
0: Ja, want het gaat vanavond alweer verder.
2: Ja.
0: Ja. Klopt, ja. Is dat een logisch besluit voor jullie?
1: Ik kan me niet anders voorstellen dan dat daar in elk geval heel erg van tevoren ook over na is gedacht. En ja. Met de familie over is gesproken enzovoort. En als iedereen dan aan boord is, vind ik het ook logisch. Ja. Ja.
0: Het nieuws werd aan het einde van de middag dus bekendgemaakt. Ilko, dan hebben jullie nog wel even de tijd. En ja. Dan wil je natuurlijk ook aandacht aan besteden in Nieuwsuur.
1: Zeker.
0: En jullie hebben gekozen voor Frits Spits.
1: Ja.
0: Onze taalman, zal ik maar zeggen. Ja. Die voorheen de Taalstaat presenteerde waar zij vaak te gast was. Kun je ons meenemen hoe het op de redactie gaat als zo'n bericht bekend wordt en hoe je dan tot je keuze komt?
1: Ja, want je wil er inderdaad aandacht aan besteden, uiteraard. Heel veel mensen kennen haar. En dus ga je mensen bellen. Dat zijn, dat hebben mijn collega's gedaan, ik zelf niet, maar dat zijn best wat ongemakkelijke telefoontjes altijd. In een enkel geval, ik weet niet of dat gisteren is gebeurd. In het verleden wel. Soms ben je degene die de boodschap brengt. Weet iemand het nog niet. Soms bel je mensen van wie je weet. Die zitten diep in de rouw. Maar ja, misschien is dat juist een reden dat ze wel willen. Of zeggen ze eerlijk dat ze niet willen. Het zijn niet de makkelijkste telefoontjes. Nee. Uiteindelijk hebben mijn collega's Frits Spits weten over te halen. Natuurlijk net zo'n liefhebber van taal als Paulien Cornelis. Nee. En een groot bewonderaar van haar. Wat volgens mij, we hoorden net een stukje in het fragment, volgens mij een heel mooi gesprek was. Mm. Maar ja, je belt natuurlijk een heleboel mensen om te kijken wie heeft de meest verse herinneringen, wie heeft het beste verhaal, even cru gezegd.
0: Ja. Want je wilt natuurlijk zo'n goed mogelijk portret van iemand maken. Dat iemand echt recht doet, zal ik maar zeggen, bij leven.
1: En dat doe je misschien wel met de meest intieme. Dat doe je misschien wel het best met haar meest intieme kring. Alleen die ga je weer niet zo snel bellen natuurlijk.
2: Het zijn lastige telefoontjes en je moet het altijd doen. En je moet het altijd vragen, want anders weet je het niet. Maar je moet dat wel met heel veel respect doen. En als iemand zegt, ik ben daar nu helemaal niet aan toe. Dat is daar anticipeer je eigenlijk wel een beetje op dat het kan gebeuren.
0: Ja, en misschien zelf ook op een gegeven moment de keuze maken dat als niemand wil uiteindelijk die jij echt geschikt vindt, om het dan niet te doen of anders te doen.
1: Nee, om het dan niet te doen. Daar hadden we gisteren ook op uit kunnen komen. Want het kwam best laat, geloof ik, tot stand. Ik denk dat we Frits Spits niet gelijk te pakken kregen of wat dan ook. Nee, daar kijk je, dan doe je het niet, denk ik. Of laat je het aan het nieuwsgedeelte bij ons, dus vrij kort. Want je wil ook niet met iemand gaan praten die de persoon 20 jaar geleden voor het laatst sprak.
0: Je wil haar niet tekort doen. Wij gaan naar jullie mediamomenten. Ilko, jij was gisteravond bij een lezing in de Bali van de Amerikaanse journalist Patrick Redden Keefe. Er waren meer mensen, Tarim bijvoorbeeld.
1: Mijn buurman ook. Ja.
0: Kwamen we net af. Die was er ook, maar goed, zometeen gaan we naar jou, Tarim. Voor de mensen die hem niet kennen, Ilko, wie is dit?
1: Ja, nou, Patrick Redden Keefe is auteur van de New Yorker, het Amerikaanse tijdschrift, en vooral ook bestseller auteur. Dus hij heeft de afgelopen 20 jaar over de meest uiteenlopende boeken, of onderwerpen, boeken geschreven over de troubles in Noord-Ierland, over Chinese mensensmokkel naar New York. En dit jaar, en daarna was hij hier, ontrafelt hij het verhaal van een jongen in Engeland, een jongen van 17, die of van een balkon springt of geduwd wordt. Daar zijn we niet helemaal achter. En zijn familie wil weten wat er is gebeurd. En dat is eigenlijk wat hij telkens doet. Hij pakt een klein verhaal, vaak een familieverhaal, en probeert aan de hand daarvan een groter verhaal te vertellen. Al zijn boeken zijn bestsellers, ze worden vaak verfilmd. En hij was in de Bali uitgenodigd voor een gesprek over hoe vertel je een verhaal, hoe ga je om met bronnen.
0: Dat zijn allemaal journalistiek onderbouwde.
1: Ja, zeker. Boeken. Er zaten dus ook heel veel journalisten in de zaal, onder wie dus ook Tadim. Ja, en dan hoor je gewoon, kijk, in een tijd waarin het wordt vaak gesomberd over de journalistiek en over verhalen vertellen. En er is altijd te weinig geld en te weinig tijd en te weinig mensen. En dan vind ik het inspirerend om dan iemand te horen praten over hoe die te werk gaat. En om hem, en het zijn soms misschien open deuren, maar ga bij de bushalte niet op je telefoon zitten, zei hij, maar kijk om je heen. Praat met vreemdelingen. ben niet de hele tijd zelf aan het woord, maar laat ze hun verhaal vertellen. Snap je? Dus slurp al die verhalen op. Dat zei hij eigenlijk. En wat ik ook mooi vond. Dit nieuwste boek gaat dus over een jongen die is overleden en zijn ouders willen weten hoe het zit en krijgen te weinig hulp van de politie. En dan gaat hij met iedereen in de kring van de jongen in gesprek. En uiteindelijk zegt iemand tegen hem: ik kan je nu een verhaal vertellen, maar ik vertel het je alleen als je belooft dat je het niet opschrijft. Dit is off the record. Nou, hij denkt: oké, vertel dan maar. Vervolgens hoort hij dat verhaal en hij weet op dat moment: ja, shit. Dit moet in mijn boek. Dit kan ik niet. Alleen, ik heb net beloofd dat ik het niet gebruik. Dus hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik geloof dat hij 1,5 jaar nodig had en uiteindelijk staat het in het boek.
0: Oké. Okay. Dus nou ja, geduld is allemaal ook een belangrijke.
1: Sorry?
0: Geduld is ook een belangrijke
1: eigenschap. Ja, goed, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren.
2: Nou,
1: maar
2: klopt.
1: Dat soort lessen. Ja.
2: Openstaan als journalist, dingen in je opnemen, luisteren. En dus ook inderdaad geduld betrachten als je denkt van dat gaat niet lukken. Nou, dan kan het toch wel lukken. Ik vond zijn mooiste tip de waslijn. Dat zei hij op het eind. Want dat boek Land and Falling gaat eigenlijk over heel veel. Het gaat over die jongen inderdaad, zoals Ilko zegt. Maar het gaat ook over een Londen dat heel snel verandert na de deregulering van de City of London. Het gaat over gangsters en bendegeweld. Het Russisch oligarch gaat alle kanten op eigenlijk. Het zijn allemaal soort van kledingstukken aan een waslijn. En dat kan, maar je moet ervoor zorgen dat je verhaal, dat is dan die waslijn, dat niet breekt. Dus het moeten we allemaal kunnen dragen, want anders meandert het te veel.
1: Die had ik opgeschreven inderdaad. En er was nog één tip die hij kreeg van een oude redactiechef van hem. En dat vond ik ook heel grappig. Want de New Yorker waar hij voor schrijft staat bekend om zijn fact-checking. Hè. Daar wordt elk detail wordt nog eens nagebeld. Dus die oude redactiechef van hem, die had tegen hem gezegd van: if your mother tells you she loves you, go check it out. Neem niets voor waar.
0: Zelfs dat moet je nog eventjes
1: nabellen.
0: Zelfs
1: dat moet je nog even checken.
0: Ja. Dus we gaan allemaal het boek lezen, begrijp ik. London and Falling, om mee te beginnen.
2: Ja.
0: Tarim, jij wilt in jouw moment hebben over de film NASA. Die is vandaag in de bioscoop te zien. Dat is ook de aanleiding. We hebben het hier al vaker over deze film gehad in het mediaforum. Het is een film van twee in eigen land inmiddels gehate Israëlische filmmakers. Die 24 Israëlische

0: gebruik. Dus hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik geloof dat hij 1,5 jaar nodig had en uiteindelijk staat het in het boek.
1: Oké. Okay. Dus nou ja, geduld dat zijn allemaal... ook een belangrijke...
0: Sorry?
1: Geduld is ook een belangrijke
0: eigenschap. Ja, nou ja, goed, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren. Nou, maar klopt. Dat soort lessen. Ja.
2: Openstaan als journalist, dingen in je opnemen, luisteren. En dus ook inderdaad geduld betrachten als je denkt van dat gaat niet lukken. Nou, dan kan het toch wel lukken. Ik vond zijn mooiste tip de waslijn. Dat zei hij op het eind. Want dat boek London Falling gaat eigenlijk over heel veel. Het gaat over die jongen inderdaad, zoals Ilko zegt. Maar het gaat ook over een Londen dat heel snel verandert na de deregulering van de City of London. Het gaat over gangsters en bendegeweld. Het Russisch oligarch, het gaat alle kanten op eigenlijk. Het zijn allemaal soort van kledingstukken aan een waslijn. En dat kan, maar je moet ervoor zorgen dat je verhaal... Dat is dan die waslijn dat niet breekt. Dus het moeten we allemaal kunnen dragen, want anders meandert het te veel.
0: Ja, grappig, die had ik opgeschreven inderdaad. En er was nog één tip die hij kreeg van een oude redactiechef van hem. En dat vond ik ook heel grappig. Want de New Yorker waar hij voor schrijft staat bekend om zijn fact-checking. Hè. Daar wordt elk detail wordt nog eens nagebeld. Dus die oude redactiechef van hem die had tegen hem gezegd van... If your mother tells you she loves you... Go check it out. Neem niets voor waar.
1: Zelfs dat moet je nog eventjes nabellen.
0: Zelfs dat moet je nog even checken.
1: Ja. Dus we gaan allemaal het boek lezen, begrijp ik. London Falling om mee te beginnen.
2: Ja.
1: Okay. Tarim, jij wilt in jouw moment hebben over de film NASA. Die is vandaag in de bioscoop te zien. Dat is ook de aanleiding. We hebben het hier al vaker over deze film gehad in het mediaforum. Het is een film van twee in eigen land inmiddels gehate Israëlische filmmakers. Die 24 Israëlische militairen interviewen over de vernietiging van Gaza. Hè?
2: Ja.
1: Vertel, waarom is het jouw mediamoment?
2: Ja, dus deze film, Neset Agavi, dat is Hebreeuws voor nevenschade... die toont eigenlijk aan hoe het Israëlisch leger te werk is gegaan in Gaza. Mm-hmm. Wat mij betreft anatomie van een genocide, zou je kunnen zeggen. En die is vanaf vandaag te zien. Maar er is ook wel wat te doen over vertoningen die gepland stonden... op en rondom 7 oktober... De makers die worden intussen ernstig bedreigd, zoals je zei. Dat staat buiten kijf. Maar zij hebben ook opgeroepen om die film niet te vertonen.
1: Die makers zelf, hè? Hebben ze eerder ook al gedaan.
2: Ja, en dat gaat dan om veiligheidsredenen, zeggen zij, zonder dat nader te specificeren. Dat wordt dus ook opgevolgd in enkele Nederlandse filmhuizen.
1: Ja, om hem niet te vertonen op en rond 7 oktober.
2: Precies,
1: ja.
2: Dat gebeurt bijvoorbeeld in Delft niet. Dat kwam ook mede door kritiek van onder meer het Israel Defense and Security Forum, namelijk dat deze datum ongepast is. Ook het Forum in Groningen heeft besloten om die vertoningen af te blazen zonder verdere opgaan van redenen. Ja. Opvallend vind ik dat, want het wordt niet overal gevolgd. In Italië, Denemarken, Amerika staan die vertoningen wel nog gepland.
1: Dus ondanks dat de makers zelf vragen, doe dat niet, doen sommige bioscopen het wel.
2: Ik denk dat je veiligheid specifiek en concreet moet beoordelen en lokaal. Dus ik snap niet zo goed waar deze oproep vandaan komt. De oproep in Delft...
1: Van de makers niet bedoel je?
2: De oproep in Delft die was ook gesteund met het argument dat het ongepast zou zijn om de film op deze datum te vertonen. En ik denk dan eigenlijk dat je twee dingen door elkaar haalt of twee dingen naast elkaar bestaan. Want het is natuurlijk vreselijk wat er op 7 oktober is gebeurd. Mm-hmm. Maar die film die laat ook zien wat er daarna is gebeurd. Het zijn twee losse dingen. Een van de makers, Yuval Abraham, heeft zelf ook gezegd dat erkenning van wat er in Gaza gebeurt, zo zei hij, doesn't diminish for a second wat Hamas op 7 oktober heeft gedaan.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, wat is er mis mee om het iedereen rekening te houden en hem even een paar dagen niet uit te zenden?
2: Je hoeft er niet heen. Je kunt er gewoon heen. Je moet er heen kunnen.
1: Dat is een ander argument, maar wat is er mis met het argument om te zeggen, als de makers het ook niet willen, hè, en ook aan de Israëlische kant mensen zeggen, doe het nou maar niet, want het is gewoon een hele gevoelige datum.
2: Nou, ik snap dat de makers veiligheidszorgen hebben over henzelf, en ook in Israël, maar ik denk dat je veiligheid lokaal moet beoordelen. Dus als er dreigingen hier zijn...
1: Nee, dat snap ik. Ook... Ja, maar ook voor hun eigen veiligheid... Misschien?
2: Nou ja, dan, ik ben wel benieuwd wat dan die concrete zorgen zijn.
1: En dan is er nog de Israëlische kant. Als ze daar zeggen, joh, liever niet.
2: Ja, dus ik ben. Maar kijk, ook een overheid heeft de verplichting om een filmvertoning door te laten gaan als die bedreigd wordt. En ik vraag me af wat hier de specifieke zorgen zijn. Ik vond het best opvallend.
1: Ja, Ilko, wil je dat?
0: Ja. Nou, ik ken die oproep inderdaad. We hebben er ook aandacht aan besteed. Om te doen naar aanleiding van dat filmhuis in Delft.
2: Ja.
0: Ik kan me voorstellen, die makers volgend in hun redenering misschien, dat ze bang zijn dat hun boodschap juist verkeerd wordt uitgelegd en dat het door het te vertonen op 7 oktober juist als provocerend wordt gezien. Snap je? Dus dat uiteindelijk hun boodschap daardoor verloren gaat. Ik weet niet of dat meespeelt. De tegenwind vanuit... Ik zag dat kort voor deze uitzending. Ik heb het nog niet kunnen lezen. Maar is het IDF met een uitgebreid factsheet gekomen? Het Israëlische leger. Dus met hun antwoord op de film, zeg maar. En waarom het volgens het Israëlische leger allemaal flauwekul is. Dus die tegencampagne is...

0: zo sterk. En misschien dat dit verzoek van de makers daar wel mee te maken heeft. Omdat ze zeggen, ja, als het op 7 oktober wordt uitgezonden, dan denken misschien wel mensen dat dat juist onze bedoeling is. Mm. Maar goed, daar ga ik ook een beetje gissen, hoor. Maar ik voor mij voorbij iets te zeggen.
1: Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk ook op alle andere data gebeuren. En dat gebeurt al met ze in Israël. Dus wat dat betreft hangt het niet zo op die datum, zou ik zeggen. Wat betreft hun zorgen.
0: Dat is waar.
2: Dan gaan we het hebben over de mislukte executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee. De 2 dodelijke injecties die ze kreeg bleken niet voldoende. Ze bleef leven, zo verklaarden onder andere journalisten die bij de executie aanwezig waren.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal.
4: When the curtains were open, she was kind of inconsistently going in and out of snores and silence. When the curtains closed the final time at 8:05, we could consistently hear her snoring, and then it kind of developed into a snore squeak and then a snore, and even at 8:53 when the microphone was cut off, we could still hear snoring.
2: Ja, ik zal het een beetje vertalen. Ik parafraseer, maar ze had dus al gevraagd van, joh, het brandt heel erg in mijn arm, is dat normaal? En op een gegeven moment hoorde ze haar luid snurken. Dat betekende dus dat ze nog in leven was. Ilko, ook hier in Nederland was deze executie en misschien wel vooral nog die aanloop daarnaartoe de afgelopen dagen volop in het nieuws. Ja. Hoe verklaar je dat?
0: Ik weet niet of het met meer te verklaren is dan een, ja, noem het een morbide fascinatie met de doodstraf. Ik bedoel, wij kennen het niet. We weten dat het in Amerika plaatsvindt, zo'n 20 keer per jaar. Ik kan me voorstellen dat mensen dat aanklikken. Ik weet niet of het ingewikkelder is dan dat. Ik weet dat er een documentaire over is gemaakt. Of dat Jessica Valerius, de Nederlandse documentaire, maakt ze aandacht voor haar zaak heeft gehad. Ik weet niet of het daardoor meer aandacht heeft gekregen.
2: Maar je zou zeggen, als het 20 keer per jaar plaatsvindt, dan lezen we hier ook 20 keer per jaar over. Ja. Maar dat is ook weer niet zo.
0: Nee, want kijk, even los van wat je verder van de doodstraf vindt. En ik vermoed dat we hier ongeveer allemaal hetzelfde daarvan vinden. Alleen, het gaat meestal goed, als je dat dan zo mag noemen, volgens plan, laat ik het zo zeggen. Dus de meeste doodsexecuties worden uitgevoerd en halen dan de pers niet. Misschien dat het nog uitmaakt dat veel van de ter dood veroordeelden zwarte zijn in Amerika. En ik denk dat een witte vrouw eerder de pers haalt, eerlijk gezegd.
2: Ja, want de aanloop naar haar executie toe, kijk, die mislukking, dat weten we nu.
0: Ja.
2: Dus nou, dan snap je nog, oké, dat is nieuws, maar de aanloop er naartoe.
0: Nee, ook. Maar dat is ook omdat de rechter heeft het. Nou, een aantal dingen. De rechter heeft het teruggefloten. Het Hoge Rechtshof heeft het alsnog goedgekeurd. Het gaat om een moord die deze vrouw pleegde. Ze is nu 50, geloof ik, toen ze 18 was. Mm-hmm. Dus dat is ook heel erg lang geleden. Dus het is sowieso al een zaak waar heel veel om te doen is geweest. Van is dit wel zoveel jaar later, 30 jaar later, nog wel rechtvaardig om überhaupt haar te dood te brengen, los van wat je verder van de dood zou.
2: Er zit gewoon heel veel opmerkelijks aan. Ook.
0: Ja, er zit heel veel opmerkelijks aan.
2: En overigens gaan de eerste vrouw in 200 jaar die in Tennessee in die staat ter dood.
0: Dat weet ik niet zeker. Ik dacht, er zijn 20 vrouwen ter dood veroordeeld of ter dood gebracht sinds 1976, sinds de herinvoering van de doodstraf. En het is in Tennessee misschien nog langer geleden.
2: Ja, Tarim?
1: Morbide fascinatie voor doodstraf eens, maar ik denk ook Amerika-fascinatie. Doodstraf wordt in 53 landen nog gehandhaafd bij wet en praktijk. Daar lees je dan weer heel weinig over. Mm. En ik mis ook nog wel een beetje duiding over hoe zit dat nou precies met die doodstraf daar in de VS. En wat voor tegenstemmen zijn er, waar is hij wel afgeschaft in welke staten. Dat is nog wel uitleg die ik graag zou zien, behalve het nieuws over alleen deze
2: casus.
1: Oh ja, dus
2: het is heel erg ingezoomd op deze casus.
1: Vind ik wel.
2: En jij mist dan het grote plaatje.
1: Ja, mis ik wel een beetje.
2: Ja, Ilko?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik heb wel gelezen. Elke keer staat in de berichten weer bij in hoeveel staten het wel en niet mag. En hoe vaak het misgaat ook. Hè. Maar goed, misschien kan dat nog meer. Het gaat, kijk, de keren dat het misgaat, het gaat nooit gezellig mis. Het gaat al vrij snel gruwelijk mis. Omdat ze een ader niet kunnen vinden. Omdat er vlammen uit een elektrische stoel staan. Ja, het is niet heel, heel prettig op de vroege ochtend. Maar dat soort verhalen levert het altijd op. En dan heb je altijd journalisten die erbij zijn en die erover vertellen, zoals je net hoorde.
2: Ja, ja. Merle, snap jij dit? De morbide fascinatie met de doodstraf die we hebben hier?
5: Nou, het is zo onbekend voor een heleboel van ons. Dus ik denk dat dat heel logisch is. Ik denk dat true crime is ook helemaal populair natuurlijk. En betekent niet dat we erin willen leven, maar betekent wel dat we ervan willen leren. En misschien is dat ook een uitgangspunt hierbij.
2: Ja. Ilko, is dit nou zo'n verhaal dat je als nieuwsuur blijft volgen? Want het is dus mislukt. We weten niet hoe het met haar is.
0: Nee, we hebben het er vanochtend over gehad. En het zou kunnen dat we vanavond aandacht aan gaan besteden. En misschien ook wel op de manier wat jij zegt. Maar dat weet ik nog niet op dit moment.
2: Oké, we gaan het zien. Dankjewel in ieder geval voor je komst naar het Mediaforum. Jullie allebei, Tarim Ramjan en Ilko Bos van Rozentaal. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over roken? Want het is 1 oktober. En dan weet je het wel, het is het begin van Stoptober. Heeft u vragen over roken of het stoppen ermee? Bel 0800-1101. Gaan wij naar Kirsten Klomp met de hoofdpunten van het nieuws.
6: NPO Radio 1.
7: Sierra Leone krijgt dit jaar geen geld meer van de Europese Commissie, omdat het land drugscrimineel Jos L., oftewel Bolle Jos, niet wil uitleveren. Sierra Leone zou dit jaar nog 18 miljoen euro steun van Brussel krijgen, maar dat gaat dus niet door. Justitieminister Van Wil hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De co-piloot stak de gezagvoerder gisteren neer. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. En die nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
8: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
7: Die nieuwe wet moet in 2028 ingaan. En bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. Er is nog niemand opgepakt.
2: Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Hoe is het op de weg?
9: Nou, er staan 3 files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen. De vertraging is ook 13 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 6 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem. 12 kilometer file tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging 20 minuten.
10: Tot 11:30. Roos Abelman.
2: Spraakmaker Merle Blom is de kerstverse voorzitter van de Nationale Jeugdraad, de belangenorganisatie die opkomt voor wat jongeren nodig hebben. En laat het nou gisteren in de Tweede Kamer 5 uur lang zijn gegaan over het jeugdbeleid in ons land. Wij gaan zo meteen uitgebreid daarover praten, wat er over gezegd is. En we praten ook over jouw missie, Merle, voor de jeugd in Nederland. Het is vandaag 1 oktober en dus begint ook weer de campagne Stoptober, die mensen wil inspireren en steunen bij hun poging te stoppen met roken. Aangeschoven om al onze vragen over te beantwoorden is longpatholoog Danielle Cohen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: Fijn dat u er bent. En u kunt vragen stellen door te bellen, onder andere met de 0800-1101. Mevrouw Cohen, u zet zich in voor een rookvrij 2040. Afgesproken ooit in het preventieakkoord. Maar de cijfers zijn niet echt positief. Hè? Onderzoek van het Trimbos Instituut, althans de laatste cijfers die ik kon vinden, laten zien dat het percentage mensen dat rookt wel blijft dalen, maar die afname die gaat de laatste jaren minder snel.
11: Ja, die stagneert. En onder de jeugd, onder jongere mensen, lijkt dat eigenlijk ook weer langzaam te gaan stijgen. Zeer zorgelijk.
2: Ja, dus dat betekent dat het niet alleen stagneert uiteindelijk in de totale cijfers, maar misschien zelfs weer toeneemt?
11: Nou, ik denk dat we dat beginnen te zien. En de oorzaak is denk ik de vape, die een opstap is voor het roken, waardoor weer een nieuwe generatie eigenlijk naar die sigaret toe geleid is.
2: Oh ja, want wij kijken dus vanmorgen alleen naar het roken met de ouderwetse sigaret?
11: Zeker niet. Stoptober is voor iedereen met een nicotineverslaving. En dat kan door de sigaret, de vape, snus, verhitte tabak. Allemaal dezelfde verslaving die moeilijk is om mee te stoppen.
2: Oké, dus dat valt allemaal onder Stoptober.
11: Zeker.
2: Ja. Dat staat dus in het teken van het stoppen met roken. Waarom is dat nou voor veel mensen zo moeilijk?
11: Omdat het een heel verslavend product is. Mensen weten echt wel dat roken zo slecht is. En de meeste rokers willen ook stoppen. Maar het product is gewoon doelbewust zo verslavend gemaakt.
2: Ja, is er ooit onderzocht dat iedereen die rookt al een keer geprobeerd heeft te stoppen met roken?
11: Volgens mij is het zo dat meer dan 60% van de rokers een stopwens heeft. En mensen hebben gemiddeld 5 tot 6 pogingen nodig voordat dat lukt.
2: Oh ja.
11: Dus ja, er is denk ik een hele grote stopwens onder alle rokers.
2: Ja. En er zijn dus heel veel jongeren die dus zijn gaan roken. En die beginnen dan bij een vape.
11: De vape is zo'n aantrekkelijk instapmodel. Het is zo makkelijk om daarmee te beginnen. Door de zoete smaakjes, de zachte damp. Dus ja, jongeren worden daar vaak op heel jonge leeftijd al door verleid. En vervolgens raken ze hartstikke verslaafd. En zie je dat ze aan het eind van de middelbare school rokers zijn geworden.
2: Ja, ja, en kom er dan nog maar eens vanaf. We gaan hier zo meteen uitgebreid verder over praten. Doen we ook aan de hand van uw vragen. Stel ze dus via 0800 1101 of stel ze via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1, daar kunt u dan een berichtje voor mij achterlaten. Dan hoor ik u wellicht zo meteen. En dan gaan wij met zorgvuldig gekozen woorden naar de vraag van onze spraakmaker van vandaag.
12: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
2: Vandaag bemand door Marcel Dekker. Marcel, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Roos Abelman.
2: Echt onze met taal goochelende verslaggever, zou ik willen zeggen.
13: Ja. Ja. En... ja, ook een beetje door het overlijden van Paulien Cornelissen, zou ik haast zeggen, Roos. Ja. Die de taal natuurlijk heerlijk heeft gemaakt voor ons allen. Hoeveel er ook door je mond gaat en hoe rauw het soms ook de stembanden laat trillen. Mm. Het blijft in niet te tellen overtreffende trappen het hemelbed waarop we eindeloos kunnen vrijen met onze beeldschone taalschat. Die heb ik even voor Paulien bedacht, deze zin. Eens even kijken of Sarah Graagestein, de gast die naast mij staat, ook iets met taal heeft. Ja, nou, dat weet ik wel, maar is die ook heerlijk?
14: Absoluut, een genot.
13: Ja?
14: Ja, zeker. Taal is alles voor mij.
13: Ja. U bent naast andere zaken taalstrateeg. Wat is dat, taalstrateeg?
14: Klopt, een taalstrateeg gaat eigenlijk op zoek naar de boodschap in de veelheid van boodschappen die je kunt geven en zorgt voor duidelijke taal. Een taal die zegt wat je ermee bedoelt.
13: Ja. Nou, wat blij dat u naast mij staat om een taaie, maar mooie vraag te beantwoorden van onze spraakmaker Merle Blom. Een vraag over woorden, Merle.
5: Ja, klopt helemaal. Ja, ik zal even uitleggen waar ik hem vandaan haal. Ik ben zelf ook heel geïnteresseerd in taal, dus het komt allemaal een beetje samen vandaag. En ik heb het gevoel dat we altijd woorden vanuit een bepaalde visie zien. Alles is geframed door hoe wij in het leven staan. En woorden zijn daar natuurlijk een middel in die we gebruiken. En heel veel woorden zijn ook politiek geladen. Dus ik dacht, ik mag een vraag stellen. Kunnen woorden überhaupt echt neutraal zijn?
13: Ja, Sarah Graagestein, neutrale woorden. Wat zijn dat voor woorden eigenlijk als we er heel hard over nadenken?
14: Ja, mijn korte antwoord zou zijn, bestaat natuurlijk niet, hè, neutrale taal. Maar ik ga graag een beetje mee op die zoektocht. En als je dan gaat zoeken naar waar wordt het neutraler, dan moet je het toch in de hele abstracte hoek zoeken, denk ik.
13: Ja?
14: Ja. Want hoe minder het associeert in het brein, hoe meer... ja, eigenlijk een soort van in de buurt van neutraliteit, ja, komt.
13: Ik denk aan lidwoorden bijvoorbeeld. Daar heb je nog niet direct een associatie bij, de, het, een.
14: Nee, dat moet je dan toch iets breder kaderen voordat het wat wordt. Hè. Maar ook het woord getal, ja. Het doet wel iets in mijn hoofd. Ja. Maar of het nou een enorme lading heeft...
13: Nee, daar word ik niet zwetend van wakker 's ochtends van het woord getal. Denk
14: ja,
13: ik
14: wel, maar dat is meer een persoonlijke overtuiging.
13: Uw hypotheek bijvoorbeeld. Ja, ik heb uw doopcel even gelicht. En ik denk dat geen enkel woord ladingloos voor u is. Ik ga toch eens proberen kijken of u associatieloos dat woord kunt bekijken. Water...
14: Dan denk ik aan thuis, want ik woon aan het water.
13: Ja, oké, lukt niet. Perculator dan misschien?
14: Ja, die heb ik niet, want ik heb je net een kopje oploskoffie geserveerd.
13: Oké, touwslager?
14: Dan denk ik aan mijn ouders, want die wonen in Vlaardingen.
13: Ja, het lukt niet, hè?
14: Nee, het lukt niet. Wat zijn jouw associaties eigenlijk bij touwslager?
13: Dat is oude water, denk ik, waar ik elke ochtend langs rij op weg naar het werk.
14: Ah.
13: Daar had je er eentje vroeger.
14: Lukt jou dus ook niet?
13: Nee, het lukt mij totaal niet, hoor. Want ik kon echt werkelijk geen enkel woord, neutraal woord bedenken wat geen enkele associatie oproept. Eigenlijk hebben woorden altijd een lading. Krijgt ook meer lading naarmate je ouder wordt, denk ik toch?
14: Ja. Ja. Ja, daar zit wel een interessant fenomeen achter. Namelijk dat als ons brein eenmaal een associatie heeft gelegd, dan gaan we er ook steeds meer naar op zoek. Dus die associatie wordt ook sterker en sterker naarmate we hem vaker zien. En naarmate we hem vaker zien, wordt hij weer sterker en zien we hem makkelijker. Ja. Dus associaties zijn zelfbevestigend.
13: Ja, hoe ontstaat die lading eigenlijk? Is dat gewoon heel simpel cultuur, ervaring, dat soort dingen?
14: Ik denk dat je dat kunt indelen in drie lagen. Eerst universele ervaring, bijvoorbeeld omhoog, positief, omlaag, negatief. Dat ervaren we door gewoon de wereld te ondergaan. Maar daarnaast ook inderdaad culturele ervaring. De verhalen die we elkaar vertellen, de sprookjes, maar de roddels en alles. En dan ook je persoonlijke ervaring. Ja. Hoe word je genoemd? Hoe...
13: Soms in één taalgebied kan een associatie met een bepaald woord iets heel anders oproepen. U gaf al over de telefoon een heel mooi voorbeeld. Kartel, in België is dat iets heel anders dan hier.
14: Nou ja,
13: hier is het negatief.
14: Ja, ja, in België is het veel minder negatief. Want ik was daar vorige week voor een workshop. En daar zeiden ze, kartel, nee, is helemaal niet zo heel erg. Toen dacht ik, huh? Bij ons wel. Ja. Dat is heel negatief. Maar dat, zo zie je maar, ja. Dus het staat echt niet vast. Nee. Maar het, je kan het ook niet loskoppelen.
13: Nee. Elk woord heeft lading. We moeten ook naar de politieke arena kijken. Daar krijgt het per definitie lading een woord. Wordt heel bewust ingezet. Noemt u eens een paar.
14: Nou ja, het gaat nu heel erg over de samenwerking, een constructieve samenwerking. En wie is dan een constructieve partner? Maar het gaat ook veel over de hardwerkende Nederlander. Die steekt telkens weer de kop op in de politieke arena. Ja,
13: precies, dat zijn de woorden die heel veel lading hebben. En ja, die we ook nooit meer kwijtraken in ons hoofd. Sowieso niet. Dankjewel. Eigenlijk dus, Merle, is niet één woord neutraal. De mens associeert er door ervaring, cultuur, zelfs mentale gesteldheid lustig op los. Alle woorden maken eigenlijk iets los. Het zijn de sleuteltjes die toegang geven tot herinneringen die we verbinden aan woorden. Ik heb het een beetje in de stijl van Pauline Cornelissen geprobeerd te formuleren.
2: Dank. Mooi. Dankjewel, Marcel. En ik vond het ook echt een leuke vraag, Merle, want ik had er nog nooit zo over nagedacht.
5: Ja.
2: En het antwoord vrij helder, toch?
5: Heel helder.
2: Hoeven we er nooit meer over na te denken. Neutrale woorden bestaan niet.
5: Nee, juist over nadenken. Juist de taal.
2: Nee, maar ik bedoel deze vraag, bedoel ik. Die
5: zeker
2: kunnen we,
5: die
2: hup, kunnen we
5: die is, die is door. Ja, zo dankjewel.
10: Spraakmakers.
2: Ja, stoptober is weer begonnen. De campagne die rokers moet stimuleren om van hun verslaving af te komen.
15: Mijn ouders die zeggen dat ik eigenlijk niet moet roken en als ze het heel dom vinden.
16: Met een Nord Stream sigaret beleeft men steeds de grootste pret.
17: Zien roken doet roken.
18: Maar je mag straks nergens meer roken.
19: Rook de beste sigaret voor uw gezondheid. Chewip. 10 voor 17,5 cent.
20: In tabak zitten veel ongezonde stoffen, zoals nicotine, koolmonoxide en teer.
21: Steeds meer jongeren roken. Na een hele lange periode van daling zien we een stijgende lijn.
22: Met al die vapes en die fruitsmaakjes enzovoorts. Via Instagram, TikTok, weet ik veel.
20: Stoppen met roken heeft altijd zin. Op elke leeftijd.
23: En hier toont de grootvader de oude wijsheid dat een rokend man een tevreden man is.
2: Ja, stoppen met roken. Dus daar hebben we het over in deze. Zijn er nog vragen? En Danielle Cohen, longpatholoog bij het LUMC in Leiden, beantwoordt al onze vragen. We gaan meteen naar de eerste. Francisca Wagenmakers, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
2: Wat is uw vraag?
24: Nou, ik heb nogal een confronterende vraag. In hoeverre zou het eigenlijk mogelijk zijn om in Nederland de verkoop van sigaretten te verbieden?
2: En waarom vraagt u dat?
24: Nou, omdat sigaretten eigenlijk uiteindelijk zoveel leed meebrengen. Het is met afstand het grootste risico op, voor onze gezondheid in de keuzes die we zelf maken. En de mensen die eraan beginnen, die begrijpen dat vaak nog niet. Die zijn vaak jong. Mm-hmm. En het is verschrikkelijk verslavend.
2: Ja. Ja, heeft daarom... u zelf ooit gerookt?
24: Nee, ik heb er nog nooit eentje opgestoken.
2: Oké, ja, dat helpt dan denk ik ook wel, toch? Waarom is het nooit verboden?
11: Het is een hele goede vraag, want als het nu op de markt zou komen, dan zou het natuurlijk nooit in de verkoop komen, zo'n giftig product. En er wordt ook zeker over nagedacht. De wet die hier het meest op lijkt is nicotine, een generationeel verbod. En dat betekent eigenlijk dat je gaat zeggen, iedereen geboren na een bepaalde leeftijd kan nooit meer sigaretten kopen. En die leeftijd ga je dan steeds ophogen. En zo faseer je de hele verkoop uit. Dat zou denk ik het dichtst in de buurt komen bij een algeheel verbod.
2: Ja.
11: En in Engeland is dat ook aan de hand. Dus daar worden stappen voor gezet.
2: En werkt dat ook?
11: Ja, die wet is nu voor het eerst aan de hand in één land in Europa. Dus dat weten we eigenlijk nog niet. Ja, ik denk wel dat het een van de beste wegen is.
2: Ja, maar wat je wel ziet in Nederland, we hebben dan accijnzen, die worden ook steeds verder verhoogd. Sigaretten worden ook echt steeds duurder. Zijn ook veel duurder dan in buurlanden als bijvoorbeeld Duitsland. En wat zie je dan? Ja, dat Nederlanders massaal de grens overrijden en daar hun sloffen in slaan.
11: Kijk, accijns is een van de krachtigste maatregelen. Prijs is een heel sterke stuurder van gedrag. Alleen, we worden nu eigenlijk ondermijnd, dat beleid om die prijs steeds op te hogen, doordat onze buurlanden iets anders doen. Dus hier hebben we echt wel een homogeen Europa nodig.
2: Mm-hmm.
11: Ik hoop ook echt dat daar stappen voor gezet worden komende tijd.
2: Ja, want zonder dat red je het niet.
11: Nou, zonder dat heeft het ook geen zin om het heel veel verder te gaan ophogen in één land, als je omringd wordt door allemaal landen die dat niet doen. Nee. Dus hier moeten we wel samenwerken.
2: Ja, er zullen ook een hoop mensen zeggen, althans die hoor ik nu binnen mij roepen, ja, wacht even, heel betuttelend hoor. Ik heb gewoon heel veel zin in die sigaret en ik wil hem gewoon kunnen kopen.
11: Ja, hier zit je altijd met een schoen die wringt. Maar hier denk ik ook dat een heel belangrijk ding is om te benoemen dat wil je het echt of ben je verslaafd? En wij hebben in de samenleving natuurlijk een taak om de zorg beschikbaar en bereikbaar te houden, om betaalbaar te houden. Dat moet allemaal samengaan met die vrijheid om iets te kunnen kopen. En dat wringt, want de zorg barst uit haar voegen. Dus we moeten iets doen aan de hoeveelheid ziekte die door roken komt. Ja, en dan is het denk ik een hele reële maatregel om te zeggen, dat gaan we zo onaantrekkelijk mogelijk maken door het duurder en minder bereikbaar te maken.
2: Ja, maar dat werkt dus nog niet echt in Nederland in ieder geval. Want nou, je zei het net al, het aantal jongeren dat rookt neemt toe.
11: Ja, ik denk niet dat dat komt doordat die accijns er is. Die heeft in de afgelopen 20, 30 jaar fantastisch gewerkt. Want de cijfers bleven altijd maar dalen. Toen kwamen er een aantal giftige elementen bij. Social media, waardoor de verkoop ineens weer online kon. De vape. En die twee hebben denk ik echt voor een kentering gezorgd, waardoor de vape en nicotineproducten ineens weer overal beschikbaar waren.
2: Ja, Franciska Wagenmakers, het zou de beste oplossing zijn, maar dan zou het wel Europa breed moeten.
24: Nou, dat weet ik niet. Als het in Engeland kan en als we het hier bijvoorbeeld al kunnen ontmoedigen, waarom zou het dan niet een stap zijn om in Nederland te beginnen?
2: Ja, nee, en daar heeft Engeland natuurlijk wel één voordeel ten opzichte van ons. Namelijk, als je daar het land uitrijdt, dan kom je in het water terecht. Dus dat is net even wat lastiger een slof halen, zal ik maar zeggen, als je dat in een andere Europese
11: land. Maar op zich, u heeft in die zin een beetje gelijk. Je mag in Europa een voortouw nemen. Er is een minimum ondergrens van maatregelen.
2: Ja.
11: Dus het is niet verboden om daarboven te gaan zitten. Dus dat Nederland een gidsland zou moeten
2: dat
11: zijn.
2: Dat zou kunnen, alleen de vraag is dan werkt het ook.
11: Ja.
2: Dat is een tweede. Maar u zegt, mevrouw Wagenmakers, doet er niet toe, gewoon doen.
24: Ja.
2: Gewoon gidsen. Ja.
24: Die stap zetten.
2: Ja. Dank voor uw deelname, Franciska Wagenmakers. We gaan naar Marianne, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Zegt u het maar.
0: Nou, ik zou heel, heel graag willen stoppen, maar alle pleisters en pilletjes helpen niet. Dus ik vraag me af, hoe staat het met de ontwikkeling van hulp en hulpmiddelen?
2: Oh ja, want hoe lang rookt u al?
0: Van 15e.
2: Ik
0: kom van de generatie in 57. Wij zaten in de auto met gesloten deur, ramen en een sigaar van tap.
2: Oh ja. Ja. Ja, bent u ook van die generatie met sigaretten nog op tafel bij een feestje?
0: Ja. En wat er allemaal bij hoort. Hè?
2: Ja. En u heeft dus al heel veel geprobeerd, hoor ik, om te stoppen met roken? Hoeveel pogingen?
0: 10.
2: Oh ja. En alles dus? Nicotinepleisters, wat is het, kauwgom?
0: Wij gaan uit Nederland naar een land gaan waar geen sigaretten worden kan kopen.
2: Ja. Ja.
0: En als ik bij de huisarts kom, buiten de pleisters, is het van, mevrouw, gaat u maar gezond leven?
2: Ja.
11: Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
2: Ja.
0: Die meneer heeft geen idee wat een verslaving is. Echt niet.
2: Nee.
0: Maar goed.
2: Maar een goede vraag, hoe staat het met de ontwikkeling van de medicijnen om te stoppen?
11: Ja, u vertelt het heel mooi en u laat ook zien hoeveel stoppogingen mensen soms nodig hebben en hoe moeizaam dat is. Ik denk dat er consensus is in Nederland dat de beste manier om te stoppen met professionele stopbegeleiding is. Heeft u dat wel eens geprobeerd?
0: Ja, en dan zit je met zo'n meisje van 20, 25 jaar. Sorry hoor, maar die komt naar het kijken voor mijn gevoel. En dat is met alle goede bedoelingen, hè?
11: Ah, oké.
0: Maar ik ben 70 en als je dus zo lang rookt, is het een beetje belachelijk voel je je dan als je daar dan zit.
11: Ja, u denkt, wat weet zij nu van mijn verslaving af en hoe zwaar dat is?
0: Ja, van het leven.
11: Ja, dit is wel confronterend, vind ik ook, om te horen. Kijk, de nicotinevervangers worden vaak samen met die professionele stopbegeleiding ingezet. En ik wil misschien toch zeggen, elke poging die u heeft gedaan, bent u dichter bij de uiteindelijke stoppoging gekomen. Dus het is echt een kwestie van volhouden. Dus u mag het gewoon nog een keer proberen.
2: Maar er is dus niet een soort pilletje nog in ontwikkeling, want ik zou zeggen dat zou briljant zijn, die als je dat inneemt, zoals dat er nu ook is, om af te vallen, dan stop je met nadenken over eten, even simpel gezegd.
11: Er zijn een paar medicijnen, maar ik denk dat u die al heeft gehad bij de huisarts.
2: Hmm.
11: En onder andere die nicotinevervangers horen daar ook bij. Maar er is geen magische stoppil, helaas.
2: Nee. Dat verslavingsgevoel van ik moet nu die sigaret... is ook een handeling die lekker voelt, denk ik.
11: Ja, als je dat maar kon uitschakelen, ja, dan was het allemaal heel makkelijk geweest. Maar dat is er dus helaas niet. Nee. En ja, sommige mensen zeggen dan, kan ik niet gaan vapen om te stoppen? Mm-hmm. Is dat niet toch beter? Ja, in de praktijk zien we dat mensen hun nicotineverslaving daar... if anything, bijna erger van wordt. En dan zie je vaak dat mensen allebei gaan doen. Ja. Binnen vapen, ja, buiten roken. Ja. Dat is geen goed idee.
2: Is er dus nog niet? Is er wel iets in ontwikkeling?
11: Ik weet niet van een magische pil die eraan zit te komen voor mevrouw. Dus ik zou toch willen adviseren, nog één poging en doe mee met Stoptober. Dan krijgt u de steun van mij en Patty Brandt.
0: Ik ben lief van je, maar wat er gebeurt in je lichaam als je zegt met je verstand ik ga stoppen, dan wil je lichaam nog meer, ja, nog erger. Ja. Er is een domme ervan. En dan kun je als doel stellen, ik ga dit doen of dat doen, allemaal afleiding en veel buiten. Maar de drang is zo sterk dat je weer naar huis gaat.
11: Ja. Nou, ik ga gewoon aan Patty Brandt van Stoptober vragen of ze u wil bellen. Want u verdient echt alle support van heel Nederland. En ik hoop dat het u toch gaat lukken.
2: Dank Marianne voor uw deelname. En Patty Brandt is dus iemand die je aan de telefoon kan krijgen dan om je te helpen bij Stoptober.
11: Nou, ze heeft gezegd dat we haar een DM mogen sturen gisteren. Ja? Iedereen die wil stoppen en die support nodig heeft. Dus ik vind haar echt iemand die daad bij het woord voegt, hoor.
2: Ja, een buddy systeem kan dus helpen als je wil stoppen met roken.
11: Ja, absoluut. Hoe meer mensen in je omgeving meeneemt, hoe minder je dat in je eentje doet, hoe groter de kans op succes.
2: Ja, Merle Blom, jouw ouders hebben altijd gerookt, begreep ik. Zelf rook je niet. Daar had je een vraag over, hè?
5: Nou, ik heb heel veel vragen, dus ik weet niet of het deze is.
2: Nou, maar, ik wilde hierop doorgaan, omdat net deze dame ook zei van, ik ben uit de generatie dat sigaretten zoveel aanwezig waren. Mijn vader rookte in de auto. En daarom dacht ik pik deze vraag van jou er even uit. Want jouw vraag daarover was, in hoeverre is het erfelijk of aangeleerd, hè, roken?
5: Ja.
2: Ja, want jij en je zus roken allebei niet.
5: Ja, beide niet. Nee, ja, wel geprobeerd, maar niet. Het is niet blijven plakken.
2: Nee,
11: heel interessant. Erfelijk in de zin van, als je ouders roken, ga jij automatisch ook roken. Dat speelt niet. Het zit niet in je genen. Er zijn gevoeligheden voor verslaving die wel een genetische component hebben. Maar wat wel zo is, een van de sterkste voorspellers om later te gaan roken is het hebben van ouders die roken. Ouders zetten natuurlijk de norm thuis. Dus als ouders roken, wordt dat normaler. En we zien dus, jij hebt het niet gedaan. Nou, dat is eigenlijk heel knap. Want de meeste jongeren hebben dan toch een andere graadmeter en gaan sneller wel beginnen. Dus ja, als je een ouder bent en je hebt kinderen thuis, dan is eigenlijk het beste wat je kan doen is proberen te stoppen. Of als dat je niet lukt, praten over de moeite die het kost om te stoppen. Hoe was dat bij jou thuis?
5: Nou, mijn vader is sowieso gestopt. Mijn moeder af en toe nog even. Ik weet niet of ze het leuk vindt om dat te horen, maar het is wel zo. Maar dat is pas laat gebeurd. Ik denk zelf dat het inderdaad heel veel met omgevingsfactoren te maken heeft. Als ik het dan toch weer op de jongeren betrek, want daar zit ik hier ook. Ik hoor veel dat de vape een soort van middel is waardoor jongeren meer zijn gaan roken. Ik denk dat dat waar is, maar ik denk ook dat de prestatiedruk en de mentale druk die jongeren nu ervaren, dat ze soms die toevlucht willen, even naar buiten, even een moment, even in de rust, een beetje breathwork, mindfulness, of gewoon sociaal met vrienden. En ook gewoon de esthetiek die terugkomt, hè, van de 90's en van de zero's. Dus ik denk ook inderdaad wat je zegt, dat die omgevingsfactoren superveel invloed hebben, ook op de jongeren.
11: Ja, maar nog die esthetiek, die is natuurlijk door iemand neergezet.
5: Ja.
11: En die is er niet zomaar uit de lucht komen vallen. En degene die dat neerzet is degene die eraan verdient. Dus dat soort beeldvorming wordt heel erg gestuurd door de industrie die het product maakt. Hè?
2: Wat jij bedoelt te zeggen is dat ze eigenlijk nu helemaal niet meer te zien in film- en tv-cultuur. Hè? Ze roken niet.
5: Steeds meer, toch?
2: Hier, op tv mag je in Nederland bijvoorbeeld, zie je dat echt niet meer, dat mensen roken. Maar online zijn de 90's heel populair nu. En kijken dus ook mijn kinderen bijvoorbeeld heel veel naar series, et cetera, uit
11: waar
2: die
11: dat
2: tijd,
11: nog was.
2: Waar dat nog wel was. Daar wilde ik naartoe, ja.
5: Ja, klopt, absoluut. En ook de nieuwere series als Euphoria, ik weet niet of alle mensen dat weten, maar het gebruik van roken of ergens iets anders, het is weer cool. Het heeft weer een imago wat het vroeger wat minder had.
2: Ja, dus dat werkt ook niet mee.
5: Absoluut niet, nee.
2: We gaan naar onze volgende beller, dat is Kim Soepnel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Zegt u maar.
1: Ik wou eerst nog inhaken op het stoppen met roken. Ik ben lang geleden ik was zwaar verslaafd. Mm-hmm. Het is me gelukt en dat kwam alleen maar omdat ik me heel, heel erg had voorgenomen. Dus je moet niet denken dat je een pil je gaat helpen of een begeleiding, maar je moet het zelf zo erg willen. Dat is één belangrijk ding. Maar,
2: okay.
1: Maar net zo belangrijk is dat 2 weken duurt het.
2: Ja.
1: Dan is het echt lichamelijk zwaar verslavend. Dat
2: ja.
1: is gewoon heel. Ja, maar dat vind ik belangrijk.
2: Mm-hmm.
1: Het niet te onderschatten hoe moeilijk het is. Het is zwaar verslavend.
2: Ja, ja. ja. Nee, dus dat hebben we meegekregen. Goed dat u nog eventjes extra benadrukt. Wat is uw vraag?
1: Mijn vraag is dat het kennelijk toch lukt, ondanks dat iedereen het erover eens is dat dit moet stoppen.
2: Mm-hmm.
1: Hoe kan het dan toch dat zo'n kleine groep het toch weet door te zetten? En hoe kan het dat niet strafbaar kan worden gesteld? Want je zou denken,
2: ja, dus
1: als het
2: gewoon
1: zwaar verslavend wordt gemaakt, dan is het toch een soortement moord met voorbedachte raden.
2: Goeie vraag.
11: Dit is geprobeerd. Er is een strafzaak geprobeerd een tijd geleden door Benedikt Fiek en Wanne de Kanter. En daar stuiten ze op het probleem dat de sigaret op dat moment een legaal product is. Ik sluit niet uit dat we in de toekomst dat gewoon nog een keer moeten proberen. Want er zijn allerlei nieuwe feiten bijgekomen. Mm-hmm. En dat verslavend maken stopt niet. Dus wie weet is daar gewoon in de toekomst nog een kans.
2: Dank Kim Soepnel ook voor het stellen van uw vragen. Voor het geven van die extra informatie nog. En dank ook Danielle Cohen, longpatholoog bij het LUMC in Leiden, voor het beantwoorden van al onze vragen over stoppen met roken. Tot zover dus deze editie. Morgen gaat het over het afbrokkelende misdaadimperium van Jos L. De druk op hem en zijn organisatie wordt steeds groter. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101.
3: NPO Radio 1.
4: KRO NCRV.
6: Sporten zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Maar in de praktijk is dat niet zo.
17: Mijn sporthart klopt wel, maar bloedt ook tegelijkertijd.
6: Sportbonden werpen drempels op voor transgendersporters.
17: Dat voel ik mij niet heel welkom, nee. Dus een beetje, ik ben uitgehoogd op de verdag, maar iedereen hoopt dat ik zo snel mogelijk weer wegga.
6: En dat mag volgens de wet helemaal niet.
25: En ik vind dat hier sprake is van flagrante schending van mensenrechten in Nederland.
6: Transpersonen aan de zijlijn. Zaterdag om 2:00 bij Pointer op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
26: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
27: Morgen.
26: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
27: Echt waar, joh?
26: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
31: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
32: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
33: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
34: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
35: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
36: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
35: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: NPO Radio 1. 11 uur.
4: Roos Abelman.
2: Om de jeugdzorg in Nederland beter te maken, zouden we veel breder moeten kijken dan naar jeugdzorg alleen. Dat zegt de Nationale Jeugdraad. De nieuwe voorzitter is vandaag onze spraakmaker. We horen haar zo meteen. In de eerste NOS-journaal met Kirsten Klok.
7: De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 22,5 miljoen kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. En dat is niet het enige, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
8: Sowieso is de Europese Commissie met de EU-landen nog aan het kijken of het sanctieregime voor landen of criminelen die zich ergens anders dan bevinden, of ze dat verder kunnen aanscherpen. Dat was ook de reden dat Van Wil deze dag in Luxemburg is. Nou, voor de korte termijn is er in ieder geval wat geregeld. We zullen nu moeten zien hoe stevig het land aangepakt gaat worden op de langere termijn. En dan natuurlijk uiteindelijk vooral of Bolle Jos ook uitgeleverd gaat worden.
7: Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken van Jos L. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban-autoriteiten in Afghanistan. Pakistan zegt dat het geloofwaardige inlichtingen had dat terroristen zich schuil hielden op de aangevallen plekken. Volgens Pakistan zijn 22 terroristen gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Pakistan beschuldigt de Taliban ervan dat ze militanten steunen die aanslagen plegen. De Taliban spreken dat tegen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Netanyahu zegt tegen Fox News dat er wordt gekeken of de co-piloot uit Oman banden had met Iran, maar dat het nog te vroeg is voor conclusies. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een orgasme krijgen. Een ter dood veroordeelde vrouw in de VS heeft haar executie overleefd. Krista Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar raakte niet buiten bewustzijn. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. En vandaag was de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden was het druk. De Rijkswaterstaat verwacht voor vanavond ook weer een zware spits. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen opgepakt. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in een voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. De Rekenkamer heeft uitgezocht hoe die fouten zijn ontstaan, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
9: Nou, in de eerste plaats natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels, omdat de methodes om tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten en daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van, goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt.
7: Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. En in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en dan opnieuw rond de 20 graden. Erwin, waar staan de files nog?
10: Dat zal ik even vertellen. Dat is op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Rozenburg 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A50 Apeldoorn richting Arnhem heeft een file van 9 kilometer tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. ook weer door een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook afgesloten en de vertraging is een kwartier. N62 vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Borselen tussen Hoek en Tolplein van de Westerschelde-tunnel, 5 minuten vertraging.
0: Ster.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS.

0: Effect. Kijk op sasas.nl/effect.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
6: Roos Abelman. Het is 7:07. We gaan sowieso dit half uur de nieuwsquiz spelen. En dan geef ik altijd nu een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. Geef ik een hint voor. Die vraag is vandaag. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan wil welke beroepsgroep verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister?
7: Ik zeg dit huis wil ik kopen. Ja, maar verstaan je niet. Ik zeg dit huis wil ik. Ja, maar je praat heel raar. Ik begrijp helemaal niks van. Je doet heel raar. Ik zeg, hé, maar oh kut, ja, ik ben heel lang niet dit gooi geweest. Hoe zei je dat nou? Oh ja. Hé, hey, gozer, ik wil die toko kopen. En hij zegt, ah, zeg dat dan. Nou, wij daarheen.
6: Nou, dit was een makkie, lijkt me. Goed, als je toch denkt, wat is nou het antwoord? Geen zorgen, hè, tegen 11:30, zoals altijd het antwoord. En bel 0800 1101 als u eigenlijk altijd het antwoord weet. Dan zie ik u graag een keertje hier in de studio en daag ik u uit de quiz te spelen. Spraakmaker is vandaag Merle Blom en ze is sinds deze zomer de nieuwe voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Dat is het grootste jongerennetwerk van Nederland. Gisteren werd er in de Tweede Kamer urenlang gedebatteerd over het jeugdbeleid in Nederland. En dat is natuurlijk heel breed. Toch ging het gisteren zoals verwacht voornamelijk over de jeugdzorg. De verantwoordelijk minister, Mirjam Sterk, kreeg van meerdere Kamerleden de vraag wat ze anders zou gaan doen dan haar voorgangers. En hoewel ze ambities heeft, moest ze toch ook de verwachtingen temperen.
8: Vanaf dag 1 heb ik in ieder geval besloten, en volgens mij wij als kabinet ook, dat dit echt een heel belangrijk dossier is en dat eigenlijk te lang al. We zien dat het gewoon niet goed gaat. En wat wij allebei hier achter de tafel ook vooral willen voorkomen, is dat we niet weer opnieuw pleisters gaan plakken, maar dat we wel de ruimte nemen om toch dieper te analyseren waar gaat dit nu precies mis. En ik hoorde sommigen van u zeggen, ja, we moeten het nu oplossen allemaal. Ja, dan ga ik u toch teleurstellen. Ik heb dit morgen niet opgelost.
6: Nee, Merle, morgen dus niet opgelost. Maar ze wil ook geen pleisters plakken. Ja. Je hebt de debatten ook gevolgd.
9: Ja, we waren erbij. Ik vind het heel bijzonder, want dit heb ik gehoord van de minister. Geen pleisters plakken. En heel veel dingen worden onderzocht. En ze is heel hard aan het werk, maar volgens ons echt de verkeerde richting op. Want de maatregelen die er staan, dat zijn wel pleisters voor korte termijn oplossingen. Wij zien echt grotere problemen. En dat ziet ook de deskundige commissie jeugd. De problemen waarom zoveel jongeren in de jeugdzorg zitten, die worden niet aangepakt met de huidige maatregelen. En die liggen nog steeds op tafel.
6: Ja, ja, jullie zijn er ook veel mee bezig, hè, als jeugdraad met dit onderwerp. En jullie pleiten ook al langer vooral voor een samenhangende aanpak. Een integraal jeugdbeleid, want zaken als bestaanszekerheid en verslechterde mentale gezondheid, een gebrek aan toekomstperspectief door bijvoorbeeld woningnood, zijn natuurlijk allemaal zaken, ja, die in feite met elkaar te maken hebben. Zag je er wel iets van terug gisteren in het debat, om daar oog voor te hebben? Daar iets aan te doen misschien ook wel?
9: Af en toe werd er een kritische vraag gesteld door een Kamerlid, waardoor de blik wel wat breder getrokken werd. Maar ik vind het heel mooi dat er vragen worden gesteld, maar de acties worden niet aangepast. Dus het wordt even kort aangestipt en vervolgens gaan we weer door. Wat ook logisch is, want het zijn hele belangrijke incidenten.
6: Maar neem ons dan even mee, waar had jij dan op gehoopt? Waar hadden jullie op gehoopt?
9: Nou, sowieso is er een aantal aanbeveling of aantal onderdelen waar we het niet echt mee eens zijn. Denk aan de eigen bijdrage in de jeugdzorg. Mm-hmm. We zien niet hoe dit voor jongeren nou eigenlijk verbetert. Het is eigenlijk de kwetsbare doelgroep alleen maar meer onder druk zetten.
6: Het is een plan van de coalitie nu, hè? Om die instroom in de GGZ voor jongeren te verlagen.
9: Ja, precies. De instroom moet omlaag en er zijn bezuinigingen, hè, dat weten we allemaal. Maar de oplossingen zijn, laat de jongeren zelf betalen. Of wie heeft er jeugdzorg nodig? Maar niemand mm-hmm. kijkt naar waar komt dit echt vandaan. En dat zijn inderdaad de oorzaken die je zelf ook noemt, onder andere.
6: Ja, maar jullie zeggen, als je kijkt naar waar het vandaan komt, dan wordt het vanzelf minder?
9: Niet vanzelf. Daar moeten natuurlijk acties aan verbonden mm-hmm. worden. Ja. Maar daar zijn wij druk mee bezig. Maar we merken als het via alleen één ministerie gaat, dat dat onvoldoende is. Want alle problemen hangen met elkaar samen. Je hebt een woningnood, je hebt de financiële positie, de mentale gezondheid. Dat is allemaal niet los van elkaar te zien. Het is echt een uitdaging voor jongeren om er een beetje uit te klimmen en om überhaupt om het hoofd boven water te houden als 50% van hen het moeilijk vindt om überhaupt rond te komen.
6: Ja, het zijn ook wel allemaal zaken natuurlijk die tijd kosten.
9: Ja.
6: He, bijvoorbeeld het oplossen van de woningnood. Zelfs als je daar jongeren alleen maar mee in je hoofd zou hebben bij dat beleid. Ben je nog jaren verder. Zou je dan zeggen, misschien zo'n eigen bijdrage. Hij is inkomensafhankelijk, hè? Dus als je heel weinig geld hebt, betaal je heel weinig. En als je veel geld hebt, betaal je iets meer. Niet gek voor de korte termijn even. Want die instroom van vooral hele lichte gevallen, die is wel hoog.
9: Ja, er zijn dus twee oplossingen daarvoor, of meerdere oplossingen. Maar één onderdeel daarvan is een wet die zegt welke jongeren hebben nou recht op jeugdzorg. Mm-hmm. Nou, en wie geven we die hulp? En een onderdeel van de eigen bijdrage, dat zouden oplossingen kunnen zijn. Maar nogmaals, die vraag naar de jeugdzorg blijft hetzelfde. Het is niet dat die jongeren in één keer opgelost zijn als je vertelt, nee, maar nu heb jij geen hulp meer nodig. Sterker nog, de drempel mm-hmm. wordt verhoogd voor de jongeren. Dus
6: voor die vorm van jeugdzorg,
9: ja.
6: Iemand die ook met interesse dit debat volgde is de 17-jarige Marcus Wolf. Sterker nog, Marcus, jij hebt aantekeningen gemaakt, begrijp ik. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen, dat klopt, ja.
6: Fijn dat je er bent. Jij bent ervaringsdeskundige als het gaat om jeugdzorg. En je zit op dit moment op school, maar je hebt voor ons even de tijd genomen. Dank je wel daarvoor. Mis je heel veel nu of valt het mee?
10: Het valt gelukkig mee, maar ik maak graag tijd hiervoor, want ik denk dat dit van grote belang is.
6: Ja, jij dwaalt al jaren rond, hè? In het jeugdzorgstelsel, zo omschrijf je het zelf. Inmiddels meer dan 2 jaar geleden werd je uit huis geplaatst. En je hebt lang aan de bel getrokken en toch ging dat uit huis plaatsen van de een op de andere dag. Neem ons even mee.
10: Ja, dat klopt. En ik zou willen zeggen dat ik jullie mee kon nemen, maar dat is eigenlijk lastiger. Omdat ik heel erg buiten dat proces ben gehouden. Dus ik heb jarenlang voor mezelf aan de bel getrokken. Ik wil jeugdhulp, jongens. Er is meer aan de hand. En uiteindelijk ben ik wel redelijk het systeem ingerold. Zijn er dingen geprobeerd. Mm-hmm. Maar bleek ook heel snel, thuis gaat het niet zo lekker. Eigenlijk hebben ze redelijk achter mijn rug om een beslissing gemaakt. Letterlijk op één dag. We halen jou uit huis. En ik heb 2 jaar lang, na intensief vragen, ook niet te horen gekregen waarom zij die beslissing hebben gemaakt.
6: Nee. Dus je hebt om hulp gevraagd. En in één keer kreeg je die hulp in de vorm van een plotselinge uithuisplaatsing. Zeg ik het zo goed?
10: Ja, dat is. Het ligt net iets anders, maar dat is wel redelijk waar het op neerkomt, ja.
6: Ja. Jij hebt dus met al jouw ervaring dit debat gevolgd. Hoe slaat dat op jou neer nu, een dag later?
10: Ik vind het altijd belangrijk dat er wel over gesproken wordt. Maar ik vind het ook jammer hoe dat dan weer gaat. Dus ik sluit ook wel echt bij Merle aan van we hebben heel veel pleisters willen plakken. En we kijken heel erg op de korte termijn. Het ging heel erg over heel veel complexe gevallen. Terwijl ik juist denk dat die complexe gevallen niet zo complex waren geworden als we ervoor zorgen dat we eerder kijken van goh, wat is er nodig in het gezin? Want een kind is heel erg gebaat bij dat de ouders niet meer in de schulden zitten of zo.
6: Ja, dus daar moet je ook naar kijken.
10: Zeker, ja, dat is eigenlijk net zo belangrijk, al dan niet belangrijker, dan ervoor zorgen dat een kind wat eigenlijk al in de laatste fase van zorg zit, die we in Nederland kennen, gesloten jeugdzorg, waar het niet op zijn juiste plaats is, dat we daar een soort achteraf management proberen toe te passen. Van we willen de kinderen nog wel gaan fixen of zo.
6: Ja.
10: Terwijl we hadden veel beter eerder in kunnen grijpen, zodat die kinderen helemaal niet in het stelsel terecht hoefden te komen.
6: Ja, zou dat bij jou ook geholpen hebben?
10: In Zeker, de tijd? Ja, daar ben ik heilig van overtuigd.
6: Ja, ja. Als het gaat over zo'n debat over jeugdzorg, en je zegt dan gaat het vaak over complexe gevallen. Dat zijn vaak hele zware gevallen waar we dan over horen. En ik begrijp, Marcus, dat jij ook dan wel een beetje mist. Ja, dat het gaat over wat gaat er wel goed en wat kunnen we wel doen.
10: Zeker, dat vind ik ook een gemiste kans. Want ik denk dat we het ook in dit debat weer heel vaak hebben gehad over dingen die slecht gaan en ook. Vaak de bekende uitzonderingen. Dus ik denk dat het Vlaardings pleegmeisje misschien wel 100 keer is benoemd tijdens dat debat gisteren. Want het is een heel schrijnend geval. Maar dat betekent niet dat alle kinderen in gezinshuizen of pleeggezinnen het heel slecht hebben.
6: Nee.
10: Dus ik denk dat het ook veel meer oplevert als we kijken van, goh, waarvan kunnen we leren en waarvan kunnen we zeggen, goh, dit gaat er echt heel goed.
6: Mm-hmm.
10: Dit is een mooi proces. We zien dat dit echt werkt voor kinderen.
6: Yeah.
10: Waar kunnen we dit meer toe gaan passen? Zodat we niet alleen maar blijven hangen in het willen oplossen van dingen, maar eigenlijk niet weten hoe.
6: Ja. Yeah. Merle, je bent er niet zo lang voorzitter, maar wel lang actief binnen de jeugdraad. Ik vraag me af, dan komt er zo'n debat. Daar zitten allemaal volwassenen te praten over de hoofden van de jongeren, zou je kunnen zeggen. Worden jullie dan ook gebeld in aanloop daar naartoe door Kamerleden? Van joh, help me eens eventjes, voed me.
9: Wij zijn ook daar zelf heel productief in. Dus het is een samenwerking inderdaad.
6: Ja. Maar voel je je gehoord wel?
9: Nou, het is ook wat je zegt, ik zit er nog niet heel lang. Dus ik durf ook nog niet te zeggen, ik ben iemand die kijkt meer naar de acties over langere termijn. Dus als je één gezellige kennismaking hebt gehad, dat is voor mij nog niet voldoende om te zeggen, we zijn bondgenoten. Ik heb wel hoop. Ik heb zeker wel hoop dat er iedereen wil het juiste doen en het wordt herkend dat het breder is dan dit.
6: Ja. Maar je zou toch verwachten dat je als Kamerlid, als je zo'n debat gaat doen, dan ook eventjes vraagt aan degene over wie het gaat. Hey, en jullie zijn bekend hè, als instituut binnen in Den Haag.
9: Ja.
6: Dat je dan denkt, ik bel ze gewoon eens even.
9: Ja, nou ja, we hebben wel een paar belletjes gepleegd.
6: Die hebben jullie gepleegd?
9: Dat klopt. Je hebt gelijk. Goed kritisch. Ik denk dat veel van de gevallen die zijn besproken heel jeugdzorggericht zijn.
6: Mm-hmm.
9: En dat de input daarvan ophalen vanuit verschillende instanties ook heel goed is.
6: Ja.
9: En dat we dan misschien soms worden vergeten als jeugdraad algemeen.
6: Ja.
9: En daarom voelt het ook heel gek, want wij moeten natuurlijk een algemene aanpak. Daar gaan we voor. Dus ik denk dat misschien de eerste link niet wordt gelegd. Maar ja, natuurlijk zijn wij de persoon om te bellen.
6: Ja, toch? Ja. Jullie zijn de jongeren. Ja. Marcus, hoe gaat het nu met jou eigenlijk persoonlijk?
10: Met mij gaat het inmiddels heel goed. En daar ben ik ook heel blij mee. Maar dat komt vooral ook, om terug te komen wat ik eerder zei, omdat ik nu op een plek zit waar ik, dat werd eerder ook in het debat benoemd, de Big Five. Dus dat je ook voldoet aan bestaanszekerheid en een veilige, rustige plek om te wonen. En ik zit nu op een plek waar mijn opvoeders op dit moment niet te maken hebben met intense stress. Omdat ze niet weten hoe ze rond moeten komen. Omdat ze niet weten of dat ze überhaupt nog wel, hoe lang ze nog in dit huis kunnen blijven.
6: Ja. Dankjewel, Marcus Wolf, dat je bij ons in de uitzending jouw ervaringen wilde delen. Merle, nog even over jou. Jij werd dus deze zomer gekozen als nieuwe voorzitter. Je bent 27.
9: Ben ik.
6: Je bent relatief oud, mag ik dat zeggen?
9: Een oudere jongere.
6: Ja.
11: Nou, de hersenen zijn pas op 26 helemaal uitgerijpt, hè? Dus eigenlijk ben je gewoon pas net jongere af.
9: Ja, ik ben 1 jaar. Mijn prefrontale cortex is klaar, zou je kunnen zeggen. Maar betekent niet dat ik niet heel veel te leren heb, want ik voel me ook nog gewoon heel jong. Dus.
6: Ja, en jij dacht ook, ik ga ervoor. Toch?
9: Ja, ik had gesolliciteerd inderdaad. Maar dat komt omdat ik altijd al jongeren echt centraal heb in mijn leven. En de passie daarvoor. En ik merk dat het een doelgroep is die moeilijk voor zichzelf op kan komen.
6: Mm-hmm.
9: En daar ben ik langzaam in gegroeid. Dus ik vind het top dat ik dat hier kan doen.
6: Ja. Je voorganger zat hier ook. Lotte Prins. Om te vertellen over jullie ambitieuze jeugdstrategie. Onder andere gemaakt met de input van 12.000 jongeren.
9: Ja.
6: Die langetermijnvisie is aangeboden aan Politiek Den Haag. Nou, we zijn nu iets meer dan 1 jaar verder.
9: Ja.
6: En voor zover ik kan zien, horen we alleen nog krekels.
9: Nou, we denken hetzelfde, ja.
6: Ja.
9: Nee, dit is inderdaad waar we mee zijn gestart. Ik heb er over geleerd in de afgelopen maanden. En het is best wel schrijnend dat zo'n groot traject met 12.000 jongeren...

0: die betrokken zijn, eigenlijk gewoon lijkt te verdwijnen in de la. Dus wij denken, dit is gewoon de oplossing voor veel van de problemen die gisteren ook in het debat zijn genoemd.
1: Ja. Ja. Jullie hebben het eigenlijk heel politiek aangepakt.
0: Zeker.
1: Met een campagne, hebben dus ervoor gezorgd dat het breed gedragen is. Hebben ook de Kamer daarin meegenomen. En dan zie je dat dit het resultaat is. Sterker nog, mijn collega die heeft ook nog eventjes gekeken naar hoe vaak het woord jongeren terugkwam in de troonrede. Maar liefst 2 keer. Ja. En toen ging het 1 keer over het speerpunt dat jongeren niet de criminaliteit in worden gezogen. En wordt het niet eens tijd voor een andere aanpak?
0: Natuurlijk.
1: Denk je erover na?
2: Spandoeken. Jeugdstaking. Ja. Stop gewoon met naar school gaan.
0: Ja.
2: Misschien zou dat wel mooi vinden hoor. Ik ga naast jullie staan.
0: Mooi. We gaan je bellen.
1: Maar ja, denken jullie daarover na? Van hoe kunnen wij nou toch voor elkaar krijgen dat we die voet tussen de deur krijgen?
0: Ja, nou, we zitten inderdaad wel een beetje, hè, hoe geduldig kun je zijn als een rapport met deze grootte in opdracht van het Rijk ook een jaar later nog steeds niet verder is. Maar de minister die zit er nu bovenop. We geven haar de kans om die acties te laten zien.
1: Okay.
0: Maar misschien wordt het inderdaad wel uiteindelijk spandoeken en gaan.
1: Ja. Hey, en jij persoonlijk als voorzitter, waar wil jij je op inzetten? Wat gaat jouw kleuren?
0: Oh ja, ik kom oorspronkelijk uit het noorden. Dus ik merk dat daar de politiek soms zo ver weg is, fysiek en mentaal. Dat ik echt graag daar zelf meer wil doen. Dat de jongeren daar ook meer gezien worden.
1: Ja, dat onderwerp ook op de agenda zetten.
0: Zeker.
1: Merde Blom, dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Patrick van der Schaaf, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je bent 55. Je komt uit Laren, hier om de hoek.
4: Zo is het.
1: En jij maakt ook radio, hè?
4: Ja.
1: Vertelde je me net toen ik eventjes de studio uitliep tijdens de reclame.
4: Ja.
1: Radio Laren.
4: Ja, Vanaf nu luistert iedereen.
1: Ja, je hebt toch de kaart gezet.
4: Tot nu toe nog niemand. Ja. Ja.
1: Het programma, de platencover.
4: Ja, de koffer. We hebben een echte koffer.
1: Ook een echte koffer.
4: Met de platen.

0: Natuurlijk, natuurlijk.
1: Denk je erover na?
2: Spandoeken. Spandoeken, jeugdstaking, ja. Stop gewoon met naar school gaan.
0: Ja, ja.
2: Ik zou dat wel mooi vinden hoor. Ik ga naast jullie staan.
0: Mooi, mooi. We gaan je bellen. Ja,
1: maar denken jullie daarover na? Van hoe kunnen wij nou toch voor elkaar krijgen dat we die voet tussen de deur krijgen?
0: Ja, nou, we zitten inderdaad wel een beetje. Hè, hoe geduldig kun je zijn als een rapport met deze grootte in opdracht van het Rijk ook een jaar later nog steeds niet verder is? Maar de minister die zit er nu bovenop. We geven haar de kans om die acties te laten zien.
1: Okay.
0: Maar ja, misschien wordt het inderdaad wel uiteindelijk spandoeken en gaan.
1: Ja, ja. Ja. Hey, en jij persoonlijk als voorzitter, waar wil jij je op inzetten? Wat gaat jouw kleuren?
0: Oh ja, ik kom oorspronkelijk uit het noorden. Dus ik merk dat daar de politiek soms zo ver weg is, fysiek en mentaal. Dat ik echt graag daar zelf meer wil doen. Dat de jongeren daar ook meer gezien worden.
1: Ja, dat onderwerp ook op de agenda zetten.
0: Zeker.
1: Merde Blom, dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Patrick van der Schaaf, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je bent 55. Je komt uit Laren, hier om de hoek.
4: Zo is
1: het. En jij maakt ook radio, hè?
4: Ja.
1: Vertelde je me net toen ik eventjes de studio uitliep tijdens de reclame.
4: Ja,
1: Radio Laren.
4: Radio Laren.
1: Ja,
4: vanaf nu luistert iedereen.
1: Ja, je hebt
4: tot
1: op de kaart
4: nu toe nog
1: gezet.
4: Niemand.
1: Ja. Ja. Het programma De Platencover.
4: Ja, de koffer. We hebben een echte koffer.
1: Ook een echte koffer.
4: Met de platen.
1: Ja.
4: Ja. Ja. Iedereen luisteren.
1: Ja.
4: Elke laatste vrijdag van de maand.
1: Okay.
4: Samen met Martijn van Vuren. De platenkoffer.
1: Ja, die is mee ook,
4: ja, die
1: collega.
4: Is mee,
1: ja. Ja, ik heb wel gezegd.
4: Zijn aan het afkijken.
1: Hij is ter geestelijke ondersteuning mee. Ik zei nou, tot aan de deur.
4: Ja,
1: verder mag je niet komen. Nee. Je moet het echt helemaal alleen doen. Jij bent hier natuurlijk nu om nieuwskenner van de week te worden. Hoogste score tot nu toe was die van gisteren. 24 punten, neergezet door Noah de Bruin op Maassluis. Ja, ik wens jou bovenal heel veel plezier.
4: Dankjewel.
5: Vlucht FZ1073.
6: Het vliegtuig was bijna in Israël toen het misging.
7: Very frightening and very, no, I can't describe it in words.
6: Uit het niets maakte het toestel kort na elkaar twee flinke duikvluchten.
7: The plane in just one, two seconds went down so badly. So.
8: Ingrijpen van passagiers heeft mogelijk een vliegenramp voorkomen.
9: Volgens Israël gaat het om een doelbewuste actie, een aanval.
1: Ja, een vechtpartij gisteren op een vlucht naar Tel Aviv, waarbij de co-piloot de piloot neerstak. Vraag 1. Van welke vliegtuigmaatschappij was het toestel?
4: Fly Dubai.
1: Ja, is goed. De co-piloot werd na de aanval op de gezagvoerder overmeesterd. Twee piloten die als passagier meevlogen hebben het vliegtuig daarna veilig aan de grond gebracht. Komen we bij vraag 2. In welk land heeft het vliegtuig een noodlanding gemaakt?
4: In Saudi-Arabië.
1: Ja, dat is ook goed. Op beelden van na de landing is te zien dat de staart van de Boeing een flinke schade heeft opgelopen. Waarschijnlijk is door de duikvluchten van het toestel een stuk van het vliegtuig afgebroken. Ook dat nog. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
10: De warme zomer was desastreus voor de gletsjers.
11: Ze hebben extreem te lijden gehad onder de afgelopen hete zomer.
12: Even now in a morning in September you can hear it melting.
13: Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte.
14: Het smelten gaat ieder jaar sneller, ziet de organisatie.
1: Ja, de gletsjermonitoringsdienst van welk land waarschuwt voor de staat van de gletsjers?
4: Zwitserland.
1: Ja, ook goed. De gletsjers kregen eerst te maken met weinig sneeuwval in de winter en in de zomer kregen ze maandenlang onbeschermd de ene na de andere hittegolf te verwerken. Komen we bij vraag 4. Ruim hoeveel procent van het Zwitserse gletsjereis is de afgelopen 12 maanden gesmolten?
4: 5,5%.
1: Ja, is goed. Komt neer op 2,5 tot 4 meter van de gemiddelde ijsdikte. Vraag 5 dan. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie er aan het woord is.
15: En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: Wie is dit?
4: Nee, ik weet het niet.
1: Nee, we hoopten dat de context misschien een beetje zou kunnen helpen.
4: Ja, de context is helder, maar...
1: Ja, nee. Het is minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie. Deze vraag kent wel een vervolgvraag, Patrick. Als je de makkelijke kiest en je hebt hem goed, krijg je er 1 punt voor. Voor de moeilijke krijg je 2 punten. Welke wil je?
4: De moeilijke.
1: Aartsen komt met een nieuwe zelfstandige wet om opdrachtgevers en ZZP'ers duidelijkheid te geven. In die wet zijn criteria bepaald. Zo moeten zelfstandigen minimaal hoeveel opdrachtgevers hebben?
4: 3.
1: Ik zag het aan je hoofd dat je ging gokken. Goed gegokt. Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is er vereiste. Nou, dat lijkt mij ook de basis. De nieuwe wet gaat op zijn vroegst in 2028 in. We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk gewoon na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
16: 4. Deze doorbraak vind ik een hoogtepunt.

0: 3.
1: Want artsen hebben er eindelijk de vinger achter.
2: Ja, stop. Hoe moet je de
3: zeg maar
2: clitoris repareren?
3: Ja. Een tumor. Ja, het woord kwam voorbij. Clitoris vulva. Is het, ja.
2: Nou, vulvakker.
3: Ja, voor 3 punten dus, want de artsen hebben eindelijk de vinger achter. Voor 2 punten. Mijn mannelijke evenbeeld kan al 40 jaar nagemaakt worden. De penis wordt al decennia succesvol gereconstrueerd. En voor 1 punt. Het is artsen gelukt om mij volledig functionerend te reconstrueren. 90% van de patiënten kan de operatie wil een orgasme krijgen, clitoraal. Dat is fantastisch nieuws. Patrick, daarmee heb jij 9 punten in de factor. Dat is lekker. En dat betekent ook dat je 3 vragen minimaal goed moet hebben in het kanon om aan kop te gaan.
2: Ja.
3: Daar gaan we.
4: De Nationale Nieuwsquiz.
3: Hoeveel jaar is de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen volgens een analyse van Centraal Beheer?
2: 10.
3: 12. De ME werd gisteren ingezet na een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers in welke gemeente?
2: Renen.
3: Ja, een Amerikaanse rechter heeft groen licht gegeven voor de overname van Warner Bros. Van welk mediabedrijf?
2: Paramount.
3: Ja, minister Eleanor Buchholz wil welke beroepsgroep verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister?
2: Makelaars.
3: Ja, was de hintvraag. Wat zetten Britse supermarkten in om het stijgend aantal winkeldiefstallen te stoppen?
2: AI.
3: Ja, welk land is de gehele redactie van een journalistiek onderzoeksplatform gearresteerd?
2: Pas.
3: Egypte. Hoe heet de voetballer die uit onvrede het Portugese trainingskamp heeft verlaten?
2: Ronaldo.
3: Ja, hoe heet de actiemaand om te stoppen met roken die vandaag voor de 13e keer begint?
2: Stoptober.
3: Ook goed. Waar speelt het Nederlands voetbalelftal vanavond in de Nations League?
2: Griekenland.
3: Thessaloniki. Wat is de verwachte opbrengst van de veiling van het Van Gogh schilderij Kastanjebomen in bloei?
2: 1000 euro.
3: 180 miljoen. De Free Palestine Tour van welke artiest is volgens hem meteen uitverkocht?
2: Weet ik niet.
3: McLemore. Cybercriminelen hebben nog niets verdiend aan hun hack bij welke boodschappenbezorger?
2: Flik.
3: Flink. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man gearresteerd omdat hij riep dat hij wat bij zich had?
2: Leeuwardenbom.
3: Ja, dat is goed. Nou, je hebt ruim voldoende gescoord in het kanon. Heb je een beetje meegeteld zelf?
2: Nee, ik ben helemaal geconcentreerd.
3: Ja, je staat lekker te overleven. Je hebt 8 vragen goed.
2: Oké.
3: In het kanon, je had 9 punten in de factor. Als dat vermenigvuldigd kwam, had je 72 punten. Lekker.
2: Lekker.
3: Ja, we horen jou sowieso morgen. Ja. Alleen is dan de vraag natuurlijk als winnaar of als verliezer. We gaan het meemaken. Dankjewel voor het spelen en succes met je radioprogramma. Ja, Patrick, ik ga een keertje naar je luisteren.
2: Radio Laren.
3: Ja, heel goed. Patrick van der Schaaf. Dank Merle Blom dat je spraakmaker wilde zijn. En kom vooral nog een keertje terug. Hè. We houden graag vinger aan de pols bij jullie. En dank ook Danielle Cohen voor het beantwoorden van al onze vragen over Stoptober.
5: Stoptober, ja, download de app.
3: Heel goed.
5: En doe mee.
3: Sven Kokkelman, goedemorgen. Wie heb jij zo in de uitzending?
6: Roos, goedemorgen. Wij borduren voort op dat geluidsfragment net in de quiz bij jullie. Dan weet je wie mijn gast is.
3: Oké, dan moet ik heel erg nadenken altijd als je dit soort dingen doet bij mij. Sven, dit weet je.
6: Thierry Aartsen.
3: Oh, Thierry Aartsen.
6: Thierry Aartsen, de minister van Werk en Participatie. Terwijl zijn collega Heijnen in de Tweede Kamer staat om nog iets overeind te houden van de begroting op de dag 2 van de Algemeen Financiële Beschouwing.
3: Nooit meer doen, hè, Sven. Nooit meer mij een vraag stellen op het einde van mijn uitzending. Ik ga zo luisteren naar jou, zoals altijd. En u bedankt voor het luisteren naar mij ook weer. We gaan nu naar het NWS Nieuws met Kirsten Klomp. Wens ik u nog een fijne ochtend. Dag!
7: Dit was een programma van KRO-NCRV.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
7: Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij, meldt het RIVM. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak is geweest, omdat het aantal nieuwe infecties al een tijdje afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. En daarbij gaat het er hard aan toe. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken. En is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. 73.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. De regering wil een nieuw schandaal voorkomen. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat geld daarom niet terug te betalen. De gletsjers in Zwitserland hebben extreem te lijden gehad onder de afgelopen hete zomer. Ruim 5% van het ijs smolt dit jaar. Het smelten gaat elk jaar sneller en houdt ook langer aan. Zo was het kabbelen van het smeltwater afgelopen maand nog te horen, terwijl het normaal in september wel stopt.
8: ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat wel file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Er is daar 1 rijstrook dicht. En op de N62 van Terneuzen naar Borselen bij de Westerschelde-tunnel 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
4: NPO Radio 1. WNL.
0: Sven op 1. Sven Kokkelman.
6: Dames en heren, goedemorgen. Spannende dag vandaag in Den Haag. Houdt Eelco Heijnen, de minister van Financiën, zijn aangepaste begroting overeind in de Tweede Kamer. Na alle kritiek van gisteren, met name op de plannen van box 3, de vermogenswinstbelasting en vooral de dekking daarvan. Het plan om vermogenden niet langer aan te slaan op papieren winst, maar als die winst bijvoorbeeld naar de verkoop van aandelen daadwerkelijk in de portemonnee is beland. Maar dat kost een berg geld. Langer dan verwacht ook nog, althans langer dan de Kamer wist. En daarvoor draaien veel kleine spaarders en beleggers deel op. En dat vindt een groot deel van de Kamer slecht te verteren. Zelfs de regeringspartijen CDA en VVD kregen daarvan gisteren acuut maagzuur. Zodra er nieuws is uit dat debat, dan hoort u dat via deze uitzending ook. En sowieso op deze zender van Wilco Boom, mijn NOS-collega, die in Den Haag met gespannen verwachtingen naar dat debat zit te kijken. In de tussentijd maakt de polder zich op voor de eerste gesprekken met het kabinet. Nu de voorgenomen ombuigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. En dus staat ook mijn gast van vandaag in de startblokken. Hij is minister van Werk en Participatie. Komt te midden van al het politieke tumult vandaag met een nieuwe zelfstandige wet die een einde moet maken aan de onzekerheid van ZZP'ers. Of die nou wel of niet als zelfstandige mogen worden ingehuurd. En bij werkgevers of ze iemand kunnen inhuren zonder een boete te riskeren van de fiscus. Thierry Aartsen is mijn gast. Meneer Aartsen, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Hebt u voor de verandering eens een wet gemaakt die wel gewoon kan rekenen op voorhand op een meerderheid in de Tweede Kamer?
9: Dat is ons lot als kabinet met een minderheid, helaas. Maar ik heb wel gekeken naar hoe kun je luisteren naar de ene kant en de andere kant. En ik denk dat dat met deze wet enorm is gelukt. Ook juist met deze zelfstandige wet.
6: Ja.
9: Nou, juist een impasse te doorbreken die al een tijdje speelt.
6: Het is wel precies hetzelfde verhaal als dat ik de minister-president en de minister van Financiën telkens hoor zeggen. Ik heb naar de ene kant geluisterd, naar de andere kant geluisterd. En we zijn nu met een woest aantrekkelijk voorstel gekomen.
9: Ja, dat zal inderdaad de werkmodus de komende tijd zeker worden. En tegelijkertijd, ik geloof daar wel in. Ik geloof dat Nederland zit te wachten op doorbraken. Ja. Dit is daar één van. Deze discussie loopt al 22 jaar.
6: Ja.
9: En dan denk ik uiteindelijk dat je ook moet gaan kijken dat er verantwoordelijke partijen aan beide kanten zijn die dat willen samenwerken.
6: Vindt u het zelf een duidelijke wet eigenlijk?
9: Ja, ik vind deze wet heel erg duidelijk, zoals hij nu voorligt, de nieuwe zelfstandige wet.
6: Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Bent u nog een volkse jongen eigenlijk?
9: Ja, zeker. Ondanks een mooi pak en een stropdas.
6: Ja, toch?
9: Probeer ik af en toe ook nog wel gewoon een gezellig dorpscafé te zitten.
6: Echt zo'n VVD'er met de poten in het bluswater, zoals dat dan heet, toch?
9: Wij zijn een volkspartij voor vrijheid en democratie. Ja. Dus inderdaad.
6: Ja, Brabander in hart en nieren. Zeker. Houdt van carnaval. U houdt
9: ik
6: van
9: ben heel benieuwd waar deze vraag naartoe gaat. Ja, dat snapt u.
6: Ja, zeker. Nou ja, dan kent u vast ook heel veel kleine beleggers en spijders. Als onderdeel van uw achterban ook. Gewone VVD-leden die geen groot bedrijf hebben of ergens bij een hele grote multinational aandelen hebben of daar werken. Kunt u het zelf eigenlijk verteren dat die kleine spaarders moeten gaan meebetalen aan het repareren van box 3 en de vermogende belasting?
9: Nou, in mijn vak word je niet aangenomen altijd om leuke boodschappen te brengen. Maar wat we gezien hebben is dat box 3 al jarenlang een ellendige discussie is. Een discussie die ook echt wel ontspoord is, denk ik.
6: Ja.
9: En waar gewoon ook een keer een knoop over moet worden doorgehakt. En dat is... Dan heb je twee opties. Hè. Dan kun je blijven doorpraten tot je een ons weegt.
6: Ja.
9: Of je zegt toch, we gaan kijken hoe we dit fatsoenlijk kunnen oplossen.
6: Ja.
9: Dit kabinet heeft een motie uitgevoerd, motie Eerdmans. Die zei, los dit op en kijk naar het vermogensdomein.
6: Ja, samen met mevrouw Bikker overigens.
9: Precies.
6: Dat ging vooral over mensen met huizen en die huizen verhuren overigens.
9: En dus heeft het kabinet nu dit voorstel neergelegd. En dat wordt vandaag door mijn collega Heijnen verdedigd in de Kamer. En ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste boodschap is dat we nu weg zijn van die vermaledijde vermogensaanwasbelasting. Want even als we het dan hebben over volks- en normale mensentaal, dat betekent gewoon dat je geld moet betalen over iets waar je niet bij kan. En dan wordt het toch heel ingewikkeld als je daar op die manier moet betalen.
6: Ja, maar goed, als u VVD'er in hart en nieren bent, dan moet u toch met enig chagrijn en ook een knarsend gebit af en toe hebben moeten gekeken naar de plannen zoals die er nu liggen en waar de prijs wordt neergelegd. Namelijk gewoon bij werkende mensen. 7,8 miljard aan lastenverzwaring voor mensen die gewoon werken. En dat kleine spaarders en beleggers dus opdrijven voor de kosten voor vermogenden.
9: Ja, ik vind dat wat te stellig. Maar nogmaals, mijn collega van Financiën staat op dit moment, as we speak,
6: in de Tweede Kamer. Ik kijk met een half oog mee. Ja.
9: om daarover verder te spreken. Volgens mij is het belangrijkste dat we nu een stap vooruit hebben gezet.
6: Ja.
9: Om weg te gaan van die aanwasbelasting.
6: Ja.
9: Want die was echt oneerlijk.
6: Ja.
9: Die zorgde ervoor dat als jij ergens een beleggingspotje had staan met het idee, dat is voor mijn dochter of mijn kleindochter.
6: Ja.
9: En dat wil ik doen. En dat je over dat bedrag wat je juist netjes weg wilde zetten.
6: Ja.
9: Dat je daarover moest belasting betalen. Terwijl je dat geld helemaal nog niet in je portemonnee had zitten.
6: Ja.
9: Daar zijn we nu eindelijk vanaf.
6: Ja.
9: Dan komt de vervolgvraag, hoe wordt dat gedekt? We hebben daar een voorstel voor gedaan.
6: Ja.
9: En volgens mij gaat mijn collega Heijnen zo meteen daar iets meer over zeggen.
6: Zeker. Nou, ik bedoel ook niet om u te interviewen als plaatsvervangend minister van Financiën. maar u bent wel VVD'er en juist van die volkse kant. En dat zijn de mensen die hierdoor worden getroffen. Dus ik kan me toch ook voorstellen dat u hier met enig chagrijn naar kijkt.
9: Nogmaals, die aanwasbelasting werden mensen nog wel harder door getroffen. Dus uiteindelijk is politiek ook keuzes maken.
6: Ja.
9: Die rekening moet je ook ergens neerleggen. Ik denk dat het... dit is het voorstel om nu uit die impasse te komen. Want er lag al een wet in de Eerste Kamer. En we wilden echt voorkomen dat die aanwasbelasting er zou komen. Dat is gelukt.
6: Ja.
9: En nu op dit moment, nogmaals zal mijn collega van Financiën gaan praten over die dekking. En dan past ook weer de houding van het minderheidskabinet om goed te luisteren naar de Tweede Kamer.
6: Goed, dat gaan we allemaal zien vanmiddag. Bent u intussen al lid geworden van de FNV eigenlijk?
9: Daar moet er heel veel voor gebeuren, wil ik dat doen. Maar zo'n hesje en zo'n petje zoals Hans Spekman die heeft, dat staat mij niet, meneer Kokkelman, echt niet.
6: Nee, nou ja, fluitje in de mond kan ook nog wel. Doe natuurlijk op het bereikte resultaat van die kant, althans het succes dat zij claimen. Waardoor u weer verder kan. Dus u moet God op de blote knieën danken dat Hans Spekman en Jesse Klaver zo stellig zijn geweest in hun stellingname om geen geld te willen bezuinigen op uw begroting.
9: Nou, kijk, ook hier hebben we zitten zoeken naar een doorbraak. Hè. Wij willen dat er hervormingen gaan komen, bijvoorbeeld als het gaat om de WIA, bijvoorbeeld als het gaat om de arbeidsmarkt. Die zijn keihard nodig in een wereld die steeds sneller verandert. Moeten we gaan hervormen in dit land?
6: Ja.
9: Dat hadden wij gedaan. Daar hebben we daar voorstellen voor gepresenteerd met een prijskaartje. Die hebben we ook netjes in de begroting gezet.
6: Ja.
9: De vakbonden hebben gezegd, wij willen best met u gaan praten over die hervormingen, maar niet zolang dat prijskaartje boven ons hoofd blijft hangen.
6: Nou, dat is nu van tafel. Dat zit ergens in een stelportje.
9: Dat prijskaartje hebben we van tafel gehaald.
6: Ja.
9: En dat betekent, en dat is heel positief, dat we hopelijk op korte termijn gewoon over die hervormingen kunnen gaan praten die zo'n keihard nodig zijn.
6: Ja, wanneer is dat? Wanneer is het eerste gesprek?
9: Volgens mij is mijn collega Velbrief heel druk bezig met een uitnodigingsbrief. Dus dat zal op korte termijn...
6: U zit daar toch wel bij aan tafel, neem ik aan. Want het gaat ook over de WW en zo. Dat is ook uw pakje aan, dus...
9: Zeker. Maar mijn collega van Velbrief die heeft daarin de lead. Wij hopen snel een uitnodiging te kunnen sturen naar de bonden en de werkgevers. En dan gaan we snel aan tafel.
6: Goed, laten we het hebben over de zelfstandigen. En dan komen we zo meteen nog op de WW terecht. En op het doorbetalen van loon bij ziekte. Want dat is ook een groot onderwerp. Dat stond u ook afgelopen dinsdag nog tijdens het vragenuurtje voor in de Tweede Kamer. Maar eerst even naar die zelfstandige wet. Aanleiding is natuurlijk dat er onduidelijkheid was. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, was er een wet die bepaalde dat je echt aan hele strenge criteria moest voldoen om als zelfstandige te kunnen worden ingehuurd. Met criteria als je mag zelfs niet op het kerstfeest komen en zo, want dan heb je al een soort dienstverband. Mogen zelfstandigen in uw wet weer gewoon op het kerstborrel komen?
9: Zeker.
6: Wat verandert er nou voor die zelfstandigen? Want ik heb de wet hier voor me liggen en ik heb ook de criteria voor me liggen. Als ik ze even langsloop, zelfstandige beschikt over basisvoorwaarden om in het economisch verkeer als zelfstandige te kunnen werken. Dus aangesloten bij de Kamer van Koophandel, althans ingeschreven. Gewoon netjes je facturen sturen. Je moet ook een minimumbedrag aan voorzieningen tegen risico's afstorten. Dus dat is arbeidsongeschiktheid en pensioen, neem ik aan. Je hebt een periode als zelfstandige van 2 jaar tenminste 3 klanten gehad. Nou, dat was al zo oorspronkelijk voor dat gedonder met die oude wet, zou ik maar zeggen.
9: Ja, kijk, we hebben eigenlijk al 22 jaar lang een discussie over een hele simpele vraag. Wanneer mag je nou als ZZP'er werken? Daar loopt de discussie al 22 jaar voor. We hebben al de eerste oude VAG. Die liep totaal uit de hand bij de Belastingdienst. Toen kreeg je de wet waar mensen nog steeds rillingen van krijgen. Die eigenlijk nog steeds geldt. De wet DBA, deregulering arbeidsrelatie.
6: Ooit tot stand gekomen toen Lodewijk Asscher, meen ik, minister van Sociale Zaken was in Rutte.
9: Klopt. En toen brak er totale paniek uit. Want wat die wet deed, was eigenlijk terug naar het klassieke arbeidsrecht. Waarin er eigenlijk geen spelregels waren. En tot op de dag van vandaag zijn er geen spelregels in de wet voor ZZP'ers. ZZP'ers bestaan niet volgens de wet.
6: Nee.
9: En dat heeft gezorgd voor enorm veel onduidelijkheid en onzekerheid.
6: Ja.
9: Dus dan krijg je de situatie dat mensen holistisch moesten gaan toetsen. Dat alle gevallen, we hebben de jurisprudentie gezien van de Deliveroo-arrest, het Uber-arrest.
6: Ja.
9: Superveel onduidelijkheid.
6: Dat ja, is even uitleggen, dat waren twee rechtszaken die aangespannen waren door de FNV. Omdat de bond van inzicht was dat hier sprake was van schijnzelfstandigheid. En de rechter heeft uiteindelijk beslist dat een aantal van die Uber-chauffeurs en maaltijdbezorgers wel degelijk als zelfstandigen werkten, omdat ze bijvoorbeeld in geïnvesteerd hadden in een eigen auto.
9: Bijvoorbeeld, ja, inderdaad. En dat heeft ervoor gezorgd dat, en we hebben nog steeds tot op de dag van vandaag rechterlijke uitspraken die zeggen dat je 16 jaar lang bij eenzelfde opdrachtgever kan werken en toch ZZP'er kunt zijn. Dus je merkt zeg maar dat er gewoon heel veel onduidelijkheid is.
6: Ja.
9: En dat is niet de schuld van die ZZP'ers, ook niet de schuld van opdrachtgevers. Dat is de schuld van mij,
6: ja.
9: van de overheid. De overheid heeft nooit een wet gemaakt waarin zegt, als u aan deze spelregels voldoet,
6: ja,
9: dan bent u ZZP'er. Die wet ligt er vandaag wel.
6: Ja.
9: En daarmee gaan we denk ik een hele hoop ellende voorkomen.
6: Maar toch
9: een
6: even,
9: hele hoop duidelijkheid bieden.
6: Maar toch even concreet. Want in de toelichting staat dat een opdrachtgever niet mag vertellen hoe iemand zijn werk doet. Dus wel wat hij moet doen, maar niet hoe hij het moet doen en ook niet wanneer hij het moet doen. Stel, iemand is zelfstandige in het zorgdomein en die wordt ingehuurd door een ziekenhuis. Die kan dan toch niet zelf gaan bepalen hoe die een infuus aanlegt en wanneer die patiënten gaat wassen?
9: Nee, kijk, wat we gezegd hebben is, we gaan een wet maken die uitgaat van het zelfstandig ondernemerschap. In plaats van het werknemerschap, wat in het verleden vaak is gebeurd. En wanneer ben je nou zelfstandig ondernemer? Dat is als je onafhankelijk bent van een ander, dus meerdere opdrachten hebt. Als je voor eigen rekening en risico werkt, dat is een ondernemer. Je kunt meer geld verdienen, je kunt geld verliezen als je iets fout doet.
6: Ja.
9: En als je een bepaalde vrijheid hebt om je werk in te kunnen richten.
6: Ja.
9: Die elementen staan nu in de wet.
6: Ja.
9: Er zijn meer dan 1 miljoen ZZP'ers in Nederland.
6: Ja.
9: En hiermee hopen we ze de ruimte te geven.
6: Ja.
9: Dan zijn er inderdaad situaties waarin het ingewikkeld wordt. Deze wet is een veilige haven waar mensen in kunnen. Als mensen hier aan voldoen, dan zitten ze in de veilige
6: maar
9: haven.
6: Maar hij is er om de onzekerheid weg te nemen voor zowel ZZP'ers als werkgevers die deze mensen inhuren. Het risico weg te nemen dat ze een boete krijgen. Ze willen duidelijkheid. Dus
9: klopt.
6: Stel, ik ben een zorgondernemer, ik huur iemand in en ik zeg, ja, er zijn hier wel protocollen waaraan je moet voldoen. En het is ook wel fijn dat je niet thuis werkt als je voor patiënten moet zorgen. Dus ik wil wel dat je hier komt werken. Ja, dat is al een overtreding van de criteria die ik net voorlees.
9: Nou, er zitten een paar nuanceringen in. Hè. Als werk, als je locatie en tijd bepalend zijn om een bepaalde opdracht uit te kunnen voeren, dan tellen die niet mee.
6: Ja.
9: Dus we hebben hem echt proberen op de praktijk in te steken. Maar uiteindelijk gaat het om een simpele vraag. Of je voldoet al aan de wet, dan is er niks aan de hand. Dan zit je al in de veilige haven. Heb je dus die zekerheid, hoef je niet bang te zijn voor boetes en naheffingen.
6: Huh?
9: Of je kunt je werkzaamheden aanpassen aan de nieuwe wet. Ik denk dat dat in heel veel gevallen gaat gebeuren.
6: Ja.
9: Ik denk dat op heel veel werkvloeren de discussie gaat zijn. Dan pakken ze de wet erbij. Zeggen, hoe kunnen we dit zo inrichten dat we voldoen aan de wet?
6: Ja.
9: Dan heb je nog de laatste categorie. Dat is als je niet voldoet aan de wet. En dan val je terug op de bestaande, u had het net over de Deliveroo arrest, val je terug op de bestaande onzekere regels, waar je nu ook al mee te maken hebt. Dus we sluiten uiteindelijk niemand uit.
6: Ja.
9: En het laatste, dat kunnen we niet voorkomen, dat heeft te maken met het Europese recht.
6: Maar goed, zijn de boetes nu van tafel? Want die boetes die lagen klaar om uitgedeeld te worden, werden opgeschort vanwege onduidelijkheid en angst in de wet en dat het hele systeem in de soep zou lopen. Nu komt u met deze wet, komen ook die boetes weer terug voor als mensen zich niet houden aan deze criteria?
9: Nou, we hebben nu al 1,5 jaar worden de boetes al uitgedeeld. Wel uiteraard op een nette manier. Hè. Dus er wordt eerst een gesprek aangegaan. Maar al 1,5 jaar is die handhaving gestart.
6: Ja.
9: Dat heeft dus tot het gevolg dat er een hele hoop ZZP'ers nu opdrachten kwijtraken.
6: Ja.
9: Daar moet deze wet verandering in brengen. En uiteindelijk wil je toe naar een situatie. Kijk, het is best gek hè, dat je een discussie hebt over, we hebben een wet en we hebben een discussie, moeten we überhaupt die wet wel handhaven? Dat hebben we bij de verkeersregels, hebben we dat helemaal niet.
6: Nee.
9: Die zijn heel duidelijk. En je kunt je druk maken als je zelf een bekeuring krijgt.
6: Ja.
9: Maar uiteindelijk vinden we het ook best fijn dat er af en toe een politieagent kijkt of je niet door het rode licht heen rijdt. Ons land wel veiliger door.
6: Zeker.
9: Dus we moeten af van die discussie over of er wel of geen handhaving moet zijn. Er moet gewoon een duidelijke wet zijn.
6: Maar goed, dan moet ook wel duidelijk zijn hoe die wet in de praktijk dan landt. Kijk, en er is natuurlijk een verschil tussen iemand die een reclamebureau heeft of een reorganisatieadviesbureau, of die zichzelf als timmerman verhuurt of als loodgieter. Nou, dat zijn gewoon over het algemeen zelfstandigen die uurtje factuurtje doen, zou ik maar zeggen. Die komen een klus opknappen en die sturen een rekening. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon zelfstandig werken, maar worden ingehuurd voor voor klussen die ook normale werknemers doen.
9: En dat kan ook, mits je maar, en dan kom ik weer op die ondernemerscriteria uit, mits je maar een bepaalde vorm van vrijheid hebt om dat zelf te kunnen bepalen. Kijk, als uiteindelijk er een opdrachtgever is, die gewoon jouw baas is.
6: Ja.
9: He, gewoon tegen jou zegt, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo.
6: Ja.
9: Ja, dan moet je je afvragen of je op dat moment wel ondernemer bent. Want een ondernemer heeft vrijheid, heeft onafhankelijkheid en werkt voor eigen rekening en risico. En uiteindelijk zit daar de crux.
6: Ja.
9: Er zullen op een aantal werkvloeren zal er ook iets aangepast moeten worden.
6: Ja, ook omdat er soms veiligheid

0: voorschriften zijn, bijvoorbeeld.
1: Maar
0: in
1: die
0: de fabriek,
1: worden uitgezonderd in deze wet.
0: Ja.
1: Die worden, kijk, wat we gezegd hebben. In beginsel moet je de vrijheid hebben om je werk zelf te bepalen. Om de tijden zelf te bepalen. En om de locatie zelf te bepalen. Daar zijn wel een paar uitzonderingen op. Inderdaad, in bepaalde werkdomeinen heb je gewoon spelregels waar je aan moet houden. Of je het nou werkt of niet.
0: Ja.
1: Veiligheidsvoorschriften is er daar een van. Keurmerken, als jij nu een cv-ketelmonteur bent, dan moet je bepaalde metingen eerst doen rondom CO2.
0: Ja.
1: Dat maakt niet uit of je nou werknemer bent of ZZP'er.
0: Ja.
1: Daarvan hebben we gezegd, die tellen niet mee als het gaat om of je wel of geen ZZP'er bent. En hetzelfde geldt voor werk, de werktijden en de werklocatie.
0: Mm.
1: Als jij fotograaf bent op het VVD-congres, dan is het wel prettig en je wordt daarvoor ingehuurd. Dan is het op zichzelf wel logisch, dat zal iedereen met gezond boerenverstand snappen, dat je dan komt op het moment, op de tijdstip dat het VVD-congres wordt gehouden en op de locatie waar het VVD-congres wordt gehouden.
0: Ja, maar
1: je krijgt geen instructies over hoe je werk moet doen, et cetera, et cetera. Dus daar zit echt een groot verschil.
0: Dus als de VVD een volkszanger inhuurt op het congres en die wil eigenlijk een lofzang zingen op Jesse Klaver, en, want hij is zelfstandig.
1: Er zijn ook grenzen. Ook in deze wet zijn er grenzen.
0: Ja, oké, okay, goed. Denkt u echt dat het echt iets oplost? Serieus?
1: Absoluut, ja? Absoluut. Als je nu met ZZP'ers spreekt, we hebben nu ook onderzoek gedaan. Uiteindelijk is maar 17% van de ZZP'ers snapt de huidige wet.
0: Ja.
1: 23% van het aantal opdrachtgevers snapt de huidige wet. Ik krijg nog steeds in mijn mailbox iedere dag verdrietige ZZP'ers die zeggen, ik doe mijn best.
0: Maar
1: alleen,
0: kom niet aan de bak?
1: Ik kom niet aan de bak, niet omdat mensen mij niet willen.
0: Maar omdat ze bang zijn voor de regels.
1: Durven,
0: ja,
1: omdat
0: exact.
1: Ze om die onzekerheid. Dus ik denk uiteindelijk, als ik nu ook de eerste reacties zie, is dat echt een hele hoop mensen snakken naar duidelijkheid.
0: Ja. Goed, deze wet gaat nu in internetconsultatie. Dus alles en iedereen kan zich daarover uitspreken. En dan moet hij natuurlijk nog naar de Raad van State. En dan komt hij terug in de Tweede Kamer en wordt die behandeld. En dan is het de bedoeling dat hij 2028 ingaat, toch?
1: Absoluut. En dat is wel een vrij ambitieus tijdspad voor Den Haag. En tegelijkertijd, die ZZP'ers die mij dat mailtje sturen, die zouden het liefst deze wet gisteren hebben, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we wel tempo opzetten om ervoor te zorgen dat we ook deze doorbraak nu voor elkaar kunnen gaan krijgen.
0: Hebt u dit ook trouwens besproken al met de polder, dus met werkgevers- en werknemersorganisaties?
1: Ik heb deze week inderdaad even gebeld met het feit. Mensen wisten natuurlijk dat we hiermee bezig waren.
0: Ja. Stonden ze allemaal te juichen?
1: Nee, je merkt natuurlijk dat de werkgevers hier enthousiaster van worden.
0: Ja, want die willen een flexibele schil.
1: En tegelijkertijd, de gesprekken die ik met de bonden ook hierover heb gevoerd, is, zij zeggen, kijk, wij staan hier niet op per se om te springen. En hebben ook oog voor de problemen die er zijn. En daarvan heb ik gezegd, dat heb ik.
0: Ja.
1: Laten we daar alsjeblieft voor om tafel gaan. En dat gaan we dus ook nu doen.
0: Ja.
1: Want kijk, uiteindelijk, weet u, deze discussie loopt al 22 jaar. 22 jaar sinds de invoering van de VAR loopt de discussie over ZZP'ers. Het gaat om 1 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Ik noem bewust altijd, ik wil deze discussie pacificeren. Dat is een knipoog naar het verleden. Ik wil echt zorgen dat we van links tot rechts nu zeggen, laten we dit probleem nu eens eindelijk oplossen.
0: Ja.
1: Door aan de ene kant vrijheid te geven aan ZZP'ers.
0: Ja.
1: Duidelijkheid te geven aan ZZP'ers.
0: Ja.
1: En aan de andere kant, de schijnzelfstandigheid, de schijnende gevallen, de misbruikssituaties, de onderverzekering.
0: En
1: laten we die ook aanpassen.
0: Laten we
1: die ook aanpakken.
0: Ja.
1: En dan kunnen we ook uiteindelijk een doorbraak forceren die aan beide kanten van het politieke spectrum wordt gedragen.
0: Juist. Goed, dus zeg maar het verhaal van een optimist versus de pessimisten. En het kan wel.
1: Zoiets, mooi samengevat. Ook nu ben ik heel benieuwd welke vragen nu weer gaat komen.
0: Ja, dit is wat Job Jette altijd zegt op zijn eigen partijcongres. Dit hangt natuurlijk helemaal samen met hoe we de arbeidsmarkt inrichten. Daar zijn natuurlijk rapporten over volgeschreven. Oud-topambtenaar Hans Borslap heeft daar in het verleden een lijvig rapport over geschreven. Dat is sindsdien in een labeland wordt er af en toe nog wel eens uitgehaald. En dan krijgen we dit soort wetten terug.
1: Ja.
0: Waar het natuurlijk ook de hele tijd over gaat, is de lengte en de duur van de WW. Dat ligt natuurlijk ook op tafel in de polder straks weer. Zeker nu die bezuinigingen van tafel zijn, wordt daar ook over verder gesproken. En los van de lengte daarvan heb je ook nog doorbetaling bij ziekte. Daarvoor stond u in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag. Kleine MKB-ondernemers, met een paar mensen in dienst, als er daar een van langdurig uitvalt en die moeten dan worden doorbetaald, die houden soms het hoofd niet boven water, of best vaak. Het hoofd niet boven water. Uw antwoord dinsdag. Ik geef u 4 tot 6 scenario's en ik wil graag met uw Kamer in gesprek.
1: Ja.
0: Hoe denkt u het zelf op te lossen?
1: Nou, nogmaals, wij kijken nu naar 3 dingen. We kijken naar de hoogte van de loondoorbetaling. Die is nu vaak 100%. We weten dat als je daar iets aan zou kunnen doen, dat dat goed is om

0: ze weer terug op de arbeidsmarkt te brengen. En dat doet iets met de lasten die ondernemers ervaren. Hm. We kijken naar de lengte ervan. Dat is nu 2 jaar. Daarmee lopen we Europees echt zwaar uit de pas.
1: In België is het een paar weken, hè, voor de duidelijkheid.
0: Ja, precies. Duitsland is 6 weken uit mijn hoofd. Ja. Allemaal omliggende landen. Dus daar lopen we echt zwaar mee uit de pas. Maar het is vooral een enorme risico voor ondernemers.
1: Ja.
0: En daardoor vallen kleine ondernemers om. Die is echt een zware last.
1: Ja.
0: Maar nog ook wel belangrijker, zeg ik ook altijd tegen de vakbonden. Daardoor nemen heel veel kleine ondernemers ook geen mensen in vaste dienst. Juist geen mensen die misschien een hoog risico hebben.
1: Ja.
0: Omdat ze in het verleden vaak ziek zijn geweest.
1: Ja.
0: Omdat ze misschien wat mankeren, waardoor ze niet zo makkelijk meekomen.
1: Ja.
0: Juist die kwetsbare mensen zijn de pineut vanwege het feit dat wij 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte hebben.
1: Nou was gisteren Marijke Vuik, dat is de voorvrouw van MKB Nederland, mijn gast in dit programma. En die zei, het moet eigenlijk gewoon terug naar 1 jaar. Maximaal 1 jaar doorbetaling bij ziekte. Vindt u dat ook?
0: Wij hebben gezegd, we gaan ook echt naar die lengte kijken. De reden waarom ik nu geen ja op dit antwoord geef, is omdat het terugbrengen van 2 jaar naar 1 jaar kost de schatkist 4,6 miljard euro.
1: Ja.
0: En is op dit moment niet uitvoerbaar door het UWV. Dus voordat ik ja op dit soort antwoorden geef, vind ik het mijn verantwoordelijkheid als minister om ervoor te zorgen dat ik geen valse beloften doe. Dus het geld moet er dan ook vervolgens zijn.
1: Ja.
0: En je wil het uiteindelijk ook uitvoerbaar kunnen maken in de praktijk, anders heeft nog niemand er iets aan.
1: Maar is gewoon de realiteit van vandaag niet dat er nergens geld voor is? Kijk naar de discussie die op dit moment plaatsvindt in de Tweede Kamer.
0: En dan moet je inderdaad een dekking zoeken. En dan heb je daarna weer een discussie over de dekking, zoals we ook vandaag weer zien. Maar dat is uiteindelijk wel wat we moeten doen.
1: Ja.
0: Het is een groot probleem. Ik heb al gezegd, de lengte, de hoogte. Maar wat we ook gaan doen, is de bureaucratische rompslomp, hè, van die 2 jaar. De UWV-rapportages, de bedrijfsartse verplichtingen, de formulieren. Dat willen we ook aanpakken. En we gaan nu, dit is stap 1. Ik heb gezegd, hier zijn een aantal scenario's waar je over na kunt denken. De komende periode gaan we het debat verder aan in de Kamer. Maar ook met de werkgevers en de werknemers.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk is dit wel echt een enorme last die wij op het MKB en op ons bedrijfsleven neerleggen. En dat is slecht voor mensen zelf ook.
1: Ja, dus het moet korter wat u betreft. Alleen nu nog zoeken naar de dekking.
0: Je zult moeten kijken naar die lengte, je zult moeten kijken naar de hoogte en naar die bureaucratische romslomp. En daar willen we een totaalpakket van maken.
1: Ja.
0: En het moet gaan werken in de praktijk.
1: Mevrouw Vuik zei gisteren ook nog dat ze goede hoop had op een sociaal akkoord met de polder en met u en met Hans Velbrief, uw collega op sociale zaken, dit najaar al. Desnoods een akkoord op hoofdlijnen, een beetje in de lijn van het akkoord van Wassenaar begin jaren 80. Niet een enorme stapel papier met heel veel paraven en handtekeningen, maar gewoon een paar hoofdlijnen gewoon goed op papier gezet. Deelt u haar optimisme?
0: Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we dat voor elkaar kunnen krijgen. Voor dit kabinet is het vooral belangrijk dat er hervormingen gaan komen. Dat er ambitieuze hervormingen gaan komen. Nederland staat te snakken om weer vooruit te gaan.
1: Ja.
0: Op een aantal doorbraken. Nederland wil dat we echt ook klaar gaan. We worden gestoomd voor de toekomst. Die wereld wordt steeds onzekerder. Dus we kunnen geen akkoord sluiten waarin we zeggen, als u dit niet doet, doen wij dat niet. We zullen echt vooruit moeten, ambitie moeten hebben, hervormingen moeten hebben.
1: Ja.
0: Als dat kan in het najaar, op hoofdlijnen, zou dat heel mooi zijn. Als we daar wat langer de tijd voor nodig hebben, dan is dat zo. Voor mij, ook als VVD-minister, is die ambitie van die hervormingen in zo'n sociaal akkoord echt cruciaal.
1: Maakt u zich wel zorgen eigenlijk of het zover wel komt? Met al het gedonder rondom de begroting en het belastingplan en of u tegen die tijd nog minister bent? Ook even met het oog op de ZZP-regeling, zal ik maar zeggen.
0: Nee, dat niet. Ik denk dat de kunst van dit kabinet is uiteindelijk om die gesprekken in die Kamer goed aan te gaan. We hebben nu weer laten zien dat we een aantal bewegingen kunnen maken.
1: Ja.
0: Dat zullen we zullen blijven praten met de oppositie. En ik hoop uiteindelijk ook dat we gewoon met elkaar kunnen zeggen, oké, dit is misschien niet 100% wat ik graag had gewild. Maar het is wel een goed voorstel voor Nederland. En laten we daar alsjeblieft ook met elkaar zaken over doen.
1: Thierry Aartsen, hartelijk dank. Hier is Suzanne Bosman, dames en heren, meteen vandaag. Tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Podcast.
4: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
5: Ja.
4: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
2: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die week volop in de belangstelling staat.
6: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
7: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
2: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
8: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
9: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
2: Belleman en Van Dop.
10: Een podcast van BNNVARA.
2: Nu op NPO Luister.
11: Ster. Ja, kun je laten staan?
12: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt...

0: geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
1: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
2: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
5: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
11: NPO Radio 1, 12 uur.
12: Susanne Bosman. Goedemiddag. Zolang Sierra Leone Bolle Jos niet uitlevert, krijgt het geen geld meer uit Europa. En daarmee loopt Sierra Leone dit jaar 20 miljoen mis. Voor drugskoning Leidekkers een schijntje, maar wat betekent het voor het land? Dat zometeen in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Kasper Meijer.
13: Op meerdere plekken in Frankrijk zijn scholierenprotesten op geweld uitgedraaid. Zo zijn er op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. In Nantes is een school in brand gestoken en in Marseille is schoolpersoneel met benzine overgoten, meldt de Franse zender BFM TV. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, ja, hoe kan het dat dat zo uit de hand loopt?
14: Ja, dit zijn protesten die nu ruim een week geleden zijn begonnen bij één middelbare school, net buiten Parijs. Protesten over de slechte omstandigheden daar, overvolle klassen, lerarentekort. Maar dat is in de afgelopen week steeds verder uitgebreid en ook dus uit de hand gelopen. Wat je al zei, het heeft geleid tot rellen en dat zien we ook zeker vandaag. Dit is echt de onrustigste dag tot nu toe. De regering die heeft gereageerd op de protesten de afgelopen dagen door meer politie en gendarmerie naar de scholen te sturen. En ja, dat lijkt niet te hebben geholpen, want het heeft de woede nog verder aangewakkerd bij scholieren. En het heeft ook nog eens een politieke dimensie gekregen, wat het ook wel ingewikkeld maakt. Mensen van de regering die wijzen naar de radicaal linkse partij La France Insoumise. Die worden ervan beschuldigd scholieren op te jutten en achter de escalatie van de protesten te zitten. De mensen van de partij zelf die zeggen ook het geweld dat er nu gebeurt wel te veroordelen, maar dat ze het ook belangrijk vinden om naar de onvrede van de scholieren te luisteren.
13: Ja, en die onvrede onder scholieren, speelt dat in het hele land?
14: Ja, het hele land. Op tientallen scholen vandaag is het onrustig. Ook op een aantal universiteiten inmiddels. Je noemde net al Marseille. Schoolpersoneel dat overgoten zou zijn met benzine. Daar zouden ook nog eens meerdere bussen zijn aangevallen. Buschauffeurs die hebben heel snel hun bussen moeten verlaten. Eén chauffeur zou ook gewond geraakt. In Saint-Denis ook, een voorstad ten noorden van Parijs, is het heel grimmig. Op dit moment is er een mars gaande vanuit een van de middelbare scholen naar het centrum van de stad. De spanningen daar die nemen ook toe met de politie. Er zou ook al met traangas zijn geschoten. In Lille, in het noorden van het land, gaat het los. In Straatsburg, in Nice, in Grenoble. In Nantes, waar een deel van het schoolgebouw in brand is gezet. En ook in Toulouse. Dus ja, echt overal in Frankrijk, zeker in de grote steden, is het goed mis op dit moment.
13: De scholieren die eisen meer geld voor het onderwijs. Vandaag presenteert het Franse kabinet zijn begroting. Wat denk jij, krijgen de scholieren wat ze willen?
14: Ja, nou, op dit moment is dat niet echt wat speelt. De premier van Frankrijk, Sébastien Lecornu, heeft ook nu een spoedoverleg ingelast. Een crisismeeting met alle betrokken ministers. Die gaat hier over een uur beginnen om het te hebben over die enorme protesten die uit de hand lopen. En ja, inderdaad, die presentatie vandaag van de begroting, dat speelt natuurlijk ook op de achtergrond. En dat is ook wel een van de redenen waarom ook dit protest nu is. Dat gaat heel lastig worden. Er moet 54 miljoen euro worden bezuinigd. Terwijl Frankrijk een enorme staatsschuld heeft van een record van 3600 miljard euro. Ja, dat zijn echt duizelingwekkende cijfers. En Frankrijk staat dus sowieso echt wel een hete herfst te wachten om die begroting er doorheen te krijgen. Maar goed, van die presentatie van die begroting komt niet heel veel terecht nu die crisismeeting is ingelast vanwege die schoolprotesten die nu over een uur gaat beginnen hier in Parijs.
13: Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban-autoriteiten in Afghanistan. Pakistan zegt dat het geloofwaardige inlichtingen had dat terroristen zich schuil hielden op de aangevallen plekken. Volgens Pakistan zijn 22 terroristen gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Pakistan beschuldigt de Taliban ervan dat ze militanten steunen die aanslagen plegen. De Taliban spreken dat tegen. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. De uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval gisteren tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Een ter dood veroordeelde vrouw in de VS heeft haar executie overleefd. Christa Pike kreeg 2 dodelijke infecties, maar raakte niet buiten bewustzijn. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij pleegde in 1995.
11: Het NOS-journaal.
13: De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat dus niet door. Justitieminister Van Wil had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 22,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Batavia is onderweg van Amsterdam naar Lelystad. De replica van het historische VOC-schip is in Amsterdam gerepareerd. Het staat op een ponton dat over het Markermeer naar Museum Batavialand vaart. Wel voor de allerlaatste keer, en dat voelt dubbel voor de directeur van het museum.
15: Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt en dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
13: Want het schip zal altijd op land blijven staan. Dan nog het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. In het noordoosten kan ook nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode afgewisseld met stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
20: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
21: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
22: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
20: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
23: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
24: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
25: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
26: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
25: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, 1,99.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: NPO Radio 1.
29: Avro Tros.
30: Het zijn niet alleen huurders die moeite hebben de energierekening te betalen. Er zijn ook eigenaren van woningen die het gewoon hartstikke koud hebben in de winter. Ook voor hen zijn er regelingen, maar die weten ze lang niet altijd te vinden. Sander, Oranje speelt vanavond tegen Griekenland.
31: Ja, en Griekenland, normaal gesproken altijd de underdog, heeft zondag gewonnen van Duitsland. Tegen alle verwachtingen in. En de vraag is, moeten we ons nu zorgen gaan maken?
30: En nu, geen bolle Jos, geen geld.
32: Suzanne Bosman. Vandaag.
30: Minister David van Wil van Justitie haalt alles uit de kast om Bolle Jos, drugshandelaar Jos Leidekkers, uitgeleverd te krijgen. Vandaag laat hij weten dat de Europese Commissie per direct de betalingen aan Sierra Leone stopzet, zolang Leidekkers daar nog zit. Manon Wolfkamp is van de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos. Goedemiddag, mevrouw Wolfkamp.
33: Goedemiddag.
30: En welkom ook misdaadjournalist van het AD, Giel Timmermans. Goedemiddag.
34: Goedemiddag.
30: Ja. Mevrouw Wolfkamp, ontwikkelingssteun, inhouden om een topcrimineel uitgeleverd te krijgen. Is dat iets wat u vaker hebt gezien?
33: Nou, bij ons weten is dit nog niet eerder gebeurd. En het schept wat ons betreft ook compleet het verkeerde precedent. We begrijpen heel goed dat Nederland zich maximaal wil inzetten voor de uitlevering van Bolle Jos. Hij is toch een voordeel drugscrimineel. En we snappen ook de grote frustratie over het feit dat Sierra Leone hier niet aan mee wil werken. Maar ja, als je ontwikkelingssamenwerking dan als drukmiddel inzet, dan raak je eigenlijk de mensen die je niet wil raken. Namelijk de gewone mensen, de gewone burgers in Sierra Leone. Mm-hmm. Die geraakt worden door het stopzetten van steun aan bijvoorbeeld voedselzekerheidsprogramma's of onderwijsprogramma's.
30: Want die 20 dus miljoen is daarvoor bestemd?
33: Nou, wat we nu begrijpen is dat die 20 miljoen bestemd is voor programma's op voedselzekerheid, onderwijs en infrastructuur. Ja.
30: Mm-hmm. Ja, dus u zegt daar worden mensen direct door geraakt en dat is niet helemaal in verhouding.
33: Nou ja, de vraag is of je hiermee bereikt wat je wil bereiken. Als je niet de mensen. Dit zijn de gewone mensen van Sierra Leone, zijn niet de mensen die uitlevering frustreren of stopzetten. Hè. Daar zou je hele andere instrumenten voor moeten gebruiken. Veel meer diplomatieke druk, veel meer vanuit het strafrecht. Niet vanuit de ontwikkelingssamenwerking. Wij denken dat ontwikkelingssamenwerking daar niet voor bedoeld is. Nee. Je moet dat niet vermengen met strafrechtelijke druk.
0: Mm-hmm. Om 18 miljoen zou het voor nu gaan. Volgend jaar 22 miljoen. Hoeveel krijgt Sierra Leone in totaal, weet u dat?
33: Ja, dus ongeveer over 6 jaar tijd krijgen ze ongeveer 350 miljoen. Dus dan denk je, ja, 20 miljoen, dat is ook nog niet eens een heel groot bedrag als je daar tegen afzet. Maar ja, voor de mensen in Sierra Leone is het natuurlijk heel veel geld. Hè. In juni heeft bijvoorbeeld de Europese Unie nog een programma van 10 miljoen, iets meer dan 10 miljoen aangekondigd, voor een voedselprogramma waarmee meer dan 25.000 mensen bereikt zouden worden. Ja. Dus je kan je voorstellen dat het bedrag voor de mensen daar heel veel geld is.
0: Ja, maar voor wat is het voor Jos Leidekkers, Giel Timmermans? Hij is een van de topfiguren wereldwijd in de kookhandel. Je denkt 20 miljoen, dat trekt hij zo uit zijn achterzak.
1: Ja, goed, dat is een logische redenatie. En dat is ook de eerste gedachte die ik had toen ik dit bedrag hoorde. Inderdaad, er wordt door opsporingsdiensten geschat dat hij jaarlijks ongeveer 1 miljard zou verdienen. Of in ieder geval een omzet zou hebben van 1 miljard in de internationale drugshandel. Ja, dan is 20 miljoen is niet zoveel geld.
0: Mm-hmm, ja, je zegt 1 miljard is wat er omgaat. Kun je zeggen, Giel Timmermans, dat Leidekkers ook in de economie van Sierra Leone op de een of andere manier verweven is?
1: Zeker, zeker. Kijk, uiteindelijk weten we dat de reden dat hij daar veilig zit, dat kan niet anders dan dat het te maken heeft met het feit dat hij die veiligheid koopt. Hè. Dus hij, daar hebben we ook verhalen over geschreven, dat hij geld betaalt aan de hooggeplaatste figuren in het land. Dat hij een nauwe band heeft met de president van Sierra Leone, hè, met wiens dochter die een relatie zou hebben. En dan gaan ook geluiden dat hij heel veel geld betaalt voor zijn veiligheid. En dat gaat om bedragen die vergelijkbaar zijn met wat Sierra Leone jaarlijks van de EU krijgt.
0: Mm-hmm. En kun je dan zeggen, mevrouw Wolfkamp, dat ze tegelijkertijd ook de bevolking ook last daarvan heeft?
33: U bedoelt dat Europa stopt met de financiering? Of?
0: Nou, dat hebt u duidelijk gemaakt. Maar het feit dat daar een bolle jos zit met zo'n enorm concern, om het zo maar te noemen, waar ook heel veel geld om gaat, wat ook dan blijkbaar, zoals Giel Timmermans schetst, naar belangrijke figuren in de top gaat.
33: Ja, de vraag is natuurlijk of Jos de belangen van de mensen in Sierra Leone, de gewone mensen, voor ogen heeft als hij daar geld uitgeeft. En daarom is het ook zo belangrijk dat we als Europese Unie juist betrokken blijven. Omdat wij dat wel hebben. En je moet dus geen ruimte creëren voor andere partijen om die plek in te nemen. Ik denk dat heel erg belangrijk is. Dus wij willen juist onze invloed en onze betrokkenheid bij Sierra Leone houden. Mocht je dat dan niet via de overheid kunnen doen, doe dat dan op andere manieren, via lokale organisaties of via VN-organisaties of andere betrouwbare partners die daar werken aan gezondheid en sociaal-economische ontwikkeling. Dus geef die ruimte niet, zou ik willen zeggen.
0: Ja, want ziet u daar iets van, dat daar zo'n drugseconomie is?
33: Dat daar ligt mijn expertise niet, moet ik eerlijk zeggen. Dat weet ik niet.
0: Dat kunt u, daar hebt u dan verder geen zicht op. Maar,
33: nee, het is een heel arm land. Hè. Sierra Leone, ik bedoel, 70% van de mensen leeft onder de armoedegrens. Veel mensen leven van minder dan 1 euro per dag. Dus het is een heel arm en daardoor ook heel kwetsbaar land. Ik denk dat we daar ook alles aan moeten doen om hen daarin te ondersteunen. Om economisch rijker te worden en zich te ontwikkelen.
0: Ja, het lijkt, Giel Timmermans, alsof Van Wil, de justitieminister hier, er ook echt een missie van heeft gemaakt om Jos Leidekkers uitgeleverd te krijgen. Het lijkt bijna een persoonlijke missie.
1: Ja, zeker. Hij heeft ook een aantal keren al gezegd, wij gaan hem oppakken. Het is natuurlijk de uitspraak van een middelvinger opsteken naar Jos Leidekkers, heeft hij eerder gezegd. Mm-hmm. Ja, dat laat allemaal zien dat hij het heel persoonlijk maakt. Ik heb me er altijd een beetje over verbaasd dat hij dat heeft gedaan. Want je kunt je ook voorstellen, als jij een zware, beruchte crimineel gaat bedreigen, of in ieder geval gaat tarten, dat je misschien een bedreiging terugkrijgt of iets dergelijks. Hè. Dus dat zijn wel dingen om rekening mee te houden. Ja, door het zo persoonlijk te maken dat ook eventueel zo'n crimineel zich op de minister van Wil gaat richten. Dat is wel een risico dat hier speelt. En dan even terugkomend op waar we het net over hadden, over de gevolgen van zo'n groot drugscrimineel in een land als Sierra Leone. Cocaïne al dan komt, weten we, het gaat gepaard met geweld, gaat gepaard met corruptie. En dat is waar een land als Sierra Leone dus ook mee te maken krijgt.
2: Maar ik kan me voorstellen dat dit dus de zaak misschien alleen maar erger kan maken.
1: Dat is wel een risico, zou je kunnen zeggen. Want uiteindelijk, als jij besluit als Nederland zijnde, Europa zijnde, om daar geld weg te halen bij Sierra Leone, dan geef je ook het signaal af aan de bevolking van ja, er werd toen al gesproken over neocolonialisme. Mm-hmm. Oftewel, Afrika heeft dan het gevoel, zie je wel, het Westen wil weer bepalen wat wij gaan doen. En als wij niet meewerken met een land als Nederland, ja, dan trekken ze in één keer de subsidie in. Dus oftewel, we voelen ons nog steeds onderdrukt. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het ook een negatief effect kan hebben.
30: Mm-hmm. En begrijpt u dat gevoel, mevrouw Wolfkamp?
33: Ja, zeker. Ik denk dat internationale samenwerking gaat heel erg over relaties, vertrouwen. En dat bouw je zo wel af natuurlijk als Europese Unie. Als jij de uitzetting van één veroordeelde drugscrimineel gaat gebruiken om zo'n groot programma stop te zetten. Dus ik denk dat dat heel erg waar is. En ook heel erg gevaarlijk is. Ik denk dat je echt je een deel van je relatie en invloed verliest. Terwijl je die juist eigenlijk ook nodig hebt om dingen zoals georganiseerde criminaliteit of de rechtsstaat juist bespreekbaar te maken. Ja. Nog even los van het feit dat we als Nederland sowieso heel veel baat hebben bij een internationale stabiele wereldorde. En Sierra Leone ook een heel belangrijk land is qua grondstoffen en voor onze exporteconomie.
30: Ja, en ook de drugscriminaliteit, Giel Timmermans, is natuurlijk ook hier heel ontwrichtend. Want je zei, het kan zich tegen Van Wil persoonlijk keren. Maar ja, er is natuurlijk ook een belang om dit aan te pakken vanuit justitie gezien. Ja.
1: Zeker. Jos Leijdekker is dus ook specifiek benoemd in de resolutie die eerder is aangenomen door het Europees Parlement. We moeten eigenlijk meer doen aan die internationale drugshandel vanwege figuren als Leijdekkers. Je ziet ook dat die internationale cocaïnehandel dus geweld als gevolg heeft. Bijvoorbeeld over Asselt hebben we gezien dat daar 35 gewapende mannen uitstapten uit een busje en iemand doodschoten en twee agenten onder vuur namen. Dat zijn wel de effecten van internationale cocaïnehandel. En daar moet je dus ook tegen optreden.
30: Ja, Giel Timmermans, misdaadjournalist bij het AD. En Manon Wolfkamp van Partos, dank jullie wel. Ja, en straks dat gruwelijke verhaal uit Amerika. Na twee dodelijke injecties afgelopen nacht is de ter dood veroordeelde Krista Pike nog in leven. En de vraag is dan, hoe gaat het nu verder met haar?
2: Eén vandaag.
30: Maar vanavond, Sander, het Nederlands elftal speelt tegen Griekenland.
3: Ja, en Griekenland heeft afgelopen zondag heel bijzonder gewonnen van Duitsland met 0-1. De Grieken deden deze zomer niet eens mee aan het WK. Nou weet ik eerlijk gezegd niet zo heel veel van voetbal af. Dus belde ik even met onze collega Alex van der Lucht. Ik noem hem zelf de huisgriek, hè. Doe ik maar even heel grappig hoor. Ja. Want zijn moeder is Grieks, moet ik erbij zeggen. En het Griekse elftal is eigenlijk altijd de underdog.
4: Ja, waanzinnig. Je ziet dat iedereen lijkt nu weer achter het Griekse elftal te staan. Grieken zijn wat dat betreft vrij, moet ik dan toch wel zeggen, opportunistisch daarin. Hè. Het gaat nu goed, dus het land staat weer achter het nationale team. En dat is ook oprecht, dat wordt dan echt zo gevoeld. Maar als het vanavond behoorlijk mis zou gaan, dan is dat gevoel ook direct weer weg.
3: Ja, dat ze nu hebben gewonnen van Duitsland is toch echt heel bijzonder, zegt Alex.
4: Het is over het algemeen huilen met de Grieken van ellende. Maar als het dan een keertje goed gaat, dan is het huilen van vreugde. En dat valt het Griekse elftal eigenlijk wel goed samen.
3: Maar goed, nu zijn ze door de overwinning op Duitsland in goede doen. En natuurlijk zit Alex vanavond voor de buis.
4: Jazeker. Ja, we gaan vanavond met de familie kijken. Want het is natuurlijk een spannende aangelegenheid. Griekenland, Nederland. Ja, als je half Grieks bent, dan heb je Griekse moeder. Dus die kijkt mee. Spannend.
3: Maar kunnen die Grieken het succes nu wel voortzetten? Gaan ze opnieuw winnen?
4: Ja, als ik dat zou weten, dan zou ik mee hebben gedaan in de toto. Maar ik ga voor een 2-2. Het Nederland scoort altijd tegen Griekenland. Over het algemeen win ik wel voor Griekenland. Want de underdog-positie vind ik altijd wel daar ben ik altijd wel meer voor.
3: De vraag is natuurlijk, waar moeten wij nou op letten? Hoe gevaarlijk zijn die Grieken?
4: Vooral de aanvalslinie bij Griekenland is op dit moment heel erg sterk. En daar heeft Griekenland de afgelopen decennia heel veel problemen gehad om doelpuntje te maken. Als ze achterkwamen, dan kon je er de donder op zeggen dat het eigenlijk wel afgelopen was. En nu hebben ze goede spitsen. Er zijn een aantal goede buitenspelers. Tsolis, die ook in Nederland heeft gespeeld. Nou ja, we hebben natuurlijk Pavlidis, die in Nederland veel doelpunten heeft gemaakt. En nu verloren maakt hij in Portugal. Ja, en het is niet alleen een Pavlidis, maar je hebt dan ook andere spitsen die voor hem in de plaats kunnen komen, die dus ook een doelpunt kunnen maken. En dat is waar het altijd ontbrak bij de Grieken.
3: Nou, vanavond gaan we het zien om 9:15, Griekenland tegen Nederland.

0: Blondie, Call Me.
1: Basically, all I have to say is they went through two rounds and she was still breathing at the end. It was very ragged. She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year and most of the ones this year. We haven't seen anything like it.
0: Ja, een journalist die getuige was in de gevangenis in Tennessee na twee injecties bleef de ter dood veroordeelde Christa Pike in leven. Hoorde getuigen haar ook snurken, hard ademhalen. Dat een executie op deze manier misgaat, dat gebeurde nog niet eerder. Hoe gaat het nu verder met deze vrouw? Kenneth Manusama is Amerika-deskundige en jurist. U hebt het, meneer Manusama, natuurlijk ook gevolgd de afgelopen uren. Hoe kan het dat een executie met een dodelijke injectie anno nu zo misgaat?
2: Nou, eigenlijk is het helemaal niet vreemd. Het is wel vaker gebeurd. Het heeft natuurlijk ook te maken met de persoon zelf en hoe die in elkaar zit, letterlijk en figuurlijk. Maar bij zo'n executie met dodelijke injectie wordt een cocktail gebruikt van verschillende drugs, verschillende middelen. Daar is de afgelopen 10, 20 jaar is daar veel mee gerommeld. En dat komt mede omdat men aan het experimenteren is geweest. Om ervoor te zorgen dat een en ander draaglijk is. Klinkt een beetje tegenstrijdig, mm-hmm. Maar zo'n executie moet menselijk verlopen. En er zijn onderzoeken geweest, bewijzen geweest, getuigenis geweest dat toch een veroordeelde heel pijnlijk tot zijn einde komt. Om dat te voorkomen moet er dus een goede cocktail gevonden worden om het draaglijker te maken. Ja, en dat gaat dus wel eens fout. Er zijn zelfs ook leveranciers van dit soort medicijnen en drugs die weigeren om te leveren, waardoor bepaalde middelen ook verouderen. De advocaat heeft ook gezegd van ja, ze hadden al geklaagd over dat de middelen die worden gebruikt al een beetje verjaard zijn, een beetje over de datum zijn als het ware. Dus het gebeurt al vaker.
0: Nou ja, het is natuurlijk gruwelijk. En we vinden het verschrikkelijk dat dit überhaupt gebeurt in de Verenigde Staten. Laten we dat als uitgangspunt nemen. Maar dan denken we, hoe kan het dat het dan zo rommelig gaat? Als we proberen dat humaan te doen. Je doet toch onderzoek ook naar de constitutie van de persoon om wie het gaat. Artsen hebben toch ervaring met levensbeëindiging, zou je ook zeggen. Ja.

0: Nou, ik denk
1: blijf je
0: dat
1: toch
0: ook,
1: zitten
0: ik denk
1: met van, hoe kan dit?
0: Ja, ja, ik denk dat het ook mede komt doordat elke staat het ook zelf beslist. Hè. Dit is de staat Tennessee, hoe vaak ze zo'n executie doen. Mm-hmm. Ze bepalen allemaal welke cocktail van drugs ze gebruiken. Ja. En wat ik zeg, de drugs zijn niet altijd voorhanden, dus er is wel eens wat verouderd. Ja, en het geeft maar wel een beetje aan hoe tegenstrijdig, zoals ik al zei, het is om mensen proberen humaan te executeren.
1: Nou zegt u, het gaat wel vaker mis op zo'n manier, door om allerlei redenen. Hoe gaat het dan daarna verder? Want deze vrouw is nu naar het ziekenhuis gebracht. Is het zo dat ze er zorgen dat ze weer in een betere conditie komt, en gaan ze het dan alsnog proberen?
0: Ja, de staat zal het inderdaad proberen. En nogmaals, nog een keer tegenstrijdig en erg gruwelijk. Mm-hmm, want ze moet gezond genoeg zijn om haar dood te kunnen maken. Ja. En dat is natuurlijk heel bizar, maar zo moet het wel gebeuren. Ja, en ondertussen zullen we natuurlijk wel weer de juridische spreekkoren, bij monden van haar advocaat in ieder geval, zeggen van ja, ze mag nu niet meer geëxecuteerd worden, omdat het nu eenmaal mislukt is. Dus dat wordt een nieuwe juridische strijd. En dat kan dus vervolgens ook weer een stapje geven aan de bredere discussie rondom de doodstraf. En wellicht dat deze zaak ook wel helemaal naar het Hoge Rechtshof komt. Waardoor misschien de afschaffing van de doodstraf iets dichterbij komt. Want de publieke opinie is toch wel langzamerhand zich tegen de doodstraf aan het keren. Daar staat dan weer tegenover dat de huidige regering in ieder geval voor federale misdrijven en federale gevangenissen juist de doodstraf weer meer wil gaan uitvoeren.
1: En hoe ligt dat dan inderdaad bij het Hoge Rechtshof nu?
0: Nou, het Hoge Rechtshof laat meestal, hè, dit zijn ook vaak aangelegenheden van de staten, maar het Hoge Rechtshof is niet vaak genegen om dit soort grote beslissingen nu te gaan nemen en te zeggen van we gaan de doodstraf bij deze aanschaf, omdat het bijvoorbeeld een schending is van het grondwettelijk verbod op cruel and unusual punishment, zoals dat heet. Ik denk dat het Hoge Rechtshof vrij terughoudend zal zijn om op die manier uitspraken te doen. Mm-hmm. Ik denk dat daar veel meer voor nodig is, publieke opinie nog veel meer voor nodig is. Ja, en deze zaak zal die discussie rondom de doodstraf zeker wel weer opwakkeren. En zo tegen de tijd dat het bij het Hoge Rechtshof komt, ja, dan zal het Hoge Rechtshof misschien daarna gaan luisteren. Ja.
1: Dank u wel voor deze uitleg. Amerika-deskundige en jurist Kenneth Manusama was dat. En zometeen in één vandaag spreken we Jeroen. Jeroen is stamceldonor en redt op deze manier iemands leven. Maar wie, dat weet hij niet. In de toekomst kunnen donor en ontvanger mogelijk wel met elkaar in contact komen. Eerst het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
1: Casper.
3: Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Deze zomer kregen in totaal 56 mensen in Nederland het West Nile-virus door een beet van een besmette mug. 9 patiënten kwamen om het leven. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en in Marseille werd een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. De uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel geld hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. De Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. En daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoekers met een museumkaart neemt toe.
4: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
1: Als het gaat over energiearmoede, dan horen we doorgaans huurders die de stijgende energierekening niet kunnen betalen. Maar ook eigenaren van woningen met een laag inkomen komen in de knel. Er zijn regelingen voor ze, maar daar maken ze lang niet altijd gebruik van. Woningeigenaren weten vaak zelf ook niet waar ze moeten beginnen met verduurzamen. Mario bijvoorbeeld.
5: Doordat dit een oud huis is, heb je geen spouw. Het dak, heeft u gezien, ziet er, je kunt naar buiten kijken. De vloerisolatie is niet mogelijk omdat blindspuiten niet handig is vanwege de koude bruggen die je dan krijgt. Maar wat is wijzer? Dus
1: ja, Katinka Huiberts is voorzitter van het Nationaal Warmtefonds. Mevrouw Huiberts, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, we horen hier Mario, dus die en met een hoge energierekening zit... en een huis waar de tocht aan alle kanten doorheen komt. Ook, hè, hoe financier je dat nou, om dat te verduurzamen? Waar begin je? Zou zij nou bij het Nationaal Warmtefonds terecht kunnen?
4: Jazeker. Het Nationaal Warmtefonds is er voor iedere woningeigenaar die zijn huis wil verduurzamen. Dus ook voor Mario. Ja. Mm-hmm.
1: Ja. Wanneer bent u er eigenlijk mee begonnen om klaar te staan voor mensen als Mario?
4: Nou, in 2014 zijn we opgericht als toen nog Nationaal Energiebespaarfonds. Maar eigenlijk vanaf 2019 met het klimaatakkoord is het Warmtefonds op deze manier ontstaan. En sinds die tijd zijn we er voor een veel grotere doelgroep. Dus ook voor mensen met een lager inkomen.
1: Mm-hmm. En mensen met een eigen huis dus.
4: Correct.
1: Nou zei ik aan het begin van, ja, ze weten u vaak niet te vinden. Wat ziet u daarvan?
4: Nou, wat wij zien ook in onze eigen cijfers is dat veel huishoudens ons gelukkig wel weten te vinden. In de eerste 8 maanden van 2026 hebben we meer dan 50% van onze leningen hebben we vertrekt aan mensen met een inkomen onder de 60.000 euro. En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat er nog een grote groep is, een grote groep huishoudens die wij ook zouden willen helpen.
1: Ja. Zeg Sander, woningeigenaren, mensen met een eigen huis, dat is niet de eerste groep waar je aan denkt als het gaat om energiearmoede. Hè?
6: Nee, inderdaad. De grootste groep, 9 van de 10, zijn ook huurders. Maar verhuurders zijn allerlei maatregelen opgelegd om te verduurzamen. En huurders kunnen aanspraak maken op fondsen. Woningbezitters kunnen dat natuurlijk ook, maar die moeten dan ook alles zelf regelen. En dat je een woning bezit, betekent niet per se dat je veel financiële middelen hebt. Uit onderzoek onder ons eigen opiniepanel dat vandaag verscheen, blijkt ook dat 8% van de woningeigenaren nu al moeite heeft de energierekening te betalen. En maar liefst 20%, dus 1 op de 5, maakt zich zorgen over volgend jaar.
1: Ja, en dat is, mevrouw Habers, toch een beetje een vergeten groep in die zin. Er wordt vaak gedacht van, ja, als je een eigen huis hebt, dan kun je ook best wel je eigen verduurzaming betalen en de energierekening.
4: Dat is inderdaad de gedachte die we veelal hebben. Maar nou ja, zoals daarnet ook aangegeven, mm-hmm, ook woningeigenaren kunnen behoefte hebben aan financiële ondersteuning om te kunnen verduurzamen.
1: Mm-hmm. Ja, want vanaf wat is zo'n beetje de normen die u stelt? Wanneer kun je bij u geld lenen, ook tegen 0% rente?
4: Als je een verzamelinkomen, dus als een huishouden een inkomen heeft van onder de 60.000 euro, dan kan er bij ons geleend worden tegen 0% rente.
1: Mm-hmm. En dat is wat u doet. Dan geeft u ook verder adviezen van hoe je met je huis omgaat? Of zegt u van nee, dan moet je weer naar een ander loket? Wij gaan puur over die leningen.
4: Nee, wij zijn er inderdaad echt puur voor de financiering. En voor het daadwerkelijk verduurzamen, wat verstandiger is. Ja, werken wij samen met energieloketten van gemeentes, de Energiebank. Geeft daarin ook veel advies, maar dat is niet waar wij ons mee bezighouden.
1: Mm-hmm. Ja, zo'n beetje de inkomens onder de 60.000 euro. Sander, je zou willen dat risicohuishoudens dus bij zo'n fonds dan terechtkomen. Ja. Hoe groot is die groep?
6: Ja, dan spreek je van de huishoudens die dreigen in de energiearmoede te belanden. 1 op de 10 huishoudens in Nederland loopt dat risico. Van die groep woont er 6% in een koophuis, de rest huurt. En het is dus geen enorm grote groep. Het gaat om 67.000 huishoudens. En dit soort huishoudens zitten vooral ook in de krimpgebieden. Het zuiden van Zeeland bijvoorbeeld, of Limburg. En in de provincies Limburg en Groningen.
1: Mm-hmm, maar veel mensen maken zich zorgen, hè, van hoe gaan we de winter in? Dat zei je ook al op basis van de cijfers van ons opiniepanel. En mevrouw Huibert, ja, u zei al, best wel veel mensen weten ons al te bereiken. Maar doet u ook nog moeite om mensen te vinden die ook wel van u gebruik zouden kunnen maken?
4: Jazeker. Ja, daar zijn we eigenlijk voortdurend mee bezig, kan ik wel zeggen. En dat zit voor ons in grote mate in het opzoeken van samenwerkingen met bijvoorbeeld gemeenten, maar ook met de Energiebank, met allerlei partijen die deze huishoudens kunnen helpen. Mm-hmm. En door daar dichtbij aan te sluiten, hopen we ook in beeld te komen als een hulpmiddel voor deze huishoudens om te verduurzamen.
1: Ja, even terug naar Mario. 9 jaar geleden was het dat ze een slecht geïsoleerd koophuis aankocht in de kop van Groningen. En zij zegt, ja, ik aarzel toch wel om contact op te nemen met het Warmtefonds.
5: Dit is mijn eigen huis. Volledig afbetaald en dergelijke, omdat ik hem heb kunnen kopen van de erfenis van mijn vader destijds.
7: Ja.
5: Daardoor ben ik hier komen wonen, zeg maar. Ja, om dan weer een schuld aan te gaan, dat vind ik dan toch nog wel wat. Omdat wij allemaal van het gas af moeten.
1: Ja, ze vindt het spannend, mevrouw Huibert. Wat zou u Mario aanraden?
4: Ik snap dat ze het spannend vindt. Ik zou Mario aanraden om zich dus inderdaad te laten informeren bij bijvoorbeeld een energieloket bij de gemeente. Daar kan ze ook horen wat er aan subsidies beschikbaar is voor haar. Hè, en wat ze dan mogelijk nog tekort komt, daar kunnen wij haar bij helpen. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om bij ons te lenen en dan de eerste 5 jaar niet te hoeven aflossen. Dus er zijn allerlei manieren om toch, toch energiezuiniger te kunnen wonen. Dus het is minimaal goed om zich te laten informeren daarover. Ja.
1: Dank u wel. Katinka Huibert was dat van het Nationaal Warmtefonds. Hoe pak je nou als 87-jarige de draad weer op na een val? Zometeen horen we hoe Tieneke, dat is de moeder van onze verslaggever Joris Kreugel, terugkomt in haar huis nadat ze haar heup had gebroken. En daar thuis, daar wachten haar nieuwe uitdagingen.

0: Till Then, Do It Again. Elk jaar belanden er meer ouderen na een val op de eerste hulp. Vorig jaar 124.000 65-plussers. Ook Tineke viel, de 87-jarige moeder van onze verslaggever Joris Kreugel. Deze week volgen we hoe het na die val verder gaat. Na 6 weken revalideren mag Tineke naar huis. En de vraag is of ze zelfstandig kan blijven wonen. Vandaag haalt Joris zijn moeder op en brengt haar naar huis. Een appartement in het centrum van Hilversum.
1: Hey. Je ligt lekker te slapen.
2: Ja.
1: In je stoel.
2: Ja.
1: Ja. Je zat al helemaal klaar met je jas.
2: Ja, ik ga vast iets hier. Mijn kleren inpakken.
1: Ja, loop je even mee?
2: Ja, ik loop mee.
1: Ik wil even rustig gaan. Blij?
2: Hartstikke blij.
1: Je moet je hand even vasthouden. Ze hebben je bed al helemaal ontmanteld.
2: En 4 weken hier geweest, hè, Joris?
1: Nee, langer. Ik vind wel dat je zwaar ademt trouwens. Jij ook?
2: Nee, dat ben ik niet, maar dat heb je al eerder gezegd. Het voelt niet benauwd, hoor. Ja.
1: Wat vond je het allerleukste hier?
2: Jou en Bas.
1: Heb je nog een afscheidscadeautje voor het personeel?
2: Nee.
1: Een tekening gemaakt?
2: Een tekening?
3: Hallo.
2: Het gaat gebeuren.
3: Echt waar? Ik zei net, is Tineke er nog? Ja, ze is er nog, zei Jacob.
2: Dat is mijn zoon.
4: Ik dacht dat je al weg was.
2: Nee.
4: We gaan naar de leiding. Naar de leiding.
2: Nee, naar hier in Hilversum.
4: Oh, jij woont in Hilversum?
2: Ja, ik heb in Utrecht gewoond. Ja. Het is kortbij.
4: Adres op een briefje, maar moet eens kijken hoe vaak ik voor de deur sta.
2: Dat is goed.
4: Dag. Hé,
5: nou. Het is zover.
2: Het is zover, ja. Ja, ik ben blij.
5: Ja, natuurlijk.
2: Maar ik was met jullie ook blij.
5: Dank u wel.
2: Ik ga even zeggen.
5: Fijn te horen.
2: Ja,
1: je mag op de knop drukken, dan gaat de deur open.
2: Ja.
1: De gesloten afdeling hier.
6: Hoi.
2: Hey, hallo.
6: Hallo.
2: Ik ga naar huis.
6: Nou, gefeliciteerd, hè.
2: Ach, dank u wel.
1: Ja, zo. Gordel om.
2: Ja, dat is een automatisme in mijn kanten.
1: Muziekje aan?
2: Ja, ook. Lekker.
1: Wat wil je horen?
2: Hortensia Queen, ja. Ga ik gelijk dansen.
1: Hé?
6: Ik moet even juichen.
1: Waarom moet je huilen?
6: Ja, ik vind het zo'n lekker nummer. Het doet mij wat.
1: Ja?
6: Ja.
7: You can dance, I think the time of a life.
1: Nou, ik ben in ieder geval wel heel trots op je, hoe je het gedaan hebt, man. 87.
2: Ja.
1: Je lag toch flink in de kreukels even 6 weken geleden. En als je nu ziet waar je weer staat, dat geeft ook alweer aan dat je nog steeds heel veel levenslust hebt.
2: Ja, dat is waar. Dat is ook zo.
1: Wat denk je aan?
2: En dat we nou op weg zijn naar huis, dat vind ik zo'n fijn idee. Terwijl het toch best wel goed was, hoor. Echt waar.
1: Ja, het waren aardige mensen. Aardige
2: meiden allemaal. En dan kan ik hier weer lekker lopen.
1: Eindelijk.
2: At last.
1: Wil je als eerste naar binnen? Rol later over de drempel.
2: Lijkt wel een huwelijk. Oh, wat leuk.
1: Wel de ballonnen opgehangen.
2: Eén.
1: Een hartje.
2: Niks veranderd. Ik vind het ontzettend fijn om weer thuis te zijn. Ja, nou hoor ik die piep ook.
1: Ik hoop dat die traplift het wel doet, want anders heb jij natuurlijk een probleem. Dan kan je niet bij je bed komen. Je hebt natuurlijk 6 weken in gelopen, geen idee.
8: Welkom. Uw gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.
1: Ja, goeiedag. Gesprek met Joris Kreugel. Ik had een vraag. Mijn moeder heeft een traplift. En ik weet niet of u het piepje hoort. Maar als ik aan het eind van de traplift ben, dan piept hij. En hij blijft piepen.
9: Kijk, kunt u zien op de stekker van de...
1: stekker van de lader in het stopcontact. Nee, hij blijft piepen.
10: Even naar de buren toe, want misschien heeft het te maken met elektriciteit die uitgevallen is.
1: Hallo. Blikseminslag. Oké. Okay. Man, er schijnt blikseminslag te zijn geweest, dus de traplift die doet het niet. Ja, dan moet je maar bij ons komen slapen of bij Bas. Dat is niet anders.
10: Gelukkig, de ellende met de trapliften is op de eerste dag van haar thuiskomst opgelost. Blikseminslag. Maar stel dat het apparaat niet zou werken, dan zouden we gelijk een probleem hebben. En het is nu in de avond en ik wandel nog even naar mijn moeder toe. En mijn broer Bas en ik hadden besloten om... de komende dagen nog even bij haar te gaan slapen. En Het lotnummer is vandaag gevallen op mijn broer. En ik ga eens even kijken hoe het met Carla en Frank van Putten is. Het waren die typetjes uit Cotonby. De moeder en zoon die altijd onafscheidelijk door het leven gingen. Maar waarvan de zoon, Frank, liever andere dingen deed dan met zijn moeder bezig te zijn.
11: Hallo.
12: Hallo.
11: Hoe is het met Carla en Frank van Putten?
12: Moeten jullie nog wat drinken?
11: Nee hoor. Hey, dan ga ik nu verder, jongens.
12: Ja.
11: Nou, jammer. Ja, jammer.
12: Nou, je mag best even blij hoor.
11: Nee, nee, nee. Ik vind het wel even welletjes geweest.
12: Goed, jongen.
11: Dag.
12: Dag.
0: Joris Kreugel en zijn moeder Tineke en broer Bas. Ja, morgen de laatste aflevering in deze serie over de gevolgen van de val voor Tineke Kreugel. Je redt iemands leven, maar je mag die persoon vervolgens nooit ontmoeten. Zo is de praktijk met stamceldonoren. De Gezondheidsraad adviseert nu om direct contact tussen stamceldonoren en ontvangers wel toe te staan, als ze dat tenminste allebei willen. Voor patiënten met bloedkanker, zoals leukemie, is een stamceltransplantatie vaak de allerlaatste kans. De kans op een geschikte donor binnen de familie is maar 30%, en dus zijn onbekende donoren keihard nodig. Nou, hoe het is om stamceldonor te zijn en wat dat advies nou betekent, dat bespreken we met Jeroen de Koning, zelf donor. Dag Jeroen, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Ja, in jouw vriendengroep overleed iemand aan leukemie. En dat heeft jou en ook anderen binnen jullie groep aan het denken gezet. Uiteindelijk ben jij donor geworden. Kun je vertellen hoe dat proces ging?
13: Dat gebeurde inderdaad in onze groep. En we hebben toen als groep besloten om ons allemaal aan te melden bij Matches. Je kan natuurlijk niet zoveel doen op zo'n moment. Dus wij hebben ons aangemeld en vrij korte tijd daarna kreeg ik een melding dat er mogelijk een match was.
0: Mm-hmm. Ja, want Match is, dat is de organisatie die bemiddelt tussen donoren en ontvangers dan?
13: Klopt, ja. Mm-hmm. Dus dat is de organisatie die eigenlijk alles begeleidt van het aanmelden als donor tot echt het proces mm-hmm. Tijdens.
0: Ja, en hoe gaat het dan verder? Je meldt je aan en dan?
13: Ik heb me dus aangemeld en ik denk een half jaar nadat ik had aangemeld, kreeg ik een berichtje van Matches dat er mogelijk een match was. Vervolgens kreeg ik een verzoek om een bloedonderzoek te doen met de andere mensen die een goede match waren. En daar bleek toen dat ik de beste match was. En vervolgens volgden allerlei gesprekken om te checken of ik daadwerkelijk hiermee door wilde gaan. Ja. En hoe dat proces eruit zou zien. En uiteindelijk is die donatie dus gebeurd.
0: Ja, wat deed dat met je toen je hoorde dat je inderdaad een match bleek te zijn? Want het gebeurt maar heel weinig.
13: Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Ik denk van tevoren was ik niet heel erg bewust van wat dit nou was of zo. Mm-hmm. En wat het inhield, zo'n donatie. Maar als je dan persoonlijk zoiets meemaakt, dan brengt dat het een stuk dichterbij mm-hmm. natuurlijk. Dus dan besef je veel beter wat zo'n donatie teweeg kan brengen. Dus het is heel bijzonder om te kunnen doen.
0: Zeker. En dan dat ook daadwerkelijk jij dan bij kunt dragen. Dan ga je zo'n traject in. Je voert ook gesprekken. Waar gaan die dan over? Of je dit daadwerkelijk wil doen, zei je?
13: Ja, klopt. Dus een patiënt heeft uiteindelijk, die moet ook zeker zijn dat jouw donatie op dat moment gaat gebeuren. Matches en de zorg, zeg maar, die wil zeker weten dat jij die donatie ook daadwerkelijk gaat doen. Vandaar. Mm-hmm. En dus je meldt je natuurlijk als aan als donor, maar ook op dat moment heb je misschien nog niet helemaal door wat het kan betekenen.
14: Wat is het heftig eigenlijk, zo'n echte donatie? Wat houdt dat dan in?
13: Ja, er zijn twee manieren om te doneren. Dat is via bloed of via beenmerg. Ik heb zelf via bloed afgegeven. Ik begreep dat dat voor de patiënt in mijn geval nodig was. Dat houdt in dat je een week van tevoren of iets dergelijks spuitjes zelf toedient. Dat stelt heel weinig voor om de aanmaak van extra cellen te stimuleren. En vervolgens hang je aan een apparaat waar je bloed doorheen gaat en daar worden dan de stamcellen uitgehaald. En ik ben daar een aantal weken erg moe van geweest. Dus je lichaam moet er wel echt even van herstellen.
0: Mm-hmm. Ja. Een aantal weken ben je bezig met herstel, dus het is iets heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld naar de bloedbank gaat. Dat is een heel iets anders wat er dan met je gebeurt.
13: Ja, klopt. Ja, ik heb zelf nog nooit bloed afgegeven. Dus ik heb een beetje een andere.
0: Ja, dan ben je naar Koek meestal kun je gewoon de deur weer uit. Ja. Dat is ja, precies. Dat is totaal anders. Zeg maar, dan weet je dus waar je mee bezig bent. Je weet waar je het voor doet. Hè? Je hebt het in je omgeving zien gebeuren. Wat er met iemand gebeurt als die redding er niet is. Doet dat ook nog iets met je? Denk je daarover na? Van dit gaat naar daadwerkelijk een persoon. Hier worden heel veel mensen mee geholpen. Want ja, die persoon kan door, maar ook de omgeving.
13: Ja, zeker. Dus dat maakt het gewoon heel bijzonder. Wat ik al zei, van als dat als je een persoonlijke ervaring hebt gehad, dan snap je gewoon heel goed wat zoiets kan doen. Ja.
0: En wist jij naar wie het ging toen?
13: Nee. Dat houdt matches verborgen. Mm-hmm. Zeker van tevoren. Ik heb op het moment van de donatie of net daarna, ik kan me even niet meer herinneren, want het is alweer een jaar of 4 geleden, te horen gekregen dat het in mijn geval een man van rond de 60 was. Mm-hmm. Ja. Dus dat is de informatie die ik toen kreeg.
0: Mm-hmm. En dat is alles ook wat je nu nog weet?
13: Over de persoon wel. Mm-hmm. Maar ik heb uiteindelijk dus wel contact gehad met die persoon. Want ik heb een brief ontvangen van de ontvanger.
0: Oké, hoe was dat?
13: Ja, heel bijzonder, want dat brengt het natuurlijk heel dichtbij. Het was een hele mooie brief. Die is dan volledig geanonimiseerd. Maar daarin spraken ze wel de dankbaarheid uit en hoe bijzonder het was en hoeveel mensen er blij waren met. Ja. Dus dat is ontzettend mooi om te zien.
0: Ja. Sander, op dit moment is dus het advies uitgegaan vanuit de Gezondheidsraad om direct contact toe te staan. Hè? Ja. Tussen zo iemand als Jeroen en degene dan die zijn stamcellen ontvangt. Hoe is dat advies zo gekomen?
14: Nou, Matches, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, zag dat hier heel veel vraag naar was en stapte naar het ministerie, waarna de minister de Gezondheidsraad om advies vroeg. En die raad die zegt nu, sta direct contact toe, maar wel onder strikte voorwaarden. Dus pas na 2 jaar wachttijd, na donatie, en alleen als beide kanten er onafhankelijk en schriftelijk ja op zeggen, zodat iedereen eigenlijk goed beschermd is.
0: Nou hebben we aan de Gezondheidsraad gevraagd waarom die 2 voorwaarden zo zijn gesteld.
15: In de eerste 2 jaar na een stamceldonatie is er het grootste risico dat er nog een keer een stamceldonatie nodig is. Hè? Dus dat er medisch toch weer een achteruitgang is. Dan wil je niet dat de donor onder druk gezet kan worden door de ontvanger om het nog een keer te doen. De andere belangrijke voorwaarde is dat mensen schriftelijk toestemming geven tot contact met elkaar op een goed geïnformeerde manier. Dus ze moeten weten wat zijn de mogelijke voordelen, maar ook de mogelijke nadelen van contact hebben met elkaar.
0: Nou, dit is nu dus nog een advies. De politiek moet er nog naar kijken. Jeroen, vind jij dit een goed initiatief? Met andere woorden, had jij graag meer contact willen hebben met degene die jouw stamcellen kreeg?
13: Ik heb dus uiteindelijk die geanonimiseerde brief ontvangen. Mm-hmm, ja. En ik heb daar zelf niet op gereageerd. Want ik had daar zelf dus niet de behoefte aan. Ik had eigenlijk het idee dat ik mijn deel gedaan had, zeg maar. Je kan natuurlijk ook minder positief nieuws horen als je contact hebt. Ja. Maar goed, ik kan me heel goed voorstellen dat andere mensen dat wel hebben. En ik, zeker de ontvanger, ook mijn ontvanger, die had er wel behoefte aan. Dus volgens mij gaat het er allemaal om dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als mogelijke donor. En als dit daartoe leidt, dan is dit een heel goed voorstel.
0: Zou je het nog een keer doen?
13: 100%, ja. Ik ben er een paar weken even moe van geweest, maar als dat is wat het vergt om iemands leven te kunnen redden, dan 100%. Ja.
0: Jeroen de Koning, hartelijk dank dat je dit verhaal met ons wilde delen over het is om stamceldonor te zijn en over eventueel contact met degene die de stamcellen ontvangt. Ja, zo meteen hier in 1 Vandaag. Ja, even checken waar je partner uithangt. Kan handig zijn, maar wanneer wordt volgen bespioneren?
16: NPO Radio 1. WNL.
17: Stand van Nederland.
16: De wereld is continu in beweging.
18: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zich heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
16: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
19: Ja, kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
16: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
20: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
16: Stand van Nederland.
21: Het programma over geldzaken.
16: Morgenavond, 8 uur.
17: NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
23: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
24: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
25: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
26: Honda, the power of dreams.
27: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
28: Zeker weten.
27: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
30: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
16: NPO Radio 1. 1 uur.
31: Suzanne Bosman.
0: Lees een boek, dat is natuurlijk het doel van de Kinderboekenweek. Maar alleen al boeken zien, thuis in de kast, dat zou al goed zijn voor het kinderbrein. Werd gezegd in de populaire podcast The Shit Show, is dat feit of fictie? Zometeen in 1 vandaag, na het NOS Journaal. Casper Meijer.
32: Minister Van Wil noemt het een duidelijk signaal richting Sierra Leone dat de Europese Commissie stopt met de geldsteun aan het Afrikaanse land. Dat doet de commissie omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Het gaat om een bedrag van €18 miljoen. Volgens Van Wil wordt de bevolking van Sierra Leone niet direct geraakt.
33: Nee, dat denk ik niet. Het gaat hier om de begrotingssteun. Dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Voor de begroting van Sierra Leone. Ja, dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. En die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot. Ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus zij kunnen dit binnen 24 uur oplossen. Door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
32: Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens €22,5 miljoen ook kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld, 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens de nieuwszender BFM TV is in Nantes een school in brand gestoken en in Marseille is een schooldirecteur overgoten met benzine. En daar bleef het niet bij, zegt correspondent Saskia Houtuin.
34: Daar zouden ook nog eens meerdere bussen zijn aangevallen. Buschauffeurs die hebben heel snel hun bussen moeten verlaten. 1 chauffeur zou ook gewond geraakt. In Saint-Denis ook, een voorstad ten noorden van Parijs, is het heel grimmig. De spanningen daar die nemen ook toe met de politie. Er zou ook al met traangas zijn geschoten. In Lille, in het noorden van het land, gaat het los. En ook in Toulouse. Dus ja, echt overal in Frankrijk, zeker in de grote steden, is het goed mis op dit moment.
32: Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban-autoriteiten in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. De uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval gisteren tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland.
1: Het NOS-journaal.
32: Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. De woningmarkt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt minister van Volkshuisvesting Boekholt O'Sullivan.
2: Die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
32: Voor klachten moet een geschillencommissie komen.
2: Dat als dat dan allemaal mislukt, dat je je klachten ergens kwijt kan, waarbij ultiem de makelaar gerouilleerd kan worden en dus dan niet meer in Nederland als makelaar kan werken.
32: Begin volgend jaar moesten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met zo'n kaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Dan nog het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. In het noordoosten kan ook nog wel een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flink zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken en dan opnieuw rond de 20 graden.
0: Kasper, dankjewel. Erwin Hart meldt zich met verkeersinformatie. Dag Erwin.
5: Dag, op de A12 Utrecht richting Arnhem staat een file door een ongeluk tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. Verkeer moet via de vluchtstrook langs, dat geeft natuurlijk redelijk wat vertraging. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen. Daar is 1 rijstrook dicht, de vertraging is ongeveer 20 minuten. Op de A58 Breda richting Tilburg een kwartier vertraging tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 10 kilometer file, er lag een piloon op de weg, maar de piloon is weg.
1: NPO Radio 1. AVRO TROS.
0: Zometeen het kip-ei-verhaal achter de overvolle gevangenissen. Want wat was er nou eerder, een cellentekort of een personeelstekort? Nou, dat wil een luisteraar weten. Die krijgt zo het antwoord. En wij ook. En Sander, boekenkasten in huis?
6: Ja, ik heb er wel 2. En dat zou heel goed zijn voor het brein van mijn dochter, heb ik gehoord. Althans, dat hoorden we in de podcast The Shit Show. Maar is het zien van boeken genoeg? Of moeten die kids toch gewoon echt gaan lezen? Dat zo in feit en fictie. Of fictie.
0: Ja. Nu eerst. Ik weet waar je bent.
7: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
8: Ik ben me rot geschrokken toen ik het filmpje keek en zag waartoe deze app allemaal toegang heeft. Wat daarmee gezien kan worden. Dus ik heb gekeken of ik kon zien of die op mijn iPhone aanwezig is. Maar ook dat is zelfs niet mogelijk.
0: Ja, daar was u weer, minister Van Wil. Dit keer over het onderzoek van NRC naar surveillance-app M-Spy. Naar Kamervraag van Amin El Boujani van D66. Ja, even checken waar je partner uithangt of je locatie delen met vrienden. Voor veel mensen is dat heel gewoon om via de telefoon even na te gaan waar vrienden of familieleden uithangen. Maar sommige apps gaan dus een stuk verder. Met M-Spy kun je iemand bijna volledig digitaal volgen. En de minister wil daarom onderzoeken of dit soort apps nou verboden kan worden. Want Sander, wat is dat met die app?
6: Nou, dat M-Spy wordt verkocht als een app waarmee ouders het telefoongebruik van hun kinderen kunnen volgen. Maar uit het onderzoek van NRC bleek dat de app ook wordt gebruikt om partners en ex-partners stiekem in de gaten te houden. Na installatie kan iemand onder meer locaties en berichten bekijken en toegang krijgen tot de camera en microfoon zonder dat de gebruiker dat gemakkelijk doorheeft.
0: Ja, Mark van der Ham, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Meneer van der Ham, u bent onderzoeker bij TILT. Dat is het Instituut voor Technologie en Maatschappij van de Universiteit Tilburg. Deelt u uw locatie met mensen om u heen?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik doe het alleen als ik in de auto zit. Dan deel ik mijn locatie met Google Maps, want dan kom ik op de juiste bestemming aan. Maar verder deel ik mijn locatie met niemand, ook niet met mijn man.
0: Nee, we hadden het. Nee, dan heb je ook nog een beetje privacy, hè? Inderdaad.
4: Ja,
0: maar goed, het schijnt dus blijkbaar te gebeuren dat mensen het ook niet weten. Dus misschien wordt u wel gevolgd dat u het nu weet, of wij. Je hebt meer van dit soort apps, waarvan mensen blijkbaar de risico's niet inschatten. Kunt u eens uitleggen hoe dat gaat met zo'n M-spy? Hoe kom je erin terecht?
4: Ja, kijk, uiteindelijk begint het met de doelstelling om iemand anders eigenlijk te willen volgen en te willen tracken. En ik kan me voorstellen dat je als ouder misschien wil weten waar is mijn kind. Het is niet altijd even veilig op straat. Mm-hmm. Maar het begint eigenlijk bij het besluit om een app te installeren op iemand anders telefoon. Dus het is niet zo dat degene wie je wil volgen dat zelf doet. Maar vaak is het zo dat de mensen dat eigenlijk voor die ander besluiten. Dat gaat niet via de normale appstores. Want die appstores zijn natuurlijk ook best voorzichtig met wat ze daar allemaal toelaten. Dus je moet er ook soms nog best wel trucjes voor gebruiken om die app überhaupt op je telefoon te krijgen.
0: Maar het kan ook zijn dat je begint omdat je, nou ja, zoals het wel vaker gaat, je bent aardig voor elkaar. Je denkt, nou, ik vind het wel fijn als je mij volgt. En dan volg ik jou ook. Maar op een gegeven moment kan het natuurlijk misgaan tussen mensen.
4: Klopt. En wat wel interessant is, is dat deze apps, die dus zogenaamd worden aangeprezen als apps voor het volgen van kinderen en ter bescherming, dat die eigenlijk helemaal daar niet de beste functionaliteiten voor bieden. Dus voor het volgen van een kind of misschien weten waar je gezinsleden zijn, ja, daar hoef je niet de toegang voor te hebben tot alle communicatie, tot alle foto's of misschien zelfs mee te kunnen luisteren. Dus die apps die kunnen veel meer dan wat je eigenlijk voor dat op zich legitieme doel nodig hebt. En daar wordt het denk ik ook een beetje shady.
0: Ja, want nou ja, dan kan dat leiden tot stalking en wie weet wat allemaal verder nog. Maar je hebt dus ook wel gewoon apps, Find My bijvoorbeeld, hè, waar je elkaar wel makkelijk mee kunt voelen. Worden die dan ook problematisch?
4: Nee, ik denk het niet. Waar mij vooral om gaat is, wat moet je doen om die app op iemand anders telefoon te kunnen installeren? Mm-hmm. En wat je eigenlijk aan het doen bent, is je bent iemand aan het hacken. De minister heeft dat ook gezegd. Als jij zonder dat iemand weet zo'n app installeert op een telefoontoestel en bijvoorbeeld ook iemands wachtwoord daarvoor moet invoeren, dan pleeg je, zoals dat dan in het Nederlands strafrecht heet, computervredebreuk. Dus we hebben het nu vooral over die aanbieders van die apps, maar de mensen die dat installeren en het feit dat ze die informatie dus eigenlijk tappen of kopiëren, dat is op zich al strafbaar.
0: Zou je dan zo'n app gewoon moeten verbieden of is dat al verboden? Want hoe pak je dat dan aan? Want de minister die wil dus kijken van kunnen we het verbieden? Ja.
4: Dat is ingewikkeld, want ik denk dat je inderdaad best wel een lastige taak hebt om dan zo'n beschrijving te maken van deze app die vinden we oké en die andere app vinden we niet oké. Maar je hebt bijvoorbeeld nu ook al in het wetboek van strafvordering, dat noemen ze dan of strafrecht, strafbaarstellingen voor technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor ransomware. Nou, je zou kunnen zeggen, zo'n app als dit is ook een technisch hulpmiddel, dat eigenlijk alleen maar ervoor bedoeld is om strafbare feiten te plegen. Dus misschien zijn ze voor een deel eigenlijk al wel strafbaar gesteld, zou ik durven bepleiten.
0: Ja, en het gaat, want zo'n app wordt ook vaker, wordt gebruikt, denk ik, als het al mis is gegaan tussen mensen, hè? Dus ja, het zegt ook iets over hoe mensen tot elkaar staan, dat ze bij elkaar stiekem zo'n app op de telefoon zetten.
4: Ja, dat is wat mij betreft ook vrij kwalijk. En in dat opzicht is ook de vraag, of het strafrecht hier dan altijd de beste aanpak is. Misschien zijn bepaalde campagnes vanuit de overheid of gesprekken die je voert op je werk of op school in dat opzicht veel effectiever. En wat de minister nu probeert om via bijvoorbeeld het gegevensbeschermingsrecht, de autoriteit persoonsgegevens bijvoorbeeld, op te laten treden tegen die bedrijven die appjes aanbieden. Dat vind ik op zich wel een slimme route die de minister daar voorstelt. Want als je iets strafbaar stelt, dat betekent het dat je aangifte moet doen, dat de politie een opsporingsonderzoek moet opstarten. Ja, dat is echt enorm veel werk. En je kunt je afvragen of dat dan het meest effectief is. De bedrijven die deze appjes aanbieden, die zijn soms in Europa gevestigd, maar vaak ook niet. Maar toch, omdat ze data van Europese mensen of burgers verwerken, vallen ze onder de AVG, die grote gegevensbeschermingswet. En zijn ze daarom ook, ook verplicht om die data op een legitieme manier te verwerken.
0: Ja. Mark van der Ham, onderzoeker aan de Universiteit Tilburg. Dank u wel voor uw uitleg.
9: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, code zwart is het. Het loopt helemaal vast in het gevangeniswezen. Er kan geen gevangene meer bij. Gerard Haan uit Sliedrecht, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Ja, u nam die berichten ook tot zich. En u wilt weten waar het nou precies misgaat?
3: Ja, kijk, het loopt al enige tijd en je ziet en hoort steeds meer berichten. En dan denk ik, ja, van nog even en het water loopt over de schoenen. En ik zie dan gewoon een enorm knelpunt komen in onze rechtsstaat. Waarin straffen moeten worden vervuld, maar niet vervuld kunnen worden. Omdat er of personeelstekort is of cellentekort. En vanmorgen was ook hier regionaal. En dat bedoel ik Rotterdam, Dordrecht, Spijkenisse, waar ook gevangenissen zijn. Was in het nieuws, er zijn 228 cellen bijvoorbeeld, om mensen die iets uithalen op te sluiten. Nou, dan gaan de 115 van weg, want de bezetting is gemiddeld 44%, dat is voldoende. Ik denk, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar wat is er nou aan de hand? Die dienst, justitiële instellingen, is die wel berekend op haar werkzaamheden?
0: Ja, laten we het dus eventjes gaan bespreken met Sonja Meijer, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Mevrouw Meijer, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Ja, wat is er nou aan de hand? Zijn er zo weinig cellen? Is er zo weinig personeel? Of kan de dienst justitiële instellingen het allemaal niet aan?
10: Ja, nou, inderdaad. Het is een hele interessante vraag inderdaad. Mm-hmm. En het zit in beide punten inderdaad. Dus inderdaad en een personeelstekort en een cellentekort inderdaad. Voor wat betreft dat personeelstekort. Hè, we hebben natuurlijk al jarenlang te maken, hè, dat wisten we in 2019 al, met een vergrijzing van het personeel binnen DJI. De gemiddelde leeftijd van de penitentiaire inrichtingsmedewerkers, die ligt heel erg hoog. Dus ja, die gaan en nu en in de toekomst, zeer korte toekomst, allemaal met pensioen, zeg maar. Dus er is nieuwe aanwas nodig, nieuwe mensen. Maar ja, we hebben natuurlijk binnen alle sectoren hebben te maken met een personeelstekort. Mm. Dus ook binnen DJI. En bij DJI speelt dan ook nog dat ze concurreren met andere beveiligingsberoepen. Denk aan de Koninklijke Marche C, politie.
0: Ja, die vissen allemaal in dezelfde vijver, het leger. Maar omdat er zo weinig personeel zijn er daarom zo weinig cellen?
10: Nee, het zit ook inderdaad in het cellentekort zelf inderdaad. Er zijn een aantal jaren geleden zijn er ook een groot aantal kleinere gevangenissen gesloten. Dat was dan onder in 2013 in het masterplan gevangeniswezen. En toen werd er gezegd, we hebben ze niet meer nodig. En we moeten ook meer bedrijfsmatig richting schaalvergroting. Dus heel veel kleine verouderde gevangenissen zijn toen gesloten. En er zijn een aantal echt grotere bijgebouwd. Kun je bijvoorbeeld denken aan een justitieel complex Zaanstad, waar dan 1100 gedetineerden kunnen worden geplaatst. En nu ook, het cellentekort komt ook omdat de gevangenissen nu ook verouderd zijn en onderhoud nodig hebben. En dan moet je eigenlijk ook gaan verbouwen met de winkel open. En dat is ingewikkeld, want er moet ook steeds iemand mee met de werklui, zeg maar, om in en uit te lopen en zo. En bij te zijn.
0: Ja, en om het lijstje nog even af te maken, zijn er ook meer criminelen of meer veroordeelden die de gevangenis in moeten?
10: Nou, eigenlijk zie je dat de criminaliteitscijfers daar eigenlijk niet zo'n invloed op hebben. Dus niet dat er sprake is van een hogere criminaliteit en dat we daardoor meer cellen nodig hebben. Maar wat we wel zien is dat we de afgelopen jaren natuurlijk steeds strenger gaan straffen. We hebben steeds de maximumstraffen die zijn verhoogd. De rechters leggen langere straffen op. En wat ook nog speelt is dat we aan het einde van de straf kun je met voorwaardelijke invrijheidstelling. Mm-hmm. En dat is een manier om iemand weer te laten terugkeren in de samenleving geleidelijk. Alleen die periode, dat was altijd na 2/3 van de straf. En dat is nu gemaximeerd op 2 jaar. Dus echt bij de hele lange gevangenisstraffen. Denk aan een gevangenisstraf van 30 jaar. Dan kwam je eerst na 20 jaar vrij en nu pas na 28 jaar. Ja, daar moet wel plek voor zijn om dat uit te voeren.
0: Ja, nou, dit is een hele heldere uitleg. Maar meneer De Haan, ik hoorde u eigenlijk tussen de regels door ook een beetje twijfelen aan de competentie van, ministerie of de dienst?
3: Ja, laten we gewoon duidelijk zijn, hè, man en paard noemen. De dienst justitiële instellingen die verantwoordelijk is voor dit gebeuren. En de politiek die erop moet toezien. Ja, als van de week gezegd wordt, als politiemedewerkers in de uitoefening van hun beroep of ambulancemedewerkers en ze wordt belaagd worden. En dat gebeurt elke keer opnieuw. Dan gaan de straffen omhoog. Nou, wat betekent dat nou als die straf omhoog gaat en ze worden daar toch aan weggestuurd, want er is geen cel.
0: Mevrouw Meijer nog even dan?
10: Kijk, waar je ook rekening mee moet houden is dat de DJI, die justitiële instelling, dat is een uitvoeringsorganisatie. Dus die heeft te maken met wat zij krijgen aangeleverd. En ja, zij kunnen dat niet vanzelfsprekend verder gaan uitbouwen, zeg maar, het aantal cellen. Daar zijn ze nu wel mee bezig, inderdaad. Maar ja, dat is wel een knelpunt, inderdaad. En het is natuurlijk ook een politieke en een maatschappelijke keuze ja. van hoe wil je daarmee omgaan, ja. inderdaad. En hoe hoog willen we de straffen hebben en hoe lang, et cetera.
0: Ja. Ja, en dat is inderdaad wat ook door de politiek wordt aangestuurd. Dank u wel voor uw uitleg, Sonja Meijer, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En dank voor het stellen van de vraag, Gerard de Haan uit Sliedrecht. En hebt u nou een vraag bij het nieuws? Stel die dan vooral, kan op 1vandaag/chat of in de NPO Luister-app. En dan gaan wij op zoek naar het antwoord.

0: Belle en Sebastian, Step Into My Office.
1: Feit of fictie?
0: Ja, boeken lezen, het is natuurlijk in de Boekenweek. Dat maakt kinderen slimmer, Sander.
2: Ja, tot 11 oktober is het Kinderboekenweek. In de podcast The Shit Show ging het over de ontwikkeling van het kinderbrein als er gelezen wordt. Dit zegt podcastmaker Janneke van der Horst erover.
3: En het grappige was dat het niet eens uitmaakt dus of je die boeken hebt gelezen. Alleen maar de aanwezigheid van boeken is een enorme meerwaarde voor het brein van een kind.
0: Ja, ja. Dat er maar boeken in de buurt zijn en ouders spelen dus daar een grote rol in.
2: Ja, en niet alleen bij het in huis halen van boeken. Het motto van Stichting Lezen is zien lezen, doet lezen, vertelt directeur Tamar van Gelder.
4: Dat geldt voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Maar voor kinderen speciaal, omdat kinderen nog in de groei en ontwikkeling zijn. Dus als een kind een ouder ziet lezen, dan gaat hij dat kopiëren. Of als een kind een leraar ziet lezen, of als een kind zijn klasgenootje ziet lezen, dan gaat hij dat ook doen.
0: Dat is bij boeken, maar werkt dat ook met e-readers?
2: Nee, dat dan weer niet.
4: Een e-book ziet eruit alsof je van een scherm leest. Dus dat heeft dat effect niet. Dus ouders die op een e-book lezen, raad ik eigenlijk aan, pak een papieren boek. Daarmee heb je een grotere invloed op de ontwikkeling van jouw kind.
0: Oké, dus met het e-book niet in de buurt van kinderen komen.
2: Nee, dat
0: niet te snel mee beginnen.
2: Nee, ja. Dat stimuleert kinderen niet. De breinonderzoeker waar we allemaal het eerst aan denken, heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Maar Erik Scherder hadden we gisteren al in deze rubriek over iets heel anders. Dus we zochten het maar eens een keertje over de grens. Hoogleraar neuropedagogiek Bert de Smet van KU Leuven weet precies wat er gebeurt met het brein van een kind als hij leest.
5: Er wordt allerlei kennis gestimuleerd. Het kind krijgt input, ideeën, kan daardoor aan andere dingen gaan denken, kan daardoor dingen bijleren, kan daardoor dingen oppikken waar het later iets mee gaat doen. Dat zijn allemaal dingen die in het geheugen vastgelegd worden en die interessant en nuttig zijn.
2: En ook als je geen kind meer bent, blijf lezen. Want, zo bleek 2 weken geleden uit onderzoek van de University of Cambridge, lezen verlaagt zelfs het risico op dementie.
0: Alright. Wat als je kind nou nog te jong is om te lezen? Kan voorlezen ook een positief effect hebben op het brein?
2: Zeker.
5: Het aspect van die kennis blijft exact hetzelfde. Want als je als ouder voorleest, dan gaat het kind woorden leren, dan gaat het kind informatie leren, nieuwe dingen oppikken. Dus dat is eigenlijk in de situatie waar het zelf leest of voorgelezen wordt exact hetzelfde. Het andere is dat als je voorleest en je kind ziet de letters, hoort dat er bij die letters woorden horen, ga je al eigenlijk een klein beetje die voorbereidende vaardigheden om dat lezen te kunnen ontwikkelen op gang brengen.
2: Iets wat natuurlijk ook samenhangt met het lezen is de leesvaardigheid. Het PISA-onderzoek van eerder deze maand liet zien dat Nederland op dat gebied erg slecht scoort.
0: Ja, de vraag is natuurlijk altijd, hoe krijg je kinderen aan het lezen?
2: Ja, dat is moeilijk. Van Gelder heeft wel tips hoe je je huis beter kan inrichten om je kind te kunnen laten lezen.
4: Nou, ik zou al starten met een boekenkast gevuld met verschillende soorten boeken. Ik zou ook eens gewoon midden op tafel gewoon een boek of twee neerleggen. Dat zou je al kunnen doen. En je kan bijvoorbeeld nu in de kinderboekenweek naar de bibliotheek gaan met je kind. Daar kan je ook met elkaar kijken waar liggen interesses.
0: Oké, feit of fictie. Klopt het dat alleen de aanwezigheid van boeken al een meerwaarde is, hè, dus dat ze er zijn, die boeken, dat dat een meerwaarde is voor het brein van een kind?
2: Nou, Bert de Smet vindt het een interessante uitspraak.
5: Ik kan me moeilijk voorstellen dat dat onmiddellijk een effect heeft op het brein. Dan zouden beter alle kinderen in een bibliotheek gaan wonen of zo.
2: Beide experts snappen waar het idee vandaan komt, maar het kind moet daarna natuurlijk ook het goede voorbeeld krijgen of zelf handelen om de boeken daadwerkelijk te lezen. Alleen de aanwezigheid is niet genoeg. Het is dus fictie.
0: Oké, het is een kleine 6 minuten voor 2:30. Zometeen hier op de radio Bureau Buitenland. Sophie Derksen, hallo.
6: Ja, dag bij ons alle e-readers dus het raam uit. Ja. We gaan echt lezen. En bij ons, waar niet echt meer gelezen wordt, wie niet meer gelezen wordt, dat zijn de onafhankelijke mensen.

0: hoor, ga je al eigenlijk een klein beetje die voorbereidende vaardigheden om dat lezen te kunnen ontwikkelen op gang brengen.
1: Iets wat natuurlijk ook samenhangt met het lezen is de leesvaardigheid. Het PISA-onderzoek van eerder deze maand liet zien dat Nederland op dat gebied erg slecht scoort.
2: Ja, de vraag is natuurlijk altijd, hoe krijg je kinderen aan het lezen?
1: Ja, dat is moeilijk. Van Gelder heeft wel tips hoe je je huis beter kan inrichten om je kind te kunnen laten lezen.
3: Nou, ik zou al starten met een boekenkast gevuld met verschillende soorten boeken. Ik zou ook eens gewoon midden op tafel gewoon een boek of twee neerleggen. Dat zou je al kunnen doen. En je kan bijvoorbeeld nu in de kinderboekenweek naar de bibliotheek gaan met je kind. Daar kan je ook met elkaar kijken waar liggen interesses.
2: Oké. Feit of fictie? Klopt het dat alleen de aanwezigheid van boeken al een meerwaarde is? Hè, dus dat ze er zijn, die boeken, dat dat een meerwaarde is voor het brein van een kind?
1: Nou, Bert de Smet vindt het een interessante uitspraak.
0: Ik kan me moeilijk voorstellen dat dat onmiddellijk een effect heeft op het brein. Dan zouden beter alle kinderen in een bibliotheek gaan wonen of zo.
1: Beide experts snappen waar het idee vandaan komt. Maar het kind moet daarna natuurlijk ook het goede voorbeeld krijgen. Of zelf handelen om de boeken daadwerkelijk te lezen. Alleen de aanwezigheid is niet genoeg. Het is dus fictie.
2: Oké, het is een kleine 6 minuten voor 2:30. Zometeen hier op de radio Bureau Buitenland. Sophie Derksen, hallo.
4: Ja, dag bij ons alle e-readers dus het raam uit. Ja. We gaan echt lezen. En bij ons, waar niet echt meer gelezen wordt. Wie niet meer gelezen wordt, dat zijn de onafhankelijke media in Egypte. Want daar is de volledige redactie van een van de laatst overgebleven onafhankelijke media opgepakt, terwijl Europa met Egypte wil samenwerken. Wordt daar dus de persvrijheid gesloopt? En over de grootste protesten gaat het bij ons van vooral jonge Spanjaarden tegen de wooncrisis in het land.
2: Oké, dat is zometeen bij Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Dat was het voor wat betreft 1 Vandaag. Hebt u nog vragen bij het nieuws? Ga dan naar onze website 1vandaag.nl. We vinden het leuk om naar antwoorden te zoeken. Onze televisieuitzending die is om 6:30 op NPO 1. En hier is zometeen Sophie met Bureau Buitenland. Wij wensen u verder nog een fijne middag.
5: Afrotros, de omroep voor ons.
6: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
13: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
14: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
8: Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien. Dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar oppositiepartijen zien dat niet zitten. De afgelopen week zijn 4 mensen overleden die waren besmet met het West-Nijl-virus. Hoewel dat de grootste toename is in een week sinds in augustus de eerste gevallen werden gemeld, denkt het RIVM dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is. Het aantal nieuwe besmettingen neemt al een tijdje af. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de 2 buurlanden. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe.
9: ANWB, verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat tussen Knoopend Grijsoord en Afrit Wageningen 5 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, 5 minuten vertraging bij Afrit Dordrecht Centrum. En de N387 Hoge Zand richting Siddeburen. Er staat een file bij Slochteren, 3 kilometer file. Door een ongeluk is de vertraging meer dan een half uur.
7: NPO Radio 1. VPRO.
10: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
11: Welkom bij Bureau Buitenland. Het begon allemaal met een oudere vrouw, de 87-jarige Marie Carmen, die in Madrid uit haar huis werd gezet. Maar inmiddels zijn in heel Spanje ook honderden jongeren de straat op, uit protest tegen het gebrek aan betaalbare woningen. En dat brengt een van de laatst overgebleven linkse premiers van Europa, Pedro Sanchez, in het nauw. Hoe gaat hij zich daaruit redden? Morgen dan komt de Spaanse regering bij elkaar en wij praten er zo over. Maar we beginnen in Egypte. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Terwijl Europa met Egypte wil samenwerken, wordt de persvrijheid in het land steeds verder gesloopt. Deze week is de voltallige redactie van een van de laatste onafhankelijke media in het land gearresteerd. Welkom. Vanuit Cairo is correspondent Rut van der Wallen bij ons. Welkom, Rut.
12: Goedemiddag.
11: Rut, vertel, wie zijn er precies opgepakt daar in Egypte?
12: Ja, Het gaat op het platform over het platform met Zdash. Met Zdash betekent geloof het niet. En dat is eigenlijk een platform waarin 6 journalisten in 2018, dus ze zijn al een tijdje bezig zijn met het verifiëren van vals nieuws, wat overal wordt verspreid. En we weten natuurlijk in Egypte, maar ook in de hele Arabische wereld, heb je niet alleen vals nieuws wat wordt verspreid, maar ook heel veel staatspropaganda. En zij doen met hun platform er eigenlijk alles aan om vals nieuws te weerleggen.
11: Ja.
12: En die 6 journalisten, 6 mannen zijn het, die zijn eigenlijk sinds maandag allemaal illegaal gearresteerd. En ik zeg het illegaal, 4 van hen zijn thuis opgepakt, 2 zijn op de straten van Cairo meegenomen door agenten en burger. Er was nergens sprake van een arrestatiebevel. Er zijn ook geen officiële aanklachten tegen de mannen gepleegd. Dus ze zijn meegenomen, geblinddoekt in sommige gevallen, hun telefoons, hun laptops, maar ook laptops van hun familieleden waarbij ze nog wonen, die zijn in beslag genomen. En ze zijn meegenomen naar een onbekende locatie. En tot nu toe is er van de 6 journalisten geen enkel officieel nieuws. Dus we weten niet waar ze zijn. Het is eigenlijk een gedwongen verdwijning. Iets wat in Egypte jammer genoeg vaker gebeurt met mensen, vooral met mensen die, die eigenlijk anti-staat zijn of anti-regering zijn in Egypte.
11: Maar je zegt deze 6 mannen die dus met elkaar de redactie vormden van dit onafhankelijke mediaplatform daar in Egypte zijn opgepakt. Maar we weten, dus er is niet officieel bekendgemaakt wat hen ten laste wordt gelegd.
12: Nee, dus ze zijn niet officieel aangeklaagd voor wat dan ook. Maar we zien wel vandaag bijvoorbeeld is in een staatskrant, Ahram Online, die heeft een bericht gepubliceerd, een nieuwsbericht waarin staat dat deze mannen deel zijn van de moslimbroederschap. Moeten we eventjes terug, de moslimbroederschap, dat is een religieuze organisatie die een politieke partij heeft opgericht, waarvan president Morsi na de revolutie van 2011 eventjes president is geweest voor een jaar. En die organisatie die is daarna uitgeroepen tot een terroristische organisatie. Dus we zien eigenlijk dat ook al is er geen officiële aanklacht vanuit de rechterlijke macht. Online zien we dat er al door staatsmedia eigenlijk berichten worden gepleegd dat deze mannen vals nieuws verspreiden en dat ze deel zijn van een voor Egypte dus illegale terroristische organisatie.
11: Ja, maar
12: en dat is iets wat jammer genoeg vaker gebeurt.
11: Je bedoelt dat de moslimbroederschap wordt opgevoerd als een argument om mensen op te pakken?
12: Ja, dus wat je eigenlijk ziet in Egypte is dat opposanten van het regime, maar ook journalisten, en dat gebeurt eigenlijk heel vaak, is dat zij worden opgepakt en dan gaat het heel vaak om dezelfde aanklachten die zij uiteindelijk krijgen. En dat is het verspreiden van vals nieuws, behoren tot een terroristische organisatie, het misbruiken van sociale media. Nu, in dit geval is er dus nog geen officiële aanklacht, maar iedereen gaat ervan uit dat dat eigenlijk is wat er met deze mannen gaat gebeuren.
11: Ja, en toch dat we beter begrijpen wat voor soort platform we het over hebben. Je zei het al, met Zdash, Arabisch voor geloof het niet. Hoe groot is dit platform? Hoe komt het dat zij kennelijk voor de regering van Sisi een probleem vormen?
12: Ja, kijk, de onafhankelijke nieuwsplatformen in Egypte die zijn op 1 hand te tellen. Het zijn er eigenlijk 3 hele grote. En zij zijn er 1 van. Ze verspreiden eigenlijk onderzoeksjournalistiek, waarin ze eigenlijk berichten uit de hele Arabische wereld, niet alleen in Egypte, proberen te weerleggen met het gebruik van open source. Dus ze laten ook zien hoe ze tot hun bevindingen komen en weerleggen dus valse berichten die worden verspreid in de media in verschillende Arabische landen. En zij hebben best een breed bereik. Kijk, op Facebook hebben ze 1 miljoen volgers. Dat is niet weinig. En ze verspreiden echt, ze publiceren elke dag nieuwe berichten. Dus het is geen klein platform. Ze zijn best groot.
11: Maar ze hebben dus ook kritisch bericht over de regering Sisi? Of?
12: Onder meer. Dus eigenlijk wat ze doen is heel breed, maar het gaat uiteraard ook over de regering en over Sisi, ook over wapendeals hebben ze over laatst een rapport gepubliceerd. Ze weerleggen cijfers, ze onderzoeken nieuws wat wordt verspreid door staatsmedia. En dat is duidelijk een doorn in het oog van de overheid die hen dus nu heeft gearresteerd. Maar wat je natuurlijk ook ziet is dat met de arrestatie van 6 journalisten van een onafhankelijk platform, dat je natuurlijk er heel erg voor zorgt dat alle andere journalisten die, die aan het werk zijn in Egypte, waaronder natuurlijk vooral heel veel Egyptenaren, maar ook buitenlandse correspondenten, waar ik dan toe behoor, dat je eigenlijk wel echt die hele groep intimideert. En dat mensen nu wel twee keer nadenken voor ze nieuws verspreiden, of voor ze een bericht schrijven, of voor ze onderzoek doen naar een bepaald onderwerp. Dus dat is zeker, denk ik, deel van de strategie om deze zes mannen te arresteren.
11: Ja, maar goed, Egypte stond geloof ik al op plek 169 van de 180 landen op de index van de persvrijheid wereldwijd. Er zitten veel journalisten in de gevangenis. Wat doet het dan nu met de journalisten die nog in Egypte werken als in één klap zo'n hele redactie wordt opgepakt? Waar zorgt dat voor, denk je?
12: Ja, het was voor het eerst in de geschiedenis van de Egyptische pers, en we gaan 200 jaar terug, dat er een hele nieuwsredactie in één keer is gearresteerd. Dat is nog nooit gebeurd. Maar we hebben wel een lijst van 19 journalisten die vastzitten in Egyptische gevangenissen. Sommige al sinds 2013, dus meer dan 13 jaar. Sommige van die journalisten, het zijn Al Jazeera-journalisten, maar ook heel veel freelancers. En natuurlijk, deze arrestatie van die zes mannen is natuurlijk een pure intimidatie voor alle andere journalisten die nog aan het werk zijn.
11: Maar waar leidt het toe,
12: ja,
11: denk je?
12: Ik merk het ook. Ja. Kijk, ik denk sowieso gebeurt er in Egypte al heel veel zelfcensuur. De weinige nieuwsredacties die nog vrij zijn, waaronder bijvoorbeeld Madame Masser, die ook over deze journalisten heeft bericht, die worden om de zoveel tijd geïntimideerd. Iedereen in Egypte die weet, als je als journalist wil werken, dan zijn er rode lijnen waar je niet over moet gaan. En als je dat wel doet, dan word je dus gearresteerd, zoals deze mannen. Of als buitenlandse journalist loop je de kans dat je perskaart wordt ingetrokken of dat je het land wordt uitgezet. Dus het is niet goed gesteld met de persvrijheid in Egypte. En het ziet er naar uit met deze arrestatie dat het absoluut niet zal beteren in de komende tijd.
11: Maar je ervaart dus zelf als correspondent ook wel die druk.
12: Ja, zeker. Kijk, ik ga het er ook niet uitgebreid over hebben op de radio, want ik weet dat alles wat wordt gezegd, wordt ook vertaald en geluisterd. Dus iedereen die in Egypte aan het werk is, die weet dat hij wordt gevolgd door de overheid. En als jij dingen doet waar zij niet blij mee zijn, dan zal je dat zeker te horen krijgen. Ja. En het kan zijn dat het ook jouw job kost in Egypte. Dus het is zeker iets waar alle journalisten in Egypte mee bezig zijn.
11: Nou, is Egypte voor Europa een belangrijke partner, onder meer op migratie. Hoor je kritiek uit Europese hoofdsteden op deze arrestaties, of blijft het stil?
12: Ja, er is een open brief verschenen waarin heel veel organisaties wereldwijd, ook uit Europa, hebben opgeroepen tot de vrijlating van deze zes mannen. Dat gaat niet over de Europese Unie of een van de Europese lidstaten. Kijk, Egypte is natuurlijk een hele belangrijke partner van Europa en dat zal zo blijven. En Egypte die gaat heel vaak haar boekje te buiten als het gaat over persvrijheid, maar ook over de schending van mensenrechten. Het ziet er naar uit dat Europa, zelfs als ze Egypte op de vinger stikt hiervoor. Kijk, Egypte is een te grote en te belangrijke partner. Ze blijven eigenlijk toch gewoon doen waar ze zelf zin in hebben, zal ik het zeggen.
11: Ja, je verwacht niet dat Europa hier een heel groot punt van gaat maken als ik je zo beluister.
12: Nee, er zijn heel veel andere belangen die voor Europa belangrijker zijn, waaronder bijvoorbeeld migratie.
11: Daarmee is het lot van deze zes journalisten buitengewoon ongevist. Dankjewel voor nu, Rut van der Wallen vanuit Cairo.
7: Bureau Buitenland.
10: Sophie Derksen.
13: Emma de fondo. Enorme, enorme. Yo creo que no somos del todo conscientes de la profundidad del problema que va a ir a peor.
14: Que seguramente mi generación vaya a pasar muy mal y que nunca vaya a tener una casa suya.
15: No podemos hacer un proyecto de vida si los alquileres están pues por las nubes.
11: Lang leven de arbeidersklasse en de verhuurders moeten weg. Spaanse jongeren roepen om verandering. Al dagenlang bezetten zij met tenten centrale pleinen in Spanje. Wat begon als een demonstratie tegen de huisuitzetting van een 87-jarige vrouw uit Madrid, groeit nu uit tot een breder protest in het hele land. Morgen dan komt het Spaanse parlement bij elkaar voor een spoedzitting in de hoop rust in de tent te brengen. In Madrid zit VRT-correspondent Sven Tuitens en bij mij aangeschoven journalist, Spanje-kenner Samuel Witteveen. Gómez, welkom allebei.
16: Dankjewel.
11: Sven, ik begin met jou in Madrid, waar ook deze hele protestbeweging begon. Het begon dus met die 87-jarige vrouw die uit haar huis werd gezet. Dat hebben mensen vast meegekregen, een enorm schandaal. Inmiddels wordt op meer plekken in het land actie gevoerd tegen die wooncrisis. Hoe groot is dat protest in Spanje nu, Sven?
17: Wel, dat is wat de regering vreesde. Ze wouden het protest beperken tot Madrid, maar dat is niet gelukt. Inderdaad, heb je nu verschillende pleinen in grote steden waar hetzelfde gebeurt. En ook in Madrid, een paar nachten geleden had je iets meer dan 100 tentjes. Wel, gisteren hebben ze die tentjes geteld. Er zijn nu 1600 in Madrid. Puerta del Sol kan je eigenlijk bijna niet meer doorlopen. Die staat helemaal vol. Dus een protest waarvan men hoopte dat het zou kalmeren, wel, het blijft verder gaan. Dus,
11: Nu ook in Sevilla, en Malaga, Santiago de Compostela, daar zijn ook allemaal tentenkampen.
17: Ja, klopt. Het probleem beperkt zich niet alleen tot Madrid. Het is echt een nationaal probleem. Het zit ook heel diep. Het is al jaren dat het probleem zich verder zet. En jongeren zijn de voortrekkers van dat protest, omdat zij hun toekomst heel zwart inzien. Ja. En voor hen is het op dit moment onmogelijk om iets te kopen, laat staan aan een schappelijke prijs een appartement te vinden.
11: Ja, want die inmiddels beroemde oudere dame uit Madrid, Marie Carmen, die mag inmiddels terug naar huis, las ik. Maar die jongeren blijven dus demonstreren, blijven de straat op gaan.
17: Ja, er is een oplossing gevonden voor die dame. Die komt er eigenlijk goed uit. Maar voor die jongeren, die zien het echt. Die weten niet hoe dat ze in de toekomst een appartement gaan vinden. En die beseffen ook goed dat het probleem heel diep zit. En dat er heel veel meer nodig is dan een paar beloftes van de regeringen. Zij zijn bang dat die wet morgen maar half door het parlement gaat geraken. En zij willen structurele oplossingen. En een van die structurele oplossingen is het bouwen van sociale woningen. En dat is juist wat er mankeert, vooral in Madrid, maar in heel Spanje. Ja. Andere landen hebben daarin geïnvesteerd. Madrid heeft bijvoorbeeld tegenovergestelde gedaan. Vorige jaren zijn heel veel van die weinige sociale woningen verkocht aan investeerders. En zitten we nu met een structureel probleem.
11: Ja, de finesses van de Spaanse woningmarkt neem ik zo nog even met je door. Maar ik wil eventjes bij het protest blijven. Want ik begrijp dat in Spanje ook wel de vergelijking wordt gemaakt met de Indignados, de grootste volksopstand uit 2011. Samuel, hier aanwezig in de studio. Wat gebeurde er toen ook weer? Jij woonde toen in Spanje. Wat we nu zien gebeuren, in hoeverre lijkt dat op dat protest van die Indignados uit 2011?
16: Ja, ik denk dat de demonstranten heel slim inspelen op de symboliek en de beelden van 2011 door de tentenkampen neer te zetten. Ze raken een emotionele snaar bij veel mensen die daar hebben rondgelopen, zoals ik. Ik was er zelf.
11: Want schets het nog even. Dat was echt enorm, hè?
16: Dat was enorm. Het was een groot protest, maar wel vaag op een bepaalde manier. Het ging heel erg over de burgers tegen de elite. Met begrippen zoals democratie en gelijkwaardigheid. En het grootste verschil nu is dat we wel te maken krijgen met een duidelijke leiding. De huurdersbond communiceert in het huidige protest. En er is ook een afgebakend thema, de wooncrisis. De gelijkenis is vooral visueel, dus de tenten, de zeilen, de kringen waarin mensen besluiten nemen. Maar ook de timing, want de protest van 2011, dat begon aan het einde van de regeerperiode van Zapatero, ook een linkse premier. Mm-hmm. En daarna volgde een lange periode van grote acties en demonstraties. En dat is wat sommige mensen nu zeggen. Dat ze vrezen dat ze aan de vooravond staan van een rechtse en extreemrechtse coalitie. En ze willen vanaf nu, vanuit de straat, het initiatief nemen. En er zijn zelfs stakingen aangekondigd voor de toekomst.
11: Maar premier Sanchez, de huidige premier van Spanje, linkse premier, ligt intussen wel ook al langer natuurlijk onder vuur. Er zijn allerlei corruptiezaken rondom zijn naaste medewerkers, zijn vrouw ook. Dan was er natuurlijk die enorme crisis van de zomer bij Ceuta, waar mensen probeerden over te steken. Hoe gevoelig is dit protest voor Sanchez?
16: Het is heel gevoelig, want het zijn zijn eigen stemmers die nu protesteren. Dus de crisis van Ceuta was heel schadelijk voor dit kabinet. Maar dit is het misschien nog een grotere... Ja, ik zie het ook wel als een gouden kans voor Sanchez om te bewijzen dat zijn kabinet van 8 jaar wel iets voor elkaar kan krijgen als het gaat om sociale zaken. Maar als deze wetten morgen door het parlement worden verworpen, dan kan dit ook een doodsteek zijn voor deze regering. Want ik vrees dat veel van zijn stemmers later niet eens de moeite zullen nemen om naar de stembus te lopen.
11: Want morgen, Sven, komt de Spaanse regering van Sanchez dus bij elkaar voor een speciale zitting die, nou, zoals ik zei, rust in de tent moet brengen. Hoe wil Sanchez die wooncrisis nu gaan oplossen?
17: Wel, hij heeft heel snel gereageerd, hè, dus met een wetsvoorstel dat hij ook heel snel door het parlement wil krijgen. En als dat morgen maar half lukt, dan kan hij zeggen, kijk, ik heb moeite gedaan, maar ik kan geen meerderheid krijgen. Als jullie willen dat er iets verandert, dan moeten jullie volgend jaar bij de verkiezingen massaal op links gaan stemmen. Want dat is de boodschap die Sanchez nu heeft. Hij zegt, meer kan ik niet doen, ik heb een wetsvoorstel. Ik wil die stemmen, ik ben rondgegaan naar de verschillende politieke partijen. En dit is ook een teken dat hij geeft van, kijk, wij zijn progressief. De grootste oppositiepartij, Partido Popular, die een grote kans heeft om de verkiezingen volgend jaar te winnen, heeft al duidelijk laten weten dat ze morgen tegen gaan stemmen.
11: De conservatieven, de rechtsconservatieven.
17: Ja, de rechtsconservatieven hebben gezegd, wij gaan niet akkoord, wij gaan tegenstemmen. Dus de lijnen worden heel duidelijk uitgezet. En de inzet voor de komende verkiezingen, dat huurprobleem, ja, dat gaat op die politieke agenda blijven staan. En dat wordt een belangrijk punt bij die verkiezingen. En daarin heeft Sanchez nu al een standpunt ingenomen. Hij laat zien waar hij staat. En als het morgen niet lukt, gaat hij zeggen van, het is mijn schuld niet. Ik heb geprobeerd om er iets aan te doen. Ik heb geen meerderheid. Het is nu aan de straat om mij volgend jaar een meerderheid te geven.
11: Ja, maar Samuel, toch even terug naar de vraag, in hoeverre is deze wooncrisis Sanchez zelf aan te rekenen? Ik bedoel, we horen de jongeren die dus ook heel boos zijn op hem en op zijn regering, als ik het goed begrijp. Maar probeerde Sanchez als linkse premier niet juist iets aan die doorgeslagen liberalisering van al die regeringen voor hem te doen?
16: Ja, het kortste antwoord is dat in de eerste jaren van de regering Sanchez was dit onderwerp geen prioriteit. En nu dat het wel een groot onderwerp is, heeft hij geen meerderheid in het parlement. Dus hij is afhankelijk van kleine nationalistische, Baskis en Catalaanse partijen die heel gevoelig zijn voor de kleine eigenaren. Mensen met een tweede, derde woning waarmee ze iets extra verdienen. Dus het is moeilijk om zo'n wetgeving te veranderen. Maar de symboliek en de beelden van Mari Carmen, die hebben ook iets doen schuiven bij die partijen. Dus Sanchez ziet nu de kans gewoon om toch iets te doen aan dit dossier. Maar ja, het kortste antwoord is dat eigenlijk Sanchez ook heel gevoelig is geweest voor die kleine eigenaren. En eerder, toen hij wel een meerderheid had in het parlement, heeft weinig veranderd. Er is wel een woonwet in 2023 aangenomen om een plafondprijs te stellen voor huurwoningen. Maar het zijn de regio's die die wet moeten uitvoeren. En de meeste regio's zijn in de handen van de rechtse PP en die weigeren de wet toe te passen.
11: Want die PP, de conservatieven, die zeggen nu al, nou, dat plan van Sanchez zal de woningmarkt nog verder kapot maken, las ik. Even dat we het een beetje in perspectief zetten. Die uitwassen van de marktwerking, het opkopen door investeringsmaatschappijen. Hoe ernstig is dat in Spanje, Samuel? Ik bedoel, is dat vergelijkbaar met wat er in Nederland gebeurt? Hoe groot is dit probleem voor Spanje?
16: Het is anders, want de beelden zoals we dat zagen van Mari Carmen, dat is vrij ondenkbaar in Nederland.
11: Dus een oudere vrouw die uiteindelijk op een brancard haar huis uit moest omdat een investeerder haar eruit joeg, hè?
16: Wat de demonstranten eisen in Spanje is iets wat we hier heel vanzelfsprekend vinden, namelijk huurbescherming. In Spanje kan de huiseigenaar na 1-5 jaar, afhankelijk van de duur van je contract, iets anders doen met het huis of elke keer de prijs verder doen stijgen. Ik heb de cijfers gekeken. Er zijn gemiddeld 45 huisuitzettingen per dag in Spanje. Jongeren kunnen pas na hun 30ste verjaardag meestal het huis van hun ouders verlaten. Er is ook nauwelijks huur, zoals Sven zei, er is nauwelijks sociale huurwoning. En dit maakt de Spaanse huismarkt heel aantrekkelijk voor investeerders. En nog extra, er zijn ook heel veel toeristen en expats, vaak uit Noord-Europa, die van Spanje willen genieten of daar gaan werken. En de huiseigenaren richten zich graag op deze doelgroep. En dit doet de prijzen verder stijgen, want ze hebben een grotere koopkracht dan de gemiddelde Spaanse werknemer.
11: En met name jongeren zijn hier dus de dupe van, als ik het zo goed begrijp. Want Sven, is dat protest nu inderdaad vooral iets van jongeren? Of hoe breed is deze beweging nu in Spanje, als die pleinen volstaan met allemaal tentjes?
17: Ja, het is vooral een jongerenprotest. Zij voelen zich geviseerd. Zij worden ook het slachtoffer van die eigenaren die, zoals net gezegd is, liever aan buitenlanders verhuren en steeds meer voorwaarden stellen om hun appartement te verhuren. En dus jongeren die staan helemaal op het einde, die kunnen geen contracten voorleggen, die kunnen geen spaargeld voorleggen, dus die voelen zich echt uitgesloten. Op hetzelfde moment heb je een Spaanse economie die 2 tot 3 keer sneller groeit dan de rest van de eurozone, maar zij zien daar geen resultaat van. De lonen blijven heel laag, terwijl dat de prijzen, de huurprijzen, maar blijven stijgen. Dus zij zeggen wij zien eigenlijk geen enkel resultaat van wat er in Spanje gebeurt. En wij zijn de dupe en op de koop toe worden we weggezet als mensen die politiek niet actief zijn. Wel, dat tonen we nu door het protest op de pleinen. Wij zijn wel politiek actief. En we kunnen bewijzen dat we dus kracht hebben. En dat is ook een van die zaken. Het symbool Mari Carmen die uit haar huis gezet is, die nu terug naar haar huis keert. Wel, daar tonen ze van wij kunnen dus door onze macht te tonen, kunnen wij de zaken gaan veranderen. Ja, en dat is eigenlijk wat er gebeurt.
11: Samuel zei net, ze zijn beter georganiseerd lijkt het dan bij de vorige grootschalige protesten in Spanje. In hoeverre gaat het hen lukken, is de verwachting om hun protest ook echt politiek te gelden te maken, Samuel? Wat denk je?
16: Ja, morgen kunnen de eerste resultaten behaald worden als in ieder geval sommige van de maatregelen aangenomen worden. En dat is een grote prestatie, want dit staat helemaal klem. Het leek onmogelijk om nog iets te veranderen aan de woningwet.
11: Dus Sanchez gaat morgen zeggen, kijk naar de straat, wij moeten hier iets aan doen.
16: Precies, en ze hebben ook 2 teksten, 2 decreten noemen ze dat, die ze gaan voorleggen aan het parlement. Het lijkt dat 1 van die teksten het wel gaat halen.
11: Huurders meer bescherming zouden krijgen, hè?
16: Precies, maar beperkt. Dus de huisuitzettingen van kwetsbare mensen zouden tot 2030 verboden worden, bijvoorbeeld. Dus het is een tijdelijke maatregel, maar er wordt niks structureels veranderd. In de tweede tekst zit er wel een structurele verandering met contracten voor onbepaalde tijd, huurcontracten, maar het lijkt dat de kleine rechtse partijen dat niet gaan aannemen vanwege hun achterban die gevoelig is voor de reguleringen.
11: En dus al met al, wat denk je, wie kan er nou van deze politieke crisis in Spanje gaan profiteren, Samuel? Want we horen dus linkse kritiek op Sanchez. Je zou zeggen, die speelt rechts in de kaart. Maar je zei ook, misschien kan Sanchez hier toch op scoren als het lukt om die woningmarkt echt vlot te trekken.
16: Als hij iets voor elkaar krijgt, kan hij wel laten zien aan zijn stemmers dat het de moeite waard is om nog een keer een coalitie te vormen met links. Het zorgt ook ervoor dat links het initiatief neemt, want sinds de crisis van Ceuta leek het dat het ook in Spanje alleen maar over veiligheid en migratie zou gaan. Nu is het grootste onderwerp in alle kranten en televisiezenders woningen, een terrein waarin links zich beter begeeft. Dus links profiteert, maar als na een paar weken, als na een paar maanden Sanchez niks voor elkaar krijgt, kan dit een grote teleurstelling zijn voor zijn achterban.
11: Ja, dat moeten we afwachten. Sven, intussen gaan de huisuitzettingen in Spanje gewoon door, begrijp ik. De tentenkamp in Madrid, dat zou ontruimd gaan worden. Wat verwacht je de komende dagen? Kort?
17: Wel, dat is een van de vragen van de regio-president Ayuso. Die wil naar de rechtbank stappen en de regering aanvallen. Zij wil dat het kamp ontruimd wordt. Maar dat is dus een bevoegdheid voor de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is een socialistische minister van Binnenlandse Zaken.
11: Daar moet Sanchez ook weer wat mee. Ja.
17: Die gaat zoiets niet willen doen. Op het moment dat die pleinen vol zitten, gaat hij zo'n maatregel op dit moment niet nemen.
11: Goed, we wachten het af. Dank Sven Tuitens en Samuel Witteveen over de gespannen situatie in Spanje over de woningmarkt. Wij zijn er morgen weer. Om 2:30. Graag. Tot dan.
18: NPO Radio 1.
19: Podcast. Je komt thuis. Stelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Maar die wist ook niet wat ze hoorden.
20: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
19: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. De vader wordt 79, kan je nagaan.
20: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
21: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gewerkt.
20: Verrompeldisering ligt op de loer.
22: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
20: Ons strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
23: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
26: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
25: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
29: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
30: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, maar alles wat duurder wordt.
29: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
31: Vanavond, 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
28: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
32: NPO Radio 1, 2 uur.
33: Jurgen van den Berg.
34: Goedemiddag allemaal. Verpleegkundigen zien geregeld dat patiënten in de laatste levensfase langer worden behandeld dan nodig is, soms ook met onnodig lijden daarbij. Het blijkt uit onderzoek van het vakblad Nursing, columnist en verpleegkundige Jennifer Bergkamp schuift straks aan in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Casper Meijer.
35: De Pools-Israëlische Ehud T., door het Openbaar Ministerie ervan wordt verdacht honderden mensen te hebben opgelicht met cryptofraude, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter in Arnhem vandaag bepaald. Bij de rechtszaak is verslaggever Onno Beukers. Onno, het gaat om een grote criminele organisatie. Wat zou de rol van deze Ehud T. zijn geweest?
36: Ja, het OM verdenkt hem er vooral van dat hij het hele systeem, het technische systeem, heeft opgezet. Dus dat betekent dat hij een soort platform waar mensen naartoe gelokt werden, heeft opgezet met verschillende beveiligingslagen ook. En dat was ja, zo professioneel gedaan, dat had het Openbaar Ministerie eerder nog niet op die manier gezien. En om die reden konden honderden slachtoffers worden gemaakt. Alleen in Nederland al. En daarvoor zou ook €24 miljoen aan geld zijn losgeweekt. En zijn verdwenen. Dus in het kort wordt hij dan ook verdacht het oplichten van al die mensen. Het deelnemen aan een criminele organisatie. En ook het witwassen van dat geld.
35: En hoe werkte die oplichting?
36: Met die criminele organisatie, zo zegt het OM, een platform. En op dat platform, daar werden mensen met ook advertenties van BN'ers, die dat zonder toestemming daarvoor werden gebruikt, daar naartoe gelokt. Dan werd ze een voorstel gedaan om te investeren in een crypto. Dat leek dan ook meteen op winst uit te draaien. En op die manier werden ze onder druk gezet om nog veel meer te investeren in die crypto. Ja, en uiteindelijk bleek dat er helemaal niks in crypto werd geïnvesteerd. Maar dat ze op een gegeven moment, als er veel geld in zat, er gewoon geen contact meer werd opgenomen. En al het geld te zijn verdwenen.
35: Dan was het geld weg. Nou gaat het om een Pools-Israëlische oplichter en een wereldwijde crypto-scam. Waarom wordt hij in Nederland berecht?
36: Ja, het Openbaar Ministerie heeft hier het onderzoek naar gedaan. En die wil vooral de bouwer van het platform hebben die proberen aan te pakken. Nou waren er ook allemaal nog managers die het contact deden met al die mensen wereldwijd om ze geld afhandig te maken. Dat onderzoek, dat werkte vanuit een callcenter op Cyprus, dat wordt nu bijvoorbeeld vooral in België gedaan. Dus het is iets wat heel internationaal werkt. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft zich dus gericht op de bouwer van het platform. En daarvan verdenken ze dus deze man. En dus daarom dat hij opgepakt kon worden. En natuurlijk ook omdat er Nederlandse slachtoffers waren. Nederlanders die veel geld soms hier aan kwijt zijn geraakt. En daar staan er nu in ieder geval 8 van op de rol. Die hebben zich gemeld bij het Openbaar Ministerie. En dan moet je weten dat het Openbaar Ministerie er ook nog 450 brieven bijna uit gaat doen. Met de vraag, oké, ben jij ook slachtoffer? Daar weten ze natuurlijk het een en het ander al wel van. Ze hebben namen, adressen. En wil je voegen bij deze zaak, dan wees welkom.
35: Ja. Hey, en wat zegt deze man er zelf over?
36: Hij zegt, hij ontkent niet dat hij niks hierin heeft gedaan. Hij zegt, ik werd ingehuurd voor een bedrijf en daarvoor heb ik gekeken naar de beveiliging en heb ik daar nog wat aan gesleuteld. Maar hij zegt zelf, ik wist helemaal niet waarvoor dit gebruikt zou worden. De advocaat zei ook in een vergelijking over de rol van deze man, als je een aannemer een huis gaat verbouwen, dan kun je niet per se die aannemer ook kwalijk nemen dat er vervolgens in dat huis een wietkwekerij bijvoorbeeld wordt opgezet. Daar kun je niet altijd alles van weten. En zo zou deze man er niet van hebben geweten. En ja, hij werd ook vrij emotioneel toen de rechter aan hem vroeg hoe het met hem ging.
2: In the beginning, when I came to Netherlands, I thought it would be a very short story. For me, in my head, I thought I will come here, they will put lie detector test, and we can do the investigation. They will see I'm not lying to them, and they will release me. They will understand they got the wrong man.
36: Ja, het gaat dus allemaal wat langer duren dan hij had gehoopt. Hij dacht er snel vanaf te zijn. Ja, dat is niet het geval. 5 november is er een volgende regiezitting. En het idee was om in april al de inhoudelijke behandeling te doen. Maar ja, aangezien er nog heel veel mensen zich kunnen melden, is daarvan al gezegd, dat gaan we zeker niet halen.
35: Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. En op verschillende plekken is dat opnieuw uitgelopen op geweld. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en in Marseille is een schooldirecteur overgoten met benzine. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat zeggen de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het kabinet wil kijken of de grens waaronder spaarders en beleggers geen belasting betalen toch omhoog kan. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet had een grens van 1000 euro winst per jaar voorgesteld, maar veel partijen zeiden bezorgd te zijn over kleinere spaarders en beleggers die net iets meer winst maken. Minister Heijnen wil in overleg met de Kamer.
4: En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken, wij zijn er ook toe bereid. Dus wellicht kunnen wij hier ook een... Maar goed, ik hoor eerst de Kamer en graag aan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat u van de zijde van de Kamer ook een opdracht formuleert om ook het kabinet aan het werk te zetten om deze grens niet op dit niveau te leggen en aan te passen.
35: Minister Heijnen waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden dat net zoveel oplevert. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen en wordt dus vanavond hervat. En dan nog het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En opnieuw rond de 20 graden.
34: ANWB Verkeersinformatie nu, Erwin de Hart.
5: Er staat een file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Oosterbeek, 7 kilometer. Door een ongeluk is de rijbaan dicht en verkeer moet via de vluchtstrook langs. Dat geeft veel vertraging. Omrijden kan via Barneveld in Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Op de A12 Arnhem richting Utrecht wordt ongeluk bij afrit Wageningen, 4 kilometer file. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En 224 Veenendaal richting Arnhem tussen de N304 en de A12, 4 kilometer file. 20 minuten vertraging.
6: Ster. Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
9: Ik werk maar even helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
8: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
31: Vanavond 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
13: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
32: NPO Radio 1. Max.
33: Jurgen van den Berg.
1: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldmuziekdag. En ik kijk hier op de gastenlijst. Jennifer Bergkamp komt langs, verpleegkundige en columnist. We gaan praten over de vraag hoe lang moeten we doorgaan met het behandelen van patiënten in de laatste levensfase. Bij de Titanic denkt u wellicht aan de scène van Jack en Rose, gespeeld door DiCaprio en Winslet, op de voorkant van dat schip. U denkt vast niet aan Hendrik Bolhuis uit Groningen. Dat was de kok van de Titanic en journalist Karin Sital Singh die schreef daar een boek over. En dan de vraag van vandaag. Welke hachelijke situatie hebt u meegemaakt op de weg? Afgelopen nacht werd een vrouw op de A58 door de politie daar van de weg gehaald. Reed daar 45 kilometer per uur. Ze had namelijk een lekke band en durfde niet te stoppen. Luca en Shannon die stopten wel ooit op de snelweg. Ze waren in volle vaart onderweg naar het ziekenhuis voor de geboorte van hun dochter. En toen...
15: Aan de ene kant wil je hard rijden om eerder bij het ziekenhuis te zijn. Aan de andere kant heeft het ook niet heel veel nut en is het alleen maar gevaarlijker. Dus eigenlijk zit je elkaar hier aan te kijken hoe ver gaan we. Daar kwam het gewoon eigenlijk neer. Totdat zij op een gegeven moment echt zei van het gaat niet meer. Of de deur gaat nu open of die auto gaat nu langs de kant. Een van de twee.
1: Ja, en zo zag baby Bente het levenslicht op de vluchtstrook van de A13 bij Delft. De vraag van vandaag.
34: Welke hachelijke situatie hebt u meegemaakt op de snelweg? Of op de weg? Mag ook een weg zijn waar je niet 100 mag rijden. Reacties via vdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Gaan we gelijk naar de intercom van de villa beneden bij de voordeur. Daar staat onze huisvriend en wetenschapsjournalist Rob van Hattem. Rob, goedemiddag.
0: Hi Jurgen, goedemiddag.
34: Waar gaan we het over hebben?
0: Nou, over als jij, ik weet niet of je zo'n telefoon hebt die je op zo'n plaatje kan leggen, zodat die automatisch laadt, zonder dat je er een snoer in hoeft te stoppen. Nou, zoiets hebben ze onlangs gepresenteerd, ook op een transportbeurs in Hannover. Dat je eigenlijk je elektrische auto niet meer met een kabel hoeft te verbinden, maar dat je eigenlijk gewoon op een matje rijdt. En die mat laadt je auto eigenlijk draadloos op. Nou, dat vond ik wel interessant. En toen moest ik denken aan vroeger, toen ik als kind las ik allerlei boekjes en droomde ik eigenlijk van elektrische auto's. En ook die dan al rijdend opladen. En toen dacht ik, hoe staat dat er eigenlijk mee met dat rijdende opladen? Nou, toen ben ik een beetje gaan zoeken. En toen blijkt dat er wel allerlei ontwikkelingen zijn die interessant zijn. Ja. Hoe je dus draadloos eigenlijk al rijdend je auto kan opladen.
34: Ja, want leg eens uit dan, hoe werkt dat dan? Dit gaat dus zonder stekker, dit opladen.
0: Ja, het is een beetje, ik weet niet, je kent het ook van je elektrische tandenborstel. Eigenlijk is het een soort spoel. En daar gaat er een stroom doorheen. En als je daar een andere spoel boven houdt, dan ontstaat er in die spoel die je erboven houdt ook een stroom. Dus leg je nou een aantal van die spoelen bijvoorbeeld in de weg of in zo'n mat. En je hebt een auto waar ook zo'n spoel in zit. Dan die spoelen, als je dan die spoelen in de weg, de koperen spoelen zijn dat, dan gooi je dan een hoop elektriciteit doorheen. Dan ontstaat dus een magnetisch veld, elektromagnetisch veld. Dat zorgt weer voor een stroom in die spoel in de auto die jouw batterij oplaadt. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. En dat kan ook dynamisch. Dat kan dus ook als je rijdt. Zeg maar, het hoeft dus niet statisch. Nou, is dat rijden een beetje lastig? Want dan moet je eigenlijk wel precies over die spoelen rijden. En dat maakt ook dat laden niet zo efficiënt is. Dus als je zeg maar 100% laadt met je stekker in de auto, dan als je dat statisch doet, dan verlies je wat aan warmte en dat soort dingen. Dan is het 90%. Maar bij dat rijdend laden, dat is dat lastige. Dan verlies je echt wel 25% of zo. Dat is natuurlijk wel een beetje zonde, maar het is wel lekker makkelijk als je over de snelweg rijdt en je auto bijgeladen kan worden.
34: Ik begrijp dat sowieso bij de overdracht energie verloren gaat, hè?
0: Ja, daar gaat altijd energie verloren. Dan zei ik al, je hebt 90% bij als je het statisch doet. En 25% gaat er wel verloren doordat je moet eigenlijk precies over die spoelen rijden. Dat gaat natuurlijk, ze hebben experimenten gedaan met van die blauwe strepen op de weg. Dan zitten daar die spoelen onder, dan moet je over die blauwe streep blijven rijden. Dat kan natuurlijk als je dat ook allemaal automatiseert, zoals je tegenwoordig die auto's hebt die tussen de lijnen blijven rijden. Ja, dan kan je dat behoorlijk automatiseren. Er worden experimenten gedaan, hè. Dus in Frankrijk niet zo lang geleden is daar een stuk snelweg in gebruik genomen waar een touringcar overheen kan rijden. Dat is gewoon 1,5 kilometer, maar de 1,5 kilometer van elektrisch waar een vrachtwagen overheen kan rijden, een touringbus en een personenauto. Nou, dat lijkt op zich wel goed te gaan. Maar je moet je wel voorstellen, je moet dus zo'n snelweg dan openmaken. Dan moet je vervolgens daar allemaal van die spoelen in gaan leggen. Dan gaat het weer dicht. Dan gaat het weer vriezen. Dan gaat zo'n snelweg natuurlijk misschien kapot. Nou ja, dus er zitten toch wel behoorlijk wat haken naar ogen aan.
34: Sowieso om de hele infrastructuur natuurlijk aan te passen. Als dit dan de toekomst wordt, dan moeten alle wegen dus weer open. En krijgen we dit gedoe allemaal.
0: Maar goed. Interessant genoeg, Frankrijk zet er wel op in. Dus Frankrijk die wil echt graag dat elektrische wegen hebben, om het zomaar eens te noemen.
34: Ja. Dank voor het signaleren van dit bijzondere fenomeen. Rob van Hattem was dat, wetenschapsjournalist en huisvriend van Villa VDB.

0: Rita, de Tiara's, zo heet ze. Die hoor je niet zo heel vaak op de radio, maar hier dus wel. Gone with the Wind is my love.
1: Tot 4 uur, Villa VDB.
0: Hij had al 10 jaar een niet-behandelverklaring en toch werd hij doorbehandeld en werd plotseling onwel. Het overkwam de 86-jarige Tijmen Rozenboom en hij is niet de enige. Vakblad Nursing hield een enquête onder bijna 400 verpleegkundigen en daaruit blijkt dat veel van die verpleegkundigen geregeld zien dat patiënten langer worden doorbehandeld door artsen dan ze wenselijk vinden. Jennifer Bergkamp is palliatief verpleegkundige en columnist van Nursing. Mevrouw Bergkamp, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Even wat cijfers uit die enquête. Hè. 3 op de 4 verpleegkundigen die dus mee heeft gedaan aan dit onderzoek zegt soms mee te maken dat een patiënt onnodig lijdt vanwege het voortzetten van een behandeling. En bijna 1 op de 5 zegt dat ze daar zelfs vaak mee te maken hebben. Herkent u dat beeld ook?
2: Zeker, ik kom het ook in de praktijk nog geregeld tegen. Al moet ik wel zeggen dat het minder is dan in het verleden hoe vaak ik het tegenkom.
0: En hoe verklaart u dat?
2: Ik denk dat het komt omdat er nu meer bekendheid is aan palliatieve zorg en wat de mogelijkheden allemaal zijn. Maar de enquête wijst ook uit dat we nog niet zijn waar we wezen willen.
0: Nee. Maar ik bedoel, een arts weet van palliatieve zorg natuurlijk wel wat langer dan gisteren, zeg maar.
2: Zeker, maar artsen worden natuurlijk wel opgeleid om ziekte te behandelen en te genezen. En dan mis je toch, de palliatieve zorg is gewoon een andere invalshoek dan genezen. En daarnaast is ook ons systeem ingericht dat je betaald wordt voor behandelen en interventies. En niet voor afwachten en kijken wat er gebeurt.
0: Ja, dat klinkt wel heel cru, hè, als het inderdaad een verdienmodel zou zijn dit.
2: Ja, maar zo zijn er wel meer verdienmodellen in de zorg waar we natuurlijk eigenlijk heel graag van af willen. En wat ons vooral veel dwars zit natuurlijk.
0: Ja. Kunt u dat eens uitleggen? Waarom merk je als verpleegkundige dat de behandeling niet meer bijdraagt aan het welzijn van de patiënt?
2: Dat kan je op verschillende manieren kun je dat zien. Als je een goede zorgrelatie hebt, dan ken je patiënten en dan weet je wat van waarde is. En heb je als het goed is gesprekken gevoerd over wat waardevol is en wanneer het leven wat hen betreft niet meer waardevol is. Maar je kan natuurlijk ook gewoon zien aan klachten die verergeren. Denk aan misselijkheid of benauwdheid of pijn of wat dan ook. Daaraan kun je ook zien dat het lijden het leven langzaam overneemt. En dat er misschien tijd is voor een ander gesprek.
0: Ja, onze collega's van Meldpunt Actueel die besteden morgen ook aandacht aan dit onderwerp. Laten we even luisteren naar wat als er dan toch doorbehandeld wordt, noemen verpleegkundigen daar verschillende redenen voor. Even luisteren.
3: Soms wil de patiënt nog niet stoppen. Dan krijgt hij nog langer een infuus zonder voeding of zelfs een operatie.
4: Artsen zijn vaak helemaal niet duidelijk tegen de familie als het over de prognose gaat.
5: Het gesprek over het mogelijk stoppen of staken van een behandeling, dat wordt gewoonweg niet gevoerd.
0: Ik dacht wel van, ieder zijn vak toch? Kan een verpleegkundige dit überhaupt wel beoordelen?
2: Ik denk dat een verpleegkundige dit juist veel beter kan beoordelen dan een arts. Vaak wat je bij artsen ziet, artsen zien mensen natuurlijk maar kort en hebben niet heel veel tijd om een gesprek te voeren. En verpleegkundigen zien mensen natuurlijk veel langer en veel intensiever. En zijn er ook vaak op de momenten dat je kwetsbaar bent of zorg nodig hebt. Daar zijn wij natuurlijk ruim bij aanwezig. En dat zijn juist die momenten, die intieme momenten, dat je dit soort gesprekken voert.
0: Ja.
2: En waarop je doorkrijgt dat iemand zich misschien wel beroerder voelt dan dat hij tegen de arts vertelt.
0: En ik neem toch aan dat je dat dan als verpleegkundige op een gegeven moment ook wel tegen zo'n arts zegt misschien. Hoe wordt daar dan op gereageerd?
2: Zeker. Ik denk dat het ook zeker de rol is van de verpleegkundige om dit te signaleren en door te geven. En in het verleden was dat gesprek lastiger. Werd je als verpleegkundige echt wel geacht gewoon uit te voeren wat de arts bedacht had. Wat ik tegenwoordig merk is als je het gesprek gewoon goed onderlegd voert, dat daar prima over te praten valt.
0: Dus laten we zeggen, die ouderwetse hiërarchie in zo'n ziekenhuis, die is wel een beetje doorbroken op deze manier.
2: Ja, het wordt minder. Je hebt nog steeds wel artsen die nog steeds wel op die manier met ons omgaan. Maar ik merk wel dat het minder wordt.
0: Ja, want het is natuurlijk helemaal waar wat u zegt. Die verpleegkundigen die zijn vrijwel de hele dag niet letterlijk naast het bed. Maar die hebben natuurlijk veel meer contact met die patiënten.
2: Ja, maar ook met de familie die ook in de wandelgangen nog wel eens doorgeeft. Van nu doet hij zich goed voor, maar gistermiddag ging het helemaal niet bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En dan voer je toch andere gesprekken dan een arts misschien voert.
0: Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar dat perspectief van die arts. We hebben klinisch geriater en hoogleraar geriatrie bij het Radboud UMC, Marcel Ouder-Rickert, even gebeld. Hij vertelt wat de beweegredenen voor artsen zijn om toch door te behandelen.
6: De gemiddelde arts in Nederland is het best opgeleid in het ziektegericht benaderen van patiënten. En dat betekent heel erg een actiestand, dingen doen, behandelingen starten. En dat heeft ook te maken met systeemprikkels. Iedere opname betekent weer een, zoals dat heet, diagnose-behandelcombinatie. Dat wil zeggen, dat levert geld op voor de afdeling, voor het ziekenhuis. En soms kan zelfs een arts daar zelf beter van worden via inkomsten van een maatschap. Dus er zijn inderdaad te veel prikkels die acties belonen, actieve behandeling belonen, en te weinig prikkels die begeleiding belonen. En dat houdt dit scheve systeem helaas in stand.
0: Ja, hij geeft u helemaal gelijk, hè, mevrouw Bergkamp?
2: Ja, dat is natuurlijk, maar het is ook al een bekend verschijnsel. Hè. En ik wil niet zeggen dat een arts een verkeerd standpunt heeft. Hè. Dat is gewoon zijn vak. Daar is hij voor opgeleid en dat is prima. En ik denk dat de verpleegkundigen hier de rol in hebben om te zeggen, ik denk dat de behandeling, of in ieder geval dat er gesproken moet worden over hoe zinvol dit allemaal nog is.
0: Ja. Maar goed, zo gauw er ook onnodig lijden bij om de hoek komt kijken. Ja, eerlijk gezegd vind ik dat nogal heftig, hoor, als ik dat hoor.
2: Dat is zeker zo, maar je moet natuurlijk wel in gedachten houden dat we ook nog wel eens lijden accepteren om een bepaald doel te halen. Hè. Ik zal er een voorbeeld van geven. Als je bijvoorbeeld jong terminaal ziek bent of palliatief ziek bent en je wilt nog de bruiloft van je dochter meemaken, dan incasseer je wat lijden om

0: In Nederland is het best opgeleid in het ziektegericht benaderen van patiënten. En dat betekent heel erg een actiestand, dingen doen, behandelingen starten. En dat heeft ook te maken met systeemprikkels. Iedere opname betekent weer een, zoals dat heet, diagnose-behandelcombinatie. Dat wil zeggen, dat levert geld op voor de afdeling, voor het ziekenhuis. En soms kan zelfs een arts daar zelf beter van worden via inkomsten van een maatschap. Dus er zijn inderdaad te veel prikkels die acties belonen, actieve behandeling belonen, en te weinig prikkels die begeleiding belonen. En dat houdt dit scheve systeem helaas in stand.
1: Ja, hij geeft u helemaal gelijk, hè, mevrouw Bergkamp?
2: Ja, dat is natuurlijk, maar het is ook al een bekend verschijnsel. Hè? En ik wil niet zeggen dat een arts een verkeerd standpunt heeft. Hè? Dat is gewoon zijn vak. Daar is hij voor opgeleid en dat is prima. En ik denk dat de verpleegkundigen hier de rol in hebben om te zeggen, ik denk dat de behandeling, of in ieder geval dat er gesproken moet worden over hoe zinvol dit allemaal nog is.
1: Ja. Maar goed, zo gauw er ook onnodig lijden bij om de hoek komt kijken. Ja, eerlijk gezegd vind ik dat nogal heftig, hoor, als ik dat hoor.
2: Dat is zeker zo, maar je moet natuurlijk wel in gedachten houden dat we ook nog wel eens lijden accepteren om een bepaald doel te halen. Hè. Ik zal er een voorbeeld van geven. Als je bijvoorbeeld jong terminaal ziek bent of palliatief ziek bent en je wilt nog de bruiloft van je dochter meemaken, dan incasseer je wat lijden om toch die bruiloft mee te kunnen maken. Dus ook dat is relatief. En dan nog vind ik ook dat daar een grens aan zit, hoor, aan onnodig lijden. En daar moet je hele goede gesprekken over voeren.
1: Ja. Het kan dus ook inderdaad misgaan. We noemden even aan het begin het voorbeeld van die Tijmen Rozenboom. Had 10 jaar al lang een niet-behandelverklaring. Werd uiteindelijk toch behandeld in het ziekenhuis na een opname. Nou, dat ging mis. Zijn vrouw en dochter vertellen morgenavond in Meldpunt Actueel hoe dat voor hem was.
3: Voor hem was het hel. Echt een hel.
4: Ja, echt een hel. Je zit erbij, je kijkt ernaar en je kunt niks. Maar je ziet wel dat er van alles gebeurt waarvan jij zegt van, dat had hij dus nooit gewild. En ze luisteren niet als je zegt van, jongens, geef hem toch alsjeblieft de rust. Laat hem.
3: Een ziekenhuis is erop gericht om je beter te maken. Dus als je in het ziekenhuis bent, dan maar gaan ze je beter maken.
5: Wilde uw man nog beter worden?
4: Nee.
1: Uiteindelijk is die behandeling na 14 dagen gestopt en overleed meneer Rozenboom. 86 jaar is hij geworden in het ziekenhuis. Wat doet zo'n verhaal met u als palliatief verpleegkundige?
2: Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Dit is precies wat je niet wil. Wat mij betreft is goede zorg gewoon de basis van goede zorg is een goede zorgrelatie. Niet alleen met je patiënt, maar ook met de familieleden, met de naasten. Het enige wat ik hierin niet begrijp is dat hij had een niet-behandelverklaring. Ik neem aan dat dat via de huisarts gegaan is, dat de huisarts daar goede gesprekken over gevoerd heeft. Wat ik dan niet begrijp is hoe die dan in het ziekenhuis terechtgekomen is. Ja. Want dat is dan dus precies wat je niet wil.
1: Ja, want dat vraag ik me dus ook af. Hoe belangrijk is dan zo'n verklaring? Als iemand acuut in het ziekenhuis belandt, er is ergens zo'n verklaring. Hoe kan dat dan?
2: Nou, wat vaak misgaat met zo'n verklaring is dat die verklaring opgesteld wordt bij de notaris. En daar kunnen zorgverleners niets mee. Bij de notaris ga je voor je erfenis, ja, voor je testament en dat soort dingen. En de verklaring die wij nodig hebben, die stel je op met je huisarts middels ACP-gesprekken. En die houdt vervolgens dat dossier bij en die zorgt er ook voor dat diezelfde informatie bij het ziekenhuis terechtkomt. Maar dan nog zul je, want over het algemeen stuurt een huisarts je naar het ziekenhuis, zul je op het moment dat een huisarts besluit iemand naar het ziekenhuis te sturen, zul je nog steeds stil moeten staan, maar dit is geloof ik niet wat je wilde. Als ik je nu naar het ziekenhuis stuur, dan ga je dus zo'n behandeltraject in en dat wilden we niet, toch?
1: Nee. En het is ook zo, dat is wat u aan het begin ook zei. Stel, zo iemand komt in het ziekenhuis en die heeft op dat moment echt hulp nodig. Ja, dan zal een arts dus inderdaad altijd hulp verschaffen, want daar heeft hij de eed voor afgelegd.
2: Ja, je bent ook verplicht om te helpen als iemand, als niet duidelijk is of iemand een verklaring heeft of niet, dan ben je gewoon verplicht om te helpen.
1: Dus het is zaak dat als je niet wil dat jou dit overkomt, dat je zo'n verklaring duidelijk bij je huisarts neerlegt.
2: Ja, je moet die gesprekken moet je voeren met je huisarts. En je moet zorgen dat je huisarts die verklaring opneemt in je patiëntdossier. En als jij die goede gesprekken met de huisarts voert, hoef je echt niet om die verklaring te vragen. Die huisarts zorgt ervoor dat dat in je dossier en dat het ook naar het ziekenhuis gecommuniceerd wordt. Nou zeg ik niet,

0: ken deze casus natuurlijk niet. Hè? Ik zeg niet dat is wat hier misgegaan is. Want daar weet ik gewoon niet genoeg van voor deze casus.
1: Nee, je hebt er helemaal gelijk in. Even nog naar het begin van ons gesprek. Hè. U zei, er is wel wat verbetering nu. Wij als verpleegkundigen worden in ieder geval vaker meegenomen dan. Maar dat kan nog steeds veel beter. Dat blijkt ook uit die enquête van nursing. Hè. 62% van de verpleegkundigen vindt dat zij een formele rol moeten krijgen bij de beslissing om een behandeling te stoppen. Bent u het daarmee eens?
0: Nee, en ik zal uitleggen waarom. Omdat formele rollen en mandaten, et cetera, dat gaat zorgen voor nog meer overlegmomenten, nog meer administratieve last en nog meer gedoe. Je moet eigenlijk de zorg zo simpel mogelijk houden. Gewoon een goed vakbekwaam team om je heen verzamelen, om de patiënt heen verzamelen. En gewoon het verpleegkundig vak heeft waardering en mandaat genoeg. En als je dat gewoon goed invult en goed naar elkaar luistert, dan heb je dat helemaal niet nodig.
1: Duidelijk, punt. Hartelijk dank. Jennifer Bergkamp, palliatief verpleegkundige, columnist van Nursing. Morgenavond dus meer over dit onderwerp in het programma Meldpunt Actueel. Dat is een programma van Max. U kunt dat zien om 8:10 op NPO 2.
2: NPO Radio 1.
1: Dan nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Casper Meijer.
3: Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die is besmet met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het LUMC zegt goed voorbereid te zijn. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien. Dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het kabinet wil de beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Op verschillende plekken is dat uitgelopen op geweld. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en in Marseille is een schooldirecteur overgoten met benzine. Vanavond gaat De Slimste Mens weer verder. Dat heeft KRO-NCRV besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen is al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen.
1: Dan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil? Dennis Mooi.
4: Nou, het loopt vooral vast op de A12. Daar kom ik zo bij. Eerst de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Tussen Tijnje en Drachtencentrum doe je er 5 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is daar een rijstrook dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Knopend Maandenbroek en Oosterbeek. 20 minuten vertraging. Door een ongeluk kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En op de A12, maar dan de andere kant op, bij datzelfde ongeluk tussen Knopend Grijshoort en Wageningen, 10 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Dan de N59, Zierikzee, Rotterdam. Die is in beide richtingen afgesloten tussen Oude Tongen en Den Bommel. Dat komt ook door een ongeluk.
2: Tot 4:00. Villa VDB.
1: Met de vraag van vandaag. Op de A58 bij Ettenleur werd vannacht een vrouw van de weg gehaald. Ze reed met 45 km/u over die snelweg. En wat bleek, ze had een lekke band en durfde niet te stoppen op de vluchtstrook. Het bracht ons op de vraag van vandaag. Welke hachelijke situatie hebt u meegemaakt op de weg? Van geboortes tot klapbanden en van ontluikende liefdes naar rokende motoren. We horen het graag. Reacties mogen naar Villa VDB, @omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Even naar de man die honderden van dit soort situaties voorbij heeft zien komen als presentator van het SBS-programma Wegmisbruikers. André van der Toorn, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Ja, zeg, met 45 kilometer over de snelweg met een lekke band, hoe gevaarlijk is dat?
5: Ja, het is echt vreselijk gevaarlijk. Er is, het gekke is dat op Nederlandse wegen is eigenlijk geen minimumsnelheid dat je mag rijden. Er wordt gezegd, nou, je voertuig moet 60 km/u kunnen rijden. In ons omringende landen is er wel een minimumsnelheid. Maar het is verschrikkelijk gevaarlijk. Want je kan voorstellen als je 45 rijdt op de snelweg. Het is bijna gevaarlijker dan hard rijden. Want je verwacht het ook niet. En je klapt er gelijk met een snelheid van 50 km/u bovenop. Dus het is levensgevaarlijk.
1: Ja. Afgelopen jaar kwamen 759 mensen om het leven in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja. Ja. Hoogste aantal in bijna 20 jaar. Maak jij je zorgen?
5: Ja. Ja, ontzettend. We hebben dat toen we met wegmisbruikers begonnen, was dat ook al. Het stijgt eigenlijk alleen maar door. En het is een vrij kil getal. Maar je moet je voorstellen dat er in Nederland elke dag elke dag gewoon twee mensen zo ongeveer doodgaan in het verkeer. En dan staan die agenten op de stoep. Het is echt vreselijk, is het. En ik vind het een hele verontrustende ontwikkeling. Het wordt steeds voller, mensen worden steeds opgefokter. Ze zijn natuurlijk op de snelwegen, maar binnendoor ook. Van alles is er aan de hand, met de fatbikes, met de scooters, met de fietsers. Het is echt, echt onwaarschijnlijk.
1: Terwijl je ook denkt, van die auto's die worden ook steeds veiliger. Hè? Dus er zijn allerlei technische snufjes in die ons behoeden voor allerlei gedoe, dus je zou juist denken dat het afneemt.
5: Ja, maar er zijn er zo ontzettend veel. En kijk, een auto die uit zichzelf hard remt, ze zijn het niet allemaal die het doen. Dus stel dat één auto uit zichzelf remt als je op je voorligger zit en die achter heeft het niet omdat hij net even op zijn telefoon zit te kijken. Ja, dan is het al raak. Dus ja. En daarbij is natuurlijk ook de hele houding van mensen in het verkeer, die is ook aan het veranderen. Die wordt steeds opgefokt en agressiever. En we hebben allemaal veel meer een kort lontje. En dat werkt het ook allemaal niet echt in de hand, dat we het wat veiliger krijgen.
1: De BVX maakt overuren, zou ik maar zeggen.
5: Ja, zeker. Ja, inmiddels een holding en hangen er een heleboel onder. Ja.
1: Zeg, jij hebt wegwezenbruikers 25 seizoenen gemaakt. Zijn er hachelijke situaties die jou zijn bijgebleven in die 25 seizoenen?
5: Ja, nou, er zijn natuurlijk hele hachelijke, maar er zijn ook wel hele grappige. En dat is, we hebben natuurlijk de meest heftige achtervolgingen gehad en zulke soort zaken. We hebben ook wel hele geestige, en ik moet er toch aan een paar bedenken. Er was een jongen die op een gegeven moment in een Volkswagen Golf zwabberend over een N-weg reed, met zijn hoofd uit het raam. En die agenten reden erachter, die dachten, wat is er aan de hand? Die hielden hem staande. En toen zei hij, ja, ik ben net bij de kapper geweest en moet even mijn haartjes uit mijn hoofd laten waaien. Dus daar ga ik uit het raam hangen. Die was wel leuk. En we hebben ook een meneer, kijk, een bekeuring wil natuurlijk niemand hebben. We hebben een keer in een woonwijk was, dat is een hele keurige meneer. Die deed iets, het was een klein dingetje. En die werd aangehouden en die kreeg daar een bekeuring voor. Maar die stond op de oprit van zijn huis en die hing huilend over het stuur. En die zei verder niks meer. Dus er ontstond een hele ongemakkelijke situatie. Wat er nou aan de hand was. En die hing huilend over het stuur. Want het was de eerste keer in zijn leven dat hij een bekeuring had.
1: Ach, ja.
5: Maar aan de andere kant was er ook iemand die een bekeuring kreeg, omdat hij gewoon zat te bellen of zoiets. En die ging gelijk zijn hele familie en zijn vriendinnen allemaal bellen dat hij eindelijk bij wegwijsruikers op televisie was, omdat hij een bekeuring had gekregen. Dus die was er wel heel erg blij om.
1: Het is helemaal waar wat jij zegt. Want je hoeft maar ergens te gaan rijden en je kijkt om je heen. En je ziet wat mensen allemaal aan het doen zijn in de auto. Het is ongelooflijk. Ja, maar het zijn altijd die anderen die dat doen. We doen dat zelf.
5: Ja, je doet het zelf. Jij zijn allemaal de allerbeste chauffeur, natuurlijk allemaal. En de rest kan niemand rijden. Dus dat is natuurlijk de bekende irritatie. Dus bumper kleven, geen richting aangeven, afsnijden. En de telefoon is natuurlijk een grote rol, hè, in waardoor er veel ongelukken gebeuren.
1: We hadden in die tijd ook andere programma's die eigenlijk een beetje dezelfde inhoud hadden. Jij had wegmisbruikers. Ja. We missen dat een beetje misschien wel op de tv. Je hebt een tijdje terug hier op de radio gezegd dat je bezig bent met de terugkeer van...
5: Ja, nog steeds terugkeer. We zijn er heel erg bezig ermee. En ik hoop dat het echt gaat komen. Je ziet wel op online worden natuurlijk vaak van die clipjes geplaatst.
1: Van politie en zo.
5: Onwaarschijnlijk veel kijkers. Ja,
1: van die maar ook bodycams.
5: Maar oude clips van wegmisbruikers.
1: Oh, oké. Okay.
5: Veel laten zien. En dan kijken er ontzettend veel mensen gelijk. En ik word er ook heel veel op aangesproken. Dus we zijn het aan alle kanten aan het proberen om te doen. Dus ik hoop dat nu...
1: Hij is weg.
5: Stijgende verkeersdoden en dat soort zaken. Dat de urgentie nog weer groter wordt. De politie moet natuurlijk ook... meewerken en ook energie in stoppen. Ja, dus dat is. Dus ik hoop dat het lukt. En dan laat ik het gelijk weten.
1: We blijven je in de gaten houden. Hartelijk dank voor nu. André van der Toorn was presentator van het programma Wegmisbruikers. Dat mogelijk dus een revival krijgt. De vraag van vandaag: welke hachelijke situatie hebt u meegemaakt op de weg? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Dan kunnen we u terugbellen. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Charlie Gere, dat is een jonge saxofonist en zanger uit Engeland. Meestal doet hij dat niet tegelijkertijd, saxofoon spelen en zingen. Hij wordt gezien als een van de nieuwe sterren aan het firmament van de moderne jazz. En er is net een EP van hem uit. Titel: Take Away My Problems. Daarvan hoort u nu het liedje Jennifer. Oh,

0: We moeten even uitzoeken wie die Jennifer dan is ten opzichte van hem. Charlie Gere, hij vond het in ieder geval nodig om dit liedje over haar te maken. Staat dus op zijn nieuwe EP en we houden deze man in de gaten. Wat weet u van de Titanic? De ijsberg natuurlijk, het orkest speelde gewoon door. Jack en Rose op de voorkant van dat schip. Ja, en natuurlijk Hendrik Bolhuis uit Groningen. En u denkt, Hendrik Bolhuis? Ja, die was als kok aanwezig op dat luxueuze, onverwoestbare schip. Journalist Karin Sital Singh raakte in de band van deze Groninger en schreef er een boek over, De Kok van de Titanic. Welkom Karin, wat een leuk verhaal.
1: Ja, dankjewel. Ja, dat vond ik zelf ook.
0: Ja, jullie hadden gisteren een boekenpresentatie.
1: Eergisteren,
0: neem het kwalijk. Boekenpresentatie. Ja. En jij dacht van, ik doe dat op dezelfde manier zoals een schip wordt gedoopt.
1: Heb je dat gehoord?
0: Ik weet alles, zoals je weet.
1: Oh,
0: en hoe ging dat?
1: Spionnen. Ik mocht een fles champagne stuk slaan tegen het boek. Hij ging niet stuk, was ook maar goed ook.
0: Nee.
1: Volgens mij gingen vooral de vingers van mijn redacteur zijn nu blauw. Sorry daarvoor nog, Barend. Maar ja, ik had niet zelf bedacht. Ja. Mijn uitgever kwam daarmee.
0: Zoals een schip ook wordt gedoopt,
1: ja,
0: normaal gesproken.
1: Ja. Ik doop u de kok van de Titanic en wij wensen u een behouden vaart.
0: Ja. Dit verhaal is eigenlijk per toeval tot jou gekomen.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, mijn vader was net overleden en ik voelde me in die tijd een beetje zielig. En ik zwierf vaak, ik ging vaak in mijn eentje een stukje wandelen. En zo zat ik ook met mijn ziel onder mijn arm een tosti te eten bij een eetcafeetje in Groningen. En toen kwamen daar een vader en dochter binnen en die trokken mijn aandacht. Want ik had natuurlijk net mijn vader verloren, vader en dochter. En ze gingen aan een tafeltje naast me zitten, heel gezellig, lunchen en kletsen. En je zou nu denken dat ik daar heel verdrietig van werd, maar ze maakte me eigenlijk juist heel blij. Want ik dacht van, nou, wat fijn dat ze dit doen, want nou, op een dag kan het niet meer. En dan kijkt de dochter terug op dit soort momenten. Dus daar was ik allemaal over aan het mijmeren tijdens mijn tosti. En toen hoorde ik ineens die vader tegen zijn dochter zeggen van, hey, wist jij dat er ook een Groninger op de Titanic zat? En toen bleef ik zo met tosti en al zo in de lucht hangen. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou weer?
0: Ja, het nieuws ligt op straat.
1: Ja, maar letterlijk, hè?
0: Ja, maar dit is zo kan dus een boek uiteindelijk tot stand komen. Want toen ging je de zaak onderzoeken.
1: Ja, en toen bleek het waar te zijn.
0: Henny of Hendrik Bolhuis, ja. Groningse kok op de Titanic. Wat was dat voor man?
1: Hij was avontuurlijk, sowieso. Hij was ook ambitieus. Hij was best wel goed in zijn vak. Want nou ja, je komt niet zomaar. Dat was wel zeg maar de libraille XXXXL wereldwijd. Dus daar kwam hij niet zomaar terecht. Maar je moest ook sowieso wel avontuurlijk zijn in die tijd om kok te worden. Want je moest reizen. Er waren nog geen opleidingen. Dus als je kok wilde worden, dan moest je in restaurantkeukens meelopen. En die zaten niet in Groningen, maar wel in Parijs en Monte Carlo. Dus hij vond het zo leuk dat hij dat ervoor over had. Of misschien vond hij juist het reizen wel leuk.
0: En wat was hij van origine dan in Groningen? Ook was hij wel met eten en zo bezig? Of?
1: Hij is zijn ouders die hadden een boerderij in Witte Wierum. Die zijn toen hij nog vrij klein was, zijn ze naar de stad verhuisd. En hebben ze een kruidenierszaak zijn ze begonnen. En hij is begonnen als bakkersknecht op zijn 12e. En nou ja, blijkbaar zag die bakker iets in hem en vond hij het leuk. Mm. En in die tijd was het ook wel. De meeste koks die er waren, die begonnen hun carrière bij de bakker. Dat was eigenlijk wel een vrij gangbare.
0: Ja. Maar dan nog, kijk, de meesten zullen dan inderdaad blijven hangen op de plek waar ze zitten. En het is hem gelukt om de mensen van de Titanic te interesseren. Hoe is dat gelukt dan?
1: Hij is dus gaan reizen. Hij heeft in allerlei gerenommeerde restaurants gewerkt. In Parijs en in Brussel en in Monte Carlo. En hij is ook tijdens zijn reizen is hij ook in Londen beland. En hij was daar precies op het moment dat het restaurantpersoneel voor de Titanic werd gerecruiteerd.
0: Okay.
1: En dat werd gedaan door een Italiaanse restaurantmanager die allerlei restaurants had in Londen. Die mocht zijn eigen keukenbrigade samenstellen. En die moet hem gekend hebben of moet iemand gekend hebben die hem kende.
0: Dus door dat reizen ook allerlei restaurants, crème de la crème. En je contacten.
1: En ook toen had je al bubbels. Dus die restaurantbazen die kenden elkaar ook weer allemaal. Ja. Dus die praten met elkaar.
0: Wat was zijn rol daar in de kombuis?
1: Hij was garde-manger en dat was een best wel specifieke functie. En dat kwam er eigenlijk op neer dat hij zich bezig hield met de koude keuken. Dus dan moet je denken aan vlees, koud vlees, salades. Van die chique hapjes met grote kreeften en helemaal opgemaakt met allerlei toeters en bellen. Wat toen heel erg in de mode was. Dingen in gelei, gerechten met fruit.
0: Ja. In het boek zeg jij dat alles wat hij deed, dat stond ook eigenlijk voor de tijd waarin hij leefde.
1: Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk was alles mogelijk toen.
1: Ja, ik denk als hij 20 jaar eerder was geboren, dan ja, had de wereld er heel anders bij gelegen voor. Dan had hij dit misschien wel niet bereikt. En 20 jaar later sowieso niet, want toen was er een oorlog uitgebroken.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus hij is eigenlijk net in het goede moment geboren. Ja. En, zodat hij uiteindelijk...
1: Ja, bijzonder. Hè? Ja, en hij heeft ook de goede kansen ook gezien en ook genomen. Maar ja...
0: En dat avonturier, waar bleek dat nog meer uit?
1: Het was toen best wel een bijzonderheid om überhaupt te reizen. Dat begon net een beetje op te komen. Dus het was niet zo heel vanzelfsprekend, niet zoals nu, zeg maar, dat je zomaar in een vliegtuig stapt. Dus dat was al best wel een onderneming. Hij zou weer terugkomen na zijn reis naar New York, zou hij weer terugkomen naar Groningen. Heeft zijn koffer achtergelaten in Southampton. Hij is niet teruggekomen, maar zijn koffer wel. En daarin zaten allerlei brieven sommige waren werkgerelateerd, antwoorden op sollicitaties. Maar ook van dames uit verschillende landen, steden. Dus ja, aan de hand van die brieven hebben we kunnen concluderen dat hij overal en nergens geweest is.
0: En schatjes in allerlei stadjes
1: ook?
0: Grappig.
1: Dat cliché, klopt in zijn geval.
0: En die brieven heb je ook gezien allemaal?
1: Ja.
0: Maar vertel eens, want je denkt ook bij zo'n kok, een beetje potige knakker die. Maar ik begreep dat ze hele romantische dingen schreef.
1: Ja, nou ja, ja, die dames. Hè. Ik heb zijn brieven niet geschreven. Oh, okay. Dus ik weet niet wat hij hun heeft geschreven. Maar die dames, die. Eigenlijk komt het erop neer dat ze eigenlijk allemaal hem verwijten dat hij niet vaker wat laat horen. Dus een paar van, ja, en je had beloofd dat je nieuwtjes zou sturen, maar ik hoor maar niks. En heb je geen tijd? Of vermaak je je met anderen heel onderdanig?
0: Hij had het ghosten, had hij al vroeg onder.
1: Nou, ja, precies, ja. Maar goed, het was ook in his defense. Misschien schreef hij wel terug, maar dat weten we niet.
0: Nee, hij zat natuurlijk over de hele wereld steeds.
1: Dus... Misschien is er nu wel iemand die een zolder opruimt en brieven vindt van een zekere Hendrik Bolhuis. En denkt, nou,
0: maar ik bedoel, nu zou je inderdaad een appje even sturen misschien, of niet. Ja. Maar dat was toen natuurlijk, moest dat allemaal via brieven.
1: Nou ja, brieven die waren een tijdje onderweg. Dus voordat die brief er was, was jij misschien alweer vertrokken.
0: Ja. Wat is er nog, heb je nog familie van hem achterhaald?
1: Ja, hij bleek een achternicht te hebben. En daar heb ik contact mee gezocht. En die heeft mij de spullen laten zien. En zij bleek heel erg van geschiedenis te houden zelf. En zij had dit eigenlijk allemaal nog eens een keer willen uitzoeken. En dat is er nooit van gekomen. Dus toen ging ik het doen.
0: Ja.
1: En toen heb ik ook echt mijn best gedaan om haar een beetje mee te nemen in mijn avontuur.
0: En die achternicht kende hem ook nog gewoon?
1: Nee.
0: Oh nee, oké. Die kende het ook uit de verhalen.
1: Ja, zij is de kleindochter van Hendrik's broer. En haar eigen vader, dus de neef van Hendrik, volg je het nog?
0: Ja.
1: Die was pas 4 toen hij...
0: Die moest weer slagen zeggen tegen Hommers.
1: Huh?
0: Dat zeggen wij in Drenthe altijd. Als iemand zo'n verhaal begint, van dat is de broer van die.
1: Oh, zo, op die manier. Ja, ik kom uit Suriname, dus iedereen gooit je oom en tante. Hè? Dat is lekker makkelijk. Maar,
0: dat is nog makkelijker, inderdaad.
1: Nee, dus haar eigen vader heeft Hendrik eigenlijk ook niet gekend. Want hij was pas 4 toen de Titanic verging. Dus zij heeft, zij heeft haar oma nog wel gekend, die hem nog wel had gekend. Dus de enige verhalen die kent ze van haar oma.
0: Want dat is natuurlijk voor die familie ook apart geweest. Dat die wisten ze dat hij met die tocht meeging.
1: En dat wisten ze niet.
0: Oh, dat wisten ze
1: dat
0: niet.
1: Dat wisten ze niet.
0: Oh, okay.
1: Nee, want hij heeft waarschijnlijk op het laatste moment dat aanbod gekregen om mee te gaan.
0: Dus zij werden ermee geconfronteerd toen die koffer werd teruggestuurd.
1: Hij zou in april of in mei zou hij zijn broer opzoeken in Groningen. Had hij beloofd, maar hij kwam niet. En die broer, ze hoorden wel eens vaker niks van hem, omdat hij reisde. En het was allemaal ingewikkeld met communiceren. Maar nu duurde het wel heel lang. En toen waren er wat vrienden die zeiden van, goh, zou het niet kunnen zijn dat hij op dat schip zat? En toen zei nog iemand dat. En toen, toen kwam de doodstijding uit Monte Carlo. Ja. En toen kwam de koffer.
0: Ja, de koffer en een puddingschaal.
1: En een vleesvork. Nou, die zat niet in de koffer, hè?
0: Oké, maar wat was het verhaal van die puddingschaal dan?
1: Nou ja, daar maakte hij vroeger pudding in. Als hij af en toe even thuis kwam in Groningen van zijn reizen, dan zocht hij zijn broer op, die toen 2 kleine kinderen had, waarvan die zoon dus later de vader van Han zou worden, de achternicht. Dan kookte hij. Dan was hij daar een avond en dan kookte hij allemaal fantastische gerechten.
0: Okay.
1: Met allemaal ingrediënten waar ze daar nog nooit van gehoord hadden.
0: Maar die puddingschaal had hij ook meegenomen dus?
1: Nee, die had hij niet meegenomen. Okay, nee, die puddingschaal. Nee, okay. Nee. En die koffer ook niet. Die was ook niet aan boord. Want dan was hij niet teruggekomen.
0: Oh nee, tuurlijk. Was in Southampton achtergebleven. Ja. Nou, ik heb het allemaal weer helder. En ook de hele... organogram van hoe al die mensen met elkaar te maken hadden. Maar wie het echt wil weten, moet natuurlijk dat boek lezen. De Kok van de Titanic. Hartstikke leuk verhaal. Geschreven door Karin Sietalsing. Hartelijk dank.
1: Dankjewel.

0: Met de zang van Jimmy Helms, London Beat was dat. I've been thinking about you. Een mevrouw in Brabant die reed afgelopen nacht met 45 kilometer over de A58. Dat was vanwege een lekke band. Dus ze durfde eigenlijk niet naar de vluchtstrook te gaan. Vandaar die langzame snelheid. En dat bracht ons op de vraag. Welke hachelijke situatie maakt u mee op de weg? Appje van Mirte, ze werd jaren geleden met haar gezin van de snelweg gereden door een militaire kolonne. Ze kwamen in de berm terecht, met 100 kilometer per uur recht op een verkeersbord af. Dat bord hebben ze maar net kunnen ontwijken. Het resultaat was wel dat de auto totaal los was. Maar zegt ze, we hebben nooit meer wat van die militairen gehoord. En Marieke die mailde, ze had ooit een fiets achter op de auto. Die fiets die raakte los, viel naar achteren, maar bleef dan nog wel hangen. En zo werd hij dus meegesleept over het asfalt. Ze heeft de auto snel op de vluchtstrook gezet. De fiets met een slot aan de vangrail vastgemaakt. En die, haar man heeft die fiets later weer opgehaald. Ja, bijzonder. Cor Bos, Cor. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit Vlissingen.
1: Uit Vlissingen, ja.
0: Vertel, wat heb je meegemaakt?
1: Dat is al een poosje geleden. Toen was ik nog commandant brandweer van de gemeente Veren. En we hadden in de nacht een grote brand zat bij een boerderij, bij Vrouwenpolder. En ik was ook weer wat eerder terug naar huis gegaan. En ik draai vanaf de N57, de A58 op bij Middelburg. Nou, het was natuurlijk hartstikke stil met één auto na. Die reed daar heel langzaam. En die zorgde ervoor dat ik niet kon inhalen. Ik reed overigens in mijn eigen auto. Dus gewoon een normale auto.
0: Ja.
1: En die zorgde dat ik niet in kon halen. En die ging telkens op zijn rem trappen. Dus ja, toen heb ik via de portofoon die ik bij me had de meldkamer opgeroepen. En assistentie van de politie gevraagd. Maar ik kreeg wel te horen dat die nog wel op wat afstand waren.
0: Ja.
1: Nou, dat ging zo een beetje door richting Soeburg. Daar heb je dan verkeerslichten. En daar, die waren op rood. En dan stapte hij uit zijn auto. En toen kwam hij een paar meter richting mijn auto. Maar ik was op afstand blijven staan. En met van, kom maar op. Zo bedreigde hij mij.
0: Nou ja.
1: Ja. Hij heeft waarschijnlijk niet gezien dat ik in uniform was. Dat had hij waarschijnlijk niet gedaan.
0: Nee.
1: En toen stapte hij weer in zijn auto. En toen gingen we zo de brug over bij Vlissingen. En bij het tankstation ging hij weer langzaam rijden. En dan ging hij ook nog even over het terrein van het tankstation en snel weer de Sluweg op, zoals die heet daar. En toen gaf hij wat meer gas. En ik ben er ook even achter blijven rijden, omdat de politie er nog niet was. En vervolgens is hij ergens rechtsaf gegaan. En toen kwamen net twee politieauto's en die hebben hem verderop. Bij Valkenisse hebben ze hem aangehouden.
0: Ja.
1: En opgepakt.
0: Mijn moeder zei altijd, onze lieve heer heeft rare kostgangers. Dit was er zo'n beetje. Hartelijk dank voor je verhaal, Cor. Hebt u ook zo'n soort verhaal? Welke hachelijke situatie hebt u meegemaakt op de snelweg? Laat het weten. VillaVDB@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
2: NPO Radio 1.
3: Zo, daar zijn we dan, hè?
4: Deze week in de perstribune van Max.
3: Oh, we hebben een hele interessante uitzending deze keer.
4: Over 75 jaar Nederlandse televisie.
5: Live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.
4: Te gast zijn André van Duin over 75 jaar amusement.
3: Nou, interessant, hè?
4: En Jack van Gelder over 75 jaar sport op tv.
5: De studio's op het Mediapark openen hun deuren. Het
6: wordt een hele bijzondere dag.
4: Kom langs of luister. De perstribune. Zondagmiddag vanaf 12 uur.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Toledo.
4: NPO Radio 1. 3 uur.
5: Jurgen van den Berg.
6: Astrofysicus Leon Hoeben was 7 jaar geleden aan het promoveren. Hij kreeg een ongeluk bij het bergbeklimmen, raakte daarbij zijn geheugen kwijt en was dus letterlijk alles kwijt, ook dat van zijn onderzoek. Nu is dat promoveren alsnog gebeurd en hij vertelt zijn opzienbarende verhaal zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Casper Meijer.
7: Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die is besmet met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Ik ga erover praten met intensivist en afdelingshoofd Intensive Care David van Westerlo van het LUMC. Goedemiddag, meneer van Westerlo.
8: Goedemiddag.
7: Waarom komt deze patiënt naar jullie ziekenhuis?
8: Nou, dit is een hele ingewikkelde zorg waar je echt goed voor getraind moet zijn. En dat kan eigenlijk maar op een paar plekken in Nederland. En wij zijn er één van.
7: Is het een Nederlander?
8: Over de patiënt zelf denk ik dat we even niks moeten zeggen. Maar het is, zoals jullie in de intro al zeiden, een medewerker van Artsen zonder Grenzen die vanuit Congo hier naartoe komt.
7: En u zegt het kan maar op een aantal plekken, dit soort zorg. Hoe hebben jullie voorbereid om een patiënt met ebola veilig zorg te kunnen bieden?
8: Nou, we hebben het al heel lang als een van onze speerpunten van het ziekenhuis en ook van onze intensive care om dit soort zorg te kunnen bieden. We hebben het een aantal keer eerder gedaan. Zoals u weet was er onlangs nog een patiënt met Hanta ook bij ons opgenomen bijvoorbeeld. Uh-huh. En ook nog een paar andere patiënten gehad. Dus dat is iets wat we goed kunnen, waar we heel veel voor trainen, waar we heel veel oefenen, waar we goede protocollen voor hebben, samenwerking met alle betrokken specialismen. Dus dat is iets wat we graag doen en wat we ook goed kunnen.
7: Maar wat doet u dan bijvoorbeeld om de patiënt en de medewerkers veilig te houden? Wat voor maatregelen worden daarvoor getroffen?
8: Het is een ontzettende lijst van maatregelen die je moet doen. Je moet kijken wat doe je met de diagnostiek, wat doe je met het afval, wat doe je met al dat soort zaken. Dus daar hebben we hele goede protocollen voor. Halve ziekenhuis is daar bij betrokken. Maar wat we fysiek bij ons op de intensive care doen, is dat we een deel van de intensive care afsluiten. Dat we natuurlijk onze medewerkers die getraind zijn om met de persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals je weet, die pakken, die u ook wel kent van de televisie, zeg maar, om die aan te doen en zo de patiënten verzorgen en met name ook weer op een veilige manier uit te doen. Want dat zijn de momenten dat je echt even scherp moet zijn.
7: Nou kan ik me ook wel voorstellen dat het misschien toch een beetje spannend is voor het personeel bij zo'n ziekte als ebola. Merkt u daar zelf iets van bij uzelf of bij uw collega's?
8: Ja, er heerst wel een gezonde spanning inderdaad. Ik denk dat we allemaal, we hebben het allemaal veel getraind. En we hebben het ook al een aantal keer in het echt gedaan. Maar het komt niet zo heel vaak voor. Dus als er dan weer zo'n patiënt zich aandient, ja, dan is iedereen, dan heerst er wel een gezonde spanning, ja. Maar we hebben wel alle vertrouwen in dat we het op een veilige manier kunnen doen.
7: Nou, goed, dank u wel voor uw toelichting en succes. Afdelingshoofd Intensive Care David van Westerlo van het Leids Universitair Medisch Centrum was dat. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht vanuit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO en CRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen is al opgenomen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Kanye West gaat toch niet optreden in Rusland. Twee concerten die hij zou geven in Sint-Petersburg zijn geannuleerd, meldt de Russische concertorganisator. De omstreden rapper zou deze maand optreden in de Gazprom Arena, waarin plek is voor 80.000 toeschouwers. Maar het was al langere tijd onzeker of de concerten zouden doorgaan. Vorige maand meldde de Gazprom Arena al dat er nog geen overeenkomst was getekend. Volgens een Russische krant zijn de autoriteiten een onderzoek gestart naar mogelijke fraude. In Duitsland is vanaf vandaag tanken goedkoper. Het land verlaagt de accijns op diesel en benzine met 17 cent... en stelt een maximumprijs voor brandstof in. Goed nieuws dus voor Duitsers en Nederlanders in het grensgebied, maar geen goed nieuws voor tankstationhouders langs de grens.
3: Sinds de oorlog gaan is, zit ik nu op 40%, dus 60% minder aan klanten. En dat is niet alleen in de brandstof, maar ook in de tabakswaren. En ik heb dan wel af en toe de klantjes die dan even hier voor een tientje komen tanken, omdat ze anders niet in Duitsland komen. En dan doen ze daar de rest in de tank vol.
7: De Duitse regering wil consumenten tegemoetkomen voor de sterk gestegen brandstofprijzen die mede zijn veroorzaakt, die stijging door de oorlog in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden.
6: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
9: Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. In beide richtingen heb je bij Oosterbeek ongeveer 10 minuten vertraging. De A16 vanuit Antwerpen naar Breda voor het knooppunt Galder 3 kilometer en bijna een half uur extra. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht. En 59, Zierikzee Rotterdam, is in beide richtingen afgesloten tussen Oude Tongen en Den Bommel. Ook dit komt door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht daar nog een half uur nodig te hebben. En op de N224 Veenendaal-Arnhem heb je voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
4: NPO Radio 1. Max.
5: Jurgen van den Berg.
6: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor het tweede uur. Astrofysicus Leon Hoeben komt langs. Hij heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Raakte 7 jaar geleden zijn geheugen kwijt. Was toen aan het promoveren, dus alles weg. Dus wat hij in zijn hoofd had natuurlijk. Van de week is hij alsnog gepromoveerd, 7 jaren later. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1990. Toen was de eerste aflevering van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden op tv. De te kloppen score een tijdje terug is 5. En de laatste kandidaat die daar nog wat aan kan veranderen is Mark Timmermans uit Amsterdam. En de vraag van vandaag, welke hachelijke situatie hebt u meegemaakt op de weg? Reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. Het mailadres of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Aanleiding die mevrouw die vannacht op de A58 van de weg is gehaald. Had een lekke band en die dacht, ja, ik durf niet zo met die lekke band naar de vluchtstrook te gaan. Bleef rijden, reed 45 km per uur en was daarmee ook een gevaar op de weg. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen, trouwens heeft wel een boete gekregen. Magiet mailde ons, naar aanleiding van dit verhaal. Ik was ooit onderweg naar Marokko en op de snelweg ergens in Spanje lag een zijwiel van een kinderfiets op de weg. Ik kon het net ontwijken, maar lanceerde wel dat zijwieltje met de achterkant van de auto. Haar vader, die vlak achter haar reed, die had minder geluk. Dat zijwiel kwam precies op zijn band, die scheurde af. En gelukkig kreeg hij die auto nog op tijd tot stilstand op de vluchtstrook. Jasper Gerritsen, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
6: Rijvaardigheidsspecialist bij de Verkeersveiligheidsgroep Nederland. Eerst even de aanleiding van die vraag van vandaag. Die mevrouw die dus vannacht op die A58 reed en daar werd aangehouden. 45 kilometer per uur, wat denkt u dan als u zoiets hoort?
18: Ja, als je zulke snelheden aanhoudt op een snelweg, dan kunnen er natuurlijk hele gevaarlijke situaties ontstaan. Dat gebeurde dus ook blijkbaar. En dan moet je gewoon je veiligheid zoeken, lijkt mij.
6: Wat moet je doen inderdaad? Hè? Als je komt erachter dat je band lek is. Je rijdt daar op die snelweg. Waarschijnlijk met een gangetje van, vannacht kan het ook nog zijn dat je dan 120 mag. En wat doe je dan?
18: Ja, mocht er een vluchtstrook beschikbaar zijn, dan moet je uiteraard die opzoeken. Zo ver mogelijk rechts gaan staan op die vluchtstrook. Is er een vangrail, dan moet je jezelf natuurlijk ook een beetje in veiligheid brengen als persoon. Door het liefste aan de niet-wegkant uit te stappen en zo snel mogelijk achter die vangrail te gaan staan. In ieder geval zo ver mogelijk van het verkeer af. En dan de nodige hulpdiensten bellen. Dus in eerste instantie, als de situatie ernstig genoeg is, 112... En eventueel de AVB-hulpdiensten.
6: Ja. Je ziet nog wel eens mensen, we passeren natuurlijk wel eens zo'n ongeluk. Of tenminste, dan staat er een auto langs de kant. Dan staan die mensen lekker te leunen tegen die vangrail. Die kijken eens een beetje naar het verkeer wat zo voorbij rijdt. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet achter de vangrail gaan staan.
18: Exact. Ik denk dat geen onwil is van mensen. Ik denk dat dat meer onnadenkendheid is of onvoorbereid zijn. Ja. Dus het is altijd wel goed om van tevoren ook in zo'n situatie na te denken. Zodat je ook goede keuzes maakt op het moment dat zo'n situatie ontstaat.
6: En zo'n hesje aan of zo, als je dat bij je hebt, is ook wel handig denken.
18: Ja, inderdaad. Zichtbaarheid is ontzettend belangrijk. In sommige gevallen hoor je ook nog een gevarendriehoek te plaatsen. Op snelweg is dat meer dan 100 meter. Maar goed, er kunnen ook situaties zijn waarbij het veiliger is om in je auto te blijven zitten. Met je gordel om. Dus dat hangt een beetje af van de plek waar je staat. Ja.
6: En als er geen vluchtstrook is, wat doe je dan?
18: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Dan hoor je de eerste beste gelegenheid te gebruiken die er is. Dus bijvoorbeeld in tunnels heb je om de zoveel meter heb je een veiligheidshaven. Is er gelegenheid om dat te halen, dan is dat de oplossing.
6: Ja. Nou, hoor je, want ik weet niet of dit een klapband was. Meestal wordt dat er wel bij gezegd. Maar allereerst, wat is dat eigenlijk? Wat is het verschil tussen een band die gewoon leeg loopt en een klapband?
18: Een band die klapt is een band die helemaal stuk loopt.
6: Gewoon alle minuut eigenlijk.
18: Precies. Uiteindelijk kan dat wel beginnen met een band die heel langzaam leeg loopt. Hè. Als je op een snelweg rijdt, dan rij je op hoge snelheden. Als je op hoge snelheden rijdt, dan wordt een band warmer. Dus als je al niet op een goede bandenspanning rijdt op dat moment, dan is de kans dat je uiteindelijk een klapband krijgt veel groter.
6: Mm. En dat is ook letterlijk een klap op dat moment. En ook veel gevaarlijker lijkt me, toch?
18: Ja, zeker. Ja, er zou eventueel, hoewel we in Nederland best wel in moderne auto's rijden natuurlijk, met heel veel stabiliteitscontrolesystemen. Maar je zou best wel wat onbalans in zo'n auto kunnen krijgen. En als bestuurders daar weer op gaan reageren, dan kun je best wel linker situaties krijgen.
6: Want kijk, u zei net al even, controlelampjes geloof ik, dat woord viel al even. Dat is natuurlijk wat mensen wel herkennen, van dan gaat ineens een lampje branden. Maar ik denk dat maar heel weinig mensen onmiddellijk dan die band gaan laten oppompen.
18: Ja, nou ja, neem dat soort veiligheidssystemen of controlesystemen serieus. Dus heb je zulke systemen aan boord en geef dat lampje iets aan dat er iets niet goed is in je bandenspanning. Zorg ervoor dat je bij de eerste beste gelegenheid die je krijgt, dat even te controleren. Want het geeft wel iets aan, natuurlijk.
6: Ja, het is ook voor de portemonnee handig, hè, als je bandenspanning op orde is.
18: Ja, als je bandenspanning goed is. Ja, als je bandenspanning op orde is, dan heb je ook een lagere weerstand. Ten opzichte van als je band niet op orde is qua bandenspanning. En uiteraard scheelt dat ook weer in de portemonnee. Zeker als je daar lang mee door blijft rijden.
6: Maar die waarschuwingslampjes moeten we eigenlijk wel serieus nemen dus.
18: Tuurlijk, absoluut. Ja, je hebt wel twee verschillende systemen. Je hebt de indirecte en die directe controlesystemen. De directe zijn wat minder secuur, de indirecte zijn wat minder secuur. Maar de directe zijn vrij secuur. Dus die geven al bij 0,2, misschien hooguit 0,3 bar, kunnen ze al aangeven dat er wat aan de hand is.
6: Ja, maar dan hoef je dus niet al vol op de rem en naar de
18: koude
6: banden
18: wegrijdt, hè? Dus
6: gewoon inderdaad, als er dan een moment komt, een garage of een tankstation, even dan de bandenspanning weer op orde. Nog even, want we hebben nu net een zomerperiode achter de rug, dus mensen hebben dan die zomerbanden om. Die in die marketingtruc, zeg ik altijd, zijn getrapt. Maar dat is niet helemaal terecht, denk ik. Moeten we naar de winterbanden. Is dat nu het moment even?
18: Nou, ik zou dat met het huidige weersbeeld wat later doen. Ik zou het wel alvast plannen natuurlijk. Hè. Als je in november erachter komt dat het tijd is om je winterband te zetten en je gaat dan pas de afspraken maken, ja, dan loop je een beetje achter de wagen aan. Dus ik geef mensen altijd wel het advies om in juli, augustus al wel vast de agenda-afspraken te maken met degene die dat voor je doet in november of eind oktober, december.
6: Straks de hele BOVAG op mijn nek krijg, wat ik net gezegd heb, dat knippen we eruit.
18: Okay.
6: Zomerbanden, winterbanden, hartstikke goed allemaal. Dank voor de uitleg. Jasper Gerritsen, rijvaardigheidsspecialist was dat. De vraag van vandaag, welke hachelijke situatie maakt u mee op de snelweg? Of op de gewone weg, maakt niet uit. Reageren naar het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
4: Max.
6: We gaan terug naar 1 oktober 1990.
4: Villa V.
6: Op die dag was de eerste aflevering van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden op tv.
19: De tijd van onbezorgdheid is
20: voor. Was het op school vandaag?
21: Nou, prima. Nou, Linda wil van school omdat ze een beroemd fotomodel wil worden. Ze is niet voor reden vatbaar.
20: Dat is niet zo slim van haar. Om een beetje een redelijke baan te krijgen heb je papieren tegenwoordig hard nodig.
22: Hey, Arnoud.
21: Hey, pa, welkom thuis.
22: Ja, vind je niet? He, dat was deze keer wel een hele korte vakantie. Maar het enige goede van thuiskomen is dat ik jou weer zie, hè?
20: En Stefanie natuurlijk.
22: Jij kan ook niet wachten, hè?
21: Hoezo Stefanie?
22: Nou, laten we het daar tijdens het eten maar over hebben.
21: Nee, dat vind ik niet. Laten we het nu maar over hebben, dan zijn we er vanaf.
22: Arnoud, je moeder en ik hebben besloten om te gaan scheiden.
21: Scheiden?
6: Ja, zo begon het. Inmiddels 36 jaar geleden, GTST. Laura Alberts is het karakter dat vanaf dag 1 het langst te zien is geweest in de serie. En dus ook al in die eerste scène aan de orde was. Gespeeld door Jette van der Meij. Hartelijk welkom, mevrouw van der Meij.
23: Ja, dank u wel.
6: Goedemiddag. Leuk om dit even terug te horen.
23: Ja, ik moet er erg om lachen, moet ik zeggen. Ja.
6: Het was al gelijk een hoop ellende, hè?
23: Ja, meteen. We gingen scheiden. Ja.
6: Mooi binnenkomen. Ja. Zij, heeft u auditie gedaan voor die rol van Laura?
23: Ja, zeker. Ja. Harry Klooster was degene die de casting deed en die belde mij op. En die zei, zou jij auditie willen doen? En ik was zelf eigenlijk voornamelijk bezig met dingen in het theater, eigen programma's maken. En met muzikanten. En toen dacht ik, goh, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik ben er naartoe gegaan. Naar Aalsmeer was dat toen, waar we de opnames later ook hadden en waar de auditie ook was. En daar heb ik toen een scène gespeeld. Onder andere ook met Reinoud en met nog een paar andere jongens.
6: Reinoud Oelemans, die was er toen ook al bij natuurlijk. Ja.
23: Ja. Ja, ja, die moest ook auditie doen.
6: En wat dacht u toen die scripten las dan?
23: Oh, ik dacht alleen maar leuk. Want het was een oorspronkelijk een Australische serie. The Restless Years. Dus ja, dat zat natuurlijk goed in elkaar.
6: En u had, want u deed al dingen, hè, in theater en zo, en u zong ook. U had nooit gedacht van ik ga eens in een soap spelen?
23: Nee. Nee, dat had ik nooit bedacht, nee. Maar ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik dacht, ik ga gewoon auditie doen. En het was een hele leuke scène. Het ging ook al over dat Laura heel erg verdrietig was. Want Laura is zo'n beetje 18 jaar verdrietig geweest. En trouwens niet alleen 18 jaar dat Laura gehuild heeft, maar bijna al die 36 jaar. Want ze kreeg natuurlijk aan het eind ook nog Parkinson.
0: Ja.
23: En er zijn natuurlijk allemaal verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar de eerste jaren was het natuurlijk omdat er de man vreemd ging. En de kinderen zijn overleden. Dus het was heel erg veel verdriet. En even kijken, wat was nou precies de vraag?
0: Nou ja, dat u eigenlijk nooit hebt bedacht van ik kom ooit nog eens in een soap te spelen.
23: Nee, maar ik vond die scène heel leuk. Want dat is wat ik wou vertellen. Dat ik dus tussen allerlei spullen zat. Laura was aan het uitzoeken. Ze gingen scheiden. Er stonden twee hele grote skis. Dus ik denk, oh wat leuk. Laura en Robert, die skiën blijkbaar ook. Die gaan op skivakantie. En die stonden er. Die had ze uitgezocht. En allerlei kleren van hem. En ze zat daar met een fles whisky. En ze was aan de drank. En haar zoon kwam binnen. En ze was heel verdrietig. Ze zat te huilen. Want ze was alles aan het uitzoeken. Ja, en dat was de auditiescène.
0: Ja, u dacht, nou, dat is wel wat voor mij.
23: Ja.
0: Die fles whisky. En die tranen.
23: Ik dacht, ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik vond het wel weer eens wat anders.
0: Nou,
23: ja.
0: is het zo, dat hebben we gehoord van acteurs van het eerste moment, zeg maar, van die soaps, dat daar door andere acteurs in het wereldje wel eens wat neerbuigend naar werd gekeken. Hoe hebt u dat ervaren?
23: Nou, dat was ook zo. Want als je natuurlijk op de theaterschool zit, toneel of kleinkunst, dan en ik was ook met mijn eigen dingen bezig en dan mijn eigen programma's, en dan wil je natuurlijk echt hoe moet je het zeggen, niet in een soap en ook niet in reclames, want in die tijd, 36 jaar geleden, was het eigenlijk ook absoluut nog geen goed idee om reclames te doen. Want je ging niet voor het grote geld je kwaliteit gebruiken. Dat ging je doen doordat je echt passie had voor je vak en omdat je daar wat mee wilde doen. En soap werd natuurlijk ook een beetje zo gezien. Want soap is natuurlijk, zoals u weet, ook ontstaan vanuit reclames met soap.
0: Ja. En het was, want kijk, over het werk hoeven we niks te zeggen. Want het is hard werken toch, hè, die serie opnemen.
23: Zeker, en ik zelf vind ook dat je er absoluut niet op neer moet kijken. Want ik denk gewoon, er zijn allerlei verschillende uitingsvormen in ons vak. Op allerlei niveaus, op allerlei manieren. En om te acteren in een soap moet je eigenlijk heel erg, ik wou bijna zeggen goed zijn. Maar ik bedoel daarmee ook, het is zoveel eisend. Het gaat zo snel. Dat wat dat betreft je inderdaad wel wat in je mars moet hebben. Of in ieder geval bereid moet zijn om er 300% voor te gaan. Ook als je misschien zoals Reinoud toen of anderen niet echt ervaring hebt. Maar dat je in ieder geval bereid bent om helemaal vanaf 's morgens vroeg tot 's avonds laat en ook thuis je helemaal in te zetten.
0: Nou ja, en plus wat er dan. Want in het begin ging iedereen, die keek daar eens even naar de kat uit de boom kijken. Maar toen uiteindelijk werd het natuurlijk hartstikke populair. Ja, dus dat krijg je er ook allemaal nog bij. Dat je niet meer gewoon met je winkelwagentje in de supermarkt kan staan.
23: Zo was het, maar ik moet erbij zeggen dat na de eerste aantal weken is er sprake van geweest om het eventueel van de buis te halen.
0: Oh.
23: Ja, want in eerste instantie liep het niet echt. Dus men heeft die gedachte gehad. En Joop van der Ende en ook Olga Madsen en Bert van der Veer, die hebben er keihard voor gestaan. We gaan hiermee door. En ik moet zeggen, dat is toen heel snel gebeurd. Want in 1990, dus 36 jaar geleden, begonnen we. En in 1991 was de serie al genomineerd voor de televisie.
0: Kijk, zo snel
23: dus
0: kan het gaan.
23: In dat ene jaar is het al gebeurd. Ja,
0: ja, ja, ja. Dat wordt ook allemaal van tevoren opgenomen en zo. En het loopt vaak al. Jullie zijn al lang weer bezig met iets anders. Terwijl zeg maar, het oude gedeelte nog loopt. Of de cliffhanger moet nog komen.
23: Nou ja, inderdaad. Want toen we 36 jaar geleden op 1 oktober uitgezonden werden, toen waren wij al vanaf augustus bezig met opnemen.
0: Kijk.
23: En zo is het nu ook. Ik ben er dan niet meer in. Ik heb de serie verlaten vorig jaar. Ook precies op deze dag, 1 oktober, een jaar geleden, is mijn personage uit de serie verdwenen.
0: Ja.
23: Maar de mensen die nu nog in goede tijden keihard aan het werk zijn met al hun passie, die zijn al, ik denk misschien toch al wel rond de kerst bezig, zoiets.
0: Ja, die zijn al in kerst weer. Mist u het niet dan, nu een jaar later?
23: Nee. Nee, en dat betekent niet dat ik het niet fantastisch heb gevonden of ook niet met hart en ziel heb gedaan, maar ik heb het 35 jaar gedaan. En u kunt zich voorstellen, dat is een hele tijd. En ik heb er gewoon heel erg bewust over nagedacht, dat ik dacht van ja, ik ben nu 71, ik ben dus nu 72. En ik denk, ja, je weet nooit hoe het leven gaat lopen. Je weet niet hoe lang je nog gegeven is. En ik wil gewoon ook nog een tijd in mijn leven ook andere dingen nog kunnen doen. En eventueel ook nog in het theater of wat dan ook. Maar ook gewoon mijn leven nog eens een tijdje leiden met vrienden. Ja. En dat ik lekker naar de markt kan overdag.
0: Het klinkt heel verstandig. Want ja, ik vind het sowieso bewonderenswaardig dat u het zo lang hebt uitgehouden. Want ik heb even de ellende van Laura op een rij gezet. Twee kinderen verloren, een kind ontvoerd, in een secte beland. Ontdekken dat je een relatie had met je eigen zoon. Een man die voortdurend vreemd gaat, zelf verdacht worden van moord, gegijzeld worden, voor het altaar staan en uiteindelijk Parkinson krijgen.
23: Ja, en nog in een secte zitten, nog vluchtelingen in huis nemen, nog paddo's hebben gegeten. Nou ja, ik kan zo nog wel even doorgaan.
0: Dacht u nooit, jongens, het is wel een beetje veel voor één mens?
23: Ja, natuurlijk. Maar het was hartstikke leuk om dat allemaal te doen. Want het houdt afwisseling erin. En het is gewoon elke keer weer leuk. Ook met nieuwe andere collega's. En ja, het is gewoon enig.
0: En u hebt net die aanloop geschetst. Hè, dat er zelfs in het begin dus even sprake van was dat het misschien niet langer dan een paar maanden zou uithouden. Uiteindelijk is het dus een enorm succes geworden. Wat heeft dat met u gedaan? Want ik noemde dat net al even. Van, ja, je komt ook gewoon onder de mensen natuurlijk. En dan ben je de hele tijd publiek bezit eigenlijk.
23: Ja, en nou, in de eerste periode dat gebeurde, heb ik daar nog niet zo heel erg veel in de gaten gehad. Omdat we waren gewoon hard aan het werk. We zaten in de studio. En ik was na een half jaar ook even uit de serie met Wilbert. Ik weet niet of dat nu, of u het leuk vindt als ik daar iets over vertel, maar.
0: Ja, nou, ik vind het leuker eigenlijk dat u, want ik neem
23: over
0: aan
23: die
0: dat
23: bekendheid.
0: Ja, dan hebben dat mensen u ook wel aanspraken als Laura en niet als Jette.
23: Ja, dat natuurlijk gebeurde dat. En dat was de laatste jaren trouwens steeds minder, want dat is leuk. Hoe lang

0: lekker naar de markt kan.
1: Het klinkt heel verstandig. Want ja, ik vind het sowieso bewonderenswaardig dat u het zo lang hebt uitgehouden. Want ik heb even de ellende van Laura op een rij gezet. Twee kinderen verloren, een kind ontvoerd, in een secte beland. Ontdekken dat je een relatie had met je eigen zoon. Een man die voortdurend vreemd gaat. Zelf verdacht worden van moord, gegijzeld worden. Voor het altaar staan en uiteindelijk Parkinson krijgen.
0: Ja. En nog in een secte zitten, nog vluchtelingen in huis nemen, nog paddo's hebben gegeten. Nou ja, ik kan zo nog wel even doorgaan.
1: Dacht u nooit, jongens, het is wel een beetje veel voor één mens?
0: Ja, natuurlijk. Maar het was hartstikke leuk om dat allemaal te doen. Want het houdt afwisseling erin. En het is gewoon elke keer weer leuk. Ook met nieuwe andere collega's. En het is gewoon enig.
1: En u hebt net die aanloop geschetst. Hè, dat er zelfs in het begin dus even sprake van was dat het misschien niet langer dan een paar maanden zou uithouden. Uiteindelijk is het dus een enorm succes geworden. Wat heeft dat met u gedaan? Want ik noemde dat net al even. Van, je komt ook gewoon onder de mensen natuurlijk. En dan ben je de hele tijd ben je natuurlijk ook publiek bezit eigenlijk.
0: Ja, en nou, in de eerste periode dat gebeurde, heb ik daar nog niet zo heel erg veel in de gaten gehad. Omdat we waren gewoon hard aan het werk. We zaten in de studio. En ik was na een half jaar ook even uit de serie met Wilbert. Ik weet niet of dat nu, of u het leuk vindt als ik daar iets over vertel, maar.
1: Ja, nou, ik vind het leuker eigenlijk dat u, want ik neem
0: over
1: aan
0: die
1: dat
0: bekendheid.
1: Nee, dat mensen u ook wel aanspraken als Laura en niet als Jette.
0: Ja, dat natuurlijk gebeurde dat. En dat was de laatste jaren trouwens steeds minder. Want dat is leuk. Hoe langer de serie heeft bestaan, hoe meer de mensen natuurlijk wisten wie je was als jezelf. En hoe meer ze ook gewoon Jette zeiden. Maar er was natuurlijk een periode dat we gewoon heel erg succesvol waren. Dat ik gewoon aangesproken werd als Laura. En ik weet nog dat ik een keer naar mijn ouders ging. Ik kom uit Arnhem. En daar waren twee meisjes op de fiets. En ik hoorde ineens, daar was ik helemaal niet naar aan het kijken. Want ik liep op de weg, op de stoep bedoel ik. En ik hoorde ineens gerinkel en gekletter en van alles. En ik kijk om, die twee meisjes die waren met sturen in elkaar gekomen. Want die hadden mij zien lopen daar in Arnhem. En die hadden natuurlijk helemaal niet gedacht dat Laura daar zou lopen. Dus die zei, moet je kijken. En die waren in elkaar stuur schaafwonden op de straat. En ja, dat soort dingen heb ik heel veel meegemaakt. En taxichauffeurs die riepen, hey Laura. En ja, het was eigenlijk hartstikke leuk. Maar je hebt er natuurlijk wel aan moeten wennen. Moeten wennen.
1: U praat er nog met veel plezier over en dat is een goed teken, lijkt me. Hartelijk dank voor het stilstaan bij dit bijzondere voorval. 1 oktober 1990, de allereerste aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden op de Nederlandse televisie. U hoorde Jette van der Meij, oftewel Laura Albert. Dit was toen een hit op de radio trouwens, van Matthias Ruim.

0: Verdammt, ich lieb dich van Matthias Ruim. Straks ga ik praten met astrofysicus Leon Hoeben. Die heeft een heel bijzonder verhaal te vertellen. Raakte 7 jaar geleden zijn geheugen kwijt. Dat was toen hij aan het promoveren was. Was alles kwijt dus daardoor, omdat hij zijn geheugen kwijt was. En van de week is hij alsnog gepromoveerd. En u krijgt ook de ontknoping van ons spel. Tijdje terug, zometeen.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Casper Meijer.
2: Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. 2 schoonmaakbedrijven hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Bij controle werden zakjes geld gevonden. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werkzaamheden. Van tientallen medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijne van Financiën. Het kabinet wil de beleggers en spaarders vanaf 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. En de douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. De drugs waren verdeeld over 3 stukken handbagage. De cocaïne is vernietigd, het bemanningslid is opgepakt.
0: Hoe gaat het op de Nederlandse wegen? Dennis Mooij.
3: Nou, de meeste vertragingen heb je op dit moment op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De werkzaamheden leveren tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 19 kilometer file en 25 minuten extra op. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Maandenbroek en Oosterbeek bij een kwartier lang ronde weg. Door een ongeluk kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan een ongeluk op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Tussen de Belgische grenzen knooppunt Galder een kwartier extra. De rechter rijstrook is daar dicht. En de N59 Zierikzee Rotterdam is tussen Oude Tongen en Den Bommel in beide richtingen afgesloten. Ook dit komt door een ongeluk.
1: Tot 4 uur.
0: En de te kloppen score is nog steeds 5 in deze week. Er is nog 1 iemand die dat kan veranderen. Dat is Mark Timmermans uit Amsterdam. Mark, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Nou, intussen spelen we dit spel al een tijdje. Intussen weten we ook waar Amsterdam ligt. Maar goed, ik kom bij jou in Amsterdam. Waar moeten we dan samen heen, vind je?
4: Hotel Buiten. Met een grote plas.
0: Oh ja.
4: Altemeer. Dat is een geweldig café, restaurant. Het is geen hotel. Dus okay. Ze hebben ook de hotelnaam gedropt. Dat is super plat.
0: Oké, aan de Sloterplas. Lekker zitten daar met z'n tweeën. En dan een beetje mijmeren, voor ons uitmijmeren natuurlijk. Zoals we dat... Ja.
4: Precies.
0: Ja, ik snap het.
4: Biertje erbij.
0: Nou, 5 punten staat er hier op het scorebord. Hoogste score door Bijtje Ravenhorst neergezet aan het begin van de week al. Daar moet jij overheen als je een weekwinnaar wil worden en 100 euro verdienen. Nou, ik geef het je te doen, maar het kan gewoon. We hebben al scores van 13, 14 gehad zo'n beetje. Dus we gaan het gewoon zien. Jij zegt vroeger of later bij de fragmenten die je hoort ten opzichte van het fragment ervoor. Je hebt 3 minuten de tijd en dan gaan we kijken hoe ver je komt. Wat is jouw geboortejaar?
4: 1965.
0: Dan is dat het vertrekpunt. Tijdje terug. Hier is fragment nummer 1.
5: Minister Marijnen is geslaagd in de taak die voor hem de formateurs De Kort en De Kwaai niet hebben kunnen volbrengen, namelijk een kabinet te vormen.
0: Ja, was dit vroeger of later dan 1965?
4: De stem alleen al zegt mij vroeger.
0: En dat is goed, dat was 1963.
5: Den Haag Centraal werd officieel geopend door prinses Beatrix en prins Klaus, die in een speciale tram door een papieren muur reden.
0: Was dit vroeger of later dan 1963?
4: Oh, dat is wel moeilijk, hè? Ze waren al... ze waren wel getrouwd. Dat wordt een gok. Ik zeg later.
0: Ja, dat is goed. 1976.
6: Om 5 uur vanochtend werd de binnenstad van Nijmegen hermetisch afgegrendeld en sympathisanten van de krakers die nog in de richting van de kraakpanden wilden optrekken, vond de politie op hun weg.
0: Het gaat over de zogenoemde Pierson-rellen in Nijmegen. Waren die vroeger of later dan 1976?
4: Jeetje, het zou een ingewikkelde vraag. Ik ga het nog een keer gokken. Later.
0: En dat is goed, het was 1981.
5: Nog eenmaal heeft Johan Cruijff kunnen tonen dat hij een rasvoetballer is. In zijn afscheidswedstrijd liet hij de sterren van Bayern München vaak dolgedraaid achter. Op de manier die hem wereldroem bezorgde.
0: Afscheidswedstrijd Johan Cruijff, vroeger of later dan 1981?
4: Later.
0: Later dan 1981, zeg jij?
4: Nee, vroeger. Ja. Maar goed, dat mag ik niet meer veranderen. Nee.
0: Houd. Ja, ik zat sowieso even een beetje in... ik dacht, wat gebeurt er? Het orkest ging gewoon eens helemaal weg. Terwijl die spelen normaal gesproken 3 minuten vol. Maar gelukkig had iemand hier een stopwoordje ingedrukt. Maar goed, dat is allemaal niet nodig, want je strandt op deze van Johan Cruijff. Het was eerder namelijk in 1978.
4: 78, ja, ja, ja. Ik dacht dat hij nog... Maar daarna is hij nog teruggekomen in Amsterdam.
0: Ja, ja, ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Maar dit was die wedstrijd tegen Bayern München. Die Duitsers die hadden niet helemaal begrepen dat het... Ja, 8-0, ja. Die hadden niet helemaal begrepen dat het ook een soort feestje moest zijn, hè, voor Cruijff. Niet de Ajax met 8-0 verliezen.
4: Oké, okay. Ik vind het prima om te verliezen, zeker voor iemand, van iemand met zo'n mooie naam als Bentje.
0: Ja, ja, dat is helemaal waar. Zeg, we gaan jou in ieder geval het Villa VDB keukenschort opsturen in Amsterdam. Ik zou zeggen, trek het aan als je een keer weer naar de Sloterplas gaat. Dan herkennen we je ook als zodanig. En dank voor het meespelen.
4: Graag gedaan.
0: Want we hebben dus een weekwinnaar en dat is Bijtje Ravenhorst uit Leusden. Bijtje, goedemiddag.
7: Hallo.
0: Je had er maandag niet zoveel vertrouwen in, hè?
7: Nou ja, ik dacht 5. Ja, je zei het net, er zijn er ook met 13.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, goed, ja, je hebt het keurig volgehouden met die 5 punten. En je bent de weekwinnaar, dus ik mag jou €100 gaan overmaken.
7: Heel leuk.
0: Ik zeg altijd, denk aan ons als je het uitgeeft. Heb je al een idee van welke kant het op gaat?
7: Nee, maar ik denk dat we uit eten gaan.
0: Nou ja, altijd een goede besteding.
7: Dus dan denk ik hoor aan jullie. Ja,
0: doe dat maar even. We hebben wel eens mensen die bellen gelijk een dag later van ja, ik heb dat geld nog niet. Het duurt eventjes, het gaat hier allemaal via stroperige lijnen binnen de publieke omroep, je kent dat. Maar het komt uiteindelijk bij je terecht en veel plezier ermee. En dank voor het meespelen.
7: Ja, graag gedaan.
0: Wilt u uw historische nieuwskennis ook een keer laten testen in dit spel een tijdje terug? Meld u aan villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dit zijn de Traveling Wilburys.

0: Traveling Wilburys, een orkest dat is ontstaan ook door George Harrison. En die belde wat vrienden op. Jeff Lynne, Roy Orbison deed mee, Tom Petty en ook Bob Dylan. En dit liedje heet Handle With Care.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Afgelopen maandag is astrofysicus Leon Hoeben gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nou, waarom is dat bijzonder? Eigenlijk zou hij dat 7 jaar geleden al doen, maar toen ging het mis. Bij het bergbeklimmen in de Zwitserse Alpen, na een val, liep hij hersenletsel op, waardoor hij zijn geheugen kwijtraakte en daarmee was hij ook een deel van zijn onderzoeksgegevens kwijt. Hij is hier, Leon Hoeben, met dit bijzondere verhaal. Hartelijk welkom.
2: Dank u wel.
0: Hoe gaat het nu met je eigenlijk?
2: Ik ben erg blij, maar ook wel erg vermoeid. Want de afgelopen dagen waren we nog steeds vrij heftig bijkomen. En alle interviews in de media. Ja. Het kost toch wel wat energie.
0: Ja. Want het is een bijzonder verhaal. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Jij was aan het berg beklimmen.
2: Ja. Zover ik weet, want ik heb geen directe herinnering aan het ongeluk. Dus het is ook maar aan mij verteld door mijn klimpartner.
0: Ja, want je was met een klimpartner daar?
2: Ja, correct. Wat ik weet is dat ik aan het abseilen was. Dus ik liet mezelf zakken aan een touw naar beneden. En daar is iets misgegaan. En wat weet ik niet precies. Maar ik ben in ieder geval met touw en al naar beneden toe gevallen. Van ongeveer een hoogte van 15 meter. En doordat ik ergens langs de rots ben geschaafd, ben ik omgedraaid en ben ik echt met de hoofd eerst op een rotsbandje terecht gekomen.
0: Ja, je had wel een helm op?
2: Ja, gelukkigerwijs wel.
0: Anders had je hier niet meer gezeten?
2: Zeker weten niet, nee.
0: Nee. Maar desondanks, want je hebt daar, we gaan af op die verhalen van de klimpartner. Uiteindelijk heeft die ook de autoriteiten ingeseind, geloof ik. Hè? Ja. Iets van een 3 kwartier gelegen.
2: Ik heb inderdaad op het rotsbandje 3 kwartier gelegen buiten Westzijn. Totdat de helikopter kwam en mij daar vanaf heeft gehaald. Mm. En mij uiteindelijk, nadat ze mijn klimpartner bij de berghut hebben afgezet, mij naar het ziekenhuis in Martigny gevlogen.
0: Ja. Maar je was toen nog steeds buiten bewustzijn ook?
2: Nee, ik ben, zover ik weet, bijgekomen op het moment dat de helikopter er aankwam.
0: Ja, weet je nog wat je dacht?
2: Nee. Ik heb echt geen herinnering aan dat moment. Aan überhaupt dat hele dat directe stuk om mijn ongeluk heen niet.
0: Ja. Je bent dus gered, naar het ziekenhuis gebracht. Ja, dan gaan ze natuurlijk kijken, wat is er aan de hand met deze man? Mm-hmm. Wat werd jou verteld uiteindelijk?
2: Dat er niks aan de hand was. En ze hebben me naar huis toegestuurd.
0: Zo alle scans en zo gedaan. Je bent met je hoofd ergens tegenaan geklapt.
2: Ja, nou, en ik denk dat die informatie niet direct bij hun aan is gekomen. Want wat mijn klimpartner me dus vertelde, was dat ik eerder klaar was dan dat hij de tijd had om van de berghut naar beneden te lopen, de auto te pakken en naar het ziekenhuis te rijden.
0: Toen werd jij al ontslagen uit het ziekenhuis?
2: Ja, dus zij heeft me al aangetroffen bij de eerste hulp. En daar een hele lieve zuster heeft hem aangesproken met aangeven, nou, het lijkt allemaal in orde te zijn. Zorg me goed voor hem. In de eerste paar dagen zal die waarschijnlijk zeer verward zijn. Maar dat is normaal, dat hoort erbij. Toen heeft hij mij meegenomen terug naar de camping.
0: Dacht je wel gelijk van, wie is die man eigenlijk? Of ken die hem nog wel?
2: Op dat moment wel, ja. Ik denk dat ik wel mijn eerste herinnering, of nog aan mijn herinnering kon komen. En ik geloof ook eigenlijk dat ze nog steeds er zijn. Want heel af en toe komt er nog iets terug. Maar dat ik in een beginperiode van een paar weken of maanden, als ik daarin mijn herinnering heb aangehaald, dat kan ik nu nog steeds relatief goed. Dat weet ik nu nog steeds relatief goed. Dus ik weet ook nog wel dingen van voor het ongeluk. En alles wat ik dus in die eerste periode heb aangehaald, dat kan, weet ik nu nog steeds. Dus ik herkende hem toentertijd sowieso.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook, over dit soort dingen met geheugenverlies en alles, zijn er ook films en series en alles, boeken gemaakt. En dan heb je echt mensen soms die gewoon echt, wij spreken helemaal van scratch af aan weer moeten beginnen. Die niet eens hun eigen partner bijvoorbeeld kennen. Of,
2: ja.
0: Dat was niet in dit geval.
2: Nee, dat was niet in dit geval. En ik heb me in die periode wel af en toe gewenst dat zo zou zijn geweest. Omdat ik erg zelf psychisch best wel af en toe, of mentaal best wel vaak moeite mee heb gehad. Dat het voor mij heel vaag is. Want ja, als je op een gegeven moment steeds meer verhalen van anderen te horen krijgt over je eigen verleden en dat eigen gaat maken, maar daartussen zitten ook nog eigen herinneringen, dan wordt het heel erg vaag van wat weet ik nou echt wel? Wat zijn de verhalen die van mij zijn en wat zijn de verhalen die ik van een ander
0: mezelf van horen zeggen.
2: Van horen zeggen, ja. En als wetenschapper, ik ben de afgelopen jaren getraind om de waarheid boven tafel te krijgen. Dus dan is dat stukje waarheid spreken is voor mij belangrijk geworden. Dus daar heb ik best wel vaak mee in conflict geleefd.
0: Was daar genoeg begrip voor ook eigenlijk? Want ik kan me zo voor, kijk, mensen zijn natuurlijk heel blij dat jij, ja, je hebt dat gelukkig overleefd en je zit hier gewoon in op het oog blakende gezondheid. Maar ja, dit is iets wat je niet ziet van de buitenkant, bij wijze van.
2: Nee. Dus in het begin is het wat makkelijker, want dan loop je nog met wandelstokken en zonnebril op. Maar na verloop van tijd wordt dat minder. En dat is iets waar je gewoon mee moet leren leven.
0: Want wanneer kwam jij erachter wacht even, er klopt toch iets niet? Je zei in het begin was nog wel dat je wat dingen kon plaatsen.
2: Ja.
0: Wanneer kwam je erachter van, er is structureel even iets weg bij mij?
2: Nou, dat heeft dus best wel een lange periode geduurd. Met name omdat je gewoon steeds vaker tegen dingen aanloopt. Je begrijpt steeds. Je begrijpt gewoon niet waarom de wereld om je heen steeds meer als een bedreiging aanvoelt. Dat dingen steeds stroperiger worden. En op een gegeven moment gaan mensen gewoon vragen aan je stellen waar je geen antwoord op weet. En op een gegeven moment ga je dan wel afvragen: oké, waarom is dat? Waarom kan ik nu niet antwoord geven op welke middelbare school ik heb gezeten? Of waarom kan ik geen waarom kijken heel veel mensen mij vreemd aan wanneer ik mijn fietskleren midden op de grote markt uitkleed en weer normale kleren aantrek? Dus dan zie je wel gewoon aan je omgeving dat jij iets vreemds doet en niet weet waarom. En dan heb ik gelukkig de mazzel dat ik dan altijd ben af gaan vragen, oké, wat aan mij doe ik verkeerd of anders dan anderen. En zodoende ben ik er uiteindelijk achter gekomen dat ik gewoon bij een groot gedeelte van mijn herinneringen niet meer aan kan komen.
0: Ja. En kijk, je was toen aan het promoveren ook toen dit speelde.
2: Ja, ik zat in mijn laatste jaar.
0: Ja. Dus na dit hele avontuur ben je ook weer teruggegaan en nee, maar weer verder gegaan. Wilde je verder met je onderzoek, lijkt me?
2: Ik heb na mijn ongeluk kom je direct in de ziektewet, ga je revalideren. En dat is allemaal ingericht op terug naar waar je mee bezig was. Dus ik heb in die beginperiode ook alleen maar gefocust op terug dat onderzoek in en terug die promotie afronden. En eigenlijk nooit de vraag gesteld of ik dat wel wilde of niet. Dat was gewoon, dat voor mij was dat het enige wat er was. Ik moest gewoon verder.
0: Maar daar had je natuurlijk ook hele ruimtes die niet meer ingevuld waren op een of andere manier. Je hebt wel papieren gemaakt, lijkt me, en dingen opgeslagen ergens. Maar een deel zit ook in je hoofd.
2: Ja, en dat is dus ook verdwenen. Dus het is heel vreemd. Ik heb heel voor mijn promotie heel veel software geschreven. En het is heel vreemd om dus op je computerscherm een hele berg aan code te zien met jouw naam boven als auteur, maar niet te weten wat er verder op dat computerscherm staat.
0: Nee, je kon dat niet zeg maar even opnieuw doen of zo.
2: Nee, dat heeft een lange periode gekost om dat opnieuw te leren.
0: Ja, wat een verhaal.
2: Ja, het is mijn leven. Ik weet ook niet beter dan dat zo is.
0: Even naar het nu, want je bent dus van de week alsnog gepromoveerd. Mm-hmm. Maar je bent ook achter hele andere dingen gekomen in je onderzoek ook nog.
2: Ja, zeker. Ik weet niet exact waar je naar refereert. Maar gedurende het onderzoek heb ik wel geleerd dat ik best wel goed ben in hele complexe materie, in kleine behapbare stukjes ophakken, om mezelf heel snel dingen eigen te kunnen maken. Maar ook dat ik het heel leuk vind om die kleine stukjes aan andere mensen over te dragen. En dat ben ik 5 jaar geleden onder Studio Synergy gaan doen, om middels ervaringen mensen die kleine stukjes over te dragen, in de hoop dat ze een beter begrip krijgen over deze wereld.
0: Ja. Maandag was die promotie. Je zegt ik ben moe nu, maar hoe was dat? Dat is ook een soort overwinning toch ook of zo?
2: Het is voor mij met name een afsluiting van een periode. De promotie voelde voor mij als iets wat ik niet heb gekozen. En wat ik gewoon af moest maken. Het was het laatste wat mij herinnerde aan voor mijn ongeluk. En dat heb ik nu afgesloten. En dat maakt dat ik nu opnieuw kan beginnen. Dat ik nu echt kan, eindelijk voor mezelf kan kiezen, wat wil ik nu gaan doen. Vandaar dat ik ook de transformatie heb doorgemaakt van een zwart rockkostuum naar een heel witte outfit gemaakt door Myrthe Engelhardt.
0: Ja. Dat, in feite, laat dat zien waar je vandaan komt en waar je nu bent.
2: Mm-hmm,
0: het witte is de toekomst in feite.
2: Absoluut, ja. Ja.
0: En weet je al wat je gaat doen?
2: Ik hoop dus mijn werken binnen de studio verder uit te kunnen breiden. En te mogen exposeren in binnen- en buitenland. Dus daar zou ik heel erg naar uitkijken als dat, de toekomst in het verschiet heeft.
0: Ja, het is niet aan te raden om tijdens een bergklim met je kop ergens op te stuiten. Dat je daar dus ineens ook een hele andere slag in je leven neemt. Dat gaan we niemand adviseren, doe dat vooral niet. Maar in jouw geval is het ook een bijzondere bijkomstigheid dan?
2: Ik heb ook altijd. Ik zeg ook altijd dat mijn geheugenverlies zowel een vloek als een zegen tegelijkertijd is.
0: Dank voor je verhaal en de komst naar hier, naar de villa. Leon Hoeben hoorde u met zijn verhaal. We gaan de vraag van vandaag afronden. De politie haalde vannacht dus een vrouw van de snelweg in Brabant. Dat was de aanleiding. Reed 45 km/u. Dat is een beetje langzaam op de snelweg. Had te maken met een lekke band. Geliep gelukkig allemaal met een sisser af. Onze vraag van vandaag was: welke hachelijke situatie maakte u mee op de weg? Paul van der Zijde, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel.
3: Nou, een paar jaar geleden zou ik een neef en mijn vrouw gaan helpen bij het leegruimen van het huis van zijn moeder die overleden was. Wij hadden een grote hondenbak staan, zo'n hondenmand, dus die zou ik voor hem meenemen. Ik had het ding in de aanhangwagen gelegd, kun je niet vastmaken, daar is het te laag voor. Zie ik een net eroverheen gespannen, heel strak. Ik denk, nou, dat kan zo wel. En ik rij over de Moerdijkbrug en ik zie mijn spiegel iets klapper, iets bewegen. En ik zie die hondenbak eruit vliegen.
0: Ja.
3: Op de tweede baan op de Moerdijkbrug.
0: Ja. Ja,
3: je kunt niet stoppen daar. Ik ben doorgereden. En in mijn spiegel zag ik dat één auto kon ontwijken. Daarna zie je het gewoon niet meer. Dus ik heb maar gelijk 112 gebeld en verteld. Nou, die zouden iets aan doen. En ik heb niet gehoord verder meer of er nou rampen gebeurd zijn. Maar je schrikt je wel een ongeluk
0: als het gebeurt. Maar die hondenbak hebt u dus ook nooit meer teruggezien, die hondenband?
3: Nee, sorry voor de neef, maar die hondenbak die heeft niet een duim meer gekregen.
0: Wat een verhaal ook weer dit. Betekent dat je alles goed vast moet sjorren voordat je gaat rijden. Dat leren we van deze les.
3: Zonder meer. Doe ik wel altijd. Maar dat ding is gewoon te laag om vast te sjorren. Dus ik denk, net eroverheen kan geen kwaad.
0: Kan net.
3: Maar wat maakt ik een pietje precies erin. Maar ging het even niet goed. Dus,
0: Paul, dankjewel voor je verhaal. En iedereen bedankt voor het reageren. We gaan de Villa Week afsluiten, zoals altijd, met Marcel Hartenveld.

0: vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op dit tijdstip. We melden ons maandag weer met onder meer Maarten Heijmans en Xander Vrienden. Want die hebben een voorstelling gemaakt die heet Wachtend op de Dood. Dat is maandag in de villa. Zometeen het Radio 1 Journaal gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige donderdag is het. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: In de Taalstaat staan we uitgebreid stil bij Paulien Cornelissen en haar grote verdiensten voor de Nederlandse taal.
5: Kinderen, als ze de taal leren, zijn ze de hele tijd bezig als wetenschappers. En als je die verwondering vasthoudt, dan wordt je leven superleuk.
4: Stefan Breijs schrijft in zijn novelle In Goede en Kwade Dagen over liefde, verlies en loslaten. De Ramblers bestaan 100 jaar. Eppo van Nispe ritst ons door hun liedjes, onze taalschat. Miet Ooms vertelt over haar kleine biografie van de Nederlandse spelling.
6: NPO Radio 1.
4: Zaterdag vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
11: Ik werk maar even helemaal het schompers, naar alles wat duurder wordt.
10: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
12: Vanavond, 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
13: Hey, hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant!
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Bolero.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
6: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
25: Goedemiddag. Opnieuw lopen scholierenprotesten in Frankrijk uit de hand. De Franse premier heeft nu zijn ministers bij elkaar geroepen voor een spoedoverleg. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
26: Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn.
0: Het is een ontzettende lijst van maatregelen die je moet doen. Je moet kijken, wat doe je met de diagnostiek, wat doe je met het afval, wat doe je met al dat soort zaken. Dus daar hebben we hele goede protocollen voor. Halve ziekenhuis is er eigenlijk bij betrokken. Maar wat we fysiek bij ons op de intensive care doen, is dat we een deel van de intensive care afsluiten. En dat we natuurlijk onze medewerkers die getraind zijn om met de persoonlijke beschermingsmiddelen, om die aan te doen en zo de patiënten verzorgen. En met name ook weer op een veilige manier uit te doen. Want dat zijn de momenten dat je echt even scherp moet zijn.
26: De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. 2 schoonmaakbedrijven hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Bij een controle werden zakjes met geld gevonden. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werkzaamheden. Van tientallen medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. De schoonmaakbedrijven moeten in totaal €700.000 betalen. Afgelopen week zijn er 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Deze zomer kregen in totaal 56 mensen in Nederland het West Nile-virus door een beet van een besmette mug. 9 patiënten kwamen om het leven. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO-NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. In Bangkok zitten nog steeds duizenden mensen zonder elektriciteit en water na grote overstromingen daar. Die overstromingen begonnen zo'n 2 weken geleden. Vlakbij het internationaal vliegveld in Bangkok staat het water nog steeds hoog. Woningen in die buurt zijn alleen per boot bereikbaar. Op die manier brengen de hulpdiensten voeding, drinkwater en medicijnen. Zij merken dat bij de inwoners de moed langzaam verdwijnt.
1: We are losing hope and this is one of the largest disaster area for the moment.
26: In heel Thailand moesten bijna 2 miljoen mensen hun huis verlaten. Inwoners die zijn geëvacueerd krijgen onderdak bij opvanglocaties. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Hij droeg het tijdens de 3e wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Dat was het laatste seizoen van sterspeler Jordan en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van een honkballer, Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer, vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen, het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden.
25: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie, daar zit Dennis Mooi. Goedemiddag, Dennis.
2: Een hele goede middag.
25: Donderdag is meestal wel druk, hè? Merk je dat nu al?
2: Zeker, want de spits is al begonnen. Er staat al 380 kilometer file. Op de A2 vanuit Amsterdam via Utrecht naar Den Bosch moet je geduld hebben. Tussen Maars en Knoop het Oude Rijn heb je al 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En dan tussen Knoop het Oude Rijn en Beest daarbovenop weer 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. Linker rijstrook is afgesloten. De A12 Utrecht-Arnhem bij Oosterbeek een kwartier extra. Dat komt door een ongeluk. En op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen de grens en knooppunt Galder 25 minuten vertraging door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. De rechterrijstrook is dicht.
25: Een dag na het vliegtuigincident met Fly Dubai zijn er in Israël nog veel vragen die leven. Bijvoorbeeld over het motief. Zometeen een gesprek met onze correspondent.
4: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
5: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek, prettig kennis maken.
4: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Odido.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
25: De aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand. Correspondent Saskia Houtuin, laten ze de boel een beetje heel?
12: Nee, bepaald niet. De schade die is enorm. Zo is in Nantes een schoolgebouw in brand gezet en zijn er verspreid over heel Frankrijk ook veel gewonden gevallen. Van scholieren tot docenten en van politieagenten tot brandweermannen en ook journalisten.
25: 40 jaar na de penisreconstructie kan er nu ook een reconstructie worden gemaakt van de clitoris. Verslaggever Josephine Trehi, jij sprak met een van de vrouwen die deze operatie heeft ondergaan. Hoe gaat het met haar?
13: Ja, ik was bij Hanny vanmiddag. Dat is een van de 23 vrouwen in Nederland die zo'n reconstructie heeft gehad. In het geval van Hanny was dat omdat ze kanker kreeg. Het is allemaal goed gegaan, het gaat goed met haar. En straks vertelt ze haar verhaal.
25: Maar eerst naar Israël. Vlak na het incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv werd door verschillende Israëlische politici al snel gesproken over terreur. Gisteren stak een co-piloot zijn collega neer. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en zo een crash te voorkomen. Correspondent Lennart Swols in Tel Aviv. Grote vraag is natuurlijk, wat zat erachter? Weet wel iets meer over het motief van deze co-piloot?
14: Nee, officieel nog niet. Er is nog niks over naar buiten gekomen. Dat onderzoek loopt nog. Die co-piloot wordt momenteel vastgehouden in Saoedi-Arabië. Daar wordt hij op dit moment verhoord. Zij doen echt dat eerste onderzoek nu. Nou, dan op een later moment zal dat onderzoek worden overgedragen aan de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is de plek vanaf waar die co-piloot is opgestegen. Nou, op dat moment zal ook Israël er steeds meer bij betrokken gaan raken. Zij hebben diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Werken vaker samen op het gebied van onder andere veiligheid en inlichtingen. En wat je hier in de media wel leest is dat ze denken, ja, dat het dan wel snel meer duidelijk moet worden over dat motief.
25: En ik zei al, in Israël werd gisteren al meteen gesproken over terreur. Is dat nog steeds de lezing daar?
14: Ja, dat is wel wat je vooral hoort. Gistermiddag inderdaad al vrij snel. Dat waren toen nog anonieme Israëlische functionarissen. Die zeiden dat er onderzoek gedaan gaat worden naar een mogelijke terreurdaad. Nou, defensieminister Katz, die was een aantal uur later ook heel duidelijk. Die zei, het is een jihadistische terreurpoging dit. Premier Netanyahu zelf, ja, die is in zijn bewoording iets voorzichtiger. Hij zegt in ieder geval niet, voor zover ik nu heb kunnen zien, het woord terreur. Dat gebruikt hij niet, maar hij hint er wel op. Hij zegt bijvoorbeeld, dat heeft hij vanmiddag gezegd, dat die co-piloot is blootgesteld aan islamitisch radicale indoctrinatie. Nou, ook tegen CNN in een interview gisteravond laat zou hij hebben gezegd dat een ramp zoals 9-11 hiermee is voorkomen. Nou ja, hij geeft daar verder allemaal geen details over, ligt dat verder niet toe, maar hij hint daarmee natuurlijk wel op dat het een terreurdaad is.
25: Mm-hmm. En er zijn bijna verkiezingen in Israël. Heeft dit incident daar nog invloed op?
14: Nou ja, dat proberen de politici in ieder geval wel. Zowel de coalitie als de oppositie gebruiken het wel in hun campagne in aanloop naar die verkiezingen. Dinsdagavond was het Netanyahu die zei dat de regering signalen had ontvangen dat vijanden van Israël aanvallen willen gaan uitvoeren in aanloop naar die verkiezingen toe. Hij gaf daar verder geen details over. Nou ja, de oppositie die heeft toen ook gezegd dat is waarschijnlijk campagnetaal, bangmakerij. Netanyahu die probeert om de aandacht af te leiden van alle beschuldigingen rondom 7 oktober 2023. Hè, dat hij daarvan geweten zou hebben van die terreuraanval van Hamas toen. Nou, een dag later, gisteren dus, kwam dit vliegtuigincident. Netanyahu zegt dat hij niet de details hiervan had. Dat die dreiging, dat niet hierover zou gaan. Maar hij en zijn coalitiepartners zeggen wel, dit laat wel zien dat we ons moeten blijven verdedigen. Hè. De extreemrechtse minister Ben-Gvir zegt bijvoorbeeld, dit laat alleen maar zien dat we als Israël moeten doorgaan met de totale overwinning in de regio. En dan heeft hij het over Gaza, over Libanon, over Iran, over de bezette westelijke Jordaan-oever. Dus dat is vooral het frame wat je van de coalitie heel erg hoort. Nou, de oppositie die zegt juist, als er dan signalen waren dat er dreigingen waren of dat er mogelijk aanvallen aankomen, waarom doet de regering daar dan niks aan? En ook zeggen sommige oppositieleiders nu, het zijn weer de burgers die hier de helden zijn, hè, de Israëlische passagiers die geholpen hebben om die co-piloten overmeesteren. En daarmee maken ze ook weer een link naar die terreuraanval van Hamas, omdat toen ook Netanyahu urenlang stil bleef en het ook de burgers waren die zelf moesten optreden. Dus je ziet echt dat ze het allebei naar zich toetrekken en het in hun campagne nu gebruiken.
25: En de Verenigde Arabische Emiraten is een populaire bestemming voor Israëliërs, maar nu liggen de vluchten stil. Wanneer worden die weer hervat?
14: Nou, dat is op dit moment nog niet bekend. Fly Dubai heeft in ieder geval gezegd dat zolang dat onderzoek loopt, dat al die vluchten worden opgeschort. Nou ja, wat je zegt, het is een vakantiebestemming voor Israëliërs sinds een aantal jaar, sinds Israël en de Verenigde Arabische Emiraten diplomatieke betrekkingen met elkaar hebben. Dus er zijn daar nu ook gestrande reizigers, ja, die heel graag terug willen. Nou, Israël heeft inmiddels aangekondigd dat ze repatriëringsvluchten gaan inzetten. De veiligheidsdiensten van Israël, die zouden al in Dubai zijn om alle controles en veiligheidschecks te doen, want dat willen ze nu natuurlijk zelf in de hand hebben na wat er gisteren is gebeurd. En je kunt je ook wel bij die reizigers voorstellen dat ze willen dat Israël dat in de hand houdt. Dus die zijn daar al. Nou, die eerste repatriëringsvluchten die zouden morgen moeten gaan uitgevoerd worden. Ja, en wanneer dan die reguliere vluchten van Fly Dubai weer worden opgestart, dat weten we op dit moment nog niet.
25: Dankjewel, correspondent Lennart Swolfs. En luchtvaartexpert van de TU Delft, Joris Melkert, heeft meegeluisterd naar dit gesprek. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
25: Ik wil met u nog even iets meer op dat incident ingaan. Het is dus bekend dat de co-piloot zijn collega heeft neergestoken. Grote vraag is natuurlijk, hoe heeft hij een mes dat vliegtuig binnen kunnen krijgen?
15: Ja, dat is inderdaad denk ik een focuspunt van het onderzoek. Hoe zit het met de veiligheid van de luchthaven van Dubai, dat zo'n piloot zoiets mee kan nemen? Want dat is natuurlijk gewoon niet de bedoeling.
25: Ja, want even duidelijk, want personeel moet ook gewoon door de poortjes, toch?
15: Ja, we willen ook niet dat personeel wapens mee aan boord neemt, of drugs, of zwart geld, of al dat soort zaken. Dus die moeten ook gewoon door dezelfde soort controles heen.
25: Ja, want wat voor vliegtuig is Dubai Airport? Het is heel groot, begrijp ik.
15: Ja, het vliegveld is echt een hele grote luchthaven, een hele grote internationale luchthaven. Het is de thuisbasis van Emirates. We horen daar vandaar tienduizenden passagiers per dag. Ik ben zelf een paar keer geweest. En ik vond ze eigenlijk vrij streng bij de veiligheidscontrole daar destijds. Dus ja, de grote vraag is van heeft iemand daar iets laten liggen op veiligheid? Of heeft die co-piloot iets heel slims gedaan? Het verhaal gaat nu dat het een zakmes zou zijn geweest. Maar ja, dat wil je ook niet aan boord hebben. Maar misschien was het al aan boord via de catering of iets dergelijks. Dat moet allemaal uitgezocht worden.
25: Ja, en hoe uitzonderlijk is het dat er dan zoiets meegesmokkeld wordt aan boord?
15: Nou, dit is echt wel heel uitzonderlijk. Zeker na 9-11 is de beveiliging van vliegtuigen echt enorm opgevoerd. De scanners zijn heel veel slimmer geworden. We kennen allemaal de regelingen van dat je niet te veel vloeistof mee mag nemen. Al die plastic zakjes met maar 100 milliliter erin en zo. Dus het is wel uitzonderlijk dat dit een bijna geslaagde poging was.
25: Ja, en dat is natuurlijk al 25 jaar geleden. Kan het zijn dat daar inmiddels een beetje, ja, dat minder streng is geworden, omdat dat dan toch wat verder in ons geheugen ligt?
15: Nee, eigenlijk zie je alleen maar dat die luchtvaart wat dat betreft steeds strenger geworden is. Eigenlijk kun je dat ook een beetje zien als een soort wapenwedloop tussen mensen die kwaad willen en de luchtvaartsector. Waarbij je dan steeds weer ziet dat mensen met nieuwe inventieve ideeën komen. En dan moet er weer iets bedacht worden om dat weer tegen te houden. Hmm. Ja, misschien levert dit wel de volgende stap weer op in die wapenwedloop.
16: Ja, want verwacht u dat er aanpassingen gaan komen naar aanleiding van dit incident?
15: Nou, het ligt natuurlijk een beetje aan wat uit dat onderzoek komt. Daarom is het ook heel belangrijk dat eerst even goed af te wachten. Maar ja, zo'n mes hoort niet aan boord. Maar misschien was het wel iets anders waarmee die verwonding heeft toegebracht. Maar ook dat soort dingen horen dan dus niet aan boord.
16: Nee. Wat toen veranderd is, hè, na de aanslagen van 9-11... is dat de cockpitdeur altijd helemaal dicht is. Maar dat heeft gisteren natuurlijk ook alweer een rol gespeeld in dit incident.
15: Ja, we wilden na 9-11 nooit meer dat er iemand ongeoorloofd die cockpit binnenkwam. Want destijds kwamen de kapers gewoon makkelijk die cockpit binnen. Soms stond die deur gewoon open, maar je kon dat makkelijk in. Toen is de gepantserde deur gekomen met cijferslotten op enzovoort. Maar dat betekent wel dat als er iemand in de cockpit zit die kwaad wil, dat hij kan voorkomen dat mensen daar binnenkomen om hem beet te pakken.
16: Ja, gisteren, dat is dus maar net goed gegaan gisteren.
15: Ja, ik denk dat er gisteren een heleboel engeltjes op schouders gezeten hebben van mensen om het zo af te laten lopen.
16: Ja, want die gewonde piloot heeft dus toch nog zelf de deur kunnen openen. Ja, veel onduidelijkheid dus nog. Dus u zegt, ja, het is ook nog even een beetje afwachten. Dat doen luchtvaartmaatschappijen waarschijnlijk ook voordat ze meteen met allemaal nieuwe regels komen.
15: Ja, ik denk dat iedereen heel geïnteresseerd zit te kijken wat komt hier nou uit dat onderzoek. Er wordt gewoon volgens een netjes en internationaal voorgeschreven protocol gedaan. Maar ik denk, Duurman, dat er iets bekend is dat het al wel eerder naar buiten zal komen. Maar je moet in principe binnen een maand een eerste feitenrelaas op tafel leggen. Maar ik hoop dat er eerder wat nieuws naar buiten komt.
16: Ja, ik kan me ook voorstellen dat iedereen dan nu ook wel op scherp staat.
15: En terecht, dit wil je natuurlijk gewoon nooit meer hebben. Dit is gewoon gelukkig heel zeldzaam. Er gebeuren per jaar natuurlijk vele tientallen miljoenen vluchten die allemaal gewoon goed gaan. Maar dit wil je natuurlijk nooit hebben.
16: Nee. Dank u wel voor dit gesprek, luchtvaartexpert Joris Melkert. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
26: De Rabobank gaat de hypotheekregels voor mensen ouder dan 52 aanpassen, meldt de Telegraaf. Vanaf maart komend jaar kunnen mensen van 52 plus minder lenen voor een woning. In plaats van hun huidige inkomen wordt gekeken naar het inkomen dat ze gaan ontvangen via hun pensioen. En wie dan bijvoorbeeld geen pensioen opbouwt, alleen AOW krijgt, kan dan nog maar rond de 80.000 euro hypotheek krijgen. De bank zegt zo te willen voorkomen dat klanten hun hypotheek niet kunnen betalen zodra ze met pensioen gaan. In de Afsluitdijk is vandaag een van de grootste gemalen van Europa in gebruik genomen. Het gemaal bij Den Oever is nodig vanwege de stijging van de zeespiegel. Daardoor kan de waterstand in het IJsselmeer hoger worden, zegt Rijkswaterstaat tegen Omroep Friesland.
17: En als dat maar lang genoeg duurt, dan wordt de waterhoogte op het IJsselmeer onverantwoord hoog. En uiteindelijk kunnen dan de kaders bij Hoorn en ook in Friesland kunnen onderlopen. Nou, dat is onwenselijk en daarom hebben wij, of heeft Rijkswaterstaat, die pompen geplaatst.
26: Ja, en die kan wel wat. Op vol vermogen kan er 275.000 liter water per seconde uit
16: per seconde?
26: Het IJsselmeer per seconde naar de Waddenzee worden gepompt. Elke 9 seconden is dat een Olympisch zwembad vol.
16: Wow.
26: De man die 4 jaar geleden 2 studentes verkrachtte in Utrecht hoeft niet terug naar de gevangenis, schrijft persbureau ANP. De rechter legde Sam van Zet vandaag een celstraf op van 30 maanden, waarvan 23 voorwaardelijk. Hij zat al 7 maanden vast en hoeft dus niet langer de cel in. Het hof hield bij de uitspraak onder meer rekening met het feit dat er in beide gevallen in eerste instantie sprake was van wederzijdse instemming. En ook speelde zijn leeftijd van toen mee. Bij werkzaamheden voor nieuwe woningen in Sas van Gent in Zeeland zijn mysterieuze stenen gangen ontdekt. Omroep Zeeland schrijft dat het gaat om een constructie uit de 17e eeuw. Archeologen hebben nog geen idee waar ze precies naar zitten te kijken.
18: Het zou natuurlijk van alles kunnen zijn. Het kunnen mijngangen zijn, het kunnen kruidkamers zijn, het kan een luistergang zijn enzovoort. Het kan ook een doorgang naar de lage flanken geweest zijn. En kortom, daar zijn we dus bijzonder benieuwd naar wat het nu eigenlijk is.
16: Een luistergang?
26: Ja.
16: Dat klinkt
26: een datacentrum uit die tijd.
16: Ja.
26: De vondst is uitgebreid vastgelegd voordat er nieuwe woningen worden gebouwd op die plek.
16: Dennis, hoe gaat het op de weg?
2: Er staat bijna 500 kilometer file. De meeste van die files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en rond Nijmegen. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Allereerst dus Breukelen en Utrecht, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En verderop tussen Nieuwegein en Beest 20 minuten extra door werkzaamheden.

0: Jack David en Seven Days. De aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand. Inmiddels zijn er meer dan 100 gewonden en zijn er ook honderden aanhoudingen verricht. Vanmiddag hield de Franse premier Le Cornu met zijn ministers een spoedoverleg over deze protesten. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin in Parijs. Wat is daar besproken tijdens dat spoedoverleg?
1: Ja, dat crisisoverleg, zoals ze het zelf noemen, dat is nu net afgelopen. We moeten nog horen wat er allemaal is besproken en of ook daar wat uit is gekomen. Wat we wel weten is dat ze het nu hebben over een omslag naar stedelijk geweld. De regering heeft het daar dus nu over. En dat de inlichtingendiensten zouden onderzoeken in hoeverre ook de radicaal linkse partij La France Insoumise misschien een rol zou hebben gespeeld bij het opjutten van scholieren. Wat we ook weten is dat de minister voor Onderwijs nu met vertegenwoordigers van scholen in gesprek gaat over hoe dit zo snel uit de hand heeft kunnen lopen en ook vooral hoe het kan worden opgelost. Want het is nu nog, het ziet er niet goed uit op dit moment.
0: Nee, want hoe is de situatie vandaag?
1: Nou ja, we kunnen sowieso wel stellen dat het steeds verder uit de hand loopt. Met vandaag als hoogtepunt, of eigenlijk als dieptepunt. Op zeker 340 middelbare scholen was of is het vandaag onrustig. Je zei het net al, gisteren en ook in de dagen ervoor zijn er al honderden mensen opgepakt. Tientallen mensen die zijn gewond geraakt. We hebben nog geen aantallen voor vandaag, maar wel veel voorbeelden van wat er allemaal is gebeurd. Bijvoorbeeld in Nantes, waar een grote brand heeft gewoed in een schoolgebouw. En ook in Rouen is er nu brand in een school. In Marseille, daar zijn bussen en buschauffeurs aangevallen. En daar zijn ook meerdere personeelsleden van een school, waaronder het schoolhoofd, overgoten met benzine. Politieagenten en brandweermannen die raken gewond, krijgen stenen naar hun hoofd geslingerd. Maar er zijn ook scholieren die heel hardhandig worden aangepakt door ordentroepen. Dus er zijn ook meldingen gedaan van politiegeweld.
0: Politici vragen zich dus af, hoe kon dit zo uit de hand lopen? Heb jij daar een antwoord op?
1: Nou ja, dat er niet echt één oorzaak is om aan te wijzen. Het zijn er echt wel meerdere. Kijk, de spanningen die namen al snel verder toe toen er meer politie en gendarmerie naar de scholen werd gestuurd om de boel daarin bedwang te houden. Er zijn ook scholieren die gewelddadig zijn, maar op sommige plekken zijn er ook relschoppers van buitenaf bijgekomen. Dus dat draagt er ook nog eens aan bij. En ja, wat er ook wel veel wordt besproken hier is in hoeverre er misschien ook wel eens onderschat hoeveel woede er is onder de jongere generatie. Niet alleen over de staat van hun scholen, maar ook als het bijvoorbeeld gaat

0: vandaag?
1: Nou ja, we kunnen sowieso wel stellen dat het steeds verder uit de hand loopt. Met vandaag als hoogtepunt, of eigenlijk als dieptepunt. Op zeker 340 middelbare scholen was of is het vandaag onrustig. Je zei het net al, gisteren en ook in de dagen ervoor zijn er al honderden mensen opgepakt. Tientallen mensen die zijn gewond geraakt. We hebben nog geen aantallen voor vandaag, maar wel veel voorbeelden van wat er allemaal is gebeurd. Bijvoorbeeld in Nantes, waar een grote brand heeft gewoed in een schoolgebouw. En ook in Rouen is er nu brand in een school. In Marseille, daar zijn bussen en buschauffeurs aangevallen. En daar zijn ook meerdere personeelsleden van een school, waaronder het schoolhoofd, overgoten met benzine. Politieagenten en brandweermannen die raken gewond, krijgen stenen naar hun hoofd geslingerd. Maar er zijn ook scholieren die heel hardhandig worden aangepakt door ordentroepen. Dus er zijn ook meldingen gedaan van politiegeweld.
0: Politici vragen zich dus af, hoe kon dit zo uit de hand lopen? Heb jij daar een antwoord op?
1: Nou ja, dat er niet echt één oorzaak is om aan te wijzen. Het zijn er echt wel meerdere. Kijk, de spanningen die namen al snel verder toe toen er meer politie en gendarmerie naar de scholen werd gestuurd om de boel daarin bedwang te houden. Er zijn ook scholieren die gewelddadig zijn, maar op sommige plekken zijn er ook relschoppers van buitenaf bijgekomen. Dus dat draagt er ook nog eens aan bij. En ja, wat er ook wel veel wordt besproken hier is in hoeverre er misschien ook wel eens onderschat hoeveel woede er is onder de jongere generatie. Niet alleen over de staat van hun scholen, maar ook als het bijvoorbeeld gaat om ongelijkheid, om de hoge prijzen, ook de inflatie ook van dit moment. Dus ja, dat is een giftige cocktail zou je kunnen zeggen, waardoor er nu op zoveel plekken in Frankrijk de vlam in de pan slaat.
0: Ja, en de politiek heeft daar dus niet een antwoord op.
1: Nee, daar lijkt het niet op. Kijk, die protesten die begonnen vrij klein. Hè. Die scholieren die gingen als eerste een middelbare school blokkeren, net buiten Parijs, vanwege de slechte omstandigheden daar. De volle klassen, lerarentekort. Maar inmiddels is daar nog veel meer boosheid bijgekomen. En ja, de politiek, wat ik nu toch vooral zie, is dat er wordt gewezen naar één partij, La France Insoumise, de radicaal-linkse partij. Vanuit de regering wijzen ze daarnaar, maar ook vanuit andere centrum- en rechtse partijen. Eén van hen, Gabriel Attal, die zei dat de partij kinderen zou inzetten als electoraal kanonnenvoer. En dat moeten we niet vergeten, want dat sluimert hier ook onder. We zitten nu 6 maanden bij de presidentsverkiezingen vandaan. Dus Frankrijk staat in dat opzicht ook enorm op scherp. En dat komt nu ook echt wel tot uiting deze week.
0: Je zei net, vandaag is wel echt een dieptepunt. Hoe wordt dat morgen?
1: Ja, dat weet ik niet. Dit is niet een georganiseerd protest in de zin dat er een centrale organisatie is die alles aanstuurt. Maar ja, we zien ook, dit duurt nu al meer dan een week. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat het morgen verder gaat. Die kans is best wel groot. Tot nu toe wordt het niet minder in elk geval. Het wordt alleen maar meer. Het breidt zich alleen maar verder uit. Verder wat we ook zien is dat er nog wordt opgeroepen tot een grote protestmars op 6 oktober. Dus volgende week, na het weekend zou dat zijn. Dus ja, die datum zinkt ook nog rond. Dus nou ja, hoe dan ook lijkt de Franse regering hier voorlopig nog niet vanaf.
0: Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: NPO Radio 1.
6: Het is iets voor 4:30, de hoofdpunten met zit.
7: Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. 2 schoonmaakbedrijven hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Bij een controle werden zakjes met geld gevonden

0: schoonmakers werden zwart betaald voor hun werkzaamheden. Van tientallen medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien. Dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het kabinet wil de beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. De drugs waren verdeeld over 3 stukken handbagage. De cocaïne is vernietigd, het bemanningslid is opgepakt.
1: Marco Verhoef is hier voor het weer. Ik vond het een beetje kleffig vanochtend.
2: Ja, we hadden inderdaad hele vochtige lucht. Waaruit vannacht ook best wel wat regen viel hier en daar. Niet overal evenveel, maar soms best stevige buien.
1: Ja, ik werd er zelfs wakker van.
2: Ja, daarom. En ook nu hebben we nog, althans vandaag hadden we nog te maken met her en der een paar flinke buien. Nou, de meeste zijn het land wel uit. Een laatste losse kan nog, maar het moet droog worden. En we zien het hier in Hilversum het laatste uur ook steeds beter opklaren. Dat lukte in Zeeland al veel eerder. En die opklaringen zullen uiteindelijk ook het noordoosten van het land gaan bereiken. Levert een rustige nacht op met minimumtemperaturen veel lager dan afgelopen nacht. Afgelopen nacht op sommige plaatsen 18 graden als minimumtemperatuur. Ja, dat is echt inderdaad
1: in
2: heel klef, wat je zegt. Voor oktober is het bizar. Nou, komende nacht is dat 8 tot 12 graden, dus dat is een stuk gebruikelijker. Kan wel wat nevel of mist ontstaan, daar zouden we morgenochtend dan ook mee kunnen beginnen. Maar verder is morgenochtend een droge, rustige dag met weinig wind. En geregeld zon ook in de loop van de dag, 20 graden. Weer een dikke krul.
1: Niks meer aan doen. In het weekend?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Dus ook heel rustig weer met weinig wind uit uiteenlopende richtingen. 'Smiddags is het een graad of 20. De nachten zijn inderdaad wat aan de koudere kant. Zo rond een graad of 10 op een enkele plek daar wat onder. Ik denk wel dat in de nacht naar zondag de bewolking even de overhand krijgt. En dat misschien ook nog een druppeltje regen valt. Maar dat valt echt in die nachturen. Daarna is er geen sprake meer van neerslag. Dus het weekend ziet er eigenlijk gewoon nog prima uit. En ook de eerste 2 dagen van volgende week nog niks aan de hand. Veel zon en nog steeds die vrij hoge temperaturen.
1: Dankjewel Marco. Gaan we naar Dennis Mooi bij de ANWB. Waar staat het vast, Dennis?
3: Nou, vooral in Zuid-Holland, Brabant en rond Utrecht. Alles bij elkaar opgeteld staat er 540 kilometer. En dan zitten we wel ongeveer op schema. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je bijna een half uur vertraging tussen Nieuwegein en Beest. Er staat 13 kilometer door de werkzaamheden daar. De linker rijstrook is dicht. Ongeluk met meerdere vrachtwagens op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Voor het knooppunt Galder ben je daardoor een kwartier extra kwijt.
1: Straks een bijzondere operatietechniek maakt het nu mogelijk om de clitoris weer te herstellen na een behandeling van vulvakanker. Hoe is dat voor de vrouwen die dat ondergingen?
4: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Het is artsen van het Radboud UMC in Nijmegen gelukt om bij vrouwen die vulvakanker hebben gehad de clitoris weer helemaal te reconstrueren. Zozeer dat die weer functioneert en een orgasme kan geven. Hanny is een van de eerste 23 vrouwen die zo'n operatie hebben ondergaan. En verslaggever Josephine Trey sprak met haar.
9: Nou, op een gegeven moment voelde ik gewoon dat er iets niet lekker zat. Dus ik ben naar de huisarts gegaan. En die heeft me doorverwezen naar de gynaecologen. En die hebben een biopt gemaakt. En ja, toen kreeg ik dus het nieuws eind 2023 dat het niet goed was. Het was kanker. En toen kwam dus de kans van de mogelijkheid die er was om reconstructie. De reconstructie. En toen heb ik ook geen moment getwijfeld. Toen was voor mij, daar heb ik ook echt niet over nagedacht. Dit kan, dus dit gaan we doen.
10: Dat, want het ging om vulvakanker.
9: Ja, ja, van de clitoris.
10: Dus die zou dan weggehaald worden, maar er werd nu een kans geboden van we kunnen die reconstrueren.
9: Ja, inderdaad. En dat was tot nog toe, was dat niet mogelijk. Maar het houdt dus in, door deze behandeling, dat vrouwen hun gevoel krijgen. Of blijven behouden. En dat ze ook gewoon het orgasme weer terug kunnen krijgen. En dat is natuurlijk voor een vrouw, ja. Het is niet alleen het orgasme, weet je. Je hebt je lust, het liefdespel, het verlangen. Ja. Dat is, daar begint het eigenlijk mee. En ja, als al die dingen wegvallen, dan is dat voor een vrouw verschrikkelijk. Plus het zelfvertrouwen, de zelfacceptatie. Dat is dan gewoon weg. En de gelijkwaardigheid bestaat dan totaal niet meer. Die kan niet meer aan bod komen. Want de ene kan wel voelen en de ander niet.
10: Dus u was een van die 23 vrouwen die dat heeft gedaan, die ja heeft gezegd. Ja. Was dat nog spannend eigenlijk? Om het te doen?
9: Om dit te ondergaan. Ja, ja, dat is heel spannend.
10: En dat is dus ook goed gegaan.
9: En het is goed gegaan en ik ben zelf kunstenaar en ik moet zeggen...
10: Ja, we staan in uw werkkamer trouwens.
9: Ja, ja, ja.
10: Dat speelt ook mee dat u maakt dingen ook, kunst... Is het papier-mâché eigenlijk?
9: Ja, dit is papier-mâché.
10: Van het vrouwelijk lichaam?
9: Ja, dit heb ik naar aanleiding van de operatie gedaan, of gemaakt. Vanuit dus de vagina, de clitoris. Dat gevoel zich weer helemaal herstelt.
10: Een gouden lijn naar boven, op de torso.
9: Ja, en dat dit dan de borsten, dat het gevoel van de vrouw weer helemaal compleet is. Nou, dat is toch geweldig.
10: Hoe was het toen daarna? Want dat is natuurlijk ook een spannend moment. Hoe voelt het en alles?
9: Ja, dat is ook heel spannend. Maar ik moet zeggen, eigenlijk gaat zich dat... Ik weet niet meer precies of het nou de eerste of de tweede controle was. Maar dat ik echt tegen de gynaecoloog kon zeggen van... Alles is hersteld.
10: Voelde gewoon hetzelfde?
9: Ja, ja, het voelde echt hetzelfde.
10: Denkt u dat deze operatie reconstructie voor iedereen is?
9: Ja. Of moet.
10: Voor iedereen belangrijk?
9: Ik denk vrouwen die twijfelen... Van, zal ik dit aangaan? Want ja, het is een operatie. Ja, ik kan het alleen maar aanraden. Dit is voor over heel de wereld voor vrouwen belangrijk.
1: Het verhaal van Hanny was dat. Wie heeft meegeluisterd naar deze reportage... is hoogleraar gynaecologie van het Amsterdam UMC, Judith Huurne. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: Ja, mooi verhaal van Hanny. Mooi dat dit mogelijk is, een clitorisreconstructie. Maar dit is wel 40 jaar na de eerste penisreconstructie. Hoe verklaart u dat verschil?
11: Ja, eeuwenlang is er gewoon minder aandacht geweest voor het vrouwenlichaam ten opzichte van het mannenlichaam. Dus de hele geneeskunde is jarenlang alleen maar gericht eigenlijk op het mannenlichaam.
1: Maar dat weten we toch al een tijdje dat zo is. En ik dacht dat we eigenlijk wel met een inhaalslag bezig waren.
11: Ja, er komt wel meer aandacht voor. Maar nog steeds is het zo dat er onvoldoende geld is om meer wetenschap te doen. En specifiek de dingen die voor het vrouwenlichaam zijn echt goed uit te zoeken. Dus daar hebben we nog steeds een grote inhaalslag te maken.
1: Ja, ja, te weinig geld. Er komt te weinig geld beschikbaar.
11: Ja, en ook is het zo dat als er weer nieuwe middelen zijn voor innovaties, voor onderzoek, de medische technologische agenda, dan toch wordt het vaak weer gericht op aandoeningen die met name bij mannen voorkomen.
1: Bij welke aandoeningen bij vrouwen is er nou nog echt een blinde vlek?
11: Nou, eigenlijk geldt het voor heel veel aandoeningen die met name bij vrouwen voorkomen. Maar als we kijken naar de tijd tot diagnose, die is met name het langst bij aandoeningen die exclusief bij vrouwen voorkomen. Dat noemen we de vrouwspecifieke aandoeningen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over cyclusstoornissen, hormonale problemen of incontinentie- en verzakkingsproblemen.
1: En hoe verklaart u dat dan, dat nog steeds zo achterloopt?
11: Ja, de aandoeningen die daarmee gepaard gaan, zoals hevige pijnlijke menstruaties, worden toch nog veel te vaak gezien als vrouwenkwaaltjes. Het hoort erbij. Dit is wat meisjes, als ze voor het eerst ongesteld zijn, te horen krijgen van hun moeders. Als ze hulp gaan zoeken, worden ze toch vaak niet serieus genomen. En ook blijkt dat de kennis gewoon nog steeds onvoldoende is.
1: Hoe kan dat verbeterd worden?
11: Ja, eigenlijk moet je verbetering doorvoeren op alle vlakken. Dus je moet meer middelen en educatie geven aan vrouwen zelf. Wanneer moet je hulp zoeken en wanneer is het niet nodig? Er moeten betere middelen komen voor huisartsen, zodat ze ook gerichter onderzoek kunnen doen met nieuwe technieken en zelf sneller de diagnose kunnen stellen en ook sneller direct naar de juiste plek kunnen verwijzen. Maar ook gynaecologen moeten betere middelen krijgen en er moet meer onderzoek komen. Dus dat duurt nog wel een tijdje. Dus daarvoor moeten we die middelen vrijmaken. Maar in Amsterdam UMC zijn we al wel gestart om te kijken wat kunnen wij daar nu aan doen. Bijvoorbeeld voor onze eigen medewerkers. En daarom zijn we ook die gratis poli gestart voor eigen medewerkers met vrouwspecifieke aandoeningen.
12: Oh, en komen daar veel vrouwen op af?
11: We zijn iets meer dan een jaar geleden gestart. En hebben zich al meer dan 1000 vrouwen, dus eigen medewerkers, zich aangemeld.
12: Dus hier valt nog wel wat winst te behalen.
11: Zeker. En we zien ook dat we dus in staat zijn om die diagnose eigenlijk na een uur en met geavanceerde echo's te stellen. Dus bij 89% kunnen wij ook echt die diagnose stellen. Terwijl normaal gesproken de tijd tot diagnose 8 tot 12 jaar is. Dus we laten zien dat het kan als je de voldoende middelen en kennis hebt.
12: Hmm. 8 tot 12 jaar voordat er een diagnose is, dat is gigantisch.
11: Zeker. En gemiddeld bezoeken vrouwen 5 tot 8 zorgverleners voordat de juiste diagnose gesteld wordt. Dus dat maakt ook ons zorgsysteem heel erg inefficiënt. Ja. En daarom is er ook heel veel winst te behalen als je dat dus beter doet. En dat hebben we ook uitgerekend.
12: Want ik begrijp dat u ook gisteren een plan hebt aangeboden aan minister Hermans, de zorgminister, om meer van dat soort poli's zoals jullie dat nu hebben in het Amsterdam UMC, ja, eigenlijk in heel Nederland uit te rollen. Was ze enthousiast?
11: Ja, ze was zeker enthousiast over dat we dit initiatief genomen hadden. En ze vond het hartstikke goed dat we hiermee aan de slag waren gegaan en ook enorm draagvlak ervoor.
12: Maar
11: ik heb de minister ook uitgelegd dat wij eigenlijk als Amsterdam UMC nu de verantwoordelijkheid nemen als werkgever. Maar dat we eigenlijk het probleem van een falend zorgsysteem aan het oplossen zijn. En dat dit ook mede de verantwoordelijkheid is van de minister om dit samen met ons te verbeteren. Want we willen natuurlijk dat die zorg niet alleen maar beschikbaar komt voor vrouwen die in de zorg werken, of in Amsterdam UMC, maar eigenlijk voor alle vrouwen verbeterd wordt.
12: Ja, ze is dus enthousiast, maar gaat ze er ook iets mee doen? Komt er geld voor?
11: Dat heb ik wel gevraagd, maar daar heb ik nog geen toezegging van.
12: Nee. Dank u wel voor dit gesprek. Gynaecoloog Judith Huurne. Zit, wat melden de media in het buitenland?
13: De politie in Finland onderzoekt meerdere inbraken bij huizen van Finse parlementsleden. Volgens de omroep Yle waren er onlangs meer dan 20 inbraken, maar er werd niets gestolen bij die parlementsleden. Volgens een bron bij de omroep zijn de zaken geen toeval. De Finse premier Orpo sluit niet uit dat er buitenlandse mogendheden achter die inbraken zitten. Het ging net al over de studentenprotesten in Frankrijk. Nou, vanochtend zijn ook op enkele scholen in Wallonië spontane protesten geweest tegen de bezuinigingen in het onderwijs. In het centrum van Luik werd straatmeubilair vernield en in de fik gestoken. Ook waren er ontploffingen, zegt deze scholier tegen de RTBF.
14: Les gens sont en train de tout casser, de prendre des panneaux, de les jeter dans le feu, d'allumer des trottinettes avec du feu et il y a tout qui est en train d'exploser.
13: Scholieren zeggen dat er door de bezuinigingen een lerarentekort is ontstaan. Waarom het nu uit de hand loopt is onduidelijk, maar mogelijk zijn ze dus geïnspireerd door die Franse protesten.
12: Ja, dat zie je wel vaker.
13: Ja. Letland maakt zich op voor verkiezingen dit weekend. Volgens persbureau Reuters blijft de centrumrechtse partij van premier Kulbergs waarschijnlijk de grootste. Maar de pro-Europese en pro-Oekraïnse coalitie wordt wel verzwakt, denken analisten. De oorlog van Rusland verdeelt de samenleving, zegt de premier.
15: Yes, we have to acknowledge that Ukrainian war, the Russian imposed occupation on Ukraine and war in Ukraine has divided the society. And there's a lot of people born in Soviet Union and do not share the same concept and understanding about supporting Ukraine.
13: Dus nog even afwachten hoe de uitslag uitpakt. Zaterdag gaan de stembureaus open in Letland. De meest stressvolle vlucht in Europa is die van Amsterdam naar Barcelona. Euronews schrijft over een analyse naar de meest vervelende vluchten voor mensen met vliegangst.
12: Ja, ik dus.
13: Oh, heb je wel eens dat ritje gedaan?
12: Ja, maar dat is echt al heel lang geleden. Okay. Nou, ik kan me eigenlijk niet herinneren, maar als ik dit zo zie, dan krijg ik alweer de kriebels.
13: Die komt dus het slechtst uit de bus als het gaat om kans op vertraging, uitval of turbulentie. Nou, de nummer 2 op de lijst is ook een vlucht vanaf Amsterdam, maar dan naar Londen. Die vlucht valt namelijk vaak uit, maar daar kun je natuurlijk ook de trein heen.
12: Ik wou net zeggen, en daar heb ik dus wel een keer ook enorme turbulentie gehad toen naar Londen, ja.
13: Oh, ja, in het vliegtuig. Ja, niet in de trein. Nee,
12: niet in de trein. Nee, dankjewel, Sim. Dennis, hoe gaat het op de weg?
3: 585 kilometer file staat er nu. Nou, wat dat betreft zitten we redelijk op schema, zelfs net iets eronder. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je een half uur extra nodig tussen Veenendaal West en Oosterbeek. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook.

0: kerstverse muziek van Taylor Swift. Dit was Patient Zero. Het overlijden van schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen gisteren heeft veel mensen geraakt. En op verschillende plekken wordt vandaag dan ook aandacht besteed aan haar dood en haar bijzondere taalkunst. Zo ook bij een college Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Docent Suzanne Aalbersen eerde Cornelissen vanmiddag door haar studenten een passende opdracht te geven.
1: Welkom allemaal. Ik heb nu net lippenstift op, dat was net nog niet. En toen dacht ik, dit is eigenlijk meteen een soort observatie. Dus ik dacht wat ik heel leuk vond aan Paulien Cornelissen, dat ze kleine dingen kon pakken en dat ze denkt, oh ja, maar dat deed ik ook. Oh ja, dat zeg ik ook. Maar wat we nu gaan doen, is een Paulien Cornelissen-achtige column schrijven. Dus 150 woorden, haar aantal. Maar ook met haar perspectief. Dus verwondering oproepen. Dus we gebruiken allemaal taal en het lijkt heel gewoon, maar er zit heel veel achter. En dan, ja, als het goed is, hebben we over een half uurtje een hele kleine start van column. Dus heel veel succes.
2: Taalkunstenares Paulien Cornelissen was ook bij studenten Beatrice en Iris bekend en geliefd.
3: Ik heb ook naar aanleiding van haar overlijden weer wat columns doorgelezen die op een rijtje werden gezet door voor de Volkskrant. Ja, het blijft gewoon leuk. Ja, grappige vrouw, leuke inzichten. En ze weet op een hele goede manier wetenschap en dingen waar je eigenlijk in je dagelijks leven nauwelijks over nadenkt, over te brengen. En daardoor leert ze je de wereld wat meer waarderen.
4: Ik zat de avond ervoor nog de slimste mensen te kijken en toen vertelde ze dat ze kanker had. En ik dacht, jeetje, wat vreselijk als we haar dan zouden moeten verliezen. En het is zo snel gegaan. Dat is echt wel schokkend en het is gewoon een groot verlies. Ja.
3: Ik herkende altijd wel veel in wat ze schreef. Ze maakte het onzichtbare eigenlijk zichtbaar op een hele leuke, laagdrempelige manier. Een manier die bij veel mensen wel, denk ik, aansprak.
4: Ik vond Paulien Cornelissen wel echt een legende daarin. Zij heeft taal zo populair gemaakt voor de gewone Nederlander. Iedereen die kon er wel iets in herkennen van dingen in het dagelijks leven die je in haar columns terugzag. Ja, dat is heel leuk, heel herkenbaar. En wij als Nederlandse studenten, we hebben er wel echt waarde aan gegeven, denk ik, ja.
2: Dan is het tijd voor de columns.
3: Ik was er best snel mee klaar. Ik ben best wel bekend met haar schrijfwijze en haar schrijfstijl. Maar je moet het wel even uit jezelf halen.
2: In die van Iris gaat het, helemaal in de gedachtenwereld van Paulien Cornelissen, over taal. De taal van vandaag, die morgen alweer de taal van gisteren is.
4: Docent en Neerlandicus Jaël van Dansink zegt dat er op haar school groepjes leerlingen door de gang lopen die volledig in het Engels communiceren. En worden die elementen daarom ook meegenomen in het Nederlands. Het is niet heel gek meer om een personage een karakter te noemen, te denken bij jezelf, of om te zeggen dat je voor 3 weken op vakantie bent geweest. De taalnorm verschuift en de jongeren hebben daar nu een aandeel in. Period.
0: Een eerbetoon dus aan Paulien Cornelissen in een verslag van Roel Pauw. Hoeveel vogels worden er op de Noordzee geraakt door de wieken van de windturbines die daar staan? Met die vraag begonnen de Wageningen Universiteit en energieleverancier Vattenfall een eerste onderzoek om de vogelsterfte tot een minimum te beperken. Robert Portier van Vattenfall, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Dat onderzoek is gedaan, begreep ik, allereerst bij 1 windturbine op de Noordzee. Wat kwam daaruit?
5: Ja, klopt inderdaad. We hebben 1 turbine volgehangen met 16 camera's. Dat zijn warmtebeeldcamera's die dus niet alleen overdag werken, maar ook 's nachts en ook als het regent of als er mist is. En die hebben we 9 maanden lang laten draaien. Dat leverde een ongelooflijke hoeveelheid filmpjes op. Ik geloof iets van 1,3 miljoen filmpjes van 5 minuten. Veel te veel natuurlijk om allemaal langs te gaan. Gelukkig hebben we daarvoor tegenwoordig kunstmatige intelligentie. En daar kwamen een aantal clips uit waarvan we niet helemaal zeker wisten of het nu een aanvaring was of misschien toch ook niet. Nou, daar moeten dan toch mensen naar kijken. Dat hebben de mensen gedaan van Wageningen University and Research. En daar kwam uit dat we maar een heel beperkt aantal aanvaringen hadden. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we zagen dat die technologie gewoon goed werkt. Dat we vrij betrouwbaar uitspraken kunnen doen over hoe de vogels zich gedragen in de buurt van zo'n turbine. En daarmee hebben we eindelijk een middel in handen om de modellen die tot nu toe zijn gebaseerd op aannames, om die te gaan verfijnen aan de hand van werkelijke waarnemingen.
0: Want de aanname was van tevoren dat er veel meer vogels tegen zo'n windturbine aan zouden vliegen?
5: Nou, als je kijkt naar een windmolen op land, daar kun je eigenlijk omheen lopen. Dan kun je kijken of daar vogels liggen die tegen die turbine zijn aangevlogen. Maar op zee verdwijnen die vogels natuurlijk in het water. Mm-hmm. Dus je kunt eigenlijk nooit een goede telling doen. En vandaar dat we wel risicomodellen hebben, maar dat die eigenlijk vooral zijn gebaseerd op aannames. En het was nog nooit eerder gelukt om daar werkelijke waarnemingen tegenover te zetten. En dat is dus ook de waarde van dit onderzoek, het feit dat het lukt om met behulp van die camera's werkelijk te zien wat er gebeurt.
0: Ja, en dan, want in 9 maanden tijd, hoeveel aanvaringen zijn er geweest dan?
5: Nou, een heel beperkt aantal. Er zijn er 2 waarvan we het zeker weten. Eentje waarvan we vrijwel zeker weten dat het een aanvaring is. En 19 gevallen waarvan we het niet helemaal zeker weten. Het lijkt erop, maar we kunnen het niet echt met zekerheid zeggen.
0: Nee.
5: En wat je bedenkt dat er miljoenen vogels per jaar de Noordzee oversteken. Ja, dan zijn die 22, dat vinden wij eigenlijk bemoedigend. Maar tegelijkertijd beseffen we ook wel, we hebben dit pas 1 jaar gedaan met 1 turbine. Dus we denken ook wel dat er wat meer onderzoek nodig is om echt iets te kunnen zeggen. Maar wat we eigenlijk willen weten is of die vogels onder bepaalde omstandigheden meer risico's lopen dan onder gewoon weer, zeg maar. Want we willen die turbines graag stilzetten, maar we willen ook graag weten wat de momenten zijn dat we dat het beste kunnen doen.
0: Precies. En welke soort vogels worden vooral het slachtoffer?
5: Nou, ik weet niet welke vogels slachtoffer worden. Daarvoor zou je echt bij de inhoudelijke experts moeten zijn. Elk jaar gaan natuurlijk veel zangvogels. Daar heeft dit onderzoek zich op gericht. Dan moet je denken aan merels, op de spreeuwen, aan zwaluwen. En die passeren de Noordzee op weg naar hun wintergebieden of juist weer terug in de zomer of in de lente. En die komen langs die windturbines. En van die vogels willen we graag weten wat de risico's zijn.
0: Ja, want er is nu een systeem dat die molens uitgezet kunnen worden. Op welke momenten worden ze dan nu uitgezet?
5: Ja, er is nu een systeem, dat heet de start-stop-procedure. En eigenlijk tijdens het hoogtepunt van die migratie, kan de overheid vragen om de turbines een aantal uren achter elkaar stil te zetten. En we hebben geen enkel probleem om die turbines stil te zetten. Maar we willen dat eigenlijk wel graag doen op de momenten dat de risico's voor de vogels het grootst zijn.
0: Ja.
5: Stel nu dat blijkt dat bij bepaalde windrichtingen of bij bepaalde windkracht, dat die vogels grotere kansen hebben om tegen een turbine aan te vliegen dan dan gewoon tijdens mist of regen. Ja, dan is het toch slim om niet te kijken alleen naar hoeveel vogels er voorbij vliegen, maar ook naar de weersomstandigheden waaronder dat gebeurt.
0: Ja, maar dan zou dat dus betekenen dat je die windmolens moet stilzetten als het heel, heel hard waait. Lijkt me ook wel zonde.
5: Dat zou kunnen. Ja, de commerciële afdeling zal dat niet altijd leuk vinden. Maar tegelijkertijd, dat hoort natuurlijk ook wel bij het verantwoord exploiteren van zo'n windmolenpark. Hè. We willen dit niet alleen doen omdat we elektriciteit produceren. Daar hoort er gewoon ook bij dat je dat doet met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. En dus ook rekening moet houden met de vogels.
0: Dank u wel. Robert Portier van energieleverancier Vattenfall.
6: Op NPO.
7: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League.
8: Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit de
7: na het gelijkspel tegen Duitsland.
9: Van 11 meter, Meerdink en hij scoort.
7: En het winnen van Servië.
9: Meerdink neemt hem mee, Meerdink schiet en Meerdink scoort.
7: Speelt Oranje vanavond in Thessaloniki.
8: Oh, wat een goal!
7: Griekenland-Nederland. Vanavond om 20:30. Natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken.
8: Ja, ja!
10: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
13: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Volero.
14: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
16: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
6: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stihl.
17: Stihl. Sterk werk.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar

0: Een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
2: Fleur Wallenburg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemiddag. Het minderheidskabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers toch tegemoet te komen. Maar hoe gaan ze dat betalen? Zometeen onze politiek verslaggever. Eerst het nieuws met Sit van der Linde.
4: De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals afgelopen zomer bij de Spaanse exclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. De Pools-Israëlische Ehud Tee, die door het Openbaar Ministerie ervan wordt verdacht honderden mensen te hebben opgelicht met cryptofraude, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter in Arnhem vandaag bepaald. Hij was onderdeel van een grotere criminele organisatie. De fraude gebeurde via een speciaal platform, zegt verslaggever Onno Beukers.
5: En op dat platform, daar werden mensen met ook advertenties van BN'ers, die dat zonder toestemming daarvoor werden gebruikt, daar naartoe gelokt. Dan werd een voorstel gedaan om te investeren in een crypto. Dat leek dan ook meteen op winst uit te draaien. En op die manier werden ze onder druk gezet om nog veel meer te investeren in die crypto. Ja, en uiteindelijk bleek dat er helemaal niks in crypto werd geïnvesteerd. Maar dat ze op een gegeven moment, als er veel geld in zat, er gewoon geen contact meer werd opgenomen en al het geld te zijn verdwenen.
4: De man zou met de fraude 24 miljoen hebben verdiend. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. De drugs waren verdeeld over 3 stukken handbagage. De drugs zijn vernietigd, het bemanningslid is opgepakt. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij de persoon werkte. 2 schoonmaakbedrijven hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Bij een controle werden zakjes met geld gevonden. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werkzaamheden. Van tientallen medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. De schoonmaakbedrijven moeten in totaal €700.000 betalen. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgeleverd. Het wisselde van eigenaar voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, namelijk €21,5 miljoen. Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn speciale isolatiekamers en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit in het land. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd. Het werkelijk aantal ligt waarschijnlijk hoger. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof woog mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Het weer, steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden, dan koelt het af naar een graad of 10. Morgen is het zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden.
3: Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast?
6: Nou, je hebt veel vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar het zuiden. Maar ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht loopt het vast. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Vinkeveen en Utrecht-Leidse Rijn een kwartier vertraging. Door een pechgeval zijn daar 2 rijstroken dicht. En verder naar het zuiden tussen knooppunt Oude Rijn en Beest leveren de werkzaamheden een half uur vertraging op. Dan is de A12 Den Haag-Utrecht dicht bij Zoetermeer. Dat komt door een ongeluk. En de A12 richting Den Haag heb je tussen Harmelen en Nieuwebrug 25 minuten extra nodig door een ongeval. Twee rijstroken zijn afgesloten.
3: Ze noemt het een van de meest bizarre opnamedagen van haar leven, journalist en documentairemaker Jessica Villerius. Want zij was vannacht bij de gevangenis in Tennessee waar de executie van Christa Pike mislukte. Ik spreek Villerius zometeen.
7: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
8: Ik werk maar even helemaal het schompers, maar alles wat duurder wordt.
7: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
9: Vanavond, 21:30, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
10: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
11: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
12: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
11: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: In de Tweede Kamer wordt vandaag opnieuw gesproken over de begroting en box 3. Verslaggever Roel Bosjes, blijven de plannen van het kabinet wel overeind?
13: Nou, gisteren werd al duidelijk dat de Tweede Kamer heel kritisch kijkt naar het plan om kleine spaarders ook te belasten om een vermogenswinstbelasting snel mogelijk te maken. Dat is vandaag niet anders. De oppositie dwingt het minderheidskabinet zelfs terug naar de tekentafel.
3: Het gaat niet goed met de gletsjers in Zwitserland. Door de opwarming van de aarde verdwijnen er steeds meer. Verslaggever Thomas Spekschoor, jij bent in Zwitserland. Wat merk jij daarvan?
14: Als je hier in Zwitserland op een gletsjer staat, dan hoor je het water onder het ijs gewoon stromen. En dan besef je hoe hard de gletsjers dit jaar gesmolten zijn.
3: Eerst gaan we naar de Amerikaanse staat Tennessee. Want daar speelde zich vannacht een absurde situatie af.
15: Wild twist in a Tennessee execution case. A death row inmate is still alive after surviving 2 lethal injections.
3: 2 injecties met een dodelijk middel bleken niet genoeg om Christa Pike te executeren. Gisteren zou haar doodstraf worden voltrokken voor een moord die ze ruim 30 jaar geleden pleegde op een klasgenote. Maar ze is dus nog in leven. Documentairemaker Jessica Villerius, goedemiddag.
16: Goedemorgen.
3: Ja, voor jou goedemorgen. Jij volgt Christa Pike voor een documentaire en was gisteren de hele dag op de plek waar die executie zou plaatsvinden. Is inmiddels duidelijk hoe het zo mis heeft kunnen gaan?
16: Nee, tot nu toe is alles speculatief, omdat justitie geen openheid van zaken wil geven over wat er nou exact is misgegaan. En de perscollega's van de Amerikaanse pers die daar ter plekke in de executiekamer aanwezig waren, die hebben heel veel niet kunnen zien, omdat ze tijdens de procedure regelmatig de gordijnen hebben gesloten, waardoor ze alleen audio konden horen. Dus tijdens de persconferentie aan ons, de andere pers, gaven ze ook aan, we kunnen jullie niet vertellen wat er is misgegaan, want we mochten het niet zien.
3: Ik las ook iets over dat die arts die dat middel heeft toegediend, dat daar ook iets mee was.
16: Ja, die was al heel controversieel, omdat hij op 21 mei van dit jaar ook een executie heeft geprobeerd te voltrekken en dat ook niet is gelukt, ook na 2 keer misprikken. Dus er zijn in augustus al allerlei spoedprocedures geweest van de advocaten van Christa Pike om deze arts in ieder geval niet verantwoordelijk te maken voor deze executie, omdat hij niet zou kunnen prikken. En de kans is dus groot dat dat gisteren ook is gebeurd. Ja. Dan moet ik ook zeggen dat er ook een andere reden kan zijn. Er is ook heel veel weerstand en onduidelijkheid over het middel waarmee de dodelijke injectie wordt toegediend. Dat is pentobarbital. Ook daarover wil justitie geen openheid geven. Dus we weten niet of bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum daarvan is verstreken. Omdat het is heel moeilijk om aan dit middel te komen. Een speculatie is dat het middel misschien zelf niet goed geweest zou kunnen zijn.
3: Hmm. En jij was daar dus gisteren. Het was natuurlijk al een gekke dag omdat de executie ineens werd uitgesteld, hè?
16: Ja, een uur van tevoren kregen we door dat er een kort uitstel was verleend door het Sixth Circuit Court. Maar dat is dus later, 10 uur later, door de Supreme Court weer opgeheven. Hmm. Dus we hebben 10 uur gewacht en toen kregen we door dat de executie toch zou plaatsvinden. En vervolgens duurde dat nog een paar uur en toen kwamen de collega's van de pers naar buiten. En toen zagen we eigenlijk meteen dat het mis was.
3: Dat zag je aan die collega's?
16: Ja, je zag, die kwamen zo wit als een vaatdoek naar buiten. En eentje die maakte al oogcontact met mij en die schudde nee. En wij wisten eigenlijk al, we hadden al min of meer gehoord dat het waarschijnlijk fout is gegaan, omdat het zo lang duurde.
3: En weet je dan nu hoe het met Christa Pike gaat?
16: Nee, dat weet niemand. Ze is afgevoerd, dat hebben we gezien. Dat gebeurde echt voor onze neus met gillende sirenes. Is ze naar het ziekenhuis vervoerd onder een escorte. Sindsdien is het eigenlijk een grote vraag waar ze is en hoe haar gesteldheid is. Want dat wil iedereen natuurlijk graag weten en ook haar advocaten weten dat niet. Omdat de vraag natuurlijk is, hoe komt ze hieruit? Als je 2 keer een dodelijke lading medicatie hebt gekregen, ja, kun je dan nog praten? Hoe is het met je zenuwstelsel? Want het is eigenlijk ontworpen om al je vitale functies plat te leggen. Het enige wat we weten is dat ze levend het terrein af is gegaan. We weten helemaal niet of ze nu nog leeft of dat ze zelfstandig kan ademen.
3: Tja. En jij was erbij gisteren omdat het, ja, los van wat er daarna allemaal gebeurde, omdat het sowieso al een bijzondere zaak was.
16: Ja. Ja, en dat wordt met het uur wordt het urgenter en bijzonderder. Dus we waren hier al om verslag te doen van een hele controversiële zaak. En ik wilde onderzoeken hoe wij nou in 2026 tegen straf, vergelding, wraak aankijken. En in deze zaak komt natuurlijk alles bij elkaar.
3: Ja, want zij is 30 jaar geleden veroordeeld. Is dat vanaf het begin controversieel geweest?
16: Nou, het was al controversieel omdat ze zo jong was. Ze was de jongste ter dood veroordeelde ooit.
3: Ze was 18, hè? Ja.
16: Ja, en ten tijde van delict en 19 toen ze werd veroordeeld. Het is de enige vrouw op de Tennessee death row. En de afgelopen jaren werd het nog controversiëler omdat het bleek dat zij een erkend slachtoffer van kindermisbruik is. Ongediagnosticeerd was, geen medicatie had, geen hulp. In ons strafsysteem zou zo iemand in de TBS belanden. En hier is dus de vraag de afgelopen jaren gerezen. Ja, kun je iemand wel executeren voor iets waar die misschien niet zelf helemaal verantwoordelijk voor is? Omdat hij gedreven is door geestesziekte.
3: En dan nu de vraag hoe het überhaupt met haar gaat. Dankjewel dat je verslag wilde doen hiervan, Jessica Filerius. De plannen van het minderheidskabinet over het hervormen van de vermogensbelasting in box 3 zijn nog geen 2 dagen oud. En nu al moeten ze onder druk van de Tweede Kamer weer worden aangepast. Want een meerderheid is weliswaar blij met de versnelde overgang op vermogenswinstbelasting in 2028. Maar ja, hoe dat moet worden betaald, daar is groot bezwaar tegen. Politiek verslaggever Roel Bosjes, je moet het even uitleggen. Waar zit de pijn bij de Kamer?
17: Nou, vooral dat, zoals dat in Den Haag heet, kleine spaarders moeten gaan meebetalen voor die versnelde overgang op volledige vermogenswinstbelasting op aandelen. Dat betekent dat er een lagere vrijstelling komt in box 3 op je vermogen, een halvering daarvan. Dat betekent dat 1 miljoen mensen meer, misschien wel of bijna 1 miljoen mensen meer, belasting moeten gaan betalen. Nou, daar is de Tweede Kamer het absoluut niet mee eens. Ja, en dat betekent dat binnen 2 dagen minister Heijnen van Financiën al heeft moeten beloven opnieuw naar die plannen te kijken. Maar hij wil er toch mee doorgaan.
18: Met deze route gaat 90% van het vermogen de snelste manier naar vermogenswinst. Ik proef hier draagvlak voor en ik ben hier blij mee. Zo dichtbij zijn wij nog nooit geweest. Minister. Maar ik merk ook, en ik zet nu een punt, dat uw Kamer heel duidelijk heeft gemaakt, maar in de zoektocht naar oplossingen heeft u onvoldoende rekening gehouden met de kleine spaarders. Dat vinden wij onwenselijk. En dan gaan we dus ook aanpassen. En dan zullen wij met een nieuw voorstel komen.
17: Ja, dat nieuwe voorstel dat komt voor de behandeling van het belastingplan. Dat is dus al over anderhalve week. Ja, de Kamer is erg ontevreden over de gang van zaken, maar geeft de minister wel de ruimte. Want de minister wil het graag, maar de Tweede Kamer wil ook graag zo'n vermogenswinstbelasting snel.
19: Oké, dus die komt er wel, die vermogenswinstbelasting?
17: Ja, maar de vraag is wel of dat al per 2028 kan. Die politieke wens is er in ieder geval wel op dit moment, maar het moet nog wel gebeuren. En zelfs als er snel overeenstemming komt over hoe die plannen betaald gaan worden, dan is er ook nog de Belastingdienst die het wel aan moet kunnen. Dan zijn het ook de banken die het aan moeten kunnen, want die moeten gegevens aanleveren. De Belastingdienst moet natuurlijk de systemen kunnen aanpassen. Daar zit het met ICT al niet heel makkelijk op het moment. En dus zijn oppositiepartijen in het midden, zoals de ChristenUnie, best kritisch of het haalbaar is. Nou, Stultiens van Pro, de linkse partij, die denkt niet eens dat het haalbaar is in 2028. Maar de staatssecretaris die daarover gaat, Ehrenberg, die is optimistisch. Maar die erkent tegelijkertijd dat het niet vanzelf zal gaan.
20: Die snelste route die zal ook met hobbels gepaard gaan. En dat betekent dat we die ook gewoon met elkaar accepteren en met elkaar dragen. Ik vind ook dat we daar ook volstrekt in samenwerken tussen kabinet en parlement. We gaan met de banken praten over de gegevensaanlevering. We gaan zorgen dat de Belastingdienst de capaciteit heeft om dit waar te maken. U krijgt een uitvoeringstoets. Dat gaan we allemaal doen. Maar we moeten eerlijk zijn. We zullen ook even een aantal dingen moeten accepteren of oplossen met elkaar.
21: Meneer Stultiens.
22: De staatssecretaris zegt terecht dat we met elkaar eerlijk zijn. Als wij lezen in al de beslisnotities wat wordt gewaarschuwd over handhaafbaarheid, hoge risico's, nieuw hersteloperatie, risico op reparatiewetgeving, dan is het toch gewoon onbehoorlijk bestuur om nu deze route te kiezen?
21: Staatssecretaris.
20: Kijk, voorzitter, we moeten eerlijk zijn. Dit is een feit. Maar dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou ja, dat betekent dat we nu bij de pakken neer gaan zitten. Of we gaan de afslag van de rotonde nemen. En dan gaan we risico voor risico, zoals u ze net noemt, bekijken. Kunnen we die niet oplossen? En ik denk dat er dan nog heel wat mogelijk zal blijken te zijn.
17: Ja, heel wat mogelijk blijkt te zijn. Maar duidelijk is dat de druk op de Belastingdienst zal toenemen. Moet in de toekomst blijken of dan andere projecten, bijvoorbeeld de hervormingen van het kinderopvangtoeslagstelsel, of dat dan allemaal nog haalbaar is binnen de termijnen die ze nu aan het stellen zijn. Maar de coalitie wil het. De Kamer wil het, dus de staatssecretaris gaat het uitvoeren. Maar hij maakt wel iedereen al mede verantwoordelijk als het toch op termijn mis blijkt te gaan.
19: Dus op dit onderwerp wordt er bijgestuurd. Ja. Hoe zit dat met die andere belofte aan de oppositie om de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de boeken te halen? Staat die nog wel overeind?
17: Ja, dat staat nog wel overeind. Die zijn uit de boeken gehaald. En dat is vooral gebeurd om weer ruimte te geven om de bonden, de vakbonden aan tafel te krijgen, om oppositiepartij Pro weer mee te laten praten. En dan gaat het wel over hervormen bij die sociale zekerheid op arbeidsongeschiktheid, op werkloosheidsuitkeringen. Want er is een rekening van 3 miljard euro die eerst hiermee met die bezuinigingen betaald zou worden. Die zijn doorgeschoven naar het voorjaar, maar daar geeft de minister van Financiën Heijnen wel een duidelijke waarschuwing bij.
18: Rekeningen gaan niet weg door te doen alsof ze er niet zijn. Dat is een gevleugelde uitgave inmiddels. Er zal hervormd moeten worden, links of rechtsom, voorzitter. Dat zien ook de vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgevers. Zij voelen deze opgave ook. Ik wil hen echt in positie brengen en niet het gevoel geven, er hangt een zwaard boven u. En tegelijkertijd wil ik ook eerlijk zijn, er zal hervormd moeten worden. In de ultieme vorm, ja, kan je als minister van Financiën altijd terugvallen op zo'n kaasschaaf. En tegelijkertijd wil je dat voorkomen. Dus ik zal mij altijd inzetten dat ook als dit de polder onvoldoende oplevert, dat dan de alternatief is dat we alsnog gaan hervormen.
17: Ja, de bezuinigingen staan niet in de boeken, maar als de polder niet levert, als ze niet met besparingen komen, dan komen er toch bezuinigingen aan. Waar dat is, dat is dan nog niet duidelijk. En er wordt zelfs al een beetje gedreigd met de kaasschaaf dat alle ministeries dan mee moeten gaan betalen.
19: Maar Roel, vorige week zat het nog allemaal muurvast. Hè? De zoektocht van het minderheidskabinet naar meerderheden. Dan was er aan het begin van de week wat optimisme. Dan vandaag weer dit. Waar staan we nou?
17: Nou, ik denk dat er wel degelijk een doorbraak is. Want er wordt weer gesproken met links over hervormingen op sociale zekerheid. Het midden praat weer mee over het belastingplan. Rechts praat ook mee over de plannen met belastingen. Alleen de meerderheden zijn nog niet geregeld. Ja, wel voor de sociale zakenbegroting via Volt en Pro, omdat die bezuinigingen uit de boeken zijn, maar de rest nog niet. En de belangrijkste hobbel komt er over 6 weken aan. Het belastingplan, daar moet dan mee ingestemd worden, waarmee de staat alle inkomsten regelt. Dat is nog niet geregeld. En dat komt al wel dichtbij, 6 weken nog maar. Maar tegelijkertijd, we hebben gezien, in een week tijd kan er ook veel gebeuren, dus we moeten het allemaal gaan afwachten.
19: Gaan we doen. Dankjewel, Roel. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
4: De TU Delft heeft de persoonsgegevens van ruim 267.000 mensen onvoldoende beschermd. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteitsblad Delta. Bij een verhuizing van gegevens naar de cloud werden ook gevoelige medische gegevens meegenomen. Zelfs informatie die al verwijderd had moeten zijn, bleef bewaard. Volgens deskundigen heeft de universiteit daarmee de privacyrechten van studenten en oud-studenten geschonden. Mensen die crocs of slippers dragen moeten oppassen op de roltrap. Die waarschuwing doet het Liftinstituut bij RTL Nieuws. De afgelopen maanden kwamen bij 2 incidenten schoenen vast te zitten tussen de treden van de roltrap. Volgens het Liftinstituut kunnen die zachte, rubberen schoenen worden meegetrokken, mogelijk met ernstige gevolgen. Daarom zouden er waarschuwingsstickers moeten komen bij roltrappen, vindt het instituut.
19: Moet je dan maar de gewone trap nemen of zo?
4: Dat zou ook kunnen, ja. Dat is misschien wat veiliger. Vakantieparkeigenaar en realityster Peter Gillis is nog altijd niet uit de schulden, meldt Omroep Brabant. Op de 3 vakantieparken van Gillis werd vandaag in totaal 27,3 miljoen euro geboden. Maar daarmee is hij er nog niet, zegt deze verslaggever.
0: Peter Gillis heeft een schuld van meer dan 27 miljoen euro. Nou, dan zou dat net kiele kunnen zijn. Maar hij heeft ook nog een schuld bij de Belastingdienst op de parken, bleek uit een eerdere rechtszaak. En de veiling kost ook nog zeker 3 ton. Dus Peter Gillis is niet helemaal uit de schulden.
4: De gemeenten waar de parken liggen zijn tevreden met de verkoop. Die hopen dat nieuwe eigenaren de parken nieuw leven inblazen. Het historische VOC-schip de Batavia is weer terug in Lelystad. Het werd in Amsterdam gerestaureerd en is vandaag teruggevaren naar Flevoland. Daar blijft het, want het wordt op het droge bewaard. Het gaat uit het water. Het was een speciale dag, zegt de directeur van Museum Batavialand tegen Omroep Flevoland.
2: Ja, dit is wel heel bijzonder. Dit is ook zo'n bekende plek hier op het IJ, bij het Centraal Station. En ja, je ziet iedereen die je kan zien vanaf het schip. Die loopt te kijken, die loopt foto's te maken. Dus dat laat ook wel zien dat het voor heel veel mensen een bijzondere dag is.
4: Ja, dat was bij vertrek. En vanmiddag rond 2:30 lag hij op zijn plek in Lelystad.
19: Dankjewel, Sid. Dennis, hoeveel files heb je nog?
6: 130, alles bij elkaar opgeteld. 690 kilometer file staat er. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is afgesloten. Tussen Voorburg en Zoetermeer is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden door de A4 een klein stukje richting Amsterdam te volgen. En daarna de N11 langs Alphen aan de Rijn.
21: Tot 6:00.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
19: De Zwitserse gletsjers smelten in hoog tempo, blijkt uit metingen van glaciologen. Het maakt klimaatverandering zichtbaar en hoorbaar, merkt de verslaggever Thomas Spekschoor in de Zwitserse Alpen. Thomas, hoeveel gletsjereis is er dit jaar weggesmolten?
23: Ja, daar hebben ze dus naar gemeten. En van het totale volume aan ijs is meer dan 5% dit jaar weggesmolten. Dat is net geen recordjaar. In 2022 smolt er nog meer ijs weg. Maar de afgelopen 5 jaar ging er 20% weg. Dus een vijfde deel ging smolt in de afgelopen 5 jaar weg. Ja, dat is heel erg veel. Dat gaat veel harder dan het bijvoorbeeld in de jaren 90 ging, toen er maar 10% wegsmolt. Dus ja, het gaat steeds harder.
19: En jij bent de Griesgletscher op geweest met een van de onderzoekers. Wat trof je eraan?
23: Ja, dat is een gletsjer waar je inmiddels een heel eind voor moet lopen. Ik ging daar heen samen met Matthias Hoes. Dat is inderdaad een van de onderzoekers. Ja, en als je daar kijkt, dan zie je precies wat er aan het gebeuren is. Uiteindelijk blijft er van zo'n gletsjer heel weinig over. We lopen over een dam in de Alpen. Dicht bij een gletsjer en een grote stuwmeer zit eraan. En daar lopen we met Matthias Hoes. En hij is klimaatwetenschapper. We zien in de verte een gletsjer, maar die is nog best wel ver weg.
24: It's about 3 kilometers of distance to reach the edge of the ice.
23: Ja, nog 3 kilometer lopen dus voordat we bij die gletsjer zijn. Maar gek genoeg, ooit kwam die gletsjer tot hier waar we nu lopen.
24: The ice has melted, has retreated very far.
23: Het is de afgelopen jaren in de Alpen enorm veel warmer geworden. En ja, we hebben dat ijs zien smelten. Ja, en het smelt nu gewoon weg. We zijn 20 minuten verder gelopen en we hebben het allemaal warm gekregen. Jassen zijn uit inmiddels.
24: It is really warm for end of September. Last year at this time of the year there was already fresh snow here.
23: Vorig jaar rond deze tijd sneeuwde het. Toen was het echt koud hier. Als we om ons heen kijken, ja, het lijkt bijna een grote bouwplaats. Alsof iemand bewust alle sneeuw heeft weggehaald.
5: Er groeit helemaal niks. Het is alleen maar zand.
24: Even for me, it's difficult to imagine how that huge loss came to happen.
5: Ja, zelfs voor mij is het moeilijk om me voor te stellen hoe het 10, 15 jaar geleden was. Want toen lag er echt veel meer ijs.
24: And now this ice that is lying down here is only very thin.
5: En dan zijn we nog 10 minuten verder. And we're on the ice. We staan op het ijs.
24: We're on the ice, right. But this part here is really very dirty. It's completely covered by sand and rocks.
5: Maar ja, als je het ijs ziet, het is helemaal modderig. Je zou het als Nederlander bijna niet herkennen als ijs. Zoveel zand en stenen liggen erop. Matthias, I have one question for you. Why would we care about this? Waarom maakt dit uit?
24: Well, glaciers are beautiful. They are a part of the Swiss identity.
5: Gletsjers zijn prachtig. Ze horen echt bij Zwitserland. Dus dat is jammer. Maar het is ook echt een teken van wat er wereldwijd gebeurt rond klimaatverandering. Dit is waar je klimaatverandering eigenlijk ziet.
24: This is where climate change happens and where we can relate to it.
5: We zijn inmiddels een kilometer of 35 verderop. Bij een andere gletsjer, de Rhône gletsjer. We staan hier met
7: Esther Lakker.
5: En
8: Ronald Lakker.
5: Moeder en zoon. En u, Esther Lakker, bent hier 31 jaar geleden gekomen. Hè? Hoe zag die gletsjer die we nu in de verte zien, hoe zag die er toen uit?
7: Hij was veel hoger en hij liep natuurlijk veel verder. Er was nog geen meer.
5: Moeten we dit eigenlijk als Nederlanders erg vinden? Of kunnen we ook denken, nou ja, dan is er maar een gletsjer minder in Zwitserland?
7: Er zijn dan heel veel gletsjers minder. En ik denk, het heeft gevolgen voor heel Europa. Want Zwitserland is hier het middelpunt van waar heel veel grote rivieren beginnen. En als hier geen gletsjers meer zijn, dan hebben die rivieren ook steeds minder water. En dat merk je nu van deze zomer al. En ook als er geen neerslag valt, zoals deze zomer, dan merk je dat in de grote rivieren.
5: Ronald, jij bent 26. Ja, jij hoopt hier nog zomaar 60 jaar door te leven. Is hier over 60 jaar nog een gletsjer, denk je?
8: Ik denk ja, maar je kunt hem niet meer zien van deze punt hier.
5: En is dat jammer?
8: Ja, dat is wel jammer, ja. Dan heb je een heel andere identiteit van het hele gebied hier. Dan, ja, het ziet ook niet meer zo mooi uit. Alle stenen, gries. En nu heb je nog een mooie witte gletsjer, ja.
19: Ja, Thomas, je zag het dus met eigen ogen en je hoorde dus de gevolgen daarvan.
5: Ja.
19: Zeggen de onderzoekers ook iets wat we tegen het verdwijnen van die gletsjers kunnen doen?
5: Ja, maar dat is altijd dezelfde vrij vervelende boodschap, want het lukt ons nooit. Minder olie en gas verbranden, zodat er minder CO2 in de atmosfeer komt. En uiteindelijk dan, als het goed is, het klimaat minder hard.

0: We staan hier met
1: Esther Lakker
2: en Ronald Lakker,
0: moeder en zoon. En u, Esther Lakker, bent hier 31 jaar geleden gekomen. Hè? Hoe zag die gletsjer die we nu in de verte zien, hoe zag die er toen uit?
1: Hij was veel hoger en hij liep natuurlijk veel verder. Er was nog geen meer.
0: Moeten we dit eigenlijk als Nederlanders erg vinden? Of kunnen we ook denken, nou ja, dan is er maar een gletsjer minder in Zwitserland?
1: Er zijn dan heel veel gletsjers minder en ik denk het heeft gevolgen voor heel Europa. Want Zwitserland is hier het middelpunt van waar heel veel grote rivieren beginnen. En als hier geen gletsjers meer zijn, dan hebben die rivieren ook steeds minder water. En dat merk je nu van deze zomer al. En ook als er geen neerslag valt, zoals deze zomer, dan merk je dat in de grote rivieren.
0: Ronald, jij bent 26. Ja, jij hoopt hier nog zomaar 60 jaar door te leven. Is hier over 60 jaar nog een gletsjer, denk je?
2: Ik denk ja, maar je kunt hem niet meer zien van deze punt hier.
0: En is dat jammer?
2: Ja, dat is wel jammer, ja. Dan heb je een heel andere identiteit van het hele gebied hier. Dan, ja, het ziet ook niet meer zo mooi uit. Alle stenen, gries. En nu heb je nog een mooie witte gletsjer. Ja.
3: Ja, Thomas, je zag het dus met eigen ogen en je hoorde dus de gevolgen daarvan.
0: Ja.
3: Zeggen de onderzoekers ook iets wat we tegen het verdwijnen van die gletsjers kunnen doen?
0: Ja, maar dat is altijd dezelfde vrij vervelende boodschap, want het lukt ons nooit. Minder olie en gas verbranden, zodat er minder CO2 in de atmosfeer komt. En uiteindelijk dan, als het goed is, het klimaat minder hard opwarmt. Een andere oplossing is er eigenlijk niet. Ik zou graag zeggen dat er een manier is om de vriezer aan te zetten en die dingen toch op een of andere manier te behouden. Er worden bijvoorbeeld wel stukken gletsjer afgedekt met dekens, maar dat is echt geen langdurige oplossing. Dus dat is eigenlijk de enige manier, minder CO2 uitstoten.
3: Dankjewel, klimaatverslaggever Thomas Pekschoor vanuit Zwitserland.
4: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
6: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
12: NPO Radio 1.
3: Het is bijna 5:30, de hoofdpunten met zit.
13: De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren.

0: waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Twee schoonmaakbedrijven hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Bij een controle werden zakjes met geld gevonden. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werkzaamheden. Van tientallen medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren.
1: Marco Verhoef, die extreme warmte die is echt verdwenen, hè?
2: Ja, die is de lucht uit. We hebben vandaag zo'n 20, 21 graden gehad. Dat is nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar overigens, hoor. Maar gisteren hadden we plaatselijk 28 graden. Afgerond zelfs 29, god ook voor de dag ervoor. Nou, dat is inderdaad niet meer aan de orde. En dat keert, denk ik, dit jaar ook niet meer terug. Ik ben nog een klein beetje voorzichtig.
1: Met dit jaar zou ik wel voorzichtig zijn.
2: Ja, nee, maar goed, het gaat natuurlijk nu heel erg hard, hè. Je ziet dat de dagen heel snel korter worden. En dat betekent ook dat de zon veel minder tijd heeft om onze atmosfeer op te warmen. En dat geldt ook voor onze aanvoerrichting. Dus daar zal ook niet meer zo extreem hete lucht kunnen ontstaan. Nou, en daarmee durf ik het eigenlijk wel aan om te zeggen dat we dit jaar geen 28 graden meer gaan halen.
1: Okay.
2: Maar goed, weet je, zeg nooit nooit in het weer. Je hebt gelijk. Maar het wordt wel heel onwaarschijnlijk. Wel 20 graden, want die hadden we vandaag en die hebben we morgen en in het weekend ook. Dus het blijft gewoon heel zacht voor de tijd van het jaar. Maar laten we het niet meer extreem noemen. Dat doen we met droog weer. Op dit moment kan er nog een laatste bui vallen, maar dat is dan ook echt de laatste. En omdat het heel rustig is in de atmosfeer, neemt voor komende nacht ook de kans op een enkele mistbank wel toe. Dus misschien dat we morgenochtend een keer grijs starten.
1: Oké, en na het weekend?
2: Ja, na het weekend blijft het voorlopig heel rustig. Nazomerweer wil ik het toch nog noemen, want ook na het weekend is het vaak 20 graden. In ieder geval de maandag en de dinsdag. Ja, en dat doen we dan met zonnige momenten, af en toe wat wolkenvelden, maar geen neerslag. De kans op mist in de nacht blijft er wel, dus dat is iets om in de gaten te houden. En pas ergens halverwege volgende week vanaf woensdag, dan zou het wisselvalliger kunnen gaan worden. Maar of dan meteen ook heel veel regen gaat vallen, dat waag ik nog wel even te betwijfelen.
1: Dankjewel, Marco. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
3: Er staat nu 760 kilometer file. Normaal gesproken is half zes altijd het drukste moment. De meeste files staan zoals altijd in Zuid-Holland, Brabant en rond Utrecht. Maar de meeste vertraging heb je nu op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug staat het zo goed als stil over 8 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging is ruim een uur. Bij Den Haag op de A12 naar Utrecht is de weg dicht bij Zoetermeer. Twee rijstroken zijn nu dicht. Hij was dicht, maar nu zijn het er nog maar twee. Je hebt in ieder geval nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. Dan de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en Nieuwebrug is het op onthoud een uur. Hier zijn door een ongeluk ook twee rijstroken afgesloten.
1: Zometeen, wat was de rol van ons koningshuis in het koloniale verleden? Gert Oost-Indie onderzocht dat op verzoek van de koning. Ster.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Fleur Wallenburg.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Welke rol hebben de Oranjes gespeeld in het Nederlandse koloniale verleden? Op die vraag krijgen we morgen antwoord als de onderzoekers hun bevindingen na jarenlang onderzoek presenteren. Koning Willem-Alexander gaf hier in 2022 zelf opdracht toe. Hoofdonderzoeker is Gert Oostindie van de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
1: Want u bent toen zelf door de koning benaderd, hè? Hoe ging dat?
13: Ja, nou ja, dat gaat altijd via via. Ik had geschreven op een paar plekken van dat het wel eens tijd werd dat het Koningshuis de eigen geschiedenis goed liet uitzoeken hierover. En toen werd mij op een gegeven moment gevraagd, kom eens praten, van hoe vind je dan dat zou moeten gebeuren? Nou, ik heb gezegd hoe ik dacht dat moest gebeuren. Vooral dat niet aan één iemand gevraagd zou moeten worden, voor alle duidelijkheid. En toen weer een paar maanden later ook nog eens praten en zou je het dan in ieder geval willen leiden? Nou, daar hebben we toen over gesproken en... Kijk, dit is een soort van over your country views. Het is ook het is belangrijk. Ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Dus ik heb ja gezegd, maar wel gezegd, ik kan dat helemaal niet alleen doen. Ik heb meteen gevraagd, ik ga dit in een commissie doen met drie andere mensen. Esther Kep, Kerstien Verrier en Henk de Velde. Vervolgens hebben we een hele grote groep onderzoekers erbij gezocht. Dat is één ding, hadden we geld voor nodig, moest de koning betalen. Maar iets anders, wat heel wezenlijk is... meteen gezegd, kijk, dit heeft alleen maar zin als het totaal onafhankelijk onderzoek is. En met andere woorden, als de koning dit wil, dan moet hij dat financieren en dan gaan we aan de slag.
1: En zich er niet mee bemoeien.
13: Precies. Als we helemaal klaar zijn, krijgt hij het te zien en niet eerder. Mm-mm. Nou, dat vond de koning ook vanzelfsprekend en zo is het ook echt gegaan.
1: En morgen komt dan dus dat resultaat. Nou is er al best wel wat bekend over de rol van de Oranjes en het slavernijverleden. U hebt daar jaren geleden al een boek over geschreven.
13: Ja.
1: In hoeverre gaan we dan morgen veel nieuws horen?
13: Kijk, er waren allerlei grote lijnen best bekend. Dat de Oranjes in het algemeen het kolonialisme steunden, dat was wel duidelijk. Maar hoe precies was helemaal niet duidelijk. Wat ze aan verdiend hebben was totaal onduidelijk. Hoe dat eigenlijk zat met koloniale collecties van Oranje zelf was niet goed uitgezocht. Welke rol zij speelden eigenlijk in de kolonie als het ging om het legitimeren van dat hele systeem. Ook algemene lijnen wel, maar heel veel ook helemaal niet duidelijk. Ja, en nu hebben we met zo'n grote groep onderzoekers, 60 mensen waren het bij elkaar, en die allemaal een bijdrage hebben geleverd. Ja, hebben we toch wel enorm veel boven water weten te halen.
1: Wordt het pijnlijk voor het Koninklijk Huis?
13: Er staan natuurlijk allerlei dingen in die best stevig zijn, ja, absoluut. Is het pijnlijk? Kijk, ik weet, voor de duidelijkheid, ik heb geen idee wat de koning morgen, als hij de boeken krijgt en onze speeches heeft gehoord, wat hij dan gaat zeggen. Ik heb echt geen idee. Ik kan me niet voorstellen dat hij dit juist in ontvangst neemt. Maar ja, dat tekent wel de koning. Hij heeft gezegd, ga je gang, ik hoor het wel. Ja. Nou ja, morgen krijg je het horen.
1: Ja, want in hoeverre... Want hij kwam dus zelf met deze opdracht, maar u zei ook ja...
13: Een opdracht, voor de duidelijkheid. Mag ik u onderbreken?
1: Ja, tuurlijk.
13: Dat is echt heel erg belangrijk. Want u zegt, hij kwam met een opdracht. Ik heb meteen gezegd, een opdracht ga ik niet doen. Als er onderzoek gefinancierd kan worden, heel graag. Hij heeft het initiatief daartoe genomen en vervolgens echt alles uit handen gegeven.
1: Ja.
13: En dat was nou juist het idee. Want als je een opdracht krijgt, dan zit je veel te dicht bij de opdrachtgever. Mm. Nou, dat is precies wat wetenschap.
1: Laat ik het zo zeggen, hij kwam met het initiatief. Maar u zei al aan het begin van het gesprek, ja, dat was ook nadat ik, en ongetwijfeld hebben andere mensen dat ook gedaan, daar toch ook al wel een beetje op hadden aangedrongen. Dus ja, in hoeverre was dit nou onvermijdelijk, dat dit onderzoek er zou komen?
13: De koning had ook kunnen zeggen, we doen het niet. Ik heb er helemaal geen zin in om nog meer te horen. Kijk, hij heeft eigenlijk een soort handelsmerk van zijn eigen koningschap al gemaakt. Ik wil transparant zijn. Hij heeft zich op 4 mei een aantal jaar geleden heel duidelijk uitgesproken over het falen van de Nederlandse samenleving in het voorkomen van de Jodenvervolging.
1: En zijn overgrootoma.
13: En benoemde daar ook, precies, ja. Benoemde zijn overgrootmoeder daarbij. Hij had het over de slavernij en zei ook mijn familie. En dus dat tekent wel dat hij echt openheid wil. En hij heeft zelf besloten van, nou ja, laat ik dan maar deze beker helemaal leeg drinken. Zeg maar wat er nog meer gebeurd is. En ook heel letterlijk, zo heeft hij dat ook eigenlijk gezegd. Hè. De omschrijving wat we zouden gaan doen was niet meer dan de rol van het Huis Oranje in de koloniale geschiedenis van Nederland. Mm-mm. En vervolgens was het aan ons om te zeggen, hoe gaan we dat dan uitzoeken?
1: Wat willen
13: we
1: allemaal met,
13: ja, precies.
1: Morgen gaan we dat horen. Ik dank u hartelijk. Emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oost-Indie. En ik praat door over dit aanstaande onderzoek met Bianca Groen-Galland, directeur van het NINSEE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Goedemiddag.
14: Hi, goedemiddag.
1: Kijkt u uit naar de resultaten morgen?
14: Nou, we kijken zeker uit naar de resultaten morgen. En zeker ook omdat het zeer van betekenis zal zijn voor de gemeenschappen, voor het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, maar ook voor Nederland breed, voor dus iedereen in Nederland.
1: Zijn er zaken waar u echt antwoorden op hoopt te krijgen?
14: We hopen zeker antwoord te krijgen op de invloed, nou, heel breed, die het Koningshuis heeft gehad in het slavernijverleden, in de slavenhandel. De rol die ze hebben gespeeld, ook zeg maar fysiek in de koloniën. Maar zeker ook op het financiële deel. Van in hoeverre is er geprofiteerd door het Koningshuis van de slavenhandel en de slavernij.
1: En koning Willem-Alexander neemt dat dus morgen in ontvangst. U bent daar ook bij. Gert Oost-Indie zei net, ja, ik heb geen idee wat de reactie van de koning zal zijn. Waar hoopt u op?
14: Ja, kijk, we willen niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek, want die zijn echt heel belangrijk om daarop te wachten. Ook de reactie van de koning is belangrijk. En wat wij zelf ook belangrijk vinden, is dat er ruimte is voor de emoties van de nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen. Hele grote groep van in deze gemeenschap. Dus dat vinden wij belangrijk vooropgesteld. Tegelijkertijd is natuurlijk ook wel de hoop dat er heel veel duidelijkheid komt over de geschiedenis en over de rol die zal tenminste die het Koningshuis zal pakken in het vervolg hierop.
1: Ja, want als we het over het vervolg hebben, waar denkt u dan aan?
14: Ja, ik denk sowieso aan de minister-president Rutte, die heeft in 2022 na de komma, zeg maar, aangekondigd, een begrip voor iedereen. Het vervolg.
1: Hij zei,
14: daarop,
1: dit is geen punt, maar dit is een komma.
14: Precies,
1: er komt nog
14: komma,
1: meer.
14: Er komt nog meer en dan vervolgens was het na de komma verhaal. En daar is dus een budget aangekomen voor bewustwording, is er uitgegeven. En nu is het punt van hoe gaan we hiermee verder? Het gaat natuurlijk niet alleen maar over financiële compensatie of over bewustwording, maar het gaat over veel meer, een veel breder bewustzijn en besef en vooral moreel besef van de hele samenleving hierin. En wat ik al zei, vooral de gemeenschappen die hierover moeten bepalen hoe nu verder, hoe gaat na de komma eruit zien in het kader van herstel.
1: Dank u wel voor uw reactie, Bianca Groen-Galland, directeur van het NINSEE. Zit, we gaan naar het sportnieuws.
0: Formule 1-coureur Max Verstappen wil dit seizoen op zijn minst 1 race winnen. Hij stond de afgelopen 3 Grand Prix op het podium, maar een overwinning ontbreekt nog. Zijn doel is om in de laatste 8 races minstens 1 keer op de hoogste treden te staan, zegt hij tegen F1 TV.
15: I mean, I'm trying everything I can. We are scoring, of course, quite a few podiums now. But I want to win. That's what I'm here for. And I'm getting close, but I want to at least win one race this year.
0: Ik ben hier om te winnen en we komen dichterbij, zegt Verstappen. Tennissers Tellon Griekspoor en Botik van de Zandschulp zijn meteen uitgeschakeld in het ATP-toernooi van Peking. Griekspoor verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Rus Andrei Rublev. Van de Zandschulp verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerundolo. Een bijzonder speciale man, zo omschrijft oud-wielrenner Jacques Hanegraaff de overleden Rini Wachtmans. Vandaag was de uitvaart van Wachtmans, die als wielrenner onder meer 3 etappes in de Tour de France won. Volgens Hanegraaff heeft Wachtmans veel betekend voor de Nederlandse wielersport.
16: Toen hij zelf koerste, toen hij erover vertelde kort na zijn carrière, toen hij bondscoach was. En in de jaren daarna was hij gewoon nog steeds diep van binnen wielrenner. En dan had je maar een paar woorden of zinnen genoeg om zijn instinctkwaliteiten over te kunnen nemen, te proeven. En dat was Rini Wachtmans tot het laatste moment.
0: De Portugese voetballer Rafael Leão heeft vanavond voor het duel in de Nations League met Denemarken rugnummer 7 gekregen. Dat was de afgelopen jaren het nummer van Cristiano Ronaldo.
1: Oei.
0: De record international van de Portugezen verliet gisteren het trainingskamp uit onvrede. Ronaldo deed in de Nations League nog mee met Portugal tegen Wales, maar tegen Noorwegen kwam hij niet in actie. En toen duidelijk werd dat hij tegen Denemarken ook weer op de bank zou zitten, is hij dus vertrokken.
1: En hebben ze dus meteen zijn rugnummer weggegeven.
0: Ja, dat
1: zegt
0: is
1: ook wel iets, lijkt me dan.
0: Ja.
1: Dennis, hoe gaat het op de weg?
3: Het drukste moment ligt achter ons. Er staat nog ruim 600 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A6 en de A12. De A6 van Lelystad naar Emmeloord staat voor de ketelbrug namelijk 8 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je minstens een uur extra. En je hebt ook een uur vertraging op de A12 naar Den Haag tussen Houten en Nieuwebrug door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij.
1: De Europese Commissie stopt per direct met het overmaken van begrotingssteun aan Sierra Leone. Het West-Afrikaanse land zou dit jaar nog 18 miljoen euro krijgen voor bijvoorbeeld voedselprogramma's, onderwijs en infrastructuur. Volgens minister Van Wil van Justitie doet de commissie dit om druk uit te oefenen op Sierra Leone om de veroordeelde drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. EU-correspondent Ardis Demerding sprak minister Van Wil en vroeg waarom dit belangrijk is.
17: Dat vind ik een heel belangrijk signaal. Het gaat me niet zozeer om de omvang van het bedrag. Daar zal Sierra Leone niet direct van onder indruk zijn. Maar wel dat er een duidelijk signaal wordt gegeven vanuit de commissie. Dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan deze crimineel.
18: Maar toch de vraag, denkt u dat dan echt dit echt gaat helpen?
17: Alle beetjes helpen. U heeft gezien dat er heel veel internationale aandacht is de laatste tijd voor Bolle Jos. U heeft gezien dat er heel veel transporten worden onderschept. U heeft gezien dat we bezig zijn met landen in de regio, zoals Ghana, Liberia. En ook direct in contact met Sierra Leone, zoals ik dat vorige week in New York heb gedaan. Nou, nu een signaal vanuit de EU. Dat signaal is overigens vorige week door mevrouw Callas ook heel duidelijk afgegeven aan de regering van Sierra Leone. Ik denk dat we aan alle kanten bezig zijn om die druk maximaal op te bouwen. En dus helpt dit ook.
18: U wilt de regering bewegen om een crimineel uit te leveren, maar met dit geld treft u natuurlijk het hele land. Is dit middel dan niet een te grof middel?
17: Nee, dat denk ik niet. Het gaat hier om de begrotingssteun, dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Voor de begroting van Sierra Leone, ja, dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. En die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot, ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus zij kunnen dit binnen 24 uur oplossen, door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
1: Ja, Ardis Demerding. Van Wil is duidelijk blij met deze stap, maar ik begrijp dat het nog wel een staartje kreeg vandaag.
19: Nogal, ja, want bronnen binnen de Europese Commissie die duwden in de loop van de dag heel hard terug op de bewering van Van Wil dat er een directe link is tussen het stopzetten van dat geld en het opvoeren van de druk op Sierra Leone om Bolle Jos uit te leveren. Achter de schermen werd die claim van Van Wil zelfs letterlijk misleidend genoemd, want hoorden we, het opschorten van die financiële steun zou puur zijn vanwege administratieve tekortkomingen aan de kant van Sierra Leone.
1: Wie heeft er gelijk dan?
19: Nou, op het ministerie zullen ze blijven volhouden dat er maar één reden is dat dit geld nu niet wordt overgemaakt. En dat is de weigering van Sierra Leone om Bolle Jos uit te leveren. En je zal blijven horen dat de commissie die link eenvoudigweg niet kan leggen, omdat er juridisch eigenlijk helemaal geen grond is om vanwege deze drugscrimineel ineens geld in te houden. Nou, zometeen geeft de eurocommissaris die erover gaat, waar Van Wil ook vandaag mee overlegd heeft, een persconferentie. En het wordt wel interessant om te zien of hij dan ook openlijk zijn handen aftrekt van de bewering van Van Wil, of dat we bij hem toch tussen de regels door ook wel zullen horen dat er wel degelijk een link is.
1: Wat zegt het nou dat er zoveel gedoe over is?
19: Dat de belangen aan beide kanten heel groot zijn. Hè. Voor Nederland vanwege de drugscriminaliteit. Van Wil heeft net tijdens het overleg met zijn collega-ministers ook weer benadrukt dat dat voor Nederland echt een kwestie is van nationale veiligheid. Maar ook de belangen bij de Europese Commissie zijn groot. Hè. Er zijn ook mensen die het helemaal niks vinden dat je geld voor arme landen gaat koppelen aan het pakken van criminelen. Al helemaal niet openlijk natuurlijk. En zal je bij de commissie ook horen. Kijk, wij gaan officieel over het uitkeren van dat geld. Die willen niet ineens dat het beeld ontstaat dat EU-landen daar het laatste woord over hebben.
1: Dankjewel, correspondent Ardy Stemmerding. Een beladen gemeenteraadsvergadering in Katwijk vanavond. Daar wordt besloten of het Amerikaanse farmabedrijf Eli Lilly mag beginnen met de bouw van een grote pillenfabriek in Katwijk. Een deel van de omwonenden heeft grote zorgen over de bouw. Tegelijk zijn de economische belangen ook groot. Voor de uitzending sprak ik daarover met Marijn Kramer van Omroep West, die dit dossier volgt. En ik vroeg hem om wat voor fabriek het hier precies gaat.
20: En het gaat om een enorme productielocatie voor dus de megafarmaceut Eli Lilly. Ja, het gaat om een fabriek die zo groot als 28 voetbalvelden moet worden, 40 meter hoog. Ja, dus dat het om een grote locatie gaat, dat kan je wel stellen, ja.
1: Ja, en het worden obesitaspillen, toch? Begrijp ik.
20: Ja, onder meer de bekende Ozempic-pillen, die zullen hier geproduceerd moeten gaan worden. Ook stelt Eli Lilly dat er ook wel bijvoorbeeld kankermedicijnen zullen moeten worden geproduceerd daar. Dus het zijn niet de enige pillen, de afslankpillen.
1: En omwonenden zijn niet blij. Wat zijn hun belangrijkste bezwaren?
20: Ja, het gaat vooral om zorgen over de eigen leefomgeving. Kijk, nu gaat het vooral om een bouwvergunning. Maar de bewoners maken zich zorgen dat er nog te weinig is uitgezocht over de gevolgen die er zijn. Als je het dan bijvoorbeeld hebt over de medicijnproductie. Dan gaat het om het gebruik van chemische stoffen. Het gaat bijvoorbeeld om het verkeer. Er komen natuurlijk veel vrachtwagens af en aangereden. Noem maar op. Dat soort zaken gaat het eigenlijk om.
1: Ik las ook dat de windsurfers in de omgeving ook niet blij zijn.
20: Klopt, inderdaad. Je kan je voorstellen, 40 meter hoog, pal naast het Valkenburgse meer. Dat is een groot recreatiemeer. Er wordt ook zand gewonnen overigens. Maar er wordt ook veel gewindsurfd. En als je een groot gebouw neerzet van 40 meter, dan kan je je wel voorstellen dat dat iets doet met de wind op dat meer. Dus die windsurfers, die vrezen van als dat pand er staat, dan wordt de wind wat vlageriger, zoals ze dat zelf zeggen. Ja, dat betekent eigenlijk, doordat je zo'n fabriek daar neerzet, dat beginners daar eigenlijk heel moeilijk aan in trekken kunnen komen wat betreft de windsurf.
1: En hoe reageert de gemeente Katwijk op deze bezwaren?
20: Ja, wat dat betreft horen ze natuurlijk iedereen natuurlijk wel. En ze begrijpen de zorgen die er ook zijn. Met name wethouder Mostert zegt van het gaat nu wel vooral echter om een bouwvergunning. Dus al dat soort zaken over bijvoorbeeld de milieubelasting, om het maar zo te zeggen. Dus de last voor de omgeving als het gaat om bijvoorbeeld de uitstoot, als het gaat om het gebruik van chemische stoffen. Dat zou allemaal later uitgezocht moeten worden. Of tenminste, zegt de gemeente dan. Maar hij snapt ook wel van Eli Lilly zal zich ook als een goede buur moeten gaan gedragen. En hij heeft dan ook al wel het verzoek gedaan bijvoorbeeld aan het bedrijf om meer onderzoeken te gaan doen naar de effecten. Maar dat is dan wel pas dat onderzoek gaat lopen nadat die bouwvergunning is gegeven.
1: En ik zei net al, de economische belangen zijn groot. Want Katwijk krijgt er wel behoorlijk wat voor terug, toch?
20: Zeker. Ja, er is eigenlijk een deal gesloten tussen zowel het Rijk, de provincie en de gemeente Katwijk. In totaal wordt er 100 miljoen euro geïnvesteerd om bijvoorbeeld de verkeersontsluiting in dat gebied te regelen. Er is een lokaal kruispunt wat een doorn in het oog is voor de gemeente. Dat kan nu worden aangepakt. En ook moet er een grote woonwijk gebouwd gaan worden, pal naast dat Valkenburgse meer, Valkenhorst. Ja, met dat geld, die 100 miljoen, kan de helft van die woningen betaalbaar gemaakt worden.
1: En wat verwacht je dan van vanavond? Gaat die vergunning er komen?
20: Nou, vanavond wordt wel spannend als raadsvergadering. Er ligt namelijk ook nog een referendum voor bij de raadsleden. De bewoners die zijn namelijk niet blij natuurlijk. En hebben gedacht van dan moeten we het misschien maar op onze eigen manier doen. Dan moet de hele gemeente zich maar uitspreken over of die fabriek er wel of niet moet komen. Nou, dat referendum dat ligt nu eerst voor. En dat levert ook voor de raadsleden een dilemma op. Want als zij dan instemmen met dat referendum, zorgt dat ervoor dat dat besluit over die fabriek, dat het uitgesteld moet worden. Dat is één element. Maar als je kijkt naar of men wel of niet die fabriek wil hebben, is het antwoord eigenlijk heel duidelijk. Een meerderheid voor de gemeenteraad is eigenlijk voor de plannen. En dat komt eigenlijk vooral dat de voordelen gewoon opwegen tegen de nadelen van die fabriek.
1: Dankjewel, Marijn Kramer van Omroep West.
21: Vanavond
1: is de veelbesproken Israëlische documentaire NASA te zien in de Nederlandse bioscopen. De filmmakers interviewden 24 militairen en inlichtingofficieren over de systemen die het Israëlische leger in Gaza gebruikte om massale bombardementen uit te voeren. En na Duitsland en Servië speelt het Nederlands elftal vanavond in de Nations League tegen Griekenland. De ongeslagen koploper in de pool. En commentator Jeroen Guter gaat die wedstrijd volgen. Goedenavond, Jeroen.
22: Goedenavond.
1: Griekenland versloeg onder meer Duitsland, dus die moeten we niet onderschatten, of wel?
2: Dat zou ik zeker maar niet doen, want ze wonnen niet alleen van Duitsland in Duitsland. Dat deden ze ook net als Nederland in Belgrado van Servië. De koploper dus in deze groep. Een hele zware test voor Oranje tegen een eigenlijk een jong en heel getalenteerd elftal. Dat nu bij de eerste thuiswedstrijd echt de tanden wil laten zien voor een enorm fanatiek publiek.
1: En hoe is het met de fitheid van Oranje?
2: Nou, we weten dat Jan-Paul van Hekken is afgevallen nadat hij een schop kreeg op de voet in die wedstrijd tegen Servië. Daar is geen vervanger voor opgeroepen. En de spelers die er zijn, dat zijn er nog altijd 23, die moeten het gaan klaren. Die zijn verder allemaal fit. Die kunnen allemaal worden ingebracht. In welke opstelling Oranje gaat spelen, ja, dat weten we nu nog niet. Want
1: Nee. Het
2: is inmiddels bekend, hè. Xavi die maakt dat zijn spelers pas anderhalf uur voor de wedstrijd bekend. En daarna pas de media. Dus we moeten wachten.
1: Geduld. Die wedstrijd is om 9:15 en te volgen uiteraard hier op de zender. Jeroen Guter, dankjewel. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Om 6:00 zit Astrid hier weer klaar. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Een heel fijne avond.

0: 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: We zien een soort Instagram-premier en wanneer neemt hij nou eens een keertje het voortouw? Dat deed hij in New York dus wel.
1: Moeten we niet een keer onze grens aangeven en moet NAVO ook niet een keer laten zien van ja, tot hier en niet verder?
2: Waar zit ik nu dan daadwerkelijk naar te kijken? En ik vind dat eigenlijk een democratisch tekort. Je moet echt opletten wat je doet, want voordat je het weet word je weggestuurd.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En we beloven, die wordt pas goed.
3: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
5: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Vanavond, 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
13: NPO Radio 1, 6 uur.
14: Jan-Willem Wesselink.
15: Goedenavond, dit is de dag waarop woonminister Boekholt met frisse tegenzin een makelaarsregister in het leven roept. Ze zegt dat heel veel mensen het gevoel hebben dat het kopen of verkopen van een huis niet eerlijk gaat. Maar is een makelaarsregister ook de oplossing? Daarover hebben we het zo meteen in Dit is de Dag, na het NOS Journaal, met Sit van der Linden.
16: De waterstanden in het oosten van Nederland zijn nu zo laag dat het onduidelijk is of schepen er nog wel kunnen varen. Rijkswaterstaat kan op meerdere rivieren niet goed meten of er nog veilig gevaren kan worden. Het speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn en de Waal. Goedenavond, Frank Jansen van Rijkswaterstaat.
17: Goedenavond.
16: Meneer Jansen, hoe kan het dat jullie dat niet kunnen meten?
17: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier. Nou is het wel zo dat we kleinere vaartuigen hebben waarmee we het nog wel kunnen meten. Maar daar hebben we er slechts 3 van en die moeten we delen met andere regio's. Dus we kunnen het wel meten, maar niet meer zo frequent als we dat altijd deden.
16: Ja, en de diepte van vaargeulen, moet dat per se met een schip gemeten worden? Zijn er geen andere methodes voor?
17: Nou, gelukkig is er tegenwoordig ook technologie waarop dat inderdaad op een andere manier kan. Dat kun je een beetje zien als een soort Google Maps, waar mensen schippers een abonnement op kunnen nemen. En dan wordt de data die ze zelf meten ook doorgegeven aan een systeem in de cloud. En dan kun je dus eigenlijk op je vaarkaart de diepte zien. Maar dat is een betaalde dienst en niet alle schippers hebben zo'n abonnement. Dus er zijn best wel wat schippers die echt nog wel varen op de dieptes die wij elke dag peilen.
16: Ja, en schippers die daarop vertrouwen, wat betekent het voor hen?
17: Nou ja, wel, dat betekent natuurlijk nog steeds dat het water gewoon extreem laag staat. En dat je dus niet of met heel weinig lading kan varen. Daar verandert het helaas niets aan.
16: Dus zij moeten zelf gokken, zal ik maar zeggen, of ze het water op kunnen?
17: Nou, als ze zo'n systeem hebben, dan hebben ze natuurlijk wel een goede indicator. Ze zijn sowieso altijd zelf verantwoordelijk of ze wel of niet gaan varen. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk met hoeveel lading ze dat doen.
16: Ja, ja, ja. Hoe lang gaat deze situatie duren, denkt u?
17: Nou, we zien voor deze week gelukkig in de stroomgebieden van zowel de Maas als de Rijn best wel wat neerslag in de kaart staan. En laten we, als dat gaat vallen, dan hebben we hopelijk het dieptepunt nu even bereikt, letterlijk en figuurlijk. En wat er daarna gebeurt is nog onzeker, maar het ziet er voor de korte termijn uit dat de situatie iets gaat verbeteren.
16: Oké. Is dit wel eens eerder voorgekomen dat de peilschepen dus eigenlijk niet op pad konden door de waterstand?
17: Dat is wel eens eerder voorgekomen en daarom hebben we ook die kleine vaartuigjes destijds aangeschaft.
16: Ah, ja.
17: Misschien zouden we er daar in de toekomst nog meer van willen hebben, maar dat moeten we later bekijken.
16: Dat is weer een ander verhaal. Bedankt in elk geval voor nu. Frank Jansen van Rijkswaterstaat. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn.
14: Het is een ontzettende lijst van maatregelen die je moet doen. Je moet kijken wat doe je met de diagnostiek, wat doe je met het afval, wat doe je met al dat soort zaken. Dus daar hebben we hele goede protocollen voor. Al voor ziekenhuizen is er eigenlijk bij betrokken. Maar wat we fysiek bij ons op de intensive care doen, is dat we een deel van de intensive care afsluiten. En dat we natuurlijk onze medewerkers die getraind zijn om met de persoonlijke beschermingsmiddelen, om die aan te doen en zo de patiënten verzorgen. En met name ook weer op een veilige manier uit te doen. Want dat zijn de momenten dat je echt even scherp moet zijn.
16: De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd. Het werkelijk aantal ligt waarschijnlijk hoger. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Deze zomer kregen in totaal 56 mensen in Nederland het West Nile-virus door een beet van een besmette mug. 9 patiënten kwamen om het leven. Het RIVM denkt dat de piek nu voorbij is. Ook vandaag werd in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals afgelopen zomer bij de Spaanse exclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Volgens minister Van den Brink moet bij een grensbestorming iedereen gelijk kunnen worden teruggestuurd. Dat zei hij in een gesprek tegen correspondent Ardi Stemerding.
18: Nou, we hebben vrij uitgebreid stilstaan vooral bij de situatie in Ceuta en de opvolging daaraan die wij willen geven als lidstaten. Natuurlijk ook een reactie gelijk op het voorstel van de Europese Commissie. Nederland heeft eigenlijk ook vanaf dag 1 gelijk gezegd, ja, dit kan niet onbeantwoord blijven. Dat was zo'n heftige schending van onze buitengrens. En dus ook van de grens van Nederland, dat daar echt extra maatregelen voor nodig waren. Die hebben we van de week natuurlijk uit de commissie al vernomen. Ik heb daar gisteren ook in de Tweede Kamer van gezegd dat we daar groot voorstander van zijn. Kijk, dit soort grote irreguliere migratiestromen, die zijn gewoon niet te managen in een asielsysteem. En dus moet je het ook niet op die manier willen bezien. Het hoort gewoon als een soort grensbewakingsprobleem opgelost te worden.
19: Ja. En dan gaat de discussie over wat voor maatregelen je kan nemen in een noodsituatie. Waar wordt nu aan gedacht?
18: Nou ja, in het plan wat ook door de commissie is gepresenteerd, wordt gezegd een soort framework wat er moet komen. Dat is natuurlijk een moeilijk woord om te zeggen, we moeten hier nog juridisch heel goed naar kijken.
19: Dat horen we al een tijdje.
18: Ja, en dus wat we denk ik nu heel duidelijk voor ogen hebben, en dat is ook wat natuurlijk andere landen ook al eerder hebben gehad in Polen en aan de oostgrens, is zo'n grote groep die hier grens over wordt geduwd, die wil je ook gewoon gelijk weer terug kunnen zetten. Want dat moet je niet in je asielsysteem hebben. En daarvoor moeten we met elkaar het gesprek voeren. Hoe kunnen we dat met elkaar afspreken?
19: Optie die dan genoemd wordt is landen ontslaan van de verplichting om een asielaanvraag in behandeling te nemen in zo'n geval. Bent u daarvoor?
18: Nou, dat is wat we natuurlijk gezien hebben in Ceuta. Die eerste paar 48 uur, 72 uur. Dus ik denk dat dat de enige manier is om hiermee om te gaan. Want zo'n grote groep mensen die gewoon een grens overkomt, eigenlijk een grens bestormt, is gewoon een breach van de grens. En die moet je dus ook gelijk herstellen door die groep eigenlijk gelijk weer terug te zetten.
19: En als je dan mensen hoort die zeggen, ja, maar dit gaat tegen mensenrechten enzovoort in, wat zegt u dan?
18: Nou, dat we volgens mij de unieke situatie van wel onder ogen moeten zien. Het is niet iets wat op een dag verschillende keren gebeurt of elke maand. Nee, dit zijn echt hele unieke situaties. En dus voor die unieke momenten dat zich dat voordoet, moet je iets in je gereedschapskist hebben om daarop te kunnen reageren. En dat is niet met het doel om niet meer over asiel te willen spreken, want dat doen we de rest van het jaar elke dag. En iedereen kan dat ook aanvragen, maar gewoon ja, een instrument in handen dat als een grens wordt bestormd, op die manier wordt omgegaan met de integriteit van Europa's grenzen, dat we ook kunnen reageren.
19: En dan is het gewoon een kwestie van weer terug de grens overzetten.
18: Ja, zoals dat in Ceuta is gedaan door de Spaanse overheid in samenwerking met Marokko.
16: En het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zand een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidig seizoen is al enkele maanden geleden opgenomen en wordt vanavond dus hervat. Volgens Omroep KRO en CRV is dat besloten in overleg met nabestaanden van Paulien Cornelissen. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Hij droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen van sterspeler Jordan en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is van een honkballer, Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. 9 minuten over 6, het weer, steeds meer opklaringen. Vannacht kan het mistig worden, het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En net als vandaag zo'n 20 graden.
15: Dankjewel Sid, dan naar de ANWB, Dennis Mooi.
20: Er staat nog 390 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het nog vast door ongelukken. Zoals de A2 bij Maastricht vanuit Eindhoven. Tussen Eurmond en Maastricht Airport 25 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. In Flevoland viel op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug staat het zo goed als stil over 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting het noorden van het land kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Dan is er eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd op de A12 richting Den Haag. Tussen Utrecht en Woerden ben je nog 20 minuten langer onderweg. En op de A27 richting Gorkum is het ook nog druk. Tussen Utrecht Noord en Nieuwegein 40 minuten vertraging.
21: NPO Radio 1. EO.
22: Willem Wesseling.
15: Goedenavond. Het is denk ik niet de meest geliefde beroepsgroep van Nederland, de makelaar. Vandaag kondigde woonminister Buchholz zelf een maatregel aan die daar verandering in moet gaan brengen. Namelijk een verplicht makelaarsregister.
23: Nou, wat dat betekent is dat makelaars zich eenmalig inschrijven in dat beroepsregister. En dan moeten ze zich gaan houden aan wettelijke gedragseisen. Zoals op tijd en volledig delen van relevante informatie over de woning. Waarbij in het uiterste geval een makelaar ook kan worden uitgeschreven uit het register. En diegene mag dan in Nederland niet meer werken als makelaar.
15: Maar gaat zo'n makelaarsregister iets oplossen?
24: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: Dat ga ik vragen aan drie mensen uit de sector, namelijk aan makelaar en taxateur Frits Marcus, aan Brian de Leeuw, hij is eigenaar van een aankoopmakelaarskantoor, en ook aan Tristan Bons, adjunct-directeur van makelaarsvereniging Vastgoed Nederland. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn.
25: Goedenavond.
15: Meneer de Leeuw, de minister neemt deze maatregel niet voor haar plezier, zegt ze zelf. Snapt u wel iets van de onvrede die er is, denk bij wel veel mensen, over makelaars?
0: Nou, ik denk dat het vooral, dat heb ik de laatste uren maar eens even goed geanalyseerd. Het zit hem echt vooral in het gedrag. Het zit hem niet zozeer in de vakkennis, want dat is er wel. Ik denk dat 90% van alle makelaars die we hebben in Nederland echt hun vak goed verstaan. Mm-hmm. Ik denk dat het echt een stukje gedrag is.
15: Oké, want als u aankoopmakelaar bent, dan ziet u heel veel verkoopmakelaars. Dan denkt u soms wel eens bij collega's van goedemorgen, wat gedraagt u zich?
0: Nee, niet bij alle, gelukkig.
15: Nee, maar bij sommigen.
0: Bij het gros is het echt helemaal prima voor elkaar. Het is allemaal netjes en dat ziet mijn klant ook wel. Ja, er zitten er zowel bij de leden als niet-leden. Ja, zie je dat wel.
15: En leden of niet-leden, ja.
0: Sorry?
15: Nee, leden of niet-leden, dat gaat dan over of een makelaar wel of niet lid is van
0: precies.
15: Een van de vakverenigingen, precies. Vastgoed Nederland of de NVM.
0: Over het algemeen, dus het gros is gewoon hartstikke goed.
15: Ja.
0: Dus daar wil ik wel echt de nadruk op leggen. Het gaat allemaal echt wel goed en heel netjes. Het is ook echt een heel mooi beroep en een hele mooie branche. Het wordt wel een beetje zo van de gladde makelaar, maar dat is het echt niet hoor.
15: Nee?
0: Nee, dat valt allemaal reuze mee.
1: Ik vind het behoorlijk glad.
0: Ja.
15: Maar wat is er irritant gedrag bij een makelaar dat u wel herkent uit de sector?
0: Nou, ja, moet ik eens wat opnoemen. Ja, ik kom wel tegen, die komen in joggingbroeken, komen ze op een verkooppresentatie. Of ze komen te laat. Te laat komen is wel een dingetje. Vooral in de grootste
15: steden.
0: Ja, dan kan ik me wel eens irriteren. Als je verkoopt een huis voor 5, 6, 7 ton of meer. En dan, ik vind dat wel eens een dingetje. Gewoon de basale dingen die je eigenlijk behoort te kennen. Klantgericht handelen. Ja, daar is nog wel een hele slag te slaan. Okay. Hè? Dus vakinhoudelijk, we hebben het allemaal wel goed voor elkaar.
15: Ja.
0: Maar meer het gedrag, daar irriteer ik me nog wel eens even aan.
15: Frits Marcus, u bent makelaar en zit hier in pak met stropdas. Dus die joggingpak laat u thuis, denk ik.
2: Ik heb een joggingpak heel af en toe eens aan. Maar ik,
15: niet als u
2: ben,
15: werkt.
2: Wel een, ik nee. ben wel een makelaar die er wel... Iedereen doet het op zijn of haar eigen manier.
15: Ja. En ik denk dat de kritiek van de minister, die gaat ook, en ook uit de samenleving gaat natuurlijk verder dan alleen of iemand een joggingbroek aan heeft. Het gaat ook over andere dingen. Herkent u wat van de kritiek op uw beroepsgroep?
2: Ik herken het wel, maar dan zeg ik, pak dan die misstanden aan. In 2001 heeft de toenmalige minister Jorisma de wettelijke beediging afgeschaft. Vanaf dat moment noemde iedereen zich in Nederland makelaar. Het is natuurlijk heel gek dat als u vandaag een fietsverzekering of een reisverzekering wil afsluiten, voor mij, mag u dat niet doen, omdat u een vergunning nodig heeft van de AFM. En u staat onder toezicht. Dus u mag geen fiets- of reisverzekering verkopen. Maar als jij het leuk vindt om morgen makelaar te zijn, dan doe je dat. Hang je een bordje aan je gevel en je trekt een pak of niet, of een joggingpak aan, en je gaat huizen verkopen. Je gaat de grootste aankoop in iemands leven, ga jij begeleiden. Ja. Daar heb je dus geen opleiding, geen diploma, hooguit een veterstrekdiploma nodig om iemand te kunnen helpen.
15: Ja.
2: 90% van de makelaars is gecertificeerd, ingeschreven in een register. Dus je hebt het al geregeld.
15: Mm-hmm.
2: Die staan onder toezicht. Althans, ze hebben een geschillenregeling.
15: Mm-hmm.
2: En de branchevereniging, Vastgoed Nederland, NVM. Dan hou je nog een klein deel over. Dat zijn de vrije jongens en meisjes die dus zonder opleiding het vak willen uitoefenen. Nou, dan zou ik zeggen, je hebt een heel goed register, vastgoedcert. Daar zitten alle makelaars in. Zeker alleen van de NVM en ook een aantal anderen. Die zijn geregistreerd.
15: Mm-hmm.
2: Die heb je aan opleidingseisen. Die moeten elk jaar voldoen aan de educatieverplichtingen. En dan die andere.

0: groep, nou, die laat je een opleiding doen, die laat je een examen doen, en dan kunnen ze instromen in dat register, en dan heb je het geregeld.
1: Ja, ik vat het maar even kort door de bocht samen. Iedereen moet lid worden van de NVM.
0: Nee, dat hoeft niet. Nee, ze moeten ingeschreven staan in dat register.
1: Van de NVM.
0: Want nee, vastgoedcert. Okay. Dat is niet de NVM. Nee, dat is niet van de NVM.
2: De WC1 zal altijd zeggen dat de WC1 het beste is, maar het probleem is natuurlijk dat 90% staat ingeschreven in een register. 90% staat onder toezicht, zegt u het zelf, meneer Marcus. Dan zouden we ook mogen verwachten dat 90% van de klachten die zijn binnengekomen er niet hadden horen te zijn. Het probleem is dus dat kenbaar het vakbekwaamheidseisen alleen niet heeft geresulteerd, en dat is ook wat de brief van de minister verder uitlegt, niet heeft geresulteerd in de resultaten die we hadden gehoopt te zien. Nee. En wat dat betreft is het dan ook aan de minister om nu te zeggen van oké, ik heb daar jaren op gewacht. Wij ook. En wij hebben ook ons best gedaan als Vastgoed Nederland. Maar er komt een grens aan wat je kan doen als private toezichthouder.
1: Ja. Want de minister zegt ook, ja, ik vind het jammer dat ik deze maatregel moet nemen, omdat ik graag had gewild dat de sector het zelf had opgelost. Ja. Waarom is dat niet gelukt, meneer Bons?
2: Nou, het ingewikkelde daaraan is dat de minister het een beetje als teleurstelling poneert. Maar wij hebben wel van begin af aan gezegd, als private toezichthouder kan ik één ding doen, en dat is royement. En dan gaat iemand, zoals meneer Marcus net zei, verder zonder lid te zijn van een branchevereniging, en blijft gewoon lekker doen wat hij deed. Ja. En dus dat royement moet impactvoller zijn, en dat kan nu door de ruggensteun van de minister. Ja. Die kan iemand uit het register zetten, en dan kun je dus niet verder wat je
0: maar
2: deed.
0: Maar dan ga je weer een nieuw register optuigen, terwijl je een heel goed register hebt en dat kan verbeterd worden, dan zeg ik, zorg dan ervoor dat je dat bestaande register vastgoedcert. Want je hebt een vastgoed, je hebt een makelaarsregister vastgoedcert en een taxateursregister NWT. Zorg dat je die registers heel goed optuigt, en met name het makelaarsregister goed optuigt, dat je dat heel goed uitbouwt. Dan staan al de ingeschreven makelaars staan onder toezicht. Die vallen onder de geschillenregeling, dan heb je het getackled.
2: Okay,
0: en het aantal klachten wat er dan geuit is, dat is, ik vind elke klacht vind ik er één te veel, maar het staat niet in verhouding tot het aantal transacties. Ja,
2: dat
0: ik vind ook, en dat moet ik even
2: staan al in
1: het jongens, dit gaat me te technisch over wat het voor makelaars betekent, en ik ben ook benieuwd naar wat het voor de huizenkopers gaat betekenen, want dat zijn er uiteindelijk nog veel meer in Nederland. Ik had zelf vorige week mijn allereerste bezichtiging ooit om te proberen een huis te kopen. Het is niet makkelijk in deze tijd. Ik ging naar Culemborg en dacht, nou, dit is een typische makelaarservaring. In Culemborg, oud huis, en dat huis stond voor de tweede keer in, ik denk 3 maanden te koop. Dus ik vroeg aan de verkoopmakelaar, hey, hoe kan dat? Nou, oké, er zijn wat problemen met de fundering. Technische keuring had wat problemen, matige fundering. Maar dat is overal in Nederland zo, zei ze. In Zeist moet je gaan wonen, dan zit je wat hoger, of in Groningen of Drenthe. Dat zijn de enige plekken in Nederland waar je nog zonder matige fundering een huis kan kopen. Nou, ik dacht, oké, nou, weet ik dat? Half uurtje later wilden ze wat laten zien uit het rapport van die technische keuring. Zoeken. Ja, ik maak het ook niet zoveel mee. Dus ik vroeg haar naar, maar u verkoopt toch meer huizen in Culemborg, waarover u zegt dat die allemaal een funderingsprobleem hebben. Hoe kan het dan dat u nu zo lang aan het zoeken bent in dit rapport als u dit dagelijks meemaakt? Oh nee. Het is hier toch wel wat erger dan in de rest van de stad. Dan dacht ik, ja, dit is nou precies zoiets. Van, ik ben bezig met misschien wel de grootste aankoop van het huis. Het gaat niet door, by the way. Dit is dat gedrag waar mensen zich zo aan ergeren. Ja. Wordt dit opgelost met zo'n makelaarsregister?
3: Nou, dat is zo grappig dat je dat zegt. Want wat ik zelf als aankoopmakelaar veel merk, je hebt je papieren gehaald, je gooit je naam, even heel gecheerd tegen de gevel, staat NVM op, en dan heb je, zeg maar, in de praktijk bij de huisbezichtiging, bij de presentatie, niet de makelaar voor je. Dat kan een binnendienstmedewerker zijn die op pad wordt gestuurd. Het kan iemand zijn die niet het pand gewoon goed kent, of de materie goed kent, omdat ze het heel druk hebben, of de makelaar die ervoor gestudeerd heeft, die is niet on the spot. Nee. Dat is denk ik de persoon die jij net hebt getroffen, die niet wist hoe het precies in elkaar zit. Dus word je niet goed geadviseerd. En is dus de know-how, waar hierover wordt gesproken, is niet aanwezig op locatie.
2: Nee. Maar zo'n register lost wel in die zin iets op, omdat het minister ook het voorstel doet om samen vast te stellen welke informatie er allemaal beschikbaar moet zijn voor de koper. En dus dat soort dingen kunnen we nu opnieuw als private partijen vaststellen. Ja. Maar als het niet gebeurt, hebben we heel weinig handhavingsmogelijkheden. Want iemand zou dan buiten onze leden verder kunnen gaan. Dan heb je niks opgelost. En in het register wil de minister daar hele heldere regels over opnemen. Dus dat zijn goede dingen voor de consument.
3: Er zijn over de hele linie, denk als je het over de breedte trekt, nog zoveel zaken die wel wat aandacht vergen onder de leden. Even los van de kleine groepje die niet aangesloten zijn. Maar echt nog wel een flinke winst te behalen is, hoor.
1: Maar meneer Marcus, lost registratie en losse keurmerken, lost het wel iets op? Of is het uiteindelijk gewoon het probleem dat een verkoopmakelaar één belang heeft? Nee. En dat is een zo hoog mogelijke verkoopprijs.
0: Dat is natuurlijk wel waar. De verkoopmakelaar heeft één belang, dat is het belang van zijn verkoop te behartigen.
1: Ja.
0: En een aankoopmakelaar heeft het belang om het belang van zijn klant te behartigen. Mm. Neemt niet weg dat ik vind dat elke makelaar die een woning verkoopt, moet vanaf dag 1 de beschikking hebben over alle, werkelijk alle relevante documenten, informatie. Ik heb wel eens gepleit om een woondossier, een huizenpaspoort. Als je een tweedehands auto gaat kopen, krijg je een instructieboekje, heb je de geschiedenis van de auto. Als je een tweedehands huis gaat kopen, of een derdehands huis gaat kopen,
1: ja, wat dan de heb meeste je, huizen zijn natuurlijk.
0: Precies, dan krijg je hooguit een brochure en een kadasteruittreksel en dat is het. Terwijl ik denk, waarom heb je niet de hele geschiedenis van het huis? Ook bouwkundig, dat je weet waar je aan begint.
2: Het is al ingericht. Dit is al ingericht.
0: Nee, maar ingericht, maar het wordt te weinig gebruikt. Dus die misstanden, precies, die hou je helaas, en die moet je aanpakken. Ik ben van de harde aanpak.
1: En dus pleit u voor ook, daar weet u er allebei voor, uiteindelijk toch een soort wettelijk waarborg. Mm-hmm. Brian de Leeuw, denkt u dat het gaat werken eigenlijk, zo'n makelaarsregister?
4: Zeker. Het schept het vooral, ik wil het net al zeggen, transparantie, mm-hmm, onder elkaar. En ja, natuurlijk, dat is de know-how en de kennis. En ja, je weet wel wie wat doet.
1: Want aan de andere kant zijn de klachten over niet geregistreerde makelaars en wel geregistreerde makelaars. Dus dat zie ik heel erg groot verschil tussen.
3: Er zijn misschien er is een heel klein groepje waar we niet blij van worden. Maar in die groep zitten, ken ik er ook genoeg die misschien niet zijn aangesloten, maar die het vak wel heel goed beheersen. Er zijn namelijk twee dingen die ik zelf mis bij heel veel makelaars die wel aangesloten zijn. Dat is het stukje zorgplicht. Wat ik echt heel veel mis.
1: Maar wat is zorgplicht?
3: Nou, om een voorbeeld te geven, ik noemde het net, hè. Ik koop een pand aan voor een klant. Een klant gaat een koopovereenkomst tekenen. En dan heeft hij de mogelijkheid om een keuze te maken om de koopovereenkomst in het kadaster in te schrijven. Hoeveel procent denk je dat het advies aan die koper is om dat in te schrijven? Dat is een gok.
1: Ja, u vraagt me dit vast omdat het heel weinig is. Dus ik zou zeggen 5%.
3: Het is maar 10%. En ik vind, als je dan toch die vakidioot bent en je hebt een stukje zorgplicht naar je klant, dan moet je dat gewoon, echt standaard moet je dat gewoon. Ja, en dat wordt gewoon te weinig gebeurd. Ook binnen onze geleden, hè?
1: Ja, en dus zeggen jullie allemaal, zo'n makelaarsregister met wat eisen, dat is misschien best wel een goed idee. De manier waarop, dat verschilt dan. De vereniging waar u bent aangesloten, meneer Marcus, de NVN, die zegt prima dat zo'n register er komt. Maar we willen dat alleen als er ook strenge opleidingseisen komen. Bent u het daarmee eens?
0: Nou, die strenge opleidingseisen, die kent de NVM niet.
1: Mm-hmm. Want daar pleiten ze voor.
0: Ja, bent maar goed, de NVM heeft geen opleidingseisen. Mm-hmm. De NVM heeft slechts 2 voorwaarden om lid te zijn van de NVM.
1: Ja, het gaat me niet zozeer om wat je moet doen om lid te zijn van een club, maar het gaat me even om die wet. En de NVM zegt, als er zo'n register komt, dan willen we dat er ook opgeleide makelaars komen.
0: Nee, dat klopt.
1: Bent u het daarmee eens?
0: Omdat je in dat register alleen maar kan komen met een adequate theoretische opleiding, gevolgd door een examen. Dus dat je gewoon adequaat opgeleid bent en hebt laten zien in de dat je hebt laten zien dat je je vak verstaat.
2: Is dat nu niet zo bij NVM'ers?
0: Wat zeg je?
2: Is dat nu niet zo bij NVM'ers of vastgoed Nederland?
0: Nee, bij de NVM is het zo dat je kan lid worden van de NVM.
1: Ja, ja, maakt me niet zo heel veel uit hoe die verenigingen makelaars allemaal werken. Maar dit punt vind ik wel interessant. Ja. Want meneer Marcus die zegt, je moet voordat je zo'n wettelijk register in kan komen, moet je een goede opleiding volgen. Zeker. En wat vindt u daarvan?
2: Die opleidingen zijn al ingericht bij zowel NVM als vastgoed Nederland. Als de opleiding het probleem zou zijn, dan hadden we nu geen probleem in de markt gehad. Want al onze leden zijn al volgens die opleidingsnormen opgeleid. Dus ofwel er scheelt iets heel heftig aan de opleidingen die onze verenigingen hanteren, of het probleem is, zoals Brian net zegt, het gedrag. Als ik heel even mag uitspreken, alstublieft. We kunnen mensen nog zo goed opletten, maar als je gedrag negatief blijft, dan ga je met al die kennis precies het verkeerde doen.
0: Maar daarom moet je dus het gedrag aanpakken.
1: Even meneer Bos,
2: het gedrag aanpakken, dat is nu wat de minister van plan is, met een universele gedrags- en beroepscode. En iedereen die in dat register gaat, die onderschrijft dat. En ik denk dat daar best wel een kern van aanpak ligt.
0: Geloof ik niet van, want dan heb je een nieuw register met opleidingseisen en gedragscodes, maar daarmee heb je fout gedrag nog niet uitgebannen. En ik vind, elke misstand, welke dan ook is, die moet je aanpakken. En als de Vereniging Eigen Huis of welke instantie ook komt met klachten van het publiek, dan moet je die serieus nemen.
2: Volgens mij bent u het eens met de minister, maar weet u zelf nog.
0: Maar ik wil wel even flauw zijn, niet flauw zijn. Er zijn ook heel wat teleurgestelde niet-kopers die vinden dat ze niet goed behandeld zijn door de verkoopmakelaar, die vaak maar één belang heeft. Die heeft maar één belang. En dat is het belang behartigen van zijn opdrachtgever, dat een belangstellende die niet gekocht heeft, heel makkelijk een klacht kan uiten.
1: Brian de Leeuwen?
3: Ja, kijk, ik heb 13 jaar in financiële dienstverlening gezeten. Daar is best wel wat gebeurd. En daarin werd er vroeger echt gezegd, theorie is één, maar theorie en commercie of klantgericht denken, hoe ga je het tot uitvoering brengen in de praktijk, dat werd gekoppeld aan elkaar in company.
1: Ja.
3: En wat ik mis is, en dat, ik denk dat daar echt een flinke slag te halen is, is dat je zegt, theorie, prima, dat vakkennis die heb je echt nodig. Mm-hmm. Maar hoe ga je het in de praktijk brengen bij je klant? En daar zie ik op dit moment echt een flinke winst te halen.
1: Is het ook
3: en
1: niet gewoon zo dat
3: nodig,
1: dat
3: de huizenprijzen willen we het gedrag gaan veranderen?
1: Is het ook niet gewoon zo, jullie krijgen natuurlijk een percentage van de verkoopprijs. Nou, de verkoopprijzen van huizen die zijn enorm, want het is gewoon een hele dure markt, dat er helemaal geen incentive meer is om nog een beetje u netjes te gedragen. Want jullie verkopen dat huis toch wel.
0: Nee,
1: is
0: niet transparant. Op elke hoek van de straat zit een makelaar naast een kapper, naast een schoonheidssalon, waar er veel te veel van zijn. Dus die concurrentie onder makelaars is gigantisch. Mm-hmm. Dus er is altijd wel een makelaar te vinden die het voor een lager tarief doet dan een ander. Dus de incentive is bij een gedegen makelaar, zoals hier aan tafel zitten, de incentive is niet om zoveel mogelijk te verdienen, maar om zijn of haar klant op een hele goede manier te helpen.
1: Maar gaat zo'n register er niet een soort gilde van maken, waardoor juist die concurrentie tussen makelaars uiteindelijk weer kleiner wordt?
2: Nou, ik denk dat we op, kijk, we hebben op dit moment, onze leden staan in een Europees register, MMCEPI, MVM-leden staan ergens anders, maar bij Vastgoed Nederland hebben we het ook allemaal ingericht. Op zich het belangrijkste hieraan is dat de consument vraagt, nu al 5 jaar, om meer transparantie in het verkoopproces. Mm-hmm. Om daar vertrouwen weer te kweken. En daar komen de meeste klachten uit voort. Waarom is nu gebeurd wat er is gebeurd? Waarom viel ik buiten de boot? Dat soort dingen. Dat wil de consument weten. En de minister heeft nu gezegd, we gaan proberen die regels, die afspraken daarover op te leggen middels dit register. En dat is het uitgangspunt.

0: is dat je zegt, theorie, prima, dat vakkennis die heb je echt nodig. Mm-hmm. Maar hoe ga je het in de praktijk brengen bij je klant? En daar zie ik op dit moment echt een flinke winst te halen.
1: Is het ook
0: en
1: niet gewoon zo dat
0: nodig,
1: dat
0: de huizenprijzen willen we het gedrag gaan veranderen?
1: Is het ook niet gewoon zo, jullie krijgen natuurlijk een percentage van de verkoopprijs. Nou, de verkoopprijzen van huizen die zijn enorm, want het is gewoon een hele dure markt, dat er helemaal geen incentive meer is om nog een beetje u netjes te gedragen. Want jullie verkopen dat huis toch wel.
2: Nee,
1: is
2: niet transparant. Op elke hoek van de straat zit een makelaar naast een kapper, naast een schoonheidssalon, waar er veel te veel van zijn. Dus die concurrentie onder makelaars is gigantisch. Mm-hmm. Dus er is altijd wel een makelaar te vinden die het voor een lager tarief doet dan een ander. Dus de incentive is bij een gedegen makelaar, zoals hier aan tafel zitten, de incentive is niet om zoveel mogelijk te verdienen, maar om zijn of haar klant op een hele goede manier te helpen.
1: Gaat zo'n register er niet een soort gilde van maken, waardoor juist die concurrentie tussen makelaars uiteindelijk weer kleiner wordt?
3: Nou, ik denk dat we op, kijk, we hebben op dit moment, onze leden staan in een Europees register, MMCEPI, MVM-leden staan ergens anders, maar bij Vastgoed Nederland hebben we het ook allemaal ingericht. Op zich het belangrijkste hieraan is dat de consument vraagt, nu al 5 jaar, om meer transparantie in het verkoopproces. Mm-hmm. Om daar vertrouwen weer te kweken. En daar komen de meeste klachten uit voort. Waarom is nu gebeurd wat er is gebeurd? Waarom viel ik buiten de boot? Dat soort dingen. Dat wil de consument weten. En de minister heeft nu gezegd, we gaan proberen die regels, die afspraken daarover op te leggen middels dit register. En dat is het uitgangspunt. Ja. En volgens mij moeten we daar als branche gewoon van zeggen, prima.
1: Maar wat mis je dan? Volgens mij zijn jullie voor een groot deel daar ook wel over eens. Maar ik snap maar dit kwartier wel waarom de makelaars er zelf niet uitkwamen. Maar,
2: zeker.
1: Dank jullie wel. Ik zeg dank tegen Frits Marcus. Hij is makelaar en taxateur. Brian de Leeuw is aankoopmakelaar. En Tristan Bons is dus van Vastgoed Nederland. Na het nieuws van 6:30 iets heel anders. Want Solse ondernemers die zijn helemaal klaar met christelijke straatpredikers die luidkeels Jezus en de Bijbel verkopen aan de mensen op straat. Volgens de ondernemers zorgt het voor veel geluidsoverlast en voor omzetverlies. Maar zijn deze predikers te stoppen of hoort dit gewoon bij de vrijheid van godsdienst?
4: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zusa.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30 geweest, het NOS Journaal met Ismael de Bruin.
12: In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal. In het kamp vlakbij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct kunnen terugsturen. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat veel meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plaatsen staat minder dan 1,25 meter.

0: 20 water. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgeleverd. Het wisselde van eigenaar voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls.
1: Dankjewel, Ismael. Dennis, staan er nog files?
2: Zeker. Als je ze gaat optellen, kom je op ruim 200 kilometer file. Dat komt vooral door ongelukken, zoals op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Voor de Ketelbrug ben je een half uur langer onderweg. De weg is wel weer vrij, dus die vertraging neemt daaraf. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel, staat 8 kilometer. Door een ongeluk ben je daar 20 minuten extra kwijt. A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg, ben je een half uur langer onderweg. Hier is de rechterreis ook dicht door een ongeval. En op de A58 Tilburg-Breda, bij Tilburg-Reeshof, 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht en het kost je 25 minuten extra reistijd.
3: Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
1: Naar de bank en het postkantoor verdwijnen nu ook lokale supermarkten uit het straatbeeld.
4: Lokale ondernemers zoals Harry en Connie die zetten hier een prachtige zaak neer, Pleinzicht. Daarnaast een fysiotherapie met een mooie supermarkt, Linders. Die verdwijnt op enig moment, Plus neemt het over. En dan op een gegeven moment komt de klad erin en de Plus gaat dicht en er komt gewoon niks nieuws voor. Ja, dat begrijpen wij als dorpsbewoners niet.
1: Vooral in kleine plaatsen en steden is het niet meer rendabel om een supermarkt te runnen. Moeten we die supermarkten in leven houden of is dat valse nostalgie? Daarover debatteren we zo meteen.
3: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Eerst iets heel anders, want in Zwolle zijn horecaondernemers deze christelijke straatpredikers spuugzat.
5: Ik ga je vertellen waarom deze Jezus.
6: Waarom deze Jezus nou zo'n bijzondere persoon is?
7: Er is geen andere weg naar de hemel, dames en heren. Wij hebben vergeving nodig van zonden. U heeft gezondigd, zegt de Bijbel, alle mensen.
1: Dit soort straatevangelisten zouden te veel geluidsoverlast veroorzaken, waardoor de terrassen leeglopen. De ondernemers hebben nu in een brandbrief aan de gemeente gevraagd daar iets aan te doen. Zijn deze predikers te stoppen? Of hoort dit gewoon bij de vrijheid van godsdienst? Dat ga ik vragen aan straatevangelist Florens van der Spek. Goedenavond.
8: Hele goede avond.
1: Aan John Egbers, hij is raadslid voor de lokale partij Zwolwacht in Zwolle. Ook goedenavond.
9: Ja, een hele goede avond ook.
1: En aan de theoloog der Nederlanden, dat is Arnold Huig. Ook fijn dat u er bent.
10: Goedenavond.
1: Meneer Egberts, die ondernemers bij u in de stad in Zwolle, die zijn boos. Waar storen ze zich precies aan?
9: Nou, de ondernemers zijn boos. Zij storen zich aan de overlast die nu door de straatpredikanten naar buiten worden gebracht. Kijk, het is een groot goed dat wij met ons allen ons geloof mogen uitdragen. We mogen demonstreren. Alleen het gaat nu uit de hand lopen in Zwolle. En dat is dus niet wat wij willen. Het is natuurlijk een prachtige stad.
1: Ja, en op welke manier loopt het uit de hand in uw oog?
9: Nou, zij staan te dicht op de terrassen van de horecaondernemers. De horecaondernemers betalen natuurlijk precariorechten. De geluidsversterkende apparatuur die gaat te hard. Mensen gaan zich dan storen. Daar krijg je dus een beetje escalatie van de week. Escaleerde het al een beetje in Zwolle met een horecaondernemer. Nou, en dat moeten wij gewoon niet willen.
1: Nee, meneer Van der Spek, u evangeliseert ook, hè, op verschillende plekken in Nederland. Heeft u het ook wel eens aan de stok gehad met mensen die daar niet van gediend waren?
8: Ja, er zijn altijd mensen die je tegenkomt die de boodschap niet op prijs stellen. Maar ik probeer ze dan altijd te vertellen dat Jezus Christus de prijs heeft betaald aan het kruis op Golgotha. Om ons te redden van zonde, om ons te redden en eeuwig leven te geven. Dus dat is een goede boodschap. En ik hoop ook altijd dat de mensen dat zo zullen aannemen. Mm-hmm. Als een goede boodschap, als een blijde boodschap. Ja. Dus ja, ik hoop juist dat de mensen de blijdschap van de redding zullen omarmen en gered zullen worden. En
1: nou schrijven Zwolse ondernemers dat de boodschap niet altijd blij is, want dat ze bijvoorbeeld ook horecaondernemers beledigd worden. Ik begreep dat ze bijvoorbeeld voor hoer worden uitgemaakt door de evangelisten. Hoort dat daar ook bij?
8: Nou ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. En ik geloof dat de gemeente zelf moet toezien hoe die vrijheid gebruikt wordt. Iedereen heeft vrijheid op het openlijk belijden van zijn geloof.
1: Ja.
8: En natuurlijk ben ik in sommige gevallen het ook helemaal niet eens met wat er gepredikt wordt. En soms wordt er een boodschap gepredikt die helemaal niet overeenkomt met de blijde boodschap van het evangelie. Uh-huh. Dus ik spreek altijd over Jezus Christus die redt, over Gods woord. En als het daar niet in te vinden is, als het niet een blijde boodschap is en als het ook niet overeenkomt met Gods woord, ja, dan is het voor mij de taak om dat te weerleggen. Ja. Als evangelist of als prediker.
1: Okay. En snapt u wel eens dat u of uw mede-evangelisten dat die frustratie oproepen in binnensteden? Of kan u daar helemaal niet bij?
8: Natuurlijk begrijp ik dat er frustratie is ook. Als wij de boodschap brengen, dan verkopen we natuurlijk niks. Het evangelie is op grond van genade. Dat betekent, je krijgt iets wat je niet verdient. Je krijgt iets gratis. En de gemiddelde ondernemer probeert zijn boterham te verdienen. Probeert iets te verkopen. Mm-hmm. En soms, en jammer genoeg is dat, wordt het geloof ook daarmee verward. Hè? De pastoor die iets komt verkopen. De Romeinse kerk die jarenlang aflaten heeft verkocht om je maar te redden. Dus dan moet je iets betalen.
1: Ja, mijn vraag was of u de frustratie wel eens begrijpt.
8: Ja, zeker. Dus een ondernemer betaalt voor zijn terras. En die heeft een mooie opstelling van zijn terras gemaakt. Die hoopt dat er veel mensen komen. En dan ziet hij een straatprediker en denkt, hey, mensen blijven weg. Ja. Dus ik snap dat heel goed. Ja. Dat een ondernemer zich daar zorgen over maakt. Ja. Maar volgens mij is dat de taak van de gemeente om dan dat op een goede manier in goede banen te leiden.
1: Ja, en daar komen we in dit gesprek denk ik ook op uit. Meneer Huigen, u bent theoloog der Nederlanden zelfs, komt ook uit de regio Zwolle. Ervaart u zelf eigenlijk wel eens overlast door straatevangelisten?
11: Ik kan er over het algemeen wel tegen, maar in Kampen, waar ik woon bij de Stadsbrug, staan ze ook geregeld. En het is nu zelfs zo in Kampen dat de verschillende groepen evangelisten last hebben van elkaar. En dus aan de burgerlijke gemeente hebben gevraagd, treed eens op. Het is natuurlijk eigenlijk ironisch en grappig haast dat nu de burgerlijke gemeente met hen werkt aan een gedragscode. Hoe Nederlands wil je het hebben? Terwijl ik denk, waarom moet dit met geluidsversterking? De vrijheid van godsdienst is een groot goed. Als mensen menen daar uiting aan te moeten geven, nou prachtig. Maar die geluidsversterking die maakt het gewoon buitengewoon irritant en hinderlijk voor mensen daaromheen. Mm-hmm. Als theoloog zeg ik over Jezus, over wie het net ging, staat gezegd, hij verheft zijn stem niet op de straat. Hè? Dus hij deed geen overdreven dingen. Nou ja, deze straatpredikers die doen dat wel. Laten ze wat dat betreft een voorbeeld nemen aan Jezus en zachtmoedig te werk gaan.
1: Nou,
11: daar komt bij, als theoloog weet ik toevallig ook dat uit allerlei onderzoeken blijkt, effectieve vormen van evangelisatie, dat is niet dat er iemand staat roeptoeter op de markt, maar dat is dat er een relatie ontstaat met mensen, dat mensen geïnteresseerd raken van, hey, wat drijft jou eigenlijk, dat je een gesprek over hebt. En dan kan er iets worden gebouwd. Maar mm-hmm. Ja, ieder mens die heeft toch, als je over de markt loopt en dan word je een foldertje in handen gedrukt van iets waar je niet op zit te wachten, nou, dan weiger je het vaak. En op het moment dat zo in your face het wordt verkondigd, het heeft ook niet zo heel veel zin.
1: Dat wil ik graag voorleggen aan Florens van der Spek. Het hoeft niet, zegt Arnold Huigen, en het heeft geen zin.
8: Johannes 7, vers 37 zegt, Jezus stond en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dus u moet beter uw Bijbel lezen, meneer de theoloog. Het is belangrijk dat we het evangelie prediken. De Bijbel zegt ook, geloven?
1: Nee, als u zegt dat meneer Huigen de Bijbel beter moet lezen, dan wil ik hem wel meteen het woord geven.
8: Oké.
11: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk tal van teksten en Jezus heeft ook wel een keer zijn stem verheven, maar hij viel nu juist op, doordat hij dat over het algemeen niet deed en juist op een rustige manier zijn weg ging en soms zelfs incognito. Mm. En Jezus gebruikte zeker geen geluidsversterking. Daar ben ik wel vrij zeker van.
1: Oké. Ik ga naar meneer Egberts, want u komt dus uit de lokale politiek in Zwolle. Ik zag ook een filmpje voorbij komen. Dat is misschien ook wel het incident waar u op doelde, waarbij een lokale ondernemer uit frustratie de stekker uit zo'n installatie trok. Snapt u dat?
9: Ik snap dat, ja. Ik snap dat. Deze mensen betalen precariorechten, betalen heel veel precariorechten. En als het dan mensen staan met te hard geluid, dan snap ik dat zij op een gegeven moment zeggen, we stoppen ermee. Mm-hmm. Ik zeg niet dat het goed is, maar ik snap wel dat hun zo denken. Ja. Wat ik heel triest vind, ik ken de Bijbel ook een beetje, maar Koninklijke Nederlandse Horecabond, die heeft een brandbrief gestuurd, de Nederlandse Bond, naar de burgemeesterwethouders in Zwolle, over dat er voorbijgangers worden geïntimideerd en gediscrimineerd. Nou, dan is mijn vraag,
1: door die straatevangelisten.
9: Door die straatevangelisten. Want dan is mijn vraag, wanneer is deze grens bereikt? En waar wij dus met een aantal partijen in Zwolle vraag hebben gesteld, wat gaat de gemeente hier aan doen? Want wij kunnen zo niet verder.
1: Nee. En Arnold Huigen die zegt net, ik snap heel goed dat versterkt geluid irritatie oproept. Is dat ook het probleem? Versterkt de straatevangelisatie of is het niet helemaal het probleem?
9: Nou, het grote probleem is dat ze op een klein stukje grond staan, tussen de terrassen in, En als het geluid dan toch groot staat, dan hoort niemand meer wat. 3-4 horecabedrijven zitten daaromheen. Mensen lopen weg van het terras. En dat vind ik wel heel sneu voor de horecaondernemer.
1: Dus de versterking is wel het probleem?
9: De versterking is echt het probleem op dit moment.
1: Ja.
9: Nou ja, en als zij op een gegeven moment mensen gaan uitschelden, dat is nog veel meer gezegd, maar dat zal ik hier niet herhalen. Dan moeten we daar wat aan doen.
1: Ja.
9: Ik ben vorige week nog even bij ze geweest. Ik heb ook een normaal gesprek met deze mensen gehad. En toen is de muziek ook zachter gegaan. En het was gewoon een goed gesprek. Nou, en zo moeten we het moeten met elkaar doen. Dat is mijn mening.
1: Meneer Van der Spek, u gaat dus zelf regelmatig de straat op om te prediken. Dat klinkt dan zo.
12: Mensen, de Bijbel is heel duidelijk. Er is maar één manier om zalig te worden. Dat is door geloof in de Heere Jezus Christus. De
1: dit is geloof ik geen geluidsversterkte oproep, of wel? Is dat bewust?
8: Nou ja, ik ben een bijbelgelovende, dus inderdaad, de theoloog zegt terecht, er was geen geluidsversterking. Al was het wel zo dat Jezus Christus in een bootje plaatsnam, zodat hij de menigte kon toespreken. Mm-hmm. Dat was een menigte van heel veel mensen, niet honderden, maar duizenden.
1: Ik was benieuwd of u zelf versterkt evangeliseert, of dat u dat niet doet.
8: Nee, ik gebruik zelf geen versterking, omdat
1: bewust?
8: Je meestal een vergunning nodig hebt. Dus, en ik maak geen gebruik van een vergunning.
1: Ah, ja.
8: Ik maak gebruik van de vrijheid om mijn geloof openlijk te belijden.
1: Ja. Is dat de oplossing dan, meneer Egberts? Want meneer Van der Spek zegt, ik heb een vergunning nodig om het versterkt te doen. Worden die vergunningen in Zwolle dan gegeven?
9: Ja, en dat is een groot goed, vinden wij. Dat mensen hun geloof alles kunnen verkondigen. Mm-hmm. Alleen, de versterking moet er wat mij betreft ook af. Maar dat die vraag hebben gesteld bij het BNW, wat hun actie is, wat er nu gaat gebeuren.
1: Ja. Meneer Huygen, zou dat dan niet een oplossing zijn? Niet meer versterkt, maar dan kan verder iedereen zijn gang gaan.
11: Iedereen kan zijn gang gaan. Het helpt alleen zo bar weinig. Ik denk dat je meer mensen tegen je in het harnas jaagt en meer mensen een negatief idee geeft van het christelijk geloof, dan dat dat nou echt helpt. Dus in mijn ervaring, maar ook uit onderzoek, blijkt dat persoonlijke contacten werken echt veel beter. En moet je nou toch horen op welke manier het christelijk geloof nu in het nieuws komt, ook op dit eigenste moment, dat er mensen worden geïntimideerd en dat de mensen weggaan, niet meer rustig op een terrasje kunnen zitten. Ja, op die manier moet je toch als christen niet in het nieuws willen komen, denk ik.
1: Zegt ook Rolanda, want die stuurt een bericht naar de NPO Luister-app en zij schrijft, ik vind het jammer dat deze evangelisten dit zo dicht in de buurt van restaurants doen, want daardoor krijgen mensen een hekel aan het geloof en aan gelovigen. Neemt u daarmee niet een enorm risico, meneer Van der Spek?
8: Nou, je neemt altijd risico. Als je de straat op gaat, neem je risico. Want je gaat in de openbare ruimte het evangelie verkondigen. En het is natuurlijk de taak van de overheid om de openbare ruimte veilig te houden.
1: Ja. Maar dan kijkt u naar de gemeente. En deze vraag gaat ook over welke methode u kiest. Dat is ook de vraag van meneer Huygen. Want als u er misschien wel meer kwaad dan goed mee doet, waarom doet u het dan?
8: Ja, maar meneer Huygen die gaat niet uit van de Bijbel, hoewel hij theoloog is, maar hij gaat uit van wat hij dus in het nieuws ziet of wat mensen zeggen. Mm-hmm. En er kan zoveel gezegd worden over de evangelisten. Ik weet niet precies welke evangelisten daar allemaal staan. Ik hou dat ook niet bij.
1: Heeft u het gevoel dat het zin heeft dat u daar meer mensen, u wilt zoveel mogelijk mensen bekeren? Nou, is misschien meneer Huygen het nog wel mee eens ook. Maar denkt u ook dat de meest effectieve methode is om op straat te gaan staan en te gaan roepen?
8: Daarvoor kijk ik naar de Bijbel. En de Bijbel leert dat we het evangelie moeten prediken. Hoe zullen zij horen indien hun niet gepredikt wordt? Hm. En dat is wat Gods woord zegt. Daarom moeten we het evangelie prediken. Dus dat is mijn eerste gehoorzaamheid aan God. Ja. En natuurlijk, ik wil niet zozeer argumenten winnen. Daarvoor ben ik ook hier niet gekomen om argumenten te winnen. Maar ik wil mensen winnen voor de Heer Jezus.
1: En als het nou op een andere manier effectiever zou kunnen?
8: Ik gebruik elke manier. Ik ben hierheen komen rijden in de auto met een hele mooie tekst erop. Jezus redt. Mm-hmm. Aan beide kanten van de auto en achterop de auto. En natuurlijk kan je daarvan ook dingen vinden. En mensen vinden altijd iets. Ik heb hier ook flyers meegenomen. Ik kan u zo een flyer geven.
1: Doen we dat na de laatste vraag die ik heb nog voor meneer Egberts. Namelijk van Zwolwacht in Zwolle. Want Harry die stuurde de NPO Luister-app. Een draaiorgel is ook een vrolijk geluid en met goede bedoelingen. Maar na 5 minuten ben ik die ook goed zat.
9: Ja, maar die staat niet tussen de bevolking in op de Grote Markt. Die staat gewoon in deze straat bij onze Zwolle waar de mensen allemaal langs lopen.
1: Ja.
9: Nou, en dan nog even over Jezus redt. Jezus redt. Alle mensen opgelet, dat was een liedje van Robert Long toen. En daar moeten we niet naartoe. We moeten gewoon samen met z'n allen leven op deze wereld en het goed doen, ook in de stad Zwolle. Ja.
1: Heeft u het idee dat u er in Zwolle uit gaat komen?
9: Ik heb het idee dat wij eruit gaan komen, zeker.
1: Okay. Dank jullie wel voor dit gesprek. Straatprediker Florence van der Spek, John Egberts is dus van de lokale partij Zwolwacht en we hoorden ook de theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen.
3: Dit is de dag. Met Jan-Willem Wesseling.
1: Het aantal supermarkten in Nederland daalt. Vooral in kleinere plaatsen. Sinds 2012 verdwenen in dorpen en steden met maximaal 10.000 inwoners 1 op de 6 supermarkten. En vooral de kleine buurtsuper die heeft het moeilijk. Moeten we die buurtsupers gaan behouden of is dat valse nostalgie? Dat ga ik vragen aan Laurens Sloot. Hij is hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Universiteit in Groningen. En ook aan Peter van Kampen. Hij is retaildeskundige van PricewaterhouseCoopers. Meneer Sloot, goedenavond. In de afgelopen 14 jaar zijn 303 dorpen hun laatste supermarkt kwijtgeraakt. Wat vindt u van die neergang?
13: Nou, dat is natuurlijk niet zo leuk. Dat is voor die dorpen best een groot probleem. He, want zo'n supermarkt is gewoon een onderdeel van het voorzieningsniveau. En dat houdt de leefbaarheid een beetje op orde. En kijk, voor wat jongere mensen die mobiel zijn en die op de scooter of met een auto zo even naar een ander dorp kunnen rijden, naar de supermarkt, is dat geen probleem. Maar voor veel oudere senioren kan het wel een probleem zijn.
1: Ja, meneer Van Kampen, wat vindt u ervan?
14: Nou, zoals meneer Sloot ook zegt, daar kan je het niet mee oneens zijn. Ik denk dat retail en supermarkten specifiek een groot goed zijn om dichtbij te hebben. Maar dat er ook een realiteit in onze economie is die het steeds minder makkelijk mogelijk maakt voor een ondernemer om met een kleine doelgroep of een klein dorp levensvatbaar te ondernemen.
1: Het kan gewoon niet meer uit.
14: Nee.
1: En wat is er dan veranderd ten opzichte van 14 jaar geleden? Want ook toen moesten mensen gewoon boodschappen doen, net als nu.
14: Ja, daar hebben we als PwC ook de afgelopen jaren best wel naar gekeken. Ik denk dat daar een aantal dingen te zien zijn. Hè. Ik denk dat we een stukje toch nog ook wegtrekken uit die kernen zien. Hè. Dus we zien direct dat de koopkracht afneemt. Mm-hmm. We zien echt een, zeker met de laatste,
1: omdat het toch nog steeds wegverhuisd wordt. Ik had het idee dat die trend wel een beetje gedaald was, maar dat is dus niet zo. Er zijn nog steeds dorpen die ook leeglopen.
14: Ja, de curve is minder steil, hè, maar ze groeien in ieder geval minder hard. En ze vergrijzen.
1: Ja. Maar ook oude mensen moeten eten.
14: Zeker, oude mensen moeten ook eten. Maar die moet ik zeggen, dat is weer een andere trend. Hè, dat we zien dat ook steeds mensen, ook zeker tot de leeftijdsgroep 65, ook online heel goed zijn weg weten te vinden. Hè. Dus ook die pakken hun kansen in de online supermarkt. Een andere trend is wel echt dat we nu al 4-5 jaar met de prijsstijgingen, inflatie, echt heel duidelijk zien dat prijsbewustheid. Nederlander was altijd al prijsbewust. Maar dat ook echt in het supermarktsegment doordringt. Hè. We zien de grote discount supermarkten die we uit Duitsland kennen ook echt fors marktaandeel winnen in Nederland.
1: Ja.
14: En mensen zijn echt bereid, of eigenlijk niet meer bereid, om het stukje premium van een buurtsupermarkt, van het gemak, te betalen.
1: Ja, en dus hebben ze een probleem. Dat is voor mensen kan het vervelend zijn, meneer Sloot. Maar bent u ook bang dat het voor dorpen een negatieve effect heeft?
13: Nou, het heeft zeker negatieve effecten voor dorpen. Maar het leuke is dan ook wel weer dat je een aantal initiatieven ziet, waarbij eigenlijk vanuit het dorp zelf een soort coöperatie wordt opgericht, ook met veel vrijwilligers. Omdat ja, zeg maar de overgebleven dorpelingen, die zien dan wel van een buurtsuper is belangrijk. Mm-hmm. En zo heb je een mooi voorbeeld bijvoorbeeld in Wijnjewoude. Dat ligt ergens in de buurt van Drachten. Of in Reewijk. Ja. En dan zie je eigenlijk dat een soort coöperatie wordt opgericht. Dan doen ze een enquête. En dan committeren eigenlijk de mensen in de plaats zich er ook aan. En met dat vrijwilligerswerk kun je natuurlijk best wel 30, 40 uur in de week open zijn. Dus,
1: wat bent u het ermee eens dat het economisch gewoon eigenlijk niet meer uit kan voor die supermarkten?
13: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik moet ook zeggen, voor veel kleinere buurtsupers is ook het tabaksverbod ook wel een nekslag geweest. Want bij een gewone supermarkt die verkoopt 2-4% tabak. Die buurtsupers was vaak 15%. Maar die mensen die dan naar de buurtsuper kwamen om tabak te halen, die deden dan bijvoorbeeld ook nog even wat kauwgom of wat frisdrank of wat dingen die ze nodig hadden voor thuis. Dus het verlies van die omzet is veel meer dan die 15% geweest. En ik moet ook zeggen, het vakcentrum, dat is een belangenvereniging die opkomt voor de belangen van franchise-nemers, van zelfstandige ondernemers, heeft er ook uitgebreid voor gewaarschuwd. Maar die hebben ook gevraagd van, nou, doe nou een uitzondering voor buurtsupers, bijvoorbeeld voor winkels tot 600 vierkante meter. Maar ja, er is door Den Haag helaas anders besloten.
1: Ja, meneer Van Kampen, kost het tabaksverbod de buurtsuper de kop?
14: Het heeft zeker impact. Ik denk dat zeker op de korte termijn, ik denk dat het daar echt zichtbaar is. Mm-hmm. Ik denk dat we wel zien dat het potentieel voor een aantal buurtsupers voor een aantal jaar het nog langer overeind zou kunnen houden. Maar dat bijvoorbeeld de loonstijging die we zien, die sowieso best wel stijl, zeker in het supermarktwezen, waar een hele sterke verbondenheid is met minimumloon, wat ook vanaf januari fors omhoog gaat, is dat toch alweer het volgende gaat worden. Dus ja, ik onthoud me van de suggestie dat zaligmakend zou zijn om weer sigarettenverkoop toe te staan.
1: Dat denkt u niet. Bent u, meneer Sloot, eigenlijk voor overheidsingrijpen om die buurtsuper een zetje in de rug te geven?
13: Nou, nee, dat niet. Want dan krijg je weer een hele categorie die je tot in lengte daarna een subsidie moet gaan geven. Dus je hoopt eigenlijk dat het toch vanuit de bevolking zelf wordt opgepakt. Dus dat ze zien van, ja, oké, die supermarkt is misschien wat duurder. Maar we gaan niet naar een grotere supermarkt rijden in een naburige plaats. Of we gaan niet online bestellen. We steunen deze winkel. Ja. Overigens van die loonkosten. Ja, die loonkosten stijgen. Maar de prijzen in de winkel zijn natuurlijk ook gestegen. Hè, dus gemiddeld zijn de loonkosten nog steeds tussen de 8% en 9% van supermarkten.
1: Oh, dat is helemaal niet zo heel veel, toch? Klinkt het voor mij als leek.
13: Nee, dat klopt. En die zijn ook wat lager dan in naburige landen zoals België en Duitsland. Ja. Goed, wij hebben dan alweer een hogere BTW en veel hogere accijnzen. Maar het is niet zo dat die loonkosten de nekslag gaan geven.
1: Nou, u prijst dus de lokale initiatieven. Een van die initiatieven wordt geleid door Vincent Münster. Goedenavond. In het dorp Lettelen heeft u een supermarkt. Dat ligt in de buurt van Deventer. Hoe groot is Lettelen?
15: Lettelen heeft 1700 inwoners.
1: Oh ja, nou, dat is echt een klein dorp. En de lokale buurtsuper die dreigde te verdwijnen. En hoe houden jullie hem dan nu toch in de lucht?
15: Ja, dat doen we met veel enthousiasme. Uiteindelijk met vrijwilligers. Maar met vrijwilligers alleen kom je er niet. Dus je hebt ook de leverancier nodig, of leveranciers. En natuurlijk de klanten. Mm-hmm.
1: Want laten we even beginnen bij het personeel. Hoeveel vrijwilligers werken er bij jullie?
15: We hebben in totaal 35 mensen die actief zijn bij de winkel.
1: En die krijgen niet allemaal betaald?
15: En dat is daar. Nou, dat zijn de twee die betaald krijgen. Dat zijn de hulpen van de zaterdag. Want we willen niet alleen een winkel hebben met zeg maar ouden van dagen, van de gepensioneerden. En we hebben een bedrijfsleider, een vrouw die 16 uur betaald krijgt.
1: Oké, nou, ook niet superveel. En jullie zeiden, je moet dan verder zorgen dat de mensen boodschappen doen. Hoe zorgen jullie dat de inwoners van Lettelen niet naar de Duitse goedkope discounter gaan, maar dat ze in Lettelen hun boodschappen doen?
15: Ja, nou goed, over die Duitse discounter kunnen we natuurlijk ook over discussiëren. Ik heb zelf het idee dat De boodschappen in Nederland gemiddeld genomen niet duurder zijn dan in Duitsland.
1: Nee, ik denk ook niet dat Peter van Kampen het bedoelde dat mensen naar Duitsland gaan, maar nou ja, de merken zijn nou eenmaal Duits van de discounters.
15: Ja, maar kijk, het is wel zo dat als het gaat over Lettelen, daar praten we over, dan zijn het de mensen moet het je gunnen. Hè, dus het moet inderdaad ook wel van onderaf aankomen. Dat het gedragen wordt in het dorp. Want kijk, Deventer is 10 kilometer verderop. En Bottum is een natuurlijk dorp wat 4 kilometer verderop is.
1: En daar is ook wel supermarkt.
15: Ja. En dat is prima. Dat is verder ook helemaal niks mis mee.
1: Okay.
15: Nou, we hebben ook geen coöperatie. Want we hebben een stichting opgericht in de tijd. Omdat mensen moeten zich ook vrij voelen daar boodschappen te doen waar ze graag willen.
1: Ja, en dus heb je draagvlak nodig van de klanten. Je hebt vrijwilligers nodig. En u zei, we moeten afspraken maken met de leveranciers. Hoe doet u dat dan?
15: Nou ja, kijk, het is niet zo dat je... Kijk, de grootwinkelbedrijven of de grote supermarkten, die hebben dus een vaste grote inkooporganisaties. En je mag eigenlijk blij zijn dat er een leverancier bereid is om de reguliere producten die je nodig hebt, om die te leveren. En daarnaast hebben wij als Superlettelen ervoor gekozen om ook met name lokaal in te kopen bij boeren.
1: Ja. En betekent dat ook dat u moeilijke onderhandelingen voert? Omdat, ik bedoel, een grote supermarkt die kan nog een beetje gewicht in de strijd gooien. Maar nou ja, ze moeten voor uw supermarkt natuurlijk tijd maken in hun agenda.
15: Ja, u ziet het heel goed. Want de eerste reactie toen wij daar goed 5 jaar geleden mee begonnen, was dat mensen zeiden, dan worden de boodschappen natuurlijk ook goedkoper als je met vrijwilligers werkt. Maar zo werkt het niet, want met name op inkoop red je het niet ten opzichte van die grootwinkelbedrijven.
1: Is daar iets aan te doen, meneer Van Kampen?
14: Ik ben bang van niet. Ik denk dat de zogenoemde consolidatie van inkoopkrachten, zoals dat in de supermarkten, alleen maar door zien zetten. We zien zelfs een aantal grote Nederlandse supermarkten zich ook aansluiten bij internationale inkooporganisaties om zich nog sterker op te stellen richting het beperkt hoeveelheid bedrijven die eigenlijk een heel groot deel van de toeleveringsketen in handen hebben. Er zijn natuurlijk ook wat kleinere inkoopcombinaties, maar ik denk zeker voor dit soort initiatieven die overigens echt heel erg lovenswaardig zijn, blijft dit wel een hele grote uitdaging om echt toegang te krijgen tot de producten en tegen de prijs die de grote supermarkten krijgen.
1: Meneer Sloot, u zei al, u bent enthousiast van dit soort initiatieven van meneer Münster. Zouden die grote supermarkten die allemaal gunstige deals hebben niet een beetje over hun hart kunnen strijken en dit soort buurtsupers gewoon mee laten delen in hun contracten?
13: Nou ja, goed, misschien dat deze buurtsupper ook bij bijvoorbeeld een Van Tol inkoopt. Die zijn dan vaak ook alweer aangesloten. Alleen het punt is natuurlijk dat als een supermarkt van in letter misschien maar 25.000 euro omzet per week doet en een gewone supermarkt 250 tot 300.000 per week, dan heb je een factor 10 verschil. Maar die vrachtwagen moet toch langskomen. Ja, dus er zijn heel veel economics die gewoon in het nadeel zijn van kleine supers. Daarom is het wel fantastisch, zeg maar, dat er initiatieven zijn met vrijwilligers om het toch nog overeind te houden.
1: Ja, want daar moet het dan dus van komen, merk ik aan jullie alle drie. Dank jullie wel voor dit gesprek. Retaildeskundige Laurens Sloot en Peter van Kampen en supermarkt, organisator Victor Münster. Zometeen, dan is hier de Rode Draad met Stefan Komduur om 8:30. Dan zijn wij er al met Langs de Lijn Omstreken met het Nederlands Elftal. Dus graag tot dan.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
16: EO, geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
16: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
17: Eind oktober gaat Israël naar de stembus. En de grote vraag is natuurlijk, kan premier Netanyahu aanblijven? Aan de vooravond van de herdenking van 7 oktober praat ik met Nederlandse Joden en Israëliërs over hun verhouding met dat land. Hoe geven zij in deze tijd invulling aan hun Joodse identiteit? En in hoeverre voelen ze zich nog betrokken bij het lot van Israël?
16: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
3: NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
18: Ster. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
25: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
26: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
27: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
28: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
27: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
28: Rand? Nee.
27: Fair enough.
28: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 1. 7:00.
3: Stefan Komduur.
29: Goedenavond, tech-miljardair Elon Musk gaat een grote rol spelen in het nieuwe oorlogsproject Meridian dat de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth gisteren aankondigde. Waarom huurt de Pentagon nou juist hem weer in? En hoe gaat dat oorlogsvoeren er dan in de toekomst uitzien? Hoor je zometeen in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7:00. Hier is Ismael de Bruin.
0: In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlakbij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en wordt nog 1 persoon vermist. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct kunnen terugsturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging
23: eigen.nl/radio.
25: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
26: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
27: Social Deal, restaurant deals, take one en actie, bo!
28: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
27: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
28: Rand? Nee.
27: Fair enough.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 1, 7 uur.
3: Stefan Komduur.
29: Goedenavond, tech-miljardair Elon Musk gaat een grote rol spelen in het nieuwe oorlogsproject Meridian dat Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth gisteren aankondigde. Waarom huurt de Pentagon nou juist hem weer in? En hoe gaat dat oorlogsvoeren er dan in de toekomst uitzien? Hoor je zometeen in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Ismael de Bruin.
0: In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlakbij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en wordt nog 1 persoon vermist. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct kunnen terugsturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. In Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator door Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
0: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De blessure ontstond doordat iemand op zijn teen had gestaan, zegt bondscoach Xavi.
4: Ja, hij gaf step on.
5: And, someone stepped on his toe.
4: Yeah, he felt a lot of pain, so we decided to put him out of the list.
0: Van Hekken raakte zondag geblesseerd in de wedstrijd tegen Servië. De wedstrijd van vanavond begint om 9:15. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt dan af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken. Het wordt dan ongeveer 20 graden.
29: Dankjewel Ismael. De situatie te weg deze avond horen wij dat van Dennis Mooij. Goedenavond.
6: Een hele goede avond. Nou, het is bijna gedaan met de spits. Verspreid over het land zaten nog zo'n 60 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest. 10 minuten extra door werkzaamheden. De A50 vanuit Arnhem naar Os. 5 minuten vertraging bij Heteren door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Renen doe je er een kwartier langer over.
7: Ster. Hallo, u spreekt.
1: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: extra ondersteuning van je spieren? Kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
7: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
7: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
9: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
12: NPO Radio 1. BNN VARA.
13: Stefan Kopduur. De Rode Draad.
14: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van donderdag 1 oktober. Wat heeft 5 jaar legalisering van online gokken ons gebracht? Is collectief wonen de oplossing voor de krapte op de woningmarkt? En waarom krijgt techmiljardair Elon Musk een topfunctie bij het Pentagon om de toekomst van de Amerikaanse oorlogsvoering uit te tekenen? Ga je allemaal tot 8:30 horen. Eerst ons rondje langs de velden om te beginnen op een Grieks voetbalveld. Met over dik 1,5 uur trappen ze af in Thessaloniki in de Nations League. Het Griekse elftal tegen Oranje. De Grieken zijn lekker bezig, wonnen al van Duitsland van de week. Maar Oranje doet ook aardig mee. De laatste keer dat beide landen tegen elkaar speelden stond het na 90 minuten nog 0-0. Tot Brobbery en Dumfries tegelijk werden neergehaald in de 16. En Van Dijk uiteindelijk een penalty kreeg.
15: Diep in de blessuredijk. Niet laten afleiden door die laserpen. Van Dijk. En hij ramt hem erin.
14: Hij ramt hem erin. Misschien dat hij dat vanavond ook wel weer doet. De wedstrijd is vanaf 9:15 te volgen hier op NPO Radio 1. En dan de mussen. Die vallen eigenlijk nog altijd van het dak. Maar in de bioscoop draait vanaf vandaag gewoon een nieuwe Sint-film. De grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten. Het verhaal is dit jaar wel heel fictief. Zo zou het heel hard gaan vriezen in Nederland.
16: Door mogelijk aanhoudende vorst kunnen de wegen, de voetpaden
17: en de daken
16: spek glad worden.
17: De wereld ging weer. Wij gaan er daken nog.
18: Zijn jullie allemaal van de pot gerukt? Je laat er met dat honden weer zo'n oude man niet over de daken schuiven.
14: Ja, en dat allemaal op de dag dat we ook nog te horen kregen dat gletsjers in Zwitserland met meer dan 5% zijn afgenomen. Dat is geen best nieuws natuurlijk, maar deze expert zag nog wel een lichtpuntje.
19: Als je tegen iemand op de straat gaat spreken en zegt oké, het is hier dat je woont 2 graden Celsius warmer geworden, zegt het gewoon heel weinig tegen de mens. Dat is niet echt tastbaar. Maar die gletsjers die tonen het aan en die tonen het ook aan op beelden. Je ziet klassiek die beelden dat iemand bij een gletsjer stond 30 jaar geleden toen ze kind waren, nu terug. En dan zie je dat gewoon dat er wel ja, echt iets grondig mis aan het gaan is met ons klimaat.
14: Ja, al dus deze glacioloog vanochtend in het NOS Radio 1 journaal. Dan de week tegen eenzaamheid, die liep gisteren ten einde. Gelukkig was het gelijk vandaag dan weer Internationale Koffiedag, maar ook de dag van de ouderen en Vegetariërsdag. Het moment om een bakje te doen bij Henny Huisman.
20: Ik ben al 25, 30 jaar vegetariër. Of het kip is of wat dan ook. Ik vind het zo smerig.
14: Ja, weet je wat ook smerig is? Ja, steek er nog maar eentje op. Of doe maar niet. Het is namelijk weer oktober, de maand om massaal op te houden met roken. Niet omdat deze maand het nou makkelijker gaat dan in andere maanden, maar vanwege de soort woordspeling is het allemaal stoptober namelijk. Het is overigens niet makkelijk om te stoppen. Niet alleen met roken. Ajuinen en Look proberen ooit te stoppen met iets vergelijkbaars.
21: En weet je wat is het? Heeft gewoon een soort sociale functie.
20: Hmm.
21: Weet je wel, dan kom je op een feestje en dan staat iedereen om je heen zit te neuken. Dan kan ik niet meer zeggen dat ik gestopt
20: ben. Nee, precies. Ja. Maar als iedereen om je heen staat te neuken, dan neuk je sowieso vanzelf een beetje mee, hè?
21: Ja. Ja, je krijgt altijd wat binnen.
20: Ja, precies. Ook als passief neuken.
21: Ja.
20: Hmm. Jij nog een relatie?
21: Nee, dank je. Ik maak er net een uit.
20: Ja.
22: De rode draad.
14: Gaan we in de rode draad naar de Amerikaanse krijgsmacht. Want om de militaire superioriteit van de Verenigde Staten op de lange termijn te waarborgen, heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Project Meridian in het leven geroepen. Een team onder leiding van onder andere Elon Musk moet de noden van de toekomstige oorlogsvoering in kaart gaan brengen.
23: I'm announcing Project Meridian. An effort led by America's best minds to study the future of warfare. Under the leadership of the department's chief technology officer, Emil Michael, Project Meridian will be co-led by 3 of our nation's best minds, Elon Musk, Palmer Luckey and Newt Gingrich.
14: Over deze invulling van de Amerikaanse krijgsmacht ga ik verder praten met Paul Verhagen, AI, tech en Amerikaanse politiek expert, verbonden aan de Hague Centrum for Strategic Studies. Goedenavond.
24: Goedenavond.
14: En ook verbonden aan de UvA. En in de studio, jij zit hier in de studio, excuus. En over de lijn hebben we dan weer Ben Beckering, ex-marinier en onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Ook goedenavond.
25: Goedenavond.
14: Project Meridian, Paul. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat houdt het in?
24: Het is vooral een marketingding. En het is een poging om iets wat we natuurlijk allemaal weten, dat technologie ten grondslag ligt van militaire slagkracht, om dat te versnellen. En in de beeldvorming van Pete Hegseth doe je dat door excentrieke tech-miljardairs binnen te trekken en even een militaire te vertellen wat zij precies moeten doen met gebruik van AI en tech en dat soort zaken. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
14: Slimme set?
24: Nou, er zit een kern van waarheid in, namelijk dat technologie is supernuttig. Dit was ook al tijdens de Koude Oorlog zo. De Amerikanen hadden met name een technologisch voordeel, niet een mankrachtvoordeel per se. Dus dat klopt er zeker in. Wat er natuurlijk onder zit bij deze administratie rond Trump is ook een soort van weerbarstigheid ten aanzien van instellingen. En dat eigenlijk regels per definitie slecht zijn en dat maximaal disruptief zijn ook goed is. En dat is ook waarom de deur open wordt gezet voor Elon Musk. Omdat het ook natuurlijk het bedrijfsleven heel erg helpt.
14: Ja, Ben, waarom komt Hegseth er nu mee? Wat is op dit moment aan de hand?
24: Wat er...
21: Nou, ik denk dat het... iedereen is daarmee bezig. Hè? Dus het is niet nieuw. Ik denk dat elke krijgsmacht bezig is om te kijken wat gebeurt er in de Golfregio. Wat gebeurt er in Oekraïne? Welke lessen moeten we daaruit leren? Welke lessen moeten we misschien anders interpreteren? Dus dat zie je overal gebeuren. Ik vond het opvallend dat deze aankondiging valt in de State of the Force toespraak van Hegseth, waarin hij eigenlijk ook 20% reductie van topmensen doet. Maar ook zie je dat hij 2 projecten start die toch eigenlijk de MAGA-doctrine probeert te indoctrineren bij jonge militairen. En dan draagt hij daarin heel erg de warrior ethos uit. En zeg maar een soort John Wayne beeld van de ideale militair. Mm-hmm. En dat vind ik het boeiende daarvan. Want dat lijkt bijna strijdig te zijn met een studie naar hoe technologie in de toekomst het slagveld gaat beïnvloeden. Dus ik vond het in meerdere opzichten een bijzondere toespraak, waar dit dus een deel van was.
0: Want je haalt Naga aan, de Make America Great Again, waar we Donald Trump natuurlijk ook goed van kennen. We kennen ook van Hexit dat hij zeer gelovig is. Probeert hij dat op deze manier ook meer defensie in Amerika binnen te krijgen?
21: Ja, dat vind ik wel. Hij noemde in die State of the Force toespraak zes elementen, waar Meridian er één van is. Maar ook eentje was een Office of Religious Affairs. En de ander was de American Corps of Cadets. Dus de toekomstige militairen. Mm-hmm. Ik vind dat ruikt wel heel erg naar beïnvloeding vanuit een bepaalde ideologie. Dus politiek gedreven.
0: Ja, over die toekomst van ook hoe een warrior eruit moet zien, hoe een militair eruit moet zien, daar zei hij ook het volgende over. Laten we even luisteren.
23: We are no longer the woke department or the weak department. Simple translation of that. No fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals. Just warriors.
0: Ja, wat zegt hij hier precies, Paul?
24: Hij probeert het te leggen op het idee dat Amerika zwak is vanwege politieke correctheid en wokeness binnen eigenlijk de Amerikaanse strijdmacht. En hij roept inderdaad een beeld op wat Ben net zegt van soort van het ideaalbeeld van de sterke testosteron gedreven man. Er was ook laatst dat initiatief natuurlijk om testosteron gaan lopen te testen in
0: van dezelfde hexit.
24: Ja, en dat ontgaat natuurlijk volledig aan het feit
21: in die eigenlijk ook 20% reductie van topmensen doet. Maar ook zie je dat hij twee projecten start die toch eigenlijk de MAGA-doctrine probeert te indoctrineren bij jonge militairen. En dan draagt hij daarin heel erg de warrior ethos uit. En zeg maar een soort John Wayne-beeld van de ideale militair. Mm-hmm. En dat vind ik het boeiende daarvan, want dat lijkt bijna strijdig te zijn met een studie naar hoe technologie in de toekomst het slagveld gaat beïnvloeden. Dus ik vond het in meerdere opzichten een bijzondere toespraak, waar dit dus een deel van was.
0: Want je haalt Naga aan, de Make America Great Again, waar we Donald Trump natuurlijk ook goed van kennen. We kennen ook van Hexit dat hij zeer gelovig is. Probeert hij dat op deze manier ook meer defensie in Amerika binnen te krijgen?
21: Ja, dat vind ik wel. Hij noemde in die State of the Force toespraak zes elementen, waar Meridian er één van is. Maar ook eentje was een Office of Religious Affairs. En de ander was de American Corps of Cadets. Dus de toekomstige militairen. Mm-hmm. Ik vind dat ruikt wel heel erg naar beïnvloeding vanuit een bepaalde ideologie. Dus politiek gedreven.
0: Ja, over die toekomst van ook hoe een warrior eruit moet zien, hoe een militair eruit moet zien, daar zei hij ook het volgende over. Laten we even luisteren.
23: We are no longer the woke department or the weak department. Simple translation of that. No fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals. Just warriors.
0: Ja, wat zegt hij hier precies, Paul?
24: Hij probeert het te leggen op het idee dat Amerika zwak is vanwege politieke correctheid en wokeness binnen eigenlijk de Amerikaanse strijdmacht. En hij roept inderdaad een beeld op wat Ben net zegt van soort van het ideaalbeeld van de sterke testosteron gedreven man. Er was ook laatst dat initiatief natuurlijk om testosteron gaan lopen te testen in
0: van dezelfde hexit.
24: Ja, en dat ontgaat natuurlijk volledig aan het feit dat, kijk, vroeger was het zo dat min of meer als je gewoon een sterk bovenlichaam had, dan was je goed in vechten, want bijl en zo. Maar tegenwoordig gaat het over hacken en drones en AI. En dus dat is toch wel een andere skillset. En Piet Hexet zelf is natuurlijk ook wel iemand die soms vrij expliciet ook het idee van kruistochten en zo aanhaalt. Mm-hmm. Die heeft ook zelf een Jeruzalemkruis, dat is eigenlijk zijn kruistochtensymbool, op zijn borst staan. Hij heeft ergens anders Deus Vult getatoeëerd op zijn arm. Dat betekent God wilt. Ook het woord, Arabisch woord kafir, wat eigenlijk ongelovig betekent. Dus die taal van kruistochten, van verdediging van het Westen, mm-hmm, is iets wat echt wel heel duidelijk doorbloedt.
0: Hij wil een skillset verandering ook. En daarvoor haalt hij ook nieuwe mensen binnen om dat voor elkaar te krijgen binnen de Amerikaanse defensie. Opvallende naam daarin is Elon Musk. Mm-hmm. Zometeen ook nog de andere twee, maar eerst even deze. Want Elon Musk ging met veel bombarden juist weg uit dat Uit de Amerikaanse politiek.
24: Ja, dus Elon Musk en Trump die hebben een beetje kniplichtrelatie. Kijk, wat hier voor een deel ook bijspeelt is dat... dat

0: beeld van maximaal disruptief en door eigenlijk de gevestigde orde heen breken, dat kleeft heel erg aan Musk. Dat idee met die kettingzaag en Doge en efficiëntie. Dus het is ook een soort van idee wat hier samenspelt. Namelijk het militair-industrieel complex komt bij Silicon Valley, komt bij de staat. En wat daarvoor nodig is om dat efficiënt te maken, is een CEO. Is een businessleider. Is iemand die visionair eigenlijk gewoon een stip in de horizon zet. En eigenlijk gewoon er doorheen ramt. Mm-hmm. En dat is waarom Elon Musk ineens weer terug is.
1: En wie zijn die andere twee?
0: Die andere is Newt Gingrich. Dat is de oud voorzitter van het huis. Dat is eigenlijk een beetje de Republican Revolution van de jaren 90. Dat is ook wel iemand die een beetje aan de randen van de Republikeinse Partij heeft gezeten. Was ook heel conservatief. En Palmy Lucker, die moet ik even opzoeken, want die ben ik even kwijt.
1: Goed, maar dat is een andere inderdaad die er ook belangrijk bij is. Ben... We horen dus ook Paul hier vertellen, Silicon Valley komt in de buurt van het Pentagon. Die twee gaan samenwerken, maar hebben ze wel dezelfde belangen ook?
2: Ja, dat is altijd de vraag. Kijk, een staat heeft toch, denk ik, een staatelijke actor, een staat heeft andere belangen dan een private ondernemer die uit is op winstbejag. Een staat moet ook om zijn bevolking denken en moet naar de welvaart en welzijn van iedereen denken. Dus ja, ik denk per definitie, en dat is ook wel een zorgpunt die niet alleen bij mij heerst, mm-hmm. maar bij anderen, dat als je private ondernemer, zeker op de schaal van Musk en een paar van zijn maten, laat zitten, ja, dan vraag je je af. Waar gaat het heen met de wereld en komt het allemaal goed? Hè?
1: Ja. Dus, grote vraag.
2: Wel zo, de enige nuancering is wel, dat is een studie door deze drie heren die over 120 dagen een rapport moet opleveren. Waarbij Hexet dan kan doen wat hij wil. En dan gaan we kijken. Maar het is niet zo dat zij de enige zijn die zeg maar de toekomstige slagveld proberen in kaart te brengen.
1: Nee, er zijn ook andere, bedoel je?
2: Ja, ik denk dat in elk land is men bezig om te kijken wat betekent in allemaal wat er gebeurt. En niet in de laatste plaats, ook in China, denk ik.
1: Palmer Luckey is de oprichter van het defensie- en technologiebedrijf, groot bedrijf Adrian Industries. Ja. Mm-hmm. Wordt de lijn tussen defensie en tech niet steeds dunner hierdoor, Paul, door dit soort samenwerkingen?
0: Ja, en dat is ook iets wat je sowieso ziet, is dat steeds meer taken van de overheid worden ook uitbesteed aan de techsector. En voor een deel zat in het militaire domein. Maar die modellen van XAI en van Anthropic worden natuurlijk gewoon heel erg gebruikt in het militair-industrieel complex.
1: Grote AI-bedrijven zijn
0: grote AI-bedrijven. Palantir is een dataverzamelingsbedrijf. En dat is op zich wel iets opmerkelijks. Want wat eigenlijk tijdens de Koude Oorlog zo was, was dat er werd ook technologie gebruikt. Maar dat werd meestal binnen Defensie zelf gecreëerd. Dus DARPA of het Defensiedepartement. En dat werd dan gelijk geïntegreerd in het militair. En pas daarna kwam het de markt op. Maar nu is dat eigenlijk omgedraaid. Nu wordt technologie in het commerciële domein ontwikkeld. En wordt het dan ingekocht door de overheid. En dat kan nuttig zijn. Dat kan heel efficiënt zijn economisch. Maar dat betekent ook dat die innovatiekracht komt van buiten de overheid. En betekent ook dat die overheid steeds afhankelijker wordt van dat soort technologie inkopen.
1: Ja, want we weten niet of een Musk niet ook met de Chinese overheid mag samenwerken, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat is weer zo'n verschil. Kijk, waar we eigenlijk tegenaan komen, dat beschrijf ik ook in mijn boek, van we gaan naar van een wereldbeeld waar technologie eigenlijk gewoon een marktcommodity was. Je kon het ding gewoon kopen waar het goedkoopste was. Naar een plek waar technologie vooral als een wapen wordt gezien. En als het over wapen gaat, dan maakt het wel degelijk uit waar je dat ding vandaan haalt.
1: Mm-hmm. En wie er gebruik van kan maken.
0: Precies.
1: Of
0: en of je die vertrouwt. Een Chinees wapen is anders dan een Amerikaans wapen. Mm-hmm. Dus je ziet ook eigenlijk dat die techbedrijven die in principe commercieel zijn, worden steeds meer de geopolitiek ingetrokken. En hebben daar niet altijd dezelfde belangen als een staat.
1: Jij zegt, ze kopen het in, maar ze halen nu een Elon Musk en de anderen eigenlijk naar binnen. Mm-hmm. Wat weten we van Elon Musk? Kan hij niet straks, als het de geopolitiek niet zijn kant op lijkt te vallen, kan hij niet de stekker uit systemen trekken die voor de Amerikaanse overheid heel belangrijk zijn?
0: Nou ja, kijk, de keuze om militaire geweld toe te passen, dat ligt nog steeds bij de president zelf. Dus wat dat betreft niet. Wat wel zo is natuurlijk, en we zijn dat punt eigenlijk al voorbij, is dat in de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, is gebruik gemaakt van Starlink. Dat zijn die satellieten van Musk.
1: Om het internetverkeer op gang te kunnen houden.
0: En dat was echt cruciaal in de vroege verdediging van Oekraïne. Maar op een gegeven moment wou Oekraïne ook de Krim weer terugpakken van Rusland. Die in 2014 is geannexeerd. En toen zei Musk eigenlijk van, ho, wacht even, daar ben ik niet mee eens. Mm-hmm. En toen heeft hij die satelliet ook weer uitgezet. Dus het idee dat hij zich gaat mengen in geopolitiek, dat is eigenlijk al lang gebeurd.
1: Ben Beckering, jij hebt 40 jaar bij de marine gezeten. We kunnen op dit moment AI inkopen, we kunnen drones inkopen. Maar ze moeten inderdaad, zoals je zelf al aanhaalde, over 20

0: 120 dagen iets op papier hebben staan. Kunnen ze die diepgewortelde cultuur in het Pentagon in 120 dagen veranderen? Kunnen ze daar een verandering in zo'n korte tijd in aanbrengen?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar dat gaat ook niet zo heel snel. Al moet ik wel zeggen, en Paul noemde dat ook al. Nog steeds zijn er allerlei onderzoeksinstituten binnen de krijgsmacht in Amerika. Die wel heel geavanceerd onderzoek doen. En ook al met middelen gaan. En de Amerikanen hebben al ook in de Golf onbemande toestellen ingezet. Dus ik denk dat... het is heel interessant om te zien waar ze daarvoor komen. Maar ik denk dat ze niet eens zozeer gaan zeggen... je moet deze drone kopen of deze informatiecomputer kopen. Maar dat ze veel meer... lijnen aangeven hoe je het moet gaan organiseren. Mm-hmm. En ja, dat wordt interessant om te kijken waar ze dan mee komen. Want dan deel ik helemaal wat Paul zegt. Toch de zorg dat dadelijk bij een aantal techbro's heel veel macht komt te liggen.
0: Ja. En zien we hier ook dan niet Ben gewoon machtsvertoon aan de rest van de wereld laten zien, zover zijn wij. Wij gaan nu deze indringende samenwerking met technologie aan.
1: Ja, misschien wel. Hè. Misschien probeert hij het ook wel zo te doen. Hè. Trump heeft ook wel eens gezegd, US innovates, China imitates en Europe regulates. Nou, dan vraag ik me af of die eerste twee niet door elkaar haalden al. Maar het feit dat Amerika dus vindt dat wij maar aan het reguleren zijn, wat ik denk dat heel belangrijk is. Dan zie je wel dat ze hier een voorsprong willen nemen. Maar mm-hmm. je haalt toch een beetje... iets heel onberekenbaars naar binnen. Dat is de zorg die we denk ik allemaal hebben.
0: Nou, zeker ook als een hackset een uitspraak doet dat hij het ook heeft over autonome oorlogsvoering, Paul, waarbij wapens en artificiële intelligentie zonder directe menselijke tussenkomst aanvallen kunnen gaan uitvoeren wat hem betreft.
2: Ja.
0: Hoe staat het met die technologie? Wordt het al ingezet?
2: We zien natuurlijk dat in Israël op verschillende manieren AI wordt gebruikt. En AI wordt vaak al gebruikt om bijvoorbeeld satellietbeelden en zo te analyseren. Dus dat is meer de intelligence kant. In principe zijn mensen relatief terughoudend over het echt toepassen van wapens zelf. Maar dat begint ook te schuiven.
0: Want dat gebeurt er in Israël al wel. Daar worden drones wel helemaal vrijgelaten om zelf in te schatten waar ze willen.
2: Ik ken die casus niet precies. Ik ken Lavender. En daar is een soort van eigenlijk een notificatiesysteem waar je met 3 seconden links of rechts moet swipen. En dan wordt er een drone afgevuurd op een mogelijke Hamas-militant. En
0: dan kun je Tinder, maar dan...
2: Tinder, ja. Maar dan met drones. Right? En dan kun je afvragen of je in 3 seconden een waardige keuze kunt maken daarin. Kijk, wat je natuurlijk sowieso ziet, is dat Amerikanen eigenlijk maximaal innoveren. En daar zit ook machtsvertoon in. En dat zij ook denken dat technologie een soort van doel op zichzelf is geworden. Dus hoe ik er wel eens tegenaan kijk, en dat zei Bennett ook een beetje. Je hebt een soort van de haas, de schildpad en de egel. En de haas is de Amerikanen, die wil gewoon zo snel mogelijk rennen. Die doen een sprint. De Chinezen zijn een schildpad. Die doen het voorzichtig, langzaam, altijd staatelijke controle. Want als je daar controle over verliest, heb je een probleem. En de Europeanen zijn een beetje de egel. Die proberen alles tegen te houden. Ze zijn defensief. En proberen ook misschien een beetje van allebei de kanten mee te kijken.
0: Mm-hmm. En Ben Beckering, als Musk nu deze Amerikaanse oorlogsindustrie transformeert naar een hypermoderne techmachine, is jou duidelijk, waar staan we in Europa dan nog?
1: Kijk, Europa heeft natuurlijk, en daar is veel over gezegd en gesproken, maar Europa heeft de nodige uitdaging. Hè? Hoe blijven we zelf nog onze positie in de wereld handhaven, onze welvaart, welzijn, stabiliteit waarborgen? Ja, dat is een enorme uitdaging. Of nou dit rapport gaat leiden tot een complete ombouw van de Amerikaanse overheid in de handen van techbro's, dat geloof ik ook niet hoor. Er zijn toch nog wel krachten in Amerika. Waar ik mijn hoop op gevestigd heb en waarvan ik denk, nou, die zullen daar ook nog wel een mening over hebben. Maar Europa heeft sowieso huiswerk te doen op heel veel vlakken om wat autonomer te worden en om hier ook in die technologierace op verstandige wijze voor te gaan. Hoopwerk.
0: Paul, wil jij er nog iets aan toevoegen?
2: Ja, kijk, wat wel goed is om te realiseren hier is dat Europa hoeft niet militair de Chinezen of de Amerikanen te verslaan. Je hoeft alleen de Russen te verslaan. En dat moet dan misschien wel zonder steun van de NAVO. Dus het is niet een kleine taak of zo. Maar het is wel een stuk behapbaarder dan echt die echte grootmacht te verslaan. Dus dat speelt wel mee.
0: Paul Verhagen en Ben Beckering, dank beiden voor jullie uitleg.

0: Muziek van Yazoo. Dit was Don't Go.
1: NPO Radio 1.
0: Maakt het 19:30, het NOS Journaal. Hier is Ismael de Bruin.
2: De Britse politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. De Brits-Iraanse man zou de luchtmachtbasis bij Fairford op het oog hebben gehad. De man van 27 werd opgepakt in Londen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een school getroffen door Russische drones. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd geraakt. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van auto's in een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. En een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgeleverd. Het wisselde van eigenaar voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Hij was zelf gokverslaafd en weet dus precies wat gokken met je doet. 5 jaar na de legalisering van online gokken in Nederland maakt presentator Max Terpstra in een speciale aflevering van Spuiten en Slikken de balans op. Zijn jongvolwassenen nu beter beschermd tegen de verleidingen van dat online gokken? Je hoort het zo meteen. Nu eerst gaan we naar de tegendraads. In deze rubriek geven we het woord aan iemand die zich ergens voor inzet, tegen afzet, tegen de stroom ingaat. We kennen het allemaal wel. Je staat bij de zelfscankassa in de supermarkt, hebt net al die boodschappen terug in je tas gedaan en dan dit.
3: Ik heb een hekel aan die goddingen.
4: Als je dat zelfscankassa doet, krijg je altijd controle. Dan komen ze eraan, want dan moet je alles weer eruit halen.
3: Dan moeten ze weer eerst 4, 5 van die producten scannen en dan moet je alles alsnog weer in de tas drukken, ja.
0: Ja, de controle die is vervelend, maar niet zoveel aan te doen, zou je denken. Want Jochen Riester heeft een idee. Goedenavond.
5: Ja, goedenavond.
0: Hoe vaak word jij zelf gecontroleerd in die supermarkt?
5: Soms is het heel vaak en soms is het helemaal nooit. Ik begrijp nooit zo goed welk AI-systeem dat bepaalt.
0: Op zich is dat.

0: meteen al goed natuurlijk. Want dan is het zo random dat je altijd gecontroleerd kan worden.
1: Ja. Dat zou je kunnen denken, ja.
0: Ja, dat zou je kunnen denken. Maar ik hoor al in je antwoord de eerste ergernis. Waar zit jouw grootste ergernis bij die controle?
1: Ja, dus wat die mensen ook net zeggen, maar eigenlijk ook... Kijk, niemand gaat naar de supermarkt om vervolgens te wachten of gecontroleerd te worden of te veel betalen. Daar ga je niet voor naar een supermarkt. Ik ga erheen om voor te genieten.
0: Ja, je wil genieten tijdens het boodschappen doen. Nou, dat is ook niet automatisch mijn insteek als ik naar de supermarkt ga. En dan komt die controle, dat doet pijn, dat vind je vervelend. En jij hebt nu iets bedacht om dat te verzachten. Vertel.
1: Het is niet alleen maar bij die controle. Ik heb eigenlijk continu zelfscan controleangst. Dus elke keer als ik sta zelf te scannen, dan denk ik, nou, ik moet geen fout maken, want ik zie hier een poster nu ophangen. Dat je €242 boete kan krijgen als je dus het vergeet te scannen en je wordt beschuldigd van diefstal. Ja. Dus dan denk ik van, nou...
0: Dat is veel. Dat gaat best snel ook. Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt dat ik dacht dat ik iets gestolen had, maar dat bleek toch niet zo te zijn. En jij hebt nu iets, laten we er toch naartoe gaan, om dit te verzachten. Dat is...
1: Ja, ik wil eigenlijk gewoon dat supermarkten worden verplicht door de politiek om als je aan het zelfscannen bent en je krijgt zo'n controle, dat je dan gewoon een korting krijgt.
0: Als het een correcte controle is, je hebt niks gestolen, dan bijvoorbeeld €2 erbij.
1: Ja, want als je dus die diefstalboete, waar die winkel krijgt, €242, zeggen ze, is voor 2 uur. Nou, als je dat deelt door, dan kom je dus op €2 uit. Dus ik dacht van ja, nee, zelfscancontrole, €2, lijkt me een goede vergoeding. En daarna heb ik soms wel eens dat ik sta te wachten, terwijl ik eigenlijk zelf voor aan het werk ben voor de supermarkt om al die producten te scannen, moet je nog wachten. Totdat er iemand aankomt om die controle te doen. Dus ik dacht ook nog €2 per minuut.
0: €2 per minuut, oké, dat is de wachttijd. Ja, goed, dan kies je natuurlijk misschien ook wel een druk moment uit om je boodschappen te doen. Bij mijn supermarkt staat er een rad klaar. Als ik gecontroleerd ben en het is goed, dan mag ik aan een rad draaien en dan krijg ik een gratis product. Is ook een goede oplossing.
1: Ja, kijk, we moeten vooral de lat niet te laag leggen. Dus wat is een goede supermarkt? Een supermarkt met 50 bemande
0: kassa's. Ja.
1: Of een supermarktketen die zo'n zijn best doet in de maatschappij, zoals mijn neef ook tegen me zei, die ervoor zorgt dat controles helemaal niet nodig zijn. Dat niemand de behoefte heeft om
0: te stelen.
1: Ja, of precies. Iedereen zo goed getraind wordt door de supermarkt in het zelfscannen dat je nooit iets vergeet, snap je? Dus die 2 miljard die Albert Heijn, de moeder van Albert Heijn, vorig jaar winst maakt. Ja, die kan natuurlijk in die maatschappij gestoken worden om armoede te bestrijden en dergelijke.
0: Ja, heel goed idee. Inderdaad, ik hoop dat ze meeluisteren. In ieder geval heb je nog een petitie ook nu bedacht om je idee nog wat meer kracht bij te zetten. Waar kunnen mensen die vinden?
1: Ja, op petitie.nl en op de website ikwilzelfscancontrolekorting.nl.
0: Jochen, dankjewel en succes met de strijd.
1: Bellen.

0: Blijft goed hoor dit. Childish Gambino hoorde je en Redbone. We gaan naar 5 jaar geleden, want toen trad de wet kansspelen op afstand in werking. Vanaf die dag werd online gokken gelegaliseerd. Gokkers, ook amper volwassen gokkers, moesten erdoor beter worden beschermd. Maar deskundigen zeiden al bij de invoering dat het vragen om problemen zou worden. BNNVARA-presentator Max Terpstra maakte 3 jaar geleden de YouTube-serie Verslaafd aan Verliezen over zijn eigen verslaving aan gokken. En nu bij dat 5-jarig jubileum van de legalisering van online gokken maakt hij een follow-up. En daarin spreekt hij onder meer deze vriendengroep.
1: Wat staat er vandaag op het spel, jongens?
2: Ik denk in totaal 160 euro, dus we zijn hier bij elkaar.
1: En wat is nou de precieze weddenschap?
2: Nederland wint, 3 keer scoren, een goal van Malen en een schot op doel van Gakpo.
1: En als dat allemaal gebeurt?
2: Ja.
3: Dan win je zo'n 250 euro, of zo, als je 50 euro inzet.
2: Dat is 200 per persoon.
3: Ja, zoiets. Oh, ja.
1: En als dat niet gebeurt?
2: Ja, dan verlies je volledig in zijn kwijt.
3: Dan heb je een kutavond.
0: Ja, Max Terpstra is hier bij mij in de studio. Goedenavond.
4: Hi Stefan.
0: Wat zijn dit voor jongens die je hebt gevolgd?
4: Dit was een vriendengroep die was ontstaan doordat ze allemaal dezelfde hobby hadden. Namelijk geld inzetten op voetbalwedstrijden. En ik volgde hun eigenlijk 1 avond bij een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal.
0: En zijn zij nou een uitzonderlijk geval in Nederland?
4: Nou, ik ben specifiek met hun meegegaan omdat zij zichzelf zagen als recreatieve spelers. Dus zij zeiden, ja, we spelen nog met winst die wij hebben gemaakt op eerdere weddenschappen. En wij hebben allemaal geen verslaving. Maar zij deden het wel elke dag. En dat vond ik interessant, omdat zij waren begonnen vanaf de legalisering. Dus zij zijn allemaal onder de 24 nog. En zij doen het dus al een tijdje en dagelijks. Maar zij hebben nog zelf het idee dat het onschuldig is. En die dunne lijn van wanneer ben je nou wel of niet verkeerd aan het gokken, die vond ik heel interessant.
0: Ja, en misschien voor jezelf ook wel herkenbaar.
4: Ja, zeker.
0: Het onderwerp ligt je aan je hart. Je bent zelf verslaafd geweest aan gokken. Hoe ging dat destijds bij jou? Begon dat ook zo met voetbalwedstrijden?
4: Nee, het is bij mij. Ik heb ook helemaal geen gokreclames meegemaakt. Want ik ben begonnen met gokken in 2017, denk ik. En bij mij is het helemaal ontstaan. Ook in fysieke casino's. Ik werkte in de horeca. Collega's van mij deden het wel eens. Ik had wat fooi. Daarmee ging ik 1 avond naar een casino. En toen won ik heel veel geld. En toen was ik al meteen hooked. En toen heb ik wat later de stap gemaakt naar de online casino's. Maar die waren toen nog illegaal. Dat was een soort wilde westen, zonder regels. En het grappige is, ik ben van mijn gokverslaving afgekomen door de legalisering. Dus ongeveer exact 5 jaar geleden stopte ik met gokken.
0: Wat kan je dat uitleggen?
4: Nou, toen die legalisering kwam, had je ook meteen de gokstop die daarbij kwam. En dat is een beetje technisch, maar je kan bij zo'n gokstop, kan je identiteitskaart eigenlijk uploaden. Dus eigenlijk je DigiD. En die wordt dan gekoppeld en doorgesluist naar alle fysieke en online casino's in Nederland. En als jij dus binnen wil komen, fysiek of digitaal, dan kom je niet binnen omdat je op een soort zwarte lijst staat. Dus ik kon mezelf uitsluiten van alle casino's in Nederland.
0: Ja, interessant. Goeie.
4: Hele goede regel.
0: Goede
4: ja.
0: regel, inderdaad. Dan kom je dus niet meer binnen bij die.
4: Ja.
0: Maar daarvoor moest je wel eerst verslaafd zijn, natuurlijk. Hoeveel geld ben je verloren in je verslaving?
4: Ik heb ooit een rekensom gemaakt dat het uiteindelijk neerkomt op een verlies van 16.000 euro. Maar ik heb nooit schulden gehad. Alleen wel een
0: 16.000 euro, ja. Had je best leuke andere dingen van
4: zeker
0: kunnen doen.
4: Ja.
0: Wat voor rol speelde gokken in je leven? Zat je avond aan avond thuis op de bank achter je computer te gokken? Was het heel even als je dronken thuis kwam, een paar minuten?
4: Ja, dat verschilde. Kijk, het ene moment viel het nog wel mee. Het andere moment was ik alleen maar verliezen aan terugwinnen. Als ik alcohol had gedronken, was ik daarna sowieso wel gaan gokken in die tijd. Maar het is een sluipmoordenaar. Dus het begint vrij onschuldig. Je denkt dat het recreatief is. Daarna denk je, ik heb weer heel veel geld gewonnen. Dus ik kan er misschien ook wel zelfs winst mee maken. En op een gegeven moment sta je, voordat je het weet, in het rood op je bankrekening en ook op je creditcard. En ben je de hele tijd bezig met heel veel geld proberen terug te winnen. En op een gegeven moment doe je het eigenlijk elke dag. En denk je er ook ieder moment van de dag aan.
0: En toen ben je het ook net zoals bij andere verslavingen. Wat dan men dan zegt, de eerste stap is het dat je het gaat delen met iemand.
4: Ja. Dus ik heb toen in een soort dieptepunt ben ik met zo'n hulplijn gaan bellen. Die hebben mij toen geholpen. Toen heb ik het ook opgebiecht aan mijn moeder. Die had al wel een idee. Maar ik heb toen echt eerlijk gezegd hoe erg het was. En toen ben ik een traject ingegaan. Bij Jelinek was dat van 1 maand of 3.
0: Ja, en dat heeft je geholpen, maar vooral dus de gokstop, die bij die legalisering hoorde, dus die heeft je echt geholpen.
4: Die Jelinek die hielp, en dat was begin 2021. En toen in oktober werd het legaal en ik had al wel eens een terugval. En toen kwam die gokstop en toen, vanaf dat moment, heb ik het nooit meer gedaan.
0: En wat is het grote verschil tussen de tijd voor de legalisering en nu? Wat mag nu niet meer of mag nu wel, wat toen nog wel mocht, andersom?
4: Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Dat is de reden waarom ik dit vervolg heb willen maken. Namelijk, online gokken is ooit gelegaliseerd met het idee, we willen beter monitoren wat spelers doen. We willen meer controle hebben, meer grip hebben op de online gokmarkt. Omdat de Nederlandse overheid geen idee had wat spelers op illegale casino's deden. En je ziet dat er wel regels zijn ingevoerd. Bijvoorbeeld dat je nu een stortingslimiet hebt en dat er inderdaad wordt gemonitord en dat je die gokstop hebt. Maar dat het nog steeds voor jonge spelers heel gemakkelijk is om accounts aan te maken en verslaafd te raken aan gokken.
0: En ook geen reclame mocht er meer voor gemaakt worden.
4: Nou, in de publieke ruimte.
0: Ja, maar dus daar vergeet je Wesley Sneijder in een bushokje.
4: Nee, maar daar vergeet je wel de allergrootste publieke ruimte mee, namelijk de telefoon. Want waar zit de jeugd op? Juist, een telefoon.
0: En ja, op sociale media mag het nog wel.
4: Nou ja, maar de regel is wel, 95% van de gokreclames mag niet gericht zijn op mensen onder de 24. Maar als je even lukraak op straat aan mensen onder de 24 vraagt, zie jij nog wel eens een gokreclame? Dan zullen ze bijna allemaal ja zeggen.
0: Ja, jij zegt ook heel mooi, vind ik, in de follow-up die je hebt gemaakt voor Spuiten en Slikken, mensen zullen Wesley Sneijder misschien nu eerder kennen van de gokreclame dan dat ze hem kennen als bekende voetballer.
4: Ja, heftig toch?
0: Ja.
4: Ja, ze associëren, dat is een nieuwe generatie die is geboren, ja, wat zal het zijn? Dus tussen 2007 en 2011, en die was dus vier toen Sneijder die kopbal maakte tegen Brazilië. En die zullen hem dus herinneren als die dansende koning Toto. Ja, dat vind ik wel heftig.
0: Precies, het bedrijf waarvoor hij veel reclame maakt. We maken de balans op na 5 jaar. Heb je wat cijfers paraat? Heeft de wet geleid tot minder gokkers?
4: Nee, de wet heeft geleid tot meer gokkers. En ook tot meer mensen die op dit moment verslaafd zijn aan gokken en daarvoor behandeld worden. Wat ik zelf het meest chockerende cijfer vind, is dat je ziet dat mensen tussen de 18 en de 23, dus jongeren, die beslaan 22% van alle online gokaccounts. Terwijl zij maar 9% van de bevolking zijn. Zij zijn dus echt zwaar oververtegenwoordigd. En dat hoor je ook, dat het begint bijna normaal te worden dat vroeger, als je 18 werd, dan kocht je misschien een biertje in de supermarkt. En nu lijkt het steeds meer zo te zijn dat als je 18 wordt, dat je ook een online gokaccount aanmaakt. En dat is vrij heftig.
0: Dus door die legalisering is het gokken eigenlijk veel makkelijker gemaakt voor jongeren?
4: Nou, ik zou niet willen zeggen door die legalisering. Ik zou willen zeggen dat door hoe de overheid de legalisering heeft aangepakt, met die gigantische tsunami aan gokreclames, met ervoor kiezen om het kapitalisme helemaal los te laten gaan op de gokmarkt, is gokken heel erg onder de aandacht gekomen van jonge generaties. En ja, is dat nou eenmaal langzamerhand iets genormaliseerder geworden. Je zag het overal op een gegeven moment. In voetbalstadions, op shirts, in reclameblokken bij televisieprogramma's. En dat heeft er toch voor gezorgd dat er een soort zaadje in mensen hun hoofd is geplant. Van ja, oeh, dat is ook spannend.
0: En is de overheid van al die gokreclames nog steeds ook de eigenaar?
4: Nee. De overheid heeft een aantal. Dus je hebt gewoon Nederlandse Nationale Loterij. Maar er zijn op dit moment, dat is ook het bizarre, er zijn 30 legale aanbieders in Nederland. Waarvan de overheid heeft Holland Casino en Toto. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel gokbedrijven die niet van de Nederlandse overheid zijn, maar wel een licentie hebben en dus gewoon beschikbaar zijn voor spelers op de Nederlandse markt.
0: Even terug naar 3 jaar geleden. Want toen maakte je 4 afleveringen over je verslaving en de gokwereld. Hoe je die naar binnen zuigt ook. Laten we even luisteren naar een fragmentje. Zit naast een jongen die zegt niet verslaafd te zijn, maar wel dagelijks gokt.
5: Hij valt
6: 30.
5: Ja, dus dat
6: omhoog
5: is lekker.
6: Ja.
5: Er zitten nu 30 euro in, hè?
6: Ja,
5: nee,
6: dat
5: is. Je zei net, ik hou ervan om rustig op te bouwen.
6: En dan op een gegeven
5: moment. Maar wat zijn we nu aan het doen?
6: Ja, nu. En jullie
5: gaan ze in één keer houden. Ja, ja,
6: je betrapt me wel inderdaad. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Gevoel, ja, zie je? En nu valt die hoog. Ja, dat gevoel heb ik dan.
5: Laat me je hart voelen.
6: Ja. Die gaat er niet.
5: Die mijn hart voelen.
6: Ja, die is ook aanwezig. Hij doet het in ieder geval nog.
5: Wat is er nou zo lekker hier aan?
0: Ja, we horen hier jou samen met Richard gokken.
4: Ja.
0: En we horen eigenlijk vooral dat jij er ook helemaal in opgaat.
4: Ja, ook wel heftig om terug te luisteren. Zo. Dat was 2 jaar nadat ik was gestopt. En toen kwam ik wel tot de realisatie van, ja, dit vind ik nog steeds geweldig leuk. En dat had ik eigenlijk bij het maken van dit vervolg ook wel. Dat ik nog steeds wel denk dat ik verslaafd ben aan het spelletje. Als in, als ik dit weer ga doen, dan zit ik er zo weer in. En ik heb wel iets meer afstand genomen van dat gokken. Omdat ik het ook al 5 jaar niet meer heb gedaan. En ik er ook echt wel in die 5 jaar achter ben gekomen dat er één manier is om een beetje geld te sparen. En dat is vooral door niet te gokken. En het geld gewoon op je spaarrekening te laten staan. Maar nog steeds, die casino's doen er alles aan om dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En het zit gewoon vol met hele giftige dopamine.
0: En voor je follow-up ben je dat gaan testen. Je hebt een vervolg eigenlijk hierop gemaakt. Je bent samen met collega Siep, die 22 is, gaan gokken. Hij is gaan gokken. Hij is een jong volwassene. Hij heeft het nog nooit gedaan. Jullie gaan je inschrijven op 3 verschillende websites nu. Ja. Hè? Dus na 5 jaar die legalisering met de regels die nu gelden voor de mensen die nu beginnen met schokken. Wat gebeurde daar?
4: Wij wilden dit vooral gaan doen, dit experiment, omdat wij dachten, ik wilde gewoon weten, stel je voor dat je nu begint met gokken, wat is er dan nu anders? Wat doet de overheid, wat hebben we nu gereguleerd waardoor het veiliger is? Dat wilde ik heel graag weten. Wij zijn gaan kijken wat er gebeurt als je die accounts aanmaakt en geld gaat storten. En wij zagen al vrij snel dat als je dus expres risicovol gokgedrag vertoont, bijvoorbeeld door extreme bedragen in te zetten, Siep heeft 1000 euro in 1 keer kunnen inzetten, dan gebeurt er dus helemaal niks. En hetzelfde geldt voor als je bijvoorbeeld, dat is ook, een luisteraar zal vast denken, hoe kan dat? Maar je kan, als je gaat gokken, soms ook echt praten met iemand die in de studio zit, als een live dealer. Siep zei tegen diegene, ik wil mijn verlies terugwinnen. Nou, dat is ook een duidelijk signaal van risicovol gokgedrag. En toen zei die croupier doodleuk, oké, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Nou, dat soort dingen waren wel echt toonaangevend voor hoe die zorgplicht nu wordt uitgevoerd. Dat er zijn wel regels ingesteld door de overheid van dit is risicovol gokgedrag en dit is het moment waarop je zou moeten ingrijpen, maar die zijn zo vaag dat casino's zelf kunnen bepalen wanneer ze dat doen.
0: Ja, want de kansspelautoriteit moet daarop toezien of die wet goed wordt uitgevoerd eigenlijk, maar hoe ver reikt hun invloed?
4: Nou, dat is het meest chockerende van het vervolg wat we hebben gemaakt. Kijk, bijvoorbeeld in de horeca, als je daar alcohol schenkt, dan heb je ook een toezichthouder die controleert of jij je aan de regels houdt. Dus die gaat incidenteel een tent binnen en die bestelt dan een biertje. En als je dan niet om een ID-kaart vraagt, dan krijg je een boete of een waarschuwing. Je zou verwachten dat de kansspelautoriteit, de toezichthouder, ook casino's zelf kan binnenstappen.
0: Ja, hetzelfde soort test doet zoals jij.
4: Zoals wij hebben gedaan. Gewoon een account aanmaken en gaan gokken en kijken of casino's zich aan de regels houden. Maar wat blijkt, dat kan de kansspelautoriteit niet. Zij moeten namelijk beschikken om dat te doen over valse identiteitsbewijzen. En dat moet per wet geregeld worden. En zij hebben nu die bevoegdheid niet. Dus we hebben nu een situatie, het is echt krankzinnig, waarbij de kansspelautoriteit, de toezichthouder, zelf niet optimaal toezicht kan houden op hun eigen casino's.
0: Nou, dat maakt jou ook wel boos. Dat maakte je ook boos tijdens de sessie met je collega, als jullie merken hoeveel er eigenlijk nog steeds mogelijk is.
1: Hoeveel zet je nu in?
7: 300 euro zet ik in op de derde. 25 op zwart.
1: Oh my god.
7: 950 euro gewonnen. Ik sta nu op 1820 euro. En daarom vind ik dit ook zo eng om dit voor de camera te doen. Omdat mensen nu misschien ook kunnen gaan denken, oh, nou, blijkbaar kan je dus ongelooflijk veel geld winnen in no time.
1: Als jij zo doorgaat met het, ik denk dat je het nog even moet doen. Dus misschien dat je nog wel 20 minuten moet doorspelen met het risicovol gedrag. Maar ik denk dat ik dan misschien heel even een frisse neus pak. Is dat gek?
0: Ja, waarom wilde je een frisse neus pakken? Je moest echt even weglopen.
4: Ja, omdat ik zag dat die bedragen hoger en hoger werden. En omdat ik merkte aan mezelf dat ik het op een bepaalde wijze leuk begon te vinden. En toen dacht ik, oké, nu moet ik heel even gaan nadenken voor mezelf. Wat moet ik hiermee? En wat gebeurt er met mij? Dus dat heet dan een beetje zweverig even inchecken met jezelf.
0: Heb je even gebeld met de Jellinek? Even nog een kleine follow-up gedaan?
4: Nee.
0: Ik ben wel weer heel dichtbij gekomen.
4: Nee, ik ben wel gescreend. En mensen hebben mij ook heel erg goed geholpen tijdens het maken van dit project. Maar het eerlijke antwoord is dat ik een andere verslaving even de vrije loop heb gegeven in die 20 minuten. En ik een sigaret heb gerookt buiten. Wat je overigens
0: kunnen we ook
4: niet
0: nog een
4: doen.
0: Hele boom
4: kunnen we ook nog
0: zetten.
4: Een hele documentaire over maken.
0: Oké, maar de wet, die legalisering, die kansspelautoriteit die zegt, wij wachten of wij houden 18 tot 24-jarigen in de gaten. Dat vinden we een risicogroep.
4: Ja.
0: Ik word van de een op de andere dag 25. Ben je dan los?
4: Nou, er zijn als je 25 bent, dus ouder dan 24, ook nog wel echt limieten. Die zijn bijvoorbeeld €300, mag je maximaal op per maand op account storten. En er wordt nog steeds wel gekeken of er niet echte excessen voorkomen. Maar het is minder streng dan bij de jongvolwassenen, waarbij we al zagen dat er ook niet echt hele strenge regels zijn. En wat misschien nog wel het meest interessant is, is dat ik een jongen heb gevolgd in de documentaire serie, die dus mij vertelde dat hij, terwijl hij in de afkikkliniek zat, een mailtje kreeg met: gefeliciteerd, je limieten zijn verhoogd.
0: Want hij werd 25.
4: Want hij werd 25, ja.
0: Ja, en nou weet ik van andere gesprekken die ik heb over gokverslavingen, dat je bijvoorbeeld bij Holland Casino heel lang een stopgesprek had. Dan ging je met de manager in een kamer zitten en dan zei je van: ik wil graag stoppen met gokken. Dan ging die manager er toch nog op het laatste moment proberen te overtuigen om dat te doen. Hoe is dat bij deze online gokbedrijven? Als je zegt: ik wil me uitschrijven, want ik kan je dan aangeven, want ik heb het gevoel dat ik verslaafd ben, of proberen ze je toch weer...
4: Dat kan. Dus er is een live chat, en op het moment dat jij zelf in een chat zal zeggen: ik denk dat ik problematisch gokgedrag vertoon, dan gaan ze je account, kunnen ze ook echt gaan blokkeren.
0: Ja.
4: Dus nogmaals, er bestaat een idee dat die legalisering voor heel veel ellende heeft gezorgd. Dat is niet waar. Die legalisering zorgt echt voor meer controle. En als je in een chat zegt: ik heb een gokprobleem, dan gaan ze je ook echt wel van die site verbannen.
0: Ja.
4: Het gaat er alleen om dat de manier waarop het is gelegaliseerd heel fout is geweest.
0: Er zijn er een paar touwtjes, denk ik, waar je aan kan trekken. Ik kan aan de politiek trekken. Ja. Heb je die kunnen spreken?
4: De politiek dachten wij, ik heb er bewust voor gekozen om hem niet te spreken, omdat je dan volgens mij alleen maar dezelfde antwoorden krijgt. En dat is: ja, we vinden het heel belangrijk, en alle ministers zeggen dat ze ermee bezig zijn. Maar er zit, dat hebben we ook al gezien, er zit ook een gigantische lobby achter. Wij dachten: we willen ons focussen op de jongvolwassenen. We willen een jonge doelgroep hiermee bereiken. En daarna hopen we op een beetje ophef. En dat er daarna mensen vragen gaan stellen aan de politiek.
0: En de kansspelautoriteit, heb je die kunnen spreken?
4: Ja, daar hebben we een reactie om gevraagd, om wat ze van het experiment vonden. En zij zeiden eigenlijk dat ze vonden dat de casino's inderdaad zeker niet altijd afdoende ingrepen. En zij zeiden ook dat zij inderdaad geen gebruik kunnen maken van die valse identiteit. Tijdsbewijzen. Dat verzoek, dat ligt bij de minister, maar daar is op dit moment geen steun voor.
0: En dan vind ik nog een ander touwtje, dat zijn al die bekende Nederlanders die reclame ervoor maken.
4: Ja.
0: Ik kwam vanmorgen nog, ik wist dat jij hier te gast was, misschien dat mijn algoritme dat dan ook weet, maar ik kwam een reclame tegen van een, ja, we hebben Wesley al genoemd, dan kunnen we Ruben Vermeer ook wel noemen, die is een bekend gezicht ook van de reclames voor gokken. Die zat in een soort podcastachtige setting, dat was de reclame die gecreëerd werd, zat hij te praten over gokken. Het leek eigenlijk eerder een podcast dan dat het een reclame was. En ik opende de reacties en mensen reageerden ook: dit gaat wel ver, jongens. Jullie doen net alsof het een podcast over gokken is, maar het is gewoon een reclame. Heb je wel eens gedacht...
4: Ruben van der Meer was dit.
0: Ja, Ruben, ja, die van de lama's.
4: Ja,
0: ja, die zitten, die
4: maar dat mag niet. Dus dan denk ik dat zij snel op hun vingers worden getikt. Want influencers, BN'ers, bekende personen mogen onder geen beding nog onderdeel zijn van gokreclames.
0: Okay, nou, dit
4: dus
0: was
4: dan heb je bij
0: online
4: deze scoop, Stefan.
0: Oké, nou goed, het was online, was zeker nog hij daar te zien.
4: Wat erg. Ja, dat mag echt niet.
0: Oké, okay, want kan je nog, want dat dan vervalt mijn laatste vraag ook. En die is: kan je die bekende Nederlanders nog aanspreken? Maar dat, die zijn dus bij wet verboden dat te doen.
4: Ja, dat mag al. Dat is bepaald dat dat niet mag. Influencers mogen geen onderdeel meer zijn van gokreclames. Daarom zie je ook allemaal, wat is het, D-acteurs in al die gokreclames nu zitten. Omdat de bekende koppen mogen dat niet meer.
0: De documentaire die jij hierover gemaakt hebt is te zien op het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken. Ga die vooral checken. Mark Sterpstra, dankjewel voor je komst.
4: Merci,
0: hier
4: Stefan, naar de studio. Jij bedankt.
0: De Rode Draad gaat zometeen naar het nieuws van 8 uur verder. Dan gaan we het hebben over collectief wonen. Is dat nou de oplossing voor de toekomst van ons woningprobleem? Je hoort het zometeen.

0: voetbal.
1: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League.
2: Ruben van Bommel, ziet daar Dumfries, is het daar?
1: Na het gelijkspel tegen Duitsland.
3: Vanaf 11 meter, Meerdink en hij scoort.
1: En het winnen van Servië.
3: Meerdink neemt hem mee, Meerdink schiet en Meerdink scoort.
1: Speelt Oranje zo meteen in Thessaloniki.
2: Wow, wat een goal!
1: Griekenland, Nederland. Zometeen om 8:30. Natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken.
2: Ja, ja!
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
10: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
11: Honda, the power of dreams.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
14: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
16: Stefan Komduur.
17: Goedenavond. De regering zegt bouwen, bouwen, bouwen. Maar hoe zit het met leven, leven, leven? Zouden we niet veel gelukkiger worden als we vaker een woonkamer, tuin of atelier met elkaar zouden delen? Straks een pleidooi voor het collectief wonen naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Ismael de Bruin.
18: De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. De VS gebruikt de basis in de oorlog tegen Iran. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond brand, maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
19: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
20: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
19: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
18: De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct kunnen terugsturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. Honderden scholieren demonstreerden tegen de bezuinigingen op het onderwijs. In het centrum van Luik werd straatmeubilair vernield en in brand gestoken. En ook waren er ontploffingen, zegt deze scholier.
20: De gens sont en train de tout casser, de prendre des panneaux, de les jeter dans le feu, d'allumer des trottinettes avec du feu et y a tout qui est en train d'exploser.
18: De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt voor de vernielingen. De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken. Het wordt ongeveer 20 graden. Ster.
21: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
23: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
24: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, tot 8:30 is het nog de Rode Draad, met zometeen het resultaat van een week onderzoek naar de toekomst van ons wonen. Moet dat collectiever? Deze woongroepbewoner is in ieder geval enthousiast.
1: Wat heel leuk is aan deze is dat het zoveel verschillende generaties zijn. Dus we hebben jonge gezinnen zoals wij, maar ook mensen van in de 80. En alles daartussen. Dus bijvoorbeeld mijn dochter groeit ook op met een relatie met, dan zegt ze Onno of Theo. Nou ja, die zijn dus in de 80. En daar heeft ze gewoon helemaal haar eigen band mee. Dus dat vind ik wel heel bijzonder en leuk.
0: Ja, daarover zometeen meer. Om 8:45 namelijk speelt het Nederlands elftal tegen Griekenland in de Nations League. Daarom neemt langs de lijn omstreek het ons van ons over om 8:30. Commentator Jeroen Guter, die zit al in het stadion in Thessaloniki. Goedenavond, Jeroen.
2: Hallo Stefan,
0: Calispera. Precies, is de opstelling al bekend bij jou?
2: Ja, die is bekend. De opstelling van het Nederlands elftal is op 3 plaatsen gewijzigd. Wel opvallend hoor. Er is driftig gesleuteld aan het middenveld door oud-middenvelder en huidige bondscoach Xavi Hernandez. Ryan Gravenberg en Tijani Reinders zitten op de bank vanavond. En hebben een plaats moeten afstaan aan Guus Til en Quinten Timber. En dan is er natuurlijk links voorin wat veranderd, omdat Cody Gakpo geblesseerd is geraakt in die wedstrijd tegen Servië. Ruben van Bommel op die positie daar. Dan de hele opstelling van Brugge op doel. Dumfries, Jurien Timber, die centraal speelt in plaats van Jan-Paul van Hekken naast Virgil van Dijk. Van de Ven is de linksback. Dan dus Veerman, Til en Timber. Quinten Timber in dit geval. En in de voorhoede van rechts naar links Somerville, Meerdink en Van Bommel. Tegen een gevaarlijke ploeg, de Grieken.
0: Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. En deze week onderzocht mijn collega Minne van Veen of de toekomst van wonen in Nederland collectief is. Minne, goedenavond.
3: Hallo.
0: Welkom terug in de studio. We hebben je maandag erop uitgestuurd. Had je een goede week?
3: Ja, zeker. Heel interessant.
0: We hoorden veel voorbij komen iedere avond in je updates. Maar voordat we even in je bevindingen duiken, wat verstaan we onder collectief wonen?
3: Ja, dat is dus ook een voer voor discussie onder deskundigen en bewoners. Onze collega Rianne, die in een woongroep woont, die zei ja, volgens mij als je pas maar met 10 personen je wc moet delen. Maar ik heb hem wat breder genomen. Dus een woonvorm waarbij een groep bewoners bewust samenwoont en dingen, voorzieningen deelt. Maar ook een eigen privé ruimte heeft.
0: Die laatste is belangrijk.
3: Ja, dus dat kan echt zo zijn van inderdaad van woongroepen naar ook een gedeelde binnentuin of een plek waar je eigen studio hebt en misschien een keukendeel. Nou ja, allemaal verschillende woonvormen waar mensen samenwonen.
0: Iets waar jij deze week onderzoek naar hebt gedaan. Wie heb je allemaal kunnen spreken?
3: Ja, dat was heel leuk. Ik ben begonnen bij mijn eigen binnentuin. Ik woon dus in een nieuwbouwwijk in Utrecht waar we een binnentuin delen. En ik vind dat zelf heel leuk en interessant uitpakken. En ik ben begonnen met andere buren te vragen hoe zij dat zien.
4: Ik vind het heel leuk dat je allemaal sociaal contact hebt. Maar het is ook wel chill dat je gewoon, als je gewoon in je eentje even op je terras zit en je hebt geen zin in mensen, dan wordt dat ook geaccepteerd. Dus het kan beide.
5: Als je kinderen hebt, is het eigenlijk de meest ideale woonsituatie. Zeker als je kinderen iets ouder dan 2 zijn, 3, 4, dan hoef je maar de deur open te zetten en je ziet ze eigenlijk de hele dag niet wat positief. Het is een beetje dubbel, maar het is wel positief.
3: Ja, best wel positief dus. En dat zette mij aan het denken van hoe gaat dat in de toekomst eruit zien? Hè? Je hoort bouwen. Gaat hier dan ook meer op ingezet worden? Maar voordat we vooruitkijken, dacht ik, moet je ook eerst terugkijken. Dus ik heb met historicus Wouter Bekers gepraat. En die vertelde mij eigenlijk dat als je keek, elke keer na een grote crisis werd er meer ingezet op collectief wonen. Dus in de jaren 20 na de Eerste Wereldoorlog kwamen de tuindorpen op. Na de Tweede Wereldoorlog, wederopbouw, werd er veel collectief gebouwd. En hij zei, ja, je zou kunnen zeggen never waste a good crisis. We zitten nu in een wooncrisis. Dus wat hem betreft hoopte hij dat er veel collectiever gebouwd weer ging worden.
0: Nou, je hebt je oor ook te luisteren gelegd bij de TU Delft. Was de onderzoekers die je daar sprak het hier ook mee eens?
3: Ja, zeker. Darinka Schieske heet zij. En zij doet al 10 jaar onderzoek naar collectieve woonvormen. En zij vertelde van, nou, eigenlijk sommigen denken mensen, nou, dat is niet voor mij, dat is voor hippies. Dat is helemaal niet zo. Het is voor heel veel verschillende soorten mensen. En een toekomst waarin we vooral inzetten op het bouwen van eengezinswoningen is echt niet meer van deze tijd.
6: Ik denk dat is de ideologie nu. En dat is heel conservatief. Hè? Dat kijk aan de traditionele familie gezien als de norm en dus wij bouwen hetzelfde. Maar ik denk wij moeten meer zo breder kijk hebben om de veranderingen die hebben. Ja, wij moeten meer flexibiliteit in de variatie van woningtypen en voor verschillende behoeften en voorkeuren.
0: Ja, dit is een onderzoekster die van de week al sprak. Maar je hebt ook iemand meegenomen vanavond, een deskundige in de studio. Wie heb je meegenomen?
3: Dat is Tijmen Kuiper, je ziet hier naast me. Die is 29, architect. Heeft ook meegewerkt net aan een groot onderzoek dat vanuit de Rijksbouwmeester is gedaan. Naar de toekomst van gedeeld wonen in Nederland. Al zou hij zichzelf misschien niet echt per se een typische architect noemen.
0: Ja, een atypische architect. Goedenavond Tijmen, goed dat je er bent. Je gaat ons meenemen door de wereld van collectief wonen. Wat maakt jou een atypische architect?
5: Nou, ik heb eigenlijk eerst sociale geografie gestudeerd in Amsterdam. Daar hebben ze me heel kritisch opgeleid. En ik moest met alles altijd met een bronnetje komen en een onderzoek. Maar het ging over alle problemen in de wereld, maar nooit de oplossingen. En daarna ben ik toch maar ook naar de architectuur gegaan.
0: Voor de oplossingen?
5: Voor de oplossingen. En daar miste ik juist weer alle bronnetjes. Dus die ben ik juist, die wetenschappelijke blik, meegenomen naar de architectuur.
0: En je bent je gaan specialiseren in collectief wonen. Betekent dat je zelf ook collectief woont?
5: Ik woon zelf ook collectief, ja. Ik heb eigenlijk op heel veel verschillende manieren gewoond in mijn leven. En verschillende vormen van collectief. En soms werkte dat heel goed en soms heel slecht. En daardoor ben ik ook zo geboeid geraakt door het onderwerp. En waar ik nu zelf woon, dat werkt best wel heel erg goed. Dat is centraal wonen in Zevenkamp. Ik heb mijn eigen huis met mijn vriendin. Dus eigen badkamer, eigen keuken, eigen woonkamer, alles. Maar met 60 huizen delen we ontzettend veel verschillende ruimtes en tuinen. En dat is heel gezellig.
0: Ja, interessant. Dat is echt al een goed voorbeeld inderdaad van collectief wonen. Het is zeg maar echt jouw ding, kunnen we wel stellen met
5: zeker,
0: elkaar.
5: Ja.
0: Waarom is dat? Wat vind je er nou zo interessant aan?
5: Nou ja, het leven is tegenwoordig heel druk. Iedereen rent van hot naar her, of juist niet. En juist met het collectief wonen, als je gewoon die intentie hebt om wat met je buren te delen, als het ontwerp heel veel aanleiding geeft tot die ontmoeting, is dat gewoon ontzettend fijn. En het geeft dan heel veel zuurstof en lucht en ja, spontane vrolijkheid aan je dag.
0: Is het dat dus ook vooral, dat het sociaal iets kan opleveren?
5: Ja, het kan heel veel sociaal opleveren. Mensen kennen elkaar, hun buren beter. Mm-hmm. En daardoor heb je ook gewoon veel minder eenzaamheid. En mensen kunnen elkaar beter helpen. Nou, we hadden het net ook al. Nou, bijvoorbeeld van de week was ik wat tegels aan het wippen in een collectieve tuin. Nou, een buurman die was best vrij oud, dus die kon dan niet helpen tegels wippen. Maar die kan hem met koffie en koek aanzetten.
0: Ja, precies. Zo gaat dat in die binnentuin. Mm-hmm. Is dit herkenbaar voor je binnen?
3: Ja,
0: wat hier wordt gesteld, je woont zelf dus ook enigszins collectief met een open binnentuin.
3: Ja, zeker. Dat helpt heel erg in, denk ik, verschillende levensfases. Dus wat je volgens mij ook al zei, dat het werkt als je verschillende generaties bij elkaar zet.
5: Zeker.
3: Dus oudere mensen alleen zorgt soms ook wel weer voor uitdagingen.
5: Mm-hmm.
3: Jonge mensen kunnen misschien soms wel weer wat oppas gebruiken van oudere mensen.
5: Mm-hmm.
3: Dus dat herken ik wel, ja.
0: Ja, en dat kan dus ook voor wat meer veiligheid gewoon in de buurt zorgen. Is dat ook een van de voordelen?
3: Ja, dat is volgens mij uit het rapport ook gebleken. Daar weet je eigenlijk wat meer van. Dat het gaat veel over weerbaarheid. Hè? En dan denk je misschien aan een noodpakket. Of ik in ieder geval. Of je denkt, oeh, eng oorlog. Maar wat collectief wonen betreft kunnen we ook. Ja, kan weerbaarheid ook heel erg helpen. Hè?
5: Ja, zeker. Ja, mensen zien het vaak toch ook als een beetje zweverig iets. Maar dat zat in het onderzoek wat ik samen met Common Practice heb gedaan, ook wat we laten zien op basis van heel veel historische onderzoeken, heel veel historische projecten. Mm-hmm. Het is eigenlijk heel normaal. En we hebben het altijd al gekund. En die weerbaarheid is echt iets wat daar heel erg uit voortkomt ook.
0: Ja, en waar in de geschiedenis, je hebt ervoor gestudeerd, zijn we van dat collectieve wonen een beetje afgestapt? Waar zijn die grote wijken met allemaal een eigen oprit, et cetera? Ja. Waar is dat ontstaan?
5: Ja, toch een beetje de jaren 90, de individualisering, het kapitalisme, het droomplaatje, toch een beetje die American Dream. Iedereen zijn eigen huis en
0: nou,
5: zijn eigen tuintje.
0: Kunnen lopen zelf, ja.
5: Maar je ziet, het is eigenlijk, het komt weer terug van weg geweest. Het in de jaren 70 en 80 heel veel gedaan. En in de jaren 20. En het komt ook nu weer terug.
0: Wat zijn er dan helemaal geen nadelen binnen aan collectief wonen?
3: Ja, zeker wel. Het is niet een utopie waar iedereen hand in hand kumbaya zingt.
5: Zeker niet.
3: Dat heb ik ook van meerdere mensen gehoord. En ik heb het ook gevraagd aan Aafke, die ik deze week heb bezocht, die in een gemeenschappelijk huis in Delft woont.
1: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, alles samenwonen, denk ik, als maatschappij sowieso. Je hebt echt gewoon altijd verschillende waarden, verschillende wensen. Dus als je iets wilt met vereniging, moet je daar altijd lang over praten. En je hebt dus ook een bepaalde gesprekscultuur in je vereniging. Dus daar moet je ook actief aan werken om te zorgen dat je dingen kunt blijven beslissen met z'n allen. Ook al sta je er verschillend in. Dus dingen duren soms langer. Ook als je voor je eigen woning iets wilt wat effect heeft op iedereen. En dat kan soms best ingewikkeld zijn. Want nu met verduurzaming, je wil misschien van het gas af. En dat soort verduurzamingsmaatregelen. Sommige willen we misschien als vereniging nemen. Maar voordat we daar zijn, weet je wel. Dus ondertussen heb je wel een heel dure winter.
3: Maar Drinka Schieske van de TU Delft zei toen gelijk, die was daarbij, die zei daarnaast van, dit is gelijk dus ook wel weer heel erg goed. Zeker in democratie. Je leert eigenlijk ook juist goed met elkaar tot een oplossing te komen. Zeker in deze tijd van steeds meer ruzies, mensen die tegenover elkaar staan, oorlogen. Is dit misschien een hele wijze levensles voor iedereen?
0: Ja, Thijmen, zie jij dat ook zo?
5: Ja, zeker. Het is ook gewoon een beetje een democratie in het klein. En dus je leert goed met elkaar overleggen. En dat is gewoon heel veel meerwaarde ook. Heel veel onderzoekjes laten ook zien. Het is heel goed voor en gezond voor een democratie om heel veel woongemeenschappen te hebben.
0: En staat de overheid hier een beetje voor open? Vinden ze het interessant? Staan woningcorporaties daarvoor open? Of ja, is het toch een vorm die je ergens in een koopbuurt vooral sneller ziet dan?
5: Nee, je ziet het echt. En dat laten we in het onderzoek ook echt zien. Het kan van koop tot sociale huur tot coöperatief. Het kan in heel verschillende manieren vormen en levensstijlen. En de overheden faciliteren het al steeds meer. Mm-hmm. En gelukkig zijn er gemeenten ook steeds vaker die echt kavels aanbieden voor woongemeenschappen.
0: En wanneer zou je zeggen dat het goed werkt, collectief wonen? Wanneer werkt het wel?
5: We hebben heel veel adviezen. Iets wat heel vaak misgaat is als iets op heel veel wensdenken wordt gemaakt of ontwikkeld. En heel erg top-down. Dus een gemeente of een ontwikkelaar of een corporatie zet iets voor andere mensen neer. Maar die geven de daadwerkelijke eindbewoners eigenlijk helemaal geen zeggenschap en geen eigenaarschap.
0: Hoe bedoel je? Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
5: Een grappig voorbeeld. Ik sprak laatst, gaf ik een college en er zei een student tegen mij van ja, ik woon in een project en met 200 jongvolwassenen dan. Mm-hmm. En daar is één yogaruimte, maar die wordt niet gebruikt. Want niemand van ons doet yoga. Dus ze hadden dan een algemeen onderzoek gedaan naar de hele bevolking, of onder studenten. Die zouden dan yoga leuk vinden, maar deze specifieke bewoners niet.
0: En dan staat die ruimte leeg, die wordt die onbenut inderdaad. Want dat was ook nog een vraag die bij mij opkwam. Ik kom ook wel eens in gebouwen waar dan een collectieve keuken is, waar je een feest kan geven bijvoorbeeld. Of een ruimte met een paar banken. Maar daar wordt dan uiteindelijk door die bewoners helemaal geen gebruik van gemaakt. En is het eigenlijk loze ruimte.
5: Klopt, en dat is dan heel zonde. Dus daarom is het zo belangrijk dat je echt bij die ontwikkeling en dat ontwerpproces die uiteindelijk eindbewoner echt meeneemt. En dat is dat ook wat ik ook heel veel doe. En ik werk met heel veel bottom-up initiatieven. Dat zijn groepen die zeggen zelf, die gaan zelf aan de slag om iets te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar het is ook heel fijn als dit toegankelijk wordt voor heel veel mensen die niet zelf een project willen ontwikkelen.
0: Ja.
5: Dus een heel mooi project waar ik aan meewerk, heet dan de drijvende kracht. Dat ontstaan best wel top-down met mooie ambities om drijvende gemeenschappen te maken, drijvende appartementencomplexen. Nou, als we daar ook een woongemeenschap in willen, is dan de uitdaging om daar al die bottom-up kwaliteit, om daar echt die ruimte zo te vullen met die bewoners die er gaan wonen, dat het ook echt gaat werken.
0: Ja, maar hoe was dat bij jou binnen de tuin? Ik weet niet of ben je er ooit gaan wonen en toen was je er al, ben je vanaf het begin erbij betrokken?
3: Nou, we hebben dat een paar jaar geleden gekocht als een nieuwbouwhuis. Dus dan duurt het 2 jaar voordat het af is. Ja. En we wisten wel dat het een gemeenschappelijke binnentuin was. Maar dat was niet de reden waarom we het kochten. Ja. Meer dat we gewoon heel blij waren dat we überhaupt een huis konden kopen. En dan al helemaal in Utrecht. Maar het pakte dus echt veel verrassend leuker uit dan ik had gedacht. Ik merk ook dat het contact met buren of de praatjes of die spontane ontmoetingen, dat doet een mens goed of zo.
0: Want hoe ging dat in de eerste dagen? Dan woon je er op een gegeven moment allemaal. Moest je de tuin ook zelf aanleggen? Of was dat nog onderdeel van het project dat die werd aangelegd?
3: Dat is wel luxe, dat is aangelegd dan. En in ons geval wonen er heel veel kinderen in de tuin. En die rennen gewoon gelijk bij elkaar naar binnen allemaal. Dus,
0: dat die daardoor kinderen hielpen wel inderdaad met contact.
3: Die hebben helemaal niks met privacy of drempels of zo. Die rennen overal naar binnen en gooien alles overhoop. Dus in het begin moesten we met alle buren ook wel even een beetje kijken van oké, is dit vervelend? Moet ik mijn kind terughalen? Mm-hmm. Wat doe je? En toen al redelijk snel afgesproken van als je er geen zin in hebt, hè, want dat kunnen we het ook zo even over hebben, Tijmen. Dat is ook een belangrijk ding, hè, dat je ook juist je privacy hebt.
5: Absoluut.
3: Als het om gemeenschappelijke plekken gaat. Dat je gewoon kan zeggen van nu even niet, jongens, hop de deur uit. En ja, dat accepteren ze eigenlijk heel makkelijk.
0: Ja, want privacy is, dat zal vast bij de luisteraar nu ook wel naar boven komen. Mm-hmm. Van dat lijkt me wel ook een belangrijk aspect bij collectief wonen.
7: Ja, en dat
0: hoe waarborg je dat?
7: Nou, het sowieso is altijd advies van mij nummer 1. Let op de privacy. Want vaak is het ook een reflex, hè? Minder privé dan meer collectief. Maar je moet juist een hele fijne privé ruimte hebben. En of dat nou een kamer is of een hele woning met een tuin eromheen. Naar smaak moet dat gewoon echt genoeg privacy bieden. En één ding wat heel goed werkt is dan een soort overgangszone. Dat is een voortuintje. Of dat jullie hebben ook waarschijnlijk vanaf je eigen huis naar die collectieve tuin toch een soort privézone.
3: Ja, een eigen terrasje. Ja.
7: En dat is dan, en daar is dat is heel goed voor een buffer voor de privacy, maar ook juist een ontmoetingsplek. Mm-hmm. Dan zit je met het comfort van je privéruimte in je rug, die veiligheid. Maar je bent toch ook al een beetje in contact met die buren.
0: Ja, en je kan het dus ook wel bij de binnentuin soms even uitzetten. Ik moet meteen nadenken soms aan een ochtend dat ik brak wakker word en dan gewoon even geen zin heb in mijn buren.
3: Precies. Ja. Nee, dan kan je, dat is bij ons natuurlijk wel makkelijk, want je hebt je eigen huis. Ja. Dan kan je gewoon de deur dicht doen en de gordijnen dicht. En dan,
0: Ja, maar goed, maar als je wel even buiten wil zitten, dan moet je je toch wel verhouden tot die
3: beetje
0: buren.
3: Wel, maar als je op je eigen terrasje blijft, ja, dan gaat het wel. Maar ik heb wel vaak dat mensen bij ons eens komen en dan kijken van, oh, alles is open. Oké, er komt hier ook geen heg of zo. Van nee, dit is echt... Maar toch ook altijd veel Nederlanders het wel spannend
0: aan
3: vinden.
0: Mensen die
3: of
0: bij jou
3: zo,
0: op bezoek komen die dan dat interessant vinden.
3: Die denken van, oh, dit is, mis je dan de privacy niet? Dus ik denk dat er voor misschien ook luisteraars die nu luisteren denken, oh ja, leuk, het voelt toch ook als een drempel om dingen op te geven.
0: Nou ja, vooral bij die collectieve tuinen, daar moet je natuurlijk met elkaar altijd te blijven op toezien dat niet iemand op een gegeven moment toch een heg begint te bouwen en zijn eigen plekje begint.
3: Ja, nee, dat mag gewoon echt niet.
0: Dat mag gewoon echt niet, daar teken je voor.
7: Ja. Dat is vaak gewoon geregeld, juridisch soms ook wel.
0: Ja, dat dus niet mag.
7: Mm-hmm, ja. Maar daarin, een deel van die privacy is eigenlijk gewoon dat je een keuze hebt. Want waar ik woon, ik heb aan één kant een brede galerij. Mm-hmm. Als we daar zitten, dan komt de buurman langs. Heb je heel veel spontane contact. Dat is heel leuk. Maar we hebben ook nog een terrasje aan de achterkant. Die is wat meer privé. En dat is ook wel heel prettig om te hebben.
0: Minnie, je hebt er onderzoek naar gedaan deze week. Ben je nou een stukje wijzer geworden?
3: Ja, nou, het was in ieder geval een heel interessant onderwerp om in te duiken. Het heeft heel veel verschillende kanten. Je wordt er ook wel positief van. Dat je denkt van, het lijkt steeds populairder te worden. Meer mensen willen dit. Dus ja, je denkt vooral, let's go. Waarom niet? Mm-hmm. Ik zie vooral voordelen eigenlijk.
0: En dan komen we bij de grote vraag, waar jij het onderzoek natuurlijk mee begon. Wordt daar in de toekomst dan genoeg op ingezet, Tijmen, door de overheid, maar ook door jouw eigen vakgroep, door de architecten?
7: Steeds meer, maar nog altijd niet genoeg natuurlijk. En ik denk dat mijn collega-architecten er heel goed aan doen om te erkennen dat het gewoon een heel zorgvuldig iets is. Dat het is gewoon niet makkelijk. Maar als je het goed doet en heel veel lessen uit het verleden meeneemt. Ik werk ook heel veel samen met Flip Krabbenam, een gepensioneerde architect, die het in de jaren 80 allemaal een keer heeft gedaan. Mm-hmm. Er zijn heel veel lessen te leren. En als we dat gewoon goed en zorgvuldig doen, dan is voor heel veel mensen op heel veel verschillende manieren het echt de toekomst.
0: Ja, en zie je wel dat ook gebieden in Nederland er al veel verder in zijn? Zijn juist stadcentra er meer mee bezig dan buitengebieden? Of zie je juist dat ze in buitengebieden ook denken aan collectieve woonvormen?
7: Ja, ook op andere manieren. Als je bijvoorbeeld in Amsterdam gaat het veel meer over coöperatief wonen. En mensen die collectief als groep een pand bezitten of ontwikkelen. Ja. Wat ook meteen anticapitalistisch is en anti-speculatie en allemaal mooie waardes aanhangen. Meer in de provincie, om maar zo te zeggen. En daar zie je gewoon veel meer koopwoningen. Dat toch de norm is. Ja, dat natuurlijk ook prima is.
0: Meer een soort nabuurschap. Dat je met elkaar op elkaar begint te letten. Dat dan een ouder stel ook in een rijtje woont. En dat je samen op dat oudere stel bijvoorbeeld let.
7: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Waar zou je zeggen, als een luisteraar denkt, dit klinkt gewoon onwijs interessant, dit wil ik wel. Wat is een eerste stap om te zetten?
7: Nou, de eerste stap is om je agenda leeg te vegen aanstaande zaterdag en naar de landelijke wooncoöperatiedag te komen.
3: Boep, boep.
7: Daar komen gewoon heel veel kennis en enthousiasme samen. Mensen die hierover nadenken en wat willen doen.
3: En jij bent er ook, toch?
7: Ik ben er, natuurlijk ben ik er ook. Ja. en ook ga gewoon lekker lezen en... Vaak hebben mensen één beeld van collectief wonen in hun hoofd. En daar zijn ze dan voor of tegen, of ze het eng of niet. Maar er kan ontzettend veel. Dus durf ook gewoon die diversiteit te zien. En dat is ook eigenlijk de hoofdboodschap van het onderzoek waar ik met Common Practice aan heb gewerkt. Het is zo'n rijke geschiedenis, het is zo Nederlands en tegelijkertijd zo ontzettend normaal.
0: Ja, collectief wonen. Minne, je gaat terug naar, zo meteen naar je gezamenlijke binnentuin.
3: Ja, waar nu dus even, omdat mijn vriend naar voetbaltraining is, een buurman eventjes een uurtje oppast. Dus shout-out naar de buurman.
0: Welk geen wat je nog geleerd hebt deze week, ga je nog proberen te implementeren in jouw binnentuin?
3: Misschien nog wel nog iets meer contact om te kijken of je elkaar kan helpen. Want ik denk dat het vooral ook al in deze tijd wel fijn maakt. Dat je wat kleine dingen voor elkaar kan doen. Zonder dat je daar per se iets voor terugvraagt.
0: Architect Tijmen Kuiper, dank voor je komst hier naar de studio. En Minne van Veen, directeur of redacteur. Directeur mag ook hoor.
3: Directeur
0: van de Rode Draad. Dank je wel voor je komst ook hier naar de studio. Gaan we luisteren naar fijne muziek van Lily Allen.

Smile van Lily Allen. Dat komt tot een eind bij ons dan, de Rode Draad. Dit was hem voor vandaag. Morgenmiddag om 14:00 zijn wij er weer met de Rode Draad op vrijdag. Dan hoor je mij ook weer. En over een klein kwartier begint Griekenland-Nederland voor de Nations League. Dus wij gaan alvast even plaatsmaken voor de voorbeschouwing. Langs de lijn en omstreken hoor je zometeen. Veel luisterplezier en graag tot morgenmiddag.

0: NPO Radio 1.
1: 8:30 is Ismael de Bruin met het nieuws.
2: In Nepal wordt nog één bergbeklimmer vermist na de lawine van afgelopen zondag op de berg Himlung Himal. De lichamen van 15 mensen zijn gevonden. Ze waren in het basiskamp vlakbij de grens met Tibet toen ze werden overvallen door die lawine. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van diezelfde basis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een school getroffen door Russische drones. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er brand. En bij de Afsluitdijk is een van de grootste gemalen van Europa geopend. Het nieuwe complex heeft 6 pompen die elk bijna 12 meter hoog zijn. En daarmee moeten overstromingen worden voorkomen.
0: NPO Radio 1.
3: Er is een soort sfeer ontstaan in Nederland, dus alles is kut.
4: Ja, nee, dat is
3: dat echt wel zo.
5: Dr. Keldrenko.
3: En iedereen schijnt boos te zijn. Ik snap niet waar het vandaan komt.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Het probleem met het opheffen van de Eerste Kamer is dat zelfs Thorbecke dat 180 jaar geleden al wilde.
3: Ja.
6: Om de Eerste Kamer op te heffen, moet 2/3 van de Eerste Kamer vinden dat ze overbodig zijn.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Waar plaatsen we Mona Keizer in de parlementaire geschiedenis?
7: In een lange reeks van plofkippartijen.
0: Avrotros.
5: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles.

0: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
4: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: NPO Radio 1.
8: EO NOS.
9: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
10: Een hele goede avond. Na het gelijkspel tegen de Duitsers en de winst in Servië speelt Oranje straks tegen Griekenland. Volgens Xavi, de bondscoach, is het een kwestie van de bal houden en het hoofd koel houden.
11: This is our way to play. To calm, you know, the nervous, the intensity of them. But especially control the emotions.
12: Over 10 minuten is de aftrap in Thessaloniki. En commentator Jeroen Ruuter zit er al helemaal klaar voor.
13: Ja, dat mag je zeggen. Te pittige wedstrijd hoor voor Oranje. Want de Grieken hebben al 2 keer gewonnen. Uit bij Servië en uit bij Duitsland. Kortom, een echte test voor dit elftal. Dat op een paar plekken is gewijzigd.
10: En hier in de studio kijkt Robert Maaskant mee voor de analyses.
12: Ja, die verklapt al eventjes voorafgaand aan deze uitzending dat dit misschien wel eens de moeilijkste tegenstander kan worden. Jeroen, goedenavond daar in Thessaloniki.
13: Ja, ik moet zeggen Kalispera dan, hè, om in de sferen van Griekenland te blijven.
12: Je zit er goed in.
14: Kalinichta.
13: Ja, nou, dit beheers ik wel hoor, dit deel van de Griekse taal. Maar daarna houdt het snel op.
12: Ah, dan blijven we maar een beetje bij de heksenketel of welkom in de hel of welke woorden moeten we er ook aan geven.
14: Eetavondje.
12: Ja, wat voel je?
13: Nou, ik voel vooral toch wel opwinding hoor. Want er gaat gevoetbald worden in een stadion dat al een jaar of 65 oud is. Een mooie ovale bak met 1 overdekte tribune. En verder dus een hele open situatie waar alle mensen op het gemak plaatsnemen op dit moment. Er gaan zo'n 30.000 toeschouwers komen. Fans die meeleven met Griekenland. Er zijn er natuurlijk ook wat van Nederland aanwezig. Dat is een mannetje of 1000. Het stadion had wel 5 keer uitverkocht kunnen worden. Want die resultaten van de laatste week die leiden tot grote vreugde en optimisme hier in Thessaloniki. Want daar zijn we terechtgekomen in het noorden van Griekenland. En ja, het stadion is vol. Muziek wordt nu wat opgepookt en iedereen is er denk ik wel zo'n beetje klaar voor.
12: Ja, en je zei al net in de korte flits van ja, een elftal wat gewijzigd is op verschillende punten. Hoe gaat Oranje de Grieken bestrijden, Jeroen?
13: Nou, er waren natuurlijk 2 spelers die vervangen moesten worden ten opzichte van die wedstrijd tegen Servië. Cody Gakpo, nou dat is een logische 1-op-1 vervanging met Ruben van Bommel nu op de linkerflank. Centraal achterin bleek ook Jan-Paul van Hekken te geblesseerd om mee te gaan naar Griekenland. Hij is terug naar Engeland, naar zijn club Tottenham Hotspur. En centraal achterin, zoals verwacht, Jurriën Timber naast Virgil van Dijk. Maar het meest in het oog springt de wijziging op het middenveld. Geen Tijani Reijnders, geen Ryan Gravenberg. Maar op die plekken Guus Til en Quinten Timber. Joey Veerman blijft wel staan. Het heeft er waarschijnlijk toch mee te maken dat Xabi zijn middenveld te statisch vond. Hij vond het vaak in de tweede helft beter als hij wat wijzigingen had doorgevoerd. Als er wat wisselspelers in waren gekomen met goede rollen steeds voor met name Guus Til. Maar in Servië bijvoorbeeld ook Kenneth Taylor. Maar nu dus Timber en Til bij Veerman in die middenlinie. Ga ik nog heel eventjes de hele opstelling doornemen. Op doel uiteraard Bart Verbrugge voor zijn 36e interland. Dan de achterhoede van rechts naar links. Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Virgil van Dijk en Mickey van der Ven. Op het middenveld zoals besproken. Joey Veerman, Guus Til en Quinten Timber. En in de voorhoede van rechts naar links. Vicencio Somerville, Max Meerdink en Ruben van Bommel.
10: Ja, en jij zei al, Jeroen, het is een pittige tegenstander dat Griekenland met zo her en der ook wel bekende namen.
13: Ja, dat klopt. Ja, degene die we het beste kennen is natuurlijk Vangelis Pavlidis, de oudspeler van Willem II en AZ. Heel succesvol geweest in de Eredivisie, scoorde aan de lopende band. En dat doet hij de afgelopen seizoenen ook bij Benfica in Lissabon dus. Hij speelt voorin samen met Ioannidis. Dat is een speler die hij goed kent. Speelt ook in Lissabon, maar dan bij Sporting. Die we ook kennen, maar niet zo heel erg goed. Dat is Tsolis. Christos Tsolis. Een uitstekende speler. Uitgegroeid tot een van de verdetten van het Griekse elftal. Heeft nog een halfjaartje op huurbasis gespeeld bij FC Twente. En ook een oud huurling in de Nederlandse competitie. Die speelt achter Tsolis als linksback. Dat is Kostas Tsimikas van Liverpool. Hij speelde een jaar in de Eredivisie bij Willem II. En we hebben nog een oud topscorer van de Eredivisie. Die zit op de bank bij de Grieken. Dat is Tassos Doufikas, de ex-speler van FC Utrecht. Tegenwoordig in de Serie A actief bij Como.
12: We zijn natuurlijk ook benieuwd naar een tekst en uitleg van Xavi zelf over die veranderingen op het middenveld. Nou, dat komt goed uit, want daar stond zojuist bij verslaggever Jeroen Stekelenburg.
14: In the midfield also two changes. Why?
15: Well, we decided because different profile, you know. Joey is more, he has more capacity to control the tempo. And at the same time, Quinten is more aggressive, win duels, avoiding this transition that maybe they can do. Yeah, and Guus has to attack the spaces, arrive to the box, different profiles that we need to manage the situation and how is the team during the game.
14: Does it also mean that you weren't completely satisfied with Gravenberg and Reinders?
15: Yeah, I'm satisfied. Just for refresh the team and they play, you know, in the lineup.
14: I said you were not completely satisfied that you take them out of the team now.
15: No. I'm satisfied with all the players. I think they perform so well, but we need to refresh the team. They play, they run a lot for the team and maybe they can play in the second half.
12: Ja, hier zou ik misverstanden van krijgen, maar even voor de duidelijkheid. Xavi is dus tevreden over al zijn spelers die hij in de selectie heeft. Met name Reinders en Gravenberg kwamen even langs natuurlijk. Hij wilde zijn team opfrissen. Misschien kunnen ze de tweede helft nog gaan spelen, maar hij wilde vooral Veerman als controleur. Timber, aggressive, duelkracht en Til die dan veel diep moet lopen. Dat was het verhaal van Xavi bij die veranderingen op het middenveld dus.
10: Ja, hij is dus best tevreden, zegt hij. Maar ja, Robert Maaskant, ja, we weten, hij wil graag familiesfeer creëren. Hè. Zou hij echt tevreden zijn geweest, denk je, over dat middenveld zoals het was met Gravenberg en Reinders?
16: Nee, dat denk ik niet. Maar wat wel lekker is natuurlijk, dat op het moment dat een bondscoach niet in zijn moedertaal praat, dan wordt het ook redelijk duidelijk allemaal. Hè.
10: Het wordt wat simpeler.
16: Het wordt wat simpeler allemaal op deze manier. Dat vertelt hij wel goed, denk ik. En tot jouw punt, hij is niet tevreden over het feit dat er te weinig voetbal is geweest en te weinig controle over de bal op het middenveld. Ja, dan kom je al snel op Veerman terecht. Til die dan de ruimtes in moet gaan sprinten en bewegen. Dat deed Reinders overigens ook wel. Ja, dit past net wel beter.
12: Maar was dat niet ook een bewustie, denk je, dat hij eerst eens even wat controlerende spelers heeft opgesteld op dat middenveld om te kijken wat daar dan uit zou komen en dat hij nu een stapje verder gaat?
16: Ja, het moeilijke is natuurlijk dat ik heb wel moeite mee om door het Wilhelmus uit te praten.
10: Mickey van der Ven is ook een beetje vals, maar
12: ja. Hou jij die eruit, joh?
10: Ja, ik zag hem net. Kijk,
16: deze vier wedstrijden zijn natuurlijk ideaal, ondanks dat het wel echt ergens om gaat, die Nations League, om ook wel wat spelers aan het werk te zien. En daarom vind ik het nog steeds wel jammer dat Valente er bijvoorbeeld niet bij is. Hè. Die zou steeds nu met alle blessures steeds dichterbij komen bij dit elftal. Dus ja, ook de voorste lijn is natuurlijk anders. Sterker nog, de voorste lijn staan twee spelers in die helemaal niet geselecteerd waren.
17: Die er later bijgekomen zijn.
16: Dus dan
17: zijn.
16: Kan je maar zien hoe af en toe veranderlijk het voetbal kan zijn. En waar je je kans moet grijpen op de dagkoers, noemen we het altijd maar.
17: Toch koos hij ervoor, ook bij de meest recente blessuregevallen, om geen vervangers op te roepen, hè?
16: Nee, en dat begrijp ik ook wel een beetje, omdat je bijna niet meer traint. Kijk, je wil op het moment dat je spelers bij elkaar haalt, dan wil je ook met ze trainen om ze te kunnen zien. En in deze fase, in die laatste twee wedstrijden, heb je een rustdag, dan heb je een reisdag. Na een reisdag kan je ook alweer bijna niet trainen en dan heb je alweer de wedstrijddag. Dus ja, dan zie je die gasten ook niet trainen en dan heb je daar niet zoveel aan. En je hebt voldoende spelers om in te vallen, want dat is ondanks alle blessures. We hebben nog steeds een aantal jongens die nog niet in het elftal hebben gestaan.
17: Ja, Zegiel, die zou bijvoorbeeld zijn debuut kunnen maken.
16: Nou ja, dat verwacht ik eigenlijk wel. Maar dat zou ook nog tegen Servië kunnen natuurlijk. Noah Lang hebben we nog niet gezien. Nou, die zou vandaag ook wel een keer een kans kunnen krijgen. Taylor heeft dan wel er even aan mogen raken. En Hato nog.
17: Ja, dus dat zijn zo wat spelers die voorbij kunnen komen vandaag. Worden ze juist ook het Griekse volkslied op de achtergrond. En je zei pittige tegenstander. Want als je Griekenland moet afzetten tegen de ploegen die we al gezien hebben. Servië, Duitsland, hoe schat je ze in?
16: Nou, in ieder geval beter dan Servië. Ik denk dat Servië de minste ploeg heeft in deze pool. Duitsland vond ik moeilijk. Omdat Duitsland natuurlijk met meerdere, die hebben 44 mensen geselecteerd. Dus die hebben met wisselende elftallen gespeeld. Die hebben eigenlijk niet met hun sterkste elftal gespeeld. En Griekenland doet dat wel. Nou ja, we hebben net Jeroen al horen zeggen dat de twee topspitsen van Griekenland zijn jongens die gewoon in de Portugese league bovenaan staan met Benfica en Sporting.
12: Ja, en ze hadden dit natuurlijk ook nooit verwacht. Zoveel punten op dit moment al halen in die Nations League. Dus die zijn verbrand om door te gaan.
16: Nee, dat klopt. Tegen Duitsland zijn ze wel een beetje gelukkig geweest. Ja. Maar goed, die tellen gewoon die punten. Ja, ja. En daarom is het ook wel moeilijk, want je zou het liefst iedereen aan het werk zien bij het Nederlands elftal om dit als een vriendschappelijke wedstrijd. Maar wil je die pool winnen, ja, dan moet je vandaag gewoon resultaat halen.
17: Dat is wel mooi, hè? Dat Griekenland de laatste keer dat ze op een groot toernooi stonden was 2014, joh, het WK. Ja, dat is gewoon 12 jaar geleden.
16: Dat heeft wel te maken met onder andere de enorme omslag die ze gemaakt hebben in het jeugdvoetbal in Griekenland. Met Olympiakos is daar een prachtig voorbeeld van. Die hebben ook onder andere de Youth League gewonnen op een gegeven moment. Waar wij zoveel talenten bij AZ hebben lopen, hebben zij dat ook. En ze zijn ook allerlei nieuwe reglementen gekomen. Een van de oud-directeuren van AEK Athene onder andere is daarbij betrokken geweest in de bond. En daar hebben ze gezegd, joh, we gaan het nu echt anders doen. Wij moeten nu aandacht gaan geven aan het jeugdvoetbal in Griekenland. Want anders dan komen we nergens meer. En dat brengt dus wat op.
12: De oogst begint nu, zullen we maar zeggen.
16: Ja, zeker. Ja.
17: Met ook een beetje credits voor John van het Schip. Die is een tijdje bondscoach geweest, had, toch?
16: Ja, dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Ja. Maar die zal daar ongetwijfeld ook zelf wel zijn bijdrage aan geleverd hebben.
12: De 99ste interland voor Virgil van Dijk overigens. Even voor de statistieken. Zondag dus zijn 100ste. Ja. Is die Senang als aanvoerder?
16: Wat ik in ieder geval mooi vind is dat dus hieruit blijkt dat wedstrijden spelen by far de beste training is. Al dat gedonder met, ze kunnen maar 60 minuten spelen of 35 minuten spelen. Hier zie je gewoon een speler die gehard is door het spelen van ongelooflijk veel wedstrijden. Dan zit het niet meer in je trainingen. Voelt hij zich Senang? Dat vond ik eigenlijk in de eerste wedstrijd misschien wel het minst. Waar Jurgen Klopp natuurlijk fantastisch op zijn zwakheden inspeelde. Door veel diepte te laten kiezen en snelheid achter hem. Daar had hij het moeilijk mee. Maar ik vond dat hij de vorige wedstrijd heeft hij zich uitstekend gehouden.
17: De volksliederen die hebben geklonken. De vaantjes zijn uitgewisseld. Er is getost. Beide ploegen staan er klaar voor de eerste helft van Griekenland tegen Nederland. Met Jeroen Grütter.
13: En met scheidsrechter Guida uit Italië. Hij kijkt nog even of alles in orde is. En gaat zo dadelijk dan voor de eerste keer op de fluit blazen. Dat is nu, de wedstrijd is onderweg. Griekenland heeft afgetrapt. Grieken in een blauwe shirt en witte broek. Nederland in het wit. Dat is dat bekende WK-tenue met dat oranje versiersel op de borst. En oranje broeken. Nederland dat dus maar eens gaat kijken hoe de Grieken beginnen aan deze wedstrijd. Hebben een ingooi gekregen aan de linkerkant. De bal gaat even terug naar het midden waar twee lange centrale verdedigers de boel bewaken. Retsos en Mavropanos. De eerste aanval via de rechterkant van de Grieken is meteen gevaarlijk. Met een voorzet van Pavlidis richting de eerste paal. En dan kan er uiteindelijk niet worden gekopt door Ioannidis. Maar wel door een Nederlander, een verdediger die de bal weghaalt naar die scherpe voorzet van Pavlidis. Het is Timber die daar nog goed in de weg loopt. En via zijn borst de bal over de achterlijn. Maar wel onmiddellijk een hoekschop vanaf de rechterkant genomen door de Grieken. Ja, dat zal de Spirit nog wel eventjes doen opvijzelen. Zo in de openingsfase. Hier is die corner. Verbrugge aarzelt, maar de bal kan worden weggekopt door Virgil van Dijk. Nederland komt voorlopig niet onder de druk vandaan. Want Griekenland heeft de bal onmiddellijk te pakken. Halverwege de helft van Nederland. Aan de rechterkant gaat het even terug uit naar Saliakas. De rechtervleugelverdediger. En dan via de linkerkant met Tsimikas het inspelen op Ioannidis in het 16 meter gebied van Oranje. Maar die staat buitenspel, die spits van Sporting. Waardoor er even een adempauze is voor Oranje. Maar dat was wel onmiddellijk even bibberen daar achterin. Bij die actie van Pavlidis die dus in de punt van de aanval speelt. Geflankeerd, of eigenlijk geassisteerd door Ioannidis. De Grieken in een 4-4-2 opstelling met ook twee zeer getrukte vleugelspelers. Op links dus die Tsolis van Arsenal. De speler op de rechtervleugel, dat is Karetsas. Pas 19 jaar, opgeleid door Racing Genk. Is jarenlang in de Belgische jeugdselecties uitgekomen. Is geboren in België. Speelt tegenwoordig bij Borussia Dortmund. Ploeggenoot dus van Joey Veerman. Die nu aan de bal komt bij Oranje. Het spel verdeelt even. Jurrien Timber gebruikt. Er komt de bal uit bij Denzel Dumfries aan de rechterzijlijn. Gaat er terug naar het centrum. Maar wordt de bal ingeleverd door Quinten Timber. Die hem dan wel onmiddellijk weer herovert. Alleen is die paas iets te scherp en te hard voor Somerville. Maar daar was Nederland dan voor het eerst even met de bal op de helft van Griekenland. Het is dus even aftasten altijd in zo'n openingsfase. Althans, als je de tijd krijgt. Want als de tegenstander met zoveel energie begint als de Grieken nu doen. Ja, dan is het naar ademhappen. Dat zagen we ook in die eerste wedstrijd. Hè, onder leiding van Xabi in de arena tegen Duitsland. Ook toen had Nederland een minuut of 6-7 nodig. Kwam het een paar keer goed weg. Maar daarna herstelde het zich en kwam het uiteindelijk prima in de wedstrijd. En wie weet gaat dat ook vandaag in Thessaloniki gebeuren. De bal wordt achterin rondgespeeld door Oranje. Van Dijk in de middencirkel, bal aan de voet, kijkt om zich heen. Wil een afspeelmogelijkheid hebben, maar de paaslijnen worden afgeschermd door die twee spitsen. Door Ioannidis en Pavlidis. Dus gaat het nu via Dumfries even terug naar Verbrugge. Die levert de bal opnieuw in bij Van Dijk. Want verder terug op de eigen helft. Priest weer terug naar Van Dijk. Het is dus de aanvoerder die het allemaal heeft zinnen voor Oranje. Er staan er veel stil. Dus kan hij hem alleen maar kwijt aan Quinten Timber. Die zich even laat uitzakken. Gaat het naar de linkerzijlijn richting Van Bommel. Komt er vervolgens een paas. Maar die komt niet aan. Wel geraakt nog door een Griek. Ingooi snel genomen door Van Bommel. Til zet voor. Maar die weet Meerdink niet te bereiken. Daar werd wel slim snel gehandeld door Oranje. Dat nu de bal op de helft weet te houden van Griekenland. Al is deze paas van Joey Veerman niet goed genoeg. Die gaat langs Crescencio Somerville voor een ingooi voor de Grieken. De Grieken die dus twee keer wonnen. De eerste wedstrijd in Belgrado tegen Servië. Dat was een heel late overwinning. De Grieken kwamen op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Zivkovic. Duurde tot een kwartier voor tijd alvorens Tsolis gelijk maakte. En de winnende treffer uiteindelijk van invaller Doufikas in de 94ste minuut. Nou, dat waren bonuspunten voor Griekenland. Dat met een goed gemoed afreisde naar Duitsland waar het nog nooit had gewonnen. Maar het wonder geschiedde. Griekenland versloeg Duitsland dus met 1-0 door een treffer van Kourbelis die op het middenveld speelt. Nu komt Griekenland weer door via de rechterkant met de actie van Karetsas. Wordt opgevangen door Van Dijk. Die zegt jij komt er niet langs, maar dat verdedigen ze niet goed. Dan een schot laag en bij de tweede paal had Ioannidis misschien nog een voet tegen de bal kunnen zetten. Naar die uithaal van Saliakas. De bal is niet over de achterlijn gegaan. De Griekenland heeft alweer te pakken aan de linkerkant. Nu een voorzet, die is ook niet slecht. Maar de bal net iets te hoog voor Ioannidis en Pavlidis. En dan gaat hij via de cornervlag over de achterlijn. En mag Nederland dus opnieuw niet klagen. Het uitverdedigen van Veerman is heel slecht. Levert die bal zomaar in. En dat had heel anders kunnen aflopen voor Oranje. Dat nu dus al twee keer goed is weggekomen. En we zijn pas 5 minuten onderweg in Thessaloniki. Nederland op 4 punten na het gelijkspel. 1-1 tegen Duitsland. En de overwinning is Servië tegen... of in Belgrado tegen Servië. Weer het rondspelen, weer kort. Oh, dat gaat maar net goed. Timber op Timber, de tweeling. Gaat het daar bijna vergooien. Maar Jurjen redt het voor Quinten. En dan kan Nederland eruit komen met Somerville. Geef mee, ja, Guus Til. Til, tegenstander voorbij. Til, randje 16, schiet maar eens tegen een tegenstander op. Het golft op en neer. Tempo ligt moordend hoog in de openingsfase. Daar wordt een overtreding gemaakt, zo lijkt het. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. Dat is een voordeel voor Nederland. Dat nog altijd aan de bal is op de helft van Griekenland. Merik laat zich even uit de punt van de aanval zakken. Geeft de bal aan Veerman. Die probeert dan Til te bereiken. Wat paniek in de verdediging van Griekenland. Want helemaal onnodig wordt er een corner weggegeven door de Grieken. Dat was niet nodig. Terwijl ik even kijk naar mijn buurman die een sigaret opsteekt en die rook in mijn gezicht blaast. Dat is onprettig. Ja, dat,
12: de eerste fase van de heksenketel, Jeroen.
17: Voor de miswedstrijd.
13: Ja, die is aangestoken. De heksenketel is aangestoken. Hij kijkt nu schuldbewust, trapt hem uit. En ik zeg dankjewel, Evgaristan, tegen de buurman. Hij begrijpt dat het voor mij vervelend is als die rook zo in mijn gezicht waait. We gaan kijken naar die hoekschop van Oranje. Vanaf de linkerkant een inswinger van Veerman. Laag, bal gaat via een Nederlands been uiteindelijk over achterlijn. Die doeltrap wordt heel snel genomen. Dat is slim gedaan, zeg, door Tsolakis. Die probeert daar Karetsas weg te sturen. Dat mislukt, maar Karetsas komt alsnog aan de bal. Uitstekende crosspaas aan de linkerkant op Tsimikas. En dan het doorvoetballen via het centrale deel van het middenveld met Kurbelis. Maar die kiest ervoor om toch eventjes de rust en de structuur terug te brengen binnen het elftal. Door zijn doelman aan te spelen. Dan kan iedereen bij Griekenland de positie weer innemen. Is het nu Tsolakis, de keeper die de bal naar voren schiet. Wordt een overtreding gezien door de mensen hier op de tribune. Duel tussen Van Dijk en Ioannidis wordt echter door scheidsrechter Guida afgedaan als een normaal duel. En dat was het uiteindelijk ook. Glansrijk gewonnen door Virgil van Dijk. Die hier weer de bal terugkrijgt van zijn keeper. En heel rustig die opbouw gaat verzorgen. Ja, we zagen dus toch al een paar keer behoorlijk misgaan in de opbouw. Veerman die een bal inlevert. En vervolgens die mislukte combinatie. Dat zachte terugspelen van Quinten Timber op zijn tweelingbroer Jurjen. Dat ging maar net goed. Dus daar moet Nederland iets alerter, iets scherper, iets geconcentreerder zijn. Om te voorkomen dat het voor een derde keer fout gaat. En dan ook echt fout als Griekenland er misschien van gaat profiteren. Dit ziet er wel goed uit. Rustig combinatiespel via de rechterkant. Veerman is weer vrij. Kan het middenveld inlopen. En dan staan er heel veel van Griekenland op een kluitje. Probeert Nederland de flanken nu te gaan bereiken. Van Bommel zou kunnen helemaal vrij. Maar Van Dijk kiest voor de rechterkant waar Dumfries de bal in ontvang neemt. Speelt in op Somerville. Somerville aan de zijlijn. Merink, prima kaats. Eventjes uit de punt van aanval gekomen. Somerville met het schot. En dat is uiteindelijk een prooi voor Kostas Tsolakis. Het staat nog altijd 0-0. We hebben 10 minuten gespeeld, maar het is levendig. Er gebeurt veel en beide ploegen, met name de Grieken, hebben ook kansen gehad.
17: Het golft op en neer, zei Jeroen al, Robert. Welke van de ploegen maakt de beste indruk op jou in deze openingsfase?
16: Griekenland. Die beginnen scherp aan de wedstrijd. Dat had Xavi ook al een beetje voorspeld. Hè? Die wilde hoog druk zetten. Ik vond het wel opvallend dat vooral in de opbouw van Nederland, zie je nu nog wel steeds, dat ze ervoor kiezen om eigenlijk met een soort van driemansverdediging op te bouwen. Dus Dumfries gaat heel hoog. En dan komt Veerman komt de bal halen. Naar mijn mening een klein beetje te ver naar achter eigenlijk. Want je wil Veerman wat hoger op het veld hebben. Zodat zijn passing ook direct naar de voorste linie kan. Maar dat gaf ook wel wat onrust. Omdat op een gegeven moment konden ze tegen twee spitsen van Griekenland die volle bak druk geven. Daar hadden ze niet snel de oplossing gevonden. Dus ik vind op dit moment dat Griekenland een wat betere indruk maakt in het totaal. Maar goed, dat was in eigenlijk alle wedstrijden zo. En Nederland hervond zich daarna en ging daarna ook wat makkelijker voetballen.
17: Ja, ik wil zeggen, want zie jij ook een beetje de parallel met name die wedstrijd tegen Duitsland. Hè, waar in het begin toch het echt leek dat Duitsland Nederland overrompelde.
16: Ja, toen leek het wel of we geen contributie betaald hadden. Dat we gewoon niet aan de bal mochten komen.
17: Precies.
16: Dat was echt 8 minuten, was het bijna gênant. Dit Griekenland is wel ietsje minder dominant. En ik moet zeggen, lekkere scheidsrechter ook wel. Die had alles doorgaan gewoon.
12: Ja, hier ook even een
13: ervoor. Ook tegen Duitsland.
16: Ik hou er wel van de scheidsrechter die gewoon lekker door laat spelen. Ja. Maar ja, je ziet dat Veerman vrij ver naar die bal komt. En dat is eigenlijk niet wat ik hoop, wat Xavi bedoelt met controle houden over het spel aan de bal. Dat dat alleen maar rondspelen is. Want dat hebben we natuurlijk al een aantal jaren gezien. Dat rondspelen wil je op de helft van de tegenstander hebben. Dat je met één paas in één keer wel dreiging kan hebben. En dat hebben we natuurlijk met deze voorhoede. Het zijn allemaal jongens die je uit niets in één keer zomaar in een flits een goal kunnen maken.
12: Ja, meer dynamiek vraagt Robert. Nou Jeroen, kom maar.
13: Ja, die moet dan komen van de mensen op het middenveld. Guus Til is daar druk mee bezig. Rent van hot naar her om gaten te trekken. Ook nu weer als Ruben van Bommel aan de bal is. Daardoor is er wat ruimte voor Veerman. Veerman legt de bal neer. Worden doorgelopen. Somerville. Nou, daar is die dynamiek. Waar nou, we nou op zoek zijn.
12: Je wenken bedient, Robert.
13: Ja. Ja, dit is wat Robert uiteindelijk ook bedoelde waarschijnlijk. Mensen die dan ineens opduiken als Veerman op een goede plek op het middenveld aan de bal komt. Ergens halverwege. En dan zo'n paas kan versturen. We weten dat hij dat heel goed kan. Altijd die verticale passing, zoals dat zo mooi heet. In de diepte, niet in de breedte. Maar nu moet Nederland weer denken aan verdedigen. Want de hele linkerflank ligt open. Daar gaat Jurriën Timmer nu naartoe. Maar wel de actie binnen door. Het zal Liesen, die scoort! Het is 1-0. Voor Griekenland met de treffer van die vedette van Arsenal, Christos Tsolis. Die totaal over het hoofd wordt gezien. Maar. Er is een vlag omhoog gegaan. Er is een vlag omhoog gegaan en dat is de reddende vlag voor Oranje. Al zal de videoscheidsrechter natuurlijk nog wel even de lijnen gaan trekken. Ja, Tsolis met een gebaar van machteloosheid. Hoe kan dat nou waar zijn? We kijken nu naar de herhaling. Nou, van buitenspel is geen enkele sprake. Hij staat ruim achter de laatste verdediger.
16: Pavlidis.
13: En dan is het inderdaad Pavlidis die in de baan van het schot staat. Hij tilt het been op, waardoor Verbrugge misschien nog wat verrast wordt. En zo is het niet Tsolis, maar Pavlidis die buitenspel staat. En dankzij de oplettende Italiaanse grensrechter Giorgio Peretti staat het nog altijd 0-0. Maar ja, hoe vaak kun je gewaarschuwd worden als team? Want dit is dus eigenlijk de derde waarschuwing voor Oranje. Twee keer leidt het niet tot een kans of een doelpoging. Maar nu dus wel. En eindigt die bal ook in het doel. Maar staat Pavlidis in de baan van het schot. En staat hij zodanig hinderlijk buitenspel dat er kan worden gefloten en worden ingegrepen. Door scheidsrechter Marco Guida. 0-0. Klein kwartier gespeeld in deze opwindende openingsfase. Nog altijd komen de mensen binnen trouwens. Het was een zeer strikte ticketcontrole. Dus lange rijen voor het stadion. Ook toen er al was afgetrapt. Dat heb ik begrepen van mijn collega's die nog wat rondlopen hier. Als er weer een schitterende opening is van Carrezza. Wat een geweldige speler. Zeg weer naar de linkerkant. Naar Tsolis. Tsolis heeft de nodige mensen bij zich. Volgende kans. En dan nog een schot. En tot twee maal toe haalt de bal het doel niet. Eerst die uithaal van Androutsos. En daarna nog een poging van Tsimikas. Ja, als het op deze manier en in dit tempo door blijft gaan, dan kan een openingstreffer van Griekenland eigenlijk niet uitblijven. Want de thuisploeg creëert de ene na de andere mogelijkheid. Met name op het middenveld wordt Oranje bij tijdenwijlen echt overlopen. En dat was nou net niet de bedoeling van Xabi, die vooraf ook iets heel interessants zei. Gisteren tijdens de persconferentie zei ja, ik wil zoveel mogelijk de emotie uit de wedstrijd halen. Dat lukt op deze manier natuurlijk helemaal niet. Die hoekschop kan nog even niet worden genomen. Omdat er een blessure is voor Christos Tsolis. Er is ook verzorging. Het lijkt erop inderdaad dat er sprake is van een hamstringblessure. Dat geeft coach Ivan Jovanovic de gelegenheid om wat aanwijzingen te geven. Maar Tsolis wordt nu aan een onderzoek onderworpen. Dus kunnen we even terug.
12: Ja, Robert, die, wat Jeroen aanstipte, hè, dat Xavi had gezegd de emotie uit de wedstrijd halen. Snapte jij waarom hij dat opmerkte gisteren?
16: Ja, wel zeker. Kijk, het is even los van Griekenland, maar als je naar een uitwedstrijd gaat spelen waar je een heel fel publiek kan verwachten en een emotionele tegenstander ook daardoor. Hè, dus een hoog tempo in het afjagen. Waarschijnlijk ook wat stevige tackles aan het begin van die wedstrijd verdedigend gezien van je tegenstander. Dan wil je controle krijgen door middel van die bal rond te laten gaan en waar die tegenstander dan niet aan kan komen. En dat kan je natuurlijk doen op je eigen helft. Dan wordt het makkelijker gemaakt. Maar ja, veel liever heb je dat natuurlijk op een dreigende positie. Want hoe krijg je dan de omzetting naar die controle toe? Als je 1-2 keer prikt achter de laatste lijn van je tegenstander, dan wordt dat druk zetten al ietsje minder. Dan gaan ze al iets meer kiezen voor de controle in die wedstrijd en gaan ze zelf ook wat verder terug. Dat is waar je naar zoekt. Maar ja, daar zijn we nog bijna niet aan toegekomen, want we worden weggedrukt bijna.
17: Een corner voor Griekenland, Jeroen.
13: Ja, die is net genomen, maar wordt naastgekopt door de lange centerverdediger Mavropanos. Dan is het toch nog een Nederlands hoofd bij. Dus komt er een nieuwe hoekschop als het inmiddels duidelijk is dat Solis de wedstrijd niet kan voortzetten. En zal worden vervangen door Georgios Masouras. Dat is ook een linkeraanvaller. De volgende corner. Pavlidis gaat de lucht in. Er gaan er nog twee van Griekenland de lucht in. Maar er is iets gezien. De bal is over achterlijn geweest. Dus een doeltrap voor Oranje. Solis wat ontzettend spijtig voor hem. Hij is afkomstig uit Thessaloniki. Had zich ontzettend verheugd op deze wedstrijd. Speelde hier al eens een interland met Griekenland. Maar dat was ten tijde van corona. Toen zat er iemand in het stadion. Nu dus veel familie, vrienden en bekenden. En dan gebeurt dit zo vroeg in de wedstrijd. Nederland aan de aanval met Merik. Merik gaat mee richting Somerville. Appel voor Hens. Appel voor dat de bal wordt aangeraakt. Ja, gezien dus een hoekschop voor Oranje. Ja, dat doet Merik toch weer heel aardig. Weet altijd wel aan de bal te komen. Op dat soort momenten tussen twee tegenstanders. Als hij in de voeten wordt gespeeld is hij bijna niet vanaf te krijgen. Die hoekschop gaat komen vanaf de rechterkant. Natuurlijk is het Joey Veerman die hem gaat nemen. Maar hij moet nog heel eventjes wachten. Want eerst is daar de entree van Masouras. Dat is een speler van Neom uit de Saoedische competitie. Speler met veel ervaring, 62ste interland. Maakt in de voorgaande 61 interlands 11 doelpunten. Die kiest nu ook positie in het 16 meter gebied van Griekenland. Als de hoekschop genomen gaat worden door Veerman. Twee armen de lucht in. Beweging van Denzel Dumfries van de tweede paal richting de penalty stip. Daar komt de bal ook wel ongeveer terecht. Maar die kan worden weggekopt door Griekenland. Dat niet overdreven veel lengte heeft. Maar wel een paar uitgesproken goede koppers. Je hoeft niet lang te zijn, hè, om goed te kunnen koppen. Er zijn ook hele lange spelers die totaal niet kunnen koppen. Nou, Griekenland heeft er eentje. Die is en lang en die kan fantastisch koppen. Dat is die Mavropanos. Maar die was niet degene die de bal wegkopt. De Nederland overigens weer aan de bal. Zo ter hoogte van de middenlijn. Het is daar Quinten Timmer die de bal krijgt en hem geeft aan broer Jurjen. Via Jurjen Timber naar de rechterzijlijn naar Dumfries. Dumfries weer op Jurjen Timber. En die besluit om de bal helemaal terug te spelen naar Bart Verbrugge. Die een meter of 10 voor zijn 16 meter gebied staat. Dus eigenlijk nu een beetje de libero is in het systeem van Oranje. Verbrugge naar Van Dijk. Van Dijk met de dieptepaas bestemd voor Ruben van Bommel. Die eigenlijk nog nauwelijks in het stuk is voorgekomen. Jaagt achter de bal aan. Maar duwt de tegenstander in de rug. Die gaat liggen. Maar scheidsrechter Guida, die inderdaad, het constateerde Robert al, veel toestaat. Die geeft een ingooi, althans zo leek het. Nee, toch een vrije trap gegeven. De bal wordt neergelegd door de Griekse keeper die even uit zijn eigen 16 is gekomen. Om vanaf de rechterkant, metertje of 8 voor de achterlijn, die vrije trap te gaan nemen. Dat is dus Kostas Tsolakis, 23-jarige doelman van Hull City. Die Odissas Vlachodimos uit de basis heeft gespeeld in de nationale ploeg van Griekenland. En die Vlachodimos, dat is niet de eerste de beste. Dat zegt wel iets over de capaciteiten van Tsolakis. Bal is wel inmiddels bij Nederland, bij Timber. Die speelt hem naar Van Dijk. Driehoekje met Joey Veerman. Veerman op de eigen helft draait even om de as. Weet dan veel tegenstanders om zich heen. Speelt in op Somerville. Die wil met de buitenkant van de voet een combinatie opzetten met Meerdink. Maar dat mislukt. Die bal die hobbelt over de voet heen. Over de zijlijn. Ingooi Griekenland inmiddels genomen. 20 minuten hebben we gespeeld. Stand 0-0. Een afgekeurde goal van de Grieken. Van Tsolis, die inmiddels het veld heeft moeten ruimen met een blessure. En is vervangen door Masouras. Beste kansen ook voor de Grieken. Eén schot op doel gezien van Oranje. Van Somerville, die ook een keer gevaarlijk opdook bij de tweede paal. Na een paas van Veerman. Wil de Grieken een vrije trap. Weer laat Guida doorspelen. Ook nu als Pavlidis tegen de grond gaat. Timber. Met een paas in de richting van Somerville. Maar die wordt niet bereikt. Goed verdedigd door Kostas Tsimikas. En dan gaat de bal via Meerink over de zijlijn. Mogen de Grieken gaan ingooien halverwege hun eigen helft aan de linkerkant. Die ingooi was bestemd voor Ioannidis. Die wordt ten val gebracht door Jurriën Timmer. Waardoor er nu een vrije trap gaat komen. Een metertje of 10 over de middenlijn. Dus de Grieken met de bal, de vrije bal op de helft van Oranje. Het gaat allemaal niet heel erg snel. Die vrije trap nu wel genomen. Achteruit dus rustige opbouw met Kourbelis aan de bal. Speelt hem terug naar Retsos. De centrale verdediger die hem nu in de hoek wil neerleggen voor die nieuwe man Georgios Masouras. Maar die paas is veel te hard. De bal gaat over de zijlijn en die ingooi inmiddels alweer genomen door Oranje via Dumfries naar Verbrugge. Die trapt hem naar voren. Uitstekend verlengd met het hoofd door Meerdink. Dat leidt tot een klein beetje paniek daar centraal achterin. Maar Nederland kan er niet van profiteren. Til loopt wel door. Maar veel te laat om Tsolakis echt te verontrusten. Wel heeft Dumfries nu het duel gewonnen om de bal. Alleen peert hij hem naar voren en komt die bal opnieuw terecht bij Tsolakis. Fans op de tribune laten zich horen. Er zijn nu nauwelijks lege plekken meer te zien. Sterker nog, als ik kijk achter dat doel van Tsolakis, heb ik het idee dat daar veel meer mensen zich bevinden dan eigenlijk mogelijk zou zijn als je kijkt naar het aantal stoeltjes. De Grieken gaan nu allemaal staan, want er komen er door. En nu is het wel raak. Een goal gemaakt door Ioannidis, die weer opvallend vrij staat. Wat gaat het dan mis achterin bij Oranje? En nu blijft die vlag naar beneden. Is er geen helpende Italiaanse hand. En staat het 1-0 voor Griekenland. Door een treffer van Fotis Ioannidis. De spits van Sporting Clube de Portugal. Oftewel Sporting Lissabon. Grote vreugde in Thessaloniki. En wat onthutst kijken de spelers van Oranje om zich heen. Het gebeurt allemaal na een trap van die keeper Tsolakis. Dan wordt die trap verlengd door Pavlidis. En via Ioannidis gaat de bal in de verre hoek. Hij mikt heel secuur raak. Stuurt die bal eigenlijk om de uitgestoken arm van Bart Verbrugge heen. Precies in dat zijnetje achter de paal. Ja, we kunnen het niet onverdiend noemen. Hè, want de Grieken overtuigen gewoon veel meer dan Oranje. Komen halverwege de eerste helft op een 1-0 voorsprong.
17: Ja, Robert, het is een treffer waar je eigenlijk een beetje op kon wachten.
16: Ja, maar het aantal kansen wel. Maar dit vind ik toch een treffer die dan overbodig is. Op het moment dat je simpelweg gewoon een luchtduel verliest en daarna je rugdekking niet op orde hebt. Want dat is het geval in dit. Er komt gewoon een lange bal. Wordt een kopduel verloren. Ik dacht door Timber. Ja. En er loopt gewoon iemand weg. Zonder dat er voldoende rugdekking is. En daarna maakt hij hem fantastisch af.
12: Ja, want Van Dijk zie je nog een soort van inhouden. Zo van, als ik doorloop, dan kapt hij naar binnen en dan schiet hij hem ook binnen.
16: Nou ja, uiteindelijk moet je dan herstelwerkzaamheden op gaan knappen. Dat hadden ze van tevoren moeten doen. Mij kruipt heel erg het idee dat als wij over 2 jaar dadelijk om het echi gaan spelen, want ik neem aan dat we ons wel kwalificeren, dat er nog toch veel spelers niet op het veld zullen staan van dit elftal.
12: Want?
16: Ja, omdat het gewoon net niet goed genoeg is. Als je kijkt naar Griekenland, en natuurlijk is Griekenland een goede ploeg. Dat hebben we van tevoren ook al geconstateerd. Met al die namen die dan wel bij Dortmund, dan wel bij Benfica. Ze spelen niet in Mickey Mouse competities. Maar het is ook niet de wereldtop waar we tegen spelen. En ja, op dit moment loopt het niet bij het Nederlands elftal. Ze hebben wel veel balbezit, maar dat is voornamelijk op eigen helft. En als je nou kijkt naar de dreiging die er echt geweest is op de helft van de Grieken, dat is nagenoeg niets. Nee.
17: Het belooft al een hete avond te worden. En nu is de vlam in de pan, Jeroen.
13: Ja, de vlam in de Griekse pan zou je kunnen zeggen. Want Griekenland aan de leiding dankzij die spits die een jaar geleden voor 22 miljoen euro van Panathinaikos werd overgenomen door Sporting Lissabon. En nu zijn waarde bewijst. Knappe goal hoor, goed ingeschoten. En een antwoord van Nederland wordt er nu verwacht. De inspelen van Veerman op Til. De kaats is niet goed, Meerdink komt niet aan de bal, loopt er wel achteraan. Legt dan de tegenstander neer en een vrije trap voor Griekenland. De Grieken die er nog meer in gaan geloven. Het was een overtreding op Konstantinos Karetsas. Dat is die 19-jarige dribbelaar van Borussia Dortmund. Die in de eerste 25 minuten een uitstekende indruk op me maakt. Wat een aanwinst is dat voor Dortmund. Transfer van Racing Genk naar Duitsland. De Duitsers hadden heel veel geld over voor deze Karetsas. En dat is niet voor niets. Nu kan Karetsas toekijken hoe Nederland terugverdedigt. Een paas van Timber weer aan de korte kant. Maar Verbrugge krijgt de bal weg. En dan weer zo'n hoge paas. Dit keer vanuit het middenveld van Androutsos. Bal teruggekopt, weer Androutsos. Combinatie. Handen gaan op elkaar, maar nu wel de overname van Oranje als Kouretsas de bal verliest. En via Veerman en een Grieks been gaat de bal dan over de zijlijn, waardoor Oranje een ingooi mag nemen aan de rechterkant van het veld. Een antwoord is dus nodig. Nederland kwam ook op achterstand tegen de Duitsers, maar knokte zich terug in die wedstrijd. Had zelfs nog kunnen winnen. Maar er gaat gewoon ontzettend veel onnodig mis. Nu ook weer zo'n paas van Quinten Timmer. Zomaar in de voeten van een tegenstander. En zo kom je nooit aan voetballen toe eigenlijk. Je moet wel die bal in bezit houden. Anders loop je de hele tijd achter de feiten aan. De Grieken die doen het soms heel fraai met korte combinaties. Maar die schromen ook niet om die bal af en toe gewoon naar voren te peren. En dan in de duels terecht te komen. Dat kan ook met Pavlidis en met Ioannidis. Dat zijn twee strijders daar voorin. En daarachter twee goede centrale middenvelders. En op de flanken dus niet meer Tsolis, maar wel Masuras. En aan de rechterkant, ik heb hem net besproken, nog eens Karetsas. Het is wel Nederland nu aan de rechterkant. Dat aanvalt met Veerman. Veerman wil een combinatie opzetten met Dumfries. Dumfries kan niet kaatsen, leek daar te worden gehinderd. Veerman zegt, waarom is dat geen vrije trap? Spreidt de armen zo van, hey, scheidsrechter, fluit is. Maar heeft al heel vaak heeft hij door laten spelen, die Guida. En hij trekt gewoon de lijn door. Door nu ook niet te fluiten voor een vrije trap. Maar het spel voor te laten zetten. Dat gebeurt dan met een doeltrap van doelman Tsolakis. Weer in die linkerzone. Daar zie je de bal heel vaak terechtkomen. De Grieken hebben wel goed opgelet. Hebben een geslepen coach. Die 64-jarige Ivan Jovanovic. Dumfries is natuurlijk vaak onderweg. Dan moet Timber vanuit het centrum daar naar die rechterkant komen. En Timber wordt regelmatig omringd door twee spelers die dan naar de bal gaan in een poging om hem door te koppen. Dat is al een paar keer gebeurd. En dan kan hij zomaar voor de voeten van een ploeggenoot terechtkomen. En uiteindelijk ontstond ook op die manier de treffer. De 1-0 die nu op het bord staat na 29 minuten. Weer neemt Jurien Timber een hoop risico. Dit keer loopt het wel goed. Ontstaat er een driehoekje met Dumfries en broer Quinten. Diepe bal nu op Meerdink. Die wil hem met de borst meenemen. Wordt aan het shirt getrokken. Ja, dat heeft Guida goed gezien. Scheidsrechter berispt Retsos zegt, ik heb je wel in de gaten. Dit was een overtreding. En dan moet je niet tegen me gaan mekkeren. Want je hebt geen enkel recht van spreken. Een vrije trap voor Oranje. Een meter of 10 over de middenlijn. En die gaat kort worden genomen door Veerman. Die verspeelt weinig tijd. Geeft hem mee aan Van Dijk. Van Dijk naar Van de Ven. Van de Ven in de voeten van Van Bommel. De linkerkant van Oranje komt er eigenlijk niet aan te passen in het eerste half uur. Via het centrum Quinten Timmer met een goede bal op Somerville. Vanaf de rechtervleugel. Somerville naar de achterlijn. Somerville probeert voor te geven. Ja. En als er dat soort acties zijn, dat soort voorzetten, zie je toch ook wel af en toe de twijfel erin sluipen bij de Griekse verdedigers. Maar nu kunnen de Grieken weer even zich opstellen en positioneren. Want er is een overtreding gemaakt aan de zijkant. Een overtreding van Quinten Timber op zijn tegenstander Dimitris Kourberis. Die vrije trap inmiddels genomen door Griekenland. De bal over de breedte naar de keeper uiteindelijk. Die probeert Tsimikas te bereiken. Wat hoog aangespeeld. Moet springen. Kopt de bal en via Timber dan over de zijlijn. Nieuwe ingooi voor de Grieken. De bal ligt nog in het veld. Wordt even weggehaald door Meerdink. En met een andere bal gaat Tsimikas nu ingooien. Maar in ieder geval is die bal weg. Zodat het spel met enig tempo kan worden voortgezet door de Grieken. Verre ingooi op het hoofd van Van Dijk die daar verdedigt. Vervolgens aan de rechterzijlijn twee Nederlanders. Timber en Dumfries die één tegenstander uitspelen. Nederland nu via de linkerkant met Van der Ven die over de middenlijn wandelt. Ja, daar spreekt weinig urgentie uit. Geeft de bal aan Van Dijk. Van Dijk wel met een uitstekende paas. Zo in de voeten van Somerville. Die speelt hem naar Quinten Timber terug. Somerville heeft Dumfries bij zich. Die staat daar weer aan de binnenkant. Dat hebben we tegen Servië ook gezien. Dat werkte toen wel aardig. Hoewel Dumfries eigenlijk er meer van houdt om langs de zijlijn door te denderen. Maar doordat Dumfries het veld heel breed moet houden, is die ruimte er niet voor Dumfries. Omdat Somerville die kant heel erg breed moet houden, is de ruimte er niet voor Dumfries om zijn acties daar te maken. En duikt hij vaak op in de zone rond Max Meerdink. En ik weet niet of daar nu echt de specialiteit ligt van Dumfries. In ieder geval ging het hier mis. En hebben de Grieken de bal en spelen ze die rond achterin. Halverwege de eigen helft Retsos op de andere centrale verdediger Mavropanos. Dan naar de rechterkant op Karetsas die er een keertje niet uitkomt. Dankzij Gustil heeft Nederland de bal terug. Van de Ven naar Van Dijk. Van Dijk kijkt om zich heen. Kan die bal de diepte in? Niet echt. Dan maar even terug naar Mickey van de Ven die daar vrij staat. Ruben van Bommel in de voeten aangespeeld. Tikt hem in één keer door op Gustil die weer onderweg is. Maar van de bal wordt gegleden door Kurbelis. Ingooi genomen door Van Bommel. Van Bommel terug naar Van de Ven. Van de Ven op Van Dijk. Van Dijk naar Jurriën Timber. Iedereen nu op de helft van Griekenland. Jurriën Timber pakt een metertje of 10. Maar dan komt de bal onder het lichaam te liggen. Loopt hij niet echt lekker mee. Moet hij nog even terugspelen op Veerman. Veerman naar Somerville. Somerville terug naar Veerman. Veerman over de breedte naar Van Dijk. Ja, wie verzint er nu iets? Dat zou eigenlijk Veerman moeten zijn. Die kijkt nu voor zich, krijgt de bal aangespeeld naar de rechterzijlijn, naar Somerville. Somerville staat stil, durft er niet aan het 1-tegen-1 duel aan te gaan met zijn directe tegenstander Masouras. De Grieken nu wel massaal terug hoor, met een mannetje of 7-8 in en rond het eigen 16 meter gebied. Als Nederland hier komt, dan merk je wel dat de Grieken de boel echt helemaal willen dichtspijkeren. Die tonen alleen bravoure op het moment dat ze de bal zelf hebben. En laten nu Nederland het werk doen. En zien ook dat dat weer fout gaat. Via Ruben van Bommel gaat de bal over de zijlijn. De ingooi vervolgens snel genomen. En dan loopt Quinten Timber Pavlidis in de rug. En krijgen de Grieken een vrije trap. Een metertje of 4 voor de middenlijn.
12: Ja, Robert Maaskant, het loopt niet. Zoveel is duidelijk bij Oranje. Ik heb een vraag over die twee backs. We hebben met Van der Ven en Dumfries ongelofelijke snelheid in de benen. En met een sterk opkomend vermogen. Daar zien we eigenlijk helemaal niks van. Is dat bewust? Mist dat?
16: Nou, bij Dumfries is het geval dat hij inderdaad heel hoog speelt. Dat wil zeggen heel erg naar de goal van de tegenstander toe. Hè. Dat is bijna een soort van halve spits wordt hij af en toe. Daar ligt inderdaad niet zijn kracht. Dumfries is een jongen die vanaf die backpositie er moet komen. Met een diagonale bal bediend moet worden. Ja, en Van der Ven wordt eigenlijk amper aangespeeld. Maar speelt ook wel vrij veel aan de binnenkant. Omdat Nederland met 3 mensen opbouwt. Dus ze hebben Timber een beetje in de rechtsbackpositie. Van Dijk centraal. En hij dan links. Maar dan speelt hij wel al een meter of bijna 20 meter vanaf de zijlijn. Dus de ruimte om daar te gaan, die is er ook bijna niet. Ook omdat Van Bommel toch wel redelijk geplakt aan die zijlijn staat. Dus er is daar ook geen vervolg om die loopactie te maken.
12: Zijn zij wel de juiste mensen op de juiste plekken? Nou ja, dan? Somerville ook, staat ook enorm aan de buitenkant. Dus Van Bommel en Somerville houden misschien die flanken dicht. Voor die jongens.
16: Nou ja, de balans klopt in ieder geval niet. Somerville beweegt wel heel veel. Want die duikt eigenlijk overal op. Die speelt ook op de teampositie. Die komt dan weer op het middenveld te spelen. Van Bommel is wel staat wat meer aan die linkerkant vast. Dat zullen ze ongetwijfeld ook afgesproken hebben. Maar je komt daardoor bijna niet in de wedstrijd terecht eigenlijk. Het Nederlands elftal loopt gewoon niet qua balans met dit elftal. En het kan zo veranderen. Hè? Want het is wel een ploeg die spelers heeft die ook uit het niets die goal kunnen maken.
17: Nou, dat is dus wat Oranje te doen staat, Jeroen.
13: Ja, het zal wel moeten. Wil het niet gaan verliezen. Minimaal een goal maken bij die stand van 1-0 voor Griekenland. 10 minuten nog te spelen in de eerste helft. Nederland aan de bal. Aan de rechterkant Somerville. Die probeert Dumfries aan te spelen. Maar daar staat een Griek tussen. Moet er terug naar Jurriën Timber. Timber naar Van Dijk. Die speelt de bal weer naar Jurriën Timber. Ja, opmerkelijk die positie van Denzel Dumfries. Die eigenlijk gewoon soms naast Meerdink in de spits speelt. Om Tsimikas dan mee te lokken. Waardoor er weer ruimte zou ontstaan voor Somerville. Op dat soort momenten gaat de man van de linkerflank Masouras heel diep mee terug. Maar als de Grieken dan eenmaal de bal hebben, dan schakelen ze razendsnel om. Dat proberen ze nu ook. Het gaat nog niet zo snel als we eerder hebben gezien in de wedstrijd. Maar Mavropanos probeert het wel. En een inschattingsfout van Quinten Timber zorgt ervoor dat Courbelis aan de bal komt. Naar de linkerkant gaat het dan. Maar er is een overtreding gezien door de scheidsrechter. Ja, die gebaart nu. Ik heb misschien iets te snel gefloten. Ook de coach Ivan Jovanovic.
16: Hij moet fluiten.
13: Van die gebaren die we wel kennen. Hè?
12: Hij stond in de weg, denk ik.
16: Ja. Hij raakte hem aan, dan moet hij fluiten. Dat zijn de nieuwe regels.
13: Ah, oké. Dat zag ik niet. Ik dacht dat hij floot voor een overtreding die hij had gezien. Nee, dan moet hij inderdaad fluiten. En dat krijgt die coach van Griekenland nu ook te horen. Dat hij even rustig moet blijven op dit soort momenten. En er is eigenlijk heel weinig reden om te klagen over de Italiaanse arbitrage. Want scheidsrechter Marco Guida en zijn assistenten zorgen ervoor dat dit wel een interessante wedstrijd is. Die in hoog tempo wordt gespeeld. Daar komt Carrezzas. Schot in de korte hoek. Gepareerd door Verbrugge. Daar waren ze weer even. En daar was Konstantinos Carrezzas weer. Het 19-jarige wonderkind van Borussia Dortmund. Dribbelaar. Eentje van het schoolplein zou je kunnen zeggen. Een mannetje dat heel makkelijk wegdraait. Heel veel balcontrole heeft. En nu kort en snel schiet in de korte hoek. Een geweldige redding van Verbrugge trouwens. Hoekschop genomen richting de tweede paal. Dat kan worden gekopt. Maar die bal die eindigt vrij ongevaarlijk in de handen van Verbrugge. Ja, was het daar toch bijna 2-0 geweest. Na die inzet van Carrezzas.
16: Pavlidis was niet helemaal blij met hem, Jeroen. Als hij hem breed had gelegd, dan was hij bij de eerste paal helemaal vrijgekomen.
13: Ja, dat had ook nog gekund inderdaad. Maar ja, als je dan schiet. Ik vond, moet zeggen, zijn afwerking was wel in orde hoor. Want het was natuurlijk ook gewoon een geweldige redding van Bart Verbrugge. Laten we wel zijn. Opbouw Nederland nu. Gaat het weer fout, althans zo leek het bij Somerville. Maar er zit de voet van Masouras er nog tussen. Dus mag Nederland gaan ingooien. Nederland zal toch echt wel beter moeten gaan spelen. Wil het hier niet met een nederlaag vanuit Thessaloniki gaan vertrekken. Hier ontstaat misschien een mogelijkheid. Dumfries schiet, maar dan ligt er alweer een Griek dwars. Bovendien is de vlag omhoog gegaan voor buitenspel. Dus is het een vrije trap voor de Grieken in het eigen 16 meter gebied. Tikt de tijd rustig door. Zitten we inmiddels in de 39e minuut van deze wedstrijd. Bij de stand van 1-0 voor Griekenland. Door het treffen van Ioannidis in de 23e minuut. Xabi gebaard langs de kant. Maakt de beweging zo van gebruik die flanken. Zorg dat je Van Bommel en Somerville aanspeelt. Daar moet het voor Nederland toch te halen gaan zijn. Want door de as heeft het allemaal heel weinig opgeleverd. Nu een verre uittrap van Tsolakis via Timber. Gaat de bal over de zijlijn. Mogen de Grieken gaan ingooien. Dat gaat Tsimikas doen. Een metertje of 10 over de middenlijn. Gooit de bal terug naar de eigen helft. Naar Retsas. En die bereikt dan Mavropanos. Kijk naar voren. Kan hij Pavlidis bereiken? Of Carrezzas misschien? Nee. Gebruikt daarvoor zijn rechter vleugelverdediger. Maar dienstpaas kan worden weggekopt door Van Dijk. Toch komt de bal terug. In de voeten van Ioannidis. Die doet dat handig. Carrezzas. Carrezzas gaat weer dribbelen. Carrezzas naar de linkerzone. Waar Van de Ven nu steun krijgt van Van Bommel. Van Bommel loopt Carrezzas van de bal. Moet dan nog een keer aan de bak. Weet de bal weg te tikken van de voet van Carrezzas. Die daarbij ook even wordt geraakt. Die hinkt nu even wat. Maar Nederland mag doorvoetballen. Met Veerman. Veerman loopt de bal over de middenlijn. Geeft hem aan Guus Til. Til ziet daar Van Bommel aan de zijlijn. Nu eindelijk even wat ruimte. Gaat Tsiliakos opzoeken naar zijn rechterbenen. Schiet maar eens. Doet dat heel hard. Maar tegen het lichaam van Mavropanos. En dan is het uiteindelijk een doeltrap voor de Grieken. die hier prima uitkomen. Na die uithaal van Bommel. Er wordt geen haast gemaakt door Tsolakis. En ja, dat valt wel te begrijpen natuurlijk. Bij die stand van 1-0. De mensen op de tribune hebben het geweldig naar hun zin. Ritmisch geklap. Het is niet heel vaak gespeeld hier in dit stadion van PAOK Saloniki. Toumba Stadion. Dat bij thuiswedstrijden van PAOK regelmatig in figuurlijke zin, maar soms zelfs in letterlijke zin, wordt afgebroken. Heel fanatieke aanhang. Vandaag toch wat ander publiek. Mensen die zijn afgekomen op het Griekse nationale elftal. Dat was ook de oproep. Geen clubkleuren aantrekken, maar gewoon wit of blauw. Nou, daar wordt gehoor aan gegeven. Want het is inderdaad alleen maar wit en blauw wat je ziet. En een uitstekende stemming. Maar daar heeft die tussenstand natuurlijk alles mee te maken. Van de Ven. Weer besluiteloosheid. Levert in bij Van Dijk. Van Dijk op Til. Til naar Ruben van Bommel. Goede vooractie nu met de bal aan de voet naar binnen toe. Zoekt combinatie met Meerdink. Meerdink kan de bal niet meegeven. Wordt dan van de bal gezet. Komt daar zelfs Pavlidis even meehelpen in de verdediging. Moet dan wel uitverdedigen. Maar levert in. Die komt in de voeten van Van Dijk. En dan Nederland nog eens een keer met Van Bommel. Lage teruggetrokken voorzet. Komt niet terecht bij Guus Til. Weer het uitverdedigen van de Grieken. Maar nu eindelijk eens een keer goede druk van Oranje. Dat de bal weer onmiddellijk te pakken heeft via Veerman. Veerman met een combinatie met Til. Driehoekje met Van Bommel. Dan gaat het naar het midden. Naar Quinten Timber. En die vindt de ruimte aan de rechterkant bij Somerville. De punt van het 16 meter gebied. Eventjes diagonaal terug naar Jurrien Timber. Die speelt Somerville weer aan. Die was uitgeweken naar de zijkant. Een voorzet met links. Kan worden weggekomen door Saliakas. Weer heeft Nederland de bal snel te pakken. Zo rond het 16 meter gebied van Griekenland. En zo kan er eindelijk eens een keer wat druk worden opgebouwd door Oranje. Maar is het wachten op een splijtende paas of een perfecte voorzet. Die zou misschien nu kunnen komen met Somerville weer aan de bal. Via de rechterkant zoekt de combinatie, maar die mislukt. Dumfries niet bereikt. Tsimikas verdedigt uit, maar wordt van de bal gelopen door Quinten Timber. Is hier vervolgens Joey Veerman die de bal overneemt van Timber. Om weer de lijnen te gaan uitzetten. Hij gebaart. Van Bommel moet naar de zijlijn. Dat doet Van Bommel. Dan krijgt hij nu de bal. Dan heeft hij twee mannen in het vizier. Speelt hij Veerman weer aan. Bezetting voor het doel is niet geweldig. Wordt daar wat gedrenteld door Meerdink en door Dumfries. En ook Somerville staat daar. Dat is geen moment om de bal diep te spelen voor Veerman. Die geeft er weer aan Van Bommel. Van Bommel één man voorbij, maar dan de tweede niet. Dan gaat de bal via Van Bommel over de achterlijn. En is dit moment van

0: in. Die komt in de voeten van Van Dijk. En dan Nederland nog eens een keer met Van Bommel. Lage teruggetrokken voorzet. Komt niet terecht bij Guus Til. Weer het uitverdedigen van de Grieken. Maar nu eindelijk eens een keer goede druk van Oranje. Dat de bal weer onmiddellijk te pakken heeft via Veerman. Veerman met een combinatie met Til. Driehoekje met Van Bommel. Dan gaat het naar het midden. Naar Quinten Timber. En die vindt de ruimte aan de rechterkant bij Somerville. De punt van het 16 meter gebied. Eventjes diagonaal terug naar Jurrien Timber. Die speelt Somerville weer aan. Die was uitgeweken naar de zijkant. Een voorzet met links. Kan worden weggekomen door Saliakas. Weer heeft Nederland de bal snel te pakken. Zo rond het 16 meter gebied van Griekenland. En zo kan er eindelijk eens een keer wat druk worden opgebouwd door Oranje. Maar is het wachten op een splijtende paas of een perfecte voorzet. Die zou misschien nu kunnen komen met Somerville weer aan de bal. Via de rechterkant zoekt de combinatie, maar die mislukt. Dumfries niet bereikt. Simikas verdedigt uit, maar wordt van de bal gelopen door Quinten Timber. Is hier vervolgens Joey Veerman die de bal overneemt van Timber. Om weer de lijnen te gaan uitzetten. Hij gebaart. Van Bommel moet naar de zijlijn. Dat doet Van Bommel. Dan krijgt hij nu de bal. Dan heeft hij twee mannen in het vizier. Speelt hij Veerman weer aan. Bezetting voor het doel is niet geweldig. Wordt daar wat gedrenteld door Meerdink en door Dumfries. En ook Somerville staat daar. Dat is geen moment om de bal diep te spelen voor Veerman. Die geeft hem weer aan Van Bommel. Van Bommel één man voorbij, maar dan de tweede niet. Dan gaat de bal via Van Bommel over de achterlijn. En is dit moment van druk, dit eerste moment eigenlijk dat Nederland wat collectief druk kan leveren, voorbij.
1: Ja, zie je inderdaad dat gebeuren, Robert. Dat Nederland toch wat meer die druk gaat zoeken en wat meer kan creëren.
2: Het heeft voornamelijk met de stand te maken dat Griekenland gewoon minder druk vooruit zet verdedigend. Waardoor Nederland de bal wat hoger op het veld krijgt inmiddels. Waar ze begonnen op hun eigen helft met rondspelen, zijn ze inmiddels wel op driekwart van het veld gekomen richting de goal.
3: Het is voor Griekenland toch niet moeilijk om te verdedigen dit spel van?
2: Nee, zeker niet. Griekenland sluit gewoon met 11 mensen terug op een gegeven moment. En dan zit er relatief weinig beweging aan. We zagen net bij Somerville aan de zijkant, die komt aan de bal. Eigenlijk Dumfries staat daar dan soort als een kaatsbord aan de binnenkant. Alleen maar op zoek naar een 1-2. Maar dat sluiten die Grieken heel makkelijk af. Dus dan kan Somerville ook niet meer in de 1 tegen 1 komen. Dat zag je net met de gebaren van Xavi. Die wilde echt van, ga dan via die zijkanten sneller. Dan krijg je wel de 1 tegen 1 situaties. En Van Bommel staat aan de kant van Xavi. En daarom zag je ook Van Bommel net die actie maken. Ondanks dat er dan, die kwam uiteindelijk een keer in de 1 tegen 1. Die zoekt hem dan wel op. Nou, dat mislukte. Maar dat is wel wat je een klein beetje nodig hebt in deze wedstrijd. Dat de individuele actie, dat je in ieder geval iemand voorbij gaat lopen. Want in de passing lukt het simpelweg niet.
1: Slotfase eerste helft, Jeroen.
0: Wat een heerlijke actie weer van Karetsas. Speelt twee man uit en opent dan met zijn linkerbeen. Speelt de bal dan vanaf de rechtervleugel naar de linkervleugel. Alleen kan er nu worden verdedigd door Oranje, waardoor Masuras niet gevaarlijk kan worden. Nederland nu aan de bal. Halverwege de eigen helft Joey Veerman. Die dan toch weer in wandeltempo die aanval opzet. De bal meegeeft aan Quinten Timber. Timber terug naar Van Dijk. Van Dijk weer naar Veerman. En die geeft hem nu aan Jurrien Timber. Timber draait even om de as en levert dan vervolgens weer in bij Joey Veerman. Eigenlijk leiden alle wegen via Veerman. Het inspelen op Max Meerdink. Die wordt in de rug gelopen. Valt, maar niet gefloten voor een overtreding. Overname Griekenland. Heeft ook weinig om het lijf. We hebben inmiddels de vierde official gezien met het bord. 2 minuten komen erbij in deze eerste helft waarin Nederland nog gaat proberen die achterstand ongedaan te maken. 1-0 door de goal van Ioannidis. Nu het inspelen van Dumfries. Die moet dan wel meegeven. Maar dat mislukt na het inlopen, doorlopen eigenlijk van Jurrien Timber. De aanvallen van Nederland zijn toch wel heel erg gericht op de rechtervleugel hoor. Die linkervleugel die komt eigenlijk nauwelijks in het stuk voor in de eerste helft. Het is steeds dat zoeken naar of Dumfries of in dit geval Timber die erbij komt. Somerville die er altijd staat. En dan heb je ook nog Til die vaak die ruimte opzoekt. Er zijn er daar heel veel van Nederland. Maar eigenlijk leidt het nauwelijks tot succes. Hier weer een uitbraak van de Grieken met Karetsas. Speelt hem even terug naar Saliakas. Naar het middenveld. Dan de paas naar Karetsas. Die de bal even onder het lichaam vandaan haalt van de Ven. Ja, die heeft het moeilijk hoor. Met deze kleine pingelaar. Maar nu wint hij het duel wel. Al toch de bal voor de voeten van Ioannidis. 2-0. Oh Nederland. Het doelpunt van Masuras. Weer gaat het

0: ontzettend knullig mis bij het uitverdedigen. Die bal weggetikt en dan ligt het helemaal open in de linkerzone van de verdediging. Geen Van de Ven om op te treden. De afstand voor Van Dijk te groot. De lage voorzet. En dan is het binnen tikken geblazen. Jurriën Timber schudt het hoofd. Want het is eigenlijk zijn directe tegenstander die bal binnenloopt. En dan is het kort voor rust. 2-0 zelfs voor Griekenland. Het balletje terug van Bommel. Die naar de grond kijkt en niet zijn ploeggenoot Veerman weet te bereiken. Die bal ergens in de voeten van Ioannidis. Kijkt één keer op, ziet daar de vrijheid voor Masouras. Die staat daar vogelvrij in het 16 meter gebied. Timber staat op 2 meter te dekken. Zet nog wel een sliding in, maar is te laat. Ja, dat is vraag om problemen. En problemen heeft Nederland gekregen, niet zo'n beetje ook. En dan te bedenken dat de Grieken in de voorgaande 11 edities slechts één keer wisten te winnen van Oranje. En in 5 wedstrijden tegen Nederland op eigen terrein nog nooit scoorden. Nou, dat is nu al 2 keer gebeurd. Eerst door Ioannidis en nu dus door Masouras op aangeven van Ioannidis. Die daarmee wel de man van de eerste helft is. Het is, loopt nog wel heel even die eerste helft met Somerville aan de bal. Dumfries naar Veerman. Veerman met een voorzet. Wordt weggekopt door Retsos. Nog eens Veerman. En die speelt hem helemaal terug naar Verbrugge. En dan het rustsignaal van Marco Guida. Nederland maakt de jacht op een gelijkmaker. Maar dan die catastrofale kaats van Ruben van Bommel. Die dacht Joey Veerman aan te spelen. Maar die bal eindigde in de voeten van een tegenstander. Van Fotis Ioannidis. En die had weinig tijd nodig om invallen Georgios Masouras te bereiken. Die zorgt dus met het binnentikken. Geen enkele kans voor Verbrugge voor het 2-0. Overwerk voor Oranje. Ja. Het Oranje van Xavi. Na een toch wel rampzalig verlopen eerste helft in Thessaloniki.
1: Nou, exemplarisch deze 2-0 misschien voor de hele eerste helft. Met die kaas van Bommel, Robert Maaskant.
2: Ja, Van de Ven natuurlijk al die 3 keer achter elkaar eigenlijk niet goed. En dan eigenlijk zit ik nog het meeste kijken naar Timber. Die gewoon zijn directe tegenstander heel makkelijk vrij laat komen in de 16 meter. Waar hij gewoon 100% voor zijn man moet zitten. Ja. Maar ja, dat is een weggegeven goal.
1: Ook exemplarisch misschien. Niet kort genoeg erop. Niet
2: scherp genoeg.
3: Nee, maar heeft het echt met scherpte te maken inderdaad?
2: Ja, nee, die jongens beginnen allemaal scherp aan een wedstrijd. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ze worden gewoon verrast. En Griekenland is daarin wel wat beter. Maar ja, we hebben denk ik 1 keer op doel geschoten de hele eerste helft.
3: Ja.
2: Ja, dat is niet wat we zoeken.
3: Als je de Grieken ziet, heb je het idee. Die gretigheid die is zo enorm.
2: Nou, we wisten van tevoren al dat dit eindelijk een echte test zou worden voor dit Nederlands elftal. En dan staan we niet met de beste ploeg op het veld op het moment. Deels gedwongen door blessures. Maar ook de balans in dit elftal klopt niet. Ja.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
6: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Gun je Venus Health een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: NPO Radio 1.
1: Iets wat over 9:30, nu heeft het nieuws te goed natuurlijk van Ismael de Bruin.
15: De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna €4,7 miljard van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Dat zou heel onverwacht zijn gebeurd. Duitsland had 6 fregatten besteld, maar zag daar eind juni van af, onder meer omdat de kosten te veel zouden zijn opgelopen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kregen in 1995 de doodstraf vanwege de moord op een vrouw van 19. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda. Dat zegt Hans Anders tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de brillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die zit goed verstopt.
14: NPO Radio 1.
16: KRO NCRV.
17: Sporten zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Maar in de praktijk is dat niet zo.
18: Mijn sporthart klopt wel, maar bloedt ook tegelijkertijd.
17: Sportbonden werpen drempels op voor transgendersporters.
18: Dan voel ik mij niet heel welkom, nee. Dus een beetje, ik ben uitgehoogd op de verdag, maar iedereen hoopt dat ik zo snel mogelijk weer wegga.
17: En dat mag volgens de wet helemaal niet.
19: En ik vind dat hier sprake is van flagrante schending van mensenrechten in Nederland.
17: Transpersonen aan de zijlijn. Zaterdag om 14:00 bij Pointer op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
25: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
26: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: We hebben een paar bittere oezo's achter de kiezen. Nederland staat op flinke achterstand tegen Griekenland.
3: De bal voor de voet van Ioannidis. 2-0. Oh, Nederland. Oh, Nederland. Het doelpunt van Masouras. Weer gaat het ontzettend knullig mis.
4: Ja, die kater die komt niet van de oezo. Straks de tweede helft. Maar eerst hebben we natuurlijk nog genoeg om te bespreken met Robert Maaskant.
1: Want Robert, Xavi Hernandez heeft een kwartier om de boel te repareren. Is dat genoeg?
4: Overwerk, hè, noemen ze het.
5: Nee, dat lijkt mij niet. Of je moet heel rigoureus gaan ingrijpen. En daar zijn deze wedstrijden dan weer niet voor.
1: Maar waar te beginnen?
5: Het begint wel bij het middenveld. We constateren een aantal dingen. Eén, bijna alle aanvallen lopen over rechts. Waar we dus blijkbaar niet doorheen komen. Dus er is te weinig variatie. Er wordt te weinig diagonaal over het veld heen gespeeld. Zodat we een Van Bommel, maar ook af en toe een keer inderdaad Van de Ven in de loopacties kunnen krijgen. Ja. Dat zien we bijna helemaal niet. Griekenland heeft zich daar ook goed op ingesteld. Die coach van die Grieken is ook een hele ervaren vent.
4: Jovanovic, Servier.
5: Ik ken hem
1: 64.
5: Ik ken hem al van een jaar of 15 geleden toen we in de Champions League tegen elkaar speelden. Toen was hij al geslepen. Van heel gesloten kunnen spelen naar ook heel attractief in één keer.
4: Okay.
5: En een geweldige carrière gehad daar zo. Dus die heeft het tactisch goed voor elkaar. Met goede spelers daarnaast ook. Eigenlijk is het antwoord bijna. We zijn als Nederlands elftal gewoon niet goed genoeg. Yeah. Om dit soort wedstrijden eenvoudig te kunnen winnen.
4: Ja, want
5: en dat is best zorgelijk.
4: Jij zei net van ja, als je alvast vooruitkijkt naar dat EK wat eraan zit te komen over 2 jaar. Dan denk jij dat er weinig spelers van dit oranje zijn die dan in actie zouden komen. Want wie vind jij doorstaan die toets der kritiek niet?
5: Niet.
4: Ja.
5: Nou ja,
4: wie worden te gewogen en te licht bevonden?
5: Er zitten natuurlijk een aantal potentieel. Nou, ik kijk liever naar wat er dan wel zou moeten zijn. Hè?
4: Nou ja, laten
5: en,
4: we daar.
5: En we praten dan over verschilmakers. Daar kan Xavi niks aan doen, want die zijn er namelijk niet bij.
4: Nee.
5: Dus als je praat over Gakpo, dat is een verschilmaker. Malen is een verschilmaker. Bobby is een verschilmaker. Ja. Die zijn er simpelweg allemaal niet. Dan doen ook de middenvelders op dit moment er nog niet bij. Frenkie de Jong is er nog niet bij. Dus nou ja, dan noem ik zomaar eventjes 4-5 spelers op.
4: Dus het is gewoon een beetje een gemankeerde ploeg nu?
5: Nou ja, het is enigszins neigt het naar... Het is de A-keus, want er zijn gewoon geen andere keuzes op het moment. Maar ja, dit elftal is niet voldoende om een team als Griekenland, maar ik denk zelfs ook een Duitsland of een Portugal, pijn te doen.
1: Ja. Maar het idee was toch met dat middenveld om wat meer dynamiek te creëren.
5: Ja.
1: Daar hoorden we hem over in het begin van de uitzending.
5: Ja.
1: En dat komt totaal niet uit de verf dus.
5: Nee, dat zei je natuurlijk in de eerste helft ook al. Hè, van je bent zo bang op het moment dat de term controle gaat vallen in balbezit. Dat dan onmiddellijk vertaald wordt door de Nederlandse elftalspelers als zijnde... Het gaat een tempo langzamer.
4: Ja.
5: Nee, je wil controle hebben door een hoog baltempo te spelen. Die bal snel van links naar rechts te laten gaan. En daar kan je dan op een gegeven moment een 1-1 creëren. Of een 2-1 situatie zelfs. Dat is wat je zoekt. Maar nu is het voornamelijk controle op je eigen helft. Waar je de bal rond wil spelen. Nou, dan komt Veerman naar de bal toe. Dan heb je met Timber en met Til. Die eigenlijk hebben we natuurlijk bijna niet één keer gezien. Dat die aangespeeld zijn in open ruimtes, in zones die vrij zijn, waardoor ze kunnen draaien en ook iets kunnen creëren. Dat is wat je zoekt.
1: Hoe zou het met Ronaldo zijn eigenlijk?
4: Hij is nog steeds boos, begreep ik. En hij doet niet mee, want hij is weggegaan natuurlijk uit het Portugese kamp. Portugal speelt wel op bezoek bij Denemarken. Leidt ook met 2-1. En ja, uitgerekend de man die Cristiano Ronaldo vervangt. Ramos heeft al een doelpunt achter zijn naam staan.
1: Duitsland, die andere spits ook, ja.
4: Ja, die andere ook. Duitsland ook in actie, in dezelfde pool ook als Nederland. Hij leidt met 1-0 tegen Servië. En dan hebben we nog Wales tegen Noorwegen. De stand daar is 1-1.

0: Rockabye van, wie zijn het allemaal, joh? Hey, Sien, Paul, Annemarie, nog, nou.
1: Het zijn er bijna net zoveel als de wissels van...
0: DJ's.
1: Ja, bijna net zoveel als de wissels van Oranje. Want gewisseld gaat er worden, Jeroen, voor die tweede helft.
2: Ja, dat is natuurlijk hoog nodig, hè, bij die stand van 2-0. Het middenveld, het experiment zou je... Van Xavi is niet goed afgelopen voor Quinten... En Guus Til, die zijn in de kleedkamer achtergebleven. En de bekende gezichten die daar de afgelopen jaren hebben gespeeld. Ook onder Ronald Koeman, Ryan Gravenberg en Tijani Reinders terug in het elftal. Joey Veerman blijft wel staan. En ook Ruben van Bommel heeft het veld moeten ruimen. En voor de eerste keer onder bondscoach Xabi zien we minuten voor Noah Lang. Die na een avontuur in Turkije bij Galatasaray weer is teruggekeerd bij Napoli. Heeft nog zitten spinnen op een transfer, maar dat is er niet van gekomen. En zo waren nog wat speeltijd voor hem als hier. Een verre ingooi van Dumfries leidt tot wat paniek achterin bij Griekenland. En Nederland nog eens een ingooi vanaf de rechterkant mag gaan nemen. En weer meldt zich daarvoor Denzel Dumfries. Ja, een snelle goal om in ieder geval de spanning terug te brengen. Om de tegenstander wat onzeker te maken. Dat is wat Nederland nodig heeft natuurlijk. Ook weer eens een beetje gaan voetballen, gaan draaien. Ook dat is van het allergrootste belang. Weer zo'n verre ingooi. Kan worden weggekomen door Retsos. Tsimikas voorkomt een hoekschop en zodoende... De volgende inworp vanaf die rechterkant. Hier wordt de bal gegeven aan Dumfries. Dit keer kort op Somerville. Somerville met de vroege voorzet om de tegenstander heen. Kan de bal worden weggekopt. Notabene door Pavlidis. Griekenland komt niet ver. Nederland heeft de bal weer te pakken. Somerville ringt door twee tegenstanders. Gaat neer. Ja, bal werd gespeeld. Maar toch ook en waarschijnlijk ook vooral de voet van Somerville. Het is een overtreding van middenvelder Thanasis Androutsos, speler van Ofi Kreta. Die gaat met twee benen naar de bal toe. Het is een tackle die een beetje doet denken aan die ene waarbij Gakpo geblesseerd raakte tegen Servië. Gelukkig pakt het niet zo serieus uit voor Somerville in dit geval. Somerville staat weer, loopt weer zonder problemen. Een kiespositie als die vrije trap genomen gaat worden door Joey Veerman. 17 meter van de achterlijn, draait scherp in. Maar eigenlijk duikt iedereen van Nederland juist weg in plaats van naar de bal te gaan. Dan kan hij helemaal aan de andere kant van het veld worden binnengehouden door Reinders. Reinders even terug naar Dumfries. Die levert in bij Veerman. Veerman neemt een paas naar voren. Het was zoeken naar Van Dijk die daar nog stond. Maar de bal komt niet aan. Uitverdediger van Griekenland leidt er weer toe dat Veerman de bal in de voeten krijgt. Even naar...

0: Gravenberg naar Veerman op de middenlijn, naar de rechterflank, naar Dumfries. Die nu wel aan die zijkant kan spelen. Omdat Somerville positie heeft gekozen in de rug van Max Meerdink. Misschien is dat wel een van de grote wijzigingen in deze tweede helft. Om ruimte te creëren voor Dumfries. Die toch wat ongelukkig oogde in zijn rol tijdens de eerste helft. Als bijna hulpspits, als je het zo mag noemen. Langdurig balbezit van Oranje. Zonder er echt doorheen te komen. Het heeft alles te maken met de organisatie van de Grieken. Die op dit soort momenten helemaal in elkaar kruipen. Linies kort op elkaar. Veerman, mannetje voorbij. Veerman drentelt door. Probeert die bal dan met een soort van stiftje bij Reinders te krijgen. Dat mislukt. Van Dijk komt de bal als Griekenland wil uitverdedigen. Dumfries aan de rechterkant met een poging tot voorzet. Maar dan stond hij kennelijk buitenspel. Want de vlag is omhoog gegaan. En zodoende mag Griekenland een vrije trap gaan nemen. Het ziet er dus anders uit. Het staat nu anders op het middenveld. Ik ben benieuwd wat Robert daar nu van vindt.
1: Ja. We hebben in ieder geval het momentum natuurlijk. Dat we op de helft van de Grieken spelen. En als je kijkt naar wat de rechterhoek, wat jij ziet. Hè, dat Somerville achter Meerdink is gaan spelen. Waardoor die hele rechterkant open is komen te liggen voor Dumfries. Komt hij nog steeds wel hoog te spelen. Maar wel wat meer aan de zijkant. Wat blijft is dat Veerman erg dominant blijft aan de bal. Iedereen zoekt daarnaar. En die gaat dan kijken van een grote afstand of er wat te halen valt. Maar ook Noah Lang zie ik echt aan de zijlijn geplakt staan. Dus dat zijn wel duidelijke opdrachten van Xavi. Dat er iets veranderd moest worden.
2: Ja, zie je het ook echt wat er in die eerste helft gebeurde als het experiment Xavi dat mislukte in feite?
1: Nou, wat ik wel dapper vind van Xavi is dat hij gewoon zegt, jongens, het is niet goed genoeg, ik haal ze er vanaf.
2: Ja.
1: Van Bommel is een waanzinnig talent. Speelde 2 weken geleden tegen Twente ook al niet zo heel goed. Maar viel natuurlijk geweldig in met die assist naar Gakpo toe. Wat misschien wel eeuwigheidswaarde gaat hebben, die paas. Maar speelde vandaag slecht. En ik hou wel van coaches die gewoon ook spelers beoordelen op dat moment.
2: Ja.
1: Het is nu niet goed. Dan kom je er gewoon vanaf. Ja, dat gold ook voor Til. Hebben we eigenlijk niet gezien ook.
2: Ja, dus daadkrachtig ingrijpen en gelijk zoveel wissels toepassen.
1: Durven om in te grijpen en om te kijken of je wat anders neer kan zetten. En Nederland speelt op dit moment gewoon puur op de helft van Griekenland. Dat zullen ze denk ik de hele tweede helft wel blijven doen. Nu komt het op de creativiteit aan.
3: Nou, creativiteit. Misschien Noah Lang daar aan de linkerkant. Jeroen?
0: Als hij de bal krijgt, dat is 1 keer gebeurd. Maar toen ging de bal terug. Nederland valt nu aan over de rechterflank met Jurriën Timber. Veerman richting Meerdink. Maar daar staat die lange Mavropanos die de bal wegkopt. Afvallende bal is weer voor Nederland, voor Veerman. Het is nu wel eenrichtingsverkeer in de eerste 6 minuten van de tweede helft. Noah Lang naar zijn rechterbeen. Scherp indraaiende voorzet, maar te laag weggekopt door Retsos. En dan probeert hij de bal weer snel te pakken te krijgen. Dat mislukt. Maar door die inspanningen weet Griekenland ook niet over te nemen. En heeft Van de Ven de bal te pakken. Combineerd met Van Dijk gaat het weer naar Noah Lang. Lang weer vanaf de linkerflank naar binnen toe. Naar zijn sterke rechterbeen. Lage paas. Die is hard maar onzuiver weggewerkt door Griekenland. Maar weer is het van korte duur dat de Grieken de bal hebben. Nee, het wordt eenrichtingsverkeer vanaf dit moment. Veerman op Dumfries. Die snelle goal die Nederland nodig heeft. Hoe snel gaat die komen als hij al komt? Want het is natuurlijk wel zoeken naar dat hele kleine gaatje dat moet ontstaan. En wie is dan degene die dat kan creëren? Veerman met een paas, maar moet er wel een ploeggenoot vrijlopen op dat moment. Tussen al die Grieken die inmiddels in de laatste lijn post hebben gevat. Dit is een overtreding van Pavlidis. Goed gezien door de scheidsrechter die een vrije trap geeft aan Nederland. Dan komt Verbrugge helemaal van de eigen helft naar de scheidsrechter toe. Oh, die is iets kwijtgeraakt. Dat is opgeraapt door Verbrugge. Waarschijnlijk een zendertje. En in ontvangst genomen door de scheidsrechter. Die daar verder weinig tijd aan besteedt. De muur van Griekenland moet op afstand. Daar staat hij al klaar met zijn spuitbus. Dat was het mogelijk. Die spuitbus die op het gras lag. De muur op afstand. Een vrije trap die genomen gaat worden. Zo laat het zich aanzien. Door Joey Veerman. De bal ligt op, wat zal het zijn? Een meter of 22. Van het doel van Kostas Tsolakis. Korte aanloop. Veerman ongeveer haaks op de bal. Dit zou wel een goed moment zijn. Daar is die aanloop, daar is het schot. Via de muur gaat de bal net naast. Dat scheelde niet heel veel. Keeper was onderweg naar de ene hoek. De bal, nadat hij werd geraakt richting de andere hoek. Maar uiteindelijk scheelt het een meter. Wel de hoekschop voor Oranje. De hoekschoppen die gevaarlijk waren in de voorgaande wedstrijden. Veerman gaat hem nemen vanaf de rechterkant. En deze met de nodige moeite verwerkt. Maar uiteindelijk wel succesvol door Tsolakis. Die hem onmiddellijk naar voren gooit richting Mazouras. Maar Mazouras komt niet aan de bal. Ja, nu wel. Maar dat is nadat hij een overtreding heeft gemaakt op Crescencio Somerville. En zodoende mag Nederland weer gaan bouwen aan de volgende aanval. Een van velen die zullen gaan volgen in deze tweede helft. Het spelbeeld is nu wel heel duidelijk en ook totaal anders dan in de eerste helft. Met name in de eerste 20-30 minuten had Nederland het wel moeilijk met een soms onstuimig aanvallend Griekenland. Maar nu de doelpunten zijn gemaakt en het verschil op het scorebord staat, gooien de Grieken het over een andere boeg. Namelijk verdedigen, tegenhouden en proberen hier te winnen van Nederland. Om al zeker te zijn van een plaats in de kwartfinale van de Nations League. Want zo is het natuurlijk wel, hè. Want die Grieken die wonnen de eerste twee wedstrijden al. Die komen dan op 9 punten. En de eerste twee teams gaan door. Het zal lastig worden om de Grieken dan nog in te halen die nog 3 wedstrijden te spelen hebben en halverwege de maximale score hebben. Nederland met Meerdink. Even terug naar Van Dijk. Die probeert het tempo op te voeren. Ja, daar heeft het ook aan ontbroken in de eerste helft. Een hoog tempo dat werd gedraaid door Nederland. Het was vaak te stroperig, te voorspelbaar. Lang naar Van Dijk. Van Dijk combineert met Gravenberg. Dan de bal in de voeten van Veerman. Veerman naar Van de Ven. Van de Ven lang. Die wil dat Veerman doorloopt, maar dat was niet het geval. Die wilde hem in de voeten, dus mislukt de combinatie. Maar Nederland heeft die bal alweer te pakken met Gravenberg. Speelt in op Reinders. Reinders en Gravenberg, geslachtofferd door hun coach. En nu alsnog ingebracht, zullen iets willen laten zien. Zullen iets willen goedmaken na het eerste oordeel van Xabi door ze op de bank te zetten. Van de Ven speelt in op Reinders die veel beweegt en daardoor ook regelmatig aanspeelbaar is. Gaat er naar Noah Lang. Lang met een actie buitenom. Maar dan komt hij uit in de hoek. Moet hij eigenlijk met links voorzetten, maar dat vindt hij niet prettig. Draait hij terug naar zijn rechterbeen. Speelt hij de bal weer helemaal terug naar Van de Ven. Van de Ven op Somerville die helemaal in de as uitkomt. Nu de dribbel inzet. Aardige combinatie. Reinders naar Somerville. Somerville via een Grieksbeen over de achterlijn. En zodoende een hoekschop voor Oranje. Dat beter en beter begint te draaien. Nu echt een beetje op stoom begint te komen. En dat is hoog nodig natuurlijk gezien die tussenstand. 2-0 achter door de treffers van Ioannidis en Mazouras in de eerste helft. De hoekschop komt vanaf de linkerkant. Er staan er 3 dicht bij elkaar. Dat zijn Jurien Timber, Mickey van der Ven en Virgil van Dijk. Zo'n beetje ter hoogte van de penaltystip. Als Veerman hem nu gaat indraaien met het rechterbeen. Gaat helemaal voorbij de tweede paal waar Van Dijk naartoe onderweg was. Maar die komt dan in botsing met Tsimikas. Dat zijn ploeggenoten bij Liverpool. Vanavond tegenstanders, maar ze vinden elkaar hier even bij dit duel. Even pijn voor Van Dijk, maar met name voor Tsimikas die de arm van Van Dijk in het gezicht krijgt.
2: Ja, Robert, dat Oranje die omsingeling heeft, dat is natuurlijk te verklaren ook dan vanwege die terugzakkende Grieken. Maar heb je het idee dat er ook weer wat meer automatisme in het spel komen van de ploeg?
1: Nou, het zijn geen automatisme, maar wat je wel ziet is dat het beeld van Nederland wat aanvalt, dat is nu meer denk ik in de spits als diepe spits. Dan heb je Reinders daar heel dichtbij aan de linkerkant. Gravenberg heel dichtbij aan de rechterkant. Somerville heel dichtbij centraal. Dus je speelt eigenlijk met een soort van 3-10 heel kort achter Meerdink. Met Noah Lang helemaal aan die linker buitenkant. Die wordt dan ook al wat minder geïsoleerd als het ware. Of krijgt wat meer ruimte daarin. Dus je ziet wel duidelijk dat Xavi ingegrepen heeft. En ook tactisch wel anders dingen is gaan doen.
2: En het ook daardoor logischer maakt, zoals ze nu spelen?
1: Ja, niet per se logischer, want de eerste helft was ook wel logisch. Alleen daar was het baltempo veel te laag, waardoor je nul creëert en bijna niet op doel schiet. Overigens hebben we dat nu nog steeds bijna niet gedaan. Hè? We zijn alweer dik 10 minuten bezig.
3: Maar je voelt wel meer beweging, meer dynamiek.
1: Ja, maar dat heeft ook wel te maken met de Grieken die dus geen druk meer zetten. En gewoon gekozen hebben 2-0 en we gaan compact spelen. En we zakken veel en veel verder terug. Waar ik trouwens wel van geniet, maar dat is voor de klassiekers. Ja? Is dat lekkere keepershirt van die Grieken. Dat zie je nu, volgens mij is het Adidas die dat doet. Die hebben weer zo'n ouderwets keepershirt, zo'n geel keepershirt.
2: Oh, nee.
1: Steekt er altijd wel. Als het licht uitvalt, zie je hem nog staan.
3: Heb je aandelen? Of?
1: Nee. Nee,
3: Jeroen.
0: Ja, en hij draagt hem ook over de broek. Het ziet er mooi uit. En dan heb ik het over Kostas Tsolakis. Klapte even in de handen, omdat een schot van afstand werd geblokt door ploeggenoot. Wel een hoekschop nu voor Oranje vanaf de rechterkant. Wordt weer door Veerman genomen. Deze prima corner binnengekopt. 2-1. Virgil van Dijk met de aansluitingstreffer. Dit is wat Nederland heel hard nodig had. Een goal, lucht, uitzicht. Uitzicht op een resultaat. Tsolakis deed wat hij kan, maar kon daar niet bij. Machtige kopstoot, 14e treffer in het shirt van Oranje van Dijk. Die daar niet goed kan worden gedekt door de Grieken. En op het juiste moment omhoog komt. Perfect aangesneden deze hoekschop door Joey Veerman. En dan kiezelhard in het doel gekopt. Het is 2-1 in Thessaloniki. En er is nog genoeg tijd om te redden wat er te redden valt. Namelijk een punt. Misschien wel nog twee punten erbij. Als het allemaal heel voordelig gaat lopen in deze tweede helft. Hoe herstellen de Grieken zich hiervan? Kan ook natuurlijk leiden tot wat onzekerheid daarachterin. Bij de Grieken die op rozen zaten. Maar die rozen blijken ook doornen te bevatten.
2: Ja, Robert. Want hoe zullen die Grieken hiermee omgaan? Dat is natuurlijk wel weer een tikkie dan.
1: Nou ja, het antwoord is eigenlijk al daar. Want ze beginnen onmiddellijk weer te voetballen. Wat ze die hele voorgaande periode niet hebben gedaan. Maar je krijgt daardoor wel weer een open wedstrijd. Maar wat een fantastische goal van Van Dijk. En dan kan je zien wat een beest dat is. In de ervaring die hij heeft met zoveel wedstrijden. Maar die bal die komt voor. En er zijn nog 2-3 Grieken die gewoon tegen hem aan willen springen. Hij torent er gewoon bovenuit en knikt hem even binnen. Ja. Ja, dan zie je wel een wereldklasse zo'n Van Dijk is.
2: Nou ja, was tegen Duitsland ook wel dichtbij. Hè? Die werd dan afgekeurd vanwege Brobbie, maar toch.
1: Ja, maar we hebben het ook wel gehad natuurlijk over Virgil. Dat hij misschien af moest gaan haken en dat het niet meer goed genoeg was. Maar ik denk dat hij voorlopig nog wel de beste centrale verdediger van Nederland is.
3: Jeroen, jaag Nederland door.
0: Jazeker, hier komt Oranje en Lang loopt er bijna met de bal doorheen. Maar bijna is niet helemaal paniekerig weggewerkt door Griekenland. Maar Nederland heeft nu de smaak van bloed in de mond. Het wil meer naar die treffer van Virgil van Dijk. En schroeft het tempo nog wat meer op. En gaat nu heel onstuimig aanvallen met Dumfries. Naar Veerman. Veerman naar de rechterkant. Naar Gravenberg. Krijgt de bal terug. Kijkt even voor zich. Indraaien of niet? Nee. Nog eens naar Gravenberg. Nu wel die voorzet. Die paas die bestemd is voor Meerdink of voor Somerville. Maar de bal komt onvoldoende van de grond. En dan probeert de Grieken eruit te komen. Dat lukt voor de verandering nu wel weer een keer. Gaat het naar Katsouras aan. Of naar Karetsas aan de rechterzijlijn. Probeert de dribbel in te zetten. Maar wordt van de bal gelopen door Mickey van der Ven. Wel een ingooi nu voor de Grieken. Die dit natuurlijk wel willen aangrijpen. Dit soort momenten om er met veel snelheid uit te komen. Die snelheid die hebben ze. Weer Karetsas met een goede actie. Voorzet met het linkerbeen. Hard, zodanig hard. Dat via het hoofd van Veerman het nu een corner wordt voor Griekenland. En Horis, daar zijn de thuissupporters weer. Die zich laten horen. Die weer achter hun team gaat staan. Hellas, Griekenland. Nog altijd op voorsprong. Maar die voorsprong gehalveerd. Maar wie weet wat er hier gebeurt bij deze hoekschop. Nederland nu even bij de les blijven. Niet onmiddellijk weer een goal incasseren. Dan is al het werk voor niets geweest. En dan is de rug eigenlijk ook wel gebroken. Hier is die hoekschop. Die draait richting tweede paal. Kan worden gekopt door Pavlidis. Maar dat is ongevaarlijk. Bal gaat over de achterlijn. Snel gepakt door Verbrugge. Die wil het spel snel hervatten. En dat doet hij nu met een korte trap richting Virgil van Dijk. Die met de bal aan de voet de eigen 16 uitloopt en dan op de middencirkel afstevend. Voordat hij die bereikt, speelt hij de bal naar de rechterkant, naar Gravenberg. Meerdink meldt zich hier eventjes tussen twee tegenstanders. Komt daar bijna doorheen, al was het toch wel een wat gecompliceerde actie. Met een gelukje komt Karetsas aan de bal, maar die weet Van de Ven niet te passeren. Besluit de bal terug te spelen en via Retsos is hier doelman Tsolakis bal aan de voet. Schiet hem in de richting van Ioannidis. Die zo belangrijk is geweest in de eerste helft met een goal en met een assist. Blijft goed aan de bal, ondanks het aandringen van Veerman. Maar via Jurriën Timber wint Nederland de bal dan terug. Dat gebeurt ter hoogte van de middenlijn. Wordt Virgil van Dijk nu aangespeeld. Die legt hem onmiddellijk weer in de voeten van Joey Veerman. Alles blijft lopen via de Volendammer. De middenvelder van inmiddels Borussia Dortmund. Gravenberg meegeven aan Reijns. Reijns naar de linkerkant op Noah Lang. Lang met de actie. De actie in het schot. Maar dat schot uit een onmogelijke hoek komt tegen het been van Manolis Saliakas. En via Saliakas gaat de bal over de zijlijn. Die ingooi is alweer genomen door Oranje. Dat blijft aanvallen via de linkerkant met Reijners. Reijners naar Noah Lang. Geen tegenstander in de buurt. Lang besluit toch om Veerman aan te spelen. Veerman met een paas op het hoofd van Dumfries. Daar komt Meerdink. Maar Meerdink kan de bal niet goed verleggen. Toch Dumfries. En Dumfries knokt zich aan de bal en schiet hem binnen.
3: Ja, mooi,
0: het is 2-2.
3: Goeie spits.
0: Ja, Denzel Dumfries. Daar staat hij dan toch weer voor. En daar is hij dan weer belangrijk voor Oranje. Twee goals van verdedigers. Eerst die gelijkmaker van Dijk. 3-4 minuten geleden. En nu de gelijkmaker van Dumfries. Als Veerman het spel verlegt van de linkerkant naar de rechterkant. Legt die bal op het hoofd van Dumfries. Ontstaat er een duel waarbij hem wordt uitverdedigd. Maar niet goed door Retsos. Die Meerdink eerst aftroeft in de lucht. Maar de bal vervolgens onvoldoende weg krijgt. Dumfries zit ertussen. En in één beweging door ramt hij die bal bijna door het net heen. En van 2-0 in een uitzichtloze situatie staat het ineens 2-2 in Thessaloniki.
2: Alsof we naar een ander Oranje zitten kijken, Robert.
1: En dat is ook zo. De intensiteit is veel hoger. Je ziet ook, er was natuurlijk de klacht op het WK ook. Hè? Veel te lage intensiteit. Dit is trouwens een ongelooflijke verdedigende blunder. Want hij moet die verdediger die 15 minuten gewoon wegschieten. Maar tegen een laag blok van een tegenstander. Dat Griekenland wat met de kont op de 16. Oké, met de kont op de 16 staat. Hè? Er zijn allemaal VAR-bewegingen nu in beeld.
2: Scheidsrechter even, die houdt het stil. Gaat kijken. Wat gebeurt er, Jeroen?
0: We krijgen nu door dat er mogelijk buitenspel is geweest in de aanloop van deze aanval. En ook de scheidsrechter wordt erbij gehaald. En dat heeft te maken met het duel dat er is tussen Meerdink en Retsos. Dat is nadat Dumfries die bal al heeft gekopt. En dan moet de scheidsrechter bepalen in hoeverre Dumfries daar hinderlijk buitenspel stond. En strafbaar buitenspel stond. En dat antwoord wordt nu gegeven. En aan het gejuich valt al te horen hoe die beslissing uitvalt. De doelpunt wordt afgekeurd. Geen goal, geen 2-2. En dat is tot opluchting van velen hier in Thessaloniki. Tot teleurstelling van Nederland. Dat zich even over deze teleurstelling heen moet zetten. En door moet blijven gaan met het aanvallen en het goede voetbal dat we in de afgelopen 10 minuten hebben gezien. En dan kun je zeggen, ja, is dat strafbaar buitenspel? In hoeverre komt die bal echt terug van Meerdink? Ja, Meerdink raakte hem wel. En op dat moment staat Dumfries ruim achter de laatste verdediger. Dus kan de scheidsrechter, en dat deed hij uiteindelijk ook, Marco Guidi, die goal afkeuren.
1: En Jeroen Retsos wordt natuurlijk ook verrast. Want daarvoor deed hij zo nonchalant. Omdat hij Dumfries niet heeft gezien. Omdat hij achter die laatste lijn vandaan kwam. Want hij dacht dat hij alle tijd van de wereld had. En toen in één keer verscheen Dumfries achter hem. Dus ik begrijp wel dat hij voor buitenspel fluit.
0: Ja, dus krijgt de scheidsrechter steun van zijn vierde official. Of van zijn VAR. Als er hier weer een aanval is van Griekenland. Ja, er gebeurt zo ontzettend veel in deze wedstrijd. Voorzet van de linkerkant uiteindelijk gelukkig uitverdedigd door Nederland. Maar de bal is terug bij de Grieken op het middenveld. En nu Pavlidis, meter of twee, drie buiten het 16 meter gebied. Weet daar een ploeggenoot te bereiken. Dat is Ioannidis. Die ziet geen ruimte om de bal naar voren te spelen. Wel naar achteren op Kourbelis. Kourbelis naar de rechterkant. Dan is het altijd zoeken naar Karets. Als die met een handige beweging van de Ven te snel af is. Maar dan zet Van de Ven de turbo even aan. En is hij binnen de kortste keren terug aan de bal. Grijpt hij Karetsas in de kraag. En schiet hij die bal vervolgens weg. Gaat er wel een ingooi komen voor Griekenland. Maar is het qua dreiging wat dat betreft even afgelopen. Maar moet Nederland wel weer alert zijn. Want hier is die ingooi. Het zoeken naar Pavlidis. Die slim positie heeft gekozen achter de verdedigers. Je kunt niet buitenspel staan bij een ingooi. En dat waren ze even vergeten bij Oranje. Die voorzet van Pavlidis. Zeilt door het doelgebied. Gelukkig voor Nederland. Geen contact van Ioannidis bij de tweede paal. Daar was ook Mazouras nog gevaarlijk aanwezig. Grieken nu weer met iedereen op de helft van Oranje. Ja, het is veel verdedigen wat Griekenland heeft laten zien in de tweede helft. Maar als ze komen, dan komen ze toch echt wel massaal hoor. En dan zie je toch ook wel weer dat Nederland het knap lastig heeft. Dan gaat nu wel even terug naar doelman Tsolakis. Die een paar minuten geleden geel heeft gekregen wegens treuzelen. En bij het uitschieten van de bal richting Tsimikas is het uiteindelijk Dumfries die de bal als laatste raakt. Ingooi voor de Grieken en er gaat her en der wat gewisseld worden. We zien Joshua Zirkzee klaarstaan om erin te komen. De spits van Manchester United die werd opgeroepen na die blessure van Brian Brobbey in de eerste wedstrijd. Zirkzee na lange tijd weer terug bij Oranje gaat erin komen als vervanger van Meerdink. Die in deze wedstrijd niet heeft weten te scoren. En inmiddels zich aan de zijlijn heeft gemeld. Het is een spits Zirkzee die lang is. Maar die de laatste jaren heel moeizaam scoort. Maar wie weet kan hij een extra element toevoegen aan het spel van Oranje. En ook de Grieken gaan wisselen. Daar staat Andreas Tete klaar. Evenals Christos Zavairis. Ioannidis gaat onder luid applaus naar de kant. En het applaus is volkomen te verklaren. Want hij maakte dus een goal. En bereidde de anderen voor. Waardoor Griekenland nog altijd met 2-1 voor staat. En Pavlidis doet de aanvoerdersband af. Hij gaat ook naar de kant. En wordt vervangen door Zavairis. Dat is een middenvelder in plaats van een spits. Dus de Grieken willen wat meer balans op het middenveld. Tete wordt die diepe spits, de enige spits. En Nederland moet dus blijven jagen op in ieder geval de gelijkmaker.
2: Ja, jagen op de gelijkmaker. Aan de andere kant kan ik me ook wel weer voorstellen, Robert, dat ja, dat overwicht dat ze op dat moment hadden, dat het ook wel moed geeft.
1: Nee, zeker. En wat ik het mooie van de goal vond, is dat is eigenlijk precies wat je zoekt. We hebben het er over gehad, dat we Denzel Dumfries wil je bedienen met een diagonale bal. Dus de bal is aan de linkerkant van het veld, dat was in dit geval ook zo. Dan komt Dumfries, die komt die 16 in, zo heeft hij al een aantal keren gescoord. Kan ofwel zelf op goal koppen, of legt hem breed voor de goal langs, waar je dan lopende mensen krijgt. Dit was een typisch voorbeeld van zo'n goal. En het rare is dat het Nederlands elftal dat eigenlijk heel weinig zoekt. Want die mogelijkheid ligt er wel. Zeker nu Somerville heel kort achter Meerdink. En nu dus achter Zirkzee. Vind ik trouwens opvallend dat Zirkzee met nummer 9 speelt. Ja? Ik weet niet of je dat moet verdienen bij het Nederlands elftal. Maar vind ik wat optimistisch.
2: Dat is wel lange afwezigheid. Ja.
1: Maar het Nederlands elftal heeft wel hoop en drang en intensiteit. Dus ja, het is leuker om naar te kijken.
2: Nou Jeroen.
0: Ja, bijna de 2-2. Schot van Gravenberg. Na een eerste actie van Zirkzee. Een heel goed hakje waardoor Gravenberg vrijkomt. Alleen tegen de tegenstander op dat schot. Maar Nederland aan de bal aan de linkerkant met Reinders. Terug naar Noah Lang. Lang nu met een voorzet. Richting tweede paal. Weer richting Dumfries. Maar daar zit nog net Retsos tussen. Die verlengt met het hoofd. Waardoor er een hoekschop komt. Slechts voor Oranje. Heel goed hoe Zirkzee dat even daarvoor deed. Loopt weg bij zijn directe tegenstander. Daardoor aanspeelbaar. En niet de bal aannemen. Vervolgens draaien. Moeilijk doen. Nee. Met de buitenkant van de voet onmiddellijk naar Gravenberg. Waardoor die schietkans ontstond. 73ste minuut. Uit de vorige hoekschop werd het 2-1. Bij die kopbal van Van Dijk. Weer Veerman. Die de bal voorbrengt. Weer het zoeken naar Van Dijk. Weer de kopbal van Van Dijk. Bal blijft hangen. Van dichtbij binnen geschoten. En weer wordt er gevlacht. En weer een goal afgekeurd. Weer is het Dumfries die daar leek te scoren. Ja, we moeten nu even terugdenken aan de wedstrijd tegen Duitsland. Ja. Toen ook de ene en andere treffer werd afgekeurd. En wat is hier dan aan de hand? Dumfries gebaard zo van, er is helemaal niets aan de hand. Dit is een geldige goal. En kijk naar de beelden. Daar is die hoekschop. Vervolgens de kopbal van Van Dijk. Maar inderdaad staat Dumfries dan al achter de laatste verdediger. Ja, er valt helemaal niets aan te merken op Giorgio Perretti. De man met de vlag aan de kant van de hoofdtribune. In de eerste helft zag hij uitstekend dat Pavlidis in de baan van het schot stond. In buitenspelpositie. Toen werd het doelpunt van Tsolis afgekeurd. En nu is het heel simpel. Een buitenspelsituatie bestrafbaar voor Dumfries. Dus ook deze goal gaat niet door. Wel heel, heel sneu natuurlijk voor Denzel Dumfries. Die daar weer op de goede plek stond. Zoals zo vaak. Maar het is duidelijk. Nederland weet wel gaten te boren in die defensie van Griekenland. Met name bij de hoekschoppen van vanaf de rechterkant. Genomen door Joey Veerman. Inmiddels is de bal over de zijlijn gegaan. Mag Dumfries gaan gooien ter hoogte van de middenlijn. Gaat hij richting Zirkzee. Die verlengt met het hoofd. Komt de bal terecht bij Crescentio Summerville. Wat onzichtbaar in de tweede helft. Summerville terug op Dumfries. Dumfries ook even terug naar Jurriën Timber. Over de breedte naar Virgil van Dijk. Van Dijk gebaard. Het moet sneller. Mensen moeten in de bal komen. Dat doet Summerville. Summerville paast in op Dumfries. Maar doet dat niet helemaal zuiver. Via Dumfries gaat hij over de zijlijn. En zo doen de weer kostbare seconden voor de Grieken. Die nu wat meer tijd beginnen te gaan smokkelen op dit soort momenten. Ingooi, uiteindelijk toch nog redelijk snel genomen door Tsimikas. Duel op het middenveld verloren, dan glijdt Zirkzee weg. Dat is jammer, zodoende kan Retsos alsnog overnemen. Meegeven aan Saliakas. Saliakas naar Karetsas. Karetsas weer met de dribbel, weer met de scherpe voorzet. Wat een speler is dat zeg. Wat een kwaliteit. Elke actie is goed, elke actie. Of het nou een dribbel is, of zo'n paas met het linkerbeen, of een voorzet. Het is allemaal scherp, hard. Er zit altijd een gedachte achter de actie. Ook nu weer ten nauwe nood verdedigd door Jurriën Timber ten koste van een hoekschop. Komt de bal over de achterlijn en die hoekschop gaat genomen worden door Karetsas zelf. Konstantinas Karetsas, die speler van Borussia Dortmund, uitstekende hoekschop. Uiteindelijk met flink wat moeite weggekopt door Van Dijk. Nu moet Nederland eruit zien te komen met Summerville. Summerville wordt daar keihard geraakt door Manolis Saliakas. Met het been naar voren, een stukje bal, maar heel veel Summerville. Maar die aanval loopt door. Nederland aan de bal met Lang. Lang naar Gravenberg. Inmiddels is Summerville weer opgekrabbeld. Loopt nog redelijk makkelijk. Dus valt het gelukkig mee. Is het Veerman aan de bal. Veerman 1-2 met Zirkzee. En dan geblokkeerd. Het was Lang trouwens en niet Veerman. En Noah Lang maakt zich boos. Maar de scheidsrechter wil niets weten van een penalty. En zegt nu geel voor Noah Lang. Wegens protesteren. Dat is het. Dus wordt het protest, het verhaal dat Lang haalt bij de scheidsrechter, niet geapprecieerd. En krijgt hij onmiddellijk geel. En ja, die twee die kennen elkaar waarschijnlijk uit de Italiaanse competitie. Misschien dat Guida, de scheidsrechter, Noah Lang helemaal niet zo'n sympathieke voetballer vindt. En met name op dit soort momenten, als hij gaat protesteren en irritant gaat doen bij de tegenstander. Ja, dat is uiteindelijk waar hij die gele kaart voor krijgt. Doet heel onaardig tegen Retsos. Geel voor Lang. Het spel gaat verder met Jurriën Timber. Die speelt de bal naar Virgil van Dijk. Ik zie dat er nog een speler uit de dugout komt. Dat is een aanstaande debutant. Givai Zegiel. Ja. Dit is echt een wedstrijd voor hem. Iemand die de ruimtes aanvalt zoals Xabi dat wil. Een speler met een geweldig gevoel voor open ruimte. Ruimte die gaat ontstaan. En dan ook nog een beslissende paas kan geven of zelf een goal maken. Bord gaat onmiddellijk omhoog. Jurriën Timber eruit. Een verdediger wordt geofferd. En Jiva Zegiel is dus de derde debutant onder leiding van Xabi. Als die vrije trap genomen lijkt te gaan worden voordat Zegiel erin komt. Nee, hier is die wissel. Dus even snel naar Robert.
3: Ja. Nou, we zaten op te wachten eigenlijk. Hè?
1: Ja, je zit eigenlijk te wachten of op Koopmeiners.
3: Oh ja.
1: Of op Segio. En Koopmeiners niet zozeer omdat hij nou zo creatief is daarin. Maar Nederland is gevaarlijk met zijn vrije trappen en cornerballen. En Koopmeiners is simpelweg een specialist. Ja. En Segio kan natuurlijk fantastisch op die kleine ruimte voetballen in korte combinaties. Dus ja, ik neem aan dat hij ook centraal zal gaan spelen. En dan heel veel in de combinatie zal proberen.
2: Vrije trap, Jeroen.
0: Genomen door Veerman. Griekenland heeft moeite om de bal weg te krijgen. Dat lukt nu uiteindelijk toch. Nederland met een alles of niets offensief, dat kun je natuurlijk wel stellen. Op het moment dat je een verdediger eruit haalt en een aanvallende middenvelder inbrengt. En Nederland moet natuurlijk ook wel. Vaak zie je dit soort wissels pas veel later in de laatste 7, 8 minuten. Maar nu staan er nog echt wel 15 zo'n beetje op de klok, inclusief de extra tijd.
1: Ja, het is wel zo dat,
0: indraaiende voorzet.
1: Wel zo dat Dumfries teruggegaan is, Jeroen. Hè? Die is, en Summerville is wat meer naar die buitenkant gegaan. Dus ze blijven wel met voldoende verdedigers staan op Nederlands elftal.
0: Ja, maar Dumfries is niet de speler die de hele tijd achterin blijft staan. Nee. Dat weten
1: dat
0: we allebei.
1: Dat hoop ik
0: die
1: niet.
0: Zal nog regelmatig bij de tweede paal opduiken. Ja, van nu via de linkerkant met Reinders die erdoor probeert te komen. Een sliding tackle op de bal van Netinos Mavropanos. En dan gaat hij ook nog via de voet van Reinders over de zijlijn. En hebben de Grieken een ingooi te pakken. De eigen helft proberen ze daar weg te komen uit die rechter verdedigingszone. Dat lukt ook. Maar van een echte uitbraak komt het niet. Omdat Van Dijk vrij eenvoudig het duel wint van Tete. Nederland probeert het tempo weer omhoog te schroeven. Probeert de tegenstander weer onder druk te zetten. Probeert doorlopende mensen rond de 16 aan het werk te zetten. Gaten te krijgen in die achterhoede. Via Lang nu de bal richting achterlijn. Lang nog altijd voorzet met links. Weggekomen Veerman zit tussen. Dan Gravenberg wil meegeven. Azegiel gaat niet door. De bal weggetikt door Masuras, Tete. En dan ligt het nu behoorlijk open. Maar is er nog een heel eind richting het doel. Komt Dumfries ertussen. Valt die bal bijna nog in de loop van Karetsas. Maar is Van der Ven er eerder bij. Het is nu zo'n weegschaal die van de ene naar de andere kant gaat. En het is de vraag welke kant die uiteindelijk op gaat vallen. Nederland met al die aanvallende mensen op jacht naar de 2-2. De Grieken met snelheid voorin speculeren op één geslaagde uitbraak om er 3-1 van te maken en die overwinning binnen te slepen. Maar nu is het weer Nederland dat de bal heeft met Zegiel, met Zirkzee. Combinatie komt niet tot stand, maar Nederland via Summerville en Dumfries aan de rechterkant. Veerman. Gravenberg kan de bal steken op Summerville, besluit dat niet te doen. Gaat naar het midden toe. Dit is een aardig balletje van Reinders. Maar ja, op de rand van de 16 met tegenstander in de buurt. En de bal voor het rechterbeen meegeven aan Gravenberg was een goed plan. Een beter plan was misschien gewoon uithalen geweest. Had gekund. No look pass en dan de weg afgesloten door Tsimikas met een slimme loopactie. Waardoor Gravenberg niet door kan. Het uitverdedigen van de Grieken is slecht. Leidt tot een ingooi voor Oranje. Dumfries gooit de bal even naar Verbrugge. Ver uit zijn doel. Verbrugge naar Virgil van Dijk. Van Dijk weer naar Dumfries. Ik kijk naar de klok. We zijn net op de 81 minuten. 81 minuten en 10 seconden om precies te zijn. Stand 2-1 in Thessaloniki. Zirkzee probeert de bal met een hakje bij Zegiel te krijgen. Maar mist de bal. Dus kan er worden uitverdedigd door Griekenland. Is het een verre trap van doelman Tsolakis richting Tete. Maar die komt niet door Van Dijk heen. Tete is groot en breed, maar Van Dijk wint die strijd met Verven. Die is nog veel groter en zeker breder. Dus Nederland weer aan de bal met Van de Ven naar Lang. Lang eventjes naar Veerman. Veerman op de uitgezakte Tijani Reinders. Reinders. Loopactie over de breedte. Speelt de bal naar Dumfries. Het is zoeken. Van Dijk. Van Dijk, Reinders, Veerman. Van de Ven naar Lang. Lang terug naar het midden. Naar Veerman. Veerman kijkt. Die komt er in beweging. Voorlopig niemand. Ja, het is ook heel moeilijk om daar echt een loopactie te maken. Dat doet Lang nu wel. Neemt 1-2 tegenstanders mee. Daardoor Veerman nu met een voorzet richting Summerville. Bal weggekopt en een uithaal van Dumfries. Die wordt flink gehinderd door Tete. Kan daardoor niet richten. En die uithaal eindigt dan uiteindelijk ruim naast het doel. En zodoende is het Tolakis die rustig aan kan doen. Dat kan hij zich ook permitteren omdat er weer gewisseld gaat worden door de Grieken. Dan gaat een van de smaakmakers eruit, Konstantinos Karetsas. Hij wordt vervangen door een andere oude bekende, Tasos Doufikas, de oudspits van FC Utrecht. En met nummer 18 komt hier ook nog Giannis Michalidis in de ploeg. Dus is Griekenland weer compleet. Karetsas krijgt high fives en ook middenvelder Thanasis Androutsos is vervangen door Ivan Jovanovic, de coach van de Grieken. De Servische coach die vier keer kampioen werd met Apoel Nicosia. De beker pakte met Panathinaikos in Griekenland. En uiteindelijk een jaar geleden dus werd aangesteld als bondscoach. De Grieken laat voetballen op een andere manier. Als een team dat geen angst moet hebben. Dat ook het spel moet durven maken. Dat wil aanvallen. Nou, dat bleek in de eerste helft. En die voorsprong wordt verdedigd in de tweede helft. Voorlopig met succes. Want Nederland heeft er nog altijd maar één gemaakt. Ja, er gingen er nog twee in. Maar die werd afgekeurd. Nu een schot van Veerman. Maar de uithaal zeilt uiteindelijk ruim naast. 84e minuut in Thessaloniki. Staat het nog altijd 2-1 bij Griekenland tegen Nederland.
3: Ja, welke kant gaat de weegschaal ophangen op het Maaskamp?
1: We willen Dumfries in de spits. dat is de reden die roepen te maken.
2: Ja. Als stellen.
1: Nee, ja, Griekenland heeft natuurlijk echt puur defensief gewisseld nu. Dus die proberen het potje uit te halen. En dan met die grote, sterke spits denk ik niet dat ze veel teweeg gaan brengen ten opzichte van Virgil van Dijk.
3: Maken weinig fouten ook, ja. Toch wel, dat Griekenland? Zou je kunnen stellen? Nou ja, met die buitenspelgoal van
1: die buitenspelgoal
3: dan,
1: natuurlijk even. Maar nogmaals, ja, dan kon die Dumfries ook niet zien. Nee. Omdat hij uit die buitenspelpositie kwam.
3: Maar voor de rest?
1: Kwam. Wat ik wel wat over verbaas is dat Nederland toch niet op zoek is naar die schuine voorzetten. Waar ze nu een aantal keren gevaarlijk uit zijn geworden. Ze blijven combinerend zoeken. Dat kan, hè. Seriksee kan dat, Sergio kan dat. Maar ja, dat heeft nog geen succes geleverd.
3: Het is druk, hè, daar ook.
1: Wissel het iets meer af. Maar het is nog niet gedaan, zoals de Belgen zouden zeggen.
2: Want er zijn nog 5 minuten te spelen. Officiële speeltijd, blessuretijd komt er nog bij. Er is nog van alles mogelijk, Jeroen.
0: En omdat Nederland weer een hoekschop mag gaan nemen. Veerman, uiteraard. Vanaf de rechterkant. We moeten heel veel inhouden, omdat scheidsrechter Marco Guida van gedachten wil wisselen.

0: Dat bleek in de eerste helft. En die voorsprong wordt verdedigd in de tweede helft. Voorlopig met succes. Want Nederland heeft er nog altijd maar één gemaakt. Ja, er gingen er nog twee in. Maar die werd afgekeurd. Nu een schot van Veerman. Maar de uithaal zeilt uiteindelijk ruim naast. 84e minuut in Thessaloniki. Staat het nog altijd 2-1 bij Griekenland tegen Nederland.
1: Ja, welke kant gaat de weegschaal ophangen? Op het Maaskoon.
2: We willen Dumfries in de spits.
3: Ja.
2: Dat is de reden die roepen te maken.
3: Ja. Als stellen.
2: Nee, ja, Griekenland heeft natuurlijk echt puur defensief gewisseld nu. Dus die proberen het potje uit te halen. En dan met die grote sterke spits denk ik niet dat ze veel teweeg gaan brengen ten opzichte van Virgil van Dijk.
1: Maken weinig fouten ook, ja. He, toch wel dat Griekenland. Zou je kunnen stellen. Nou ja, met die buitenspelgoal van Dumfries
2: dan. Met die buitenspelgoal natuurlijk even. Maar nogmaals, ja, dan kon die Dumfries ook niet zien. Nee. Omdat hij uit die buitenspelpositie
1: voor de rest
2: kwam. Wat ik wel wat over verbaas is dat Nederland toch niet op zoek is naar die schuine voorzetten. Waar ze nu een aantal keren gevaarlijk uit zijn geworden. Ze blijven combinerend zoeken. Dat kan, hè. Seriksee kan dat, Sergio kan dat. Maar ja, dat heeft nog geen succes geleverd.
1: Dus het is druk, hè, daar ook.
2: Wissel het iets meer af. Maar het is nog niet gedaan, zoals de Belgen zouden zeggen.
3: Want er zijn nog 5 minuten te spelen. Officiële speeltijd, blessuretijd komt er nog bij. Er is nog van alles mogelijk, Jeroen.
0: En omdat Nederland weer een hoekschop mag gaan nemen. Veerman uiteraard vanaf de rechterkant. We moeten heel veel inhouden omdat scheidsrechter Marco Guida van gedachten wil wisselen met een paar spelers. 3 van Oranje worden in de gaten gehouden door 3 van Griekenland. 1 van die 3 is natuurlijk Virgil van Dijk. Wordt de blok gezet door Zegiel. Bal is onderweg. Dumfries onderdoor en dan karameleert de bal in de handen van Kostas Tsolakis, de doelman van de Grieken. Via de schouder van Zegiel, die daar geen weet van had. Uiteindelijk met een enorme boog naar Tsolakis, die de bal naar voren heeft geschoten. En uiteindelijk gaat hij over de zijlijn. Ingooi genomen door Van der Ven. Gooit hem naar Verbrugge. Verbrugge geeft de bal onmiddellijk mee aan Veerman. Veerman speelt geen tijd. Speelt Dumfries aan. Dumfries toch maar terug naar Veerman. Hij moet het allemaal bedenken. Joey Veerman nu over de breedte. Zo'n beetje over de middenlijn naar Van Dijk. Die de middenlijn dan ook oversteekt met de bal aan de voet. Gaat de combinatie aan met Van der Ven. Krijgt de bal terug. Dan is het vervolgens Gravenberg terug naar Veerman. Paas van Van Dijk komt terecht bij Noah Lang aan de linkerzijlijn. Kan zijn actie weer inzetten. Houdt het dit keer vrij bescheiden. Bespeelt Reinders aan. Die probeert de bal bij de tweede paal neer te leggen op het hoofd van Dumfries. Maar die stond daar tussen twee tegenstanders. Maakte nog wel een pirouette. Probeerde uit alle macht de bal terug te koppen. Maar daar was gewoon geen begin aan. En zodoende is het een doeltrap die genomen gaat worden door Tsolakis. Terwijl scheidsrechter Guida al staat af te tellen. Dat doet hij heel erg goed, die Italiaanse scheidsrechter. Een van de beste mensen op het veld vanavond. Zorgt er namelijk voor dat Tsolakis haast maakt met het nemen van de doeltrap. En de bal alweer bij Nederland. Bij Lang. Noah Lang ontworstelt zich van 1-2 tegenstanders. Loopt zich dan vast op de derde. Wil weer een vrije trap. Maar het spel gaat verder. Guida is niet van heel veel fluiten. Van Dijk speelt hem naar Veerman. Veerman toch maar weer naar Noah Lang. Zo'n onberekenbare speler. Nu een voorzet. Vlak met het hoofd. En geweldig weggebokst door Tsolakis. Een kopbal van Joshua Zirkzee. Daar was Nederland dichtbij 2-2. Zirkzee die heel goed anticipeert op die voorzet. Reinders juicht al. Maar rekent buiten Tsolakis. Die met een enorme duik naar de hoek gaat. Zich strekt en de bal uit de doelbox. En Griekenland op voorsprong mee te houden. Wel de hoekschop. Veerman brengt de bal voor. Deze is minder scherp. Kan makkelijk worden weggekoopt door Mavropanos. Somerville voorkomt dat er een counter komt van de Grieken. Gravenberg om de tegenstander heen naar de linkerkant. Hier is Noah Lang. Die speelt het nu op safe. Paas in de voeten van Veerman. Veerman naar de buitenkant. Naar Zegiel. Toch weer Joey Veerman. Veerman brengt de bal in. Zirkzee Combinatie door de lucht met Zegiel. Dan is daar ook Dumfries, maar die gaat neer en weer. Heel paniekerig weggewerkt door de Grieken. Dan loopt Masuras er nog achteraan. Maar dat is een sprintduel met Mickey van der Ven. En er is geen speler op het veld die zo'n duel wint over een wat langere afstand.

0: Want Van de Ven is natuurlijk razendsnel. Nederland komt weer via die linkerflank. Die veel meer wordt gezocht in de tweede helft dan in de eerste helft. Lang. Bal in de voeten. Weer zo'n duel. Weer naar het rechterbeen. Weer een voorzet. Een omhaal. Bal blijft liggen. Goal! Tijani Reinders met de 2-2. En deze staat wel. Nederland zet aan. Nederland voert de druk op. En Nederland scoort. Het is de gelijkmaker van Tijani Reinders die hem met vuur in het doel jaagt. Hier nog eventjes Van Dijk bij zich krijgt. Ja, klasse gedaan Tijani. En zo is het. Het is weer zo'n aanval waarbij Noah Lang wordt gezocht. En waarbij de waarde van Lang toch wel duidelijk wordt. Zijn voorzet aanvankelijk nog vallend verlengd door Zirkzee tegen de tegenstander aan. Dan komt die bal voor de voeten van Reinders die zich geen seconde bedenkt. En hem snoeihard op de wreef neemt. Geen kans voor Tsolakis. Het is 2-2 en we gaan naar de extra tijd. Het Nederland is nog niet klaar in deze wedstrijd. Bijna een uitbraak van de Grieken. Kan nu nog een keer. Maar Dumfries zegt, ik speel hem even over de zijlijn. Dat lijkt me beter dan er zelf mee aan de gang te gaan. Voelt aan de hamstring. Zou die niet verder kunnen? Nou, dat lijkt me ook niet het geval te zijn. Er wordt gekeken op het veld van wat is er aan de hand. Maar het is eigenlijk heel simpel. De vier officials steekt het bord op. 5 minuten extra tijd. En Griekenland heeft die ingooi genomen. De Grieken nu op de achterlijn. Maar de bal kan worden weggeschoten door Joey Veerman. Komt niet heel erg ver. Tsimikas aan de linkerzijlijn. In duel met Somerville gaat de bal over de zijlijn. Mag Nederland gaan ingooien. 2-2. In een zeer spectaculaire tweede helft. Eindelijk goed voetbal voor Oranje. Dus na een dramatische eerste helft. En wat ligt er dan allemaal nog in het verschiet hier in Thessaloniki in het Touba Stadion? Dit gaat niet goed. Want Zirkzee speelt de bal in de voeten van Masuras. Die gaat lopen. Die heeft Tete bij zich. Tete aan de linkerkant. Zegiel helpt de verdediging. Wint de bal prima. Goed uitverdedigd ook. Speelt Somerville aan. Driehoekje met Dumfries en Gravenberg. En dan gaat die bal naar de linkerkant. Naar Tijani Reinders. Reinders versnelt. Geeft mee aan Noah Lang. Lang weer met een tegenstander. Houdt het lichaam tussen de bal en die tegenstander. Waardoor Nederland kan blijven doorvoetballen. Via Van de Ven nu Joey Veerman. Korte combinatie met Tijani Reinders. Veerman naar Van Dijk. Van Dijk op Dumfries. Nederland wil ook die derde goal nog. En er is nog tijd, hè. Want we hebben inmiddels 1 minuut gespeeld. In de extra tijd staan er dus nog 4 open. En daar is nog alles in mogelijk. Nederland dat ook scoorde in de extra tijd tegen Duitsland. Een paar dagen of een week geleden. Daar is Somerville. Somerville kan de bal net niet binnenhouden. Voorzet loopt achter. De Grieken kunnen het nu even rustig aandoen.
1: Ja, Robert, die parallel met die wedstrijd tegen Duitsland zit er wel een beetje in. Hè? Ook weer zo'n late gelijkmaker. Een treffer die uiteindelijk wordt afgedwongen.
2: Wel voorkomen terecht natuurlijk. Want Nederland heeft alleen maar aangevallen in de tweede helft. Maar je vraagt toch een beetje van deze persoonlijkheden die het Nederlands elftal spelen. Dat ze zelf ook doorhebben waar het te halen valt in zo'n wedstrijd. Ja. En dan zie ik nu naar de 2-2. Wordt het toch weer niet naar die voorzet gezocht. Terwijl we zijn
3: gevaar komt van
2: alles, al het gevaar van het Nederlands elftal is geweest bij voorzetten, cornerballen. Ga er dan naar op zoek. En ja, nu staat Virgil van Dijk natuurlijk niet meer in de spits. Maar dat deed hij net wel eventjes. Ja. Dat begrijp ik nog wel. Maar laat die bal erin komen.
1: Ja, en dat moet vanuit de ploeg kunnen.
2: Oeh, daar ging niet over bijna, Jeroen.
0: Inderdaad, je hebt het over die voorzetten. En er was er weer zo eentje van Noah Lang. En het leidt ook tot een kopbal van Givaj Zegiel. Die op het goede moment daar die ruimte in komt lopen. Dat is precies waar Xabi naar op zoek is. Naar zo'n speler. Til kon dat in de eerste helft niet brengen. Zegiel in deze situatie wel. Alleen was die kopbal niet goed genoeg. Eindigt de bal in de handen van Tsolakis. Maar de aanval die daarop volgt van Griekenland is al ten einde. Dus gaat Nederland nu weer aanvallen. Met Zegiel aan de bal. Doet dat goed. Vindt de rust en de ruimte om Somerville aan te spelen. Halverwege de helft van Griekenland. Aan de rechterkant met Gravenberg die nu overneemt. Gravenberg tussen twee man. Gravenberg loopt zich vast op Tsimikas. Tsimikas probeert uit te verdedigen. Gravenberg aan zijn shirt. Daardoor komt het paasje van Tsimikas niet ver. En heeft Nederland de bal alweer heroverd. Veerman speelt in op Somerville. Somerville met een paar bewegingen. De tegenstander hapt niet. Kan er wel meegeven aan Zegiel. Bal gaat omhoog tegen de arm van Tsimikas. Maar daar geeft de scheidsrechter terecht geen strafschop voor. Want die bal werd door Zegiel hard op de voet geschoten van Tsimikas. Daarna ketste de bal pas tegen de arm. En dat is geen strafbaar hits. Dus ook geen penalty. Wel is er een tweede bal in het veld gekomen. En daar wordt wel even voor gefloten. Dus moet er een ingooi gaan worden genomen door Oranje. Griekenland trekt zich weer massaal terug. Iedereen zo'n beetje in het eigen 16 meter gebied. Dumfries gaat die bal inslingeren. Laatste minuut van de extra tijd in het Tumba Stadion. Dat nu toch de adem inhoudt. Want hier is Somerville. Somerville hakje terug naar Dumfries. Dumfries geen ruimte voor een voorzet. Geeft de bal weer aan Somerville. Actie nee. Wippertje naar Dumfries. Maar die glijdt dan weg. En dat is wel jammer hoor. Want anders was hij in het 16 meter gebied aan de bal gekomen. Somerville nu via Tete over de zijlijn. De Grieken gebaren heel overtuigd dat het een ingooi voor hun moet zijn. Bijna trapt de scheidsrechter erin. Maar de grensrechter let goed op en steekt de vlag de juiste kant op. Richting het doel van de Grieken. Dus nog een keer Nederland met Veerman. Geeft de bal aan Dumfries. Nu die voorzet. Daar is de voorzet. Is diep, is ver, is hard. Maar de bal zeilt helemaal door de 16 heen. In de voeten van Noah Lang. Die kan nog een actie gaan maken. Lang, Lang met de voorzet. Prima voorzet. Bijna nog. Van Dijk, die gaat net onder de bal door. En ook Zirkzee had bijna nog wat kunnen doen. En aan de andere kant houdt Somerville de bal binnen, maar heeft het eindsignaal geklonken van scheidsrechter Marco Guida. En sluiten we hier af met een 2-2 gelijkspel. Een zwaar bevochten punt voor Oranje. Dat het niet goed deed in de eerste helft. Dat experiment tussen aanhalingstekens met Til en Quinten Timber op het middenveld pakte heel slecht uit. Daardoor twee goals van de Grieken. De Grieken die maximaal profiteren. Maar in de tweede helft kwam Nederland met Reinders en Gravenberg terug in het elftal. En met Noah Lang opvallend aan de linkerkant. Met goede voorzetten en goed werk. En via de treffers van Virgil van Dijk en Tijani Reinders weet Nederland dan toch nog een punt uit het vuur te slepen. 2-2. Het was een bewogen avond. Nederland zal blij zijn dat het een nederlaag weet te voorkomen.
3: Vanuit Thessaloniki, Jeroen Guter, dank je wel. Ja, Robert Maaskant, 1 punt gered of 2 verloren?
2: Nee, punt gered. Als je met 2-0 achter staat naar een slechte prestatie in de eerste helft, dan als je nog tot 2 komt, is dat uitstekend. En nou ja, we zijn met Xavi begonnen. Hebben we voorlopig niet verloren in deze reeks. Dus, en als hij daarna ervan uitgaat dat dit elftal gaat groeien, dan worden we dus Europees kampioen.
3: En de tweede helft.
2: Ja, zo simpel is het ook. Ja. Laten we vast met de oranje koortje beginnen.
4: Ja hoor, kom erop.
3: En de tweede helft was beter dan de eerste helft kunnen concluderen. Praten zo zeker verder.
5: NPO Radio 1.
1: Eerst om 11:55 het NOS Journaal. Ismael de Bruin.
6: De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Maar volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Duitsland had 6 fregatten besteld, maar zag daar eind juni van af. Onder meer omdat de kosten te veel zouden zijn opgelopen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school raakte beschadigd en er ontstond brand in Kiev. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op op Texel.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
13: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
11: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
7: Langs de lijn en omsteken.
1: Zullen we even de andere uitslagen erbij pakken? In de pool van Nederland, Duitsland tegen Servië eindigde in 2-0. Cristiano Ronaldo, weet je hoe die eraan toe is?
3: Die is nog bozer nu, denk ik.
1: Ik denk het wel, want Portugal heeft met 4-2 gewonnen van Denemarken. Wales overigens, verrassend gewonnen van Noorwegen, 2-1. Noorwegen dat lange tijd speelde met 10 man een rode kaart aangevallen. Kijken we naar de stand in de groep van Nederland. Griekenland, nog altijd de koploper in die pool. 7 punten uit 3 duels. Nederland op de tweede plaats, 5 uit 3. Duitsland op de derde plaats. 1 puntje minder en Servië met 0 punten helemaal onderaan.
3: Ja, Robert Maaskant, Nederland speelt met 2-2 gelijk in en tegen Griekenland. 1 punt gered, zei jij, en we worden Europees kampioen. Nou, er is een hoop mogelijk op zo'n
2: avond. En dat was nog niet gedaan ook, hè?
3: Maar wat is de les die je uit de tweede helft nu trekt? Waar we naar zitten kijken, is altijd een interessante vraag.
2: Nou, dat op het moment dat Nederland het baltempo hoger kan houden, dat ze ook daadwerkelijk kansen kunnen creëren. En de kracht van dit Nederlands elftal ligt natuurlijk ook wel een klein beetje in de power die je hebt met een Van Dijk, met een Dumfries.
3: Ja.
2: Maar dan moet je dat wel gaan zoeken.
3: Maar goed, die stonden de eerste helft er ook in. Ja. Zit het verschil dan in spelers die ingebracht worden in de tweede helft? Of zit er het verschil in een donderpreek die in de rust door de kleedkamer is gegaan, denk je?
2: Het is een combinatie van natuurlijk. Xavi zal, wat ik al zeg, hij heeft ingegrepen.
3: Ja.
2: Want hij wisselt gewoon 3 mensen, dat moet je durven als coach. Ja. Daarnaast zal hij ongetwijfeld aangedrongen hebben dat het allemaal een stuk sneller moet. En op het moment dat je niet centraal kan spelen, dan moet je er wel omheen in trainerstaal. Dus dan moet je wat meer naar die buitenkanten gaan zoeken. Nou, dat heeft hij gedaan met Noah Lang onder andere.
3: Vooral daar kwam gevaar van, hè, van die voorzet.
2: Ja, die voorzet, die naar binnen draaiende voorzet naar de tweede paal of naar het centrum in ieder geval, die is ook heel moeilijk te verdedigen. Dus dat heeft het Nederlands elftal goed gedaan. En daarbij aangetekend dat je altijd wel in je analyse moet kijken naar wat doet nou Griekenland.
1: Ja.
2: Want die komen vlak voor rust op 2-0. En kiezen ervoor om dan verder terug te gaan zonder dat ze eigenlijk de wapens hebben om op de counter te spelen. Die rechtsbuiten is natuurlijk levensgevaarlijk. Maar ja, ze kozen er ook voor om met een spits te spelen die niet die afstand kan belopen. Dus Griekenland legde zich er een beetje bij neer om dan het maar verdedigend op te lossen. En dat lukte niet.
1: Zullen we even luisteren naar de aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk, bij Jeroen Stekelenburg.
14: Wat kan een wedstrijd 2 totaal verschillende helften hebben?
15: Ja, zeker. Dat is wel duidelijk, denk ik. De eerste helft afgeproefd.
14: Zoek naar woorden, want hoe kun je nou zo aan een wedstrijd beginnen?
15: Ja, had ik daar maar nu een antwoord op. Maar inderdaad, het is onacceptabel. Vooral de duels. Ik denk natuurlijk, ze zetten niet echt druk. Dus ze hebben eigenlijk wel een lage blok. Pavlidis die heel erg inzakt. En we hebben eigenlijk 5 man achter de hun voorste lijn, waardoor het eigenlijk er komt geen tempo in. En als we door het midden proberen te spelen, verloren veel te snel. Dat is gewoon niet goed genoeg eerst zelf. Duels, vooral duels. Eerste, tweede bal. En dan word je afgetoet. Dat kan natuurlijk niet. Want je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, hebben gezegd, dat ze er volop gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk.
14: Je komt ook bijna niet in duels, om wat je zegt, hè, omdat het gewoon ook niet goed staat.
15: Je komt wel in duels, maar je verliest bijna elke duel. En, gelukkig, we hebben nog 50 minuten om het recht te zetten. De tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. En dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
14: Wat gebeurt er dan in de rust? Is dit een bondscoach van boos worden?
15: Nou, op dit moment niet. Dat ligt volkomen bij de spelers en dat is zeker gezegd. En dan is het ook aan ons om het te laten zien. De trainer heeft natuurlijk zijn plannen en ideeën natuurlijk in de rust om het tweede helft beter te doen. En uiteindelijk gebeurt dat wel. Volledige focus op verbetering is natuurlijk de eerste helft. Maar er zijn zoveel positieve dingen in de tweede helft. En daar kunnen we ook op door, natuurlijk.
14: Hoe gedreven ben jij dan om ook iets te laten zien in die tweede helft? Want je maakt een goal. Er gebeurt ook van alles met afgekeurde goals. Is het je allemaal duidelijk wat er allemaal gebeurd is en waarom goals zijn afgekeurd?
15: Nee, eerlijk gezegd niet. Volgens mij die bal waarbij Denzel scoort, dat is gewoon een... Die verdediger kan hem heel makkelijk wegwerken, volgens mij. Dus ja, dat het dan buitenspel wordt gegeven. Tenminste, dat gevoel heb ik nu.
14: Gaat er inderdaad volgens mij om of hij de controle heeft om hem weg te kunnen werken of net niet. Of Dumfries weer te snel meedoet aan het spel. Dat zal het zijn. En zij interpreteren dus van niet.
15: En we hebben het daarmee te doen. Maar goed, we bleven wel pushen. En verdienden op basis van de tweede helft verdienen we minimaal een punt. Maar als we... zo spelen als de eerste helft, dan wordt het nog heel moeilijk allemaal.
14: Wat blijft er nou het meest hangen? Die eerste helft of de tweede helft?
15: Tweede helft.
14: Op naar de 100, zondag.
15: Ja, maar daar zit op dit moment nog niet de focus op. Maar ja, dat is wel een mooie mijlpaal natuurlijk. Maar dat zien we zondag wel. En nu is het eerst koppen bij elkaar steken. Accepteren van elkaar dat het niet, de eerste helft niet kan. En dat we natuurlijk de tweede helft heel veel goede dingen hebben laten zien. En daar moeten we voor... Voorbeduren.
1: Ja, wedstrijd dus met twee gezichten, zegt Virgil van Dijk. En natuurlijk blijft die tweede helft hangen. Denk je, is Xavi heel veel wijzer geworden van dat contrast met name?
2: Jawel, want je kijkt als coach natuurlijk ook naar wat je neerzet. En op het moment dat die balans in die eerste helft niet klopt... dan grijp je daar niet zo snel op terug. En we weten wel van tevoren, hè, die voorste lijn met Van Bommel, met Meerdink... dat zijn niet in principe je eerste keuzes normaal gesproken. Dus nee. Ja... daar zal hij misschien wat minder op terugvallen. En het middenveld heeft hij daar zelf voor gekozen om wel zo te spelen.
1: Probeer
2: en gezien dat dat ook niet werkte. Nee. Dus ja, ik verwacht niet dat hij daar snel op terug zal komen.
1: Nee, dat ligt voor de hand inderdaad. Joey Veerman wel echt centrale rol in de hele wedstrijd eigenlijk.
2: Ja, en bij Joey Veerman heeft altijd een beetje het verhaal eromheen gehangen natuurlijk van win je wedstrijden met hem, hè? Want op het moment dat je in de topwedstrijden gaat spelen, dan is hij toch wel weer kwetsbaar. Afgelopen wedstrijd tegen Servië, die een gigantische kans krijgen na de 15e minuut, laat wel Veerman weer zijn man lopen. Dat heeft hij in zijn spel zitten. Maar het is het balgevoel, hoe hij zijn eerste aannames maakt. Het is zo'n feest om naar te kijken als voetballiefhebber. En Veerman, ja, ik had ook graag gewild dat hij naar het WK mee was gegaan. Want niet tegen de absolute top. Daar denk ik dat hij het moeilijk heeft. Hoewel hij nu in Duitsland speelt, in Dortmund speelt... waar hij hopelijk dat ook gaat leren.
16: Komt genoeg tegen.
2: Maar tegen alle andere ploegen, dan moet je hem gewoon opstellen.
1: Ja,
16: wat moet Xavi meenemen na zondag toe tegen Servië?
2: Nou, daar ben ik dus heel nieuwsgierig naar. Want ik vind dat, daar kunnen we Xavi echt gaan beoordelen. Want dan kan hij een wedstrijd analyseren
1: tegen
2: Servië.
1: Ja. Omdat ze er al tegen gespeeld hebben.
2: En daar kan hij nu daadwerkelijk kunnen we zien van... Oké, wat heeft hij nou gevonden... waardoor dit Nederlands elftal veel effectiever kan zijn tegen Servië.
16: En wat denk jij?
2: Servië is bij far de slechtste ploeg in deze pool. Ja. Nou ja, hij zou veel sneller via die zijkanten kunnen spelen. Dus je kan veel sneller de goede voetballende middenvelders vinden... en dan inderdaad naar die diagonale paas zoeken... naar de kortere combinatie op en rond de 16. Dus daar hoop ik wel een beetje op. Maar ik vind Xavi tot nog toe gewoon een ruime voldoende haler. Hoe hij omgaat met de spelers, hoe hij durft in te grijpen, hoe hij zijn wissels gebruikt.
1: Dat hij ook een kwartier voor tijd eigenlijk al nog een aanvallende wissel wil plaatsen. Hè, om dan toch dat punt te pakken. Jeroen omschreef het al. De meeste coaches doen dat toch wat later in een wedstrijd.
2: Wat ik al zei, hè, van dat viel aan zich wel mee. Want hij haalde Dumfries, verscheen absoluut nog wel in de 16. Maar hij haalde Dumfries terug in de rechtsbackpositie als het ware. En ging met drie verdedigers spelen. Dat deden ze continu al. Somerville ging naar de rechterkant. En Zegio kwam centraal te spelen. Dus aan zich veranderde hij de balans niet. Maar wat hij wel doet, is ja, hij stuurt wel de juiste mensen naar voren toe. En bij die goals zijn Van Dijk vertrokken, Dumfries is erbij vertrokken. Voor hetzelfde geld win je hem wel vandaag in die tweede helft. Ja. En dat was dan wel terecht geweest.
16: We zouden bijna die eerste helft vergeten, maar Van Dijk heeft daar heldere woorden over. Afgetroefd, ja. Niet goed genoeg in de duels ook. Hoe voorkom je nou dat de volgende wedstrijd weer zo gaat?
2: Ja, in ieder geval om die beelden te laten zien natuurlijk. In de korte tijd die je hebt in de nabesprekingen. En Van Dijk is daar wel realistisch over. Maar ik denk dat de eerste goal het mooiste voorbeeld is. Dat Dumfries zijn kopduel verliest. Nou, dat kan een keer gebeuren. Ja. Maar dan moet Timber daarna natuurlijk, die glijdt uit. Ja, dat kan je niet permitteren in topwedstrijden als tegen nationale elftallen. Dat is gewoon slap. Ja, hetzelfde met de goal van Bommel, speelt een bal verkeerd in. En ja. Ook weer Timber gaat daar de mist in. Timber heeft wel weinig speelritme gehad. Dus die werd daar een beetje door afgestraft deze wedstrijd.
17: Goed. Dankjewel Robert voor jouw analyse. Op dus naar de volgende wedstrijd tegen Servië.
16: EK wielrennen op de weg vindt in 2028 plaats in de provincie Brabant. De tijdrit te starten in Berg op Zoom, finishen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg, eindigen in Breda. De laatste keer dat het EK wielrennen in Nederland werd verreden was in 2023, toen in Drenthe.
17: Vandaag was de uitvaart van oud-wielrenner Rini Wachtmans. Hij overleed vorige week op 79-jarige leeftijd. Volgens zijn oud-pupil Jacques Hanegraaf was hij een renner die zijn tijd ver vooruit was.
18: In zijn wielerjaren, Tour de France jaren, ging hij dus wekenlang parcoursen verkennen. De bergen verkennen. Want iedereen wist Rini Wachtmans in zijn geweldige afdalen, dat was hij ook. Maar hij kende iedere meter in de Pyreneeën voor de Tour begon. Eigenlijk een wielrenner avant la lettre, want hij wist toen al zich beter voor te bereiden dan wie dan ook.
16: Tennissers Tanner Griekspoor en Botik van der Zandschulp zijn meteen uitgeschakeld in het ATP-toernooi van Peking. Griekspoor verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Rus Andrei Rublev, die 30 plaatsen hoger dan hem staat op de wereldranglijst. Van der Zandschulp verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerundolo, die 20 plekken hoger staat.
17: Overigens werd ook gespeeld in de Champions League bij de vrouwen. Manchester City speelde daar met 1-1 gelijk tegen Real Madrid. En PSG won met 5-0 van Leuven. Maar natuurlijk gaan de gedachten terug aan de wedstrijd van vanavond.
19: En nu is het wel raak. Een goal gemaakt door Jordinis. Die weer opvallend vrij staat. De bal voor de voet van Jordinis.
20: Weer door Veerman genomen. Dit is een prima corner en binnengekopt. 2-1. Virgil van Dijk met de aansluitingstreffer.
21: Lang, bal in de voeten.
20: Weer zo'n duel. Weer naar het rechterbeen. Weer een voorzet. Een omhaal. Bal blijft liggen. Goal! Tijani Reinders met de 2-2. En deze staat wel.
16: Ja, die staat wel. Een wedstrijd met 2 gezichten dus, zoals we gezien hebben deze avond.
17: Maar toch weer een puntje voor de Nederlandse ploeg, zoals het eerder ook al gebeurde tegen Duitsland. En er werd natuurlijk gewonnen van Servië. Dus dat wordt interessant, die volgende wedstrijd tegen Servië, die zondag wordt gespeeld. Uiteraard ook te volgen op NPO Radio 1.
16: De bondscoach heeft nog niet verloren, kunnen we stellen. Goed, dit was hem voor vanavond. Vanuit Griekenland namens Jeroen Guter en vanuit Hilversum zeggen we goedenavond, maar de zender sluit natuurlijk.
17: Nee, zo dadelijk nog het oog met Lucella Carrasso. En daarin onder meer Eppo van Ispen over 75 jaar TV. Goedenavond.
16: Dag.
22: NPO Radio 1.
23: In de taalstaat staan we uitgebreid stil bij Paulien Cornelissen en haar grote verdiensten voor de Nederlandse taal.
24: Kinderen, als ze de taal leren, zijn ze de hele tijd bezig als wetenschappers. En als je die verwondering vasthoudt, dan wordt je leven superleuk.
23: Stefan Breijs schrijft in zijn novelle In Goede en Kwade Dagen over liefde, verlies en loslaten. De Ramblers bestaan 100 jaar. Eppo van Ispen ritst ons door hun liedjes, onze taalschat. Miet Ooms vertelt over haar kleine biografie van de Nederlandse spelling.
22: NPO Radio 1.
23: Zaterdag vanaf 11 uur.
22: Wie luistert, weet meer.
25: Ik kan niet naar Duitsland. Ik kan niet naar Duitsland.
26: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.
0: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: NPO Radio 1.
27: Het is 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet omdat het land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Wiel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zij zijn op borgtocht vrijgelaten. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Medda. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP na berichtgeving door het AD. De reden is de onrust die is ontstaan over de zogenoemde gluurbrillen. In de bril van Medda zit een camera en daarmee kunnen mensen worden gefotografeerd of gefilmd zonder dat ze dat doorhebben. Dat wordt vaak gedaan. Onder meer Defensie en ziekenhuizen zijn tegen de bril. De Consumentenbond en andere organisaties dreigen met een rechtszaak als Medda niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van de bril. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt dan af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
28: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
29: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werken.

0: bij derechtspraak.nl.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Lucella Carrasso.
2: Kamer, kabinet en media hebben het steeds over de kleine spaarders. Dat gaat bijvoorbeeld over koppels met 60.000 euro spaargeld of meer. Hoezo ben je met 60.000 euro een kleine spaarder? Goedenavond, welkom bij het Oog. Gaat een landelijk makelaarsregister een oplossing bieden voor schimmige praktijken op de woningmarkt? Daarover straks Vereniging Eigen Huis. 2 oktober 1951 was de eerste landelijke televisieuitzending in Nederland. Eppo van Nispe tot Zevenaar van Beeld en Geluid vertelt straks wat de kijkers toen te zien kregen. Vanuit Den Haag het gedeel en gewiel met de begroting. En in Amerika vecht een vrouw in het ziekenhuis voor haar leven nadat ze de doodstraf overleefde. Aan Elke Kuiper van Amnesty International de vraag hoe vaak dat misgaat. Want het lot van de vrouw was uitgebreid in het nieuws vandaag.
1: Donderdag 1 oktober.
3: Krista is alive right now, receiving life-saving medical care.
2: Dat zegt de advocaat van Krista Pike. Dat is de vrouw bij wie de dodelijke injecties niet werkten. Hoe dat kon, is nog onduidelijk, zegt documentairemaker Jessica Filerius, die in Tennessee de zaak volgt.
4: Tot nu toe is alles speculatief, omdat justitie geen openheid van zaken wil geven over wat er nou exact is misgegaan.
2: De aanstelling van de arts die de leiding had, was al controversieel.
4: Omdat hij op 21 mei van dit jaar ook een executie heeft geprobeerd te voltrekken en dat ook niet is gelukt.
2: Deze journalist heeft meerdere executies bijgewoond, maar nooit eerder had zij meegemaakt wat er met Krista Pike gebeurde.
5: I will say I've witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.
2: Presentator Herman van der Zandt van De Slimste Mens begon de uitzending van vanavond met mooie woorden over de overleden Paulien Cornelissen.
6: Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim.
2: Ze kon iedereen op het gemak stellen.
6: Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met de familie worden de opgenomen afleveringen van De Slimste Mens nog wel uitgezonden, zodat ze haar nog in volle glorie kunnen zien.
6: Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben, dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
2: Het is artsen gelukt om vrouwen die hun clitoris zijn verloren door vulvakanker een werkende clitoris te reconstrueren. Dat is een primeur. Eerder ging het altijd zo.
7: Wat er altijd wordt gedaan, is

0: dat die tumor werd weggehaald. En dan krijg je best een groot gat.
1: Dat gat werd dan dichtgemaakt, maar daarbij ging de clitoris verloren. Nu niet meer.
0: Wat we daarna hebben gedaan is een nieuwe clitoris maken en die bedekken met een stukje wangslijmvlies.
1: Deze vrouw heeft de behandeling ondergaan en ze is erg tevreden.
2: Het is gewoon weer verouderd. Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten ervan.
1: De eerste penisreconstructie gebeurde 40 jaar geleden al. De reconstructie bij vrouwen zijn nu dus pas mogelijk. Volgens deze arts komt dat door een probleem dat al heel lang speelt in de geneeskunde.
3: Eeuwenlang is er gewoon minder aandacht geweest voor het vrouwenlichaam ten opzichte van het mannenlichaam.
1: Het is vandaag 1 oktober en het begin van Stoptober. De maand waarin mensen proberen te stoppen met roken. Anja, is het gelukt?
4: Ik heb 55 jaar gerookt en ik ben verleden jaar met Stoptober gestopt met roken.
1: Deze vrouw is nog niet gestopt.
4: Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.
1: Anja heeft een gouden tip voor mensen die dit jaar meedoen met Stoptober. Bellenblaas.
4: Dat uitblazen geeft natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat je met een sigaret doet.
1: 300.000 mensen doen dit jaar mee aan Stoptober. Dat is natuurlijk niet zo gek, want deelname is...
5: gratis. GRATIS.
6: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
7: De Volkskrant schrijft over nieuwe wapens waarmee Oekraïne en Rusland elkaar bestoken. Oekraïne heeft panzerwagens omgebouwd tot kamikaze-robots. De oude Sovjet-voertuigen, op afstand bestuurd en volgestouwd met explosieven, breken door de Russische verdedigingslinies en ontploffen daar.
1: Terwijl de vijand dacht versterkingen te ontvangen, bliezen de onbemande voertuigen hun sterkste manschappen op, zegt het Oekraïense leger in een verklaring. Maar ook Rusland komt met verrassingen, erkent Oekraïne.
7: Zo hebben de Russen nieuwe snelle drones met straalmotoren en extra explosieve lading. Die kunnen door staal snijden en zo metalen brugconstructies vernietigen en hoogspanningsmasten. Slecht nieuws voor de energievoorziening, zegt een Oekraïense adviseur.
1: Ook de NS zet tegenwoordig drones in met een nobeler doel, graffiti tegengaan. Dat lezen we in de Telegraaf. De drones vliegen boven rangeerterreinen die ondanks allerlei beveiliging nog altijd in trek zijn bij de spuitbusartiesten.
7: De drones filmen verdachten, beschijnen hen en hebben luidsprekers om de indringers toe te spreken. In Zwitserland gebeurt het al langer. Waar de drones worden ingezet, is het aantal spuitpartijen gedaald naar 0.
1: En de NS heeft nog iets bedacht. Als een trein is volgespoten en niet meteen kan worden schoongemaakt, plakt het bedrijf een sticker op over de tag. Dat is de handtekening van de graffiti-spuiter. Daarmee neem je de eer van zijn werk weg, zo is het idee.
7: De EU-correspondent van NRC struinde in Brussel een maand lang zoveel mogelijk ontbijtsessies, paneldiscussies en netwerkborrels af. Zo wilde hij de lobbywereld in beeld brengen.
1: Dat is gelukt. Het is een levendig verslag geworden van allerlei soorten bijeenkomsten, vol drankjes, hapjes, tot een zweetsessie in de sauna van een ambassade aan toe. Maar hoe de lobbyisten nou precies de besluitvorming beïnvloeden, dat komen we niet te weten.
7: Wel een belangrijke tip voor Nederlandse lobbyisten: zorg ervoor dat je aanwezig bent in Brussel. Doe het niet even erbij, omdat Brussel dichtbij is. De Europese ambtenaren zijn vaknerds met wie je makkelijk contact legt en die echt luisteren. En bovenal, Brussel is waar de deals worden gesloten. Als je in Den Haag gaat lobbyen, ben je al te laat.
1: Van de Zuidas naar de middelbare school. Trouw spreekt met Adam van Dijk, die zijn carrière als bankier inruilde voor een baan als docent economie. Nederland heeft veel van zulke zij-instromers en wordt daarvoor internationaal geprezen.
7: Maar een kwart haakt binnen 2 jaar weer af. De combinatie van werk en studie is zwaar en de begeleiding laat soms te wensen over. Je moet het wel echt graag willen, zegt de oud-bankier, en ook een financiële buffer hebben. Ik kreeg in het begin alleen een stagevergoeding van 200 euro per maand.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Brett uit 1972 met Everything I Own. Na twee doorgaans dodelijke injecties in een Amerikaanse gevangenis in Tennessee bleef de veroordeelde Christa Pike ademen. Dat hoorde u net ook in het nieuwsoverzicht. Hoe kan dat? En welke impact zou dit kunnen hebben op het debat over de doodstraf in Amerika? Dat vraag ik Elke Kuiper, doodstrafexpert bij Amnesty International. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want het is ook wel een bijzonder specialisme natuurlijk dat u heeft, hè, als doodstrafexpert. Ja, ik hoor mezelf uitspreken. Weet u hoe het nu is met deze ter dood veroordeelde mevrouw Pike?
1: Nou, we hebben eigenlijk de hele dag een beetje zitten wachten op meer nieuws. Hè, over, ja, zij is op een gegeven moment met ambulances uit de executiekamer gehaald, naar het ziekenhuis gebracht. En ik denk een uur of wat geleden kwamen de berichten naar buiten van een van haar advocaten. En toen hebben ze aangegeven dat ze nog in leven is. Ja, dit is informatie die ik zelf heb gezien, hè. Dus dat komt niet vanuit Amnesty verder. Maar ja, ze zou in leven zijn, maar het is nog niet duidelijk wat voor toestand ze precies is. En of ze dit gaat overleven en zo ja, dan hoe. Dus dat is nog een beetje afwachten. Ze krijgt medische hulp.
0: Ja, want het is niet zo. Ja, levensreddend. Want het is niet zo dat ze dan zeggen, nou, dan geven we in het ziekenhuis nog een extra injectie, zodat ze alsnog overlijdt.
1: Nee, dat kan niet. Rondom executies in de Verenigde Staten zijn hele strenge regelgeving. Mensen moeten zich houden aan hele strikte protocollen waarin precies wordt beschreven welke stappen genomen moeten worden in zo'n heel proces. En in dit geval had zij een dosis bentoperbital gekregen. Dat is een middel waardoor je normaal gesproken binnen 15 tot 30 minuten overlijdt. Dat gebeurde niet. Volgens het protocol mag iemand dan een tweede dosis krijgen. Dat is gebeurd. Ja, en toen leefde ze nog steeds. En dan in het protocol staat dan niet beschreven wat je moet doen, omdat dat eigenlijk normaal niet kan gebeuren, dat iemand dat overleeft. En ik denk dat ze dus toen ook niet goed geweten hebben wat ze moesten doen. De hele procedure was ook heel rommelig, hè. Dat hebben we uit beschrijvingen kunnen zien. Het duurde heel lang. Dus het is, ja, je mag dan niet op een andere manier de executie gaan voltrekken.
0: En is duidelijk waarom die twee injecties bij haar niet voldoende waren?
1: Nee, er gaan allerlei verschillende theorieën er rond. Ik heb ook medici gezien die daar theorie over hebben. Ik ben natuurlijk zelf

0: geen medisch expert. Het kan ermee te maken hebben dat haar aderen niet goed... dat ze niet goed een ader konden vinden om het infuus goed aan te leggen. En dat bijvoorbeeld een deel van de vloeistof op een andere manier in haar lichaam terecht is gekomen. Maar goed, dat weet ik dus niet zeker. Ik weet wel dat in Tennessee en ook in andere staten in Amerika er al wel vaker problemen zijn geweest met dodelijke injecties. En dan heel vaak met het feit dat de mensen die de infuusen moeten aanleggen geen geschikte ader kunnen vinden, dat het heel lang duurt voordat ze dat vinden. Dus dat is wel iets dat vaker voorkomt. En in Tennessee eerder dit jaar ook al is een executie uitgesteld, omdat ze na anderhalf uur nog geen goed infuus konden aanleggen bij de persoon die geëxecuteerd moest worden.
1: En de middelen die ze gebruiken, zijn die op zich wel doeltreffend, normaal gesproken, het type middelen?
0: Ja, wat ze in Tennessee en ook een aantal andere staten in de Verenigde Staten gebruiken ze dus bentabarbital. Dat is een middel wat ook in de anesthesie gebruikt wordt. Bijvoorbeeld ook bij euthanasie of door bijvoorbeeld dierenartsen. Dat is een middel dat je bewusteloos brengt en uiteindelijk sterf je dan. Je ziet ook bij andere staten in Amerika dat ze drie verschillende middelen gebruiken. Dus er zijn drie middelen tegelijk, laat maar zeggen. In Tennessee gebruiken ze één middel. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. En normaal gesproken is dat wel een effectief middel om een mens te doden, inderdaad.
1: En als het dan toch vaak of regelmatig niet goed gaat, hè, zoals u zegt, zijn ze dan op zoek naar alternatieven?
0: Jazeker. In Amerika heb je verschillende executiemethoden. Ja, onder andere de dodelijke injectie, maar je hebt ook bijvoorbeeld vuurpeloton, elektrische stoel. Er zijn allerlei andere middelen. En je ziet de laatste tijd dat omdat de laatste jaren er telkens meer problemen zijn ontstaan met die dodelijke injecties, dat er andere executiemethoden bij zijn gekomen eigenlijk. Christa Park had ook aangegeven dat ze eigenlijk wel bang was voor die dodelijke injectie en liever op een andere manier ter dood gebracht wilde worden. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Vuurpeloton, zoals ik net aangaf, wordt ook de laatste tijd best gebruikt. En sinds een jaar of twee is er ook een nieuwe methode. Dat is een verstikking door middel van stikstof. Dat is al een paar keer ook gebruikt. Ook een paar keer heel goed fout gegaan.
1: Dus het is, wat gebeurde daar dan?
0: Dat ging ook niet goed. Dat duurde heel erg lang. Het idee natuurlijk bij een executie is dat je dat men dat op een zo humaan, tussen aanhalingstekens, mogelijk manier wil doen. En dat houdt natuurlijk in dat een mens niet lijdt of niet lang lijdt en dat het niet heel lang duurt. En je ziet bij bijvoorbeeld de dodelijke injectie en ook bij die stikstofverstikking dat soms heel erg lang kan duren, dat mensen echt lijden. En dat is meteen vanuit Amnesty natuurlijk dan ook het grote probleem, ook met deze executie van vandaag. En wat Christa Pike hier heeft meegemaakt, dat is natuurlijk echt een marteling en laat ook weer heel duidelijk zien waarom de doodstraf zo'n vrede en inhumane straf eigenlijk is.
1: En wat is de Amerikaanse publieke opinie momenteel over de doodstraf? Ik weet niet of er een causaal verband is, maar heeft zo'n incident als vandaag of eerder invloed op hoe mensen denken over de doodstraf?
0: Nou ja, ik denk het zeker nu natuurlijk wel, de komende dagen. Dat kan misschien wel weer een beetje veranderen. Over het algemeen, ik heb verschillende cijfers gezien, maar het is een beetje 50-50 in Amerika. Van mensen die voor en tegen de doodstraf zijn. Maar wat je wel ziet is dat de laatste jaren steeds meer mensen tegen zijn. Dat activisme tegen de doodstraf ook toeneemt, vooral ook bij jongere mensen. En dat heeft misschien wel te maken met het feit dat er juist zoveel dingen misgaan ook op het gebied van executies. Ik denk dat mensen daardoor ook wel vragen zijn gaan stellen bij of dit allemaal wel allemaal verantwoord is en kan.
1: En is dat af en toe... is dat nou vooral dan ook in Amerika dat het regelmatig niet lukt? Of gaat het in andere landen ook wel eens mis met de doodstrafuitvoering?
0: Ja, ongetwijfeld. Maar ik moet zeggen, in heel veel landen zijn gegevens omtrent de doodstraf bijvoorbeeld staatsgeheim of wordt niet alles compleet gepubliceerd. Heel veel verhalen die we kennen van executies die niet goed verlopen komen uit Amerika. Misschien omdat het daar ook in die zin meer transparant is en dingen naar buiten worden gebracht. Ongetwijfeld zal dat in andere landen misschien ook zo zijn. Het kan ook van de executiemethode afhangen, want ja, je ziet wel dat vooral ook executies met dodelijke injecties vaak problemen opleveren.
1: Ja. Zoals nu dus ook in Amerika. Elke Kuiper, ik dank u hartelijk van Amnesty International. Dank u wel voor uw uitleg.
0: Graag gedaan.

0: Benny Sings met Do No Harm, een single die een paar dagen geleden is uitgekomen. De weg naar een begroting voor volgend jaar is er een vol hindernissen. Ook na 2 dagen debat over de financiën heeft het kabinet nog steeds geen meerderheid bij elkaar om die begroting door het parlement te krijgen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: Terwijl in het begin van deze week iedereen enthousiast was. Er zat schot in de zaak. Hoe kan het nu dat het toch weer vastloopt?
1: Nou, omdat blijkt dat dit kabinet heel erg goed is in het organiseren van zijn eigen hindernissen. Daar heb je eigenlijk het parlement niet bij nodig. Je zei het al. Opluchting alom deze week, want er leek schot in de zaak. De bezuinigingen op de sociale zekerheid waren van tafel. Links vierde feest en er was vol vertrouwen dat er wellicht een oplossing gevonden was voor die begroting. Want ook een heikel punt waar rechts mee zat, hoe de vermogenswinst te belasten, hoe zouden we dat gaan oplossen in ons stelsel. Daar had het kabinet ook een idee over gelanceerd. Omdat die overgang naar een nieuw stelsel te betalen was alleen geld nodig. En minister Heijnen van Financiën had besloten dat op te gaan halen bij kleinere beleggers. En ook bij mensen die een spaarbedrag hadden staan. En bij een kleiner spaarbedrag zou je worden aangeslagen voor een belasting. Heijnen dacht, ja, dat was de situatie zoals die van 5 jaar geleden. Wat is nou precies het probleem? Nou, hij kwam een muur van weerstand tegen, anders kun je het niet noemen. Want het zou wellicht om kleine belastingbedragen gaan, maar ineens zouden bijvoorbeeld 850.000 mensen in dit land belasting gaan betalen die ze eerst niet zouden gaan betalen. En daar was toch behoorlijk wat boosheid over. Niet in de minste plaats bij zijn eigen VVD. Want daar stond de boel ook in de fik. En ook de oppositie had daar niet al te veel mooie woorden voor over.
2: Heel rommelig. Het is echt gehannes. Ze hebben een ongelofelijke fout gemaakt door de rekening bij de kleinere spaarder en belegger neer te leggen. Ze hadden kunnen weten dat wij dat niet zouden steunen. En dat steunen we nog steeds niet. En dus moet het huiswerk weer opnieuw.
3: Ze zeggen eigenlijk al na 1 dag zelf, we gaan het plan weer opnieuw aanpassen. Dus we zien elke keer weer nieuwe versies. Dus eigenlijk nog wel lastig te beoordelen. Komt volgende week weer een nieuwe versie van het plan?
4: Dat was een grote misser van het kabinet. Ik denk dat ze zich dat ook heel snel al realiseerden. En dat we vanuit hier in ieder geval daarover verder kunnen praten.
1: Ja, dat realiseerde Ilko Heijnen, de minister van Financiën, zich inderdaad al heel snel. Want nog voor het goed en wel was gelanceerd, was dat plan alweer ingetrokken terug naar de tekentafel.
0: En hij heeft natuurlijk best al wat ervaring als politicus. Hij had dus niet van tevoren ingeschat dat dit weerstand op zou roepen. Ook niet bij zijn eigen partij.
1: Nee, blijkbaar niet. De Kamer vroeg zich dat ook af. Hoe kun je nou tot zoiets komen, terwijl je toch van tevoren op je klompen kunt aanvoelen dat hier inderdaad wel wat weerstand op zit. Nou, zei Heijnen, ik zat gewoon te hoog in de concentratie en toen had ik oogkleppen op.
2: En hoe kan het nou dat hij zo gefocust is geweest op vermogenswinst, dat hij die kleinere beleggers en spaarders toch even uit het oog is verloren?
5: De minister.
2: Ik begrijp het gewoon niet.
5: In mijn hyperfocus om te komen naar oplossingen heb ik deze onderschat. En heeft u mij ook gewezen op dat er op deze manier veel mensen, dus het gaat niet eens om het bedrag, maar ook gewoon veel mensen in de Belastingdienst worden getroffen. En ik denk in de zoektocht naar die eindoplossing, en nogmaals, we zijn ontzettend ver. Het ligt nu echt voor het grijpen, mensen. Dus

0: Ze hebben een ongelofelijke fout gemaakt door de rekening bij de kleinere spaarder en belegger neer te leggen. Ze hadden kunnen weten dat wij dat niet zouden steunen. En dat steunen we nog steeds niet. En dus moet het huiswerk weer opnieuw.
1: Ze zegt eigenlijk al na één dag zelf, we gaan het plan weer opnieuw aanpassen. Dus we zien elke keer weer nieuwe versies. Dus eigenlijk nog wel lastig te beoordelen. Komt volgende week weer een nieuwe versie van het plan?
2: Dat was een grote misser van het kabinet. Ik denk dat ze zich dat ook heel snel al realiseerden. En dat we vanuit hier in ieder geval daarover verder kunnen praten.
3: Ja, dat realiseerde Ilko Heijnen, de minister van Financiën, zich inderdaad al heel snel. Want nog voor het goed en wel was gelanceerd, was dat plan alweer ingetrokken terug naar de tekentafel.
4: En hij heeft natuurlijk best al wat ervaring als politicus. Hij had dus niet van tevoren ingeschat dat dit weerstand op zou roepen. Ook niet bij zijn eigen partij.
3: Nee, blijkbaar niet. De Kamer vroeg zich dat ook af. Hoe kun je nou tot zoiets komen, terwijl je toch van tevoren op je klompen kunt aanvoelen dat hier inderdaad wel wat weerstand op zit. Nou, zei Heijnen, ik zat gewoon te hoog in de concentratie en toen had ik oogkleppen op.
0: En hoe kan het nou dat hij zo gefocust is geweest op vermogenswinst, dat hij die kleinere beleggers en spaarders toch even uit het oog is verloren?
5: De minister.
0: Ik begrijp het gewoon niet.
5: In mijn hyperfocus om te komen naar oplossingen heb ik deze onderschat. En heeft u mij ook gewezen op dat er op deze manier veel mensen, dus het gaat niet eens om het bedrag, maar ook gewoon veel mensen in de Belastingdienst worden getroffen. En ik denk in de zoektocht naar die eindoplossing, en nogmaals, we zijn ontzettend ver. Het ligt nu echt voor het grijpen, mensen. Dus wij moeten gewoon als twee puzzelaars nog deze laatste puzzelstukje net beter leggen. En dan denk ik dat we dit kunnen bereiken met elkaar. En dat zou echt fantastisch zijn. Ik waardeer ook de medewerking van de zijde van de Kamer. Want het vraagt van ons allemaal iets. Maar dan lossen we, net als met stikstof, weer een dossier op. En zo stap voor stap zijn we gewoon problemen aan het fixen met elkaar.
4: Ja, tegelijkertijd, Lars, er moet natuurlijk geld gevonden worden binnen die begroting. Hè? Dus ze zullen iets moeten. Hier is dan nu weerstand opgekomen vanuit de Tweede Kamer en vanuit de achterban bij de VVD. Hoe zaten de coalitiepartners CDA en D66 hier dan in, voordat hij met dit plan kwam?
3: Nou, die hebben het eigenlijk helemaal bij de VVD gelaten, want die hadden zoiets van, ja, de oplossing van dat stelsel rondom die vermogenswinst, dat is heel belangrijk voor de VVD. Nou, CDA en D66 hebben de beweging gekregen dat die bezuinigingen rond de sociale zekerheid van tafel gingen om pro binnen te halen. Ja, dan mocht de VVD kijken naar dat stelsel. En toen Heijnen hiermee kwam met dit idee, zijn ze er dus ook niet voor gaan liggen. Allereerst, zij waren niet tegen dit idee. En de gedachte bij hen was, ja, als Heijnen dit aan zijn VVD-achterban kan verkopen, ja, dan vinden wij het ook helemaal prima. En niemand binnen het VVD-smaldeel van het kabinet heeft hem ook daarvoor gewaarschuwd. Dus ja, liep Heijnen vol tegen die muur op en heeft niemand hem daarvoor behoed.
4: En ze gaan het nu fixen met elkaar, ja, hoorden we hem net zeggen. Hoe gaat hij dat doen?
3: Allereerst optimistisch blijven. Dat moet natuurlijk. Er is wel degelijk een klein positief randje te vinden. Namelijk dat er meerderheden zijn in het parlement. Er is een meerderheid in het parlement die nieuwe plannen over het belasting van vermogenswinst wil steunen. Als het geld daarvoor maar op de juiste plekken wordt gezocht. En daar houdt Ilko Heijnen zich aan vast.
5: Ik denk dat u heel depressief wordt als ik ook niet meer optimistisch ben. Dus laat ik hier met positieve energie staan. En ze hebben echt weer stappen gezet. Want we zijn het eens over de richting waar het heen moet. We zijn het eens over die contouren van die oplossingen. En ik heb hier ook in het debat gezegd, het is echt, gaat nu aan om die laatste stap om het over de streep te brengen. Daar komen de weken voor. Nog heel veel debatten. En bij elk debat komt er een nieuwe motie, een nieuw amendement. Dan gaan we weer puzzelen. En dan zeg ik blijf optimistisch. Ik hou de boel bij elkaar. Het zal toch echt moeten lukken in dit parlement.
3: Ja, schriet voor schriet zou je bijna zeggen, gaat hij dit voor elkaar krijgen. Hij heeft 2 weken de tijd. Hoeft het allemaal niet zelf te bedenken, want er zijn wel degelijk verschillende partijen die de afgelopen 2 dagen voorstellen hebben gedaan voor wat dan heet de dekking van dit voorstel. Dat gaat van ChristenUnie tot 50+, BBB ook, SGP, JA21. Nou, volgende week zijn de stemmingen over de moties die partijen hebben ingediend. Dan gaan de handjes omhoog en dat is ook het moment waarop het kabinet kan zien waar dan precies de meerderheden zijn die voor de plannen om dit nieuwe stelsel te kunnen betalen. Dat is ook het moment dat ze naar de tekentafel gaan en dan hopelijk een manier vinden die wel de goedkeuring van het parlement kan wegdragen.
4: En dan was er nog meer nieuws voor het kabinet, want we hoorden vanavond dat er gesproken gaat worden met de vakbonden. Is dat een lichtpuntje of kan dat misschien ook nog weer nieuwe problemen veroorzaken voor het kabinet?
3: Ik durf bijna niet meer te zeggen dat er wellicht ook nog wel een lichtpuntje is. Maar ja, blijkbaar.

0: Laten we het maar wel zo noemen. Want het kabinet heeft die bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gehaald. De bedoeling daarvan was ook inderdaad om een gesprek met de vakbonden en de werkgevers te kunnen hebben over veranderingen van die sociale zekerheid. Dan gaat het vooral op de wet op de arbeidsongeschiktheid, om te kijken of je die kunt veranderen. Nou, de vakbonden geven nu aan dat ze bereid zijn om inderdaad te komen praten over sociale wetgeving. Dat willen ze dan volgende week doen in het Catshuis. Werkgevers zijn ook blij. Die zullen ze daar ook bij aanschuiven. Dus het plan, haal die bezuinigingen van tafel en we kunnen wellicht praten over hervormingen van die sociale zekerheid. Dat is gelukt. En daar moet het kabinet zich dan maar even aan vastklampen.
1: Dankjewel, Lars. Vanuit Den Haag, Lars Geerts.

0: Coasters met Love Potion No. 9. De makelaars hebben het er zelf naar gemaakt, vindt woonminister Boekholt O'Sullivan. Omdat hun branche er volgens haar niet altijd in slaagt om eerlijk en transparant te werken, wil zij een makelaarsregister invoeren. En daarmee kan de overheid de sector dan beter controleren, is het idee. Cindy Kramer is algemeen directeur van Eigen Huis. Goedenavond. Vereniging Eigen Huis. Ja. Bij jullie komen ieder jaar honderden klachten binnen van kopers en verkopers van huizen over de makelaars. Wat is zo'n beetje de aard van die klachten?
1: Nou, de meldingen die gaan onder meer over voorkeursbehandeling, onduidelijke biedprocedures, druk om hoger te bieden en ook problemen met het biedlogboek.
0: En overtreden makelaars hiermee ook officieel de regels met deze dingen die u nu beschrijft?
1: Nou, dat hangt ervan af wat u bedoelt met de regels. Dat is nou juist ook het probleem. Want iedere brancheorganisatie die heeft eigen richtlijnen en gedragscodes. Maar die zijn boterzacht.
0: En er is geen wetgeving?
1: Er is geen wetgeving voor makelaars. Dat is juist het probleem.
0: Ja, en ze hebben zelf regels opgesteld? En er zijn verschillende regels?
1: Dat klopt. Er zijn verschillende brancheorganisaties voor makelaars. En die hebben allemaal hun eigen gedragscodes en regels opgesteld. Maar deze die zijn boterzacht. Dus wanneer een makelaar die regels overtreedt, dan zijn er geen consequenties. En dat maakt natuurlijk dat het heel moeilijk is om echt toezicht te houden en te handhaven. En dan is de wetgever aan bod. Dan moet de wetgever de consument beschermen en ervoor zorgen dat hij kan rekenen op een goede en eerlijke behandeling.
0: Want wat drijft de makelaars die zich niet aan deze eigen regels houden? Is dat puur geld?
1: Dat weet ik niet. Ik zou zeggen, dat zou u aan de makelaars moeten vragen.
0: Ja, maar u kent de beroepsgroep natuurlijk heel goed.
1: Ja, wat wij zien is dat het op grote schaal gebeurt. En dat er natuurlijk veel belangen zijn. En juist in een oververhitte woningmarkt, dan is het gemakkelijk om de regels of de afspraken te overtreden. Want dan kan een makelaar bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil graag dat een bepaalde woning wordt verkocht aan een relatie. Of ik gun hem aan een klant waarvan ik dan weer een woning kan verkopen. En als er geen transparantie is, dan is dat heel moeilijk om dat tegen te gaan.
0: En als mensen dan bij u een klacht indienen of klagen, wat kan de vereniging Eigen Huis dan voor ze betekenen?
1: Nou, wat we in ieder geval kunnen doen is een meldpunt openen wat we hebben gedaan en op die manier het gesprek openen. We zijn hier al vanaf 2021 mee bezig en ook in gesprek met de branche en met de politiek of met het ministerie om ervoor te zorgen dat er meer regels komen. Er zijn ook wel afspraken gemaakt, afspraken over een biedproces en een tucht en een klachtenprocedure, maar dat is gewoon niet genoeg. Dus wat we zien is dat de zelfregulering faalt en daarom is de wetgever nu aan zet om dit op te lossen.
0: Ja, dat is ook de conclusie van de minister. En zij zegt nu, nou, er moet een register komen. Maar wat komt er dan in dat register te staan?
1: Nou, zoals de plannen er nu uitstaan, maar het zijn natuurlijk nog contouren, het moet allemaal nog uitgewerkt worden, moeten makelaars zich laten registreren in een register en zich houden aan dezelfde wettelijke gedragsregels, dus transparant werken, juiste informatie geven en alle woningzoekers gelijk behandelen. Klachten worden laagdrempeliger daarmee en op die manier kan de makelaar, als hij die regels overtreedt, uiteindelijk ook worden verwijderd uit het register.
0: Ja, want is het dan strafbaar? Want u heeft het dan nu over wet. Worden die regels in een wet vastgelegd?
1: Ja, dat is wel wat wij denken dat er nodig is. Dat er echt wetgeving komt, zoals je dat bijvoorbeeld ook hebt voor hypotheekadviseurs. En als je die wetgeving overtreedt, dat er dan sancties volgen.
0: Ja, dus, want dat is wel nodig, want anders sta je in dat register en dan kan je alsnog de boel een beetje tillen of naar je hand zetten als makelaar ten koste van een koper of een verkoper. Als het niet strafbaar is, dan wat dan? Dan kan je gewoon doorgaan, toch?
1: Precies, en daarom vinden wij ook dat er een heel duidelijk wettelijk kader moet komen en ook toezicht en handhaving, zodat als je die regels en die wetten overtreedt, dat er ook consequenties zijn en dat je bijvoorbeeld uit het register wordt geschrapt en niet meer je beroep mag uitoefenen.
0: En adviseert u mensen ook wel eens, regel het gewoon onderling zonder makelaar?
1: Nou, dat is over het algemeen niet iets wat wij adviseren. Want als je je woning wil verkopen, dan is het prettig om een makelaar te hebben, omdat een makelaar je ook goed kan adviseren. Maar het moet niet zo zijn dat je een makelaar of een aankoopmakelaar in de arm moet nemen, omdat je anders eenvoudigweg geen bezichtiging krijgt. Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. Dus uiteindelijk kan een makelaar een hele grote toegevoegde waarde hebben als hij zich als deskundig adviseur opstelt en niet als iemand die er wel voor zorgt dat jouw woning aan een ander wordt verkocht.
0: En wat is dan de belangrijkste toegevoegde waarde wat u betreft van een makelaar?
1: Nou, die toegevoegde waarde die zou heel groot kunnen zijn. Een woning wordt steeds ingewikkelder. Er is bijvoorbeeld steeds meer techniek in een woning. We hebben al energielabels, maar tegenwoordig hebben we ook funderingsrisicolabels. Een makelaar kan heel veel kennis hebben over de omgeving. En daarin kan die verkoper goed adviseren, maar een koper bijvoorbeeld ook. En daar zou een makelaar zich veel meer op moeten richten, want dan word je een deskundige adviseur. En dan kan je iemand echt ondersteunen en adviseren bij de verkoop of de aankoop van een woning. En nu lijkt het er vaak op dat de makelaar degene is die toegang verschaft tot de aankoop van een woning, of toegang verschaft tot potentiële kopers. En zo zou het niet moeten zijn.
0: En spreekt uw vereniging makelaars daar ook wel eens rechtstreeks op aan als er klachten bij jullie binnenkomen?
1: Ja, niet op individueel niveau, want wij zijn natuurlijk een belangenorganisatie voor alle Nederlandse huiseigenaren en mensen die graag een woning willen kopen. Maar absoluut wel op het niveau van eigenlijk de hele woningmarkt. Dus we zijn al sinds 2021 intensief in gesprek met brancheorganisaties voor makelaars en ook met het ministerie. En dit is ook erkend door de Tweede Kamer, want er is niet voor niets een initiatiefwet in voorbereiding. Dus het is op zich wel een algemeen gekend probleem en dat hebben wij aangekaart.
0: Ja, en u bent blij dat er schot in zit, maar op het moment dat je het over contouren hebt, dan duurt het ook nog even.
1: Ja, wetgeving, het ontwikkelen van wetgeving duurt nu eenmaal lang. Maar we zijn hier ook al heel lang mee bezig. Dus het is absoluut de moeite waard om die moeite en tijd daarin te investeren.
0: Cindy Kramer van Vereniging Eigen Huis, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.

0: Nishita Lineman met... Glenn Campbell, hoe moet ik zeggen. Duizenden mensen stonden voor etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk naar de eerste landelijke televisieuitzending morgen 75 jaar geleden. En te gast is de directeur van Media Museum Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Zevenaar. Welkom.
1: Ja, dank.
0: Onvermoeibaar ambassadeur van de Nederlandse televisie,
1: ja,
0: ook.
1: Met
0: en radio.
1: En radio, want vergeet dat niet. Hè. Het gaat nu over 75 jaar televisie, maar dit hele kleine landje heeft eigenlijk een onvoorstelbaar grote mooi archief over radio. En ook vanavond, ja, ik ben zelf fan van dit programma, wie niet eigenlijk. En ja, dat is altijd zo mooi om te beseffen dat het door met zoveel liefde en zorg wordt gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor heel veel. En waarom ben ik ambassadeur? Nou, niet alleen voor het werk, maar ook die publieke omroep. Die doet echt gewoon zijn uiterste best om het om iedereen in Nederland van nieuws en andere alles wat de geest een beetje op weg helpt te voorzien. En daar wordt denk ik altijd een beetje onterecht op gereageerd. Dat geldt overigens ook voor de commerciële kanten, dus de RTL en Talpa, SBS en zo. Wij maken in Nederland echt fantastische programma's en dat vergeten mensen soms wel eens.
0: En dat begon dus 75 jaar geleden.
1: Zeker.
0: Dan maak je voor het eerst een uitzending. Dan is de vraag, wat ga je doen? Waar ga je het over hebben? We komen er zo op wie dat waren, maar waar koos men voor?
1: In het programma zelf.
0: Ja,
1: dat was natuurlijk. Dat was alle hysterie rondom. Wat moet het worden? Er is eindeloos over vergaderd in kamers. En wat wordt het dan? Nou ja, het wordt eigenlijk niet heel veel. Het is eigenlijk een enorme teleur. Speeches van hoogwaardigheidsbekleders die dat moeten zeggen. In een heel klein studiootje hier verderop. Studiootje bestaat niet meer. Bloedheet. Nou, er is bedacht. Ja, wat moeten we dan laten zien? Wat kunnen we laten zien? Want het waren vier omroepen: de AVRO, de KRO, NCRV en de VARA. Maar ja, die laatste die mocht eigenlijk niet echt meedoen. In die tijd was nog echt de verzuiling in de ja, en die VARA kwam als arbeiders bij. Maar goed, dan het lied van de klok. Want dat was dan het enige wat een beetje cultureel was. Was heel belangrijk. Wat laat je de mensen zien? Vervolgens een instructiefilm. Dat was natuurlijk te gek. Van de firma Philips, die dit ook allemaal natuurlijk enorm ondersteunde. Professor Halbers.
0: Maar de instructiefilm van de televisie.
1: Ja, de leek en de
0: hoe
1: televisie.
0: Hoe zet je hem aan en hoe zet je hem uit?
1: Ja, en hoe werkt het? En dan kreeg je daarna nog een hele verhandeling van professor Halbersma in dit geval. En er was ook nog een pauze. Er kwam een Deense onderdeel bij. Want in Denemarken op dezelfde dag, daar vieren ze namelijk morgen ook 75 jaar televisie. Dat werd met elkaar uitgewisseld. In Denemarken keek ik de Denen opeens naar een Hollands dingetje over dat ze daar ook televisie gingen doen. En uiteindelijk was er een pauze, want waarom was dat? Het vond allemaal dus plaats in zo'n klein studio, de Irene Studio. En er moest omgebouwd worden tot het schitterende spel De Toverspiegel. Van onder andere Willy van Hemert, de beroemde regisseur die ook het dagboek van de Herders rond en zo heeft gedaan. En daar moest wat gebeuren. En dat, ja, ze hadden tijd nodig om dat om te bouwen. En uiteindelijk, het was er bloedheet, het was warm.
0: En ging er dan een gordijn dicht of zag je al testbeeld? Hoe zag
1: die
0: pauze
1: eruit?
0: Nee,
1: je zag in dit geval letterlijk een pauze. Een soort van, we noemen dan een titelkaart in die tijd al. Maar daar stond dan een camera op. En ondertussen mensen in het zweet werken de boel daar aan kant schuiven.
0: We hebben een kort fragment van uit die eerste uitzending.
2: Luisteraars, wie gij ook zijt, een zwerver langs Gods wegen. Een huismoeder die haar werk even terzijde legt. Een zakenman of een priester die op dit ogenblik naar mij luistert, tot allen richt ik mij, nu ik als voorzitter een kort woord ga zeggen over onze eigen katholieke radioomroep. We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvatting uw huizen binnengevoerd.
0: Ja, dit was de voorzitter van de KRO.
1: Ja,
0: om te beginnen, hij zegt luisteraars. Dus het was even wennen dat ze inmiddels op televisie waren.
1: Ja,
0: Maar hij had het over geesten. En dat je zegt, feestje, we hebben televisie, wat ik hier hoor.
1: Nee, het was totaal geen feestje in dat opzicht. En er was het oog van de duivel, zo werd het genoemd. Ja, wat ging er nou precies gebeuren? Sterker nog, Nederland had een enorme positie, technische al, rondom radio. radio, hier gebeurt het in. En ja, op een gegeven moment, dus in 1936, die jaren, in Frankrijk, Duitsland, Engeland, overal kwam televisie. Maar hier werd getreuzeld. Men wist het niet. Het zou de geest inderdaad echt op een kwalijke manier aantasten. Het moest allemaal niet. Wat moest het wel niet kosten? Ja, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En na die Tweede Wereldoorlog werd het nog veel ingewikkelder. Waarom? Vader Drees zag het al helemaal niet meer zitten. Willem Drees was echt tegen.
0: Tegen de tv?
1: Ja, die was tegen televisie. En om twee redenen. Dat mogelijk onzedelijke wat daaruit voort zou komen. Maar het belangrijkste was, het kostte klauwen met geld. Ja, en dat was de wederopbouw. En hij was bang dat de Nederlandse burger afgeleid zou worden door deze vorm van vermaak. En dat dan het geld in de loonkosten gecompenseerd zouden gaan worden. He, we praten nu over Box 3, maar ja, toen was het hoogst mogende wat je kon gaan bezitten. Een televisie. Ja, dus hij wilde dat gewoon echt niet.
0: En die onzedelijkheid waar ze bang voor waren, die in de huiskamers zou gaan plaatsvinden naar aanleiding van de televisie, hadden ze daar concrete beelden bij van andere landen? Of waar waren ze concreet bang voor?
1: Nou, dat is natuurlijk bij iedere nieuwe technische ontwikkeling. Ja, ze kenden het gewoon echt niet. En er was ook maar weinig over bekend. En wat er over bekend was, was vaak uit landen waar meer entertainment, meer show waren. Wij waren natuurlijk toch de rondborstig katholiek of de wat strengere Calvinist. En dat kende niet heel veel variaties op dat moment. Verzeild, het was gewoon, luisteraars, het was er nog helemaal niet aan, men was er niet aan gewend. Ja, en ik vind dat dan fantastisch natuurlijk. Want wat gebeurde daar? En dat is later door de grote firma ASML ook gedaan. Directeur Frans Otte, de ingenieur van Philips, ja, die dacht, ja, dit kan niet. Wij moeten televisie hebben. En die is naar de politiek gestapt. Lees ook vader Drees en heeft gezegd, nou luister, als dit niet gaat gebeuren, als er geen televisie komt, ja, dan gaan wij failliet. Hè, want we hebben hier zo ontzettend in geïnvesteerd. Of we vertrekken uit Nederland. Dus het moet er gewoon komen.
0: En hoeveel mensen werden toen met die eerste uitzending bereikt?
1: Dat is eigenlijk een groot geheim, want je zou denken, het is stil op straten bij zo'n groot evenement. Maar ja, er waren maar 400 televisies in Nederland. 400! Nou ja, dat ding was overigens niet te betalen. Het heeft de bijnaam het hondenhok gekregen. De Philips 400 UC, een heel klein schermpje, bijna iets groter dan een mobiele.
0: Want wat kostte die toen?
1: Nou, in die tijd kostte het een paar honderd euro, maar als je het zou terugrekenen, zou

0: Wat nu gemiddeld wat we hebben, bijna 6.000 euro zijn.
1: Zo.
0: Dus dat is een enorm bedrag.
1: En we hebben ook nog een fragment, want op een gegeven moment waren er 250.000 verkocht. Dus ja. Philips kreeg zijn zin en ja. Er werden veel toestellen verkocht. Dat kunnen we ook nog even horen.
2: Vandaag is het dan zover en is bekend geworden dat de eigenaar van het 250.000ste officieel in de PTT geregistreerde televisietoestel woonachtig is in Leiderdorp, waar we ons op dit moment bevinden in de Kom van Haaienweg nummer 23, het huis van de familie Hellemink.
1: Nou, dat is gewoon, dit is net een postcode loterijshow.
0: Dit is
1: toch live
0: wel, ja,
1: aanwezig.
0: Ik word hier heel blij van. Dat is het mooie van zo'n archief. Wij hebben bij Beeld en Geluid hanteren wij. Hè, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je toe moet. Bij 250.000 televisie. Het is echt werkelijk een nationaal feest. Ja, kom er maar eens om nog.
1: Ja, ja, ja. En wat waren vervolgens die effecten op de maatschappij toen?
0: Nou, die vielen mee. Sterker nog, in verschillende, gedachten, zeker vanuit die gelovige omroepen, was het ook een manier om het geloof op een goede, ja, eigenlijk best wel heel handig thuis te brengen. Hè, dus in het begin was er wat gemor over, moet je de zondagsdiensten via de ether naar de huiskamer brengen? Nou, dat was uiteindelijk vrij snel, dat gaan we doen. En wat je kreeg was ook, we konden opeens, de politici begingen zich beseffen dat ze een veel groter...
1: Een spreekbuis hadden.
0: Ja, letterlijk. Letterlijk een spreekbuis. Dus dat met die onzedelijkheid viel het wel mee. Het is wel zo, dat het is wel grappig als je kijkt naar de 70 jaar... dan maak ik een beetje een sprongetje, maar dat is niet onbelangrijk... dat we toen enorm vooruitstrevende programma's hadden op televisie. Een kleine uur, een groot uur als van Koos Postema... daar werden onderwerpen in behandeld... die we nu nooit meer zouden behandelen. Omdat dat in dit tijdperk dat niet meer kan.
1: Eppo van Nispen tot Zevenaar. Hartelijk dank dat je hier was. Fijn.
0: Ja,
1: en mooi
0: plezier.
1: Dat we die herinneringen hebben opgehaald aan die oude televisies.
0: En dat u maar rustig gaat slapen.
1: Dank je wel. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
0: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
3: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
4: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
5: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
6: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: NPO Radio 1.
6: Middernacht, het begin van vrijdag 2 oktober. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt nu zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt daardoor nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar oud. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee niet door. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar uit rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind. Het is daarbij een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. VPRO.
7: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
8: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De enige manier om echt lekker op een podium te staan is om het helemaal op je eigen manier te doen. Dit las ik in het boek van mijn gast van vannacht, Treintje Oosterhuis. Zangeres is ze. Ze zong met Total Touch, met grootheden als Stevie Wonder en Burt Bacharach, en nu onder andere met de Ladies of Soul. En sinds deze week is er een boek, De Kracht van Zingen, waarin dit allemaal te lezen valt. Maar ze vertelt erin ook, net zo open, over haar angsten, onzekerheden en verdriet. De enige manier om echt lekker op een podium te staan is om het helemaal op je eigen manier te doen, staat er. De unieke wijze van mijn gast van vannacht is daar het bewijs van. Treintje Oosterhuis is geboren in 1973. Welkom. Je boek begint met: zingen voor publiek voelt alsof je in een roze string over de Albert Cuypmarkt rent, terwijl je je diepste geheimen uit je dagboek voorleest. De meeste mensen doen het liever niet.
9: Ja.
8: Je boek eindigt met: ja, echt, iedereen kan zingen. Bij twijfel, zing.
9: Ja, vooral in die roze string. Doe het gewoon.
8: Het is toch wel een paradox.
9: Nee, maar ja, dat klopt. Maar het is super spannend. En ik gebruik dat voorbeeld heel graag, omdat je dan meteen begrijpt van, oh ja, inderdaad, het is heel, heel super kwetsbaar. En dan sta je daar naakt voor iedereen en je denkt dat iedereen alles kan zien en horen. En
0: ook nog eens dat dagboek waarin je...
9: En dan ook nog eens uit je dagboek voorlezen. Dat, ja, het is een vergelijk wat ik vaak heb gevoeld. Maar ik zeg er ook bij, het is ook heel fijn als je iets wat heel spannend is gewoon niet uit de weg gaat en daardoor enorm kan groeien. Ja. Dat is een bevrijding.
0: Dat is natuurlijk, want
9: dus ik gun het iedereen. Daarom bij twijfel doen.
0: Als kind had je het niet.
9: Ja, toen was ik wel heel klein. Dat onbevangen gevoel. Ja. Ik ben begonnen in een veilige met een veilige ervaring van. Kom maar, laat maar zien wie je bent. Dus dat klopt. Mijn eerste zangervaringen tussen de schuifdeuren en bij mijn vader in de kerk waren heel veilig en heel oordeelloos. Dus ja, daar ben ik heel blij mee, want dat is wel mooi om mee te beginnen natuurlijk.
0: Is het heel natuurlijk? Je schrijft ook tweede natuur.
9: Ja, ja, klopt.
0: Is wat gewoon helemaal bij je past.
9: Ja, ik heb ook me nooit afgevraagd. Ja, wil ik zangeres worden? Ik was het al. Ik voelde me echt zangeres, ja.
0: Want zo simpel was het. Als je zingt, dan ben je een zangeres.
9: Ja, ik denk het. Ik weet niet of dat voor iedereen zo voelt, maar voor mij voelde het wel zo.
0: Bij je geboorte leek het er even op dat jij nooit een zangeres zou worden.
9: Ja, mijn vader heeft tot in den treuren het geboorteverhaal verteld. Dat iedere familie heeft van dit soort verhalen. Zo ook bij ons thuis. Ik ben dus geboren met een navelstreng een paar keer om mijn nek. En toen was ik blijkbaar een beetje paarsig en ademtekort, moest ik even in de couveuse. Misschien hebben ze het ook wel groter gemaakt dan het is. Maar de disclaimer, de arts heeft toen ook gezegd, nou ja, dan kan je rekening mee houden. Zou iets van ademnood of een beetje, dat kan. Dus dat was het verhaal.
0: Een schor stemmetje de rest van haar leven.
9: Ja, dat heb ik nog steeds, dat klopt. Ook nooit wat aangedaan, nee.
0: Die vader van jou, voor de paar mensen die het niet weten, was theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Jouw moeder noem jij je muzikale geweten.
9: Ja.
0: Waarom was ze dat?
9: Nou, de meest muzikale. Het muzikale kloppende hart komt bij haar vandaan. Zij is ongelooflijk muzikaal. Ze is violist. En zij komt uit een gezin, een beetje de Von Trapp-familie. Een gezin met 11 kinderen waar ze alle 11 een instrument bespeelde. Mijn opa, die ik nooit gekend heb, hoor, die is helaas heel jong gestorven. Maar die was ongelooflijk geweldig pianist, maar ook huisarts. Dus ja, die had in een andere tijd geest misschien wel beroepspianist geworden of zo. Maar ja, in die tijd was dat een hele mooie hobby, maar werd je dan huisarts.
0: Precies, een hobby.
9: Maar heel veel muzikaliteit in onze familie. En dat komt bij haar vandaan. Alleen, we hebben natuurlijk een hele aparte combinatie. Want mijn vader is op zijn manier meer van het woord, maar ook muzikaal. Want wat hij heel goed kon, zo is hij ooit begonnen met liedjes schrijven, dan schreef hij teksten op bestaande melodieën. Maar daar moet je ook muzikaal voor zijn, want je moet gevoel hebben voor waar leg je de woorden op de juiste klemtoon, op de juiste maat, of waar valt hij op de melodie. En
0: hoe zorg je dat het ritme blijft lopen?
9: Ja, en ik kan me heel, heel veel herinneren dat ik met mijn vader meeging als hij dan een liedje had wat toon gezet werd. En dan gingen we naar de componisten. En dan zat ik daar in de vensterbank met mijn kladblokje te tekenen of te rommelen. En dan luisterde ik mee hoe dan dat liedje ging ontwaken, zeg maar. Het werd geboren doordat de componist het dan voorzong. En dan ging hij mee schaven tot het net zo lang tot het helemaal klopte.
0: Nu nog even een ander woord en daar nog even een langere klemtoon.
9: Ja, dus hij was van het woord, maar wel een hele muzikale. Hij was wel heel muzikaal.
0: En in je boek las ik van, nou ja, ik zat dan in die vensterbank te tekenen. En dan tegen de tijd dat het in de kerk gezongen werd, kende ik het al.
9: Ja, al lang. Dan zongen wij het al uit volle borst. Maar wij kenden die melodieën al meteen. Want ja, dat was. Wij pikten melodieën op. Maar als je ze ook steeds hoort, ja, dat hebben kinderen heel erg.
0: Zeker.
9: Hè? Die pakken het meteen op. Ja, dus dat had ik heel duidelijk, ja.
0: Je beschrijft die kerkdiensten als ongelooflijk fijn. Eigenlijk een soort culturele poëzieavonden, maar dan op zondagochtend.
9: Ja, klopt. Het was eigenlijk heel gezellig. Wij vonden het Het was ook een manier om dicht bij ons vader te zijn. Want mijn ouders waren natuurlijk gescheiden. Dus wij gingen dan met hem op zondag mee. Maar het was ook een soort gezellige, ja, creatieve groep mensen waar heel veel muziek was. Mooi meerstemmige koren. En er waren veel kinderen. Wij renden daar rond en we fraten die mandjes met hosties leeg. En
0: ja, ook wel klieren.
9: Ja, klieren. Ja, en een beetje oppassen in de kindercrash. En snoepjes en gezellig. Het was gewoon op het Amstelveld, midden in de stad, weet je wel. Op dat mooie plein waar zo'n waterpomp had en daar speelden wij. Het was eigenlijk heel leuk. En ik vond het echt heel leuk om daar te zijn. Ja.
0: En de preek?
9: Ja, dan moesten we lang stilzitten. Maar mijn vader drong het nooit op. Die liet ons. Maar hij vroeg altijd wel, goh, heb je er iets van begrepen? Waar ging het over? En dan gingen we ook wel eens met hem over in gesprek. Maar hij was altijd heel, hij liet ons echt ons eigen richting op. En als we er interesse in hadden, dan was het er. Maar je krijgt er natuurlijk ontzettend veel van mee. Dat is duidelijk.
0: En wat weet je, hoe sprak hij? Wat weet je daar nog van?
9: Nou ja, wat weet ik er niet van. Het zit in me. Hoe hij sprak was zo prachtig. Hij had zo'n mooie stem. Hij heeft ook nog wel wat meditatiealbums uitgebracht waarin je hem hoort spreken tussen de muziek door. En dat is echt prachtig. Maar ja, dus hij kon heel goed voordragen. Hij had echt een overdrachtskracht van hoe hij zijn preek of zijn lezing gaf, dat was wel echt indrukwekkend. Ik vond dat toen heel normaal, maar als ik nu op terugkijk, denk ik, jeetje, wat een vakman was dat. Echt wel bijzonder, hoor.
0: Ja, en mensen ja, iets overbrengen en ja, ze aan het denken zetten.
9: Ja, mensen aan het denken zetten, benoemen wat mensen van binnen voelen, hè, en wat niet altijd gezegd wordt hardop, of wat er wel is en wat onder iedereen resoneert, om dat toch een plek weten te geven. En ook in de vorm van liedjes natuurlijk.
0: Dus ja, daarover las ik, wat van mijn vader leerde ik, dat zingen is als koorddansen. Koorddansen tussen woorden en woordeloosheid, tussen spreken en zwijgen, aldus mijn vader. Zingen is in zijn optiek een oefening om het geweten open te houden.
9: Ja, dat zijn letterlijk zijn woorden, ik quote hem daarin. Maar ik vond dat heel mooi en dat is ook, nu begrijp ik die woorden, maar toen ik jong was, werd dat wat hij daar opschrijft, doorgegeven zonder woorden. Dat voel je, dat op die manier die trilling heeft. Dus ik denk dat ik dat ook wel van hem heb, onbewust heb meegekregen.
0: En wat is,
9: dat zingen het een oefening is om het geweten open te houden, is wel ook een opdracht een beetje, toch? Het is ook een, het geeft je ook de gelegenheid om dingen op de kaart te zetten of te benoemen terwijl je ze zingt. Het is wel een heel mooie opportunity om iets waarachtigs mee te doen. Ik denk dat je dat onherroepelijk meekrijgt.
0: En kan de nu volwassen treintje uitleggen dan hoe dat werkt, dat zingen het geweten openhoudt? Wat gebeurt er?
9: Ja, dat zijn zijn woorden, hè? Maar ik herken me er wel in. Ik bedoel, je kan als je zingt, laten we het heel klein houden bij jezelf. Hè? Het grote collectieve geweten is misschien weer te groot. Hè? Maar dat kan je natuurlijk ook bezingen. Maar als je het bij jezelf houdt, gewoon, ik denk altijd, zingen is ook laten horen wat waar is. In jouw hart. In jou, ik noem het ook de röntgenfoto van je hart laten zien. En dat is elke keer opnieuw een keus. En daarvoor zul je je ook elke keer opnieuw kwetsbaar moeten opstellen. Want als jij in je hart laat kijken, hè, als je dagboek voorleest, dan is dat een openhartig iets, een kwetsbaar iets. En het kan soms een rauw iets zijn, kan een heel vrolijk iets zijn, maar kan ook een heel verdrietig iets zijn. Het is toch een soort kijkje in de wereld van jouw emotie.
0: Recht naar binnen.
9: Recht naar binnen. En ik denk ook dat je daar, ieder mens heeft een emotioneel kompas en een eikpunt van hoe sta je in het leven? Wat is voor jou de waarheid? Wat is, waar eik je je geweten aan? En dat als je dat zingt, dat moet, ja, ik vind waarachtig dan een mooi woord. Kijk, iedereen heeft misschien een andere waarheid of een andere oprechte beleving van iets.
0: Of een kijk op de zaak. Of, ja.
9: Of een kijk op de zaak. Dat mag. Maar het is wel een soort transparantie vereist om waarachtig je stem te laten horen, zodat het bij een ander ook echt zo overkomt. Ja, dan moet je toch ook een beetje je geweten laten spreken, toch? Dat is wel een beetje wat het is.
0: Ja. Die schuifdeuren van jullie, op wat voor momenten stonden jullie daar?
9: Nou,
0: want jullie zijn eigenlijk altijd. Jij en Tjeertje, broer.
9: Ja. Mijn broer die was een beetje een soort mini-Mozart van de lichte muziek in ons huishouden. Die kon al heel jong echt ongelooflijk goed piano spelen en componeren en liedjes maken. En daar was ik als kind ontzettend van onder de indruk. Ik dacht echt, wauw, weet je, ik vond dat echt wel, dat was echt opmerkelijk. En ik was altijd heel dicht bij hem. We waren echt maar een jaar verschil. En ik ging gewoon in zijn vaarwater mee. Als jong zusje ging ik dan zingen wat hij had bedacht aan melodietjes. En zo gingen we samen een beetje aan de slag. Zo is het ooit begonnen. Dus dat was eigenlijk in de huiskamer altijd aanwezig. Die schuifdeuren stonden altijd wagenwijd open.
0: Ik las dat bijvoorbeeld er werden ook wel verjaardagsliedjes gemaakt door jullie vader.
9: Ja.
0: En die gingen jullie dan uitvoeren voor de jarige?
9: Ja, dat was gewoon de vorm waarin wij als familie dingen uitwisselden. Dus we waren ook gewoon een heel gewoon gezellig gezin met alles erop en eraan. Maar mijn ouders waren natuurlijk gescheiden. En mijn vader kwam dan heel regelmatig bij ons eten en gezellig. En wat ons gezin verbond met elkaar was ook die muziek. Dus mijn moeder was heel muzikaal. En mijn vader had dan liedjes en schreef dan tekstjes. Dus als er een gelegenheid was van een verjaardag tot een, maakte niet uit, iets wat er te vieren was, dan kwam er altijd een liedje bij en dan schreef hij een op maat gemaakte tekst om, ja, mijn moeder in het zonnetje te zetten of mijn broertje. Het was altijd, die vorm werd altijd gekozen om iets te vieren of, dat was eigenlijk heel leuk. Dat bracht ook heel veel gezelligheid en veiligheid in onze gezinsdynamiek.
0: Je vertelt dat je in de kerk ook zong bij bruiloften of bij doop, maar ook bijvoorbeeld bij uitvaarten.
9: Ja, dat ik heb dat niet als heel jong kind, ik dat dan nog niet, maar op een gegeven moment werd ik daar wel aan blootgesteld, omdat mijn vader ontzettend vaak gevraagd werd om uitvaarten te doen.
0: We zijn natuurlijk.
9: Heb ik dat? Ik ging gewoon mee. Onder zijn vleugeltjes, ja, dat was niet eens dat ik dat zelf zo bedacht had, hoor. Maar dat ging zo vanzelfsprekend. Ik kon zingen, dus dan hielp ik mee om zo'n moment te verankeren of zo. En de ene keer was het dan een doop of een huwelijk of een mooi iets wat er te vieren was. Maar er zaten ook wel eens dat soort momenten bij. En dat vond ik best spannend, maar ik voelde ook gelijk van wauw, wat bijzonder dat je met muziek en een liedje dan dat voor een ander kan betekenen. Dat heb ik als heel jong kind wel meteen me gerealiseerd.
0: Ja, in je
9: dat dat heel bijzonder is, dat je dat mag doen.
0: In je boek staat, ik merk hierdoor al op jonge leeftijd dat ik met mijn stem iets voor een ander kan betekenen. Een verschil kan maken, iemand kan raken of troosten, simpelweg door te zingen. Zingen wordt daardoor een heilige plicht, een klein heiligdom. Als je weet dat je een verschil in iemands leven kunt maken, al is het maar een klein verschil, dan doe je dat. Zo leer ik dat van mijn vader.
9: Ja, dat is echt wat het is. Want, ik heb dat zo met de paplepel ingegoten gekregen. Hij was daar helemaal, stond daar echt voor, hè? Dat je er voor je naaste bent en dat je altijd een verschil kan maken. En als je dat kan, dan doe je het ook. Dan help je mee om. Het is een kleine moeite. En hij had daar echt zijn levensopdracht aan gehangen. Maar ik denk dat als je als kinderen dat voor ziet gaan, dan dat gaat zo vanzelf dat je daar dan in meegaat.
0: Je zorgt voor de ander.
9: Ja, dat sowieso. Je bent er voor de ander, maar dat ook een weg is zingend, dat werd ook zo vanzelfsprekend. Maar ik heb me nooit het zo gevoeld van, nou, dat moet jij doen, hoor. Hij liet ons daar heel erg vrij in. Maar het ging gewoon zo. Ja, het is net als mijn kinderen. Die krijgen ook al onze muziekervaringen mee. Dat de kinderen van mijn broer ook. Dat is gewoon vanzelfsprekend als je daaraan blootgesteld wordt.
0: Dat hou je niet tegen.
9: Hou je niet tegen. Maar het is dan natuurlijk verder wel aan ons wat je daar echt zelf mee doet. En dat was wel mijn eigen roeping of keus. Ik voelde wel dat dat heel erg bij mij hoorde. Dus dat is niet mijn vader dat me dat heeft opgedrongen. Helemaal niet.
0: Veel artiesten romantiseren het idee van een doorbraak. Een moppie spelen in een kroeg en dan opeens ontdekt worden door een grote platenbaas. Ik geloof daar niet in. Natuurlijk hoop ik erop, maar de kans dat het zal lukken is echt heel klein. Ik geloof in bloed, zweet en tranen en in onze missie. De wereld veroveren met onze eigen liedjes. Mijn broer en ik against the world. We hebben het heilige vuur.
9: Klopt.
0: Want achteraf gezien lijkt het natuurlijk altijd alsof het plotseling gebeurd is.
9: Ja, maar dat.
0: Nu zijn ze er.
9: Ja, dat is ook zo. Dat is voor de buitenwereld, hè. Is dat natuurlijk gewoon. Dan ben je er ook opeens. En natuurlijk, er is altijd een aanleiding van. Bam, dan pak je je moment. Maar daar gaan natuurlijk heel veel aan vooraf. Wij hebben echt wel gebikkeld. En we hebben zo lopen leuren met ons demootjes en we zijn overal weer afgewezen. En er was eigenlijk maar één label wat het wilde. Omdat wij maakten R&B muziek, wat helemaal niet op dat moment in Nederland leefde. Dat was muziek die kwam vooral uit het buitenland. Er was eigenlijk nog helemaal niet heel veel gaande in die sector. Het was ook gewoon geweldig. Dat waren ook de te gekste jaren die vooraf gingen aan die grote doorbraak. Dat waren jarenlang in de kroegjes van Amsterdam en overal op studenten- en schoolfeesten en overal vlieguren maken, spelen, liedjes schrijven. Af en toe een promotje mogen doen bij AT5, weet je wel, lokaal.
0: Hey,
9: en zo husselden we ons er doorheen.
0: Zelf bankplaksel door de stad om affiches
9: te halen. Ja, absoluut. Ja, tegenwoordig hoef je dat niet meer te doen. Dan kun je gewoon een post op social media doen. Maar wij gingen echt nog met behangplaksel door de straten van de stad, ja. En alles proberen aan te grijpen om de kroegjes vol te krijgen. En zodat je weer mocht terugkomen. En het waren de te gekste tijden. En hopen dat je plaatje een keer gedraaid werd. En ik heb daar superveel van geleerd. Een soort mini-ondernemertje ben je dan. Want je moet aan de bak. Het gaat echt niet vanzelf gebeuren.
0: Nee, en zo kreeg jij jezelf ook binnen op North Sea Jazz.
9: Ja, nou ja, wij probeerden gewoon alles. Ik weet nog dat we het North Sea Jazz ons niet wilden. En dat wij zeiden, nou, dan gaan we gewoon in de fucking garderobe staan. Who cares als we daar maar staan. Want we willen dat op ons cv hebben. Dat soort dingen deden wij, ja.
0: En toen zeiden ze, nou oké, kom dan maar bij de garderobe staan.
9: Ja, dat hebben we ook gedaan. En sindsdien is het optreden in de garderobe een heel leuk hot item geworden op het North Sea. Dat hebben ze nu nog steeds, doen ze dat. Ja, en dat was eigenlijk geweldig, want we hebben die hele garderobe toen was er echt een opstopping. En toen kwamen ze van de programmering kijken, waarom is er een opstopping bij die garderobe? Omdat blijkbaar allemaal mensen toch waren blijven staan. En toen mochten we het jaar erop terugkomen en echt op een groot podium staan. Dus dat was wel echt heel leuk.
0: De aanhouder wint.
9: De aanhouder wint. Onkruid vergaat niet.
0: En de aanhouder moet ook spotjes inzingen over groente en fruit.
9: Ja. Leef je uit met groente en fruit. Ken je hem nog?
0: Ja,
9: groente en fruit. Daar verdiende ik mijn geld mee in die tijd. Was een leuke tijd, hoor.
0: En bleef jij erin geloven?
9: Ja, natuurlijk. Ik wist dat die spotjes inzingen, joh. Ik heb zoveel spotjes ingezongen voor heel Nederland. Maar dat vond ik leuk. En dat was met je snabbelen en daar verdienen we wat geld mee.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat je dan weer iets over groente en fruit aan het inzingen bent. Dat je denkt, ja, maar dit is niet hoe het bedoeld is.
9: Nee, maar ik weet je wat het was? Wij braken door. Echt ruimschoots voordat ik daar genoeg van kreeg. Het is eerder andersom geweest. Ik weet nog dat op een gegeven moment braken wij door. En toen werd ik weer gevraagd om de koortjes van Linda, Roos en Jessica in te zingen. Toen zei mijn manager Trein, daar ga je nu echt mee ophouden. Dat kan je niet meer doen. Maar ik zat toen nog in een modus van, ja, ik pak alles aan. Want het is toch leuk. En ik vond het ook leuk om koortjes in te zingen. Koortjes inzingen is hartstikke moeilijk. Het is een heel goede leerschool. Dus dan moet je al die stemmetjes uitzoeken. Dus ik zou het zo nu nog steeds doen, hoor. Mijn vriendinnen, als Candy Dul voor mij belt, zing ik zo weer de koortjes voor de in. Doe ik echt met liefde. Maar ik moest toen heel snel omswitchen van, oh ja, ik moet nu een solo-carrière gaan. Dat is een beetje gek als ik dan nu nog het geluid ben van een andere artiest. Dus dat ben ik op een gegeven moment wel mee gestopt. En dat kon ook, omdat het toen ging ineens sky high die carrière van plek. Maar het waren wel grappige tijden. Ik heb daar ook ontzettend van genoten. Ja hoor, ik wil best jouw spotje een keer komen inzingen. Sommige DJ's vragen het nog aan mij hoor. Ik heb het wel eens gedaan nog voor Daniel Dekker. Het is gewoon leuk, gezellig.
0: Eigenlijk altijd al een eigen jingle geweest.
9: Ja, moet er nu van komen.
0: Gaan we straks even...
9: We gaan er even over praten.
0: Jij bent op een gegeven moment op de radio. Dan is je eigen nummer, hoor je langskomen op de radio. En niet één keer, maar steeds weer.
9: Ja.
0: En elke keer vind je het weer te gek.
9: Ja, het blijft natuurlijk een superspannend. De euforie die je voelt als jong wijfie, dat je een liedje hebt geschreven met je broer en ineens hoor je het door de speakers van je autoradiootje. Ja, dat is geweldig, toch? Dat is echt wel
0: kippenvel.
9: Kippenvel, ja. Ja.
0: De eerste keer dat jij het hoort in een uitgaansgelegenheid, sluit je jezelf op de wc?
9: Ja, ik heb dat voorbeeld gegeven. Er gaat eigenlijk iets aan vooraf, wat wel mooi is om te benoemen. Toevallig was Martijn Krabbe, onze buurjongen, die woonde om de hoek, en die was DJ. En wij gingen met hem mee, draaide toen in de Sinner of in de Richter, ik weet niet meer, in de Regeringsdorstraat, waar wij altijd jam-sessies hadden en noem maar op. Dus hij zei, kom maar door met die plaat. Het was toen nog een demo, was nog helemaal niet af. Ik draai hem wel even een keertje. Dus wij gingen daar mee, die disco in, en stond daar boven te kijken. En die hele dansvloer ging los en wij helemaal blij. En echt heel redelijk snel daarop braken we keihard door en werd die plaat overal gedraaid en kon ik nergens meer ongezien terecht. Terwijl vroeger kon ik lekker met mijn vriendinnen chansen, dansen en alles prima. En toen dachten mensen, oh leuk, we draaien die plaat. En dan werd ik belaagd. Dat was natuurlijk voor mij een soort gekte die er dan over me heen komt. En ik weet echt nog dat dat zo'n contrast was met het jaar daarvoor. Dat ik bij Martijn Krabbe een soort oude buurjongen mij op sleeptouw nam. En hoe blij ik was in verhouding tot dat ik toen het me overweldigde en ik inderdaad huilend op de wc ben gaan zitten tot het over was, zodat ik er weer uit kon en ongezien met mijn vriendinnen een kroegje verderop een drankje kon gaan drinken. Dat vond ik zo'n raar contrast, terwijl ik dacht, hè, vond ik ook een verwarrende tijd, want ik dacht, hè, ik moet nu toch blij zijn. Wat zeur ik nou, weet je? Iedereen dit is toch de grootste wens van een zangeres en dat je doorbreekt en je plaat en dan moet je toch onwijs
0: zo hard voor gewerkt.
9: Maar dat was ik ook. Ik was ook blij en trots, maar het was ook overweldigend dat ik gewoon niet meer normaal kon dansen en chansen in het kroegje met mijn vriendinnen. Wat altijd kon, dat was zo veranderd en het overweldigde me, het intimideerde me. Dus ik wist me daar ook geen raad mee. Dat soort uitersten had ik de hele tijd. Dus het ging ook door elkaar. Het was niet alleen maar huilend op de wc zitten. Nee, het was allemaal door elkaar heen. Maar overwhelming. Mijn thermostaat was totaal verkeerd afgesteld qua emoties op dat moment.
0: Ik ben in gesprek met Trentje Oosterhuis. Trentje is zangeres. Ze zong met Total Touch, met grootheden als Stevie Wonder en Burt Bacharach. En nu onder andere met de Ladies of Soul. En sinds deze week is er een boek, De Kracht van Zingen, waarin ze vertelt over haar carrière en waarin ze gul haar levenslessen deelt. Ja, het was een soort kortsluiting. Je zegt er zelf over, ik kreeg beeld en geluid niet meer synchroon.
9: Ja. Kan je je daar iets bij voorstellen? Wat roept dat op als je dat zo ziet, zo'n beeld? Beeld en geluid kreeg ik niet meer synchroon.
0: Nou, dat je in je hoofd andere dingen hoort dan wat je ogen zien, denk ik.
9: Ja, en ook dat ik me anders liet zien dan ik me voelde. Ik denk dat dat nog groter is. Want ik ging dat podium op en ik deed van alles, maar ik voelde me heel anders dan ik liet zien. Dus dat liep niet meer synchroon. Er waren tijden dat ik euforisch en blij was en dan zag ik er misschien als een houten klaas heel verstild uit. Het was ook bij tijden totaal andersom. Dat ik er wat ik net zei, mijn thermostaat was totaal niet meer goed afgesteld. Dus ik kon niet meer het nulpunt vinden van wat voel ik nou en wat laat ik nou van mezelf zien. Ja, die twee dingen waren gewoon uit balans.
0: Als ik op het podium sta, heb ik het gevoel dat mensen dwars door me heen kunnen kijken. Het voelt alsof ik voortdurend mijn ziel moet blootgeven, terwijl alles wat ik doe onder een microscoop ligt. Wanneer ik zing, geef ik alles en dat voelt kwetsbaar.
9: Ja, want ik had geleerd te zingen op een waarachtige manier. Hè? Dus om echt te laten horen wat je voelt.
0: Geweten.
9: Ja, dus dat is. En dat, voor mij was dat een soort van blueprint. Maar ja, als jij door de rollercoaster van zo'n avontuur gaat, dan komen ook angsten in jouw gevoelsleven naar boven. Of alles komt voorbij. Hè? En helemaal als je zo jong bent, dan ben je daar nog helemaal niet tegen opgewassen. En dan heb je dus ook een soort van verantwoordelijkheidsgevoel van, ja, maar als ik nu op dit podium sta, dan moet ik wel alles geven. En dat kon ik helemaal niet. Dus dan ga je iets anders laten zien dan dat je eigenlijk voelt. En dan krijg je kortsluiting. Dus ik had heel vaak het gevoel van, hè? Ik kan niet alles nu geven, want dan voer ik mezelf aan de leeuwen of zo. Dus dat voelde zo kwetsbaar. Maar ik had ook tegelijk zoiets van, ja, maar als ik dat niet doe, dan ben ik ook geen eerlijke zangeres. Dus dan voel ik me een soort opblaaspop of een olifant die het podium opkomt. Hè? De olifant in de kamer. Dus ik kreeg daar een soort innerlijk conflict mee. En dat is heel moeilijk. Ik denk dat heel veel artiesten die in zo'n beginfase zitten, of ook in, het hoeft niet eens een beginfase te zijn. Het kan ook een periode zijn in je leven waarin je het even heel zwaar hebt. Waarin je bijvoorbeeld door iets emotioneel moeilijks heen gaat. Hè? En leven heeft dat natuurlijk. Alle fases van het leven. En wij als artiesten staan dan ook vaak op een podium. Ik weet zeker dat heel veel collega-artiesten dit herkennen. Dat je gewoon af en toe dat even heel moeilijk vindt. En jezelf niet meer kunt vinden. En dat je dan je lijf gaat gewoon protesteren. Want je kan niet altijd in je hart laten kijken, de hele tijd transparant zijn. Terwijl dat vraagt een stem en optreden wel van je eigenlijk. Het is heel moeilijk om dat altijd te doen.
0: En jij zegt, ik weet zeker dat collega's dat ook hebben.
9: Ja, dat weet ik zeker.
0: Maar wordt daarover gesproken?
9: Nou, naar mijn gevoel te weinig. Maar misschien onderling wel. Maar ik denk eigenlijk dat, ja, ik zou het leuk vinden. Ik neem me ook voor om daar een podcast over te beginnen. Want het is natuurlijk super mooi om dat juist te delen. Want ik zou het al heel fijn vinden en me gesterkt voelen als ik dit soort verhalen ook van anderen hoor. Want ik heb er heel erg tegen aangelopen. Ik heb heel veel podiumangst gehad. En dat

0: Dus dan voel ik me een soort opblaaspop of een olifant die het podium opkomt, hè, de olifant in de kamer. Dus ik kreeg daar een soort innerlijk conflict mee. En dat is heel moeilijk. Ik denk dat heel veel artiesten die in zo'n beginfase zitten, of ook in, het hoeft niet eens een beginfase te zijn. Het kan ook een periode zijn in je leven waarin je het even heel zwaar hebt. Waarin je bijvoorbeeld door iets emotioneel moeilijks heen gaat. Hè? Een leven heeft dat natuurlijk. Alle fases van het leven. En wij als artiesten staan dan ook vaak op een podium. Ik weet zeker dat heel veel collega-artiesten dit herkennen. Dat je gewoon af en toe dat even heel moeilijk vindt. En jezelf niet meer kunt vinden. En dat je dan... Je lijf gaat gewoon protesteren. Want je kan niet altijd in je hart laten kijken, de hele tijd transparant zijn. Terwijl dat vraagt een stem en optreden wel van je eigenlijk. Het is heel moeilijk om dat altijd te doen.
1: En jij zegt, ik weet zeker dat collega's dat ook hebben.
0: Ja, dat weet ik zeker.
1: Maar wordt daarover gesproken?
0: Nou, naar mijn gevoel te weinig. Maar misschien onderling wel. Maar ik denk eigenlijk dat... Ja, ik zou het leuk vinden. Ik neem me ook voor om daar een podcast over te beginnen. Want het is natuurlijk super mooi om dat juist te delen. Want ik zou het al heel fijn vinden en me gesterkt voelen als ik dit soort verhalen ook van anderen hoor. Want ik heb er heel erg tegen aangelopen. Ik heb heel veel podiumangst gehad. En dat is best moeilijk hoor, want ik werd best vaak aangekondigd als een van de beste zangeres van Nederland. Ik zou dat zelf nooit in mijn mond nemen, die woorden. Maar... En dan ga je dan en dan denk je, nou, jullie moesten eens weten. Ik sta hier echt door de grond te zakken. Kijk, mijn naaste omgeving weet dat van mij. Maar heel veel mensen hebben geen idee. Terwijl ik heb dat zo tegenaan gelopen.
1: En jij moest je op een gegeven moment...
0: En ik zou het heerlijk hebben gevonden om... Nu voel ik me veel sterker. Maar als ik in die jaren daar meer over had kunnen praten met collega's die dat ook hadden gehad. Oh, dat zou een verademing zijn geweest. Dus ik hoop dat ook al die jonge generatie... meiden die er nu allemaal voor staan, dat die daar meer open met elkaar over kunnen praten. Want het is echt wel een ding. Het is natuurlijk super spannend wat je dan moet doen.
1: En jij moest je op een gegeven moment zelfs vasthouden aan de microfoon standaard, ja, anders ging het niet.
0: En dat heb ik. Is nu nog steeds een soort Pavlov-reactie die ik heb. Ik heb
1: nog grip.
0: Ja, het geeft me letterlijk grip. Slaat misschien nergens op, maar. Soms heb ik... Nou,
1: het is, ja, als het werkt, werkt het.
0: Ja, natuurlijk. En het maakt ook niet uit. Het is allemaal oké. Maar ja, dat heb ik echt gehad. Ja,
1: er was gisteren een feestje omdat de Arena 30 jaar bestond.
0: Ja, klopt.
1: Was je erbij?
0: Ik was erbij.
1: Dacht je terug aan 30 jaar daarvoor?
0: Nou, ik heb eigenlijk een soort EMDR-sessie gehad gisteren. Het is wel leuk dat je ernaar vraagt, want dat soort van... Ik denk serieus, als je één keer zoiets spannends hebt gedaan... Dan,
1: jij hebt bij de opening gezongen.
0: Ja, dat was voor mij. Toen was ik heel jong en alles kwam tegelijk over me heen. Daar kwam mijn eerste kennismaking met dat er een enorm grotere kracht het overnam. Hè? Dus je kan in de kroegjes als een soort straatkatje lekker de wereld willen veroveren. Daar was ik onverschrokken. En toen ineens kwam dat enorme grote publiek, 60.000 man, 6 miljoen mensen kijken. Wat doet dat met je als iedereen naar jou kijkt? En wat vind je van jezelf? Het oordeel. Weet je, bent nog
1: en die jurk is ook al stom.
0: Ja, die jurk is stom en mijn haar zat stom en ik zweet en ik vond mezelf te dik, te dun. Alles wat je als jong meisje denkt. Nou, en dat dan een keer extreem uitvergroot. Dat is logisch dat je daar door een beetje uit het lood kan gaan. Maar als je dat één keer zo in je lijf hebt gevoeld, die angst, dan blijft dat een keer altijd een soort terugkomen. En gisteren, ik heb dat echt wel mee leren dealen. Hè. Ik heb het af en toe nog wel eens, maar in principe gaat het steeds beter. Maar gisteren ging ik dus, die arena had een feestje en die vroegen aan mij... Kom daar nog optreden. Ik dacht, weet je wat, dan gaan we het ook doen ook. Ik weer in die hysterische rode jurk, die ik nog steeds pas. Dus dat was wel een opstekertje na 30 jaar. En ik denk, nou, ik ga het nu doen, maar dan ga ik er nu wel van genieten. En dat heb ik gedaan. Het was echt zo grappig.
1: Dus je hebt iets overgeschreven.
0: Ik herkende wel weer van, oh, daar ga ik weer op dat grote veld. Ik kwam wel weer even terug. Maar ik stond er echt, ik kon mezelf heel goed relativeren... En ineens, het was natuurlijk gewoon een déjà vu van 30 jaar geleden. Vond ik wel leuk. Was een beetje een soort van EMDR-versie. Huppatee, ik ben er nu ook echt vanaf. Heerlijk.
1: Een overwinning.
0: Ja, dus willen jullie die rode jurk? Je kunt me bellen. Nee hoor, maar het was wel grappig om het nog een keer te doen.
1: Ja, want je beschrijft dat eerste optreden, nou ja, het is bijna grenzend aan een paniekaanval.
0: Dat is een paniekaanval.

0: paniekaanval. Het was vreselijk. Het was echt een totale paniekaanval.
1: Je wilde eigenlijk gewoon in het sombere
0: Nee, maar ik dacht, ik voelde me echt als soort hyperventileren. Ja, en het rare is, het heeft niets met zingen te maken. Want ik wist heus wel dat ik goed kon zingen. En als je mij hoort zingen, daar, bij die opening, denk je, Jezus, wat een stem. Dus daar ging het helemaal niet over. Alleen hoe ik mij daarbij voelde in mijn lijf. Ik had echt een soort, ja, duizelingen. Ik dacht dat ik was wel een beetje aan het hyperventileren. En ik voelde me echt, nou, ik wist niet hoe snel ik weer naar de kant moest gaan. Het was echt wel een paniekaanval. Dat heb ik eigenlijk niet zo heel vaak meer op die manier gehad, maar dat was wel eng. Want weet je, het is heel eng als dat gebeurt, terwijl je eigenlijk weet, ja, maar ik moet nu de beslissende penalty nemen. Want dat gevoel van, dit is de belangrijkste wedstrijd en hij moet erin. En alle ballen op mij. Dat gevoel, dat is heel spannend.
1: Want ja, je kan niet verzaken.
0: Je kan niet verzaken. En het is ook nog eens live. Ik snap ook wel dat het spannend is. Maar ja, nu zou me dat niet meer overkomen, maar jeetje, ja.
1: Wat er in die tijd ook gebeurt, is dit. Mensen vertellen me wat onze muziek voor hen heeft betekend. Regelmatig met levensverhalen vol details. Het voelt onbeleefd om ze kort te houden. Ik heb mijn hele jeugd gezien hoe mijn vader als voorganger iedereen in de kerk aandachtig te woord stond. Het voelt als een vanzelfsprekende plicht voor mij om dat in deze nieuwe rol te doen. Vrolijk op pad en vriendelijk tegen de mensen. Maar met regelmaat voel ik me een maatschappelijk werker die stiekem zonder diploma aan het werk is. Je was gewoon een pion.
0: Jij pakt wel echt alle goede stukken eruit. Nou ja, kijk, weet je wat er gebeurde? Dat is ook echt heel interessant. En dat is echt, ik zeg het echt oprecht met liefde in mijn hart. Want ik ben altijd dankbaar als mensen naar mij toe komen om te laten weten dat ik ze geraakt heb en wat het voor hun betekend heeft. Dat is natuurlijk gewoon echt fantastisch.
1: En ja, daarom doe je je werk ook.
0: Daarom doe je je werk ook. Alleen, in die periode, en dat heb ik nog steeds wel, maar ik heb daar een modus voor weten te vinden, voelde ik me zo dat ik dacht, oh, wauw, wat lief. En dan ging ik heel erg de ruimte en de tijd nemen om al die mensen aan te horen en te luisteren. En dat kon ik natuurlijk helemaal niet volhouden. Dus ik was aan het einde van de dag totaal uitgeput. Nou, als je dat een lang volhoudt, raak je in een burn-out natuurlijk. Dus dat en de mensen waarvan jij denkt, oh, daar krijg ik energie van, of daar wil ik even lekker mee kletsen, die denken, nou, ik laat haar maar even met rust, want die heeft al genoeg aan haar hoofd. Dus je put uit van de, dat is dan een soort nieuw iets wat je moet leren, wat ik ook helemaal niet gewend was in die jaren. En daar nam ik dus het voorbeeld, dat heb ik wel echt gedaan. Een tijdje heb ik echt het voorbeeld van mijn vader gezien en gedacht, ja, dat moet ik dus ook doen.
1: Zo ga je met mensen om.
0: Ja, en dat dacht ik ook. En dat voel ik ook ten diepste, maar dat kon ik natuurlijk nooit waarmaken. Dus daar ben ik wel heel goed op teruggekomen. Maar dat moet je leren, want dat zat ook diep in mijn blueprint. Je bent er voor mensen. Terwijl ik voel nu, als ik gezongen heb, dan zit mijn werk er eigenlijk op. Dan heb ik dat al gedaan.
1: Je hebt al iets gegeven.
0: Ik heb al iets gegeven en ik heb je geraakt. En dat is een heilige plicht en dat heb ik met liefde gedaan. En ik hoop dat ik dat nog kan blijven doen. Maar op zich is dat al genoeg. En dat weet ik nu, maar dat moet je leren. Daar heb ik echt best wel lang over gedaan om te leren dat dat genoeg was. En dat het, ja, al heel mooi was dat ik dat al voor mekaar had gekregen.
1: Wat je ook moest leren was, nou ja, zal ik het zo zeggen, aardiger zijn voor jezelf. Er staat een scène in het boek dat jij hebt opnames hebt gehad met Andrea Botticelli. En je kijkt dat thuis met je moeder.
0: Ja.
1: Dan zeg je dingen over jezelf. Van, hey, je zou je moeten schamen. Je ga je nooit je boterham mee verdienen.
0: Vreselijk.
1: Je kan er maar beter mee stoppen.
0: Ik vond dat zo vreselijk om terug te zien. Ik zat echt huilend achter de bank. En ik dacht, nou, dit was de laatste keer. Ik ga dit nooit meer doen. Nooit meer. Dat dacht ik echt. En toen kreeg ik ook een soort helder moment. Want toen dacht ik, hè? De telefoon stond roodgloeiend. Ik ben onwijs gecomplimenteerd over dat optreden. Daar hebben mensen bij wijze van spreken nog over. En ik zit met een soort straf, in een crisis in de hoek. Waar gaat dit over? Ik haal iets totaal uit perspectief. Dus dat moest echt van ver komen. Die twee uitersten waren zo groot in mij dat ik dacht, ja, Ik vond alles vreselijk aan mezelf. Bizar, hè? Maar ja, dat was ook gewoon de eerlijke waarheid. En toen later ging ik terug, als ik het nu terugkijk, denk ik, jezus, wijfie. Ach, wijfie, denk ik dan. Hoe kon je zo... Ja, dan ontroert het me bijna. Hè? En ik weet, mijn moeder moet dat vreselijk hebben. Als mijn dochtertje nu... dan zou ik denken, ach kind. En wat zij ook zei, het drong niet tot mij door. Ik vond het echt vreselijk. Maar dat heb ik moeten leren. Van, ja, dit is toch echt wie ik ben. En ik heb mensen geraakt. En wat ik deed was wel waarachtig. Maar ik kon het niet aanzien of terughoren. Vreselijk. Heb ik jaren over gedaan. Ja, zou ik een patiënt zijn? Moet ik hulp zoeken, lieve mensen?
1: Dat zijn we allemaal fijn.
0: Heb ik al gedaan, hoor. Ik heb heel veel hulp gehad. Ja, en het komt altijd goed, hè?
1: En wat je nu gedaan hebt, is voor de jonge vrouw die je was, heb je een nummer gemaakt?
0: Ja. Ja.
1: Is ook deze week
0: dat
1: uitgekomen.
0: Hoort bij dit boekje.
1: Ja.
0: Ja, dus het is goed gekomen, want ik heb er zoveel van geleerd. Maar al deze verhalen, dit zijn verhalen van een leven, hè? Van, jij pikt nu alles eruit wat heel mooi is. En daar heb ik heel lang over kunnen en mogen doen om dat allemaal te leren. Om mezelf te leren kennen. En als ik nu kijk naar die versie van mezelf, dan zou ik er heel iets liefdevols toezingen. Want wijfie, meisje, maak je maar geen zorgen.
1: Zullen we dan gaan luisteren?
0: Ja.

0: Is het helend om zoiets te maken?
1: Ja, nou, ik vind het ook zo. Wat ik mooi van dit liedje vind, moet complimenteren de jongens waarmee ik het geschreven heb. Dickie Dex en René van Mierlo. En Skikki heeft het helemaal geproduceerd. Echt een topteam. Maar wat ik mooi vind, het begint heel kwetsbaar, maar het bloeit open in het refrein. Het is heel.
0: Het groeit.
1: Het is heel geruststellend en positief. Van, toch, zo wil je eigenlijk de wereld in. Dus ik, dat past bij hoe ik me voel. Want ik weet. Het zit nu al heel jaren in mijn lijf dat ik me veilig voel en weet dat de groei altijd groter is dan de angst. En dat is gewoon zo'n mooi iets om te weten. En dat is ook waar ik ja heel erg ambassadeur van wil zijn in dit boek van kwetsbaar is het nieuwe stoer. En ik ben dit echt ook gaan opschrijven omdat ik geef heel veel zangworkshops tegenwoordig. Ik heb echt honderden cursisten, heel veel mensen die het super spannend vinden om te zingen. Thuis wel en in de auto, in de file. Maar denken, ja, er is iets wat ze weerhoudt of blokkeert. En dat heeft vaak te maken met ja, gezien worden. Hè, dat mensen getuigen zijn van jouw echte, eerlijke zelf. En hoe je daarin je stem laat horen. En die mensen heb ik ook een beetje over de streep getrokken van, doe het nou, want ik herken het zo. Omdat ik het van mezelf weet, zie ik het bij anderen gebeuren. En het maakt niet uit op welk niveau je dat doet. Want wat ik al zei, doet er niks toe. Ook al kan je nog zo goed zingen. Want ik weet wel dat ik goed kan zingen. En toch kan je dat heel intimiderend en spannend vinden. Maar er zijn manieren om daarmee om te gaan. Ja, en dat heb ik echt aan de lijf ondervonden.
0: Een van die manieren is het achje.
1: Het achje.
0: Wat is het achje?
1: Nou, het achje, kijk. Je kan nooit de mist ingaan en alle zenuwen glijden van je af op het moment dat jij echt waarachtig uit je hart zingt. En dan bedoel ik je eerst verbindt met wie jij zelf bent, met wat jij van binnen voelt. De röntgenfoto van je hart laat horen. Dat zeg ik altijd. Zingen is eigenlijk een huwelijk met je hart. To the good and the bad. Dus als jij daartoe bereid bent jezelf het voordeel van de twijfel te geven, dus gewoon oordeelloos naar jezelf te staan. He, gewoon work in progress. Accepteren, dit is het, in het nu zijn. Laat horen wat jij nu op dit moment te bieden hebt. Als je daarmee kan verbinden, dan ga je automatisch met jouw ontvanger verbinden. Want die resoneert ook op die frequentie. Want wij zijn daarin als mensen volstrekt gelijkwaardig. Dus mensen gaan zich pas met jouw emotie identificeren als jij de eerste stap zet. En dat is dus aan de ene kant is het super spannend om die eerste stap te zetten. Maar het is ook bevrijdend, want jij bent altijd zelf in charge om een verandering te maken. Dus als je super bang bent, ben jij de enige die dat zelf kan omkeren 180 graden door te zeggen, oké, ik accepteer dit, maar ik ga er wel voor. Ik stap er niet met een boog omheen. Ik maak de vrije val en ik geef mezelf het voordeel van de twijfel. Ik hoop dat mijn parachute uitklapt. Onvoorwaardelijk. Gaat altijd gebeuren. Want als jij verbindt met jezelf, dan ga je automatisch verbinden met de luisteraar. En dan sluit een publiek jou in de armen. Dat is gewoon een natuurwet. Daar heb ik heel lang over gedaan om erachter te komen. Het is echt een natuurwet. Op het moment dat jij de olifant in de kamer zet en niet de echte versie, dan wordt het ingewikkeld. Dan gaat iedereen denken, hè, wat is er toch met die persoon? Dat voelt iedereen.
0: Dat klopt iets niet.
1: Dat klopt iets niet. Terwijl, hoe kwetsbaar je ook bent, wat je ook etaleert, als het maar waar is en eerlijk is, dan kan je er altijd mee wegkomen. Maar dat betekent dat je eerst het achje naar binnen maakt, met jezelf verbindt, en daarna ga je automatisch met een ander verbinden. En dan kan jou niks meer overkomen. Dan heb je het sterkste fundament ooit. Dat heb ik echt aan de lijf ondervonden. En dan ga je vliegen. En dat is wanneer de groei groter is dan de angst.
0: Jij kreeg van een psycholoog ook mee. Het publiek is eigenlijk alleen maar een spiegel.
1: Ja, nou ja, het is meer dan dat. Hè. Het is ook wat ik net beschrijf, die verbinding. Dat kan ook heel mooi zijn. Het is natuurlijk een spiegel, maar het begint wel bij jou. Want als jij naar buiten angst projecteert, dan krijg je dat ook terug. En dat is wat ik ook heel erg veel tegen mijn cursisten zeg, die bij mij die zangworkshops komen doen. Ben je ervan bewust wat jij uitstraalt? Als jou, sowieso kan je alleen maar iets komen brengen als je zingt. Je kan nooit iets komen halen. Dus boos en woede en rancune. Leave it at the door. Ego's at the door. Want die resoneren niet. Je kan alleen iets komen brengen. En dat moet een pure, echte, primaire emotie zijn. Nou, en als je dat daartoe in staat bent, dan voel je dat wat jij uitstraalt een spiegel is van jou. Ziel eigenlijk. En dan krijg je dat dus ook terug.
0: Maar even, er is toch ook wel eens gewoon een stom publiek?
1: Ja, kijk, als je half lamme gasten hebt die door je heen praten, daar is geen kruid tegen opgewassen. Overigens, ook die mensen heb ik toch nog weten het achtje mee weten te bewerkstelligen. Want ook daarbij geldt weer, als jij ze weet te grijpen, die mensen, en er komt echt iets uit jou, wat begint bij jou, je moet het nooit bij de ander neerleggen. Zo werkt het gewoon niet. De natuurwet op een podium is, jij zet de eerste oprechte bereidheid, stap om iets van jezelf te geven. En als je dat eerlijk doet, dan heb je nooit iets te verliezen.
0: In je boek is heel duidelijk te zien.
1: Kom je een keer zingen bij mij in de workshop?
0: Nee, zeker niet.
1: Ik zou je uit willen nodigen.
2: Ja, nee, want ik ben gewoon een van die mensen waarvan je ook zegt van ja, sommige mensen hebben ergens onderweg te horen gekregen dat ze niet kunnen zingen.
1: Nou, dat vind ik dus zo erg. Ik heb zoveel mensen bij mij in de workshop die dat ook hebben gehoord. En dan denk ik, nou, laat maar eens horen dan. Geef mij maar, ik wil het eerst nog wel eens horen. En dan is het helemaal niet waar. Dan klinken ze gewoon fantastisch. Hebben ze zichzelf aangepraat. Echt, ik geloof daar heel weinig van. Ik denk echt dat iedereen kan zingen. De een misschien beter dan de ander. Fair enough. Maar bij twijfel doen. Dus ik zou je toch willen uitnodigen.
2: Oké, dan gaan we het na de uitzending gaan we het over mijn jingle hebben. En, ja, en we gaan het over zingen.
1: Ja, precies.
2: Je ziet het dus in je boek steeds beter gaan. Je hebt nog wel eens momenten dat het spannend is. Nog steeds wel eens.
1: Absoluut.
2: Maar over het algemeen gaat het steeds beter. En toch komt er een moment dat jij het bijltje erbij neer wil gooien. En dat is als je tegen een echtscheiding aanloopt.
1: Ja.
2: Jij geeft jouw zangcarrière de schuld.
1: Ja.
2: En sterker nog, jij zegt, mijn zangcarrière maakte mij geëmancipeerd. Ik kon voor mezelf zorgen. En daardoor ben ik nu gescheiden.
1: Ja, dat is natuurlijk niet hoe het is. En dat heeft ook niemand mij aangepraat. Maar ik kan daar nog steeds verdrietig van worden. Want
2: natuurlijk.
1: Je kan jezelf niet wegdoen. En ik ben zingen. Dat is niet, daar kan ik niks aan doen. Maar er zijn echt momenten geweest dat ik dacht, nou, je moet het zo zien. Op de weegschaal van een gebroken gezin hebben, hè? Dat is me allemaal niet waard geweest. Fuck die carrière, weet je wel. Daar zou ik alles voor gegeven hebben. Achteraf is dat natuurlijk onzin, want ik ben nu 20.000 keer gelukkiger geworden. Omdat wij uiteindelijk gewoon beter af waren. Ieder in een andere relatie. En dat is ook helemaal goed gekomen. We hebben allebei een hele grote liefde waar we eigenlijk bij horen. En we zijn in goede vriendschap, ouders van deze twee mooie kinderen. Maar op dat moment voelt dat niet zo. Want jij denkt, ja, what the fuck, weet je wel. Ik heb een fantastische carrière, de zalen zitten vol, het is geweldig. Maar ik zit met twee kinderen die opeens geen vader en moeder meer in één huishouden hebben. Dat is gewoon het ergste wat je kinderen kan aandoen. Daar voelde ik me super schuldig over. En ik dacht, nou, laat dat zingen dan ook maar zitten. Ik heb dat echt een periode in mijn hart verworpen. En gedacht dat daarmee mezelf kon helen. Maar daarmee werd ik alleen maar nog ongelukkiger. En in de war. En toen dacht ik, ja, dit is het ook niet. Maar ik kon er echt fysiek last van hebben op het podium. Dat het niet klopte. Dat ik me gewoon fysiek slecht voelde. Omdat ik dacht, ik moet dit verwerpen om dat goed te maken of zo. Terwijl, ja, dat is een kronkel, dat krijg je dan, maar ja.
2: En ik hoop dat het idee dat je misschien te geëmancipeerd was ook gewoon een kronkel is.
1: Ja, dat is echt een kronkel. En dat slaat natuurlijk nergens op dat juist het mooiste, waar ik heel trots op ben en dankbaar ook voor ben, dat ik lekker self-made ben en dat is gewoon het grootste goed. Dat ik dat dacht van ja, Heel, heel. Maar dat, het zal echt niet de eerste vrouw zijn die dat denkt, hoor. Geloof me, dat is toch nog echt wel een stuiptrekking van die tijdsgeest. Misschien dat het over 50 jaar anders is, of dat onze dochters dat niet meer zo zullen denken. Maar er is toch nog altijd wel ergens iets waarvan je denkt, moet ik me daarvoor voor verontschuldigen? Maar ik ben uberkip op de eieren. Ik heb 4 kinderen. En ik ben ook uber carrièrevrouw. En ik geniet daar met volle teugen van. Dus dat is weer helemaal goed gekomen.
2: Ja. Ik wil nog even naar je vader. Want in jouw boek ga je uiteindelijk ook weer terug naar je vader. Je bent op een gegeven moment zijn nummers gaan vertolken.
1: Ja.
2: Op een gegeven moment was je daar aan toe, kan je dat zo zeggen?
1: Nou, het was zo, hij werd 85. En ik had natuurlijk het liedje Ken Je Mij al heel veel jaar gezongen. Dat wist hij helemaal niet. Daar kwam hij later achter toen hij een keer kwam kijken. Hij bracht altijd, als hij een nieuwe plaat uitbracht of een boekje, bracht hij dat langs. En dan zei hij, joh, luister maar een keer. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon eens luisteren. En toen deed ik dat en toen sloeg er een bom bij me in. Dat liedje Ken Je Mij vond ik zo prachtig. Dat werd dus door een ander gezongen voordat ik het zong. En toen ben ik dat gaan zingen. En in mijn theatervoorstelling. En toen kwam hij kijken. Dus dat liedje, dat was al, daar gingen onze wegen al kruisen. En toen dacht ik, ja, hij is nu 85, wordt hij. Ik ga natuurlijk ooit terug naar mijn roots. Ik ga dat ooit een keer doen. Maar waarom zou ik dat dan doen als hij er niet meer is? En dan heeft hij het nooit gehoord. Dat is toch ook gek? En toen dacht ik, nee, we doen het nu. Ik ga gewoon samen met hem zitten, naar al die liedjes luisteren en ook al die versies met die grote kerkkoren. En toen zeiden we, weet je wat we doen? Ik ga het heel klein aan de piano. En toen heeft hij mij echt geholpen van dat liedje past bij jou. En dat moet je heel klein en veel langzamer. Hebben we het samen helemaal gedaan. Dat was eigenlijk hartstikke leuk, want toen kwam ik heel dicht bij hem, bij zijn creatieve proces. En daardoor leerde ik hem ook veel beter kennen. Want ik ging inzoomen op al die teksten. Dat ik dacht, waar heb jij het eigenlijk komen? Waarom komt zo vaak dat woord God in jouw liedje? Want je bedoelt eigenlijk liefde. Of je bedoelt. En daar hebben we heel veel over gepraat. En toen hebben we dus de vertaalslag gemaakt naar een versie die voor mijn wereld meer toegankelijk was. En ook heel andere vertolkingen dan grote koren en meerstemmige. En kerkorgels en noem het maar op, hebben we allemaal. En dat vond hij leuk. En ik vond het eigenlijk ook een heel mooi proces. Want wij hadden ook een vorm van communiceren via liedjes. Dat was vroeger al zo en dat werd nu op een andere manier, kreeg dat een diepere laag. Want zijn liedjes zijn natuurlijk ook hele grote ontboezemingen van wat hij, hoe hij over dingen denkt. En eerder was ik daar niet aan toe, want hij was natuurlijk mijn vader. En nu werd ik opeens een volwassen vrouw naast een volwassen man die ik ging lezen. Dat vond ik ook wel intiem. Maar dat, toen waren mijn kinderen al allemaal geboren en kon ik het wel aan. En ik ben heel dankbaar dat ik dat met hem heb kunnen delen bij leven. Want ja, dat is toch gewoon toch heel mooi dat ik dat met hem heb uitgewisseld.
2: Ja, het is alsof je even samen hebt kunnen koordansen.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie omschrijving, ja. En sinds dat moment, en daarna heeft hij nog 4 jaar geleefd. Want hij is 89 geworden. Zei ik, weet je pap, we gaan gewoon 1 keer in het jaar doe ik een concert met al jouw liedjes in de mooie kerk. En die kerk zit elk jaar stampensvol. Doen we met Pasen. En dan dat doe ik 1 keer per jaar en daarna niet meer. Weet je wel? En zo heb ik dat tot nu toe, traditiegetrouw, doe ik dat nog steeds. Heel en dat waardevol. Voelt als een warme deken. Ja.
2: Dankjewel.
1: Treintje. Heel leuk gesprek, dankjewel.
2: Het boek De Kracht van Zingen van mijn gast van vannacht, Treintje Oosterhuis, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast op elk moment van de dag. En wie zich in welke podcast app dan ook even abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen, dan weer met Ellen. Zij spreekt danseres Nora Montsecour onder andere over de voorstelling Waiting for the Barbarians, waarin zij een van de hoofdrollen vertolkt. Nog een fijne nacht.
1: Ik kan niet meer slapen, hoor.
2: Ik ga even zingen.
1: Even zingen nog.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is inmiddels aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië en die moeten we winnen, vindt de bondscoach. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Wat je ook dwars zit, benoem het. Op een gegeven moment ben je wel klaar met het zwarte schaap zijn. Dan verdwijn je in de schaduw. Ik zou zo graag eens waarachtig blij willen zijn.
4: Lex Palou. Als kind wilde hij Freddie Mercury of Marco van Basten worden, maar gelukkig werd hij zichzelf. En dat klinkt eenvoudiger dan het waarschijnlijk was, want zijn jeugd was zeer bewogen. Maar op een dag las hij Ronald Gippard en wist toen zeker dat hij ook schrijver wilde worden. Hij debuteerde met de roman Winterwater en er volgden bestsellers als Liften naar de hemel, waarin hij beschrijft hoe de 16-jarige Quentin een nieuwe start probeert te maken in Canada. Die gezien wilde worden, die liefde wilde ontvangen. En als lezer wil je hem vasthouden, beschermen en zeggen dat het allemaal goed komt. Zijn vierde roman In het licht van de leugen is net verschenen en staat ook al meteen in de bestsellerlijst.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, Lex, fijn dat je er bent.
3: Ja, fijn dat ik er mag zijn.
4: En gefeliciteerd.
3: Dank je, ja.
4: Want hoe belangrijk is het voor jou dat het in zo'n bestsellerlijst staat?
3: Ik vind het altijd heel ingewikkeld, dat soort lijstjes. Maar ik hoop dan dat het boek goed ontvangen wordt, vooral door de lezers. En dat gebeurt. Ik hoorde toevallig dat we inmiddels al 10.000 van verkocht zijn. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En de mensen hebben Quentin omarmd. En dat blijven ze hopelijk nog even doen.
4: Ja.
3: Dus het is wel heel fijn.
4: Ik las een recensie in De Telegraaf van In het licht van de leugen. Publiekslieveling, wat je daar ook genoemd, hè?
3: Ja.
4: Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik denk dat het komt omdat ik op een hele toegankelijke manier schrijf. Mm-hmm. Weinig pretenties, niet te ingewikkeld. Ik schrijf boeken die ik zelf ook graag zou willen lezen, waar dan heel af en toe een ragfijn zinnetje doorheen wordt gefietst om het toch een beetje te triggeren en de mensen een beetje alert te houden. Maar dat je dan een publiekslieveling bent of wordt genoemd, dat vind ik ook wel lastig, hoor. Want ik word soms op een schild gehezen waarvan ik niet vind dat ik daar hoor te staan. Dus het is een beetje dubbel.
4: Want waarom zou je daar niet horen te staan?
3: Dat beschrijf ik ook wel in de boeken en ook in wat nog gaat komen. Ik heb niet een smetteloos verleden en ik heb echt veel fouten gemaakt. En daar voel ik me heel vervelend onder. En om dan door mensen zo bejubeld te worden, dan denk ik, ja, het komt mij niet toe of zo.
4: Ik heb het niet verdiend.
3: Exact.
4: Ja? Of je een goede schrijver bent, staat toch los van
3: van je verleden,
4: van je
3: klopt.
4: Verleden, ja.
3: In zoverre dat ik natuurlijk, dat mijn verleden een bron van inspiratie is voor mijn werk.
4: Ja.
3: Dus het is wel met elkaar verweven, zeg maar.
4: En dan heb je een soort van indirect het gevoel dat je toch wordt beloond voor een bewogen verleden.
3: Ja, exact. En ik heb, nou ja, dat schrijf ik ook in de titel, zegt het al, in het licht van de leugen. Ik heb een periode in mijn leven gehad waarin ik gewoon niet met een mooi woord of een mooi gezegde zuiver op de graad was. En het gewoon heel veel mensen heel erg veel verdriet heb gedaan. Die mensen die zijn of niet in mijn leven of nog wel. En die zien dat dan en die hebben daar een mening over. En dat snap ik, dat is ook helemaal terecht. Dus voor mij voelen de boeken ook een soort van als een hele langgerekte biecht. Met een slotstuk waarin ik ook aangeef van hey, ik heb het gewoon niet goed gedaan en ik wil beter zijn, worden, blijven.
4: Waren dat alle werkwoorden?
3: Ja, dat was allemaal, okay. Ja.
4: En die biecht, die komt tot een einde. Want ja. Ik hoorde je bij NA Nieuws zeggen van ik ga nog één boek schrijven.
3: Ja.
4: En dat wordt mijn laatste boek.
3: Ja.
4: Ja, waarom, dacht ik?
3: Ja,
4: waarom?
3: Nou, omdat ik, kijk, het zijn een paar dingen. Ik vind dat ik als auteur een houdbaarheidsdatum heb. En om het even gek te zeggen, nu is het smaakje Lex Palot en iedereen vindt dat helemaal geweldig. Nou, super fijn. En ik doe heel erg mijn best om elke keer een mooi boek af te leveren. Maar op een gegeven moment is het verhaal verteld. En ik heb het geluk dat vooral de lezers mijn werk heel erg omarmen. En gemiddeld wordt alles met 4-5 sterren beloond. Dat is super hoog, al mijn boeken tot nu toe. Dan zou ik het heel erg vinden als ik maar door blijf tikken voor mijn eigen ego. En dan vlakt het af en dan zeggen mensen, ja, boek 1 tot en met 5, fantastisch, zat perfect in elkaar. Alles kwam ook bij elkaar en dan ineens 6, 7, 8 wordt het toch minder. Je had het net even over Giphart, die zei in een interview of tijdens zijn programma van ja, vroeger rende ik naar Brussel, of naar de winkel voor de nieuwe Brusselmans. Ik denk dat inmiddels een sukkeldrafje er al niet meer in zit, zeg maar. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Je keek ergens naar uit. En ik vind dat je in dat opzicht voor mijzelf, dat ik op een ending on a high note, zeg maar, om dat te bewerkstelligen.
4: Maar vind je dat iedere schrijver een houdbaarheidsdatum heeft?
3: Nou, dat vind ik lastig. Kijk, er zijn schrijvers die zichzelf steeds blijven ontwikkelen en zich opnieuw uitvinden. Maar er zijn ook schrijvers waarvan ik denk van ja, dit ken ik. En ik zie wat je doet, maar je blijft het ook doen. En ik zie dan geen progressie meer of zo. En dan denk ik, ja, dan blijf vooral, wie ben ik? Maar blijf vooral schrijven. Maar mij pakt het dan niet meer. En ben je schrijver of ben je broodschrijver dan? Hè? Waar is de noodzaak nog om het verhaal te vertellen? In deze uiteindelijk 5 boeken zit voor mij echt een noodzaak.
4: Mm-hmm. Omdat het je eigen verhaal ook grotendeels is.
3: Ja, maar ik voel ook heel sterk om dat af te ronden, om dat tot één mooi, perfect geschreven cirkel te maken. Dat is voor mij de reden geweest om te gaan schrijven.
4: Maar denk je ook, of is dat vooral een angst, dat je het moeilijk zult vinden om over iets anders dan je eigen verhaal te schrijven?
3: Nou, ik denk dat, kijk, ik heb dat ook al eerder gezegd. Ik heb een hele goede vriend van mij en een collega, Wim Baks, die schrijft prachtige thrillers. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen. Ik heb een idee en dat idee behelst die 5 boeken. En uiteindelijk snap je ook wat ik gedaan heb. Is het veel meer dan die 5 losse verhalen. Het komt allemaal bij elkaar. Dus dat zit echt wel ingenieus in elkaar op dat vlak. Maar dat heb ik kunnen doen omdat het mijn eigen leven behelst. Maar zo lukraak uit je fantasie dingen bij elkaar. Ja, dat vind ik. Ik vind dat oprecht magisch als mensen dat kunnen.
4: Maar is het zo zwart-wit, hè? Je kunt ook een klein gedeelte uit je eigen verhaal pakken en daar een nieuw verhaal omheen bouwen, toch?
3: Ja, het zou kunnen, maar ik weet niet. Ik weet niet of in hoeverre dat dan inboet aan zeggingskracht van de andere verhalen.
4: Maar heb je het geprobeerd?
3: Nee, mevrouw.
4: Ja, dan kan je het toch wel niet zeggen.
3: Nee, maar weet je wat het andere ook is? En dat is het ook. Ik heb, ja, dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar ik zie mijzelf ook niet echt als een schrijver. Ik ben ooit een project begonnen, een kunstproject, zo je wil. En dat waren die 5 boeken. Of dat zijn uiteindelijk die 5 boeken. Als ik had kunnen schilderen of kunnen beeldhouden, dan was het dat geworden. Maar ik kom niet verder dan stokpoppetjes. En alles wat ik zou beeldhouden is abstract. Dus daar zit het verhaal niet in. Ik bleek dus iets met woorden te kunnen.
4: En dus dat is jouw vorm?
3: Ja, maar daarin zit ook een soort... Nou, dit is heel erg megalomaan, maar laat dit mijn nachtwacht zijn, die vijf werken.
4: Mic drop.
3: Bof.
4: En iets anders.
3: Ja.
4: Ik zeg het, omdat ja, dat is natuurlijk ook hoe een buitenstaander ernaar kijkt. Van, je kan zo goed schrijven, je boeken zijn zo succesvol, je wordt zo goed gelezen. Dat je dan denkt, waarom? Waarom stoppen?
3: Ja, maar heb je dan
4: ga
3: niet,
4: door.
3: Maar heb je, oké, en jij hebt dan wat van mijn werk gelezen. Heb je, en stel nou dat je al die boeken, al die vijf boeken helemaal goed vindt. En dat je echt denkt van, oh, maar dit heeft hij zo kundig in elkaar gevlochten. En dit is zo'n mooi geheel. Zou jij dan, puur als lezer, en natuurlijk is het ook je beroep, maar puur als lezer niet denken van, bij boek 6, 7 of 8 van, jammer. Het is toch, heb je niet zoiets van dat je denkt, ik zou als buitenstaander ook wel denken, nou, die kerel heeft wel ballen, zeg. Dat hij gewoon zegt van, dit is het, veel plezier ermee, doe ermee wat je wil.
4: Ik ben juist heel nieuwsgierig naar hoe een boek is op het moment dat het niet over jezelf gaat.
3: Mm-hmm.
4: Ook wel de...
3: Maar
4: de
3: uitgeverij die houdt van je nu. Die denkt, oh, ga door. Laat hem twijfelen.
4: Want wat is een schrijver? Ja, wanneer je schrijft. Je schrijft. Je kan goed schrijven. Je bent een schrijver.
3: Ja, dank je. ja.
4: Zit er ergens nog een beetje twijfel? Of je toch doorgaat met schrijven?
3: Nee.
4: Nee?
3: Nee.
4: Hoe lang geleden heb je dit besluit genomen?
3: Heel lang geleden al.
4: Ja?
3: Ja, kijk, en uiteindelijk ben ik ook met al die vijf boeken, als ik klaar ben, vanaf het eerste prille idee tot en met, hè, wanneer het laatste boek uitkomt, ben ik er bijna 18 jaar mee bezig geweest.
4: Mm-hmm.
3: En ik vind het schrijven ontzettend leuk. Dat ik dit soort dingen mag doen, vind ik ontzettend leuk. Maar er is ook meer dan alleen het schrijven. Daarbij is natuurlijk wel de kanttekening, schrijven kan op vele manieren. Ik zou nog voor het theater kunnen gaan schrijven als ze me daarvoor zouden willen. Of voor een tv-serie, of weet ik veel wat.
4: Mm-hmm.
3: En dus liedteksten. Dat zou nog zeker tot de mogelijkheden kunnen behoren. Maar dit is het allerbeste wat ik in me heb. Ja, je vindt het heel raar. Je bent het zo niet met me eens. Geweldig.
4: Nee, ja, maar dat is heel erg vanuit mezelf. Ja. Hè? Ik vind het ook wel inderdaad weer lef hebben. Kijk, en jij kent jezelf het beste natuurlijk. Ja. Dus als jij zegt van ja, dit is het beste wat ik in me heb. En
3: ja,
4: dit is gewoon
3: mijn
4: meesterwerk. En dit laat ik en daar ben ik trots op. En nu ga ik iets anders doen.
3: Ik heb jaren geleden in het tweede deel staat één zin. En ik schreef die zin en ik heb wekenlang gedacht, ja, dit kan ik niet bedacht hebben. En dat is de mooiste zin die ik ooit geschreven heb. Waarvan ik ook denk dat ik geen mooiere nog ga schrijven. Maar dan ben ik ben er heel erg oké mee. De mensen eromheen, die vinden het ingewikkeld. Maar ik ben er echt oprecht oké mee.
4: Welke zin was het?
3: Ik werd verliefd op de dood omdat het leven mij bleef afwijzen.
4: Dat is een prachtige zin.
3: Ik vind dat het mooiste wat ik geschreven heb. Ja.
4: Ja, ik begin je wel wat beter te begrijpen. Ja. Misschien zouden meer mensen dat moeten doen.
3: Nou ja, ik kan daar niet over oordelen. Kijk, je vroeg het me net, natuurlijk.
4: Ja.
3: Er zijn schrijvers waarvan ik denk, ja. Als je daar blij van wordt, als daar je passie ligt, blijf dat vooral doen.
4: Ja.
3: Alleen ik voor mezelf wil gewoon het allerbeste van mezelf blijven geven. En ik wil die noodzaak voelen. En op het moment dat ik die noodzaak niet meer voel, ja, dan vind ik het niet ver naar het lezen.
4: Nee, nu snap ik het ook wel beter. Want ik was gewoon bang, toen ik het hoorde, dat het door een soort van faalangst was gedreven.
3: Nee. Oh nee, zeker niet. Nee, sterker nog, Liften kwam uit. Nou, er zijn inmiddels meer dan 120.000 van verkocht.
4: Ja, waanzinnig.
3: Waanzin. Maar het heeft me op geen enkel vlak geremd, of ik heb nul druk gevoeld tijdens het schrijven van In het licht van de leugen. Ik heb het geluk dat ik heel erg vrij kan schrijven. Ik parkeer ook dan het succes, dat is superfijn. En dan word ik gebeld vanuit de uitgeverij. Hey joh, goed gedaan. Lex, we hebben nu dit. Oké, super tof. Ik ga weer verder. En ik kan dat volledig loslaten.
4: Totaal geen druk.
3: Nee.
4: Voel je dan? Ja.
3: Nee.
4: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Nou ja, ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Positieve punten. Lex komt naar voren als veerkrachtig, openhartig en sterk betrokken bij mensen die zich niet gezien voelen.
3: Aha, ga door, ik luister.
4: Mooi, ja. Mensen die zich niet gezien voelen. Hoe verbind je je met die mensen?
3: Nou ja, kijk, ik heb zelf verspreid over twee tijdsperioden op straat geleefd. Dus ik weet gewoon hoe het is. En ik weet ook, denk ik, waarom die mensen heel vaak genegeerd worden. Ik weet nog dat ik zelf een periode had dat ik dan naar de supermarkt liep en dan had ik 8 euro in mijn broekzak zitten. En dan wist ik precies van, waar kan ik dat van kopen? Pennywafels kostte dat. Mm-hmm. Een brood kost dat. Ik wist precies hoeveel ik had. Maar als dat alles is wat je in je broekzak hebt, letterlijk, dan is die dakloze die buiten het straatnieuws staat te verkopen niet een dakloze, maar een hele grote spiegel. En dat is heel eng. Dus ik heb altijd een soort van radar voor mensen die daar heel erg van wegdraaien. Dan denk ik, ja, draai je nou weg omdat je het vies vindt of eng, of omdat het heel erg confronterend is, omdat je thuissituatie misschien ook niet zo rooskleurig is. En het is echt niet zo dat ik huilend iedere dakloze in de armen val. Mm. Maar er zitten, nou, ik woon dan in Haarlem en er zitten echt een paar. Daar heb ik gewoon een hele goede connectie mee. Daar. En het is ook wel grappig, want ik heb dan wel voor de dakloze krant geschreven. En dan kwam ik wel eens een paar tegen die zeiden, nou, nu heb je het goed, hè?
4: Oh ja.
3: En dan zei ik, ja. En dat vinden ze dan ook wel weer heel leuk of zo. Dus het is, ja, het is een... Die werelden raken elkaar meer dan mensen denken.
4: En je komt natuurlijk ook veel op scholen.
3: Ja.
4: Vol met kinderen, jongeren,
3: ja,
4: die ook gezien willen worden.
3: Ik word uitgenodigd door een school om over mijn boek te praten. En mijn boek komt bijna niet te sprake. Ik praat er bijna niet over. Ik probeer te kijken van, oké, wat voor klas heb ik? Wat is de basissfeer en emotie van dat moment? Nou, meestal is die ongeïnteresseerd. En dat snap ik. En dat vind ik ook wel een sport. En dan probeer ik niet voor ze te staan, maar ertussen te gaan staan. En we moeten er samen wat van maken. En dat probeer ik ze ook altijd mee te geven.
4: En haal je de Quintins er meteen tussenuit? Ja,
3: ja.
4: Hoe herken je ze?
3: Ja, ik zeg altijd van tevoren tegen de docenten, want die zitten er dan bij. Ik zeg, ik wil jullie niet horen. Je bemoeit je nergens mee. Wat er ook gebeurt, laat het maar gebeuren. En als ik het heb over een heftig onderwerp, bijvoorbeeld over de misbruik of wat dan ook, dan zijn er altijd mensen die gaan donderjagen. En die gaan niet donderjagen omdat ze het niet interessant vinden. Die gaan donderjagen om hun eigen ongemak een uitweg te geven. Dus degene die gaan lachen op het moment dat je het woord verkrachting zegt en ze beginnen te giechelen en te doen, dat zijn degene die je dan in de gaten moet houden. Omdat daar niet per se dat speelt, maar er speelt wel iets. En naderhand zeg ik altijd tegen docenten van, nou, ik heb 2 leerlingen in deze groep van 40, noem maar wat, gezien. Maar ik wijs ze nooit aan. Ik maak de docenten er wel op attent, maar ik zeg nooit het zijn die of die. Omdat ik vind dat de leerlingen zelf in hun tijd, in hun tempo, naar die mensen toe moeten komen. En voor hetzelfde geld, en dat zeg ik ze ook altijd, van reik uit naar degene bij wie je op je gemak voelt. Ik doe altijd een oefeningetje, dan vraag ik aan 5 leerlingen van, hey, hoe heet je? Nou, ik heet Erik, ik heet Mohamed, ik heet, noem maar op. En dan vraag ik, hoe gaat het met je? Ja, goed. En dan krijg ik 5 keer dat het hartstikke goed gaat. En dan zeg ik altijd, ik ben ervan overtuigd dat bij minstens 2 van jullie het kwalitatief uitermate teleurstellend is. En ik ben de 3e. En dan krijg je een heel ander gesprek gelijk. En dan leg ik ze ook uit, als je durft toe te geven dat het niet goed gaat, dan hoef je niet eens te zeggen waarom niet, maar gewoon eerlijk zijn. Want het gaat niet goed. Ik heb dat nooit gedaan. En ik schoot de andere kant op, want ik was niet alleen niet eerlijk naar mezelf, maar ik werd ook niet eerlijk naar andere mensen. Om dat gevoel dan maar een uitweg te geven. En ik ging liegen en ik werd naar enzovoort. Mm-hmm. En ik probeer hun spiegel te zijn dan op zo'n moment. Gelijktijdig zijn zij ook de mijne. Want ik kom binnen en ik voel me dan heel onzeker of nerveus. Of ik denk, ik ben niet zo'n heel... Ben ik 1,79, 1,80, niet zo'n hele grote man. En dan zie je van die enorme kerels. En dan denk ik, jeetje, ik wou dat ik dat was. En dat zeg ik dan ook wel eens. Ja. Dat ik heel gespannen ben. En dan krijg je ook gelijk een soort wederkerigheid.
4: Wat is dan de manier om ze ook echt te bereiken? Dus je haalt ze er meteen uit.
3: Ik laat de Quintins eigenlijk altijd met rust. Oh. Maar ik geef wel aan dat ik ze gezien heb. En dat kan heel snel door echt letterlijk even een knikje of wat dan ook. Maar ik laat bijvoorbeeld, dan zeg ik tegen een leerling van, of tegen de klas van, wie is hier het allerslimste in de klas? En dan is er altijd wel zo'n bravoer-achtig type die zegt, ja, dat ben ik. Nou, wil je even op een stoel staan? Ja hoor. En dan zeg ik, wat zie je nou? En dan staat hij op een stoel en dan zegt hij, ja, kijk op zijn neer, hè. Ik zeg, oké, top, dankjewel, ga maar zitten. Ik zeg, wie voelt hier zich het minst slim in de klas? Nou, dat is een lastige natuurlijk, maar dan gaat er af en toe zijn vinger omhoog. En zeg ik, wil je even op een stoel staan? Nou, wat zie jij nou? Nou, ik zou nooit op mensen neerkijken, zegt dan de dame of heer in kwestie. Ik zeg, oké. Ik zeg, het is allemaal perspectief, hè? Maar ik zeg, want slimmerik, misschien boog jij wel heel nederig je hoofd naar al die mensen. En misschien keken alle mensen wel juist tegen jou op, letterlijk. En dan is het gewoon krrr. En het is maar heel even nodig om die mensen gewoon even anders te laten kijken.
4: Ja, dus je laat ze heel bewust ook naar elkaar kijken.
3: Ja, op het eind van de les, kijk, zo'n les duurt dan 50 minuten of 45 minuten.
4: Ja.
3: Maar als ik die les van 1 minuut 1 tot 45 vol prop met van alles, en ze moeten daarna de scheikunde les in, dat werkt niet. Dus ik zeg ook altijd tegen de docenten, mijn leerlingen, mijn les. En ik laat ze altijd 10 minuten eerder, mogen ze weg, dan kunnen ze even op adem komen. Maar het laatste stuk van die les laat ik ze allemaal staan. En dan zeg ik, kijk elkaar maar even aan. En even niet lachen, gewoon elkaar maar even aankijken. Want jullie moeten het de laatste 2 jaar samen doen. En pak diegene nou eens even van de vloer met wie het niet goed gaat. Want dat is die hulp die je nu geeft, daar heeft diegene later zoveel profijt van. Want je wil niet worden zoals ik. Je wil niet een leven vol leugens en bedrog om dan uiteindelijk mid-40 eens een keer de boel op de rit te krijgen. Lijkt me heel ongezond. Ja, maar u bent succesvol. Ik zeg, ja, maar tegen welke prijs?
4: De verbeterpunten. Lex lijkt soms erg hard voor zichzelf, draagt zijn verleden nog sterk met zich mee en kan moeilijk afstand nemen van zijn eigen ervaringen.
3: Ja, ik weet niet of het hard zijn voor mezelf dat per definitie een negatieve ervaring is. Kijk, ik heb een pleegmoeder gehad, bij gebrek aan een beter woord. Zij overleed vorig jaar. En dan zei ik wel eens tegen haar, ik heb zoveel spijt van dingen. Ik heb zoveel dingen niet goed gedaan. En dan zei ze altijd met een Wim Sonneveld-achtig accent, spijt is achteraf nadenken. En daar moest ik dan wel een beetje om glimlachen. Maar spijt hebben geeft ook aan dat je kan reflecteren. En dat heb je nodig om te groeien. En ik doe dat nog steeds. Ik bedoel, kijk, het nadeel bijvoorbeeld ook van wanneer je veel fouten hebt gemaakt, nu doe je het niet meer, maar je verleden zal altijd een onderdeel zijn. Dus je wordt daar ook in sommige gevallen dan ook terecht nog op afgerekend. Ik ben misschien hard voor mezelf, zo zou je het kunnen zien. Ik denk alleen maar, je moet scherp blijven. Je moet niet in oude patronen vervallen. Hoe verleidelijk dat soms ook is, omdat het datgene is wat je kent. Wat waren die andere verbeterpunten ook alweer?
4: Draagt zijn verleden nog sterk met zich mee, kan moeilijk afstand nemen van zijn eigen ervaringen.
3: Ja, maar ja, daar is mijn hele werk op gebaseerd. Dus dat vind ik een stomme ChatGPT. Is nog geen zak van.
4: Nee. Maar wat je daarvoor zei, vond ik interessant, want dat gaat over vergeving.
3: Ja.
4: Van in welke mate vergeef je jezelf?
3: Maar ik kan je een goed voorbeeld geven. Vorig jaar ergens, liften was een knijter van een succes.
4: Ja.
3: En toen was het nog niet bekend, maar daar schrijf ik in het vervolg, sorry, ik tikte tegen de microfoon, neem me niet kwalijk, daar schrijf ik in het vervolg wel over. Mijn handjes doken in portemonnees en jaszakken en noem maar op. Op een gegeven moment mag ik werken bij een vrouw en die helpt mij. Ik had een van de zielige bullshit verhalen opgehangen en ik mag bij haar werken. Ik beloon die vrijgevigheid door met mijn jatten in haar kassa te graaien. Pertinent fout, niet trots op. Schaam me kapot. Grote sprong voorwaarts. Succes liften naar de hemel, NS Publieksprijs genomineerd, bla bla bla. En zij linkt mij online via een van de socials. En ik herken haar direct, maar zij herkende mij niet. Maar zij linkte mij omdat ze iets over het boek had gelezen of wat dan ook. Dus ik schrijf, ik denk dat je mij even moet bellen. Nou, dat was natuurlijk een beetje een gek gesprek, maar uiteindelijk belt ze mij en ik, nou, het is ook bekend, ik schrijf onder een pseudoniem, dus ik zeg mijn echte naam. En ze is woedend. En terecht.
4: Mm-hmm.
3: En toen zei ze, en als je maar niet denkt dat ik je excuus accepteer. Ik zei, oh, nee. Ik zeg, ik wil niet om excuses aan te bieden, want dat heeft nul zin. Want dat is even een klein zijstapje. Als je de dingen hebt gedaan die ik heb gedaan en zoveel hebt gelogen, dan is je woord heel weinig meer waard voor heel veel mensen. En daar moet je mee zien te dealen. Ik zei, het enige wat ik wil is je rekeningnummer. Want ik ben jou geld schuldig. En ik heb dat subiet teruggestort.
4: Mm-hmm.
3: En zo ben ik nog steeds bezig om mijn fouten te herstellen.
4: En werkt dat dan ook zo dat op het moment dat je dan dat geld terugstort...
3: Ik denk dat ze nog steeds boos is en dat is prima.
4: Maar voor jou?
3: Voor mij is het dan... Ik kan iemands boosheid niet wegnemen.
4: Nee. Maar vergeef je jezelf op dat moment?
3: Op dat stuk wel, ja. Of vergeven vind ik dan een heel grootmoedig woord vooral. Maar ik laat het wel los.
4: Ja.
3: Nogmaals, als je het leven hebt geleid met korte en lange ei wat ik heb gehad. Kijk, je wordt ook beticht van dingen die je niet gedaan hebt. Maar dat is de consequentie van dat leven.
4: Ja.
3: Want mensen vertrouwen je niet. Dus waarom zou jij niet dat gestolen hebben of dat kapot gemaakt hebben of wat dan ook. Want dat deed je toch ook bij die andere mensen. Dus dat moet ik dragen. En ChatGPT vindt dat hard zijn voor mezelf. Ik vind dat verantwoordelijkheid nemen voor mezelf.
4: Welke fout uit het verleden zou je heel graag op die manier willen rechtzetten?
3: Die weet ik direct. Maar daar wordt een boek aan gewijd. En de reden waarom ik daar een boek aan wijd is niet omdat ik het wil uitventen of wat dan ook. Het is maar omdat ik wil de zorgvuldigheid waarmee ik het kan verwoorden, wil ik gebruiken. En niet om mij van mijn eigen daden te verschonen, maar juist om uit te lichten van, ik neem nu de volle verantwoordelijkheid. Je zou het bijna zo kunnen zien dat ik mezelf in theorie zou kunnen gaan cancelen. En ik heb niemand vermoord of andere gekkigheid, dat is het niet, maar Het is een gebeurtenis die zoveel impact op mij heeft gehad, dat mensen die ik nu ontmoet in mijn leven, die mij aardig vinden, los van het schrijverschap, maar die mij gewoon om mij als persoon zeg ik, hey luister, ik moet je wel iets vertellen en daar ben ik zo niet trots op, maar dit en dat is wat ik heb gedaan. En dan meestal krijg ik de reactie, oké, maar waarom vertel je me dit? Omdat ik niet wil dat je het achteraf hoort. Omdat ik je een eerlijke kans wil geven om mijn vriend of vriendin te zijn.
4: Hmm.
3: Omdat dat ervoor zorgt dat je met mij een band aan kan gaan die zuiver is.
4: Misschien goed om te melden. Ik heb alleen Liften naar de Hemel gelezen.
3: Wat?
4: Ja.
3: Nee, grapje.
4: Omdat ik op dat punt wilde beginnen. Ik wilde niet te laat instappen. Dus maar dat verhaal is dus te lezen in Het Licht van de Leugen?
3: Nee, in het laatste boek. In het wat ik nog moet gaan schrijven. Of waar
4: dat
3: ik inmiddels
4: komt in het
3: al
4: laatste
3: mee begonnen.
4: Boek. Ja. Okay.
3: Het Licht van de Leugen is gewoon een aanzet geweest om aan te geven van, wat gebeurt er met iemand? Wat kan er gebeuren met iemand die systematisch net overal buiten valt en die in sommige gevallen ook letterlijk en figuurlijk onderuit wordt getrapt? En dat is ook mijn doel met die leerlingen. Het is heel makkelijk om steeds die ene leerling te pakken. Maar vroeg of laat gaat zo iemand uithalen. En dat kan zijn naar een groep. Nou, dat zie je natuurlijk in Amerika heel veel met al die shootings en ellende. Maar het kan ook naar jezelf gekeerd zijn. Ik bedoel, ik zal je de kost geven hoeveel mensen ik zie die zichzelf verwonden en die allemaal sneeën op de arm hebben. Dat is omdat je niks meer voelt en de pijn die je wil voelen is letterlijk fysieke pijn. Dat wil je niet. En daar probeer ik die leerlingen van bewust te maken van, stop daarmee. Het is te makkelijk.
4: Ja, en dus dat erge wat je hebt gedaan, dat bespreek je in je laatste boek. Ben je dat al aan het schrijven?
3: Mm-hmm.
4: Hoe is dat proces om daar dan in te duiken?
3: Ja, nou ja, dat is en confronterend. Maar wat ik al eerder zei, ik denk dat mijn grootste talent is dat ik heel vrij kan schrijven.
4: Ja.
3: Dus ik schrijf gewoon. Het is gewoon, het stroomt uit de pen, zeg maar.
4: Maar stroomt het ook qua pijn?
3: Dat gebeurt waarschijnlijk als ik het pas ga lezen als luisterboek.
4: Als je het gewoon hardop uitspreekt.
3: Ja, dan paf.
4: De woorden, ja.
3: In het licht heb ik dan, even kijken, een paar weken geleden afgerond. Die is dan nu als luisterboek verkrijgbaar. Mm-hmm. En er zitten gewoon momenten, ik hoor dat de luisteraar misschien ook, ja, daar heb ik het heel zwaar. Mm. Omdat ik gewoon niet blij ben met mezelf op dat moment. En de regisseur heeft, die zei, ja, het is op het randje, maar het kan, het is net binnen de perken, waardoor het zo rauw en echt is, dus we laten het er gewoon in.
6: Ja.
3: En dat zal met het laatste boek, Een Stil Leven, gaat het heten, zal dat niet anders zijn.

0: geluid van je jeugd. Kom meteen hard binnen. Herman van Veen, de bom valt nooit.
1: Ja, dat was een cassettebandje van mijn moeder in Vogelvlucht. En dan stond het liedje op. En dan zong ik dat met een potloodje in de tuin. Oh ja. Geen idee wat je zingt als klein mannetje. Maar ja, Herman is wel Herman met die stem. En ja. Die stem heeft hij nog steeds. En dat liedje, dat is... ik vind dit echt oprecht een van zijn mooiste...

0: geluid van je jeugd. Kom meteen hard binnen. Herman van Veen, de bom valt nooit.
1: Er was een cassettebandje van mijn moeder in Vogelvlucht en dan stond het liedje op. En dan zong ik dat met een potloodje in de tuin. Oh ja. Geen idee wat je zingt als klein mannetje. Maar ja, Herman is wel Herman met die stem. En ja. Die stem heeft hij nog steeds. En dat liedje, dat is... Ik vind dit echt oprecht een van zijn mooiste werken. Ja, dat raakt wel. Ja, absoluut. Omdat ik ook... het is vrij letterlijk, hè? Ik bedoel, de eerste zin. Mijn leven is totaal ontwricht. En ja.
0: Want als we eerst eens teruggaan naar dat jongetje die daar staat te zingen met een potlood in zijn hand. Wat voor jongetje was dat?
1: Ja, dat was wel een blij ventje. Dat was wel een mannetje die... heel ruimhartig en open in het leven stond. En dat verdween naarmate die ouder werd. Maar hij... ik weet het nog. Dan zei ik ook van, ik ga nu even optreden. En dan pakte ik een potloodje. En dan met het oranje verlengsnoer van mijn vader sleepte ik het cassettedekje van mijn moeder naar de tuin. En dan deed ik dat.
0: En wat voor moeder keek daarnaar?
1: Nee, die vonden dat wel grappig. Ja, die vonden dat wel leuk. Ja, maar het is natuurlijk ook heel ironisch om zo'n klein mannetje zo'n tekstje te horen zingen. En mijn moeder zong altijd heel veel. Dus wij zijn thuis echt wel met muziek opgegroeid in dat opzicht.
0: En je zegt die tekst heel letterlijk inderdaad van totaal ontwricht.
1: Ja.
0: Wanneer gebeurde dat?
1: Nou, ik had wel al op jonge leeftijd dat ik me eenzaam voelde, maar dat niet heel erg kon duiden. En ik ben in de eerste klas van de middelbare school, onderweg van school naar huis, ben ik misbruikt. Verkracht, zo je wil. En dat was het begin van een neerwaartse spiraal die tot, zullen we zeggen, 2020 zo'n beetje heeft geduurd. Omdat ik... Ja, alles leek ik uit mijn handen. Alles leek uit mijn handen te glippen. En ik probeerde datgene wat ik had, probeerde ik heel krampachtig bij me te houden. En daar gebruikte ik alle middelen dus voor, wat ik net zei, van het liegen bedriegen. Alles wat fijn voelde, dat wilde ik bij me houden. En dat heeft gewoon heel veel tijd gekost. Gelijktijdig vind ik ook dat je je verleden nooit als excuus mag gebruiken om je gedrag te vergoeilijken of je daden te vergoeilijken. Ook al is het één op één een voortvloeisel, maar dan nog.
0: Maar het is een heel heftig iets wat is gebeurd.
1: Ja.
0: En je was nog hartstikke jong.
1: Klopt.
0: Hoe werkt dat dan qua zoiets gebeurd? Mm-hmm. En eigenlijk in een ideale situatie praat je daarover?
1: Ja, dat heb ik ook geprobeerd. Alleen dergelijke gesprekken aansnijden, dan ben je echt afhankelijk van de juiste timing. En die timing was er niet. En op een gegeven moment kwam ik tot het besef van, oh, ik heb een geheim. En dat is een geheim wat niemand wil weten. En dat moest ik leren dragen.
0: Want je kon het ook niet met je ouders delen?
1: Nee. Dat had misschien gekund. Maar wat ik net zeg, de timing was heel ingewikkeld. Ik kom uit een gezin waarin er toch wel geldzorgen waren, waarin er veel stress was. En dan voel je je te veel. Al dan niet terecht, hè? Laat ik dat even vooropstellen. Want dat geldt ook voor mijn boeken. Het is mijn perspectief hoe ik de

0: waarheid heb beleefd. Maar zet hier mijn moeder tegenover, of mijn zus, of mijn broer, of wie dan ook. Die hebben kunnen over hetzelfde relaas een heel ander gevoel hebben. En dat maakt het ene niet beter of slechter, maar wel anders. En ik koos uiteindelijk voor niks zeggen. En dat is natuurlijk heel zelfdestructief.
1: Want jij voelde als kind van, dit kunnen zij niet dragen. Dit kunnen ze niet ook nog eens erbij hebben.
0: Ik koos voor hun dat zij dat er niet bij konden hebben.
1: Ja.
0: Ja, ik nam die beslissing. En dat vinden mensen ook bij lezingen, vinden dat heel hard. Maar dat is wat er toen gebeurde. En ik ben daarin niet de enige.
1: Nee.
0: Ik bedoel, ik heb dit gesprek met mijn moeder wel gehad. Er was een moment dat ik het probeerde te vertellen. Op de dag van de gebeurtenis. En mijn moeder stond te koken en die kookte prei. En die zat in de pan te roeren. En ik zo, mama, wat nou weer? Dat is mijn versie van dat verhaal. Maar haar versie is, na een hele lange dag, met veel stress, misschien had mijn vader toen gezegd dat hij zou gaan koken, kwam zij thuis, oh, er is niet gekookt, oh, moet ik ook nog koken, oh, we hebben weer een vervelende brief van, weet ik, voor iets wat betaald moet worden. Nou, je kent volwassen problemen. En dan hoor je niet, mam, maar hoor je, mam, maar, snap je? Dus, zelfde gebeurtenis, twee waarheden. En ik koppelde haar, wat nou weer? Misschien zei ze wel, wat nou weer? Maar interpreteerde ik dat heel anders.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk het probleem met mensen die een gesprek voeren. Van heb je, ja, je zou het bijna moeten monitoren. Van hebben we allebei hetzelfde gesprek gevoerd? Hebben we hetzelfde beleefd? Hebben we hetzelfde ervaren? Nou, dat kan niet. Daarom zijn gesprekken ook vaak zo mooi.
1: En dus dat wordt dan een geheim. Mm-hmm. En een steeds groter geheim.
0: Mm-hmm.
1: Want je deelde het met niemand?
0: Nee, pas heel laat in mijn 20 jaren. En door het met niemand te delen, maar doordat al die frustratie, dat moet eruit. Dus ging ik spijbelen, ik ging ontzettend veel knokken. Ik ging, toen al begon ik met stelen en kleine dingen. Ja, ik deed van alles. En ik heb nooit dingen vernield, gek genoeg. Maar want dat zou je ook verwachten, hè. Maar dat had ik nooit. Maar ik was heel erg op mezelf.
1: Want gaf je jezelf dan de schuld van dat het gebeurd was?
0: Oh, dit is een goeie. Dit gebruik ik, dit zeg ik altijd in de lezingen, ook met volwassenen, gisteren nog in Ede. Er zijn twee dingen aan de hand. Eén. Er had van mij afgebleven moeten worden, dat sowieso.
1: Ja.
0: Maar mijn ouders zeiden altijd, je gaat niet via het recreatiepark naar huis. Ja, maar mam, dan kan ik via de beschutting van de bomen en dan heb ik minder last van de wind. Nee, je gaat niet. Ja, maar mam, dan is het echt veel fijner als het. Ben je nou klaar? Nee, je gaat niet via het recreatiepark naar huis, want dat is gevaarlijk, want er zijn ook mensen die daar niks te zoeken hebben. Nou, ik moet nablijven. Ik word vergeten, de conciërge stuurt me heel laat in de middag naar huis, bijna tegen etenstijd. En ik sta daar en ik sta letterlijk op een splitsing. Uiteindelijk een splitsing van mijn leven. En ik kies voor het recreatiepark. Terwijl ik wist, ik hoorde ter plekke de stem van mijn moeder van, doe dat nou niet. En ik deed het toch. Ik denk dat je altijd een stuk eigen verantwoording heb met betrekking tot voor jezelf zorgen. Nou, dan krijg ik op scholen en vooral bij lezingen, oh, maar dat vind jij ook, dat vrouwen geen kort rokje mogen dragen? Nee, zeker niet. Mijn dochter is nu 6. Als dat later een tiener wordt en ze lijkt op de moeder, dan wordt het een prachtige meid. Maar dan zal ik wel tegen haar zeggen, joh, Mia, luister, draag dat rokje, want je bent prachtig en ik snap dat je je mooi wil aankleden, maar wees je ervan bewust dat er ook mensen naar je kijken die geen goede motieven hebben. En ik vind dat je iemand daar bewust van moet maken. Zonder dat je zegt van, je mag dit niet of je mag dat niet. Maar je moet wel iemand bewust maken van het feit van, hey, het leven is niet confetti en slingers.
1: Mm-hmm. Ja, dus je voelde je.
0: Ik vind dat deels. Ik vind oprecht dat ik zelf deels een verantwoordelijkheid heb gehad daar. Ja, want ik heb een keuze gemaakt waar ik altijd voor. Kijk, als mijn ouders nou hadden gezegd, ja, fiets maar hoe je wil, was een heel ander verhaal geweest. Maar mijn ouders hebben mij gedurende de aanloop naar de eerste klas, omdat ik een nieuwe route ging fietsen, tot en met die eerste periode bijna dagelijks gewaarschuwd als ik op mijn fiets vertrok. Van, hey Lex, niet gewoon langs de snelweg fietsen. Punt. Ja.
1: Maar kijk, hier vind ik wel dat punt van Chad. Ja, je bent hard voor jezelf. Want dat eerste punt van iemand moet gewoon van jou afblijven.
0: Dat staat overeind.
1: Ja, maar dat weegt toch zoveel zwaarder?
0: Ja. Ja, misschien. Alleen. Kijk, en ik zeg ook altijd, dat zeg ik ook in mijn werk. Uit al het negatief kan je iets positiefs halen. Ik heb in Canada, dat boek heb je dan gelezen. Dat was een vrij hard regime. Resultaat nu, tot op de dag van vandaag, en volgend jaar word ik 50. Deze man komt nooit te laat. Ik mis geen deadline. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een deadline gemist. Als de uitgeverij mij werk terugstuurt, het zou fijn zijn als we het volgende week dinsdagavond of dinsdagmiddag kunnen hebben, dan heb je het maandagavond in je inbox. Dit klinkt heel raar, maar ik meen dit. Als die verkrachting mij niet was overkomen, zou ik nooit uitgenodigd worden op scholen. En zou ik nooit de Quintens en de Lexjes en de Lexinnen even een moment kunnen geven van, hé, maar ik heb je wel gezien, hè? En het is oké. Dat is de meerwaarde ervan. En dan vind ik dat je ook daarin ook weer eerlijkheid na al die jaren ook eerlijk moet zijn van, hé, wat was mijn, heb ik er een aandeel in gehad? En ik vind van wel. Je hoeft het niet met me eens te zijn, weet je.
1: Nee, ik ben het niet met je eens, inderdaad. Maar ik vind het wel, dat noem ik dan, het is maar net welk stempel je daarop drukt, dat noem ik wel veerkracht. Op het moment dat je dus in staat bent om iets wat zo traumatisch en slecht en verdrietig is, om dat inderdaad om te buigen naar, dat je er naar kunt kijken en je kunt weten van, dat heeft het me ook gebracht.
0: Ja, en kijk, dat wil niet zeggen dat zo'n wond blijft op een bepaalde manier altijd. Kijk, als ik nu intiem mag zijn met iemand, dan is het niet zo dat ik huilend in een hoek van de kamer met een kaasschaaf zit te spelen. Dat is totaal niet aan de orde. Sorry, geen filter. Maar om het even in het kader te schetsen, er kwamen reissues van mijn eerdere werk uit. En toen werd er ergens een etalage gemaakt en daartussen de boeken Winterwater en Als de dood zucht, dus mijn debuut en het vervolg, lagen allemaal rollen fruitellen. En waarom was dat zo pijnlijk? Omdat de man die mij verkracht heeft destijds rook naar fruitella en check, een combinatie daarvan. Dus zo'n snoepje, dat hoef je mij niet te geven.
1: Nee.
0: En toen ik die etalage zag, toen voelde ik letterlijk fysiek mij misselijk worden en daar heb ik heel veel last van gehad. En toen dacht ik, goh, wat interessant. Je schrijft erover, je praat erover, maar een confrontatie met een klein rolletje snoep zorgt ervoor dat je weer helemaal in een soort van, ja, regressie, herbeleving zit met betrekking tot dat moment. En dat was een hele negatieve ervaring, maar die ik nu dus gebruik en kan gebruiken bij lezingen. Als mensen aan mij vragen, heb je het verwerkt? Ik zei vroeger altijd, ja, ik heb het wel verwerkt. Oh, nee, toch niet dus. En dat dus, dan gebruik ik weer zo'n negatieve ervaring en die maak ik mij dan eigen. Ik zeg ook tegen jongeren dan van, goh, wie van jullie, als je s'avonds met je beste vriend of vriendin uit bent en je moet naar huis lopen en precies op de korte route staat een hele groep jongeren en je denkt, ja, ik wil er eigenlijk niet langs. Maar omdat je vriend of vriendin zegt, joh, zei ik niet zo, we gaan er gewoon dwars doorheen, doet het dan toch. Vertrouw op je intuïtie, vertrouw op dat gevoel dat zegt van, nou, misschien even niet, dan maar even 10 minuten extra lopen. Ik denk dat we door het gebruik van de social media, dat we heel erg het contact met onze eigen ik aan het kwijtraken zijn.
1: Mm-hmm.
0: En dat gut feeling wat je hebt, Die knoop in je maag of die rilling die je voelt als iemand achter je loopt. Dan denk je altijd, probeer daar maar naar te luisteren. Al dan niet terecht, hè? Misschien is het wel de liefste persoon ter wereld. Maar als jij voelt dat het niet klopt, nou ja, dan klopt het dus niet.
1: En heb je nooit een fase gehad waarin je vooral afvroeg, waarom ik?
0: Ja, zeker wel. Man, ik was Olympisch kampioen zelfmedelijden.
1: Ja.
0: Tuurlijk. En het slachtofferschap was een jas die mij uitstekend stond. En daar maakte ik ook misbruik van. En dat is dan ook wederom iets waarvan ik nu met terugwerkende kracht denk van, bah, schaam ik me voor. Had ik niet moeten doen. Of dan ook zeggen van, ja, maar je bent beter dan dat. Je moet beter dan dat willen zijn. Dan moet ik ook zeggen dat ik ben vader geworden in 2020. En mijn dochter is natuurlijk de allergrootste spiegel ter wereld. Mm. En die woont bij mij en bij de moeder. Maar ze is, ik ben geen eens in de twee weken weekendvader. Ze is heel veel bij mij. En die is gewoon heel duidelijk in wat datgene wat ze ziet. Dus ze zei een paar weken geleden van, papa, ik heb je al heel lang niet meer echt zien lachen. Toen dacht ik, nou dat klopt, is ook zo. En dan hebben we daar een gesprekje over. En dan zeg ik, ja, papa is niet zo blij met zichzelf. Wat een toestand, zegt ze dan.
1: Ja.
0: En dan hebben we daar een gesprekje over. Hm. Maar voor haar, dat is de reden dat ik denk, nee, het moet beter. En dan mag ik tot op het lelijke af eerlijk zijn in de boeken die geschreven zijn en het boek dan nog gaat komen.
1: Ja.
0: Dan mag ik alles vertellen. Maar haar beeld van mij, dat is nu van, oké, dat is geweest en dit is wie hij voor mij is. Mensen hebben mij wel eens gevraagd van, oh, heb je nog wel eens contact gezocht met Rut, het meisje in Liften naar de Hemel?
1: Mm-hmm.
0: Nou, pertinent nee. Maar om een hele eenvoudige reden. Haar vader was voor mij misschien niet zo'n fijne man. Maar voor haar hoop ik dat hij de allerbeste vader was die zij zich had kunnen wensen. Wie ben ik om aan dat gegeven te morrelen?
1: Ja, want je kwam daar in een gastgezin, hè?
0: Sorry, ik kwam in een gastgezin.
1: Een
0: ja.
1: Religieus gastgezin.
0: Ja, groot gezin. Het waren allemaal kleine von Trapjes.
1: Ja.
0: Die strak gedrild in het gelid de leer van God en vader volgden in deze. En vader was dan letterlijk hun vader. Maar er was één klein meisje, dat was een soort ongeleid projectieltje, die deed haar eigen ding. En dat is inmiddels een volwassen vrouw.
1: Maar ja, heel lief contact mee had.
0: Ja, ja, omdat zij zij was heel puur in haar zijn. En in basis was Quinten dat ook in het boek. En dat werd door haar weer getriggerd. Dat gewoon dat hele niet nadenken, gewoon doen. Ja, dat resoneerde bij hem. En daar sloeg hij dus dusdanig op aan dat zij een bandje kregen.
1: Ja, dat ze elkaar echt zagen.
0: Ja.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei hoopvol van, ja. Zeg ik, Micha?
0: Ja, dat is een goeie. Ik moest een beetje lachen ook omdat ik het naar jou opstuurde. Ik dacht, hey, is het nou Micha of Micha? Ja, die jongen die heb ik een paar maanden geleden ontdekt bij een of ander talentenprogramma toestand.
1: Ja.
0: Daar heb ik helemaal niks mee. Maar dit liedje werd een single en dat is

0: Ja, prachtig.
1: Ja, dit is echt magisch, vind ik dit.
0: Werkt het zo dat muziek jou inderdaad hoop geeft of troost?
1: Nou, sterker nog, ik schrijf op muziek. Al mijn manuscripten worden volledig op muziek geschreven. En op het moment dat ik een stuk moet schrijven waar heel veel agressie in voorkomt, dan blaast de metal door mijn oren, bij wijze van, nou niet eens bij wijze van, dat gebeurt dan.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat het heel klein en ingetogen moet zijn, dan komt Mika, Misha, Micha, ik hoop dat ik ga hem nog wel taggen en dan gaat hij mij misschien uitleggen hoe ik zijn naam goed moet uitspreken. Maar dit nummer is ook voorbij gekomen.
0: Ja.
1: Omdat het gewoon zo, ja, kwetsbaar is of zo.
2: Iets langer dan 2 jaar geleden stond ik ongemakkelijk op een borrel van mijn destijds kersverse uitgever. Ik wist even geen raad met mijn eenzame zelf toen er een man bij me kwam staan. Aan zijn ondeugende ogen kon ik zien dat hij eigenlijk nog steeds een jongetje was. Hij begon tegen me te praten dat we ooit heel lang geleden op dezelfde set hadden gestaan en dat als zijn boeken ooit verfilmd zouden worden, ik dat zou moeten regisseren. Hij was grappig, ontwapenend, vol energie en alle ongemakkelijkheid viel van mijn schouders. Een paar maanden later luisterde ik zijn toen net verschenen boek Liften naar de hemel, dat hij zelf had ingesproken. Dat boek, dat prachtige boek, was net zo oprecht als Lex zelf. Zonder oordeel, het beste in de mensen zien, ondanks alles. Hij won de boekhandelprijs, werd genomineerd voor de NS Publieksprijs, verkocht meer dan 120.000 boeken en de Engelse vertaling komt binnenkort uit. Maar hij is gewoon dat ondeugende jongetje gebleven. Toen hij mijn nieuwe roman las, ontving ik een foto van een betraande Lex achter een dichtgeslagen manuscript die zijn middelvinger naar me opstak. Hij noemt mij Stefas Ladybird en sinds hij erachter is gekomen dat mijn man Schimmel van achter heet, heeft hij hem omgetoverd tot Lord Fungus, waar hij zeker weten elke keer om moet gniffelen. Ik ook trouwens. Gefeliciteerd met je nieuwe boek, lieve Lex. Je bent een zon en ik verheug me om het te gaan luisteren. En je zal mij ook wel weer aan het janken krijgen. En ik zal ook een middelvinger toesturen als het zover is.
0: Wat een mooi bericht. Ja. Was dan een vogel.
1: Was dan een vogel. A.k.a. Lady Bird. Ja. Ja, jeetje. Het voelt een beetje als in de hoofdrol met Miss Bouw.
0: Ja, en hier is ze. Ja.
1: En jij bent Miss. Ja. Ja.
0: Die laatste uitspraak van je die je aan het begin voorlas. Ik zou zo graag eens waarachtig blij willen zijn.
1: Ja. Ja, dat lukt me nog niet. Maar dat wordt een mooie stip aan de horizon.
0: Mm-hmm. Want wat zit daar nog? Ja, wat zit daar nog qua hindernis voor?
1: Zelfkastijding, nee. toch nog niet in het reinen zijn met mezelf en met mijn gedrag en mijn verleden. En dat moet eerst gebeuren. En
0: gaat dat laatste boek daarbij?
1: Ja.
0: Helpen.
1: In ieder geval voor mijzelf.
0: Mm-hmm.
1: En als iedereen mij daarna de meest stomme klootzak aller tijden vindt, dan is dat zomaar, dan weten ze het ook. En dat is het eerlijke verhaal. En dat wil ik vertellen. En dat alles dan ook bij elkaar komt en dat je dan ook snapt hoe het zit met het pseudoniem en waarom dat pseudoniem enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wat het ook het mooie is? Dat wanneer je aan de zelfkant van de maatschappij hebt geleefd, en dat heb ik, en ik heb schuldig gehad en ga zo maar door, dan ben je ook niet zo heel erg snel ondersteboven van roem, tussen aanhalingstekens, want ik ben helemaal niet beroemd, maar bij gebrek aan een beter woord, of status, of wat dan ook.
0: Succes.
1: Nee. Ik bedoel, wij hebben elkaar voor het eerst fysiek echt ontmoet op het boekenbal. En mag je best weten, ik loop dan door de Koninklijke Schouwburg en dan denk ik, hé, maar dat is een goede verstopplek om te slapen. Dat gaat heel snel, maar het zit er nog steeds in. En ik bedoel, Mia en ik hebben een heel fijn huis en we wonen prachtig en we hebben het onwijs naar ons zin. En ik zal daar niet weg hoeven, dat is van mij, van ons, daar blijf ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kan niet door Amsterdam lopen en denken bij een portiek, oh, dat is een perfecte slaapplek. Dat zit er gewoon in.
0: En dat hoort bij je.
1: Dat hoort bij me. En dat zorgt er dus ook voor dat wanneer mijn uitgeverij belt van, jeetje Lex, 10.000 in de eerste maand. Mm. Zeg ik, supergoed, ga ik nu weer verder met schrijven, oké? ik kan me voorstellen dat dat voor hun soms heel frustrerend is, omdat ik niet continu met de champagne loop te ploppen. Ik ben blij, maar ook vooral blij voor alle mensen die hun nek uit hebben gestoken en aan het boek hebben gewerkt. Want vergis je niet, toen ik bij Ambo Antos kwam, ik was misschien een beetje een bekende auteur binnen het vakgebied. Maar verder niemand. En dan die gok durven nemen. Net zo goed als mijn eerste uitgeverij in de Knipschrift. Die zoiets hadden van, nou, het is een beetje een raar mannetje. Maar laat maar schrijven, we zien wel wat er gebeurt.
0: Maar dat niet helemaal blij ermee durven te zijn, heeft dat dan te maken met wat je eerder uitlegde? Van ja, ik heb wel een verleden waarmee ik nog niet helemaal in het reinen ben. Of heeft dat ermee te maken met toch een angst van dat je ook weet van iets kan ook weer weggaan?
1: Nou ja, ik vind het lastig wat ik net zei om op een schild gehesen te worden. Dat vind ik heel ingewikkeld. En ik weet ook hoe weinig er voor nodig is om alles kwijt te raken. Dat is niet zo ingewikkeld. Kijk, nu let ik er heel goed op en ga ik niet de fouten maken die ik in het verleden heb gemaakt. Maar het is een beetje en-en of zo. En blijdschap zit ook bij mij niet per definitie in het winnen van een prijs of wat dan ook. Blijdschap kan ook bij mij, dat zit echt waarachtig. Blijdschap kan ook zitten in iets heel kleins. Alleen nu, op dit moment, is het zo dat wanneer jij mij vertelt van, komt er een nieuw boek van jou uit binnenkort?
0: Van mij?
1: Ja?
0: Zit in de planning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik meende dat ik daar iets over. Nou ja, en als jij mij dan op een gegeven moment belt of zegt van, joh Lex, en niet wat gebeurd is, maar ik sta nu al voor de derde week in de top 10 van de bestseller 60, dan ben ik over de freaking moon blij voor jou. Dat voel ik dan ook echt zo. Voor mezelf heb ik dat veel minder. Ik weet nog altijd een vriend van mij die zei, ik heb een nieuwe auto gekocht. Nieuw tweedehands. Ik zei, oh wat tof. Wanneer komt die? Nou, toen had hij een datum gezegd. Die datum schrijf ik dan op. En in de week, in de aanloop, zei, heb je er zin in? En waar heb je het over? Ja, volgende week dinsdag om 2 uur krijg jij je auto. En je bent niet goed bij je hoofd, kerel. Maar dat, ja. En misschien dat ik het nog een keer zelf zo mag ervaren. Maar ik denk dat ik mezelf dat moet toestaan en moet gunnen. En daar ben ik nog niet.
0: We eindigen met De Liefde.
1: Ja.
0: Love of My Life van Queen. Live wil je de versie horen in Wembley. Waarom is dat het geluid van De Liefde voor jou?
1: Omdat Love of My Life live eigenlijk een gesprek is tussen Freddie en het publiek. Tussen Freddie en Brian May, zijn gitarist. En ook tussen Brian May en het publiek. Want op het moment, en ik weet niet of je hem wegdraait of helemaal mag draaien, maar op het moment dat Brian May gaat soleren, dan hoor je mensen ook zijn naam roepen. Het is een piepklein liedje met alleen een gitaar en zang, maar door 72.000 mensen op dat moment omarmd, waardoor het zo vol en rijk is. En voor mij is dat wel, denk ik, het ultieme geluid van De Liefde.
0: Dankjewel.
1: Jij bedankt.
0: Lex Palo, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Ik wens je heel veel blijdschap toe voor jezelf. En weer eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. En het nieuwste boek ligt dus nu in de winkels, hè? En het heet In het licht van de leugen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: Twee uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst op de uitkeringen als